0: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. Vanwege de bosbranden in Spanje is daar het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand van ons is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
3: Wat blijft er van ons over als we sterven? Leeft onze ziel voort? Worden we opnieuw geboren? Of lossen we uiteindelijk op in een groter geheel? De grote wereldreligies denken daar al duizenden jaren over na. En tegenwoordig belooft ook de technologie ons een vorm van onsterfelijkheid. Het komende uur gaan we onderzoeken wat er van ons overblijft na het sterfbed.
1: De EO Zomerweek over onsterfelijkheid.
4: Lois van Wijnen.
3: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Deze hele week praten we over onsterfelijkheid. En dan gaat het dus niet alleen over het letterlijke fysieke niet doodgaan, maar ook over de vraag of en hoe er daarna een eeuwig leven bestaat. Om ons daarover bij te praten is aangeschoven godsdienstfilosoof en theoloog Thea de Smedes. Welkom, Tere.
5: Ja, goedemorgen.
3: Goeienacht. Ja, goedemorgen, wat zullen we zeggen? Als ik jou nou heel kort en direct vraag, wat gebeurt er na de dood? Wat denk je dan?
5: Oh, dan zeg ik direct van dat weet ik niet.
3: Nee.
5: Nee, er is niemand die dat weet. Er is ook niemand die echt kan pretenderen te weten wat er gebeurt. Er zijn mensen die zeg maar heel dicht bij de dood zijn geweest. Je hebt die nabij de dood ervaringen.
3: Ja.
5: Die ik natuurlijk ook super interessant vind. Maar ook ja, die mensen zijn uiteindelijk teruggekomen. En we weten niet of ze... ze zijn misschien klinisch dood geweest. Een tijdje. Maar ze zijn wel weer teruggekomen. Dus echt de grens helemaal over zijn ze niet gegaan. Dus we weten eigenlijk gewoon niet wat er nog is, hoe dat er dan uitziet. Dat weten we niet.
3: Nou, dat wordt straks een prachtig einde, want we gaan het dan even hebben ook nog over wat die mensen dan precies beleefd hebben in zo'n bijna doodervaring. Maar voor we dat gaan doen, dacht ik, laten we eens beginnen met een schets van die religies, wat die nou zeggen over onsterfelijkheid. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over niet doodgaan, over wederopstanding, een ziel die voortleeft. Ja. Misschien ook voortleven in nalatenschap. Kinderen.
5: Ja.
3: Ik vroeg me toch af, welke daarvan zijn dan de belangrijkste? Wat zijn de belangrijkste thema's in religies over het hierna?
5: Oeh, dat is een lastige vraag, omdat religies zijn geen monolithe blokken. Dus zelfs de religie waar ik het meest verstand van heb.

0: hebt als het christendom. Is geen monoliet blok, is echt gewoon verdeeld in ontiegelijk veel stromingen. We kennen natuurlijk de belangrijkste, het protestantisme en katholicisme. Die hebben beide best wel een verschillende visie op wat er eventueel na de dood gebeurt en wat onsterfelijkheid in principe inhoudt. Een van de zaken die je eigenlijk bij alle religies terug ziet komen, is wel dat er in ieder geval iets van ons overblijft na de dood. Soms wordt dat een ziel genoemd. Maar bij sommige religies zoals boeddhisme en hindoeïsme heb je ook een idee als reïncarnatie. En het interessante is nu dat bijvoorbeeld ook dat idee van een ziel die overblijft ook heel vaak met het christelijk geloof verbonden wordt.
1: Ja.
0: Maar het christelijk geloof is heel bijzonder, omdat het christelijk geloof eigenlijk, het begint bij Jezus. En Jezus is iemand die aan het begin van onze jaartelling leefde, maar ook stierf. Hij stierf aan het kruis, werd als een soort iemand die een soort uitschot eigenlijk in die tijd, werd hij geëxecuteerd door de Romeinen. De Romeinen die wensten niet eens hun eigen Romeinse medeburgers te kruisigen. Dat gebeurde alleen bij slaven en mensen die echt in ongenade waren gevallen. En volgens de verhalen van het Nieuwe Testament is hij na 3 dagen weer opgewekt. En het interessante is dat het Nieuwe Testament eigenlijk vertelt dat die opwekking van Jezus iets is wat ons allemaal te wachten staat.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoewel het heel veel mensen denken dat het christelijk geloof draait om een zielsvoorstelling, zit de kern van het christelijk geloof heel diep bij de wederopstanding van het lichaam. Maar dan is het niet zo dat we als een soort zombies terug zullen komen, want ook met dat lichaam van Jezus is in het Nieuwe Testament iets heel bijzonders aan de hand. Want er is zowel discontinuïteit als continuïteit. Ja. Hij is herkenbaar, hij wordt gezien, hij eet met mensen, hij drinkt. Maar hij kan ook door deuren, gesloten deuren lopen, verschijnt plotseling, verdwijnt plotseling.
1: Ja.
0: Dus het Paulus schrijft
1: ook.
0: Het is een hologram. Ja, het is iets bijzonders. Dus het lichaam is niet gewoon, het is niet een zombie die wordt opgewekt. Wij worden niet allemaal zombies. Maar het lichaam, de eindigheid die ons lichaam nu heeft, de eindigheid die onze biologische gesteldheid eigenlijk karakteriseert, die zal dan verdwijnen, is eigenlijk de boodschap.
1: Oké, dus toch dat lichaam zoals wij dat kennen, dat zal er toch niet zijn, ondanks dat er misschien een soort schim van wel zal zijn nog.
0: Nou, het zal in ieder geval ook herkenbaar zijn. En er zijn natuurlijk hele interessante speculaties over. Een van de meer interessante speculaties, bijvoorbeeld, hoe zal dat opstandingslichaam eruit zien? Want stel, jij bent 80 jaar geworden en je komt te overlijden. Ben je dan bij de opstanding, aan het einde der tijden, sta je dan op als een 80-jarige?
1: Ja.
0: En als je nou 4 jaar bent geworden, sta je dan op als een 4-jarige.
1: Ja.
0: Dus daar hebben in de middeleeuwen al theologen over gespeculeerd. En uiteindelijk zijn ze tot een soort consensus gekomen. Zeiden, Jezus die is eigenlijk in de bloei van zijn leven gestorven, begraven en wederopgestaan.
1: Zijn 33ste?
0: Rond zijn 30ste inderdaad. Eigenlijk beschouwde men dat toen van, op je 30ste ben je in de bloei van je leven. En dus eigenlijk, dat zie je ook in heel veel kunst bijvoorbeeld terug, het wederopstandingslichaam zal dus, we zullen allemaal rond de 30 zijn. Dus in de bloei van ons leven zullen we dan weer verder.
1: Dat is een fijn idee, toch? Geen artrose en dat soort gekheid.
0: Precies.
1: Ik vraag me dan toch af, want het christendom laat eigenlijk dus heel dat verhaal zien van dat het lichaam dat doet wel iets en dat wat wij nu kennen, dat zal misschien ook nog een jaar terugkomen. Zij het in misschien iets andere vorm. Dat lichaam wordt niet gezien als een soort omhulsel of als iets wat verdwijnt. Want Joodse begraafplaatsen mogen bijvoorbeeld niet worden geruimd. Dus ook in het Jodendom is dat belangrijk.
0: Ja.
1: In het christendom is het voor velen ook belangrijk dat je je niet laat cremeren, maar dat je begraaft.
0: Ja.
1: Toch
0: daar is
1: wel
0: discussie over, hè?
1: Daar is discussie, zeker. Maar er is dus ook wel een dominante gedachte in die religies, dat lichaam dat wij nu dus hebben, dat er wel nog toe doet.
0: Zeker, en bij het Jodendom sowieso. Zo heb je dat er ook bij, na de dood is er een ongelooflijke eerbied voor het lichaam van de gestorvene. Dus dat is absoluut waar. En dat is ook in het christendom echt wel het geval. En dat heeft er ook mee te maken dat het christelijk geloof in de eerste eeuw een hele sterke. Wij denken vaak dat het christelijk geloof een hele neerbuigende kijk heeft op lichamelijkheid. Alles wat bijvoorbeeld met seks te maken heeft is altijd taboe en al dat soort zaken meer. Nou, dat is eigenlijk een relatief moderne ontwikkeling. kun je terug. Kijk, iemand die je altijd van allerlei schulden of allerlei zeg maar niet leuke zaken de schuld kunt geven, is Augustinus. Ook hier is Augustinus zeg maar de vierde, vijfde eeuwse theoloog is daar dus zeg maar echt zo'n persoon die heel cruciaal is geweest in het denken over lichamelijkheid. Die had een hele negatieve kijk op lichamelijkheid. Daarvoor was er altijd een discussie met de zogenaamde gnostici. De gnostici waren christenen, maar hadden een hele aparte opvatting over het Oude Testament, Nieuwe Testament. Dus er waren meerdere goden. Er was een soort oppergod die zeg maar de wereld had geschapen. Maar die ook zeg maar een soort prutser was. Die de wereld dus niet goed had geschapen. Christus was een soort verlicht principe. En de Christus moest komen om de mens uit die lichamelijkheid te bevrijden. Dus in de gnosis was een hele negatieve kijk op lichamelijkheid. En wat je ziet is dat bij het christendom wat uiteindelijk, het heeft maar heel weinig geschild, we waren allemaal gnostici geweest, hebben sommige historici wel gezegd. Uiteindelijk heeft het christendom zoals we dat nu kennen min of meer gewonnen, zeg ik even tussen haakjes. En daarin was eigenlijk een veel positievere kijk op lichamelijkheid. Daar was toch echt wel het idee, ook wat Jezus heeft, van het koninkrijk van God is al hier. Dus wat in je aardse leven, daar worden de cruciale beslissingen genomen. En dat is eigenlijk heel erg bepalend ook voor eventueel wat er in het hiernamaals met je gebeurt. En ook wat er bij de wederopstanding met je gebeurt. En dat zijn we eigenlijk wel heel vaak vergeten. Want we zijn uiteindelijk helemaal met Augustinus meegegaan, die heel sterk door het manicheïsme beïnvloed was. Dat was een vorm van gnosticisme. En die had een heel sterk dualistische opvatting. Een heel sterke opvatting van het geestelijke is het goede, het lichamelijke, materiële is verkeerd. Mm. En daar is Augustinus, die kwam ook met die erfzonde en de zondevaltheorie. Wat eigenlijk ons denken over lichamelijkheid heel negatief eigenlijk bepaald heeft. Daarvoor was er veel positiever gedacht over de lichamelijkheid.
1: Dus en betekent dat dan ook dat dus Augustinus zegt dat lichamelijk is fout en daarmee moet het lichaam ook vernietigd worden, of daarmee moet het lichaam ook geen rol meer hebben in dat wederopstandingsverhaal?
0: Nou, bij Augustinus is het eigenlijk zo. Hij weet wel, zeg maar, hij weet wel degelijk van de christelijke traditie. En hij zegt eigenlijk, Augustinus zegt met de zondeval, dus met zeg maar in het paradijs, Adam en Eva, het verhaal van de verboden vrucht. Mm-hmm. En toen ging het uiteindelijk allemaal bergafwaarts. Daar, zegt Augustinus, is het misgegaan. Het lichaam werd oorspronkelijk goed geschapen door God. En uiteindelijk bij de zondeval ging het mis. Mm. En Augustinus heeft wel het idee van, ja, uiteindelijk bij de wederopstanding zal dat lichaam weer worden hersteld. Zo in de staat zoals God dat bedoeld zal hebben. Maar tegelijkertijd heeft hij wel een hele negatieve kijk op die lichamelijkheid. Maar niet zozeer dat hij zegt we moeten af van dat lichaam. Maar veel meer van we moeten terug naar ons innerlijk.
1: Ja.
0: Dus Augustinus heeft ook bijvoorbeeld, is een van de eerste die een autobiografie heeft geschreven, de Belijdenissen. Daarin gaat hij helemaal naar binnen in zichzelf en denkt, en dat is eigenlijk voor hem waar de kern van het mens zijn zit. Dat zit in de kern, diep in ons.
1: In onze ziel, eigenlijk.
0: Precies, en dat is dus eigenlijk ook waar die nadruk op de ziel vandaan komt. Dat idee dat de kern van het mens zijn zit heel diep van binnen in ons. En dat kan een ziel zijn. Maar in ieder geval, dat is dan ook zeg maar de subjectieve kern die overblijft eventueel na de dood.
1: Ja, wat dus ook belangrijker is eigenlijk dan dat lichaam,
0: ja,
1: die
0: dat,
1: ziel.
0: Ja, zeker.
1: En hoe universeel is eigenlijk dat idee dat we een ziel hebben? Want in de christelijke traditie komt het dus naar voren.
0: Nou, dat er een soort innerlijke kern is die overblijft, om het zomaar heel abstract te zeggen, dat zie je eigenlijk in de meeste religies wel terug. Dat zie je ook in zekere zin in het boeddhisme en hindoeïsme. Dus zelfs als er iets als reïncarnatie is, dan is dat toch een soort, ja, vaak een soort van geestelijke eigenschap die overblijft en in een volgende lichamelijk stadium overgaat. Mm-hmm. Dus dat is wel alleen het idee dat je een zeg maar een ziel hebt die los van een lichaam kan bestaan. Dat is eigenlijk wel relatief nieuw. Dat is eigenlijk iets wat je, dat is ook niet typisch christelijk. Heel vaak wordt gedacht als typisch christelijk. Dat is niet zo. Dat is eigenlijk een idee wat vooral op een gegeven moment opkwam toen het zogenaamde lichaam-ziel dualisme opkwam. En dat kwam met name op bij bijvoorbeeld iemand als Descartes. En uiteindelijk, als je heel diep teruggaat, zie je heel sterke invloeden bij Plato en dergelijke al in de filosofie. Maar het christendom had echt het idee van nee, die ziel zonder lichaam is niks. Mm. Dus je hebt de middeleeuwse denker Thomas van Aquino, die is heel bepalend geweest, met name binnen de katholieke kerk, maar uiteindelijk natuurlijk ook binnen de protestantse kerk, omdat we uiteindelijk allemaal in die tijd nog samen zaten, zeg maar. Yeah. Protestant en katholieken. Thomas van Aquino die heeft dat idee van ja, er blijft wel na de dood iets over van een mens. Maar dat is niks. Dat is een vorm. Hij ging nog uit van allerlei aristotelische filosofische categorieën. En hij zei, nee, de ziel is de vorm van het lichaam. En als die materie er niet is, dan is er niks om een vorm aan te geven.
1: Okay.
0: En dat betekent dus dat een ziel, die vorm blijft wel over. Thomas is ook een beetje vaag over wat er dan gebeurt. Is er dan zoiets als een hemel of niet? En waar die ziel, die vorm dan verblijft of niet? Dus hij is daar niet heel duidelijk over. Maar wat voor hem als een paal boven water staat, is dat bij de wederopstanding van het lichaam, dan wordt die vorm met dat herstelde lichaam verenigd en dan is het weer één geheel.
1: Ah, dus dan is het een soort lichaam, het ontvangststation.
0: Precies.
1: Van die ziel.
0: En die twee kunnen niet zonder elkaar. Een lichaam kan niet zonder ziel, want de ziel is ook het belevende principe, het levenmakende principe van een lichaam.
1: Ja.
0: Maar een ziel kan ook niet zonder de materie iets doen. En dat is eigenlijk iets wat Thomas heel goed van die christelijke traditie daarvoor heeft gezien en wat we eigenlijk een beetje zijn vergeten. Omdat met name na die verlichtingsfilosofie en met name door de receptie van Descartes' idee dat een ziel los van een lichaam kan bestaan en eigenlijk het geestelijke beter is dan het lichamelijke, dat is ook in het christelijk geloof geslopen. En daardoor is de waardering voor het lichamelijke veel negatiever geworden.
1: Ah, en als ik jou dan zo hoor, dan denk ik wel inderdaad, als het gaat over een ziel dat een eigen pad kan hebben zonder een ontvangststation, een lichaam, denk ik ook wel aan Oosterse religies. Want daar gaat het ook erg over een ziel dat een soort ontwikkeling doormaakt op verschillende plekken komt, toch? Of
0: ja,
1: is dat een misverstand?
0: Het lijkt er soms wel op, maar ik moet wel zeggen, kijk, ik ben geen expert in Oosterse religies. Ik weet wel, kijk, het idee van een ziel zoals wij dat kennen, als zeg maar echt een subject, een individu, mm-hmm, zoals wij dat zijn, of zoals wij denken te zijn, dat zie je in Oosterse religies veel minder. In Oosterse culturen wordt er anders gedacht over wie nou een persoon ten diepste is. Dus het idee dat wij eigenlijk vooral in zeg maar het Westen hebben, dat onze persoonlijkheid, dat is onze subjectiviteit, ons bewustzijn, ook een beetje onze psyche, al dat soort zaken meer. Dat is voor ons alles bepalend. Dat is, terwijl in het Oosterse denken, en dat zie je ook bijvoorbeeld terug in het Oude Testament bijvoorbeeld, zie je dat ook veel sterker. Dus zit veel meer het idee van ja, maar wie wij zijn wordt niet alleen bepaald door hoe ik denk en door mijn bewustzijn, maar wordt ook bijvoorbeeld bepaald door de relaties die ik heb, door de geschiedenis die ik heb, de relaties met anderen, de wereld waarin ik zit. Dus dat de verwevenheid van de persoon met zijn omgeving en haar omgeving is in Oosterse denken veel sterker dan in het Westerse denken, wat heel sterk, zoals zei ik al, door Descartes. Ja, we zijn eigenlijk allemaal gaan denken van we zijn eigenlijk een soort losse atoompjes, mm-hmm, die bestaan. En ja, die atoompjes bestaan uit een materiële en een geestelijke component. En als dat materiële kapot gaat, dan blijft dat geestelijke ergens over.
1: Ja.
0: Dat is onze manier van denken geworden. En dat zie je niet altijd bij alle Oosterse religies op dezelfde manier terug. Ook bijvoorbeeld niet in het Jodendom. In het Jodendom is heel sterk door het Oude Testament bepaald. In het Oude Testament zie je ook dat, daar wordt soms gezegd, de ziel zit in het bloed. Ja, dat klopt eigenlijk niet, want men had toen helemaal geen voorstelling van een ziel die echt helemaal los van een lichaam kon bestaan. Ja, er zijn wel bepaalde vage voorstellingen in het Oude Testament van een soort dodenrijk, een soort Hades-achtige, Griekse mythologie-achtige onderwereld, waar zeg maar ook wel, ja, zielen of iets dergelijks zouden zitten. Mm. Dat is niet uitgewerkt in het Oude Testament.
1: Okay.
0: Maar in het Jodendom is het mens zijn en de materialiteit van de mens zijn, het zeg maar stromende bloed, de adem die we hebben, dat is waar zeg maar de bezieldheid van de mens in steekt.
1: Juist. Ja, want in het Oude Testament staat ook een tekst over hoe je God moet liefhebben, namelijk met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel.
0: Ja.
1: Dus dat is toch interessant, want dan worden die drie dingen dus ook uit elkaar getrokken. Tegelijkertijd zijn ze allerlei stenen van...
0: Ja. Maar laat je niet bedotten door de vertaling. Hè? Dus okay. Je moet eigenlijk, als theoloog zijn, dan zeg ik dat je moet eigenlijk bij zo'n tekst moet je teruggaan naar de brontekst. En wat staat er dan in het Hebreeuws?
1: Okay.
0: Want in het Hebreeuws heeft verschillende verschillende concepten.
1: Yeah.
0: Het woord... wat vaak met ziel vertaald wordt, dat kan ook simpelweg geest, zeg maar je psyche betekenen. Het kan ook adem betekenen. Okay. Dus bijvoorbeeld in het Oude Testament, in Genesis, heb je die scheppingstekst. En dan staat er, Gods geest zweefde over de wateren. Ja, dat kan ook betekenen, het was een enorme storm.
1: Ja.
0: Want die geest van God is niet een soort geestelijk principe. Dat kan ook simpelweg betekenen van, ja, de adem van God waait. Dus God blies eigenlijk over het water en ja, zie je allemaal schuimkoppen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus je moet bij dat soort teksten moet je echt gaan kijken van wat betekent ze in context. Want zoiets als echt een zielsprincipe, wat los van lichamelijkheid kan bestaan, is behoorlijk wezensvreemd aan het Oude Testament.
1: Oké, interessant. Nou hebben we een grof beeld van wat er dan dus door zou kunnen leven. Je essentie, je ziel, je brein, je geest, je lichaam. Maar dan is de vraag natuurlijk, wat gebeurt er dan vervolgens daarmee? In de grote wereldreligies kwamen wij een aantal vormen van onsterfelijkheid tegen. Dus voortleven op een nieuwe plek, opnieuw geboren worden of bevrijd worden van het individuele bestaan. En als we dat nou eens langslopen, dan dacht ik, laten we eens beginnen met dat voortleven na de dood. Dus eigenlijk een soort verlenging van het leven, met dan de dood als onderbreking. Zeg ik dat goed? Is dat een beetje het beeld?
0: Ja, dat is wel het idee wat veel mensen hebben bij een soort hiernamaals. Dat het dus een soort discontinuïteit is. Mm-hmm. Zeg maar discontinuïteit en continuïteit. Dus het ideaalbeeld is dat je eigenlijk met de herinneringen die je eigenlijk in dit leven hebt opgedaan, over een soort drempel stapt of door een deur stapt bij de dood naar een soort hiernamaals.
1: Mm-hmm.
0: Maar opnieuw, ja, of dat hiernamaals werkelijk bestaat of niet en hoe dat er dan uitziet, dat weten we niet. Want ook binnen bijvoorbeeld de christelijke traditie zijn daar heel veel verschillende ideeën over. Wij hebben nu vandaag de dag vaak het idee van ja, dan gaan we naar de hemel. Maar er zijn heel veel theologen, ook weer in de middeleeuwen, die daarover gespeculeerd hebben. En die soms ook gezegd hebben, nou ja, kijk, in het christelijk geloof gaat het over de wederopstanding. En bij bijvoorbeeld Thomas van Aquino zei ik al, die zei, een lichaam kan niet zonder ziel, een ziel kan niet zonder lichaam bestaan. Dus die hemel, of dat hiernamaals, kan niet veel voorstellen. Want een ziel zonder lichaam kan niks doen. Dus er is ook binnen de christelijke traditie een idee geweest van ja, die ziel wordt als het ware bij God in een soort kast gezet. Dat is even heel plastisch even gezegd. Wordt in een soort kast gezet, wordt bewaard. En op het moment dat het einde der tijden komt en de wederopstanding van de doden, zoals wel gezegd wordt, dan worden dus die herstelde lichamen gemaakt of opgewekt van deels de materie die er was en deels we zijn niet meer onderhevig aan al die
1: dan zullen de graven opengaan.
0: Nou ja, dat doet heel dat die graven open. Ik vind het altijd van die zombie ideeën.
1: Echt luguber, hè? Maar zo'n tekst bestaat wel, toch?
0: Ik weet het. En ook het Nieuwe Testament, met name Openbaring, is daar heel plastisch over. Is echt en ook het Oude Testament trouwens, Ezechiël heeft ook van die dat God dan ineens allemaal van die skeletten opwekt en dan ziet Ezechiël allemaal skeletten lopen. Er zitten hele lugubere teksten in de Bijbel. Maar inderdaad, dat aan het einde der tijden, als die lichamen weer worden opgewekt, dan pakt God die zielen uit die kastjes en die doet ze dan terug. En op dat moment ontstaat er weer bewustzijn. En dus is het idee ook wel geweest van, op het moment dat je sterft, kom je eigenlijk in een soort slaaptoestand terecht. En op het moment dat je weer wordt opgewekt, is het alsof je zeg maar 's avonds gaat slapen en het volgende moment ben je weer wakker en dan is het de volgende dag. Nou, soms dromen we ook nog, maar heel veel mensen dromen ook niet. Die vallen in slaap en worden wakker en dan is de volgende dag. En zo is ook het idee soms wel geweest, dat is ook wat er gebeurt bij de opwekking. Dus je sterft en het volgende moment doe je je ogen weer open en dan ben je opgewekt. En die hele periode daartussen, dat kunnen millennia zijn, daar weten we niks van.
1: Daar zullen we ons ook niet bewust van zijn, want we zijn eigenlijk uit geweest in de tussentijd.
0: Dus er zijn ook binnen het christendom heel veel verschillende ideeën geweest over wat een tussentoestand zou zijn. Binnen de katholieke kerk is er ook zoiets als een vagevuur. Dan moet je eigenlijk nadat je sterft, ja, je hebt allemaal zonden begaan in dit leven, die moet je ergens uitboeten.
1: Ja.
0: Dat moet gereinigd worden. Nou, dan zou je in een soort vagevuurtoestand terechtkomen voor een bepaalde periode. Waarin dat je ziel letterlijk wordt gereinigd, door middel van vuur. En gebeden van levenden kunnen dan die periode in dat vage vuur verkorten. En na dat vage vuur, ja, dan is het opnieuw, of je gaat in een soort stasis en je wordt op de jongste dag opgewekt, of je gaat naar een soort hemel. Dus ook daar, er zijn in het christelijke traditie heel veel verschillende ideeën over een hiernamaals. Ja,
1: maar de vraag is dan, zijn die ideeën ergens op gestoeld? Weten we, zegt de Bijbel, zeg maar, bijvoorbeeld dan iets over de hel, de hemel?
0: Ja, we denken vaak van wel, maar de Bijbel zegt er eigenlijk heel weinig over.
1: Ja?
0: Ja, het Oude Testament, dat zei ik al, heeft wel een soort voorstelling van een soort onderwereld waar zielen zouden zitten.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een vrij late ontwikkeling, 7e eeuw voor Christus ongeveer, dat ontstaat. De jongste teksten, de oudste teksten van de Bijbel zijn in die tijd ontstaan. Je ziet ook verschillende opvattingen. Dus je ziet ook bijvoorbeeld sommige opvattingen die beschrijven een soort onderwereld. Maar bijvoorbeeld iemand als de prediker, die maalt niet om een hiernamaals. Die zegt van nee, het gaat om het hier en nu, leven en genieten en al dat soort. Die heeft een hele stoïsche opvatting. Ja. Ook die kom je
1: het
0: in
1: doet
0: de
1: er allemaal niet
0: tegen.
1: Toe, maar je moet maar wel even genieten, zoiets.
0: Ja, exact. Dus ja. Doet er allemaal niet toe, maar in ieder geval, we moeten het maar verduren.
1: Lucht en
0: we
1: leegte,
0: moeten maar
1: toch?
0: Genieten van de goede momenten die we krijgen, want voor de rest is het allemaal één groot tranendal. En dat is een hele stoïsche opvatting. Die maalt niet om een hiernamaals en helemaal niet om de vraag van kunnen wij een soort betere plek in een hiernamaals verdienen of niet. Maar om een heel lang verhaal kort te maken, de Bijbel geeft eigenlijk heel weinig informatie. Kijk, er zijn wel teksten ook in het Nieuwe Testament waarin bijvoorbeeld Jezus verwijst naar een soort plek van vuur.
1: Ja.
0: Nou, dan wordt vaak de term of de naam Gehenna genoemd. Nou, de Gehenna, weten we, dat was een plek buiten Jeruzalem. Dat was een soort vuilnisbelt die eigenlijk altijd brandde. Vandaar ook dat vuur.
1: Ja.
0: Dat was, zelfde zoals je hier soms bij bepaalde steden soms van die vuilnisbelten hebben die altijd stinken en altijd roken. Zo was ook de, die plek daar buiten Jeruzalem, dat was de plek waar soms ook lijken werden neergegooid.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk verschrikkelijk was als dat gebeurde, want binnen de Joodse traditie, dat zei je zelf inderdaad ook al, is een hele sterke eerbied voor lichamelijkheid. Jezus zegt eigenlijk heel weinig over hoe er echt een hiernamaals uit zal zien. En ook de rest, ja, bij Paulus kom je een aantal teksten tegen. Paulus heeft zelf een soort mystieke ervaring die hij ergens beschrijft. En dan heeft hij van ja, ik ben in een soort zevende hemel geweest. Ja, wat zou suggereren dat er verschillende niveaus in dat hemelgebied zouden zijn. Maar nee, de Bijbel geeft er heel weinig informatie over. In het eerste eeuw van het christendom is daar natuurlijk dus wel over nagedacht. En dan zie je dat ook heel veel filosofie gaat meespelen. Ja. Dan gaat de filosofie van Plato meespelen. En eventueel ook Plotinus gaat meespelen. Ja. En dan zie je dat er heel veel verschillende voorstellingen van hemel en hel ontstaan. Maar onze voorstellingen van hemel en hel, kun je eigenlijk wel zeggen, die zijn voor het grootste deel eigenlijk gevormd door de ideeën van Dante Alighieri. Ten tijde van de middeleeuwen een prachtig boek schreef, wat echt nog steeds fantastisch om te lezen. De Goddelijke Comedie. En dat suggereert een heel fantastisch vrolijk boek. Dat betekent gewoon eigenlijk, het loopt goed af. Want ja. Het is een hemelreis of het is eigenlijk een reis door het hiernamaals die Dante doorgaat. En hij begint in de hel. En dat is verschrikkelijk luguber. En daar heeft hij allerlei voorstellingen van hoe dan de zielen daar getormenteerd en gemarteld worden. En dan komt hij op de Louteringsberg. Waar dus de zielen gelouterd worden op weg naar de hemel. En uiteindelijk krijgt hij ook een kijkje in de hemel. En dan ziet hij dus, dat is uiteindelijk waar de ziel naartoe gaat. Nou, hoe hij dat helemaal heeft uitgewerkt, is heel plastisch. Dat heeft zo'n enorme impact gehad op onze cultuur. Dus eigenlijk elke ook film, kunstwerk en dergelijke, wat iets over het hiernamaals heeft, kun je eigenlijk min of meer direct
1: terugbrengen
0: op Dante. Ja.
1: Fascinerend. Nou, het is wel interessant wat jij zegt dus inderdaad. Van, hè, er is misschien in de christelijke traditie in de Bijbel niet heel duidelijk beeld van die hel of van die hemel. Interessant is dus dat er in de christelijke kringen op dit moment een hele felle discussie is over het bestaan van een hel. Laten we even naar luisteren. Ja.
2: 1/8 van wat Christus ons leert gaat over de hel en over het oordeel. Dat is meer dan enig ander onderwerp. Geliefde, er zijn twee wegen. En er is tweeërlei eindbestemming. En we zullen op één van beide plaatsen de eeuwigheid doorbrengen. René Zonneveld heeft een boek geschreven, Het einde van de hel. Dan kun je in 2025 niet meer geloven, joh, dat sprookje. Dat zou niet bij God passen. Een tijdelijke zonde, eeuwig straffen, kan die niet maken. Ja, dat is nou de nood van onze tijd, wat wij ons kunnen voorstellen.
3: Je boek heeft veel losgemaakt, ook bijvoorbeeld in christelijke kring.
4: Ja,
3: ja, dit is typisch vrijzinnig. Ja. Reinier heeft een soort vrijzinnige afslag genomen. En ja, daar kom je uiteindelijk uit bij. Ja. Het is heel vrijzinnig om te zeggen, de hel bestaat niet. En dan neem je eigenlijk de Bijbel niet serieus.
5: Een softe, moderne uitvinding.
4: Dus het gros van de vrijzinnigen, zou ik zeggen, zijn universalist. Of geloven meestal überhaupt niet in enig hiernamaals. Ik zou zeggen, het gros van de universalisten is hartstikke orthodox. En ze komen juist tot hun universalisme vanuit het nauwkeurig lezen van de Bijbel.
1: Ja. Nou ja, je hoort de twee uiteinden van het spectrum.
0: Jongens.
1: Wat dacht je?
0: Toen ik die eerste dominee hoorde. Je hoort de emotie in de stem en de retoriek. Je moet ervan houden. Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk. Maar goed, dat mag. Misschien mag ik dat hier helemaal niet zeggen. Maar,
1: alles zeggen.
0: Dit is een super interessante discussie. Het is ook een super actuele discussie. Het idee dat Reinier Zonneveld typisch vrijzinnig is, is totale flauwekul. Dat idee wat Zonneveld verkondigt in dat boek, Het einde van de hel, over dat zeggen zogenaamde universalisme, dat is al een heel oud model. Echt een heel echt orthodox-christelijk model. Maar sterker nog, je moet even beseffen, ik zei het in het begin al, christendom is niet één monolithe stroming. En we hebben het, als ik het heb over christendom, heb ik het vooral over West-Europees christendom. Maar je hebt ook Oosters-Orthodox christendom. Grieks-orthodox christendom, Russisch-orthodox christendom, Oosters christendom wordt het ook wel genoemd.
1: Ja.
0: En daar is universalisme is dé voorstelling van hoe het hiernamaals eruit ziet. Vanuit het idee dat God iedereen zal redden. Gods liefde is zo groot dat God uiteindelijk zelfs de grootste zondaar, wellicht nog in het hiernamaals, waar hij zijn zonde aan het uitboeten is, maar toch zal hij de grootste zondaar nog tot inkeer laten komen en kunnen redden. En dat is het idee wat erachter zit. En dat is heel oud. Dat zie je ook al, zoals ik al zei, in de eerste eeuwen werd er heel erg nagedacht over hoe is God?
1: Mm-hmm.
0: En wat past ook bij God? Dus ook wat voor hiernamaals voorstelling past bij God? Wat heel veel mensen ook niet weten, is dat in de eerste eeuwen van het christelijk geloof was het idee dat uiteindelijk mensen God gelijk zouden worden.
1: Mm-hmm.
0: Het idee van wat wel genoemd wordt theosis is ook in het Oosterse christendom nog steeds heel sterk aanwezig. Zijn wij helemaal vergeten, want het idee dat wij aan God gelijk zouden worden, dat is een ketterij. Nee, dat was het geloof van de eerste twee eeuwen van het christendom.
1: Ja.
0: Was uiteindelijk zal God iedereen naar zich optrekken. En zal we worden niet zeg maar wezens gelijk aan God. Maar we komen op hetzelfde niveau van God. God zal ons aan zichzelf gelijk maken. Dus letterlijk wat Paulus zegt in die brieven van Christus is de eerste en is voor ons voorbeeld. Christus is het ultieme beeld van God.
1: Mm-hmm.
0: En zo zullen wij uiteindelijk allemaal worden.
1: Ja.
0: Wij worden allemaal. Maar dat is iets wat we totaal vergeten zijn. Dus wat Zonneveld, die heeft een prachtig boek daarover geschreven. En hij geeft ook zelf in dat boek heel sterk aan, het is niet nieuw wat ik eigenlijk vertel. Maar het wordt in Nederland eigenlijk, heel veel theologen ook, die hebben eigenlijk heel weinig besef van hoe pluriform het christelijk geloof in de eerste paar eeuwen was.
1: Ja.
0: En weten dus ook niet dat dit er gewoon een typisch christelijke voorstelling is.
1: En die dus ook gestoeld is op teksten net zo goed als de andere voorstelling.
0: Nou, wat je momenteel bijvoorbeeld ziet is in als je kijkt wat breder kijkt naar Amerika, dan zie je dat bijvoorbeeld David Bentley Hart is in Amerika ook onder protestanten en katholieken, hij is zelf oosters christen, Maar is heel erg populair, omdat hij fantastisch schrijft, heel literair, mooie theologische teksten schrijft. Maar hij heeft ook een aantal boeken geschreven die ook dat universalisme prediken. Daar verwijst ook Sonneveld in zijn boek naar.
1: Ja.
0: En dat is dus heel toonaangevend. Ja. Wij in Nederland zitten denk ik nog heel erg in dat Calvinisme vast. Mm-hmm. En we vinden dit allemaal maar raar en dergelijke. Maar dit is gewoon... Ja, het is misschien
1: ook, net zo valide als de andere kant.
0: Precies.
1: We gaan... Even voordat we verder gaan over al die vormen van onze essentie en wat er dan eventueel kan voortleven, gaan we even naar muziek. En dat gaan we doen naar Mr. Mister met Broken Wings. Waarom dit nummer?
0: Ja, dit is. Je kunt het beluisteren als een soort liefdesliedje. En misschien is het zo ook wel bedoeld. Hoewel Mr. Mister heeft ook een ander nummer gemaakt, Kyrie. En daar wordt wel van gezegd. Het is niet helemaal zeker of dat zo is, dat hij dat lied gemaakt heeft naar aanleiding van een zwaar ongeluk waarbij hij op de rand van de dood leefde. En dat Kyrie wil er eigenlijk een soort bedankje. Ik denk ook dat bijvoorbeeld in Broken Wings, daar zit zo'n heel, dat vind ik een hele mooie boodschap in zitten. Wat geeft eigenlijk aan? We denken dat we het allemaal zeg maar alleen kunnen. Maar hij zegt van ja, ik heb broken wings. Ik kan niet vliegen zonder jou. Dus we hebben een ander nodig. En dat is denk ik ook... Ik denk dat dat heel belangrijk is om vast te houden in ons denken over hiernamaals. Dat ja, we moeten echt nadenken, zijn wij echt atoompjes? Met name ook de tech bros waar we het wellicht ook nog over zullen hebben. Die allemaal hun eigen onsterfelijkheid willen maken. Mm. Dit zijn allemaal individuen die dat willen. Ze willen hun eigen geest laten voortleven. Maar kunnen wij leven zonder een ander? Nou, dat is waar Mr. Mister denk ik hele mooie vraagtekens bij stelt.

0: ik zit hier met godsdienstfilosoof en theoloog Tade Smedes, moet ik zeggen. We hebben het al even gehad over wat dit nummer allemaal zegt. Voordat we het daarover hadden, ging het ook even over Big Tech en wat zij allemaal aan het doen zijn. Ik denk dat dat heel goed even gaat laten zien wat nou het grote verschil is tussen hun stroming en wat de religie erover zegt. Want religies plaatsen macht over de dood en wat er daarna gebeurt in handen van God.
1: Ja.
0: En eigenlijk pakt de technologie dat helemaal terug. Hoe zie jij dat? Want je kunt je brein laten uploaden, je kunt je lichaam laten invriezen. Er zijn allerlei beloften om maar voor te kunnen.
1: Nou, kijk, wat bij elke religie in zekere zin, boeddhisme en hindoeïsme zijn misschien grensgevallen. Boeddhisme met name, nou ja, daar zullen we het misschien nog over hebben. Maar in ieder geval, het waar vrijwel elke religie zeg maar op stoelt, is dat wij geen ultieme controle hebben over wat er met ons na de dood gebeurt.
0: Nee.
1: Dus of er iets van ons overblijft na de dood en blijft overleven, ja, dat is aan een soort transcendente werkelijkheid, of aan een god, zoals je wilt, die dat bepaalt. In sommige opzichten kun je daar misschien invloed op uitoefenen. Dus bijvoorbeeld het boeddhisme heeft heel sterk meditatie. Je kunt door meditatie niet zeg maar de onsterfelijkheid verdienen, mm-hmm, maar er in zekere zin aan werken. Want de verlichting, zeg maar het bereiken van de ultieme verlossing van de eindigheid en ook van zeg maar het losmaken van die reïncarnatiecyclus. Dat kun je doen door jezelf los te maken van je ego. Ego is, denk ik, in dit opzicht altijd als je het hebt over hiernamaals, over onze voorstellingen ervan, is een heel belangrijk concept.
0: Ja.
1: Het boeddhisme gaat helemaal over losmaken van je eigen ego. Het ego doorzien voor wat het is, namelijk een illusie. Een illusie waar wij ons aan vastklampen en die er dus voor zorgt dat wij ook uiteindelijk allemaal lijden, omdat dat ego wil van alles. En als wij denken, oh ja, maar dat wil ik dus ook, dan vereenzelvigen we ons met dat ego. We denken dat wij dat ego zijn.
0: Ja.
1: En dan lijden we omdat we niet alles. Ja, er zijn ook andere mensen die dingen willen en we kunnen niet alles voor elkaar boksen.
0: Ja.
1: In ieder geval.
0: Dus eigenlijk staat, als ik jou zo hoor, dus juist in dergelijke religies, dus, hè, zoals het boeddhisme, staat juist centraal dat je loskomt van het ego. Ja. Terwijl als ik nadenk over die vormen die Big Tech nu allemaal naast heeft, dat voelt heel erg juist alsof het draait om het ego.
1: Exact. En dat is het punt. Kijk, in het christelijk geloof is genade een heel een cruciaal, misschien wel een van de centrale begrippen.
0: Ja.
1: Dus dat wil zeggen, we kunnen het hiernamaals niet verdienen. Sterker nog, volgens sommigen kunnen we ook zeg maar onze plek in de hemel niet verdienen, waar we terechtkomen. Het is allemaal aan de genade van God. Met andere woorden, wij kunnen het hiernamaals niet maken. Wij kunnen onze eigen onsterfelijkheid niet maken. Het hangt van God af.
0: Ja.
1: Wat die techbro's willen, dat is hun eigen onsterfelijkheid maken. Maar niet alleen de onsterfelijkheid. Het is vooral ook de onsterfelijkheid van hun eigen individu, van hun ego, zoals je wilt.
0: Precies.
1: En dat is een heel cruciaal verschil. Die maakbaarheid van die onsterfelijkheid, dat is denk ik het cruciale verschil met eigenlijk vrijwel alle religie.
0: Ja.
1: En daar zit denk ik ook het grootste spanningspunt.
0: Nou ja, ik moest ook meteen denken aan de Toren van Babel. Dat is zo'n bijbelverhaal waarbij mensen proberen als God te worden. En God ziet dat en die zegt dat is niet goed. En die zorgt er dan voor dat anders loopt. Eigenlijk dus, je mag niet op het level van God komen, maar je moet klein blijven. Gaat die vergelijking op? Is wat die techbro's doen, wat die mensen bij de Toren van Babel ook deden? We gaan een toren bouwen tot in de hemel.
1: Nou, dat klein blijven, daar zou ik wel zeg maar een kritische kanttekening bij willen zeggen. Want wat Jezus bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament zegt, is van het Rijk van God, het Koninkrijk van God, is al onder jullie. Met andere woorden, hij stimuleert mensen om dat eigenlijk al te realiseren.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar gelijk aan God worden is niet de bedoeling, toch?
1: Nou, uiteraard natuurlijk. Dat is in het Nieuwe Testament. Ik had het al over dat idee van theosis, van aan God gelijk worden. Ja, toch wel, dat zit daar nog wel een klein beetje in. Maar niet op de manier zoals die techbro's dat willen. Het is niet zoiets van, ja, maar wij gaan zeg maar onszelf echt op die manier verheffen. Wat die techbro's dus echt doen, is echt voor God willen spelen. Mm. Dus dat is voornamelijk, denk ik, de goede. Kijk, je had jaren geleden, weet ik nog wel, ik ben zelf gespecialiseerd in science and religion. Dus geloof in natuurwetenschap. En ik weet nog, een aantal jaren geleden had je toen die DNA-technologieën en die gentechnologieën allemaal opkwamen, was ook dat idee van ja, maar als we op genetisch niveau met de mens gaan knutselen, gaan we voor God spelen. Nou, die metafoor die was toen in heel veel ethische discussies heel belangrijk, is een beetje weggegaan. Maar dit is wel een metafoor die, denk ik, bij wat die techbro's aan het doen zijn, en zogenaamd die stroming die ook wel genoemd wordt transhumanisme, heel erg belangrijk is. Het gaat daar binnen transhumanisme, waar dus ook Elon Musk en dergelijke echt wel een voorstander van zijn, gaat het om het overwinnen van onze biologische eindigheid.
0: Ja.
1: En eigenlijk alles wat ons wat ons klein houdt, daar moeten we eigenlijk van af. Dus ook onze, en met name zeggen ze dan lichamelijk. Want ja, onze lichamen die zijn vergankelijk. Hoe ouder je wordt, hoe meer gebreken je krijgt. En uiteindelijk houdt het lichaam ermee op en dan sterf je. En dat is daar doe je niks aan. Dus zeggen die techbro's, we moeten proberen
0: ook daar de macht over te krijgen.
1: Om daar de macht over te krijgen. En die proberen dus allerlei technologieën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het idee van dat we misschien ons bewustzijn, dus onze ziel, zeg maar, want zij denken dat onze ziel in ons bewustzijn,
0: in ons brein zit.
1: Ja. Die inhoud naar een computer overbrengen. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen die bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, stel ik laat mijn lichaam naar de dood invriezen, of mijn hersenen misschien invriezen. En wellicht dat er in de toekomst technologieën zijn die
0: weer
1: tot leven zullen brengen. Nou, dus je ziet dat allerlei denkbeelden die eigenlijk centraal staan in het christelijk geloof.
0: Ja.
1: Dus ook zeg maar die wederopstanding en alles dingen meer, die worden eigenlijk op een technologische manier zeg maar binnengebracht. En dat is in die discussie.
0: Ja.
1: En van ja, we kunnen dat. Ja, misschien nu nog niet, maar ooit zullen we dat kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat vertrouwen in die technologie, dat we dat zullen kunnen, die is mateloos.
0: Ik zat nog te denken. Aan de ene kant is dat natuurlijk het ego verheffen. Want jij als individueel persoon moet dan dus door kunnen leven. Aan de andere kant dacht ik, als je nou uitgaat van, volgens mij iets wat ook dominant is, wel in Oosterse religies, het idee dat er iets goddelijks zit in iedere mens, of dat ieder mens verbonden is met het goddelijke, dan zou je kunnen zeggen dat voortleven staat ook in dienst van dat stukje goddelijk wat dan in je zit.
1: Ja, nou, wat ik zei eigenlijk met dat Oosterse, en wat ik ook zei, dat collectiviteitsdenken, wat je ook bijvoorbeeld in het Oude Testament heel sterk ziet, dat is dus eigenlijk van, ja, ik als individu doe er niet toe, maar bijvoorbeeld in het Oude Testament draait alles om het volk Israël. Het volk Israël is het uitverkoren volk van God. En er zijn wel individuen die er zeg maar boven uitspringen, die dus ook beschreven worden in het Oude Testament. Koning David bijvoorbeeld. Maar koning David is ook iemand die, ja, heeft ook wel een ego, dat zie je wel, dan gaat het ook mis uiteindelijk. Maar goed, het is wel iemand die zeg maar Gods wegvolgen is eigenlijk je dus in dienst stellen van het volk Israël en dat verder helpen. Dus dat is waar het uiteindelijk om gaat. En je ziet dan ook dat in de meest ideale manier van sterven in het Oude Testament, dan staat er ook iemand is oud, heeft veel kinderen en wordt dan verzameld bij zijn of haar voorvaderen.
0: Mm.
1: Dus eigenlijk, ja, of dat nou betekent dat je dus zeg maar in een soort hiernama als met je voorvaderen zit, of dat er gewoon gezegd wordt, ja, je wordt in een soort familiegraf bijgezet, dat weten we niet allemaal.
0: Nee.
1: Maar in ieder geval, je ziet dat daar relaties een hele sterke rol spelen.
0: Ja.
1: En dat is, denk ik, als je het hebt over nadenken over hiernamaals, is dat iets wat we natuurlijk heel vaak vergeten. Want we denken natuurlijk heel vaak van ja, in onze cultuur is dat idee van een ziel, van ons subject, ons bewustzijn, persoonlijk eigen bewustzijn en dus ook misschien ego, dat is cruciaal. Dat is in onze cultuur heel sterk aanwezig. Maar je kunt ook een andere vraag stellen, namelijk, wat is nu datgene wat mij tot mij gemaakt heeft? En dat is bijvoorbeeld ook iets wat
0: dus de vraag, even als ik je mag onderbreken, wat is je essentie nou echt?
1: Wat is je essentie nou echt? En kijk, ik kwam eigenlijk op dat spoor door verschillende theologen, maar een paar jaar geleden heeft, ik had toevallig het boekje heb ik ook meegenomen, Jürgen Moltmann is een hele beroemde Duitse theoloog, die in 2015 overleed zijn vrouw. die zelf ook een hele beroemde feministische theologe was. En toen viel eigenlijk zijn hele theologie een beetje in elkaar. Want toen bleek eigenlijk dat hij met het theologisch systeem, wat hij tot dan toe had uitgedacht, niet meer uit de voeten kon. Is toen opnieuw gaan denken en heeft toen een prachtig boekje geschreven, wat eigenlijk alleen in het Duits nu nog beschikbaar is, over, nou ja, over ideeën over opstanding, eeuwig leven. Wat betekent dat nou eigenlijk? En wat ik heel interessant vond in dat boekje is, hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat ja, wij als individu, bij de wederopstanding gaat het om de wederopstanding van ons lichaam. Dat is vaak, dus dan gaat het om zeg maar, dan alsof wij de essentie in het velletje van onze huid zit. Maar als je bijvoorbeeld op microscopisch niveau naar je huid gaat kijken, dan zie je dat die huid poreus is. Eigenlijk staan wij voortdurend met onze hele omgeving in wisselwerking. Maar niet alleen dat. Als ik ga nadenken van wie ben ik en hoe ben ik geworden wie ik ben, dan kan ik ook bijvoorbeeld allemaal namen noemen van bijvoorbeeld meesters en juffen van de lagere school die mij op een bepaalde manier beïnvloed hebben. De vrienden die ik heb. De omgeving waar ik in ben opgegroeid. Ik ben dus bijvoorbeeld niet ik ben gelukkig niet in een omgeving opgegroeid waar ik zeg maar mishandeld of in het ergste geval misbruikt werd door mijn ouders. Ja. Dat heeft allemaal.
0: Eigenlijk wat je zegt is, elk schakeltje wat daarin een rol heeft gespeeld, als je die eruit haalt, zou er een ander beeld ontstaan.
1: En ons idee van opstanding en wederopstanding is dan ook van ons lichaam wordt aan het einde der tijden door God opgewekt.
0: Ja.
1: Maar er staat in de Bijbel, en daar legt Moltmann dus heel mooi die nadruk op, hij zegt in de Bijbel staat, Paulus zegt, de hele kosmos zal worden hersteld.
0: Ja.
1: En dus hij zegt, wat misschien mij tot mij maakt, is niet zozeer mijn subjectieve innerlijk, mijn bewustzijn of mijn persoonlijke ziel of wat dan ook maar. Maar is misschien de relaties die ik heb die mij gevormd hebben.
0: Dus dat moet allemaal mee worden opgewekt.
1: Exact. En dat is waar hij uiteindelijk op uitkomt. Dat betekent dus dat een wederopstanding van het lichaam betekent eigenlijk de volledige herstel van de kosmos. Dus het idee dat heel veel christenen vaak hebben van deze hele wereld die doet er niet toe, want wij leven voor de hemel, voor het hiernamaals. Dus we doen maar dus ook duurzaamheid hoef je niet al te veel aan te doen, want deze wereld die gaat toch naar de knoppen. Maar dat is niet bijbels. In de Bijbel staat dat de hele kosmos hersteld zal worden. Die gaat niet in de prullenbak. Nee, God zal de goede elementen eruit halen en de elementen die verkeerd waren zal hij herstellen.
0: Met wat je nu zegt verandert er wel ook iets cruciaals. Want ook als je de verkeerde elementen herstelt, zijn er dus ook stukjes, schakeltjes uit dat geheel rondom mensen soms weg.
1: En kijk, dat is dus waar je dus inderdaad ook wel kunt zeggen, er zijn dus ook nog heel veel vraagtekens.
0: Ja.
1: Dus dit is een prachtig idee wat Moltmann naar boven brengt. En het komt heel sterk overeen met waar ik denk van ik denk het. Ik zelf denk ook dat wie ik ben, ik ben hoe mensen mij gemaakt hebben. Ik ben een totaal iets van allerlei invloeden van buitenaf, waar ik door mijn denken en handelen zelf ook iets van gemaakt heb.
0: Maar dat klinkt echt heel nihilistisch. Dat klinkt alsof een soort chemische reactie bent. Op je omgeving.
1: Nee, dat sterker nog, dat klinkt juist niet nihilistisch. Het is juist van de betekenis. Dus de waarde van mijzelf zit misschien niet zozeer in iets in mij, maar zit in hoe ik mij ook verhoud tot alles om mij heen.
0: Mm-hmm.
1: Dus de hele wereld heeft betekenis.
0: Ja.
1: Maar
0: er is dus geen individuele betekenis in jou gelegd. Of er een individueel karakter of een mens, dat idee van parel in Gods hand, uniek.
1: De filosoof Wittgenstein die heeft ooit zo'n soort uitspraak gedaan van het lichaam is het beeld van de ziel. Dat wil zeggen, die komt dus heel eigenlijk dicht in de buurt bij dat Joodse idee van lichamelijkheid. En ziel zijn hol en bol.
0: Ja.
1: En dus wie ik ben ten diepste is hoe ik overkom op anderen, hoe anderen mij zien, hoe ik mij verhoud tot anderen. Dat is wie ik ook ten diepste ben. Dus die andere, het is niet zo dat ik zeg maar een speelbal ben van allerlei krachten. Nee, ik heb daar ook van alles van gemaakt. Net zoals een kunstenaar bijvoorbeeld. Een kunstenaar kan niks uit niks maken. Een kunstenaar die gebruikt altijd elementen om iets nieuws te maken.
0: Ja.
1: En daar schuilt de kracht, de creatieve kracht van die kunstenaar in. Maar zo is eigenlijk in zekere zin ieder mens een kunstenaar. Omdat ieder mens een ja, levenskunst maakt met datgene wat hij of zij krijgt aangereikt van buitenaf.
0: En dat gaat in een hiernamaals, is dat jouw beeld ook geworden? Dus als ik jou zo hoor, dat gaat in een hiernamaals misschien verder als die hele kosmos met al die schakeltjes en elementen weer wordt hersteld.
1: Kijk, zoals ik al zei, ik weet ook niet hoe het hiernamaals eruit ziet, maar ik zou
0: het er is?
1: Nou, mijn onderbuik, ik weet het dus niet. Mijn onderbuik zegt wel, ook bijvoorbeeld door die verhalen van die nabije doodervaringen en ook allerlei andere ervaringen die ik zelf heb opgedaan, dat deze werkelijkheid, die materiële werkelijkheid die wij dagelijks zien, is niet de hele werkelijkheid. Er is meer. En dat betekent dat ik zeker niet uitsluit en er sterk rekening mee houd dat er zoiets, ja, dat er iets van mij overblijft, ook na de dood. En als het niet zo is, ben ik er niet meer bij. En dan kan ik er dus ook geen spijt van hebben, zeg maar. Dus dan, maar alle gekheid op een stokje. Het idee komt wel. Wat ik wel heel erg aantrekkelijk vind, is dat er iets als ontwikkeling mogelijk blijft in een hiernamaals. Ik zou bijvoorbeeld het aloude idee van dat we, zeg maar, in de hemel allemaal op wolkjes zitten en in de eeuwigheid op harpjes spelen, dat lijkt me verschrikkelijk. Dus. Ik ben zelf iemand die wel zoiets heeft van, ja, ik hoop eigenlijk tot eigenlijk mijn sterfbed me te kunnen blijven ontwikkelen, te blijven leren, al dat soort dingen meer. En ja, mijn ideaal zou zijn dat er ook iets te leren zou zijn in dat hiernamaals, dat er iets van ontwikkeling mogelijk blijft.
0: Ja, uitdaging.
1: Uitdaging blijft.
0: Tegenwerking, ja, wrijving.
1: Dit is misschien al te menselijk gedacht al te menselijk gehoopt.
0: Je mag al je wensen uitspreken. Ik ben wel benieuwd. Je hebt dus kennelijk ook een soort reden wel om te denken, of een onderbuikgevoel te hebben ontwikkeld van, ik denk dat het toch meer is. Wat is de beste aanwijzing? Je haalde het aan het begin van het gesprek al een beetje aan. Bijna doodervaringen, daar ben je ingedoken. Zijn dat de beste aanwijzingen?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel meer. Kijk, ik heb niet echt, zeg maar, aanwijzingen om echt dat je zegt van, ja, ik heb een soort bewijzen dat er een hiernamaals is. Maar er zijn wel zaken waarvan ik denk van, kijk, wat ik momenteel ook heel erg interessant vind, is ik ben iemand die me natuurlijk in heel veel gekke dingen verdiept. Je hebt ook bijvoorbeeld allerlei psychedelische ervaringen. Psychedelische ervaringen, bijvoorbeeld als je truffels neemt of paddo's of wat dan ook maar.
0: Ayahuasca.
1: Ayahuasca is dus zo'n heel interessant geval. De meeste psychedelica die gebruiken gewoon materiaal uit jouw onbewuste. En vervormen dat en maken dus, vervormen in zekere zin je wereld, hoe je naar buiten kijkt op basis van herinneringen die je hebt. Ayahuasca heeft een heel interessant stofje, namelijk DMT. En dat DMT kun je ook als een soort psychedelica gebruiken. Als je dat dus in ayahuasca, komt het uit planten, wordt dat gemengd. Komen daar bepaalde ervaringen? Zie je bijvoorbeeld entiteiten? Ik kreeg vandaag nog het verhaal van iemand die met een overleden moeder had gesproken tijdens een ayahuasca-ervaring. En dat is heel interessant, want wat dat DMT blijkbaar doet, dat is wat onderzoek nu naar boven aan het toveren is. Dat DMT baseert zich niet op herinneringen, maar creëert een werkelijkheid die net zo echt is, voor even dan, als de werkelijkheid waar wij dagelijks in zitten, maar creëert ook iets volstrekt nieuws. Mensen krijgen allerlei ideeën en zien allerlei zaken die eigenlijk helemaal niks met hun persoonlijke biografie te maken hebben. Zien wezens met bepaalde technologieën waar ze helemaal geen weet van kunnen hebben. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal geen bewijs. Het kan zijn dat het iets is wat door ons brein gecreëerd wordt. Zou ook best kunnen zijn dat het misschien een technologie is die ons in staat stelt om inderdaad, zoals Paulus dat beweert, misschien in die zevende hemel terecht te komen.
0: Ja.
1: Wat erop zou duiden dat de werkelijkheid die wij waarnemen kleiner is dan de werkelijkheid zoals die in werkelijkheid is.
0: Ja, nee, want dat DMT, staat dat ook niet in verband met die bijna doodervaringen? Is dat niet een stofje wat ze dan ook aantreffen?
1: Nou, dat is een hypothese, is heel moeilijk te toetsen. DMT komt ook in onze hersenen inderdaad voor. En een van de hypothesen is dus inderdaad dat bij een bijna doodervaring inderdaad dat DMT een rol gaat spelen en dus een werkelijkheid creëert. Dat is gewoon heel moeilijk vast te stellen. Mm. Maar bijna doodervaringen zijn ongelooflijk lastig te verklaren.
0: Ja.
1: En zoals ik ook in het begin al zei, het zijn mensen die teruggekomen zijn, dus helemaal dood zijn ze niet. En toch heb ik de indruk, kan ik me in ieder geval niet aan de indruk onttrekken, dat daar iets gebeurt wat ons misschien toch echt ons besef ontglipt.
0: Ja. Als ik naar jou luister, denk ik, je raakt bijna nieuwsgierig naar wat er komt. Hè? Zo van, je raakt eerder bijna benieuwd naar wat er gaat komen als je doodgaat, in plaats van dat je het zou willen uitstellen. Een heel andere beweging dan wat die techbro's aan het doen zijn. Bespeur ik dat goed?
1: Nou ja, misschien wel. Kijk, ik zit nu niet. Ik lig op dit moment niet op mijn sterfbed. Dus hoe ik dan zou reageren, weet ik niet. Ik denk soms wel eens van, ja, ik zie de dood misschien wel een klein beetje als een avontuur. Het heeft ook een klein beetje met mijn zeg maar theologische instelling te maken. Ik beschouw mezelf niet als de meest gelovige persoon. Nou, dat heb je misschien ook wel gemerkt tijdens het gesprek. Ik beschouw mezelf ook niet als een ongelovige. Maar wat ik soms denk is van waar. Als je nou bijvoorbeeld hebt over wat is nou die zondeval? Wat is die zondeval is dat wij, denk ik, dat wij ergens een soort oervertrouwen in God zijn kwijtgeraakt. En dat vertrouwen van je overgeven. Dat is wat je in het Oude Testament terugkomt, wat er gaat gebeuren als je sterft. Mm. Dus in het Oude Testament vrezen mensen de dood niet. Want ze zeggen, we worden ergens vastgehouden door iets wat de dood overstijgt. Ja. En dat is ook wel een klein beetje zoals ik erin sta. Ik zie wel wat er gebeurt, maar ergens heb ik een soort vertrouwen dat ik ergens wel word vastgehouden.
0: En dat het dan toch allemaal goed komt. Klinkt heel gelovig hoor, als ik jou zo hoor. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Teer de Smedes.
1: Heel graag gedaan.
0: En na wilde denken over de religieuze blik op onsterfelijkheid. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur. Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. En 1 iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn

0: Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou rond middernacht Nederlandse tijd zijn uitgevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië woeden grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag dan volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Nu ik zoveel heb nagedacht over de dood, durf ik te zeggen dat ik er niet meer bang voor ben. Het is maar één van de vele indringende zinnen uit het boek Op een andere planeet kunnen ze me redden, van de onlangs overleden Lieke Marsman. Marsman overleed op 3 juni van dit jaar aan een zeldzame vorm van kanker. Het komende uur gaan we luisteren naar een gesprek dat zij iets meer dan een jaar geleden voerde in de Ongelooflijke Podcast. Hele goede nacht. Goed dat je luistert naar De Nacht van EO. In een week vol onsterfelijkheidsgesprekken moeten we het ook hebben over de dood. En als iemand dat onderwerp niet schuwde, dan was het wel voormalig dichter des vaderlands Lieke Marsman. Hij zit me op de hielen, zo schreef ze. En dat veranderde alles, ook haar wereldbeeld. Marsman was een rationele atheïst die niets moest hebben van God of geloof. Maar toen kreeg ze een bijzondere ervaring. Dat mondde uit in een filosofische zoektocht vol gedachten over God, geloof en, toepasselijk voor de gast die hier net zat, ook ufo's. Was het escapisme of een ingrijpende verandering? Lieke Marsman schoof aan bij journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas.
3: Lieke Marsman, welkom in de Ongelooflijke.
4: Ja, dankjewel.
3: Goed dat je er bent. We gaan het zo hebben over de verandering in je wereldbeeld. Want dat is een van de meest interessante dingen, denk ik, die ik in tijden heb gelezen. Maar je beschrijft ook een andere verandering in je boek. Namelijk hoe je tegen de behandeling van je ziekte aankijkt. Hoe artsen ermee omgingen. En eigenlijk ook hoe er over de dood wordt gesproken. Dat je daarin ook een soort mentaliteitsverandering hebt ondergaan. Jij kreeg volgens mij al 2018 de diagnose kanker.
4: Ja, klopt.
3: En je hoorde ook uiteindelijk op een gegeven moment dat je niet meer beter zou worden.
4: Ja.
3: Ja, wat was jouw aanvankelijke reactie, zeg maar, op dit nieuws? Hoe zou je dat typeren?
4: Ik vind het wel interessant dat je zegt dat ik daarin ook een mentaliteitsverandering heb ondergaan. Want ik ben wel benieuwd wat dat volgens jou is. Ja, ik denk, kijk, ik ben niet anders op het nieuws en het feit dat ik kanker heb gaan reageren. Dat vond ik vanaf de allereerste seconde verschrikkelijk.
3: Ja.
4: Dus dat is denk ik wel echt constant gebleven. Ik denk dat ik begrijp op welke mentaliteitsverandering je doelt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zou jij dat omschrijven?
3: Nou, wat,
4: dan weet ik
3: zoals
4: ook
3: het erbij overkwam in je boek, is dat jij eerst het idee had dat je heel erg meeging, eigenlijk in alles wat er gezegd werd. Door bijvoorbeeld de artsen.
4: Ja.
3: En ook
4: ja,
3: de maatschappelijke verwachtingen die er waren. Hoe je reageert in zo'n situatie. Ja. Bijvoorbeeld uitspraken als, dat haal je ook nog aan, hè, van de dood hoort bij het leven. En als ik heel erg moet lijden, ja, dat wil je niet. Dus dan wil ik euthanasie, ja, dat soort zaken. Maar vooral ook dat jij eerst volgens mij veel meer meegaand was met wat de artsen zeiden. En dat je daarna volgens mij veel meer
4: zelf erover ging
3: nadenken. Ja. En ook echt af en toe tegen gas ging geven.
4: Ja, nee, ik denk dat eigenlijk de verandering is dat ik in eerste instantie, ik had niet een je zou het een mentaliteitsverandering

0: verandering kunnen noemen. Maar het is misschien meer het begin van een mentaliteitsopvatting. Überhaupt, want ik had geen idee. Ik ging gewoon totaal blanco.
1: Ja.
0: Ruim 7 jaar geleden naar een ziekenhuisafspraak. En ik had geen enkel idee dat ik daar te horen ging krijgen dat ik kanker had.
1: Nee.
0: Dus ik had geen opvattingen. Dus wat doe je dan? Dan neem je gewoon alles wat je verteld wordt voor waarheid aan. En dan ga je overal in mee.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat in eerste instantie ook prima was. Want in eerste instantie, het eerste 1,5 jaar ongeveer, was er nog een protocol voor mijn ziekte. Maar op een gegeven moment dan heb je zeg maar het traject van wat dan de standaardbehandeling heet, doorlopen.
1: Ja.
0: En dan is er eigenlijk niet echt meer een standaardbehandeling. En dan kom je op onbekend terrein.
2: Ook voor de artsen.
0: Voor de artsen, ja. En dan wordt het heel interessant eigenlijk. Want dan word je opeens gedwongen om erover na te gaan denken. Van oké, maar hoe ga ik dit onbekende terrein op? En dat geldt ook voor artsen. Want de ene arts die kijkt daar heel anders tegenaan dan de andere arts. Je hebt artsen die zeggen van dit onbekende terrein, dat gaan we gewoon niet op. Laten we maar gewoon besluiten dat dit het is. En ga maar gewoon genieten van je laatste 1,5 jaar of zo. En je hebt artsen die zeggen oké, ik neem mijn hele survival kit ter handen en laten we gaan. Laten we kijken waar we stranden.
2: Met als doel gewoon behandelmethode uitproberen. Bedoel je dat? Of?
0: Ja, behandelmethode uitproberen. Misschien ook kijken of er dingen zijn inderdaad die de tijd kunnen rekken die je nog hebt. Of ja, gewoon meer kijken ook. Laten we wel nog dingen proberen.
2: Is er nog wat uit te halen?
0: Ja, en wat kan een lichaam, of in dit geval mijn lichaam, wat kan het aan? Weet je wel, ik merkte op een gegeven moment dat ik eigenlijk steeds na zware operaties en dat soort dingen heel snel weer herstelde. Dus dat eigenlijk heel goed ging. Dan moet je steeds weer gaan kijken van oké, maar wil je dan nog een operatie? Wil je nog een operatie? En ik dacht steeds, op zich wel. Want ik weet gewoon dat ik heel snel herstel. Dus ik zie niet zo goed in. Mm-hmm. Waarom niet? Maar op het moment dat er geen protocol is voor zoiets, dat zijn hele ingewikkelde.
2: Je komt buiten de statistiek terecht.
0: Ja, eigenlijk. Hele ingewikkelde gesprekken, ingewikkelde situaties.
1: Ja, want je schrijft bijvoorbeeld ook, als ik terugdenk aan de gesprekken met de artsen, die je toen had, dan werd je woedend, omdat zij, sommige van die artsen dan, want het is heel uiteenlopend en je zegt ook, heel veel hebben me ook heel goed geholpen.
0: Klopt.
1: Maar er was wel een soort tendens van, het is niet meer te genezen, dus probeer zoveel mogelijk de kwaliteit van leven hoog te houden.
0: Ja.
1: En je merkt bij jou heel erg, eigenlijk door het hele boek door, dat jij heel strijdbaar bent. Je wil eigenlijk alle nieuwe onderzoeken zelf uitpluizen, desnoods.
0: Ja, maar en dat is denk ik waarom het, wat het interessant maakt. Omdat ik snap heel goed dat op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan je kwaliteit van leven in acht moet houden. Maar ik kwam er dus achter dat wat misschien voor veel mensen kwaliteit van leven is, dat voor mij geen kwaliteit van leven is. Dus een soort van een beetje afwachten.
1: Ja.
0: En misschien dan hele mooie reizen maken of weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik moet er niet aan denken dat ik hele mooie reizen gaan maken zonder dat ik ook iets tegen die kanker doe. Dus ik dacht dan van, geef mij die experimentele chemotherapie en dan ga ik heus wel op vakantie.
1: Ja.
0: Maar niet zonder dat. Dat verschilt gewoon heel erg per persoon. Ik vond dat best wel lastig om daarin dus mijn eigen weg te vinden. En ook op het moment dat ik door begon te krijgen wat mijn eigen weg is. Namelijk gewoon helemaal tot het gaatje gaan.
1: Ja,
0: om daar ook vervolgens voor uit te komen. Omdat ik merkte dat het bij sommige artsen ingewikkeld lag. En bij anderen ook weer helemaal niet. Ik heb ook artsen gehad die echt zeiden van, ik denk echt dat je heel goed bezig bent. Ga zo door, weet je wel. Ik steun je.
2: Ja. Is dat ook een, het lijkt me ook griezelig op een bepaalde manier. Want je verlaat gebaande wegen. En je moet een punt bereiken dat je zegt, ik accepteer het gewoon niet meer. Je zegt ergens zelfs het contract op met één arts. Die tegen jou zegt, je gaat toch dood.
1: Als jij een experimentele nieuwe behandeling wil, dan wil hij deze arts niet al te veel moeite doen. Want die zegt,
2: Nou, er zit dus, ja, misschien wel een soort geborgenheid of veiligheid in, maar het gewoon vertrouwen dat de arts het wel weet.
0: Ja.
2: Maar jij gaat dan op een gegeven moment zeggen van nee, ik ga het nu zelf bepalen.
0: Ja, ik denk, ik heb echt op heel veel momenten gedacht de afgelopen jaren. Ik had het zo fijn gevonden als iemand me gewoon aan de hand had meegenomen. Dat onbekende terrein op. Dus daar heb ik echt ontzettend naar verlangd. En bij Vlagen is dat er gelukkig ook wel. Maar het is er ook heel vaak niet geweest. Ja, het is super ingewikkeld. Ja. Ja.
2: Nou, je zegt ook in het boek meer dan eens, maar nog op één plek heel duidelijk, dat ook het sterven uiteindelijk iets is wat je alleen moet doen.
0: Ja.
2: Dus de weg ernaartoe is misschien op een gegeven moment, komt ook voor die keuze van, ga ik nu zelf die verantwoordelijkheid nemen?
0: Ja.
2: Of blijf ik ergens maar vertrouwen dat iemand anders het al zal weten voor me?
0: Ja, nee, dat is... ik denk het moment dat het allerduidelijkst was, was dat ik moest beslissen of ik mijn arm wilde laten amputeren of niet. Hmm. Dat was echt een heel soort, bijna symbolisch moment in mijn ziekteproces. Dat ik, was gewoon een keuze die ik moest maken. En ik wist, als ik het niet doe, dan... Nou, dan heb ik misschien nog een paar maanden. Mm-hmm. En als ik het wel doe, dan heb ik geen idee hoe lang. Dat kan ook een paar maanden zijn inmiddels. Dus een paar jaar. Ja. Dus wat doe ik? Het is natuurlijk was een super gruwelijke ingreep wel. Ja. Hoewel ik het eigenlijk ook heel erg mee vond vallen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om mijn arm te laten amputeren.
2: Tegen al advies in.
0: Ja, dat was wel. Ja, er waren wel wat mensen die wel zagen zitten, maar ik moest ook mensen overtuigen. Mm. Ik heb ook echt een soort van gesprekken gevoerd waar ik moest, eigenlijk moest laten zien van ik kan dit aan, zowel fysiek als mentaal. En uiteindelijk was iedereen het erover eens van, oh ja, dit was toch eigenlijk wel een hele goede keuze. Juist omdat dus het herstel super,
2: goed ging. Het lijkt mij gewoon een moeilijke afweging. Dus je neemt de verantwoordelijkheid voor je leven. Voor je ziekteproces. Je hoort ook van mensen die dat ook doen, maar alle behandelingen gaan afwijzen. Hè? Dat zie je soms ook.
0: Mm-hmm.
2: Dat doe jij duidelijk niet.
1: Die nog wel die reis willen maken, bijvoorbeeld. Ja. En denken, dat kan ik het best als ik niet behandeld word.
2: Nou, je moet een soort balans vinden tussen, ik geef wel vertrouwen, maar ik geef het vertrouwen niet uit handen of zo.
0: Ja, ik denk dat je gaat. Kijk, ik heb het geluk tussen aanhalingstekens, geluk en de pech, dat mijn ziekteproces nu ruim 7 jaar duurt.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik heb ook de tijd gekregen om zo'n persoonlijke ontwikkeling door te maken. Er zijn natuurlijk ook zat mensen die wel binnen een paar maanden overlijden.
1: Ja,
0: dan krijg je denk ik die kans helemaal niet.
2: Ja.
0: Dus dan ga je denk ik automatisch soort van mee in het heersende gedachtegoed van ofwel de familie waarin je bent opgegroeid of de afdeling waarop je behandeld wordt.
2: Ja. Of juist niet, of je graaf je in en je wil niks meer.
0: Klopt, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik denk dat ik denk ook dat al die verschillende manieren even goed en even waardevol zijn. En ik denk, wat ik met mijn boek ook probeer te zeggen, een van de dingen althans, is dat ik me dus soms heb geschaamd voor het feit dat ik echt tot het... tot het gaatje wilde gaan. En dan,
2: dat hoort eigenlijk niet, hè?
0: En dan nog 3 gaatjes verder. Terwijl ik tegelijkertijd het idee had dat we nu in een samenleving leven waarin dat dus eigenlijk inderdaad niet hoort.
2: Ja,
1: want wat is het dat jij je echt vastbijt in je ziekte? En ook de onderzoeken daaromheen. Je leest papers. Je beschrijft ook dat je met vrienden dan onderzoeken en papers en zo gaat uitpluizen.
0: Nou ja, het begint natuurlijk met gewoon de wil om te leven.
2: Ja.
0: Dat is iets waarvan je denk ik van tevoren niet kan inschatten of je hoe groot die wil is. Sommige mensen hebben die wil misschien niet. Ik heb van de ene kant dus een enorme wil om te leven en te overleven. Soms vraag ik me ook wel af waarom eigenlijk. Zeg maar wat. Ja, dat heb ik nog steeds best wel vaak. Op een gegeven moment begint ook dan heb je zo vaak slecht nieuws gehad. Dat je soms ook periodes hebt dat je denkt van ik wil eigenlijk gewoon alleen nog maar weten van hoe lang ik dit. Ja, bijna als een soort nieuwsgierigheid. Gewoon dat ik wil weten van hoe lang kan mijn lichaam dit uithouden. Gewoon dat, dat ik het bijna als een soort spel zie.
1: Ja.
0: En daarnaast vind ik het wetenschappelijke deel daaraan gewoon heel erg interessant. Dus helemaal aan het begin van mijn ziekteproces wilde ik niks weten over de vorm van kanker die ik heb, omdat ik het allemaal veel te confronterend vond. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan moet je die confrontatie aangaan. En dan blijkt dat het gewoon ook echt wel interessant is. En dat je door erover te lezen en dus door ook over kankeronderzoek in het algemeen te lezen, soms tot nieuwe inzichten komt en ook zelf dingen kan aandragen in zo'n behandelkamer.
1: Zijn er nu nog trials of behandelingen of dingen die lopen? Ben je er nog mee bezig?
0: Ik ben nu nog, doe ik mee aan een trial van een experimentele behandeling. Ja. Maar daarvan weet ik nog niet of het iets doet.
1: Nee. Nou, het is een soort strijdlust, misschien ook wel een soort levenslust eigenlijk wat eronder zit. Ja. Die levenslust die vind ik echt van de pagina's afspatten in jouw boek. Ik vond het ook treffend dat jij je schreef over die ene bekende uitspraak van de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Zeg jij keihard nee. Dat is een misvatting eigenlijk.
0: Niet bij mijn leven. Dat is echt gewoon voor iedereen verschillend. En ik zou nooit algemene uitspraken doen over de dood of over het levenseinde.
1: Nee.
0: Ik denk dat voor de een, weet je, ik vind het een groot goed dat euthanasie in Nederland mogelijk is. Dus als mensen daarvoor kiezen, vind ik dat geweldig. Of ik bedoel, verdrietig dat ze doodgaan, maar heb je geweldig dat dat kan. En als mensen zeggen, ik wil dat absoluut niet, dan is dat ook goed. Er is gewoon geen foute manier van doodgaan, denk ik. En ik heb wel het idee dat in het maatschappelijk discours de afgelopen jaren wel een soort van juiste manier van doodgaan is ontstaan. Namelijk, je mag niet te veel pijn hebben. Je moet alles netjes regelen voor je nabestaanden. En je moet vooral ook je lot accepteren. Terwijl ik denk, als jij schreeuwend je graf in wil gaan, bij wijze van spreken, dan is dat ook prima. Je hoeft niet op je sterfbed ook nog daar bang voor te zijn. En ik denk ook dat het misschien voor nabestaanden, het is ook best een verantwoordelijkheid als je, of in elk geval een soort last die je kan voelen waarschijnlijk, als je het idee hebt dat er een goede manier van doodgaan is. En dat je ziet dat jouw geliefde of jouw vader daar niet aan voldoet. Terwijl ik denk,
2: Dus valt die uitspraak, de dood hoort bij het leven, ook op als een soort bijna moreel appel tot een soort opgewekt stoïcisme.
0: Ja, het was in elk geval een uitspraak die je tijdens de coronacrisis heel veel hoorde in talkshows en zo. Ja. En dan was het zo'n zin die eigenlijk betekende dat iedereen die op de IC's en zo terechtkwam, dat maar gewoon vooral moest accepteren en we wat vaker overal de stekker uit moesten trekken, zodat gewoon de rest van de wereld die niet dat risico liep, gewoon lekker verder kon gaan met naar festivals gaan en zo.
2: Ja, mijn indruk was dat dat in die tijd ook vaak cultureel werd benoemd, in de zin van dat mensen met een migratieachtergrond vaak langer doorvochten, geen euthanasie wilden, steeds behandeld wilden worden. En ik steek nu aanhalingstekens op, wij Nederlanders waren wat flinker.
0: Ja.
2: Dat idee.
0: Oh ja, zo heb ik het niet
2: seculierder, dapperder, weet ik veel, stoïcer. Wij namen dat, we accepteren dat gewoon.
0: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik heb dat toen misschien niet zo ervaren, maar je ziet natuurlijk wel, als je vergelijkt gewoon met de gezondheidszorg in brede zin, hoe dat zeg maar in Nederland geregeld is en bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen, waar ze ook gewoon wat harder vaak erin gaan, dan voel ik wel een bepaalde minachting vanuit Nederland naar dat soort landen toe.
2: Zo'n paus met een zware longontsteking, die had er eigenlijk niet meer uit moeten komen.
0: Nee,
2: maar dat idee.
0: Ja.
1: Had die man waardig ergens achter de schermen?
2: Misschien dat ik hem niet had moeten noemen. Ik bedoel, dat is misschien te veel op één persoon. Maar dat wordt wel vaak genoemd natuurlijk. Dat in het zuiden van Europa men langer doorbehandeld. Geen genoegen neemt. Dat het op een gegeven moment gewoon een keer afgelopen is.
0: Ja.
2: Want jij zegt dat wel in je boek natuurlijk. Dus je eindigt volgens mij met een gedicht. Waar het ook weer duidelijk naar voren komt. Van we zijn nou eenmaal sterfelijk. Dus in die zin hoort het er wel bij. Voeg.
0: Ik weet even niet welke.
2: Ja, ik zat even bij me te pakken. Dat, Je zegt, ik pak een boek van de boekenkast aan het eind van je boek. Van Giacomo Leopardi Zibaldone. En dan zeg je, nou, hoe mensen zich min of meer voor de gek houden, is dat het misschien? Het onverwachtste wat iemand overkomt die het maatschappelijk leven betreedt, en zeer vaak ook iemand die ik weet niet hoe lang al deel van uitmaakt, is dat hij de wereld er aantreft zoals deze hem is beschreven. En zoals hij haar al kent en in theorie gelooft dat ze is. En de mens is met stomheid geslagen als hij in zijn eigen specifieke geval de algemene regel bewaarheid ziet. En ik vatte dat zo op. Dat jij zegt, ik wil eigenlijk daar komen dat mensen algemene oordelen bij, ach ja, de mens is sterfelijk. En dat sterven gaat gewoon eens altijd heel prettig. En dan zie je ineens dat in jouw persoonlijk geval ook waar is. En het leven is vaak zo'n ontdekkingstocht dat het voor jou ook geldt. Dus zo vat ik dat op.
0: Nee, absoluut. Ja, nee, ik vond dat een heel mooi citaat. Omdat dat volgens mij echt precies is hoe wij en bijvoorbeeld met de dood omgaan. Maar ook, dus inderdaad, we accepteren allemaal dat iedereen doodgaat. Maar ja, als het jou dan overkomt, dan komt het toch als een enorme verrassing. Maar ik denk dat het ook een citaat is wat ik heel treffend vind in, als je het breder trekt. En dan denk ik nu bijvoorbeeld aan oorlog. Dat we zetten elke dag het nieuws aan. En dan zien we overal alle gruwelijkheden die plaatsvinden. En toch hebben we bijvoorbeeld hier in Nederland nog altijd het idee dat, nou ja, de raketten van Poetin of de haat van Trump, dat die ons wel links zullen laten liggen.
2: Ja.
0: Dus dat vond ik een heel mooi citaat. Omdat ik denk dat dat, nou ja, in heel veel gevallen gewoon inderdaad is hoe wij, nou, mensen zijn. En dat zal ongetwijfeld een vorm van zelfbescherming zijn. Maar het is heel frappant.
1: De dood hoort wel bij het leven, maar niet bij mijn leven.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Dan is het toch anders. Je schrijft ook, als je eigen dood aan de deur staat en ongeduldig je naam door de brievenbus roept, zie dan maar eens open te doen met een onbewogen, ach ja, jij hoort er nu eenmaal bij.
0: Ja.
2: Ja, ik ben wat vroeg, maar
0: Je hoort er wel gewoon helemaal bij, ja. En ik denk, als het gaat om leven, dat ik ik denk dat ik daar, toen het nog niet voor mij aan de hand was, ook best wel eens laconiek over dacht. Van ja, weet je wel, mensen die ernstig ziek zijn, moeten wel, weet je wel, laten we het gewoon gaan.
1: Ja.
0: Het is maar, weet je, je hebt een mooi leven gehad.
1: Probeer eruit te stappen als het kan.
0: Ja, ga op je hoogtepunt bij wijze van, snap je?
1: Ja,
0: dat soort dingen, dus dat heb ik vroeger ook echt wel gedacht. En nu denk ik daar wel echt heel anders over.
1: Ja.
2: Dit is misschien een rare vraag, en als je niet wil beantwoorden, moet je het maar zeggen. Maar in het boek krijg ik ook wel de indruk dat het ook soms wel eenzaam voelt gewoon. In de zin van, mensen hebben zoveel meningen over jou, over de dood, over ziekte. Maar kom je wel eens mensen tegen van wie je denkt, jij snapt het echt?
0: Nou, ik heb naar aanleiding van mijn boek wel wat reacties gehad van mensen. Waarvan ik dacht, ja, jij begrijpt dit. Je begrijpt omdat je soortgelijke dingen hebt meegemaakt. Ja. Soortgelijke strijd hebt moeten voeren, bijvoorbeeld met behandelaars. Weet je, dat deel is voor mij, heeft dat heel lang heel eenzaam gevoeld. Dus als iemand anders dat dan beschrijft, vind ik dat op zich wel fijn om te horen. Ja. Verder, ik vind het wel heel vaak eenzaam als ik zie dat leeftijdsgenoten, zeg maar, waar die mee bezig zijn. Dat kan ik heel eenzaam vinden.
1: Ja, voor de duidelijkheid, je bent een 30er.
0: Ja, ik ben 34. Ja. Dus nee, het is zeker eenzaam. Ja.
1: Ja. Nou ja, laten we het ook hebben over jouw wereldbeeld. Dat is ook een fascinerend gedeelte van jouw boek. Je beschrijft, en dat is een woord dat eigenlijk bij ons in de podcast valt het woord ook regelmatig, dat je na de diagnose onttoverd voelde.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, gewoon heel erg het gevoel dat je leven van de een op de andere dag als een glans kwijt is of zo. Dus alle dingen waar je naar uitkeek, al je toekomstplannen, die zijn op de een of andere manier, of die zijn van de een op de andere dag dof geworden. Mm. Ook omdat je niet weet of je ooit aan je toekomstplannen kunt gaan beginnen. Dus dan word je heel erg gedwongen naar het nu. Maar dan denk je, ja, maar in het nu heb ik net te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. Dus het nu is ook niet per se een prettige plek. Dus ik denk op zo'n manier onttoverd. En tegelijkertijd ook had ik heel sterk het idee van alles waarvan ik altijd dacht dat het heel belangrijk was, daar heb ik op dit moment niet zoveel aan. En dan heb ik het over, nou ja, gewoon kennis die je hebt opgedaan in alle jaren van studie. Of alle mooie boeken die je hebt gelezen. Of weet je, alle gesprekken met vrienden die je hebt gehad. Op zo'n moment lijkt het er gewoon allemaal niet echt toe te doen.
1: Ja,
2: ja, en dat onttovert is misschien ook wel dat je, hoe zou ik het zeggen, je wordt iemand in een medisch protocol. Je wordt haast een object van behandeling enzovoort.
0: Ja, ook dat. Ja. Ja, dat je overal de hele dag alleen maar aan het inloggen bent in je dossier. En naar overal achteraan belt en wachtbandjes krijgt en zo. Dat is ook niet per se glamorous. Nee. Dus
2: nee.
0: Dat, ja.
1: Onttoverd is een belangrijk woord voor jou in die periode. Een ander belangrijk woord wat je daar aanhaalt. Daarmee citeer je, geloof ik, de dichter Christian Wiman.
0: Klopt, ja.
1: Christelijke dichter. Die ook kanker had, geloof ik. Of heeft. En dat is het woord ontoereikend.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Dus dat ik het gevoel had dat alles niet, ja, niet echt ertoe meer leek te doen. Ja. En inderdaad, ik las bij hem dat woordje ontoereikend. En dat is eigenlijk precies wat het was. Dat gewoon alle alledaagse dingen, alle dingen die ik belangrijk vond. Ja. Dus toen ik dat woordje las, dacht ik, oh ja, dat is het. Het is ontoereikend. En hij gaat vervolgens verder en hij schrijft in zijn boek, Mijn heldere afgrond heet dat.
1: Ja.
0: Nou, wat er met hem gebeurt in, zeg maar, de maanden nadat hij te horen krijgt dat hij heel ernstig ziek is. Nou ja, hij komt wel uit een christelijk deel van Amerika, dus hij heeft wel op dat gebied enige kennis, maar heeft ook al, hij heeft daar volgens mij op dat moment al jaren niet echt meer mee bezig.
1: Ja.
0: En nou, hij beschrijft hoe hij dan weer een soort van zijn weg terugvindt naar dat christendom. En ja, ik vond dat een heel, ik las dat boek denk ik precies op het juiste moment. Hmm. En dat heeft heel veel indruk gemaakt.
2: Ja, hij zegt ook iets, dat ontoereikende van het verhaal waarin ik leefde, of de wereldbeschouwing die ik had misschien.
0: Ja.
2: Modern, rationeel, optimistisch, vooruitstrevend. Was ook ontoereikend om de ervaringen recht te doen waar ik doorheen ging.
0: Nee, dat zegt precies wat ik op dat moment had. En nou ja, gelukkig las ik op dat moment dit boek.
2: Ja.
0: En nou ja, die eenzaamheid waar we het net over hadden. Ik weet nog dat ik in dat boek echt soort van enerzijds overvallen werd door die eenzaamheid die ik bij hem eigenlijk ook las.
2: Zeker, ja.
0: En tegelijkertijd, omdat ik dat op dat moment zelf ook zo ervaarde, was het veel minder eenzaam voor mij.
1: Ja, ja, maar dat ontoereikende, jij verwijst ook in je boek, schrijf je het volgende. Een van de dingen die ik merkte in de maanden nadat ik had gehoord dat ik niet meer beter zou worden, was dat alles wat ik wist, eigenlijk mijn hele atheïstische, zich aan de westerse wetenschap vastklappende wereldbeeld, niet meer volstond. Waar zat dat hem in voor jou? Dat je het gevoel had van, ja, maar eigenlijk mijn wereldbeeld, waar ik mijn leven op gestoeld heb, dat is op dit moment niet toereikend.
0: Nou ja, ik zeg daar specifiek mijn aan de westerse wetenschap vastklampende wereldbeeld. Kijk, op het moment dat een arts zegt, je wordt niet meer beter.
1: Ja.
0: Ik was ook op dat moment heel teleurgesteld in de wetenschap. Dat ik dacht van, ik dacht dat we alles maakbaar was en alles konden onderzoeken. En op alles een soort van een oplossing voor alles konden vinden.
1: Ja.
0: Dus ik was op dat moment ook heel teleurgesteld in de wetenschap. Ik ben daar later ook wel weer op teruggekomen. Want ik vind de wetenschap nog steeds het meest fantastische, in ieder geval het beste.
2: We hebben niks beters, toch?
0: Nee, precies. Het beste gereedschap dat we hebben.
1: Ja.
0: Maar goed, die teleurstelling is op zo'n moment wel echt. En daarnaast, nou ja, wat ik net al zei, dat ik had geen kaders voor zo'n soort ervaring. Dus ik had heel erg het idee van, er gebeuren nu dingen in mij en ik heb in mijn leven tot nu toe gewoon echt geen enkel handvat gekregen wat ik op dit moment kan vastgrijpen. Dus dat was het, denk ik. En ik denk ook dat dat hetgene was wat me ontvankelijk maakte voor Een wat spirituelere...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook een belangrijk moment in jouw boek. Is dat jij beschrijft volgens mij een beetje...

0: je op een van de laagste punten, zeg maar, van je, hoe je je toen voelde. Zo uitzichtloos als het toen voelde. Ja. Zoveel pijn als je toen had. Dat je was, geloof ik, ergens weg met vrienden.
1: Ja, ik en was dan met mijn toenmalige vriendin. Waren we een weekje naar de Veluwe of zo.
0: Ja.
1: Want dat was ook nog tijdens COVID. Mm. En nee, ik kon ook het land niet echt uit. Dus, maar goed, we dachten, we moeten iets, weet je wel. Ja. Ik was de hele tijd heel erg bezig met van, ik weet niet of ik nog 3 maanden heb of 3 jaar, of weet je.
0: Ja.
1: Dus ik had toch ergens ook het idee van, ik moet wel op reis. Maar dat kon niet. Dus toen gingen we een weekje naar de Veluwe.
0: Ja.
1: Nou, toen regende het daar de hele week. Dus het was echt een soort van, echt wel persoonlijk dieptepunt.
0: Ja.
1: Maar goed, we gingen wel elke dag wandelen. En toen, terwijl we daar door die bossen ploeterden, had ik opeens heel erg het gevoel dat er wel iets goddelijks bij me was. Of dat er in ieder geval een soort macht, kracht bij me was die niet per se mijn problemen oploste, maar die in elk geval dat hele heftige, zware gevoel beantwoordde.
0: Dat is wel apart, toch? Dat je uitzichtloze situatie in een regenachtige Veluwe. Je gaat toch maar weer wandelen, want dat hebben we ons voorgenomen.
1: Ja.
0: Wat moet je anders?
1: Ja.
0: Klinkt niet echt als de ideale situatie om zoiets mee te maken of zo.
1: Ja, toch denk ik wel dat als je daarover gaat lezen, dat vaak dit soort ervaringen wel in de natuur plaatsvinden. Dus misschien ook wel, als het dan ergens in Nederland is, dan is de Veluwe ook weer niet heel gek.
0: Nee.
1: Dus het was denk ik wel, het was die natuur die dat op dat moment.
2: Je beschrijft het als, wat is nou het goede woord, als een soort toewending misschien. Het was er voor mij. Zoiets zeg je.
1: Ja.
2: Op dat moment, ik moet geen woorden invullen, maar was de wereld er voor mij?
1: Er was de wereld er voor mij. En dat was enerzijds iets waar ik, waar ik niks voor hoefde te doen. Dus wat heel toevallig voelde, maar het voelde ook totaal niet. Het voelde juist ook heel intentioneel, zeg maar, dat de wereld er was. Echt voor mij op dat moment. Een soort van, het is oké.
2: Het woord God dat je daarvoor gebruikt, drong zich dat als het ware natuurlijk op? Of is dat een woord dat je zegt, dat heb ik er later bij leren gebruiken?
1: Nee, ik denk dat dat wel heel natuurlijk gebeurde. Het voelde echt als iets. Het voelde als iets nieuws. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat het iets was wat ik in mijn hele leven nog niet eerder had gevoeld. Omdat ik van huis uit niet religieus ben opgevoed, was het ook niet iets waarvan ik.
2: Nee.
1: Snap je?
2: Geen verwachtingen?
1: Geen verwachtingen. Ik had gewoon eigenlijk geen idee.
2: Mm-hmm.
1: En toch voelde het wel meteen zo. Ja.
2: Je herkende het, zonder dat je het kende.
1: Echt precies dat. Ja. Dus ik vond dat heel. Ja. En het grappige is, als ik er. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik van wat gebeurde er nou helemaal? Je liep door de modder en je had het gevoel dat God bij je was. Dus van wie, ja. Wat hebben mensen eraan als je dat opschrijft? Maar het was wel echt een van de meest indrukwekkende dingen, denk ik, die ik afgelopen jaren heb meegemaakt.
0: Wat ik ook zo fascinerend aan vind, is toch, het gaat om een mystiek moment.
1: Mm-hmm.
0: Maar je weet het dan toch enigszins precies te maken. Want je kan denken, ik heb nu opeens een soort goed gevoel.
1: Ja.
0: Een soort vredegevoel.
1: Ja.
0: Zoals je dat ook kan hebben misschien bij concert waar je bent, of een film die je kijkt. En dan kan je denken, mooi. Maar jij koppelt het gelijk ook, je gebruikt het woord God erbij. Terwijl je schrijft ook ergens in je boek inderdaad dat niet logisch is gezien jou. De manier waarop je bent opgevoed. Je beschrijft ook echt dat je vader volgens mij jou ook echt wel atheïstisch heeft opgevoed.
1: Ja.
0: En dat je dan toch op een of andere manier het gevoel krijgt van maar dit is niet zomaar gewoon een lekker gevoel of een vredig gevoel. Dit lijkt wel iets te maken te hebben met God.
1: Ja, ik had wel het idee dat er aan de andere kant zeg maar ook iets was. Snap je? Het was niet alleen in mij. Ik had het idee dat ik alleen een soort toe. Order was.

0: No. Christian Wyman, die ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, die verbindt dat, maar ik moet even op mijn hoofd zeggen, want een tijd geleden ik het las, ook met dat doorbreken van de eenzaamheid. Hij vergelijkt de pijn van de kanker ergens met ijzeren muren die je isoleren van anderen. En dan word je aangeraakt door een liefdevol mens of wat dan ook. En zegt hij, die ervaring van God helpt mij om in die aanraking meer te voelen dan alleen die van een mens. Er komt iets in mee wat ik nooit onder controle heb. Of...
1: Ja, ik denk dat er iets mee komt. Dat is, ja dat is denk ik ook wel hoe ik het...
0: Dat herken je wel.
1: Ja, dat er iets... Ja, ik had niet het idee dat het alleen van mij was. Snap je? Dat het iets was wat zich dus alleen in mij afspeelde.
2: Ja. Nou, je schrijft dan ook in je boek: het besef dat mijn oude ideeën ontoereikend waren, was voor mij een openbaring. Eentje die gepaard ging met een enorme last die van mijn schouders viel. Die openbaring herhaalt zich sindsdien bijna wekelijks.
1: Nou ja, dat is omdat Christian Wyman schreef dat het voor hem niet een soort openbaring was. En ik dacht, en voor mij was dat het wel, want ik had geen idee dat dit soort dingen bestonden.
0: Ja.
1: Dus daarom gebruik ik dat.
2: Ja, ook bijna wekelijks. Schrijf jij?
1: Ja, ik moet wel zeggen, dat is inmiddels... want ik denk dat ik dat schreef... is denk ik al 1,5 jaar geleden of zo. Inmiddels is de frequentie wel weer iets...
2: iets aan beneden bijgesteld.
1: Het mag wel weer wat vaker. van mij.
2: Ja.
1: Maar het was wel iets... Ja, vanaf ook iets waar ik dan... als ik weer een moeilijk moment heb... waar ik heel erg naar terug... kan gaan en op kan terugvallen.
2: Ja, kan je erop terugvallen?
1: Ja, dat ik wel weet. Maar ik weet, zeg maar, want ik weet dat het echt was. En dat het dus niet iets is wat ik heb verzonnen.
2: Ja.
1: Dus dat, daar kan ik dan op terugvallen.
2: Tegelijkertijd zullen ook mensen luisteren nu. En dat is iets wat je zelf ook in je boek beschrijft. Dat mensen zullen denken, ja, Lieke zit nu in zo'n wanhopige situatie, medisch gezien. Jij noemt het zelf ook het fenomeen... there are no atheists in the foxholes. Er zijn geen atheïsten in loopgraven. Dus als de situatie maar uitzichtloos genoeg is... ja, dan ga je wel een uitvlucht zoeken uit de realiteit.
1: Ja, maar mensen hebben toch allemaal een podcast van de EO aangezet. Dus ik denk mensen iets ontvankelijker zijn.
2: Ja, dan hebben we ook veel sceptische luisteraars.
0: Oh ja, okay. Zelfs een enkeling die hem alleen aanzet om zich te kunnen ergeren.
1: Oh ja.
2: We hebben ook heel veel... Gewoon goedwillende atheïstische luisteraars.
0: Of goedwillende gelovige luisteraars.
2: Ook goedwillende gelovige luisteraars. Die soms ook best wel... moeite kunnen hebben met de ervaringskant. Misschien ook omdat er bij sommige mensen iets achter zit. Van ja, ik heb zelf nooit zoiets meegemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook die gedachte, jij roept hem zelf ook op in jouw boek natuurlijk. Van er zijn geen atheïsten in de loopgraven. Ja. Dat moet een gevoel zijn wat jij zelf ook hebt.
1: Klopt, maar ik vond dat dus eigenlijk... voor mij was het super logisch. Dat ik denk van zeg maar alle... Ik besefte opeens dat alle religieuze teksten en... uitingen en zo door de eeuw heen op zo'n manier zijn ontstaan. Doordat ergens iemand echt ontzettend aan het lijden was. En dus zo'n soort ervaring had. En daar dan over schreef of muziek over maakte of noem maar op.
2: Ja.
1: Dus voor mij was het een soort kwartje dat viel.
2: Ja.
1: En achteraf voelde ik me ook heel naïef. Dat ik tot die tijd altijd op religie had neergekeken. Als een soort van een niet doorvoelde set... teksten.
2: Ja.
1: Dus voor mij was het feit dat dus eigenlijk allemaal doorvoeld is heel viel opeens iets op zijn plek. Dus ik zou wel inderdaad heel benieuwd zijn naar hoe dat is voor mensen die misschien wel heel gelovig zijn opgevoed, maar nooit zo'n ervaring hebben gehad. Ja. Ja.
0: Dus, misschien jij zegt ergens in je boek als het leven rustig is en kabbelend verloopt, dan verdwijnt de godservaring vanzelf. Misschien ook persoonlijk, maar ook cultureel. Ja. Misschien, hè, als het heel goed gaat in een cultuur. Dus ik dacht, kijk, en jij met je ziekte komt er als het ware terecht buiten de gebaande wegen van onze cultuur. Waar iedereen het nog weet en het allemaal kan voorspellen. Misschien kun je zeggen dat mensen die religieus zijn opgevoed in het beoefenen van hun religie, naar een kerk of moskee gaan. Ja. En het zingen van liederen die niemand meer zingt. In het lezen van teksten die niemand meer leest. Ook ergens buiten, op bepaalde punten zich buiten die gebaande wegen opstellen.
1: Ja.
0: Waar God zich ophoudt, als het ware. Dus misschien dat dat een parallel is.
1: Ja.
0: Bedenk ik me nu zo.
1: Nee, ik kan me in elk geval wel voorstellen dat als je wel wat meer in zo'n traditie bent opgegroeid. En je komt op zo'n punt in je leven dat dat deel in elk geval wat soepeler verloopt of zo.
2: Nou ja, ik vond het heel treffend dat je zei van het was voor mij echt. Want dat is wel, daar maakt het denk ik niet zozeer uit welke traditie je in bent opgegroeid.
1: Nee.
2: Misschien, sterker nog, ik kan me voorstellen dat misschien gelovige mensen zullen zijn die wel zo'n traditie zijn opgevoed en zoiets meemaken. En denken, ja, maar voor mij komt dit alleen omdat ik er zo een hele leven naar dit moment ben opgevoed, zeg maar, om dit mee te maken.
1: Ja.
0: Dat kan, ja.
2: En ook wel, voor jou is het meer tegen die klippen op, zou je zeggen. Dat je,
0: maar er zit ook wel iets in, iets overtuigends in de ervaring zelf, volgens mij. Ik noem het net, omdat jij zegt, zei voor het gesprek dat je mijn boek gelezen had, waarin ik ook begin met mijn eigen ervaring van God. En natuurlijk, je hebt ook
2: heel op aarde,
0: je hersenhelft blijft wel gewoon doen. Hè? Dus je blijft jezelf ook kritisch analyseren. Maar ook als ik mensen spreek die dat soort ervaringen meemaken, bijna iedereen kan toch zeggen, ja, maar ik kom er toch niet onderuit. Het overtuigt zich mij, het overtuigt gewoon.
1: Ja.
0: En ik weet echt wel wat een hallucinatie is, en ik weet echt wel wat een droom is, of ik weet echt wel wat gewoon een keer verkeerd gegeten hebben is. weet ik veel. Maar dat is dit niet.
1: Nee.
2: Ja. Nou ja, interessant. Wat ook duidelijk is als je verder leest in je boek, is dat jouw nieuwe openheid, om het zo te noemen, niet bij God blijft. Hè? Aan het eind van het boek heb je een indrukwekkende opsomming van zaken.
0: Ja.
2: Waar je ook een andere openheid naartoe betracht. Dus je refereert naar onderzoek naar bewustzijn, naar kwantumfysica. Thema's die we ook al eerder in deze podcast hebben besproken. Bijna doodervaringen.
0: UFO's.
2: Ja, UFO's uiteindelijk. Waaruit blijkt voor jou, al die dingen, er is meer tussen hemel en aarde. Dat is voor jou het springende punt eigenlijk. Hè?
1: Klopt. Ja, ik weet niet precies meer wat er eerder was, God of de UFO's, maar we denken een beetje rond dezelfde tijd. Juist omdat ik dus het idee had van oké, alles wat ik tot nu toe wist, daar heb ik op dit moment niet zoveel aan. Toen ben ik gaan lezen over mensen bijvoorbeeld met bijna doodervaringen.
0: Ja.
1: En het was niet dat ik daarvoor daar niet in geloofde of zo, maar ik was wel heel erg ervan overtuigd dat dat dus echt gewoon een kwestie is van een paar synapsen die gaan vuren op het moment.
2: Ja, precies. Dat wordt al vaak gezegd.
1: Ja, dat je laatste adem.
2: Zuurstoftekort of zo.
1: Ja. Precies. Maar ik heb me nooit echt verdiept in wat die mensen dan precies voor dingen zien of voelen. En toen ik daarover ging lezen, toen vond ik dat zo overtuigend. Dat ze allemaal soortgelijke dingen zien en ook heel sterk symbolisch geladen. En ik vond dat heel erg interessant.
0: Ja.
1: En goed, daarvan is ook wel, wordt in elk geval algemeen geaccepteerd dat het bestaat. Alleen de interpretaties ervan lopen nogal uiteen.
2: Superveel vastgelegde casussen op dit vlak.
1: Ja, echt heel veel. En nog goed, los daarvan vond ik het ook, ik vind dat soort verhalen gewoon heel interessant om te lezen. Ik smul daar echt van.
2: En het interessante vind ik ook, als je die zaken opsomt, het is duidelijk ook de rationele Lieke die dat beschrijft. Dus zullen mensen zijn die misschien sceptisch denken, oké, je hebt een soort de oude Lieke, dat was de rationele Lieke. En je hebt nu de nieuwe Lieke en die staat open voor allerlei andere zaken. Ja. Maar je beschrijft het ook aan de hand van wetenschappers, onderzoek, et cetera.
1: Ja.
2: Dus dat, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook niet voelt alsof ik heb nu de rationele Lieke buiten de deur gedaan. Ik heb het alleen iets ruimer gemaakt.
1: Dat vond ik zo interessant, dat er dus ook veel meer wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar dit soort zaken dan ik ooit had kunnen denken. Alleen ik was er nooit in geïnteresseerd geweest. Maar ja, de vraag is wel waar eindigt het? Want ik vond ook de mensen die zeiden dat ze UFO's hadden gezien super overtuigend. Er zijn echt hele overtuigende verklaringen van F-18 piloten van het Amerikaanse leger die gewoon met hun hand op hun hart bij wijze van spreken hebben gezegd van dit en dit en dit hebben wij meegemaakt.
2: En zelfs beelden hebben.
1: En precies, een soort radarbeelden. Mm-hmm. En dat zijn er niet drie. Als je er dan gaat zoeken, dan zijn het de afgelopen decennia is het een soort terugkerend ding. Dat er elke paar jaar wel ergens op de wereld, want het is niet per se een Amerikaans fenomeen wat wij vaak denken, dat er ergens op de wereld wel weer piloten zijn die dit soort zaken meemaken. Dus dacht ik, maar dit vind ik ook heel overtuigend. Wanneer geloof je iemand? Wanneer is iemand een geloofwaardige verteller? Wanneer niet?
0: Ja. Als heel veel mensen het vertellen, dan in elk geval geeft het te denken.
1: Ja, precies. Dus en toen, ik vind dat soort verhalen ook heerlijk om te lezen. Dus ik was op dat moment gewoon.
0: Waarom vind je het heerlijk? Wat, als ik het zo mag zeggen, wat levert het je op?
1: Ik vond het enerzijds dus een soort opluchting. Juist omdat ik aan het begin van deze soort van reis me zo ontoverd voelde. Dat ik dacht van, de wereld krijgt dus wel op deze manier weer een beetje zijn magische glans terug. Als ik de deur openzet voor het idee dat er misschien wel iets is na de dood. Of dat we misschien al wel bezocht worden door buitenaardse wezens in een soort rare rondvliegende tiktaks. Mm-hmm. Snap je, dan heeft de wereld weer zijn magie teruggekregen. Ik denk dat dat het erg was. Dus het was een soort, begon misschien als een vorm van escapisme, maar gaandeweg raakte ik daar wel echt door overtuigd. Mm. Door delen daarvan. Dus dat is ook heel veel onzin. Mm-hmm. Overal. Op zo'n manier dat ik echt mijn wereldbeeld ook heb bijgesteld.
0: Hoe maak je het onderscheid tussen wat je serieus neemt, waarvan je zegt, dit lijkt me toch onzin. Laten we zeggen, ik weet niet of je ook horoscopen in de weer bent of zo, of astrologie, wat voor veel mensen een beetje om hetzelfde spectrum ligt.
1: Nee, dat dan weer niet.
0: Homeopathie.
1: Ik denk dat ik me altijd eerst heel erg afvraag, wanneer vind ik iemand een geloofwaardige verteller? Mm-hmm. En dan kijken naar, zijn er meer mensen die dit soort dingen mee hebben gemaakt? Ik bedoel, van bijna doodervaringen zijn er tienduizenden. Dus dan denk ik, dit bestaat. Dan is de vraag, wat is het? Nou, daar kun je dan. Grappig is dat ook het wetenschappelijke onderzoek daarover steeds weer op andere, tot andere conclusies komt. En met de UFO's en de aliens is het eigenlijk dezelfde vraag. Wat vind ik een geloofwaardige verteller?
0: Ja.
1: Er zijn interviews met mensen waarvan ik echt denk van, maar jij bent gewoon 100%. Jij spreekt 100% de waarheid. En ik heb niet het idee dat je een neiging hebt om psychotisch. Snap je? Dat zijn gewoon.
0: Die normaal functioneert.
1: Precies, normaal
0: die het
1: functioneert.
0: Zelf in elk geval van harte gelooft.
2: Die er geen belang bij heeft.
0: Integer is.
1: Ja, vaak
0: dingen.
1: Zijn er ook, weet je wel, groepjes mensen die hetzelfde hebben waargenomen. Dat is vaak niet.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook alweer geloofwaardiger.
2: Hm.
1: En soms zijn er dus ook beelden.
2: Ja. Ik vind het interessant, omdat UFO zit ik zelf minder in. Maar we hebben natuurlijk afleveringen gemaakt over bewustzijn, kwantumfysica. Bijna doodervaringen niet, volgens mij hebben we nog een aflevering over gemaakt. Ja. We hebben zelfs een keer een aflevering gemaakt over exorcisme. Kan je dat toch herinneren?
0: Zeker.
2: Met een iemand die door het Vaticaan was aangesteld.
0: Broodnuchter over sprak.
2: Ja, die daar broodnuchter over sprak. Die onherkenbaar in beeld wilde. Die wilde de publiciteit niet opzoeken. Maar een exorciste door het, van het Vaticaan. Maar die er wel allerlei ervaringen. En het was een gepromoveerd academicus ook nog eens.
1: Oh, wauw. Oh, dan ga ik wel terugluisteren.
2: Ja, het is echt heel bijzonder.
0: Fascinerende gesprek was dat.
2: Je kan bijna in een soort deel van de samenleving zitten die denkt, dit is gewoon allemaal onzin. Weet je wel? Je hebt gewoon puur het rationeel bewijsbare. Dat is de enige werkelijkheid waar we vanuit kunnen gaan. Of er zijn heel schematisch. Je hebt een groep mensen die, zeg maar, bij wijze van spreken alles gelooft. Maar op een of andere manier dat tussengebied waarvan je het rationeel benadert en zegt, dat vind ik nog wel geloofwaardig. En sterker nog, veel van die dingen, kwantumfysica, bewustzijn, dat is allemaal heel recent onderzoek waar dat op gefundeerd is. En dat vind ik, dat gaat voor mij te ver. Ja, dat is op een of andere manier ingewikkeld voor mensen.
1: Ja.
2: Dus ook, ik kan me voorstellen, wat je nu schrijft, dat had je misschien 10 jaar geleden niet kunnen schrijven, naast dat je toen nog anders dacht. Maar misschien ook, had je dat toen ook gedurfd?
1: Ik moet zeggen, ik had eigenlijk wel verwacht dat er veel meer weerzin zou ontstaan naar aanleiding van mijn boek. Daar was ik wel een beetje van uitgegaan. En eigenlijk verbaast het me hoe makkelijk mensen alles aannemen. wat ik daar. Dus blijkbaar ben ik een geloofwaardige verteller. Wat me ook wel weer te denken geeft. Want kijk, ik zou zelf echt nog wel. Ik heb zelf wel aanmerkingen of zo op mijn verhaal. Dat, met name dat ene hoofdstuk waar we het nu over hebben, waarin ik het heb over mijn UFO-fascinaties en zo. Want je moet best wel veel aannames doen om dat helemaal tot het einde te kunnen volgen. Maar goed, mijn punt van in dat hoofdstuk is niet dat dat is hoe het zit. Het is gewoon meer van, nou ja, dit zijn dingen die ik interessant vind en waar ik over nadenk.
0: Het is niet een onmogelijkheid. Hè?
1: Nee.
0: Dat is misschien. Je hebt natuurlijk, neem het voorbeeld van astrologie. De gedachte dat ons leven beïnvloed wordt door de sterren. Ja, dat kun je empirisch toetsen. En eigenlijk
1: is dat niet.
0: Werkt dat niet. Maar met UFO's, daar heb je een kansberekening. Dat is alles zo groot en zoveel planeten. De kans op dat er ergens leven is er gewoon. En, en zo. Dus ook al, en dan zijn er die waarnemingen, hoe we dat verder. Mijn punt is, dat is niet a priori onmogelijk.
1: Nee. Nee, en ik denk ook, later in het hoofdstuk gaat het inderdaad over bewustzijn. En over, ik haal Bernardo Kastrup aan, een filosoof die.
2: Een keer bij ons geweest, ja.
1: Ja, die, een soort van de theorie van het analytisch idealisme propageert. Ik vond dat gewoon heel interessante dingen om over na te denken. Ik wil niet zeggen dat ik daar 100% achter sta. Het zou wel een goede oplossing kunnen zijn voor. Of oplossing, ja, een goede verklaring kunnen zijn voor een aantal van de dingen die ik in dat hoofdstuk beschrijf. Dus de ene dag, dan zit ik heel erg in mijn materialistische wereldbeeld. En de volgende dag denk ik, dat idealisme, dat is zo gek nog niet. Het is eigenlijk logisch consistenter met de dingen die we elke dag waarnemen.

Zometeen luisteren we verder naar het tweede deel van de aflevering van de Ongelofelijke Podcast met Lieke Marsman. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In Beekbergen in Gelderland is brand uitgebroken in een zorginstelling voor jongeren. Zo'n 20 jongeren die in het pand wonen en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Nu komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald.

0: Centrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd konden iets voor middernacht terug naar huis. De politie viel gisteren meerdere woningen binnen in Amsterdam. De inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Goedemorgen, het is 4:02. Wat doen we met standbeelden van omstreden historische figuren? Daarover straks meer.
3: Lois van Weijden. De nacht van EO.
2: Eerst luisteren we verder naar de ongelooflijke podcast. Journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas gingen iets meer dan een jaar geleden in gesprek met de onlangs overleden dichter Lieke Marsman.
4: Ik haal Bernardo Kastrup aan, filosoof die...
5: Een keer bij ons geweest, ja.
4: Ja, die soort van de theorie van het analytisch idealisme... Mm-hmm. Propageert. Ik vond dat gewoon heel interessante dingen om over na te denken. Ik wil niet zeggen dat ik daar 100% achter sta. Het zou wel een goede oplossing kunnen zijn voor. Of oplossing, ja, een goede verklaring kunnen zijn voor een aantal van de dingen die ik in dat hoofdstuk beschrijf. Dus de ene dag, dan zit ik heel erg in mijn materialistische wereldbeeld. En de volgende dag denk ik, dat idealisme, dat. Ja. Is zo gek nog niet. Het is eigenlijk logisch consistenter met de dingen die we elke dag waarnemen.
5: Idealisme in de zin van de grondstof van het universum is bewustzijn.
4: Precies, ja. In plaats van andersom, dat de grondstof materie is en dat daar op een of andere manier bewustzijn in is ontstaan. Precies. Hij zegt eigenlijk. Het is andersom. Er was eerst bewustzijn en daar is op de een of andere manier.
5: Wat ik interessant vind, zijn ook de omkeringen die ik af en toe hoor bij jou. Dus dat jij, toen het ging over je godservaring, dan zouden mensen misschien snel in een soort kramp schieten en dat naïef noemen. En jij zegt, nee, ik vond het naïef om dat bij voorbaat allemaal uit te sluiten dat het kan. En jij schrijft ook in je boek. Waarvan sommigen misschien makkelijk zullen zeggen, in UFO's geloven, dat is gek. Schrijf jij, soms denk ik dat ik gek word, maar op andere momenten denk ik dat ik juist gek was toen ik mezelf die blikverruiming nog niet toestond.
4: Ja.
5: Dat vind ik een interessante omkering.
4: Ja, ik denk echt 100% dat ik naïef was voordat ik in dit soort dingen geloofde.
5: Naïef in de zin van bekrompen?
4: Ja, dat ik in elk geval ervan uitging dat hoe ik de wereld zag, dat vaststaand was en dat ik daarin 100% gelijk had. Dus ik denk dat bekrompen dan wel een goed woord is. Ja.
6: Is dat wat je net zei over betrouwbare getuigen? Mensen die, heb je dat altijd gehad? Of ben je meer gaan... Want ergens begonnen we het gesprek met... Ik ben wat minder gaan vertrouwen op artsen. Maar minder blind vertrouwen, laat ik het zo zeggen.
4: Ja.
6: Maar ergens ben je misschien ook wel gegroeid in vertrouwen op heel veel mensen waarvan je vroeger dacht, die kletsen onzin.
4: Ja, of misschien ben ik meer gaan vertrouwen op mezelf. Dat ik dus dat onderscheid kan maken. Tussen mensen die iets zeggen waar ik wel wat aan heb. En mensen die iets zeggen waar ik niet iets aan heb.
6: Oké. Okay.
4: En of mensen die... waar ik iets aan heb, snap je?
6: Die je hoop voeden. Die betovering.
4: Ja.
6: Plausibel maken.
4: Ja, ik ben ook wel altijd op zoek naar waarheid. Het is denk ik meer dat ik altijd gewoon heel erg... het wereldbeeld waarin ik ben opgegroeid... volledig voor waarheid heb aangenomen.
6: Ja.
4: En daar vielen dus alle mensen die tot zich bezig hielden met religie... zo vielen daar buiten. Ja. Dat deed ik altijd best een beetje smalend over, snap je?
5: Ja.
4: Maar weet je waarom...
6: Zo hoorde het.
4: Ja, en ik, nou goed, wat ik zei, ik

0: ook een tijdje wel wat teleurgesteld geweest in de wetenschap. Daar ben ik ook wel weer van teruggekomen. Want ik geloof eigenlijk heilig in de wetenschappelijke methode. Ik denk wel.
1: Ja, waarom zou je tegen elkaar uitspelen?
0: Ja, nou ja, ik denk wel dat de manier waarop wetenschap vandaag de dag is ingericht, dat veel te sterk beïnvloed is door geldstromen.
1: Okay.
0: Dus ik denk wel dat de wetenschappelijke methode niet altijd gelooft in de wetenschappelijke methode.
1: Medicijnfabrikanten heb je ergens over ook.
0: Ja, van, precies.
1: Hun macht moet gebroken worden, zeg je.
0: Ja, ik denk dat we, snap je, ik zou eigenlijk willen dat we nog veel meer wetenschap zouden bedrijven. Maar een grote deel van de wetenschappelijke kennis die voor het grijpen ligt, levert geen geld op. En dus zal die nog
2: wat
0: wel.
2: Wat bijvoorbeeld om zeldzame ziektes
0: gaat. Ja, zeldzame ziektes. Maar ik denk dat het gaat echt, denk ik, over nog veel meer. Ik bedoel, al het onderzoek naar biodiversiteit en zo. Daar kun je ook geen miljarden winsten mee maken. Dus dat is allemaal kennis die. Ja. Kijk, kennis is inherent waardevol, vind ik. Dus daarom zou je gewoon daar heel veel. Je zou gewoon zoveel mogelijk onderzoek moeten doen. Er zijn nog zoveel dingen hier op aarde, maar ook in het hele universum, waar we geen flauw idee van hebben. Mm-hmm. Dus ja, ik vind dat wel heel jammer dat waar onderzoek naar gedaan wordt over het algemeen, dat geleid wordt door waar het meeste geld aan kan verdiend worden. Dus dat is nu eigenlijk de enige teleurstelling die ik nog heb op dat gebied.
1: Ja. Ik wil de wetenschap bevrijden eigenlijk.
0: Ik vind het soms wel frappant dat. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de medische wetenschap, dat we dat met z'n allen geaccepteerd hebben of zo. Snap je dat wetenschappers geld krijgen op basis van hoeveel geld hun onderzoek down the line gaat opbrengen?
1: Ik hoor eigenlijk, maar misschien spreek ik te weinig artsen. Ik hoor eigenlijk nooit een arts die daar enthousiast over is.
0: Alleen, nee, ik ook
1: is,
0: niet. Nee,
1: het
0: zeker
1: is,
0: niet.
1: Het is hoe het werkt. Dat
0: precies.
1: Is meer hoe het
0: ja, dat bedoel ik. Dat het is geaccepteerd. Ik denk ook niet dat artsen daar enthousiast over zijn. Het is meer gewoon geaccepteerd, geïnternaliseerd. Dat vind ik wel jammer.
1: Mm-hmm.
2: Tot slot, een andere fascinerende zin uit je boekje. Je schrijft: nu ik zoveel over de dood heb nagedacht, durf ik voorzichtig te zeggen dat ik er niet bang meer voor ben.
0: Ja, dat klinkt heel goed aan het eind van een boek. Ik weet niet of het waar is.
2: Nee? Is het misschien niet waar?
0: Nou,
2: is het soms waar?
0: Het is soms waar, ja. Kijk, een deel van al mijn onderzoek naar bijna doodervaringen en zo is natuurlijk ook een soort van mezelf willen geruststellen. Op het moment dat je doodgaan is het denk ik heel prettig om te geloven dat er iets is na de dood. Ja. Zeker nog dat er iets goddelijks is na de dood.
1: Ja,
0: dat is op zo'n moment een hele prettige gedachte. Dus het is ook een vorm van, en de ene dag werkt die geruststelling heel goed. Dan denk ik, ik heb dit gewoon heel goed uitgezocht. Dit is zo. En op een andere dag, dan ga ik toch weer. Dan ga ik het toch weer in twijfel trekken.
2: Ja, zo goed gaat. Ik kan me voorstellen dat je in een moment. Is de angst groter dan het andere?
0: Ja, een beetje zoals Christian Wiman schrijft, dat geloof is als dauw, dat het 's ochtends er is en dan in de loop van de dag vervliegt het weer. Dus dan gaat het elke dag eigenlijk opnieuw.
1: Goed. William James, die jij vaak citeert, The Will to Believe, die zegt ergens dat als je het hebt over bijvoorbeeld God, als je het over een werkelijkheid hebt die op een andere manier gekend wordt dan het wetenschappelijk onderzoek. En dan heb je objecten die een soort afwachten tot je het onderzoekt. Maar die ook een soort rationele kennis vergen. Dus het geloof zelf roept het niet op. Dat is misschien te magisch. Maar brengt ook nabijheid. Dus met andere woorden, misschien moet je jezelf ook gewoon gunnen. Dat je zegt van, net als in de liefde of zo. Hè? Dus zodra je steeds constant de ander wantrouwen benadert van het zal toch kloppen of zo, dan krijg je nooit echt. Dan komt er nooit wat van. Dan leer je de ander nooit kennen. En ik geloof dat James het zo vergelijkt ook met liefde. Dat het ook zo is met de goddelijke werkelijkheid. Die nadert jou alleen als je ook ernaar reikt. Laat ik het maar zo uitdrukken.
0: Goed. Nee, ik snap heel goed wat je zegt.
1: Je moet het jezelf gewoon gunnen. Dat je
0: Ja, nee, dat heb ik ook inderdaad in mijn boek schrijf ik wel, dat het erom gaat dat ik mezelf toesta
1: ja.
0: in dat soort dingen te geloven. Dus nee, ik heb zeker wel mezelf die mogelijkheid gegeven of daar ja. vrijbrief toegegeven. Wil niet zeggen dat je ook elke dag nee. ertoe in staat bent om dat soort van echt te doorvoelen. Maar ik denk, ja, het woord gunnen vind ik ook wel heel mooi.
1: Ja.
0: Ik gun mezelf dat en ik gun eigenlijk iedereen dat. Dat is denk ik ook wat ik met mijn boek
2: ja.
0: wilde doen. Om mensen dat te gunnen. Dat er, ja, dat je wel weer de magische kant van het leven
2: gaat zien. Heb je daar al reacties op gehad van mensen die zeggen
0: ja,
2: van joh, hey,
0: zeker,
2: Lieke,
0: ja.
2: je hebt me er echt hier anders naar
0: ja.
2: laten kijken?
0: Ja, nee, ik heb echt heel veel van dat soort reacties gehad. Ja.
2: Ja.
0: Dat was echt, echt wel overweldigend.
2: Mooi, dankjewel dat je hier was, Lieke.
0: Ja, jullie bedankt.
2: Bedankt voor dit prachtige, openhartige boek. En ook de, ja, je, vind ik inspirerende strijd en zoektocht die je hierin beschrijft.
1: En voor je energie en je tijd.
0: Dank ja. Thanks, ja. ja.
2: Dank ook aan jou, Stefan. En ook aan alle luisteraars, kijkers, Day of Lente. Tot volgende week.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van De Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: Ja, dat was Learn to Fly van de Foo Fighters.
1: De EO Zomerweek. Over onsterfelijkheid.
0: Voortleven na je dood. Dat gaat niet altijd zoals je bij leven hoopt. Het gebeurt geregeld dat standbeelden van helden met het verstrijken van de tijd ongemak oproepen. De beoordeling van het verleden is nu eenmaal aan verandering onderhevig. Bij de op 6 mei 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn is die ontwikkeling precies omgekeerd. Verguisd bij leven krijgt Fortuyn in de jaren na zijn dood steeds meer erkenning, en niet alleen bij bewonderaars van het eerste uur. Desondanks werd het beeld in de tijd na de moord op George Floyd beklad. Staat Fortuyn daar prima op zijn sokkel, of zijn er toch wat bijsluiters te schrijven bij zijn standbeeld?
2: Helden op sokkels.
3: Ja, we doen het al een paar keer, Wim, maar toch, ik laat me iedere keer weer verrassen. Ja, in Helden op sokkels. Ja, nou, dat is het mooie. Dat gaat ook nu weer gebeuren, want in Helden op sokkels beoordelen we elke week een standbeeld dat vragen oproept. Is het een prachtig beeld dat een medaille verdient, wat meer aandacht? Of moet er een bijsluiter bij komen? Of gaan we toch echt rigoureus te werk en halen we de takelwagen erbij? En moet het beeld zo snel mogelijk ergens gedumpt worden? Nou, eerder in deze serie hebben we al het beeld van Jan-Pieter van Koen in Hoorn besproken. Dat van Peter Stuyvesant in Amsterdam. En vandaag gaan we naar Rotterdam. Want daar staan twee beelden van Pim Fortuyn. En ik zei het al, Wim Berkelaar, onze huishistoricus, is bij ons in de studio om het daarover te hebben. Aan de telefoon ook Marco Pastors, die als politicus ook samenwerkte met Pim Fortuyn. Allebei goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, Wim, om met jou even te beginnen. Vandaag dus naar Rotterdam. Twee beelden van Fortuyn staan daar. Bij welke ben jij geweest?
5: Ja, we zijn met dat grote beeld op die hoge sokkel, waarin je de halve Fortuyn, voor het huis van Fortuyn zie je het hele beeld, met de saluerende Fortuyn. Iedereen herinnert zich bij het Leven van Nederland, at your service. Maar dit is het halve beeld waarin hij, laten we zeggen, loopt te redeneren met zo'n armgebaar. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar ik vind het wel een fraai beeld, moet ik zeggen. Ja,
3: Marco Pastors, is dat de mooiste?
4: Zeker weten. Okay. Vanwege zijn hele geschiedenis en ook vanwege dat gebaar. Het is een beetje pauselijk, hè?
3: Ja. Nou, laten we gaan luisteren hoe het bezoek ging. André Lamain was erbij.
6: Wim, we staan hier hartje Rotterdam tegenover het Schielandhuis aan de voet van een grote bedrijfstoren. En ertussenin staat een standbeeld.
5: Ja, er staat een standbeeld van Pim Fortuyn. En het interessante van dit standbeeld is, de meeste van die standbeelden worden neergezet door de overheid. Maar dit standbeeld is neergezet door de stichting Pim Fortuyn, die in het leven is geroepen na de moord op Fortuyn op 6 mei 2002. En die mensen hebben geld ingezameld en gezegd, er moet een standbeeld voor Pim Fortuyn komen, want dit is een Rotterdammer. Hij heeft hier in Rotterdam geleefd. We moeten die man eren.
6: Ja, dus echt vol trots eigenlijk. En dat zie je ook door een klein plaatje wat achterop de sokkel staat. Dat het dus inderdaad vanuit de stichting komt.
5: Dat is het belangrijk om te zeggen. En weet je, er zijn twee dingen die belangrijk staan. Achterop die sokkel staat de handtekening van Fortuyn. Maar er staat ook professor dr. W.S.P. Fortuyn. Nou moet je je voorstellen, Fortuyn is korte tijd professor geweest. Maar men vindt het belangrijk, Fortuyn vond het zelf ook altijd belangrijk, dat hij met zijn hoogleraartitel werd aangesproken. Hij was ook gepromoveerd en alles, dus niks van te zeggen. Titel heeft hij eerlijk bij elkaar verdiend. Maar dat hij die titel gekregen heeft, dat vinden mensen belangrijk.
6: En dus ook om daar een beetje mee te dwepen, is dat dan het laten zien van de eloquentie?
5: Precies, dat zeg je heel goed. Het is het laten zien de geleerdheid, de eloquentie van de man. Het was niet een man van de straat, hoewel die een vertolker was van de geluiden van de man in de straat.
6: We gaan even kijken naar het beeld. Het heeft eigenlijk twee kanten. De sokkel heeft twee kanten qua tekst. Op de voorkant, ja, Wim, ik weet sinds kort dat jij daar heel goed in bent, het Latijn. Even kijken, hoe zou ik het zeggen? Loquendi libertatem custodiamus.
5: Ja, nogmaals, dat Latijn is stuk. Gelukkig staat achterop de sokkel de betekenis.
6: Dan gaan we snel naar de achterkant, want ja, dat maakt het net iets makkelijker voor ons. En daar staat namelijk,
5: laten wij waken over de vrijheid van spreken. Nou, dat is wel op zich een hele goede tekst, moet ik zeggen. Passend bij dit beeld, maar ook passend bij de verschijning Pim Fortuyn. Deze mensen willen hem daarin eren, omdat ze natuurlijk het gevoel hebben, hij is door Volkert van de Graaf vermoord, omdat hij dingen zei die onwelgevallig waren.
6: We draaien weer even om, lopen weer naar de voorkant. En dan kijken we even naar het beeld zelf, bovenop de sokkel, waar we gewend zijn van de afgelopen afleveringen, dat we dan een heel groot statig lichaam zien. We zien eigenlijk puur een borstbeeld. Ja, de uitsnede vanaf de borst.
5: Ja, we zien letterlijk een borstbeeld. En je ziet ook wel echt Fortuyn werk in uitvoering. Typisch zoals Fortuyn was, met dat handje, als hij dus iets liever betogen, dan had hij zijn handje zo schuin voor zich. En dan probeerde hij iets duidelijk te maken met van die handgebaren. Ik vind het een heel treffend en mooi beeld.
6: En even over die arm inderdaad. Hij zit dus eigenlijk zoals met zijn armen over elkaar. En één hand komt dan los, hè, om eventjes in het, ja, in het verweer te gaan. Of om zijn punt te maken.
5: Precies zoals je het zegt. Hij heeft zijn arm vast aan één kant. Maar aan de andere kant maakt hij houdt die arm steel vast. En om met die andere arm echt, laten we zeggen, de betogen wat hij de betoog heeft.
6: Ja, met die priemende ogen, hè, die hij had.
5: Priemende pretoogjes. En dan ook met een beetje een spottend, licht spottende mond, zal maar zeggen. Het is typisch Fortuyn. Ook met de pochette hebben ze ook afgebeeld in zijn colbert. Ja, het is wel een heel treffend beeld.
6: Het werd dus beklad, maar het werd ook verdedigd.
5: Ja, het is beklad door antiracisten, maar het is verdedigd. En het is niet helemaal verbazingwekkend. Het is verdedigd door Feyenoord-supporters. Daar moet iets bij worden gezegd. Fortuyn werd vermoord op 6 mei 2002. Die avond speelde Feyenoord de gewonnen finale voor de Europa Cup tegen Borussia Dortmund. Die dag was Fortuyn vermoord. Rotterdam werd verwond en Rotterdam won die avond.
6: Ja, dus door Feyenoord supporters is Fortuyn ook in het hart gesloten.
5: Dat is absoluut het geval. Fortuyn is hun man en dat komt ook. Het zijn natuurlijk mensen met uitgesproken opvattingen. Fortuyn vertolkte die opvattingen. Dus ja, je ziet het voor je. Het is zou ik zeggen, de trainer van de hooligans.
2: Een verslag van Andries Lamin. Wim, volgens mij klopt niet helemaal dat laatste stukje. Van de 6 mei vermoord.
5: 8 mei was het.
2: 8 mei.
5: Finale. Ja, finale. Oh, neem me niet kwalijk. Ik zat dat gewoon te improviseren. Ik dacht echt dat in mijn hoofd dat... Maar het was 8 mei die finale, toch?
2: Ja.
5: Neem me niet kwalijk. Nou, excuus.
2: Goed gekomen bij deze. Gelukkig heb je meer verstand van standbeelden in Nederland.
5: Dat is zeker waar. Van voetbal heb ik weinig verstand.
2: Daar hebben we net dan ook weer voor, dus dat komt helemaal goed. Ja, hoe bijzonder is het dat er nu dit beeld eigenlijk bij elkaar is gebracht door particulieren?
5: Nou ja, ik vind het sowieso echt wel bijzonder. Omdat, weet je wat het is met Fortuyn? Kijk, op Fortuyn, dat is natuurlijk een man die allerlei gevoelens oproept. Maar wat je van hem moet zeggen is dat in die paarse tijd, 1994-2002... Lagen die paarse partijen toch onder een deken. He, je herinnert je die beroemde... Dat was 6 maart 2002. 6 maart 2002, dat die Rotterdamse verkiezingen waren. En dat dan na afloop gingen ze allemaal naar Haag, en daar zaten ze, Dijkstal, VVD, De Graaf, D66, Ad Melkert. Dat beroemde verhaal dat ze allemaal een beetje blasé zaten en eigenlijk geen raad wisten wat je met Pim Fortuyn moest
7: doen. Ik hoor Marco Pastoors op de achtergrond. Dat moet gewoon nog weer eens helemaal in zijn geheel worden uitgezonden. Als je nou één fragment of één programma terug zou willen...
5: Ja, helemaal eens. Dat... Legendarisch.
7: Marco? Waar was jij toen? Erbij?
4: Ja, het was heel treffend. Ik was die avond zelf in het stadhuis geweest. Maar ook een beetje onder de indruk van de 17 zetels die Pim had binnengehaald. Dus ik was eigenlijk heel snel naar huis gegaan om eens te gaan nadenken wat je daarmee zou moeten doen. Want daar had eigenlijk niemand op gerekend. Dus ik was op tijd thuis voor de uitzending. En het was werkelijk zo gênant voor die anderen om dat te zien. Hè. Die hadden toch een uur kunnen nadenken over wat ze zouden gaan zeggen. Maar dat had weinig opgeleverd.
7: Ja. Zeg, u kende Pim Fortuyn uiteraard goed omdat u met hem samenwerkte. Wat even terug te keren naar het beeld. Wat betekent dit beeld voor u?
4: Het is van grote betekenis. Ik ben natuurlijk eigenlijk al zolang ik Pim kende was ik al fan van hem. Ik vond het een heel bijzondere man. Ik vond het ook heel fantastisch om vervolgens te zien dat heel Nederland dat zo zag. En toen zijn we met Leva Rotterdam aan het regeren gegaan. Maar ik vond het altijd wel fijn dat er ook zo'n beeld kwam zo snel. En dat had niks met Leva te maken, maar dat was gewoon wat mensen van Pim vonden. En dat was hun respect daarvoor. Ik vond dat ook echt twee dingen. Ik wou dat niet bij elkaar brengen. En dat beeld was voor mij dus echt een oprecht eerbetoon aan Pim. Van de mensen die het initiatief hebben genomen.
7: Maar het gebaar der gebaren, want u had het beide over de arm en de hand die zo treffend wordt weergegeven op dat standbeeld. Is toch wel als hij op de groest wegrijdt en zijn hand uit het raam steekt en zegt van ik word minister-president. En dan zie je zo... Ja, uit het raam.
5: Nee, dat zeg je heel goed aan het. Kijk, dat hele theater rond Fortuyn. Kijk, dat zijn wij een beetje vergeten in de politiek. Die politiek was, laten we zeggen, rond 2000 echt helemaal ingesukkeld en verzakelijk. En dan komt Fortuyn. Dat is natuurlijk heel on-Nederlands. Je hebt een chauffeur, een butler. En je zit met die twee hondjes op de achterbank. En je zegt: ik word de minister-president van Nederland. Ja, daar werd natuurlijk heel hard om gelachen. Maar je kunt ook zeggen: ja, Nederland werd een keer met een soort theatrale politicus. Die wel degelijk ook serieuze idealen had geconfronteerd. Dus Ja, het blijft gewoon een heel bijzondere verschijning. De vraag is natuurlijk wel, overigens bij Fortuyn, dat zou ik ook benieuwd zijn hoe Marco Pastors daarnaar kijkt. Wat zou er zijn gebeurd als Fortuyn, die ook met iedereen overhoop lag, hè, dat is ook bekend, Fortuyn had overal ook wel het probleem van Groningen tot aan Rotterdam, toen hij op die Alberda-leerstoel zat. De vraag is, wat zou het zijn geweest als Fortuyn minister-president was geworden?
7: Marco.
4: Ja, dat weet je niet, maar ik ben wel een van de weinigen die op hoog niveau met hem gewerkt heeft en het heeft volgehouden en er een grote bewondering voor heeft overgehouden. Maar ik weet, die OV-kaart, dat deed hij daar 12 jaar daarvoor, die was er niet geweest zonder Pim. En dat was toch een majeure klus. En zijn optreden als directeur in die organisatie was van enorm belang. En dat strekte zich van grote abstracties tot hele kleine details. En ik weet eigenlijk zeker dat van alle andere ministers en premiers, die hebben echt geen betere vooropleiding gehad dan dat. Hè. Dus ik denk dat hij het heel goed zou hebben gedaan.
2: Ja, Wim, we even terug naar het standbeeld. Want in de afgelopen edities van Helden op Sokkels, veel mensen waar pas later naar boven kwam, er zit wel een randje aan. Bij Pim was het misschien wel, Pim Fortuyn was misschien wel net andersom, dat hij eigenlijk al omstreden was voordat er überhaupt een standbeeld was.
5: Ja, dat is zeker waar. Kijk, bij Fortuyn is het natuurlijk anders gaan. Die man was natuurlijk ook door die hele kortstondige carrière. Want het is natuurlijk heel kortstondig geweest. Hij, in augustus 2001 stapt hij in, dan krijg je de aanslagen op de Twin Towers. Nou, volgens krijg je die stormachtige opkomst bij Leven van Nederland en verder. Ja, en dan die moord. Kijk, die moord speelt natuurlijk ook een rol. Het is natuurlijk een gruwelijke zaak dat een man wordt vermoord voor een vrijheid van meningsuiting enzovoort. Dat is een schandelijke zaak. Maar dat heeft natuurlijk ook wel dat beeld echt doen kantelen. Toen werd hij, kijk, ook de mensen die niet voor Fortuyn waren, Die denken natuurlijk toch, of enkele extremisten dagen later, die denken natuurlijk, ja, je kan toch niet iemand vermoorden. En zeker niet, daar moet ik er iets bij zeggen, Fortuyn, ik weet niet hoe het jullie vergaat, het is natuurlijk een tijdgenoot van ons allen geweest, maar dat was natuurlijk een hele levendige, gevoelige man. Ik herinner me nog zo'n interview met Theo van Gogh, het kan ook iemand anders zijn, dus hou me te goede. Ik heb net de fout van 8 mei al gemaakt. Dus, maar zo'n interview dat hij dan zijn ogen sluit, dan wordt hem gevraagd, wat denk je aan te treffen in die naam als? Ja, dat is gewoon eigenlijk een ontroerend beeld. Dus hij liet meer zien dan alleen de politicus. Hij liet ook die mens echt zien. En dat maakt waarom die een beetje toch van iedereen is geworden.
7: En Marco, zou die stabiel genoeg zijn geweest? Want daar zijn ook wel verhalen natuurlijk over naar buiten gekomen.
4: Nou ja, weet je, dat zei Pim zelf altijd. Er zijn zoveel mensen veel te stabiel in zo'n omgeving. Het is wel goed dat er eens een keer iemand bij komt die er eens wat anders over denkt en de ramen eens openzet.
7: Ja.
4: En Ik denk dus dat helemaal goed gekomen was. En ik denk ook dat hij was gewoon wat meer dan een theatrale politicus. Hè. Het was iemand die was enorm verbonden met het land, met de toekomst van het land en met heel veel mensen in het land. Daar had hij natuurlijk ook die bijna 40 zetels in de peilingen aan te danken.
7: En met de Rotterdammers. Laten we even gaan luisteren wat de Rotterdammers vinden van het beeld van Pim Fortuyn.
6: Denk jij dat mensen Fortuyn, ook al is hij natuurlijk omstreden, dat ze willen dat hij verdwijnt van dit plein?
5: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, dat zal ook weer die twee kampen oproepen. Er zullen een aantal mensen zijn die zeggen, ja, dit was een smeerlap, hij deugde niet, het was een racist, die moet absoluut weg. Anderen zullen per se zeggen, nee, dit is de vertolking van het vrije woord. En ik denk ook dat de meerderheid zal zeggen, laat maar staan dat beeld. Ook al hebben ze gemengde gevoelens misschien.
6: Ja, wij staan hier bij een beeld dat u niet onbekend zal zijn. Loopt u er vaak langs?
8: Nou, een paar keer per week, ja. En het hoort bij de stad en het is de geschiedenis. En laten ze dan een plaquette maken wanneer het is geweest en noem maar op. Maar niet weghalen, dat is barbaars.
6: Ja, u vindt het ondenkbaar?
8: Ik vind het ongepast, ja. En oncomfortabel ook.
6: Wat bedoelt u daarmee?
8: Nou, dat zomaar weggehaald kan worden. Zomaar omdat mensen boos zijn. Ga in gesprek. En wat geweest is, is geweest. En ik denk dat dit een prima land is waar iedereen...
6: Ik neem aan dat u weet tegenover welk standbeeld u zit, hè?
9: Nee.
6: Herkent u deze man?
9: Nee, maar wij komen hier ook niet vandaan.
6: Hij is vermoord.
9: Oh, tuurlijk. Met die twee hondjes, zo heet hij. Pim Fortuyn.
6: Heel goed, heel goed. Het lijkt wel een quiz nu. Ja, wat vindt u ervan dat er voor een man die nog zo kort geleden eigenlijk onder ons was, dat er een standbeeld is opgetuigd? En moet het blijven staan?
9: Het moet blijven staan, ja. Ze moeten er afblijven. Je zou hooguit een tekst erbij kunnen, een beetje over zijn ideeën. Dat een beetje uitleg, zeg maar. Maar standbeelden mag je niet weghalen. Dus als je geschiedenis, als je dat weghaalt, weg geschiedenis Nederland, kijk maar naar Koen en Horen. Vreselijk dat het er staat. Van mij mogen ze het omhakken. Maar het is wel geschiedenis. Je kan je zwarte bladzijden niet uitvlakken, hè?
6: Waar ik benieuwd naar ben, is of u vindt dat hoe Fortuyn afgebeeld is, of dat recht doet aan hoe u hem herdenkt.
9: Ja, zo met die hand. Ik wil maar zeggen dat. Ja, geweldig.
6: U heeft er zelfs meteen een associatie bij.
9: Gelijk, ja. Ik herkende hem wel niet gelijk, maar misschien moet je wat verder afstaan, dat het duidelijker wordt.
6: U zegt, ik wil maar zeggen dat.
9: Oh ja, dat zei ik, hè, ja.
6: Eigenlijk is Fortuyn in een pose afgebeeld. Je hoort hem praten.
9: Ja, zo ja. Ik vind het geweldig. Ik vind het mooi.
10: Je kijkt net zoals naar Srebrenica. Als je niet herinnert, dan vergeet je het. Dan kan het weer zich voordoen.
6: Dus het standbeeld is in dit geval ook bedoeld als een waarschuwing voor datgene wat er met Fortuyn gebeurd is.
10: Ja, je moet niet, ja, gewoon iemand niet om zeep helpen voor zijn ideeën.
6: Het is onlangs beklad.
10: Dat is toch niet erg dat dat gebeurt. De maatschappij beweegt en dat soort dingen horen juist bij. En dat is toch helemaal goed als je ook zegt, hey, je moet hier ook weer opletten van eer niet wat hij allemaal dacht. Dat is misschien ook niet helemaal goed.
6: Maar waar ligt dan de grens? Want je kan er een tekst op zetten. Maar je kan er ook zeggen, nou jongens, midden in de nacht trekken we hem van de sokkel af. En dan heb je het standbeeld niet meer.
10: Ja, en als we meer mensen dachten, dat hadden we niet doen, zetten we weer rechtop. Maar de vraag is, hoe ga je met die frustratie en die frictie om? En de ene keer is het beeld, zeg maar, maar doet daar ergens aan denken of levert het daar iets op 50 jaar later, misschien ergens anders. Maar gebruik het dan om die discussie te hebben.
7: Ja, ziet u dat ook zo, Marco Pastoors? Gebruik het om die discussie te blijven hebben?
4: Ja, dat is eigenlijk wel heel treffend. Hè? Want de vrijheid van meningsuiting was in de tijd van Pim een groot ding. Maar na het uiten van meningen komt, hoop je, het gesprek. En dat is toch wel een van de dingen die op dit moment heel erg ontbreekt. Hè? De meningen worden geuit, maar daarna doorpraten met elkaar. Hè? Wat is er van aan? En waarom vind je wat je vindt? En klopt dat wel? En kun je er ook anders tegen aankijken? Dat is eigenlijk het grote gebrek. Hè? En als je ziet wat de premier nu doet, even Zwarte Pieten weggeven, hè? Over de schutting gooien, maar vervolgens er niet verder mee gaan. Dat is wel heel teleurstellend. En ook in die zin is die oproep, de vrijheid van het spreken gaat niet alleen over mogen zeggen wat je wilt, maar ook dat het gebeurt, hè, dat het gesprek doorgaat.
7: Ja. Wim Berklaar, je ziet het ook zo?
5: Nou ja, ik denk, wat Fortuyn betreft, kijk, het is een man die zelf niet heel erg tegen tegenspraak kon. Dat denk ik nog steeds. Maar het is wel een man die, doordat hij zo krachtig zijn dingen zei, zoals hij ze zei, ja, dingen opschudt, de boel openmaakt. En in dat opzicht is dat beeld uitstekend. Kijk, het is ook een beeld van onderop, dat vind ik ook belangrijk. Dus het is een teken, dat beeld is een teken van de Nederlandse democratie. Dat iemand echt leeft. Veel van die beelden zijn natuurlijk dood, daar lopen mensen langs, weten niks. Maar Fortuyn roept iets op, en dat ben ik wel met Marco Pastoors in. Kijk, als daar een gesprek over ontstaat, is dat uitstekend. Ja, het is natuurlijk wel zo, die gesprekken zijn vaak ingewikkeld en dan stokken die gesprekken omdat mensen niet met elkaar eens zijn. Maar in beginsel, dat zo'n beeld er is.
4: Dat is de kunst, dat gesprek voeren, ook als je het niet met elkaar eens bent.
5: Dat is waar, dat
4: ook,
5: is waar.
4: Ook al spat het maar even tegen het plafond. Ja. Maar toch gewoon doorpraten met elkaar. In plaats van mopperend weer je eigen hoek.
2: Gaan dat zo buiten de uitzending doen. Want Wim, nog tijd voor het einde finale oordeel over dit beeld. Komt er een bedsluiter bij? Medaille of
5: het is heel raar. Nee, weg gaat hij zeker niet. Nee, dat moet je natuurlijk nooit weghalen. Alleen al niet omdat die man vermoord is. Dat zou bizar zijn. Nee, dat beeld, dat zou in beginsel zou dat een tekst kunnen hebben. Maar deze man is zo recent vermoord. Het beeld is zo mooi dat hij zegt, hang er maar een medaille omheen.
2: Nou, bij deze de eerste medaille uitgereikt in Helden op Sokkel. Marco Pastoors en Wim Berkelen, hartelijk dank allebei.
11: Helden op Sokkels.
0: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Helden op Sokkels. Vond je het interessant? Morgennacht, zelfde tijd, zelfde plaats, zoomen we in op Marcus Bakker. Hij was dan geen Michiel de Ruiter of Rembrandt van Rijn, maar toch is er een zaal naar hem vernoemd in onze Tweede Kamer. Bakker was leider van de Communistische Partij Nederland, die bijvoorbeeld in 1948 de omverwerping van de democratie in Tsjechoslowakije steunde. Was hij wel een democraat? En zo nee, wat moeten we dan met die zaal in Den Haag?

0: Je hoorde Florence and the Machine met Dog Days Are Over.
1: De nacht van EO vakantietips.
0: Ja, de vakantietips die zijn weer aan de beurt. Want de vakantie staat voor de deur. En of je die nou viert in een zonnig oord of in eigen land, in deze rubriek helpen we je op weg om te genieten van de lekkerste muziek voor in je playlist, de beste series en films voor onderweg en een goed boek om in weg te duiken wanneer je ligt te genieten van de zon in de tuin.
2: Bij een zwoele zomeravond past een heerlijke film of serie natuurlijk ook goed. Vol spanning, romantiek of humor. En het is ook heerlijk om in een bioscoop te ontsnappen aan die warmte.
0: Zeker. Vannacht bespreken we dus films en series die je deze zomer niet mag missen. Jort van Sloten, filmjournalist bij het Nederlands Dagblad, geeft ons de beste tips.
2: Ja, Lois, deze zomer zijn er ook allerlei series die worden uitgezonden. Bij de NPO zie je nu bijvoorbeeld de derde seizoen volgens mij alweer van Woeste Grond. Ben je eigenlijk een beetje een serie aan het volgen?
0: Nou ja, ik weet dus niet of ik er verstandig aan doe om hiervoor uit te komen. Maar ik kijk dus naar Love Island. Ja. En ik kan daar nu heel hoogdravend een soort antropologische studie van maken. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik gewoon heel erg aan het genieten van mensen die dingen zeggen als: wat ben je toch fit? Wat ben je toch fit? Die de hele dag daarover praten. En wat ben je toch leuk? En wat: I love how you carry yourself. En allemaal dat soort uitspraken. Nou ja, dat gaat er eigenlijk de hele tijd zo door.
2: Ja, heerlijk. Ik kan nu heel cool gaan doen dat ik dat niet kijk. Ik kijk het niet, maar ja, ik snap het wel.
0: Het is wel terecht als je je daar cool over voelt.
2: Ik snap het genre helemaal. Ja. Het is ook relaxed, toch?
0: Zeker. Ja, ja, brein uit.
2: Ja, want een beetje in diezelfde categorie zit toch ook wel B&B vol liefde, volgens mij.
0: Ja, dat is precies hetzelfde. Ja. Ja, ik kijk dat dan weer dit jaar niet.
2: Jij? Nee? Ja, ik ben begonnen.
0: En?
2: Ik ben wel echt net begonnen.
0: Okay.
2: Eerlijk is eerlijk. Maar ik vind het wel leuk dat je zo die personages allemaal een beetje... Ja, het zijn geen personages, het zijn gewoon echte mensen. Maar
0: ja, maar ze maken er wel mensen, een beetje personages van,
2: precies,
0: toch?
2: Ja, ja, ja, ja. Zo kunnen ze dat natuurlijk ook wel editen.
0: Ja.
2: Maar dat je hun een beetje leert kennen.
0: Heerlijk.
2: Dat bepaalde persoonlijke dingen dan een beetje zo uitvergroot worden.
0: Ja, entertainment. Dat is mijn lievelings.
2: Ja.
0: De hele tijd klagen op de bank over hoe vervelend andere mensen wel niet zijn.
2: Ja, heerlijk.
0: Lekker negeren hoe vervelend je zelf bent.
2: Ja.
0: Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Een rijtje met series om lekker aan te ontsnappen is dat dus. En we vroegen ook aan Jort van Sloten, filmjournalist bij het Nederlands Dagblad, wat nou de film van dit moment is.
3: Life, a son,
4: and then what?
3: We won the war. Help me go home.
5: De grote film deze zomer is natuurlijk Christopher Nolan's The Odyssey. Na het succes van zijn vorige film, Oppenheimer, had Nolan een vrijbrief om zo'n beetje alles te maken waar hij zin in had. Nou, hij koos voor de Odyssee, het 2800 jaar oude Griekse gedicht over de val van Troje en de 10 jaar durende tocht naar huis van hoofdpersoon Odysseus. En hoewel dit zo'n beetje de oertekst is waar weer talloze westerse verhalen door zijn geïnspireerd, hebben we nooit echt een grote geslaagde verfilming van de Odyssee gekregen. Ja, tot nu. Want als eerste valt op dat de film echt een enorm spektakel is. Het is overigens niet alleen Nolan's meest ambitieuze film. Het is ook een van zijn meest griezelige. De scène met de cycloop en ook nog eentje met een heks. Ja, daar maakt de film echt eventjes een uitstapje van historische actiefilm naar regelrechte horror. Wat natuurlijk vermeld moet worden is het camerawerk van de Nederlandse Hoyte van Hoytema. Hij wist met loodzware, maar haarscherpe 70 mm IMAX-camera's de hele film vast te leggen. Dat is een unicum in de filmgeschiedenis, nog nooit eerder gebeurd. Nou, wat je daar als conclusie uit moet trekken is: kijk dit alsjeblieft niet in een vliegtuig op je telefoon of op een tablet of op een laptop. Je moet hier echt voor naar de bioscoop om het te kijken op een zo groot mogelijk scherm. Nou, toegegeven, de film heeft eventjes nodig om in de juiste versnelling te komen. Met name de opening vond ik een tikkeltje rommelig. Maar daar staat dan wel weer tegenover dat de laatste drie kwartier van deze film, wat mij betreft, echt het hoogtepunt van het filmjaar zijn tot nu toe.
2: Ja, heb jij hem gezien, Lois?
0: Ja, ik heb hem dus in de bios gekeken van het weekend.
2: Dat moet ook, hoor ik van Jort.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik heb het helemaal goed gedaan volgens de regels.
2: Heel goed. Ja. Wat vond je ervan?
0: Ja, Ik durf het dus eigenlijk niet echt te zeggen. Want ik lees echt alleen maar hele slimme mensen zeggen dat hij geweldig is. Ja, en ik heb net Love Island geprezen. Dus ik sta sowieso al 3-0 achter. Maar natuurlijk, dingen die hij benoemd waren ook vet. En het was echt een vet film. Ik heb me niet verveeld. Absoluut, helemaal niet.
6: Gelukkig.
0: Maar ik ben ook niet echt zo de zaal uitgelopen met een soort gevoel van, ja, wat een enorme verrijking dat ik dit heb gezien. En nu heb ik allemaal nieuwe mooie inzichten. En de dialoog hebben me zo geraakt. En ja, ik weet niet. Ik kwam niet echt in de, ja, de gevoelskant van de zaak, zeg maar. Maar het was wel echt vet. Wel echt mooi gemaakt. Ik vond bijvoorbeeld ook echt leuk om dat Paard van Troje verhaal een beetje zo in actie te zien en hoe ze dat dan deden en zo. Ja, ik weet niet hoe het klopt met de werkelijkheid, maar in ieder geval, of met het verhaal. Maar ja, het was vet. Ja,
6: het was vet. Ik zag wel een paar gave shots. Het zag er wel avontuurlijk uit.
0: Ja. En mooie locaties. Nee, zeker. Ja.
6: Zou je het aanraden? Ik heb hem nog niet gezien.
0: Jawel, tuurlijk. En al helemaal, omdat het nu zoveel wordt besproken. Ik bedoel, het is altijd goed dat je het dan zelf hebt gezien. En het was ook echt heel mooi en vet. Maar misschien had ik gewoon te hoge verwachtingen door al die
6: lovende kritieken.
0: Lovende kritieken, precies. Ja. Ja. Maar goed, Jort heeft meer voor ons in petto. Dus we hebben meer om uit te kiezen.
5: Het is een goede maand voor acteur Tom Holland, want hij zit niet alleen in The Odyssey, maar vanaf aanstaande donderdag kun je hem ook zien in Marvel-film Spider-Man Brand New Day. Jaren geleden stond het Marvel-logo gelijk aan een kwaliteitskeurmerk. Kocht je daar een kaartje voor, ja, dan zat het sowieso wel goed met de film. Helaas liggen die dagen alweer een tijdje achter ons. Marvel is best alweer een tijdje de weg kwijt en de meeste nieuwe films uit hun stal die schommelen ergens tussen matig en best prima. Toch heb ik goede hoop voor Spider-Man Brand New Day. De Marvel Spider-Man films zijn consequent gewoon erg vermakelijk. En dat komt mede door het charisma waarmee Tom Holland de jonge superheld speelt. En als er iemand is die de charme weer een beetje terug kan brengen naar die ingedutte superhelden films, ja, dan is hij het wel. Mijn grootste vraag en eigenlijk zorg is toch wel in hoeverre het de film gaat lukken om op eigen benen te staan. De vorige Spider-Man film was erg geslaagd, maar die moest het ook wel heel erg hebben van de nostalgie. En wat dat betreft maken de trailers me wel weer een beetje nerveus. Want ik zag toch wel weer een hoop personages uit eerdere films en series voorbij komen. Het hoeft geen probleem te zijn, maar het is misschien wel een beetje een teken aan de wand. Dus wat mij betreft zin in, maar ook eerst zien en dan geloven.
6: Ja, Spider-Man.
5: Het is een goede maand voor
0: Spider-Man. Spider-Man, ja. Ik kan echt heel weinig zeggen over Spider-Man. Ik heb niks gezien. Nooit een Spider-Man film. Nee, ik weet er echt niks van. Jij?
6: Nee, ik ook niet.
0: Ai, nou, sorry luisteraar. Ja. Gauw door.
6: Ja, het is niet echt helemaal mijn genre, hoor.
0: Nee, wat is wel jouw genre? Nee.
6: Ja.
0: Romantische comedies.
6: Ik vind gewoon, als het dan allemaal zo onwerkelijk is, vind ik dat ingewikkeld.
0: Ja. Sci-fi.
6: Ja,
0: dat vind je lastig.
6: Ja, wie hangt er nou aan een gebouw?
0: Ja, een beetje. Ja, en tenzij je echt gewoon wel dat je bijvoorbeeld, wat ik een hele leuke serie vond, is dan bijvoorbeeld The Good Place. Dat is ook heel onwerkelijk, maar het is gewoon heel goed omdat er heel veel interessante filosofische ideeën en zo verstopt zitten in die serie. En dat is dan heel leuk met een soort hele flauwe poep- en plashumor tegenhanger erbij, weet je wel. Ja. Dat vind ik wel ook leuk, terwijl dat ook ver afstaat van de realiteit.
6: Maar dan zijn die gesprekken voor jou misschien gewoon een vereiste. Ja. Die goede gesprekken.
0: Fijne dialogen.
6: Fijne dialogen.
0: Interessante ideeën. Ja, dat vind ik wel echt top.
6: Ja, ik vind een kop en een staart en een verhaal ook wel lekker.
0: Okay. Ja. Doe eens een voorbeeld. Is er een serie film?
6: Maar zo, dat vind ik zo moeilijk. Ik ben sowieso niet goed met dit soort titels.
0: We komen hierop terug.
6: Ja, we komen hier vast een keer op terug.
0: Oké, dan gaan we nu eerst even door naar het volgende tip van Jort.
5: Dat je voor grote blockbusters niet alleen bij de Amerikanen hoeft te zijn, dat bewijst De Gaulle Résistance. Een biografie en een actiefilm over de Franse generaal Charles de Gaulle. Résistance volgt De Gaulle tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, wanneer hij vlucht naar Engeland en vanuit daar probeert om steun van de Britse premier Churchill voor zich te winnen. Ik heb de film al kunnen zien en wat me vooral opviel is dat het Amerikaanse perspectief vrijwel volledig afwezig is. De Amerikanen zitten wel in de film, maar dat is echt maar een paar minuten en je hebt helemaal niks aan ze. Nou, als je een boel Amerikaanse oorlogsfilms hebt gezien, dan weet je dat dat perspectief echt wel eventjes schakelen is. Het is wel een keuze die heel goed uitpakt. Dat komt mede omdat de film zich richt op ja, gebeurtenissen tijdens die Tweede Wereldoorlog die gewoon niet zo vaak aan bod komen. Zoals wat er gebeurde in de Franse koloniën en in Noord-Afrika. En die hele dynamiek tussen Churchill en de Gaulle is gewoon best wel grappig ook. Een andere keuze die heel erg goed uitpakt is dat de film zich eigenlijk nauwelijks interesseert voor wie de Gaulle precies is. Ze zijn vooral benieuwd naar wat het is wat hij doet. Nou, je krijgt dus geen scènes te zien van hem als kind of als tiener die dan allemaal moeten verklaren hoe hij geworden is wie hij is. Dat heeft de film gewoon geen boodschap aan. Het enige waar zij benieuwd naar zijn is wat heeft hij precies gedaan tijdens die oorlogsjaren. Nou, om het hele plaatje te kunnen zien, dan moeten we nog ietsjes langer wachten. Want dit is het eerste deel in een tweeluik. De Gaulle Résistance verschijnt op 6 augustus. En deel 2, dat Liberté heet, dat komt uit begin september.
0: Ja, wat denk je?
6: Ja, dit pakt mij wel.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En waar ligt dat dan aan, dat je dit dan wel...
6: Ik vind sowieso oorlogsverhalen heel interessant.
0: Ja.
6: Dat,
0: waar gebeurt het?
6: Ja, helemaal geboeid. Ja, zit ik daar dan helemaal in. En ook leuk vanuit het perspectief. Ja, nee, dit
0: herken ik wel, hoor. Ja, ik denk wel, eerlijk gezegd ook, uiteraard weer helemaal afhankelijk van hoe het dan is gemaakt. Maar bijvoorbeeld, ik vond Oppenheimer ook echt vet.
6: Ja.
0: Als we het toch over Nolan hebben.
6: Ja, precies. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
6: Ja. Ik heb het, hoor.
0: Ja, vertel. Welke film?
6: Ja, ja. Het is een film van vorig jaar.
0: Oké. Okay.
6: Nederlandse film voor de meisjes. Dat was echt... Een bizar goed verhaal.
0: Echt geen idee wat dit is.
6: Ja, het is een Nederlandse film. Het gaat over twee gezinnen eigenlijk. En er komt een ongeluk. En die dochters zijn in levensgevaar. En dan gebeurt er dus van alles tussen die ouders. En nou ja.
0: En waarom vond je het zo vet?
6: Ik moet er niet veel over vertellen. Want als je het wil zien, dan geef je eigenlijk heel veel weg. Nou, omdat het eigenlijk dus maar over één gebeurtenis gaat. Maar... Alles komt aan bod, dus elk gevoel wat daarbij hoort en elke dynamiek die daarin.
0: Oh ja.
6: Echt heel goed gemaakt, vond ik dit.
0: Oké, okay, cool.
6: Dit is dan ook zo'n verhaal waar je dan zo helemaal in bent gedoken. Dat je even vergeet waar je bent als de film is afgelopen.
0: Oh ja, dat klinkt heel veel.
6: Als je tijd even kwijt bent.
0: Leuk.
6: Ja. Jort die heeft nog het laatste tip voor ons voor deze zomer.
5: Wie op zoek is naar jeugdsentiment deze zomer, die heeft genoeg om uit te kiezen. Want op Netflix kun je nu kijken naar de nieuwe bewerking van Het Kleine Huis op de Prairie. Nou, misschien herinner je je de televisieserie uit de jaren 70 nog wel. Over de jonge Laura Ingalls met die twee vlechten die dan van die heuvel afrent in de intro. En hoe zij met haar ouders en zussen opgroeit in een hut op de Amerikaanse prairie. Nou, die serie heeft een heel lievig en heel soft imago. Al moet ik zeggen dat het echt wel meevalt als je sommige afleveringen nu terugkijkt. Maar wat die serie in ieder geval niet deed, was trouw de boeken van de echte Laura Ingalls Wilder volgen. Dat is iets wat de nieuwe Netflix-serie juist wel weer probeert te doen. Nou, voor de liefhebbers van de klassieke serie is dat dus wel eventjes schakelen. Want de meeste iconische momenten uit die serie, die zitten allemaal pas in latere boeken. En die komen dus pas in latere seizoenen aan bod. Dat de serie zo dicht bij de boeken blijft, betekent overigens niet dat ze alles één op één hebben overgenomen. Want wat nu vooral opvalt is dat de inheemse Amerikanen een veel prominentere rol spelen in de serie dan ze ooit deden in de boeken. Want wat vinden zij er eigenlijk van dat het gezin Ingalls hun kleine huis bouwt op hun land? Nou, voor nog meer jeugdsentiment moet je naar de bioscoop, want daar is ook genoeg te zien. Zo is ter ere van de 25e verjaardag kinderklassieker Minouz opnieuw in de bioscoop te zien. Gerestaureerd in 4K, opnieuw uitgebracht. Minouz is de succesvolle verfilming van het kinderboek van Annie M.G. Schmid. Met Carice van Houten in de rol van de kat Minouz, die magisch kan veranderen in een mens. De film heeft een oppoetsbeurt gekregen, waardoor die er dus een stuk mooier uitziet. De laatste keer dat ik hem zag, ja, toen was ik 5 jaar oud. Dus ik heb vooral heel veel zin om te ontdekken of de film 25 jaar later nog evenveel indruk maakt als dat het toen deed. En ik vermoed van wel, want de film won ook dat jaar het Gouden Kalf voor beste film. Ja, dan heb je toch wel iets goed gedaan. Nou, Minouz is niet de enige kinderfilm die deze zomer 25 jaar oud wordt. Dat geldt namelijk ook voor Harry Potter en de Philosopher's Stone. De eerste in de 8-delige Harry Potter reeks. Die wordt ook 25 en die is eind augustus opnieuw te zien in de bioscoop. Nou, tot slot nog een paar films om even in de gaten te houden. Eind deze zomer krijgen we een nieuwe film van Ridley Scott, die je vooral kunt kennen van Gladiator, Alien, Blade Runner en nou, nog meer legendarische films. Hij heeft nu The Dog Stars gemaakt over een soort overlevingsthriller ergens in de nabije toekomst. Scott is alweer 88 jaar en hij maakt nog steeds jaarlijks nieuwe films. Ze zijn een beetje hit en miss, dus misschien goed om daar even de recensies af te wachten voordat je naar de bioscoop rent. Ook leuk om even in de gaten te houden, The Death of Robin Hood. Een nieuwe Robin Hood verfilming met Hugh Jackman in de hoofdrol als een oude Robin Hood die terugkijkt op zijn leven. De film lijkt een stuk duisterder te gaan worden dan wat we tot nu toe van de legende gewend zijn. Dus dat spreekt mij in ieder geval heel erg aan. En ik ben dan ook erg benieuwd of dat wat gaat worden.
0: Ja, grappig. Ik moet dus toch een beetje dan inwendig lachen. Want ik denk er dan aan dat Jort een ND-journalist is. En ik maak me dan helemaal een voorstelling van dat hij net zo'n soort opvoeding heeft gehad als ik. Wij hadden vroeger dus geen televisie.
6: Nee.
0: Alleen als we in ons vakantiehuisje in Drenthe waren, dan konden we radio bij mij, nou televisie 1, 2 en 3, NPO 1, 2 en 3 ontvangen.
6: Ja.
0: Dus dan zagen we wel eens wat. En verder is dus eigenlijk vooral Little House on the Prairie voor mij bekend. Dat hadden we dan op een of andere manier wel, dat ja, we dat konden zien.
6: Ja, was dat te zien?
0: Ja, dat was wel op een of andere manier te zien. En allemaal van die oude dingen als Floris en Swiebertje en allemaal dat soort gekkigheid. Maar bijvoorbeeld Harry Potter, wat hij dus net zei, nou, dat kwam er bij ons niet in.
6: Nee.
0: Nee. Maar bij Jort kennelijk wel. Die praat er heel erg ingewijd over.
6: Ja, of Jort heeft het ingehaald. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, Jort heeft zijn eigen afslag genomen. En jij, wat pikte jij eruit?
6: Ja, ik heb Little House on the Prairie nooit gezien. Eerlijk.
0: Ja, het is heel eerlijk.
6: Ik heb wel een beeld erbij, hoor. En ik denk dat ik ooit wel een paar losse fladders heb gezien. Maar ja, het heeft me nooit heel erg getrokken.
0: Nee, het threadwife leven is niet jouw ding.
6: Nee, dat was niet helemaal mijn ding.
0: Maar wat vind jij leuk?
6: Ja, dat Minouche, dat sprak me wel aan. Ik denk dat ik die nog op misschien op videoband of op DVD heb gezien.
0: Ja?
6: Ik ben wel benieuwd naar zo'n vernieuwde versie. Ik vind het ook wel leuk, een beetje zo vieren van zo'n populaire film.
0: Ja.
6: Dat dan weer in een bioscoop vindt. Ja, had ik niet verwacht. Maar dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Heerlijk.
6: En welke pak jij op? Ga jij nog iets kijken?
0: Nou, ik vond die Robin Hood ook wel. Omdat ik dacht gewoon, oh ja, interessant verhaallijn idee dat hij dan oud is.
6: Ja.
0: Ja, dat lijkt me wel grappig. Maar ik weet niet of ik het ga kijken, hoor. We gaan het zien.
6: We beginnen gewoon ergens. En als het nou echt heel warm wordt, dan is het natuurlijk wel lekker om toch de bioscoop in te duiken.
0: Zeker weten, zeker weten. Nou, met deze tips komen we de zomer wel door. En morgen nemen we jullie weer mee met nieuwe vakantietips.

Kissinger en Alex Warren. Het zit er weer op voor van 8. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Eerst hoor je hier straks het nieuws van 5 uur en daarna vroeg. Wij zijn er morgen en overmorgen weer met meer gesprekken over onsterfelijkheid. Morgen zal moleculair geneticus Jan Hoeymakers vertellen over hoe ver de medische wetenschap is in het verslaan van de dood. Dat alles hier op Radio 1. Tot dan!

0: NPO Radio 1.
1: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn daarom ruim 180 kinderen die op zomerkamp waren in de buurt naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is wel volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon. Alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm. 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: We zitten midden in de zomer. Het is warm buiten, het tempo gaat wat omlaag. Nou, normaal hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of binnenland.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: We zitten midden in de zomer. Het is warm buiten, het tempo gaat wat omlaag. Nou, normaal hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of binnenlandse hectiek. Maar hoe gaat het eigenlijk met de mensen die zelf midden in de maatschappij staan?
3: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 29 juli. Wieke Jongejang timmert muzikaal hard aan de weg. Een jaar na het verschijnen van haar debuut-EP Rumens verscheen daar dit jaar het vervolg van Abdomens. En voordat haar artiestenbestaan een vlucht nam, bewandelde Wieke een hele andere route. Ze werkte als verpleegkundige in de specialistische GGZ. Is daar inmiddels weer terug trouwens. En wat ze daar leerde over haar cliënten, de zorg en haarzelf, draagt ze nog steeds mee in haar kunst. En daarover gaan we samen in gesprek. Wieke, hele goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Wat fijn dat je er bent. Kunst en zorg, hoe gaan die twee samen?
4: Ja, voor mij zijn ze helemaal verbonden, want de zorg zit in mij, want daar ben ik ook in opgeleid. En de kunst moet eruit. En voor mij is kunst ook een manier om voor mensen te zorgen, op een andere manier eigenlijk.
2: Ja, maar waarom heb je dan toch, als je een goede baan had, als GGZ-verpleegkundige,
4: ja,
2: die stap gemaakt naar de kunsten, wat toch wat onzekerder is?
4: Ja, dat is zeker onzeker, ja. Ja, het moest er gewoon echt uit. Dus het voelde, het voelde daarin niet zo heel erg als een keuze. Het werd op een gegeven moment, kon het niet meer allemaal naast elkaar bestaan. En toen dacht ik, ja, moet het ook mezelf gunnen om echt van voor mijn waarde te gaan en van het leven te genieten. En dat is voor mij ook echt kunst maken, muziek maken.
2: En wat voor onderwerpen zing je dan over?
4: Voornamelijk over dingen die in de zorg ook terugkomen. Dus over, ik vind het heel leuk om als een soort nieuwsgierige onderzoeker naar mezelf te kijken.
2: Mm.
4: Naar mijn ervaring of gevoel. Omdat ik weet dat het voor mij heel persoonlijk voelt. Maar iedereen door dezelfde shit ook gaat.
2: Ja, ja, je bent er heel even uit geweest om je toch wat meer op je muziek te kunnen richten.
4: Ja.
2: Je werkt nu inmiddels weer in de GGZ.
4: Ja.
2: Waarom ben je teruggegaan?
4: Nou, een beetje twee dingen. Ik kon sowieso het geld goed gebruiken, want muziek maken is ontzettend duur. Vooral de productie en het uitbrengen en nou, om maar over promotie te zwijgen. En ik miste ook wel gewoon de betekenis van het werk. Want als artiest ben je de hele tijd met jezelf bezig.
2: Maar het betekent ook wat voor anderen.
4: Ja, maar dat zie ik wel minder. Want ik breng het uit. En ik kan niet zien, ik krijg wel berichten of ik zie wat er in de zaal gebeurt. Maar ik ben er niet bij als je het luistert.
2: Nee.
4: En je bent vooral ook bezig met, ja, social media. Hoe zie ik eruit? Wat wil ik zeggen? En in de zorg is het dan gewoon heel lekker om gewoon even iemand te kunnen helpen met hele basic dingen. Gewoon die dan het verschil maken voor die persoon. En niet met jezelf bezig te zijn.
2: Ja, we kunnen hier heel lang over praten, maar ik denk juist dat je een artiest het best leert kennen door de muziek zelf. Dus ik wil eigenlijk beginnen met een van jouw nummers. Ik projecteer, wat is dat voor lied?
4: Het is het eerste lied van mijn eerste EP, wat ik heb uitgebracht. En het gaat over een patroon wat eigenlijk in de GGZ heel normaal is. Dat als je je eigen binnenwereld projecteert op de ander. Dus, of op de wereld. Dus bijvoorbeeld, ik voel me bang, de wereld is eng. Of ik voel me schuldig, in de wereld zit het gevaar, bijvoorbeeld. En ik wilde dat aan iedereen leren. Want als je dat weet, kun je het doorbreken.
2: Hmm.
4: En ik heb het voor het gemak in een relatievorm ook gegoten. Omdat ik denk dat je daarin je partner of je mensen die dichtst bij je staan, ja, die maken dat het meeste mee. Daar projecteer je het meest op.
5: Dus ik projecteer

0: we losgaan.
1: Ik projecteer was dat van Bieke. En Bieke zit hier ook in de studio. Ja, dit was van jouw debuut-EP, Rumens, die vorig jaar uitkwam. Wat zegt deze plaat nou over die hele EP, zou je willen zeggen?
2: Ja, het is echt een beetje het begin van... Hallo, hier ben ik. Mm-hmm. En we gaan het er even over hebben.
1: Ja, want waar ging Rumens over?
2: Rumens heb ik geschreven toen ik... Het gaat echt over het therapieproces. Dus echt het eerste moment van in therapie gaan... en echt durven kijken naar jezelf.
1: Ja. Ja, dus de inspiratie voor die eerste EP kwam uit je ervaring... zowel als patiënt als verpleegkundige, want je bent allebei geweest.
2: Ja, want ik zag dus ook dat wat ik voelde... eigenlijk door mijn cliënten ben ik zelf ook gaan zien... van zij waren eigenlijk mijn spiegel weer van... oh, ik herken heel veel wat zij zeggen. Oh, ik heb hier eigenlijk ook last van. En omdat ik zo in mijn opleiding... door mijn stages werd getraind om te nieuwsgierig te kijken... ging dat ook op mezelf toepassen. En toen dacht ik van... oh, maar het gaat met mij eigenlijk helemaal niet goed.
1: Maar dat lijkt me ook heel verwarrend. Dat jij dus degene bent die hulp moet bieden... en dan opeens wordt het helemaal gek in je hoofd.
2: Nou, ik was gelukkig stagiaire. Ja. Toen ik erachter kwam dat ik PTSS had. Dus je bent dan altijd... ik was altijd boventallig. Dus ik kon gelukkig... ik had ook echt hele fijne begeleiding. Mijn stagebegeleiders echt zaten van meid. Die zagen dat echt al lang. Maar die hebben mij ook ruimte gegeven om te ontdekken... en echt student te zijn en echt mens te zijn. En nou, toen ben ik ook gewoon in therapie gegaan. Want ik dacht, zo kan je niet hulp verlenen.
1: En wat wilde je dan uiteindelijk vertellen met het album, met Rumens?
2: Ik wilde graag een beetje taboe doorbreken. Ook door gewoon te zeggen, joh, hulpverleners hebben ook gewoon, kunnen ook gewoon een hoekje af zijn, zeg maar. Mm-hmm. En het was voor mij ook wel een soort manier van uiten en woorden geven voor momenten in mijn leven dat ik eigenlijk nog niet zoveel woorden had. Dus het was voor mij ook wel een soort ruimte om te mogen zijn, helemaal van mijzelf.
1: Ja. En dit jaar had je een vervolg gemaakt op Rumens.
2: Ja.
1: Abdomens. Ja. Wist je al meteen hoe het moest gaan klinken? Of was het echt een zoektocht?
2: Ik wist wel, ik wilde heel graag dat een spiegel zou zijn... weer van wie ik nu of toen was.
1: Ja.
2: En dat was net na therapie. Mm-hmm. Dus ik voelde me wel veel kalmer. En ik dacht wel, dat ga je terug horen op die plaat.
1: Dat hoor ik heel erg.
2: Ja?
1: Ja, ik hoor op Rumens hoor ik je nog heel erg zoeken...
2: Ja, chaos. En
1: ja, eigenlijk wel. En op Abdomens is best wel... Ik hoor veel meer rust. Ik hoor veel meer dat je weet waar je bent, wie je bent.
2: Ja,
1: wat me ook heel erg opviel, is dat je op Rumens... op een gegeven moment in een lied zingt... Aarde, laat me verdwijnen.
2: Ja.
1: Of aarde, verdwijnen we. En ja, dan op Abdomens zeg je... aard met mij mee.
2: Wow, ja, inderdaad. Kind wat van dus de aarde.
1: Erg, ja, wat heel erg die tegenstelling is.
2: Ja, ik heb echt zo geaccepteerd, kunnen accepteren wie ik ben, wat ik heb meegemaakt, maar ook bijvoorbeeld mijn queerheid. En ja, het geeft gewoon heel veel rust om het leven te leven naar je eigen waarde. In plaats van dat je continu aanpast op wat je denkt, wat andere mensen van jou willen.
1: Ja.
2: Dus toen ik Abdomens maakte, toen ging ik eigenlijk door best wel een taaie periode heen. Want mijn relatie was net uit. Ik zat echt op een kamer van 3x3 meter. Na samenwonen en alles. Weet je, zo heel erg bursting that bubble. Maar ik voelde me zo kalm. Omdat ik gewoon dacht van ja, ik weet gewoon dat het goed zit. En dat het wordt alleen maar beter.
1: Hoe is het dan om die nummers op Rumens nu terug te horen als die toch verwijzen naar een moeilijkere tijd?
2: Nou, soms voel ik me nog steeds wel eens zo. Dus ja. Ik hoor ze eigenlijk zelf niet vaak terug. Ik speel ze vooral veel. En dan vind ik het ook wel lekker om weer me uit te uiten. Maar ik weet wel dat toen ik Abdomens maakte... dat ik ook wel heel blij was toen hij eindelijk uitkwam. Want ik dacht, ja, ik ben dat niet meer. Dus ik wil heel graag...
1: De nieuwe Bieke laten zien.
2: Ja, en lekker daarin leven, ook op het podium.
1: Ja. Die transformatie van dus de Bieke op Rumens naar de Bieke op Abdomens... Hoe ging die voor je? Hoe lastig was dat?
2: Het was eigenlijk vooral ook heel fijn. Mm-hmm. Maar ik vond het ook een uitdaging dat het leven zo rustig was geworden. Want als je gewend bent om altijd in... met PTSS is heel stressvol leven. Dus als je dat gewend bent, als dat dan ineens wegvalt... Ja, dan is de saaiheid van het leven ook best wel confronterend.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik vond het eigenlijk heel hard. Ik heb heel erg geoefend met gewoon heel basic dingen. Altijd eten in je koelkast. Goed eten, koken, vrienden zien. Ik ben ook in die tijd gestopt met blowen.
1: Mm.
2: Van stoppen met gewoon verdraag, maar gewoon hoe het leven is. Zeg maar, dat vond ik wel een uitdaging, ja.
1: Ja, ja, maar die muziek die je dus maakt, komt echt van een persoonlijke plek.
2: Ja, eigenlijk best wel een meditatieve plek ook.
1: Maar dat is een heel bewuste keus. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik maak gewoon la-la-la muziek. Gewoon allemaal handjes in de... Ik bedoel, het scoort ook tegenwoordig. Het scoort ook, dat zijn hele leuke nummers.
2: Ja,
1: maar er zit niet echt een diepere betekenis achter. Waarom wilde je dat toch wel graag doen?
2: Ja, het is niet echt een bewuste keuze. Of ja, het is wel een bewuste keuze dat ik graag een... als ik maak, dan ben ik gewoon op die plek. Dus dat is niet echt een keuze. Het is wel een keuze dat ik dat dan wil delen met mensen. Maar ik voel me gewoon het gelukkigst als ik vanuit zo'n hele kalme, meditatieve plek van hier mag alles zijn. En daar ga ik dan helemaal in. Dan komt de muziek.
1: Maar ook confronterend, toch? Of is dat niet het goede woord voor jou?
2: Nee, het is voor mij eigenlijk meer helend. Want die emoties zitten er toch wel. En het is veel moeilijker om ze weg te duwen. Wij noemden dat op werk ook wel zo. Alsof je continu zo'n strandbal onder water aan het duwen bent. Kost heel veel energie. Als je dat met je emoties ook doet. Terwijl als je hem gewoon loslaat. Ja, dan is die strandbal daar nog steeds. Maar dan kun je ook gewoon in de verte kijken van... oh, eigenlijk zit ik nu in zee en het is hier eigenlijk best wel mooi.
1: Ja.
2: En dat merk ik ook bij mijn muziek. Dat zelfs bij de pijnlijkste emoties... als ik daar echt durf bij te blijven... ontstaat er gewoon ruimte en iets moois.
1: Ja, maar je wil natuurlijk ook niet gaan trauma dumpen, denk
2: nee,
1: ik.
2: Nee, dus dat wil ik echt niet.
1: Hoe vind je die balans?
2: Ja, dat doe ik echt niet. Ik denk dat de mensen die zelf ook zo in het leven staan of ook gewoon therapie hebben gehad, bijvoorbeeld, die weten ook van ja, je kunt gewoon door de shit gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dan wil je nog steeds dansen. En dan kun je nog steeds lachen. En dan hou je nog steeds van schoonheid. Juist omdat je weet ook hoe donker het kan zijn.
1: Ja, ja. Want hoe wordt het ervaren als je optreedt bijvoorbeeld, jouw muziek?
2: Ja, dat is best wel weird, want soms ontstaat die muziek uit een best wel verdrietige plek.
1: Ja.
2: En dan op het podium.
1: Gaat iedereen huilend weg of zo?
2: Nee.
1: Dat wil je ook niet.
2: Nee, het is echt een feest eigenlijk. Mensen dansen. De muziek is ook met de band. We spelen live met een band met synthesizer, bas, drum, gitaar, backings. Dus het is een heel vol geluid. En heel erg afwisselend. Maar mensen zijn echt. Het zijn eigenlijk heel verbindende avonden, want mensen gaan gewoon echt wel los.
1: Ook een beetje dubbel dan, toch?
2: Ja, ik vind dat echt heerlijk catharsis. Ja? Ja, het is zo'n bijzonder proces. Van dat hele kleine in je eentje, ook wel donkere plek waarvoor je dan misschien nog geen woorden hebt, daar geef ik dan woorden aan. Dan in de studio wordt het ineens. Dan ineens is het een lied ook. Echt zo bijzonder. En dan ga ik naar de band en dan doen we het ineens met z'n allen. Zij kennen die gevoelens vaak ook. En dan ga je een feestje bouwen op een podium. En herkent het publiek zich erin en gaat ook nog eens dansen. Ja, ik snap nog steeds niet helemaal dat mijn leven is. Dat is echt heel bijzonder.
1: Maar laten mensen jou dan ook weten wat ze van de teksten vinden bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: En wat zeggen ze dan?
2: Dat het hun helpt ook.
1: Helpt in welke zin?
2: Om ook wel woorden te geven aan zware, of die wij zien als zware gevoelens. Of aan een uitzichtloze tijd. Of juist aan het eind van hun proces dat het hun kracht geeft. Er was ook een therapeut die gebruikte het aan het eind van de sessie. Dat vond ik echt heel vet.
1: Die laat jouw muziek horen?
2: Ja, soms krijg ik een berichtje van... ja, aan het eind van de sessie laat ik wel eens jouw demar horen.
1: Wauw.
2: Ja, echt heel cool. Ook dat dan zo toch weer de GGZ en de muziek dan weer samenkomen.
1: Wat mooi.
2: En laatst heeft iemand een tatoeage ook voor het eerst gezet van de songtekst. Dat vond ik ook echt crazy.
1: Wat doet dat met jou dan? Als het dus zo gaat leven voor mensen? Want het is niet meer alleen jouw verhaal, het wordt ook hun verhaal.
2: Ja, dat vind ik wel heel leuk.
1: Het is jouw verhaal, maar het wordt ook die van hun.
2: Ja, als het uit is, dan voelt het ook niet meer zo van mij. Oh. Ik voel heel erg de verbinding op het podium. Dus het meest doet het met mij dat mensen op een vrije avond denken, oké, ik ga naar Bieke kijken en haar band. En dat we dan samen een avond hebben met zo'n mooie energie. Dat doet mij echt heel veel.
1: Hm.
2: En die berichtjes zijn ook, vind ik echt geweldig. Maar heel veel zie ik niet.
1: Waarom zie je heel veel niet?
2: Ja, ik zie niet wanneer iemand mijn muziek luistert.
1: Nee, precies. Maar ze laat het je wel weten.
2: Ja. Ja, het is wel bijzonder. Ja.
1: En die muziek die je maakt, maak je dat echt voor jezelf? Of doe je dat dan nu ook voor anderen, voor je gevoel?
2: Ja, wel een beetje beide, zeg maar. Ik maak het voor mezelf, maar ik deel het denk ik voor anderen.
1: Hm.
2: Ja.
1: Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Die mag je nu stellen in de app van NPO Luister.
0: Vroege vragen.
1: Ja, dat heeft onder andere Meike gedaan. Die zei, ja, een vraag die ik eigenlijk wel verwacht had. Die zegt, abdomens betekent in het Engels buik.
2: Ja.
1: Waarom heb je dan voor die titel gekozen, vraagt ze.
2: Ah, wat leuk. Ja, het heeft te maken met het verteringsstelsel. Dus rumen, zoals mijn eerste EP, dat gaat over rumineren, over herkauwen.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik leuk aan therapie, zeg maar. Je moet weer terug en je moet even de boel herkauwen, zodat je het kunt gaan verteren.
1: Mm-hmm.
2: En de tweede plek waar het dan terecht komt, is de buik. En heel veel emoties zitten in je buik, zeg maar. Je onderbuikgevoel, vlinders in je buik. Dat meditatieve schrijven voelt ook heel erg vanuit mijn buik. Dus daarom wilde ik abdomens zo noemen. Ja, ook als knipoog naar de zorg.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus dat vind ik ook leuk.
1: Ja, ja.
2: Daar ook van.
1: Ja, maar ook bij jou zat het dus heel erg in je buik, voor je gevoel.
2: Ja, net als een knoop in je maag of misselijk worden van de zenuwen of zo. Weet je wel, gewoon je buik praat heel veel. En het was heel bijzonder bij, ik heb met mensen gewerkt die heel veel psychosomatische klachten hadden.
1: Ja.
2: Dus iedereen kent wel zweethanden van de zenuwen of dat soort dingen. Dat kan heel ver gaan. Dus dan kun je ook hebben dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld niet meer kan lopen. Door de stress of door de emotionele pijn of door trauma. En daar hebben we zo gekeken naar wat zegt jouw lichaam. En je buik is daarbij een hele grote speler.
1: Ja, Jona heeft ook een leuke vraag. Die zegt, Bieke, was er voor jou een duidelijk moment waarop je dacht, ik ga nu muziek maken?
2: Ik ging schrijven al tijdens de studie. Het voelt een beetje als een soort, net als met een diner of zo. Je broek zit te strak omdat je zoveel hebt gegeten en het moet er gewoon uit. Dus dat was op een gegeven moment wel een keuze van, doe nou maar. En dat luchtte ontzettend op. Dus toen dacht ik, nou, dit wil ik wel blijven doen.
1: Wat leuk.
2: En op een gegeven moment dacht ik, de keuze om echt ervoor te gaan, dat was omdat ik gewoon voelde dat ik niet alles naast elkaar kon blijven doen. En het gewoon wrong.
1: Mm-hmm.
2: Voor mij om niet te kiezen voor wat echt van waarde is voor mij.
1: Waarom was dat vreemder voor jou?
2: Dat vreemde? Dat wringende?
1: Ja.
2: Ja, het wrong omdat je als hulpverlener ook leert dat het helemaal niet over jou moet gaan. En ja, het is gewoon levensreddende zorg.
1: Ja, maar je blijft een mens met gevoelens. Ik bedoel, ja. Een hulpverlener kan toch ook problemen hebben?
2: Ja, dat zeker. Maar ik vond het wel heel moeilijk om het werk tijdelijk achter te laten. Omdat ik het ook heel mooi werk vond. Echt belangrijk werk. Met betekenis. En het voelt dan heel egoïstisch. Voelde het voor mij om dan te zitten van, oké, ik ga. Want ik ga de hele tijd met mezelf bezig zijn als artiest.
1: Hmm.
2: Dus ik vond dat is ook iets van mij hoor. Met ruimte innemen en.
1: Hoe heb je daar dan toch die rust in gevonden? Dat je dacht, ik mag dit doen.
2: Ja, ik dacht, ik moet gewoon echt mezelf gunnen. En ook practice what you preach. Want wij leerden ook de cliënten van, onderzoek wat voor jou van waarde is. Waar je hart sneller van gaat kloppen. En ga dat leven, want het leven is gewoon zo voorbij. En toen daardoor dacht ik, ja, oké. En ik dan, weet je. Dan mag ik dat toch ook.
1: Ja. Maar dit voelt dan toch een beetje inderdaad als dat mensen heel goed zijn in andere advies geven, maar niet zichzelf.
2: Ja.
1: Dat was bij jou ook zo.
2: Ja, en er speelt gewoon heel veel mee. Het is ook gewoon doodeng om je te laten zien als artiest. Want dan moet je heel zichtbaar worden en meningen hebben. En je stem laten horen. Ja, dat is ook allemaal heel spannend.
1: Terwijl je ook iemands vertrouwenspersoon bent.
2: Precies. Ja. En ik wilde mijn haar toen ook eraf scheren. En dacht, ja, dat kan toch gaan. Ik weet niet, ik vond het allemaal gewoon doodeng. Maar ja. Ik dacht ook, ja, maar ik wil het toch doen.
1: Daan vraagt, waarom eigenlijk muziek? Waarom niet bijvoorbeeld schrijven of een film? Waarom was dit de juiste kunstvorm?
2: Wat een leuke vragen.
1: Ja, we hebben hele leuke
2: Jullie
1: luisteraars.
2: Hebben superleuke luisteraars.
1: We hebben hele leuke luisteraars, Lieke.
2: Ja, echt gezellig. Ja, ja het kwam er gewoon zo uit. Ik denk, ik vind het muziek kan ook in een klank al zoveel. Je kunt er zoveel mee. Gewoon één klank kan al dat je denkt, oh, dit is precies hoe ik me voel. Dus, en dat dan combineren met woorden. Het is voor mij is muziek altijd in mijn leven geweest. Ja. Maar ik heb ook wel eens een andere vorm gekozen door bijvoorbeeld, ja, voor mij zit ook uiten van mijn kunst in mijn artwork of in
1: hoe je kleedt misschien?
2: Zeker hoe ik me kleed ook. En ik heb ook een hele grote fysieke wachtlijst gemaakt met allemaal mensen van die wachten op GGZ-zorg.
1: Gaan we zo inderdaad.
2: Ja, dus dan komt het ineens in zo'n vorm eruit. Dus, ja. Maar meestal komt het er gewoon uit als muziek.
1: Ja, ja, maar waarom dan inderdaad kunstspecifiek? Want je had ook, weet ik veel, een boze artikel in de krant kunnen schrijven waar je echt alle problematiek op een rij zet.
2: Ja. Ja, dat is ook cool.
1: Had ook gekund, maar dat is niet waar je voor kiest.
2: Nee, ik denk zo dat mijn brein gewoon niet zo werkt. Ik vind het heel fijn dat andere mensen hun brein zo werkt. Ik denk dat we allemaal een soort stukje van een puzzel zijn. En als we op onze plek gaan staan waar ons hart ligt, dan vormen we een heel mooi verhaal. Maar voor mij komt het er gewoon op deze manier uit. Ja. En het herhalende, is voor mij ook troostend. Dus de herhalende motieven van de muziek.
1: Een soort zelfbevestiging?
2: Ja, en ja. De tekst ook. Het is heel fijn dat het dan op een gegeven moment een soort vorm krijgt. En dat het, als ik het opschrijf, dan bestaat het verhaal. Terwijl daarvoor zat het alleen in mijn hoofd. En dan begrijp ik het ook beter. Ja, dus het ja, kan ook heel veel dingen met feiten doen. Maar ja, ik ben ook dyslectisch. Ja, nee, ik zie dat gewoon niet
1: veel
2: zitten.
1: Veel te veel gedoe. Ja. Ricky vraagt ons, je zingt natuurlijk in het Nederlands, hoorden we net al. Wil je dat blijven doen?
2: Ja.
1: Ja? Wat is zo mooi in het Nederlands voor jou?
2: Ja, ik vind Nederlands prachtig. Ook als je kijkt naar Doe Maar en Lisbeth List en Boudewijn de Groot. Gewoon, ja, het. Maar ook Evie de Visser nu.
1: Ja.
2: Ik vind de Nederlandse taal echt prachtig. En het is mijn moedertaal, dus.
1: Je kan je er beter in uiten.
2: Ja, en ik heb ook wel eens wat in het Engels geschreven. En dat is ook heel fijn. Maar ik merk dat het dan toch onpersoonlijker voelt. En dan neig ik sneller naar hele grote woorden. Terwijl in het Nederlands kun je het zo met heel kleine dingen heel veel zeggen. Vind ik vet.
1: Ja, ja. En jij zegt ook van alles over grote dingen. Zoals de problematiek in de GGZ-zorg. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over in gesprek. Eerst natuurlijk weer muziek van jezelf. We vroegen je een van die nummers uit te kiezen.
2: Ja.
1: Was dat een lastige keus?
2: Nee, ik dacht wel deze gelijk.
1: Ja, je dacht, ja. Ik voel dus ik besta. Waarom die?
2: Die is eigenlijk de titelsong van mijn tweede EP. En het was een. Het is echt een anthem, zo in plaats van Descartes met ik denk dus ik ben.
1: Daar deed het me aan denken. Ja,
2: dat is ook een beetje een joke daarop. Ja. En gewoon van, ik voel gewoon veel. Maar daardoor, als je daarbij kunt blijven, daardoor weet ik ook ja, dat ik ben. En het is gewoon oké.
1: We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen? Stel die in de app van NPO Luister.

0: Haften. Ik voel dus ik besta, hoor je van Bieke in Vroeg van woensdag 29 juli. Een jaar na haar debuut-EP liet artiest en GGZ-verpleegkundige Bieke weer van zich horen. Haar tweede plaat, Abdomens, is een rustiger vervolg, mag ik wel zeggen, op haar eclectische plaat Rumens. Maar ondanks dat het haar muzikaal voor de winst gaat, is ze niet blind geworden voor de problemen in de GGZ. Daar werkt ze als verpleegkundige en ondanks dat ze weer als verpleegkundige. En maar haar liefde voor het vak is nooit verdwenen. Hoe die inzet eruit ziet, bespreek ik met Bieke zelf. Zit je te luisteren, heb je vragen, mag je stellen in de NPO Luister-app. Ja, misschien is het goed om weer even naar het begin te gaan. Hoe ben jij ooit te werk gekomen als GGZ-verpleegkundige?
1: Ja, dat was eigenlijk omdat ik een beetje... ik had dus zelf heel veel last van angsten. Maar ik durfde gewoon geen muziekopleiding te doen.
0: Waarom niet?
1: Of kleinkunst wilde ik heel graag doen. Ja, ik durfde het gewoon niet. Ik had ook niet echt kunstenaars in mijn
0: onzeker
1: familie.
0: Of zo.
1: Nee. Ik heb op dat gebied is echt een privilege, zeg maar. Ik kom uit een gezin waar gewoon wel geld is. Dus dat was hartstikke fijn. Maar er was geen kunstenaars. Van daar kun je van leven. Of dus mijn ouders zeiden ook, doe nou niet. En doe gewoon iets waar je op kunt terugvallen, weet je wel. En ik vond haar ook eng. Dus mijn moeder zei ook, ja, dat is ook hartstikke eng. Dus toen dacht ik, ja, ik kan beter slim zijn. Waar is altijd werk? Toen dacht ik, ja, mensen, heel praktisch. Mensen zullen ook altijd ziek zijn. Dus altijd werk in de zorg. En ik had wel eens mijn been gebroken. Dacht ik, oh, ik vond het altijd wel gezellig in het ziekenhuis. En goede skills om te hebben. Dus ik was er best wel praktisch over. En mensen vonden mij altijd al heel zorgzaam. Dus ja. Ik dacht, nou, helemaal prima. Niet eens naar een opleidingsdag gegaan. Ik dacht, ik ga er gewoon voor. En toen, tijdens de opleiding, dacht ik, oh help, ik vind wonden helemaal niet leuk. En wat doe ik hier? En toen ontdekte ik in mijn tweede stage de GGZ. En toen dacht ik, wow.
0: Ja.
1: Wat een mooi werk is dit.
0: Ja, want wat doet een GGZ-verpleegkundige precies?
1: Het is superbreed. Dus het ligt heel erg aan de afdeling. En ik ben bijvoorbeeld begonnen op een gesloten ouderenafdeling. En je moet maar zo zien, iedereen kan eigenlijk een psychose of iets overkomen.
0: Ja.
1: Het is echt een heel dun lijntje. En dan kun je bijvoorbeeld op een crisisafdeling komen. En daar ben je als verpleegkundige heel erg verantwoordelijk voor de basis. Dus ik waste daar mensen, zorgde dat er iedereen te eten had. Maar ook wandelen of dagopeningen, overleggen met de arts. Heel veel observeren van gedrag. Medicatie verstrekken. Dat is heel erg... Zorg dat iemand zo snel mogelijk er weer bovenop komt.
0: Mm-hmm.
1: En later ben ik me gaan specialiseren in klinieken waar mensen bijvoorbeeld die dan veel trauma's hadden meegemaakt, al 3 keer in de week psycholoog hadden geprobeerd, niks hielp. Dat ze dan 9 maanden bij ons intern kwamen, 4 therapieën op een dag. En dan in het weekend naar huis.
0: Mm-hmm.
1: En dan elke keer, daar gaf ik dan sociotherapie. Dus dat was dan mindfulness. Maar ook, hoe sta je in het leven? Wat zijn je dromen? Wat wil je nou echt doen? Oké, ga maar doen.
0: Ja.
1: We gaan een plan maken. En dan met de groep van elkaar verantwoordelijk houden. Dat was echt heel mooi. En tegelijkertijd ben je er ook als diegene terugkomt uit een andere therapie. En er gewoon doorheen zit. En dan zie je elkaar ook weer bij het eten. Je ziet de ander ook in het milieu waar die zich in begeeft. En dat neem je ook weer terug naar de therapieën.
0: Ja. Maar hoe voelde het dan toen je zelf cliënt werd? Want dan zit je opeens aan de andere kant.
1: Ja. Nou, ik denk echt dat ik... Ja, het voelde eigenlijk als best wel een opluchting. Want ik had gewoon echt heel veel klachten. En ik snapte niet... Toen het voor mij klikte dat ik PTSS had. Want ik weet niet of het ooit echt helemaal weggaat. Toen vond ik het zo'n opluchting dat ik dacht... Oh, maar ik hoef helemaal niet zo te leven. Ik had elke nacht nachtmerries vanaf dat ik echt heel jong was...
0: Mm.
1: En zo'n hoge spierspanning. En gewoon, mijn leven was heel chaos. Dus dat was zo onrustig. En op een gegeven moment kreeg ik ook last van suïcidale gedachtes. En toen ik dacht van, toen het voor mij klikte. En dat ik dacht, oh, maar hier is gewoon zorg voor. Toen had ik ook het geluk dat ik gewoon heel goed wist hoe het zorgsysteem werkte. En dat ik precies wist welke therapieën ik wilde hebben. Omdat ik ook had gezien dat ze werkten. Dus ik ben toen gewoon gaan zoeken naar... vrijgevestigde therapeut die dit en dit en dit en dit doet. En toen kwam ik bij José, mijn engel. En heb ik haar gewoon gebeld. En zij zat wel, nou, ik ga wel even wat ruimte voor je maken.
0: Ja, maar lukt het om er open in te gaan als je weet hoe het werkt?
1: Ja, voor mij wel. Maar ik was ook wel humble.
0: Ja.
1: Het is een, denk ik echt een keuze. Ja,
0: want ik ben interviewer, maar ik word zelf ook wel eens geïnterviewd. En dan weet ik eigenlijk gewoon precies de trucjes die de presentator toepast. Dus ja. Ik zit dan toch anders op die andere plek.
1: Ja, ik snap dat wel. Maar ik heb echt, ik dacht, ja, ik kies nu wel echt om ik ga hier niet als een soort verpleegkundige in. Ik ga hier, want ik was echt helemaal allemaal stukjes, overal een beetje anders. Dus ik wilde heel graag een solide kern maken. En ik dacht gewoon, ja, ik weet het ook niet meer, meid. Nee. Toen ik bij haar kwam. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Het unieke is dus dat je beide kanten hebt gezien, hulpverlener en cliënt. Waar gaat het volgens jou mis in de GGZ? Want je bent er wel kritisch op.
1: Ja. Ik denk wel even wat belangrijk is om te noemen is dus dat het voor anderen vaak heel bijzonder is dat ik allebei die kanten heb gehad. Maar voor mij is het niet zo bijzonder. Want heel veel collega's van mij hebben gewoon therapie gehad.
0: Maar dat moet ook wel.
1: Ja, joh.
0: Je hoort al die verhalen de hele dag.
1: Ja, maar dat heeft niet zoveel met die patiënten te maken. Dat heeft meer te maken met wat ze gewoon zelf vroeger hebben meegemaakt. En of patiënten, cliënten, sorry. Dus het is heel normaal om af en toe, ja, wij noemden dat ook wel eens gewoon even APK'tje, zeg maar. Gewoon even, soms moet je weer gewoon even door de shit. En dan kun je ook weer, heb je ook weer meer ruimte voor de ander.
0: Ja.
1: Maar goed, dat was even een sidetrack. Wat was je vraag?
0: Wat moet er volgens jou beter in de GGZ?
1: Ah ja, wat er nu misgaat is dat juist voor de mensen die dus het langst moeten wachten en de meest complexe tussen aanhalingstekens, meerdere diagnoses hebben, die wachten nu heel lang. En dat komt door de marktwerking in de zorg. En toen destijds toen dat werd ingevoerd, is al gezegd van voor deze specifieke groep mensen gaat dat niet werken.
0: Nee.
1: En daar hebben ze toen niet naar geluisterd. En waar het misgaat is eigenlijk dat de organen die er zitten, het systeem dat er zit, is op papier goed geregeld, maar neemt hun verantwoordelijkheid niet. Dus eigenlijk heb je het ministerie van VWS die zegt, hey, zorg is een recht, dat moet beschikbaar zijn. Daar is helemaal al voor berekend hoeveel geld we daarvoor moeten hebben. Dit is het. Dan moet de zorgverzekeraar dat gaan inkopen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het voor jou beschikbaar en voor mij. Maar de zorgverzekeraar, die heeft gewoon echt 300 miljoen euro elke keer soort zelf al op de plank laten liggen, wat gewoon naar de GGZ had moeten gaan. En
0: het zijn ook heel kieskeurig, hè?
1: Ja, en het is gewoon, zij hebben gewoon, niemand heeft daar wat van gezegd. Dus het orgaan, de Nederlandse Zorgautoriteit, die moet hun op de vinger steken van, hey, hallo, jullie geven veel te weinig geld uit aan de GGZ. Geen wonder dat zij moeten bezuinigen en dat het niet goed gaat. En omdat die mensen hun werk allemaal eigenlijk niet doen, kan de zorgverzekeraar gewoon in gang gaan, krijgen de zorginstellingen veel te weinig geld. En daar gaat het mis. Want een zorginstelling is verantwoordelijk voor de regio.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in Utrecht is dat dan bijvoorbeeld Altrecht. Die is verantwoordelijk, de gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor de mensen in Utrecht. Maar de klinieken waar ik werk, daar komen mensen uit heel het land naartoe. Dus dat is dan voor een gemeente, voor die organisatie, voor Altrecht, is dat een hele dure kliniek. Want er zitten misschien twee mensen uit Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een kliniek met landelijke functie. Dus het gaat mis omdat die niet een aparte funding hebben, zeg maar. Die hebben geen apart potje van, dit is zo'n belangrijke kliniek, er is maar één van in Nederland. Er zitten 90 mensen tegelijkertijd die echt beter worden. Dat moet gewoon blijven bestaan.
0: Maar door die marktwerking is dat ook lastig op te lossen, denk ik.
1: Nou, dat valt dus wel mee, want je kunt het best wel makkelijk oplossen. Dat is, ik zet me ook in voor Stichting Recht op GGZ.
0: Mm-hmm.
1: Daar staan alle feiten en fabels, dus vooral voor de cijfers en zo. Kijk daar vooral, raad ik mensen aan. Ook om te kijken wat je kunt doen. Maar het is dus best wel makkelijk op te lossen. We hebben ook echt vaak met die, we hebben met heel veel hulpverleners ook heel vaak in de politiek gepraat met, dit is de oplossing. Het gaat jullie voornamelijk geld opleveren. Mensen gaan gewoon weer de maatschappij in, gaan weer werken, gaan ook weer belasting betalen, weet je wel. Gewoon,
0: ja.
1: Uiteindelijk is het ook een centenkwestie. En het is veel duurder om niet te behandelen, want mensen blijven, ja, dan kom je op een crisisafdeling. Dan word je dakloos. Nou, we hebben heel veel gepraat.
0: Ja.
1: En ja, er gebeurde niks. Dus nu zijn we een rechtszaak begonnen.
0: Ja. Wat is dat voor rechtszaak?
1: Het is een rechtszaak. Wij vertegenwoordigen de mensen op de wachtlijst. Ze hebben heel veel interviews afgenomen. En het is een rechtszaak tegen de staat, omdat zij hun zorgplicht niet nakomen. Maar ja, eigenlijk heeft niemand daar dus eigenlijk tijd en zin in. Want iedereen werkt gewoon in de zorg en of is zelf cliënt geweest. Maar
0: niemand heeft er tijd en zin in. Het was wel nodig.
1: Ja, want er gebeurt gewoon niks. Dus je kunt wel de hele tijd blijven praten. Maar ja, op een gegeven moment, als je gewoon de hele tijd zegt, hey, dit kun je doen, dat lost gewoon het probleem op. Dit kun je doen, dit kun je doen. En dan, ja, wat moet je?
0: Ja, maar wat is jullie eis in de rechtszaak? Wat willen jullie?
1: Wij willen dat de ministerie van VWS de zorgplicht serieus gaat nemen, zoals ze ook doen bij somatische ziektes. Stel je voor dat ze gewoon ineens een kankercentrum sluiten of zo. Dan is het land te klein. Maar deze mensen zijn onzichtbaar, want die zitten thuis. Die gaan de straat niet op. Wij willen dat het ministerie gewoon meer gaat handhaven, dus tegen de Nederlandse zorgautoriteit, tegen die zorgsheriff eigenlijk, gaat zeggen van, hey, er wordt niet genoeg zorg ingekocht. Ga handhaven. Dit is er nodig, is allemaal berekend door mensen die er heel veel van weten. Jullie moeten dat gaan handhaven. En dan kan de NZA kan dan ook boetes gaan uitschrijven aan bijvoorbeeld zo'n zorgverzekeraar van, jullie kopen niet genoeg in.
0: Ja.
1: En daarnaast vinden we gewoon dat er een apart budget moet zijn voor deze hoogspecialistische zorg buiten de marktwerking, omdat het voor deze groep niet werkt. Terwijl voor andere sectoren werkt het best wel goed. En dat is ook prima.
0: Ja. Nu weet ik ook wel dat als mensen een rechtszaak tegen de staat beginnen, dat ze dat niet altijd doen om te winnen, maar juist omdat ze iets willen aankaarten. Hoe schatten jullie je kansen in?
1: Best wel goed, eigenlijk. We hebben een hele fijne advocaat. En ja, we hebben gewoon echt wel een goede zaak. Dus waar ik vrees er wel een beetje voor dat het een soort eindeloos, dat het dan heet het, verlengd wordt en hoger beroepen en zo. Of ik weet, ja. Maar ik merk dus ook dat voor de rechtszaak, echt die hele specifieke kanten ervan, dat ik heel blij ben dat we gewoon een hele goede advocaat hebben. Ja. En ik ben heel erg goed in het hart erin brengen. En
0: hoe doe je dat?
1: Bijvoorbeeld met mijn kunst of met mijn muziek.
0: Ja. En je zei net al, je hebt vorig jaar een meterslang kunstwerk gemaakt, hè?
1: Ja, 27 meter.
0: Ja, en daar stonden de namen op van mensen die wachten op de GGZ-zorg.
1: Ja.
0: Waarom moest dat er komen?
1: Ik wilde het heel graag zichtbaar maken, want we hebben wel vaak dat we iets organiseren. En dan krijg ik online heel veel reacties. Maar mensen kunnen er niet bij zijn vanwege hun klachten. Wat heel logisch is, met een angststoornis naar een protest. Ja, dat is echt vreselijk. Dus ik wilde heel graag al die dingen die ik wel in mijn DM kreeg, ik wilde mensen gewoon ook een plek geven. Dus toen heb ik een oproep geplaatst op TikTok. En zei ik, nou, als je wacht op GGZ-zorg en je wil meedoen, geef mij jou voor een achternaam. En dan schilder ik hem voor je op het doek.
0: Mm-hmm.
1: En elke keer als ik een naam krijg, maak ik een video. Nou, het ging echt helemaal gek. Dus binnen het nota had ik 150 namen.
0: Wow.
1: En 150 verhalen. En van alles. Van mensen die wachten op een depressiebehandeling, tot mensen die gewoon niet eens meer op een wachtlijst komen, omdat ze dan te complex zouden zijn. Transpersonen die gewoon niet in transitie mogen, omdat ze dan depressief zijn, maar ook niet depressiebehandeling krijgen, omdat ze eerst in transitie. Ja.
0: Ja, het is een soort cirkeltje waar je niet uitkomt.
1: Verschrikkelijk. Geef deze mensen gewoon zorg. Het is er gewoon. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag dat eindeloze praten vervangen door, hier, dit zijn, loop er maar omheen, zeg maar.
0: Mm.
1: En ik merk ook dat het was ook weer een hele meditatieve handeling om dat dan allemaal op dat doek te zetten. Maar ik merk ook als ik het meeneem of ophang, dat het gewoon heel veel indruk maakt.
0: Maar ik kan me voorstellen dat voor jou als kunstenaar zo'n doek maken een stuk comfortabeler ook is dan in de rechtszaal zitten.
1: Ja, dat is ook gewoon niet mijn kracht.
0: Nee, maar je doet het wel.
1: Nou ja,
0: je bent erbij.
1: Ja, ik ben er wel bij. Ja. Maar ik ben heel blij dat iedereen in de stichting heeft gewoon een hele duidelijke kracht. We hebben dan Manon Kleiweg. Die is heel goed in heel goed onderbouwde stukken schrijven. Dat vind ik dan heel fijn, want dat kan ik dan weer gebruiken en vertalen naar het hart, zeg maar. Dus ik denk, dat is ook weer dat iedereen een puzzelstukje is. Mijn puzzelstukje is gewoon om het zichtbaar te maken, of in muziek of in kunst.
0: Ja, En wanneer is jullie missie geslaagd?
1: De missie is geslaagd als... ik wil eigenlijk zeggen als we gelijk hebben gekregen, maar dat is helemaal niet... Voor mij is het geslaagd als er gewoon veel serieuzer wordt gekeken naar dat de mensen in die hoogcomplexe zorg gewoon mensen zijn met dromen. En die echt vaak ook heel creatief zijn en hele mooie plekken innemen in de samenleving. Juist met veel betekenis. Dus deze mensen zijn niet een probleem. Deze mensen zijn ook een symptoom van gewoon een hele harde samenleving. Dus voor mij is het geslaagd als de zorg beter is ingericht voor deze mensen. Het gewoon minder moeilijk wordt om op de juiste plek te komen ook.
0: Ja. Ben jij ook als artiest een soort spiegel van de samenleving? Eigenlijk breder dus dan alleen de GGZ.
1: Ja, zeker. Dat denk ik wel.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, ik weet niet hoe het met jou zit of met de luisteraars. Maar ik vind het echt best wel heftig, gewoon de wereld. Wat we allemaal over ons heen krijgen. Ook als queer persoon, maar ook als, nou, als vrouw. Echt, ja. Of als muzikant. Ik krijg zoveel kak over me heen. En daar moet ik gewoon wat mee. Dus ook soms ook in hoe... Als je eenmaal een beetje doorheen kunt zien... ook hoe bijvoorbeeld zondebokpolitiek werkt. Of hoe mensen keuzes maken die heel erg anderen beïnvloeden.
0: Ja.
1: Maar de voor ander, hun, ja. De ander, maar voor henzelf gewoon wel leuk op hun cv staat. Dus zeg maar, als je dat eenmaal ziet, ja, ik voelde me heel machteloos. En ik kan het dan in kunst gewoon een plek geven.
0: Maar is dat soms niet vermoeiend om die spiegel te zijn?
1: Nou, ik vind de haat wel vermoeiend.
0: Ja, maar ja, dat herken ik.
1: Ja. Ja. Ja, maar ik vind het maken juist heel fijn. Want het geeft me echt een uitlaatklep. Anders dan... Word ik gewoon, anders hou ik het allemaal binnen, zeg maar. Ik ben een beetje een spons, dus ik moet het gewoon eruit. Ja. Moet het.
0: Maar die haat die je krijgt, werkt dat dan voor jou motiverend? Of denk je dan soms, joh, laat maar zitten?
1: Ja, allebei ook wel. Ik heb wel met een song ook gehad dat ik het echt moeilijk vond om te promoten. Want ik kreeg zoveel haat. En ja, tegelijkertijd heb ik ook wel nu een beetje mijn manieren gevonden met de mensen om me heen.
0: Ja.
1: Dat is wat echt belangrijk is.
0: Die song, is dat toevallig Fietsen op het fietspad?
1: Ja.
0: Wat is dat voor lied?
1: Dat is een lied over ons demonstratierecht. En ik zag dat gewoon best wel wordt ingeperkt. Dus mensen, activisten thuis werden opgezocht.
0: Ja.
1: Ja, ik word er een beetje droevig van. En ik zag gewoon heel erg hoe... het fascisme ook weer opkomt. Ik zie gewoon hoe mensen het steeds normaler vinden om zulke heftige shit te zeggen over mensen die helemaal niet dicht bij hun staan.
0: Ja, heel comfortabel.
1: Ja, terwijl ik denk, hè, of als je kijkt bijvoorbeeld, nou, ik zeg maar wat transpersonen, ik heb iemand in mijn band, is non-binair. Ja, dat diegene dingen met transities doet, dat is zo'n klein deel van wie die persoon is. Echt kap met mensen een soort politiek ding maken. Het is echt zo vermoeiend. Dus toen dacht ik, ja, ik moet er gewoon iets over maken. Want ik word helemaal gek hier.
0: Ja, we gaan er zeker naar luisteren. Ik zal alle haatreacties even voor je blokkeren dan.
1: Ja, nou, we zullen zien.
0: Ja, zit je te luisteren en heb je een wel aardige vraag aan Bieke? Stel die in de app van NPO Luister.
2: Ik wil niet horen dat jij het niet zag.

0: Kijk, investeren kan ook in vrede, goede zorg en onderwijs. Mentaal gezond, gelijke rechten en humaan beleid.
1: Pieken was dat met fietsen op het fietspad.
2: Vragen.
1: En diezelfde Bieke zit hier ook bij mij in de studio. Heb je vragen voor haar? Die mag je stellen via de app van NPO Luister. Dat heeft onder andere Coco gedaan. Die wil graag weten, zijn er eigenlijk artiesten tegen wie jij opkijkt of wie jou inspireren?
3: Ja, zeker. Ik vind India Ari heel vet. Echt nu al excuus als ik dingen verkeerd ga uitspreken. Die heeft ook heel erg dat meditatieve en troostende.
1: Ja.
3: Hou ik van. Ik vind Evie de Visser ook gewoon wel echt cool hoe zij haar eigen universum bouwt. Dus vooral hoe zij als artiest, weet je wel, zij denkt aan alles. En elke keer als ik haar weer zie, heeft ze er weer een stukje bij gebouwd.
1: Ja, dat klopt.
3: Eerst de band en toen op een gegeven moment die doeken en nu die choreo's en dan de lichtshow. Denk ik, ah, dat kan ik ook allemaal zo, wat wil ik daarmee? Dus dat inspireert me heel erg in hoe je de boodschap vertelt.
1: Ja.
3: Doe Maar is altijd een hele grote inspiratie geweest, al vanaf dat ik 5 was. Omdat zij super eerlijk zijn. Echt kapot eerlijke teksten. Dat ik denk, oh wow, dat wil ik ook.
1: Ja.
3: Dus ik denk wel hun vooral. En ik hou ook wel echt van Doechii en zo.
1: Doechii, ja.
3: Ja, gewoon vrouwen die echt zitten van, fuck you, hier ben ik. Weet je wel? En ook
1: is dat ook
3: stijl.
1: Wat jij wilde zijn? Fuck you, hier ben ik?
3: Ja, wel minder fuck you. Maar wel, hier ben ik. Ik hou wel echt van verbinding maken. Maar ik heb wel met, zeker nu we het net ook hadden over die haat of zo, bijvoorbeeld met fiets op fietspad, dacht ik wel, ja, ik wil wel gewoon me uitspreken en een soort arm slaan om mensen heen. Maar je moet niet lopen fucken.
1: Nee.
3: Dus dan is dit niet voor jou en dat is ook oké. Okay. Dus daarin ben ik misschien wat minder inderdaad dat yadali, yadala, zeg maar. Wat dan wel weer voor iedereen is misschien.
1: Stefan heeft ook een leuke opmerking. Die heeft jou denk ik even gegoogeld. Want die zegt, Bieke komt uit Graven. Is verhuisd naar Utrecht.
3: Ja.
1: En hij zegt, nu denk ik zelf uit Escharen komende.
3: Oh my god, daar ben ik wel eens uit geweest.
1: Ja, dat haar kijk op het leven zeer heeft verrijkt. Is dat ook zo, die verhuizing?
3: Ja, enorm. Ja, wow. Hey, shout-out naar Escharen. Het heeft mij enorm verrijkt, want... Nou, überhaupt wist ik niet dat het duurde echt heel lang voordat ik erachter kwam. Bijvoorbeeld dat ik queer ben. Maar ook, ik kwam in een veel meer multiculturele plek. Ik leerde allemaal andere invloeden. En jij weet ook wel dat die plek best wel rechts is waar wij vandaan komen. Of conservatief is misschien het goede woord.
1: Ja.
3: Dus ik had eigenlijk heel veel overtuigingen. En best wel merkte dus toen ik in Utrecht ging wonen. Dat is echt best wel een knuffelstad. En knetterlinks. Daardoor merkte ik ook van, oh, heel veel overtuigingen die ik heb. Die mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo eng. En
1: die moest je opnieuw leren.
3: Ik heb heel veel afgeleerd. En ook, ik heb ook echt heel veel. Nou, jij werkt ook voor Omroep Zwart. Ik heb heel veel geleerd ook dankzij dingen die Omroep Zwart of Nederland wordt beter. Over racisme, over dat soort dingen. Ja, ik had echt heel veel te leren. Ik ben daar echt dankbaar voor.
1: Ja.
3: Mijn leven is heel vrij daarin. Want. In Graven was ik gewoon wel, voelde ik me wel altijd een beetje anders of zo.
1: Ja, maar ik vond het best lastig om alles opnieuw te leren.
3: Ja.
1: Hoe vond jij dat?
3: Ja, wel verwarrend. Het is wel ook wel lekker duidelijk was het allemaal, weet je wel. Dit is goed, dat is fout. Zo ben je mens. Krijg een partner, koop een huis, neem een hond en daarna kinderen. En ik dacht ook echt wel dat ik dat ook gewoon ging doen. Ik dacht echt, op mijn 27e ben ik moeder. En heb ik gewoon... Ja. Ik had het al helemaal bedacht. Dus...
1: En dat bleek opeens anders te zijn.
3: Ja, en zeker. Ja, dat kletterde gewoon helemaal in elkaar. Dus dat was best wel moeilijk ook. Ja, ja, inderdaad.
1: Snap ik. Ook een vraag van Jos. Die vraagt, wat wil je eigenlijk beginnende artiesten meegeven?
3: Doe maar lekker. Ja, ga maar gewoon. En... het is best wel weird dat bijvoorbeeld nu mensen veel beter begrijpen wat ik doe. En het is ook oké dat mensen echt nog niet begrijpen wat je doet.
1: Ja.
3: En dat jij dat wel weet. En dat laat het werk maar spreken, zeg maar. Dat dan op een gegeven moment gaan mensen je wel begrijpen in jouw universum.
1: Ja. Maar zullen de ervaringen in de GGZ altijd een rol blijven spelen in je muziek en kunst, denk je? Is dat echt wie jij bent als artiest?
3: Nee, ik denk wel het mens zijn. Dat is wel het. Ik vind dat gewoon zo interessant. Ook dat het verandert en je beleving en je wat je meemaakt, wat je vormt, wat je bezighoudt. Dat is wel. Dat is natuurlijk gekoppeld aan de GGZ, omdat het met heling te maken heeft en thuiskomen in jezelf.
1: Ja.
3: Ik denk wel dat dat er wel elke keer in zou zitten.
1: Maar wat hoop je dan nog te maken?
3: Nou, ik ben nu het slot aan het maken. Het is het derde deel.
1: Oké.
3: Okay. Echt super veel zin in. En ik merk dat het nu veel meer. Ja, dat het echt weer een vervolg is. Dus nu is bij Abdomus kwam de rust er meer in. En hoe ga je daarmee om? En nu merk ik van dat ik wat meer zelfvertrouwen heb. Mijn leven om me heen gevormd. En dat dat ook wel genieten is.
1: Mooi om te horen. Dankjewel, artiest en GGZ-verpleegkundige Bieke Jongejang. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. En morgen kunnen mensen jou al zien, hè?
3: Oh ja, ja.
1: Heel kort, kom, wat ga je morgen doen?
3: Kom morgen naar Sinetol in Amsterdam. Een avond over met muziek en ook over mentale gezondheid. En kom chillen en laat ons jou entertainen.
1: Ga er zeker heen. Bieke Jongejang, dankjewel.
3: Heel erg bedankt.
2: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 29 juli. Ook de haven van Deventer gaat nu dicht vanwege de lage waterstand. En opnieuw aanvallen over en weer in het Midden-Oosten. De hoofdstad van het nieuws, Thomas Welsing.
5: De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben aanvallen uitgevoerd in Irak. Het zou gaan om een vergeldingsactie tegen pro-Iraanse milities voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Vannacht was ook een Iraanse raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Na de zware aardbeving van gisteren in Japan zijn zeker 13 lichamen gevonden. Dat meldt premier Takaichi. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door een beving met een kracht van 7,1. En daarna volgde een zwakkere beving. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt. Meerdere mensen worden nog vermist. In Amsterdam-Osdorp is een urenlange politieactie geweest nadat een auto met explosieven was gecrashed. De wagen was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Vanwege de explosieven werden meerdere woningen en een verzorgingshuis ontruimd. Bewoners werden tijdelijk opgevangen in een buurthuis. De explosieven uit de auto zijn weggehaald en worden vernietigd. Bij de politieactie vielen agenten in Amsterdam meerdere woningen binnen. De inzittenden van de auto zijn nog altijd voortvluchtig. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. Ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Toch is het gevaar nog niet geweken. Volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden daar. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. En bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. Onder meer in Arnhem. In Utrecht is komende avond een bijeenkomst op het Domplein. Het weer vandaag volop zon. Alleen in het noorden is er kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden.

0: oorlogsvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is komende avond een bijeenkomst op het Domplein. Het weer, vandaag volop zon. Alleen in het noorden is er kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 graden in het zuiden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het Twentekanaal is al gesloten voor de scheepvaart vanwege de droogte. En nu komt er een tegenslag bij. De haven van Deventer gaat vanaf vrijdag dicht door de lage waterstand. Theo van Rij is namens de gemeente Deventer het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waarom is deze beslissing genomen?
3: Tweeledig. Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om er de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering en het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
2: Want nu is de sluis nog wel gewoon in werking?
3: Klopt.
2: En ziet u dus al de problemen ontstaan?
3: Ja, we houden dagelijks de waterstanden bij. En de mensen die de sluis beheren, die weten heel goed bij welke situatie er op een knop gedrukt moet worden, om het zo maar te zeggen. We hebben tot nu toe code geel gehad. Dat betekent dat bedrijven de afgelopen weken geïnformeerd zijn over het feit dat de doorgang in de sluis lastiger kan gaan worden. En aanstaande vrijdag, dan is helaas het moment ook daar dat de sluis dicht moet.
2: En wat betekent dat voor die bedrijven?
3: Dat betekent voor de bedrijven dat ze de grondstoffen voor de bouw, voor veevoeder, voor het maken van asfalt, dat ze die anders moeten aanvoeren per as, dus per vrachtwagen.
2: En daar, u zei, we zijn ze al aan het waarschuwen geweest, dus zijn ze nu op voorbereid, denkt u?
3: Ze zijn daar deels op voorbereid. De afgelopen weken hebben de bedrijven ook de waterstanden zien veranderen. De meeste bedrijven hebben al ervaring met droogte opgedaan in Deventer in 2018. Dus er is ook wel enige voorraad aangelegd. Maar dat is natuurlijk niet ongelimiteerd. Ruimte is beperkt. En voorraad kost ook geld.
2: Het gaat vrijdag in, dus betekent dat ze nu nog even heel hard proberen om wel te varen de komende dagen?
3: Er wordt nog gevaren. De haven heeft naast een functie voor de Deventerbedrijven de afgelopen dagen ook een functie gehad voor het Twentekanaal. Dus we hebben extra overgeslagen in Deventer om toch zo dicht mogelijk bij het Twentekanaal ook de goederen te krijgen. En dat zal de komende dagen nog zo blijven. Ik verwacht vandaag en morgen nog wel schepen, maar daarna dan wordt het rustiger.
2: Ja. Ja, we kennen Deventer natuurlijk allemaal als die stad aan de IJssel. Hoe belangrijk is die haven?
3: Die haven is voor Deventer heel belangrijk en niet alleen voor Deventer. Want doorgaans slaan de bedrijven grondstoffen over voor een heleboel bedrijven die daarachter zitten. Je moet denken aan een bedrijf dat bouwstoffen overslaat. Dat gaat uiteindelijk naar aannemers toe in een wijde regio. Dus het effect is groot, of het belang is groot.
2: U zei, ze hebben er al ervaring mee. En wat zijn die ervaringen? Dat over de weg vervoer, gaat dat wel goed?
3: Dat gaat. Er zit natuurlijk een enorm kostenplaatje aan. En verder is het afhankelijk van de beschikbaarheid van vrachtwagens. Nou, dat is in deze tijd wel een uitdaging. Maar gelukkig zijn de bedrijven die bouwstoffen vervoeren op dit moment met bouwvakvakantie. Maar het is een uitdaging.
2: Ja. Enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nee, als we een glazen bol hadden met de weersverwachting voor de komende maand, dan zou dat heel handig zijn. Nee, we hebben geen idee, we zijn van het weer afhankelijk.
2: Dank u wel, Theo van Rij van de gemeente Deventer.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 7 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor de dagelijkse drone-aanvallen van Oekraïne op Rusland, die president Poetin in een lastig parket brengen. Zo gaan er geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is, het oproepen van mannen om naar het front te gaan. Volgens Rusland-kenner Hubert Smeets durfde Poetin dat tot nu toe niet, omdat hij er veel verzet mee oproept. Zoals

0: Bijvoorbeeld bij een eerdere poging in september 2022.
1: Dat leidde toen tot het vertrek van 500.000 tot misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Dat is het eind van het regime.
0: Mocht Poetin die mobilisatie uitroepen, dan wacht hij volgens Smeets tot na de verkiezingen. Die zijn op 20 september. Smeets verwacht dat Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
1: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
0: In Goedenavond Nederland ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Thiele was bij die herdenking. Volgens Thiele moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt af van meerdere dingen, zegt ze.
2: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie, als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Ja. Of je nou docent bent of scholier.
0: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nikki Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar het is niet de enige factor die meespeelt.
3: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
0: Langs de lijn omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil gaan oprichten. FIFA Forward Enterprise. Dat bedrijf zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te gaan verdienen.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, de alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: De afgelopen WK was niet onomstreden. Zo was er bijvoorbeeld de rode kaart van een Amerikaanse voetballer, die werd teruggedraaid door Infantino na een telefoontje van president Trump. Schoon ziet met de oprichting van dit nieuwe bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat kennen.
4: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
0: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: How Many Nights, The Indian. De onderhoudstak van KLM wordt extra in de gaten gehouden door de inspectie, meldt de Volkskrant.
1: Het bedrijf sleutelt aan duizenden toestellen van KLM en andere maatschappijen, maar is onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat het niet aan de eisen voldoet. Wat er precies mis is, wil de inspectie Leefomgeving en Transport niet delen, maar de veiligheid van de vliegtuigen zou niet in gevaar zijn. KLM moet wel dingen verbeteren en wordt daarom tot het eind van het jaar extra vaak geïnspecteerd. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Dat verwacht ING en het AD schrijft erover. Het marktaandeel stijgt van 40% dit jaar naar minimaal 55%, onder meer door een nieuwe belastingmaatregel. Werkgevers moeten namelijk vanaf volgend jaar extra belasting betalen voor brandstofleaseauto's en kiezen daardoor vaker voor elektrisch. Ondanks de verwachte harde stijging is het aantal nieuwe elektrische wagens dat op de weg rijdt nog laag. Het totale aantal nieuw verkochte auto's blijft namelijk laag. Er is ook weinig aanbod van betaalbare tweedehands modellen. En gisteren hoorden we al dat Philips onterecht betaalde Amerikaanse importheffing heeft teruggekregen. Dat geldt voor meer Nederlandse bedrijven. Ook kinderwagenmaker Bugaboo en verffabrikant Akzo Nobel hebben een deel van hun geld teruggekregen. Dat schrijft het FD. Andere bedrijven zoals Heineken en Unilever wachten nog op een beslissing. De terugbetalingen volgen nadat een Amerikaanse rechter oordeelde dat een deel van de importheffingen van president Trump onwettig was. Niet alle heffingen vervallen en ook niet alle ingediende claims worden volledig vergoed. Het Haags Historisch Museum heeft een reeks bijzondere voorwerpen van Golden Earring gekregen. Telegraaf schrijft daarover. Het gaat om een collectie die is geschonken door de erven van verzamelaar Kees van Rutten. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth en de eerste Golden Earring single uit 1965. De vorig jaar overleden Van Rutten volgde Golden Earring al vanaf het begin en bouwde in de loop der jaren een grote verzameling op. Volgens het Haags Historisch Museum onderstrepen de objecten de belangrijke rol die Golden Earring speelde in de geschiedenis van Den Haag.
0: Meer dan 1000 mensen kwamen samen bij het homomonument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag is de botenparade als onderdeel van de Pride in Amsterdam. Dan is het feest. Maar gisteravond was de sfeer ingetogen. Zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: We'd just like to begin with asking us all to have a collective 1 minute of silence, please.
3: Een moment van stilte ter nagedachtenis van de mensen die om het leven kwamen of gewond raakten bij de aanslag in Berlijn. Je ziet dat het over herdenken gaat, over rouw, zoals ze ook zegt. Weinig vlaggen, vooral veel bloemen. De ceremoniemeester is drag queen Jennifer Hopeless. Staat inmiddels ruim 1000 mensen toe te spreken.
2: Don't hide, don't take your rainbow flags down. Be proud and be out. Don't be intimidated.
3: Wees trots en kom ervoor uit, zegt ze. Laat je niet intimideren. Toch na Berlijn en daarvoor Amersfoort klinkt dat zo makkelijk. Twee vrouwen staan in het publiek met subtiele regenbogen. Een armbandje bij de een en regenboogoorbellen bij de ander. Bent u voorzichtiger om nu proud en out te zijn?
4: Ik niet, nee. Ja. Zeker niet. Juist niet.
3: Juist niet?
4: Ja. Dat is juist belangrijker om te laten zien.
3: Is dat iets waar je over nadenkt? Of je zo over straat gaat of niet tegenwoordig?
5: Altijd. Ja, altijd.
3: Waarom?
5: Oh, omdat het niet altijd veilig voelt. Daarom.
3: Ja.
5: Nou ja.
6: Ja, misschien is het lastig, maar het is de enige weg. Ja, ja.
7: En we kunnen leuk zichtbaar zijn, leuk feesten, maar we moeten wel wat doen.
3: Maar wat dan?
7: Nou, ik denk dat we meer bescherming moeten krijgen van onze medeburgers. Niet met je mond, maar ook doen. Ga elkaar helpen.
3: De eerste bloemen worden gelegd door Femke Halsema en door de vertegenwoordiger van de Duitse regering op het homomonument bij een bordje We Stand With Berlin. Liggen inmiddels ook bloemen met Duitse vlaggetjes erop. Andere mensen staan nu in de rij om die bloemen te leggen op het homo-monument. Mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam.
8: Be proud and be out. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag en dan aan u de schone verantwoordelijkheid om dat allemaal veilig te laten verlopen. Hoe groot is die druk?
9: Nou, ik voel me heel verantwoordelijk. Ja, vanzelfsprekend. Kijk, wij doen alles eraan, met man en macht. En tegelijk, het is een grote stad. En er zijn heel veel mensen. Dus wij vertrouwen ook op de wijsheid van mensen.
8: De Duitse bondskanselier die zei, hoe kan het dat iemand die in de gaten gehouden werd, toch zoiets kan doen? Worden hier mensen in de gaten gehouden waarvan gedacht wordt, die kunnen misschien iets in de van plan zijn?
9: Weet je, ik kan daar echt geen uitspraken over doen. Dat is operationele informatie die wij gewoon niet delen met de media.
8: Wat zegt u tegen de mensen die dit gehoord hebben, dit gezien hebben, maar toch twee keer nadenken voordat ze zaterdag herkenbaar de straat op willen gaan?
9: Ik denk dat Jennifer Hopeless het heel mooi zei. Verberg je niets. Wees zichtbaar. En tegelijkertijd respecteer ik ook dat mensen bang zijn. Ik kan dat natuurlijk niet voor ze wegnemen. Dus het is ook aanmatigend om maar tegen iedereen te moeten zeggen, nou kom op. Saying,
2: let's not fight hate with hate.
10: Ben je erbij?
8: Wil ik erbij?
10: Ja!
8: Ik moest dan even op een selfie met een groepje vriendinnen. Twee met een regenboogvlag, eentje met een regenboog vredesteken. Je moet haat bevechten met liefde en met vreugde. Maar dat lijkt, ja, zo is het. Maar dat klinkt allemaal zo rationeel. Het is heel makkelijk om terug te haten.
11: Nee, doe ik niet aan. Nee, sta ik boven.
5: Dat steekt niets op. Ik denk dat dat ook soms de bedoeling is. Dat we allemaal uit elkaar gedreven worden. Dat we elkaar gaan haten. En dat is het laatste wat we moeten doen. Ja.
0: Zei deze bezoeker van de herdenking tegen verslaggever Sander van Hoorn. In het Pakistanse deel van Kashmir zijn de afgelopen dagen en weken mogelijk 40 doden gevallen toen regeringstroepen op demonstranten schoten. Kashmir is een gebied waar India en Pakistan al jaren een conflict over hebben en veel inwoners streven naar onafhankelijkheid. Correspondent Davy Boerema in Delhi. Davy, wat is de aanleiding voor dit geweld in het Pakistanse deel?
12: Ja, er worden verkiezingen gehouden op dit moment. Dus in de aanloop daar naartoe werd er al gedemonstreerd, omdat mensen vonden dat levensmiddelen te duur werden, dat elektriciteitsrekeningen te duur werden. Maar op een gegeven moment ging de regering daarop ingrijpen. Hebben ze een hele belangrijke actiegroep die opkomt voor de rechten van de mensen. De lokale mensen hebben ze verboden, omdat ze daarvan zeiden, het is een terroristische groep die door India gesponsord wordt. Gebeurt aan beide kanten van Kashmir. India doet dat in het Indiase deel. Die zegt dan dat daar Pakistaanse donaties worden gedaan. Nou ja. Pakistan doet dat dus ook aan de kant van aan eigen kant, zeggen dat India daarachter zit. Die organisatie zegt zelf dat klopt helemaal niet. We willen juist opkomen voor de mensen. Maar ze zijn nu hun vraag gaan veranderen. En ze zeggen ja, eigenlijk moet het politieke systeem gewoon veranderen. Want we worden hier onderdrukt. En dat wordt gedaan op een manier waarop er zijn zetels die verdeeld worden onder mensen die gevlucht zijn uit het Indiase deel van Kashmir. Niet eens in het Pakistanse deel van Kashmir hoeven te wonen, maar dus wel een plek in het parlement, in het lokale parlement kunnen nemen. En daarvan zegt deze organisatie nu ook, ja, dat gebruikt de overheid om druk uit te voeren op ons. En daar zitten we niet op te wachten, dat moet anders.
0: Ik zei in het begin dat in het Pakistanse deel van Kashmir dus mogelijk 40 doden zijn gevallen. We weten het niet precies?
12: Nee, er zijn geen officiële aantallen en dat komt door een paar redenen. Het is een heel afgesloten deel. Fysiek, omdat zeg maar de wegen nu naar die regio in het noorden van Pakistan zijn afgesloten. Dus journalisten die al in Pakistan zitten kunnen er niet heen. Maar ook de overheid heeft de laatste weken het internet geblokkeerd. Zodat er eigenlijk ook weinig beeld uitkomt. Je ziet nu wel wat beeld online en dat is echt vrij bijzonder dat dat te zien is. Daarop hoor je demonstranten zeggen van er liggen hier meerdere doden op straat. Er ligt bloed op straat. Overheid grijpt hard in. Er wordt gezegd dat de overheid ook de doden die vallen meteen van straat halen. De gewonden die vallen, de ziekenhuizen afsluiten. Zodat activisten of belangenorganisaties, journalisten daar ook allemaal geen toegang tot hebben. Dus je kan niet onafhankelijk verifiëren hoeveel mensen er echt zijn omgekomen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt er ook van de overheid moet daar een einde aan maken en die blokkade moet opgeheft worden. Maar tot nu toe is het dus een schatting, dat aantal.
0: Ja. In het Indiase deel van Kashmir, daar horen we wel vaker over mensenrechten schendingen. Is het dan bijzonder dat het nu in het Pakistanse deel is?
12: Het is niet de eerste keer. Er zijn vaker demonstraties gehouden. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Er zijn nu verkiezingen. Dus het is allemaal wat meer gespannen. Er ligt meer druk op. En dit keer zijn ze ook echt veel groter. En er wordt harder ingegrepen dan voorheen. Dus dat is er dit keer anders aan. Ik denk dat voor beide kanten geldt. Dat het voor de Indiase overheid, zowel als de Pakistanse overheid, heel belangrijk is om te laten zien. Kijk, in ons deel van Kashmir gaat het wel goed. Het Pakistanse deel heet ook Azad Kashmir. Vrij Kashmir. Alsof het bevrijd is. Alsof dat het ideale deel van Kashmir is. Maar deze protesten laten natuurlijk nu een heel ander beeld zien. Dat er ook wel degelijk daar onvrede is. En dat ze daar ook een ander bestuur willen. Dus ook in dit deel van Kashmir gebeurt er heel veel. Maar inderdaad, we zien daar minder van dan het Indiase deel van Kashmir. Dat klopt wel.
0: En die verkiezingen, gaan die dan wel of niet door nu?
12: Nou, de eerste ronde is deze week nu gehouden. De opkomst was niet zo heel hoog, maar de overheid zegt ervan, ja, het was te warm. Het is hier heel warm nu in deze regio. Het zou gehouden worden in 3 fases. De 2 komende fases zijn nu uitgesteld, omdat de overheid zegt van, het is gewoon niet veilig genoeg, het is niet rustig genoeg. Het zou tot 10 augustus duren, maar dat moeten we dan nog maar zien of dat lukt. Het ligt erin aan hoe de komende dagen gaan zijn.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Het is 6:55. Producer Bakermat heeft een plaat gemaakt met Rani. Een Nederlands duo. Bakermat heet in het dagelijks leven Lodewijk Flutters. Ze maakte I Love Life. En zoals de titel al doet vermoeden, is het een heel vrolijk nummer waar het zomergevoel van afspat. Give it drama, son!

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Die raketten zouden allemaal zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen Irak aan. Die aanval was gericht op pro-Iraanse milities daar. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is onder controle. Er wordt nog onderzoek gedaan naar asbest dat mogelijk is vrijgekomen. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk. Dat melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was omgeslagen. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van een Nederlander nog niet bevestigd. En Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is Vrezer de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer vandaag volop zon. Alleen in het noorden is er kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm. 28 graden aan de kust tot 35 graden in het zuiden.
1: De spieren van long-covid- en ME-patiënten blijken er anders uit te zien. Zometeen de onderzoeker over wat dat kan betekenen.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Spieren van mensen met long-covid en ME-CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, zijn anders dan die van gezonde mensen die langdurig inactief zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Rob Wust is hoofdonderzoeker en bewegingswetenschapper aan de VU. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat is er anders aan die spieren van patiënten met long-covid en ME-CVS?
9: Nou, wat we gevonden hebben in hele kleine stukjes spierbiopten van mensen die we van deze patiënten, is dat vooral de kleur van de spier echt anders is. Rode spieren geven echt een uithoudingsvermogen aan spieren. Terwijl minder rode spieren, dus meer witte spieren, meer sneller moe worden. En wat we zagen was dat de spieren van deze patiënten veel minder rood waren. Veel minder goed functionerende energiefabriekjes hadden. En dus ook sneller moe zouden gaan worden.
1: Ja, want waardoor zit dat kleurverschil, dat wit en dat rood?
9: Nou, dat komt voornamelijk door die energiefabriekjes, de mitochondriën, die zijn rood van kleur. Maar ook de doorbloeding. Doorbloeding van spieren, die zorgt ervoor dat het rode bloed op alle plekken in de spier kan komen. En hoe minder van die witte, of minder bloed in de spier zit, hoe minder zuurstof en energie er ook naar de spier kan gaan.
1: En hoe zijn jullie op het idee gekomen om te gaan kijken naar die spieren?
9: Nou, ons eerder onderzoek, ik ben bewegingswetenschapper, dus ik ben geïnteresseerd in spierfunctie in verschillende condities. En ons eerder onderzoek liet zien dat er inderdaad iets is in die spier zit, vooral met de energiefabriekjes, die kan verklaren waarom mensen minder snel of weer sneller vermoeid raken. Ons onderzoek toen werd bekritiseerd door collega's, maar ook mensen uit de maatschappij. Die zeiden dat het alleen maar komt door het feit dat mensen gewoon patiënten inactief zouden zijn. Patiënten met long-covid en ME-CVS zijn vaak inactiever om te voorkomen dat hun klachten verergeren na inspanning. En dus we hadden toen twee PhD-studenten op hetzelfde naast elkaar zitten die allebei aan dit project werkten. Eentje op inactiviteit en andere op deze chronische vermoeidheidssyndroom patiënten. En die hebben we laten samenwerken om te vergelijken. Kunnen de verschillen die we zien in de spier nu verklaard worden door pure inactiviteit? En dat was niet het geval.
1: Want hoe hebben jullie dat dan onderzocht?
9: Nou, wat de ene PC deed, was een studie naar inactiviteit zelf. Dus op het moment dat mensen... we deden een studie samenwerking met ESA in Duitsland, de ruimtevaartorganisatie, naar bedrust. Dus pure bedrust. 60 dagen lagen mensen op bed. Gezonde mensen werden gevraagd om 60 dagen op bed te liggen en daarna namen we een klein stukje spier uit hun bovenbeen. En daarbij konden we heel goed onderzoeken wat gebeurt er nou precies als je nu 60 dagen op bed ligt, als je inactief wordt. De eerste tekenen van diabetes ontstaan dan, spieren worden kleiner. En er zijn ook wat kleinere verschillen zien we in die energiefabriekjes, maar niet zo groot verschil als wat we zagen bij deze patiënten.
1: En verklaart dat dan ook die ernstige klachten bij de long-covid en ME-patiënten?
9: Nou, dat is inderdaad wel een goede vraag. We denken dat het helpt te verklaren de klachten die mensen hebben. Vermoeidheid, vererging van klachten na inspanning. Na ernstige inspanning of intensieve inspanning. Die komt niet voor bij mensen die al puur inactief zijn. Dat betekent dat we niet alle klachten kunnen begrijpen. Maar we weten wel welke factoren er meespelen. Het is dus niet alleen maar inactiviteit. Het is ook iets anders.
1: Ja.
9: Vermoeidheid kan dus echt een fysieke oorzaak hebben. Niet alleen maar komen door het feit dat mensen inactief zijn.
1: Maar dan is de volgende vraag. Komt dat verschil in die spieren door de ziekte die ze hebben opgelopen? Of doordat ze dit eigenlijk misschien al in aanleg hadden?
9: Ja, dat is altijd een goede vraag, wat we nooit precies weten. Maar we zijn nu nog steeds bezig om dat verder uit te zoeken. En we hebben wel wat resultaten die laten zien dat inderdaad er echt iets in de spier aan het veranderen is tijdens de ziekte. En dat het niet iets is wat voor de ziekte echt er ook al was.
1: Nee.
9: En je kunt ook voorstellen dat long-covid-patiënten... Daar zijn ook gevallen bekend van heel goed getrainde atleten die ook long-covid ontwikkeld hebben. Dat zijn natuurlijk het beste voorbeeld van dat het niet alleen maar inactiviteit kan zijn. Dat verklaart waarom deze mensen ook ziek geworden zijn.
1: Nog weer volgende vraag natuurlijk. Kun je hiermee die mensen helpen? Is er iets tegen te doen?
9: Het geeft ons wel weer aanwijzingen welke kant we op moeten gaan kijken. Is het bijvoorbeeld een auto-immuunziekte? Of is er iets aan inflammatie? Of zijn er ontstekingen bijvoorbeeld in de hersenen die kunnen verklaren waarom de klachten ontstaan? Ze kunnen wel richting geven aan nieuw onderzoek. En ik denk ook dat het belangrijk is om te noemen is dat inactiviteit op zichzelf ook altijd negatieve consequenties heeft.
1: Tuurlijk, ja. Dat begrijp je denk ik allemaal. Ja.
9: Dat begrijp ik precies, maar dat is wel belangrijk. Dat betekent dus ook dat mensen actief moeten gaan worden. Maar het probleem is dat niet de klachten kan verhelpen.
1: Dank. Rob Wust, hoofdonderzoeker en bewegingswetenschapper aan de VU in Amsterdam.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In het westen van Libië zijn al dagen protesten vanwege de voortdurende stroomstoringen. Gisteren bestormde een menigte een energiecentrale en blokkeerde de gasleidingen in het complex. Journalist Gerbert van der A volgt de situatie in Libië. Gerbert, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Ja, Libië is heel rijk aan olie en gas. Waarom zijn er dan toch zoveel stroomstoringen?
11: Nou, omdat bijna al dat olie en gas geëxporteerd wordt. En ja, er is dus eigenlijk te weinig over om de behoeften in eigen land te voorzien. En ja, dat komt onder meer omdat eigenlijk al 15 jaar lang Libië geteisterd wordt door geweld tussen verschillende milities. Dus ja, de raffinaderijen die er waren, die zijn allemaal, die draaien maar op halve toeren of nog slechter. Of die worden gecontroleerd door milities, waardoor de regering er geen controle over heeft. Dus daardoor is er ook lokaal weinig gas en diesel voorradig om die elektriciteitscentrales te laten draaien. En daar is iedereen dus heel erg boos over. Vooral omdat er in Libië ook een hittegolf woedt de afgelopen weken. Dus ja, als je dan in je huisje zit in de hoofdstad en je kunt geen ventilator aanzetten, dan... daardoor is het dus echt enorm uit de hand gelopen met de boosheid.
1: Wat ik me wel afvroeg, waarom bestorm je dan die energiecentrale en blokkeer je de gasleiding in het complex? Want dan komt er helemaal geen energie.
11: Ja, inderdaad, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar van de andere kant, die energiecentrale, dat is eigenlijk ook een soort overslagstation voor een pijpleiding van gas. Die gas exporteert naar Italië. En dat is de belangrijkste inkomstenbron voor de regering. Dus op die manier willen de demonstranten de regering van premier De Baiba, zo heet hij, willen ze treffen, zodat hij geen geld meer heeft. Want het grootste deel van die export gaat naar de regering. En die heeft een hele corrupte reputatie. Dus zo hopen zij hem onder druk te zetten, dat er daar verandering in komt.
1: Ja, ze willen eigenlijk ook dat hij vertrekt. Denk je dat hij zich daar iets van aantrekt?
11: Nee, want hij zit redelijk stevig in het zadel. En hij is vooral heel druk bezig met een rivaliserende regering in het oosten van het land. Mensen willen wel graag dat er verkiezingen zouden komen. Maar die heeft hij ook al 3 jaar geleden uitgesteld voor het eerst. En daarna is er eigenlijk weinig verandering gekomen. Dus mensen willen wel dat hij vertrekt. Alleen, ja, er is niemand die hem kan dwingen echt te vertrekken.
1: Nee, dit is eigenlijk in Libië natuurlijk al 15 jaar een bestuurlijke chaos sinds de val van de dictator Gaddafi. Wordt er nog geprobeerd om toch weer het land onder één bestuur te krijgen?
11: Kijk, dus inderdaad, jij vroeg net van, is er een kans dat die weggaat? Kijk, wat er nu aan de hand is dat de Amerikanen, dus de president Trump, heeft een speciale gezant aangesteld. Voor Libië. Massad Boulous is dat. Zijn zoon is getrouwd met een dochter van Trump. Hij komt oorspronkelijk uit Libanon. Ja, en hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen, zodat er inderdaad een soort van politieke stabiliteit gaat ontstaan. En ja, het doel daarvan is ook vooral de enorme olie- en gasvoorraden van Libië. Want ondanks de crisis is die olie- en gasexport altijd wel op peil gebleven. En er zijn zulke grote reserves dat er ook nog een enorme groeimogelijkheden zijn. Dus ja, daar hebben al die mensen rondom Trump en alle Amerikaanse oliemaatschappijen hebben daar hun zinnen op gezet. En ja, dus daar zou misschien die premier De Baiba wel gevoelig voor zijn. Want voor hem is het natuurlijk ook interessant dat allerlei nieuwe oliecontracten getekend worden. En waardoor er weer meer geld binnenkomt. En hij misschien ook die raffinaderijen in Libië weer op gang kan brengen. Waardoor uiteindelijk iedereen beter af zou zijn, misschien.
1: Misschien. Ik hoor je heel voorzichtig zijn. Dank je wel, Gerbert. Journalist Gerbert van de A over de situatie in Libië. In Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op het zuidelijke eiland Kyushu. Er zijn zeker 13 doden gevallen en veel gebouwen zijn ingestort. De ravage is kortom groot. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, we zagen gisteren beelden van een ingestort winkelcentrum. Wordt daar nog steeds naar slachtoffers gezocht?
10: Daar wordt nog steeds gezocht. Er zijn inmiddels wel 2 doden al gevallen. Die zijn bevestigd. Er zijn 8 mensen ook wel gered, dus er is ook wel goed nieuws. Maar ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
1: En zijn dat dan de 2 plekken waar alle aandacht naar uitgaat nu?
10: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht. Tegelijkertijd zitten ook bijna 40.000 huishoudens zonder stroom zo'n beetje. Niet heel handig, want er is op dit moment een hittegolf gaande van 34, 35 graden in dat gebied ook. En dan zitten er nog iets van 80.000 huishoudens zonder water. Dus ja, er is ook op andere plekken een hoop verwoest.
1: En je hebt natuurlijk ook altijd te maken met die naschokken. Hebben veel mensen het gebied moeten verlaten?
10: Op dit moment zijn er iets van 10.000 mensen geëvacueerd in iets van 125 uit mijn hoofd evacuatiezones. Die zijn nog

0: al boven de 5 geweest. Dus ja, de autoriteiten die vragen mensen wel om zo snel mogelijk naar een veilige plek toe te gaan.
1: Het was echt een van de zwaarste aardbevingen in Japan in jaren. Hè? Toch is dat dodental relatief laag. Komt dat dan toch vooral doordat de Japanners op een manier bouwen waarmee ze rekening houden met die aardbevingen?
0: Absoluut, absoluut. Ja, een kort antwoord. En dat komt ook vooral in deze regio, omdat ze in 2016 al eens een keer flink geraakt zijn. Toen zijn de gebouwen die toen al niet zo stevig waren ook ingestort. En daar hebben ze wel een hoop van geleerd. Deskundigen zeggen ook dat deze aardbeving waarschijnlijk een hele grote naschok van die aardbeving was. En toen viel er bijna 300 doden. Dat is een groot verschil met gisteren en vandaag. Waar vooral materiële schade is. Dan moeten we zeggen dat het reddingswerk is nog wel gaande. Maar ja, na die beving in 2016 werd er dus volop ingezet in die regio om toch steviger te bouwen. Dat als er een hele zware aardbeving is, dat die gebouwen niet als een pannenkoek in elkaar klappen. En dat is toch wel goed gelukt. 1 dode is te veel, zeggen ze hier. Maar ze zijn wel blij dat het in ieder geval een stuk minder is dan inderdaad die eerdere beving.
1: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Dit jaar worden er naar verwachting meer huizen verkocht dan ooit, schrijft de Telegraaf.
2: Na jaren met een oververhitte woningmarkt en torenhoge prijzen bij weinig aanbod verwacht ING dat er in 2026 in totaal 245.000 woningen van eigenaar zullen wisselen. En daarmee wordt het record uit 2017 verbroken. Dat komt vooral doordat veel voormalige huurwoningen te koop worden gezet. Tegelijkertijd stijgen de huizenprijzen dit jaar met zo'n 3%, veel minder hard dan gedurende de afgelopen jaren. Voor woningzoekers is het gunstig dat er meer aanbod is, zegt ING. De politie is 2 weken geleden niet ter plaatse gekomen na een melding van een minderjarige jongen die zei dat hij was mishandeld in Bergen op Zoom. Ook op het politiebureau kon hij geen aangifte doen. De politie zegt tegen nu.nl achteraf dat er niet juist is gehandeld en noemt de situatie een leermoment. Het incident gebeurde op 14 juli in Bergen op Zoom. Rond 8:30 s'avonds belde de jongen de politie omdat hij mishandeld zou zijn door een man. Omdat er op dat moment geen politie beschikbaar was, gingen er geen agenten naartoe, zegt de politie. Na ophef op sociale media is de zaak alsnog opgepakt en is een 19-jarige man opgespoord en verhoord. Bij het FD lezen we over de nieuwe eurobiljetten. Na een kwart eeuw krijgen de briefjes een nieuw uiterlijk. Volgens de ECB is dat nodig om ze minder fraudegevoelig te maken en om de Europese identiteit beter te verbeelden. Op de voorkant komen daarom 6 bekende Europeanen te staan. Vorige week werd een shortlist bekendgemaakt met 10 nieuwe ontwerpen. En bij die finalisten zit ook een Nederlander, horen we in de podcast Dagkoers van het FD.
3: Het is redelijk simpel allemaal. Hij heeft van de prominente figuren uitsneden gemaakt. Vooral nadruk gegeven op de ogen en de mond. Die volgens Grotes de Europese cultuur symboliseren. De ogen via observaties en analyses. En de mond geven dan vervolgens uiting aan al die observaties en analyses.
2: Klinkt allemaal behoorlijk abstract. Het ontwerpen was ook niet makkelijk, omdat de ECB al veel had vastgelegd, zoals de kleuren. Maar uiteindelijk is het dus toch gelukt.
1: Het is een kwestie van, je moet het gezien hebben. Dus je moet even kijken op die site.
2: Zeker, dat kan allemaal inderdaad. Daar kun je ook stemmen. Dat kan nog iets minder dan een maand. En dan eind van het jaar wordt er een knoop doorgehakt. En dan nog een opmerkelijke klus voor de brandweer in Ypenburg. Ze werden ingeschakeld om een per ongeluk weggegooid kunstgebit uit een ondergrondse container te halen. De eigenaar had het uitgedaan tijdens het eten en in een oude krant gelegd. Die was daarna dus in de prullenbak gegooid. Bij Hart van Nederland zien we dat brandweermannen met een ladder de container inklimmen om het vuil te doorzoeken. Met resultaat, geloof het of niet, de neptanden zijn teruggevonden en hopelijk wel goed schoongemaakt.
1: Verkeersinformatie is er. Annemieke Bosgaard, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanwege de vakantie is het nog rustig onderweg. Je hebt 1 vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf Zevenbergse Hoek doe je er 10 minuten langer over.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Iedere werkdag

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. De rechter doet uitspraak in een zaak waarin twee nummers centraal staan. Nou, deze kennen we eigenlijk allemaal wel.

0: De inzet van de rechtszaak. Mag een carnavalsparodie op Take a Chance van ABBA, genaamd Dikke Pens, ook op Spotify staan? Bindu de Knok is advocaat intellectueel eigendoms- en entertainmentrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, mevrouw.
0: Nog even voor wie die rechtszaak dus gemist heeft. Waar draait dan de zaak om?
1: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me. En dat is geschreven door Björn Ulvaeus en Benny Andersson. Dat waren eigenlijk de vaste songschrijvers van ABBA. En zij zeggen dus van, jullie mogen niet zomaar ons nummer, Take a Chance on Me, gebruiken om daarvan een carnavalshit te maken. Ook niet als die volgens jullie een humoristische insteek heeft of beweerd wordt een parodie te zijn.
0: Dus dat het een parodie is, dat zeggen de kapotte kachels. Ja, we hebben een parodie gemaakt. Maakt dat officieel nog uit volgens het recht?
1: Ja, dat maakt zeker uit. Kijk, het recht, het auteursrecht, want daar gaat het hier over. Het auteursrecht in de compositie, Take a Chance on Me. En dan hebben we het specifiek over de muziek en de tekst, want dat wordt afzonderlijk beschermd door het auteursrecht. Maar het maakt zeker uit, want de hoofdregel in het auteursrecht is van je mag niets gebruiken van een ander als je daar geen toestemming voor hebt. Maar er zijn bepaalde omstandigheden in de wet ook opgenomen waarbij je die toestemming niet nodig hebt vooraf. Dus parodie is daar een van de uitzonderingen voor. Maar dat wil ook zeggen dat je dan aan hele hoge eisen moet voldoen. En volgens Universal, de platen of althans de muziekuitgever van ABBA, die dus het werk vertegenwoordigt van Björn Ulvaeus en Benny Andersson, die zegt dus van, jongens, jullie hebben die toestemming niet gekregen vooraf en wij waren ook niet van plan om die vooraf te geven. Dus jullie kunnen zich niet op die uitzondering beroepen en maak je dus inbreuk.
0: Maar Universal zegt, het gaat specifiek om dat Spotify, hè? Want ze zeggen, live spelen, prima. Zelfs een YouTube-filmpje vinden we ook niet erg. Spotify gaat een stap te ver. Waarom is dat anders?
1: Dat is een hele goede vraag, want dat wil eigenlijk zeggen dat eigenlijk het gaat om een zelfstandige exploitatie, of een zelfstandige vermarkting, waarbij dus de inkomsten van Spotify rechtstreeks naar de kapotte kachels zouden gaan. Terwijl live optredens en YouTube, voor live optredens, het collectief beheersysteem rondom Buma Stemra, die incasseert eigenlijk de gelden voor live optredens. En dat wil ook zeggen dat je achteraf dus kunt zeggen, ja, maar dat nummer van de kapotte kachels is een bewerking van ABBA-song. Dus die inkomsten moeten naar de jongens van ABBA gaan. Hetzelfde voor YouTube. Daar kan Universal, de muziekuitgever, eigenlijk zeggen van, de gelden die binnenkomen op dat nummer van de kapotte kachels, die moeten verdeeld worden aan Björn en Benny en niet aan de kapotte kachels zelf. Terwijl bij Spotify gaan de inkomsten rechtstreeks naar die jongens. En dat is eigenlijk het verschil. En daarbij speelt ook natuurlijk nog de vrijheid van meningsuiting, die eigenlijk volgens het recht ook niet buitenproportioneel beperkt mag worden, zoals dat dan heet. Dus er zit altijd een beetje een belangenafweging in.
0: ABBA zelf mengt zich in de zaak, hè? Of in ieder geval de twee mannen. Maar maakt dat nog wat uit, dat de oorspronkelijke makers principieel tegen dit soort bewerkingen zijn?
1: Ja, dat maakt zeker uit. Want eigenlijk betekent dat ook dat er gewoon twee verschillende juridische grondslagen zijn. Waarbij de ene natuurlijk de inbreuk zelf is. En dat is dus niet toestaan dat het nummer wordt gebruikt. Maar de oorspronkelijke schrijvers die houden altijd een zeer persoonlijke band met dat werk. Ook al hebben ze een rechten overgedragen aan de muziekuitgever. En dat staat ook in de wet. En dan hebben we het over de zogenaamde persoonlijkheid of morele rechten. En dat recht beschermt eigenlijk de oorspronkelijke schrijver altijd tegen bijvoorbeeld verminkingen. En volgens Universal is hier sprake van. En men zegt dus eigenlijk van, ja, dat werk van ons is eigenlijk zodanig toegetakeld dat het ons schade oplevert.
0: Dus ze zijn sowieso niet zo dol op bewerkingen van anderen?
1: Nee, zeker niet, want daar hebben we het ook over. In dit geval, het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd, de melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor, niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort. Madonna is volgens mij, bij mijn weten, de enige die ooit toestemming heeft gekregen van Björn en Benny om een sample te gebruiken in haar nummers, maar dat was de enige keer dat de jongens van ABBA overgestak zijn gegaan.
0: We gaan afwachten hoe het af gaat lopen. Hartelijk dank, advocaat intellectueel eigendoms- en entertainmentrecht, Bindu de Knok.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Komende donderdag ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek. Over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
3: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er komen voorzichtig positieve berichten uit Frankrijk en Spanje over de natuurbranden. En in Beekbergen is mogelijk asbest vrijgekomen bij een brand. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
9: In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbevingen van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was wel duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was nog niet bekend. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en er worden nog mensen vermist. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam één bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. Ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. Ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Toch is het gevaar nog niet geweken. Volgens de weersverwachting blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. De Europese voetbalbond, UEFA, reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand van ons is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer. Vandaag volop zon. Alleen in het noorden is er kans op wat bewolking. Het wordt zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 graden in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Boschaert.
10: Het is nog rustig onderweg. De vertraging die er nu staat komt door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. En op de A22 Beverwijk richting Velsen. Vanaf knooppunt Beverwijk 10 minuten vertraging.
0: Hoewel de branden in Frankrijk en Spanje niet uitbreiden, zijn er wel zorgen omdat het er weer heel erg heet wordt. Zo onze correspondenten.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.

0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De bosbranden in Frankrijk lijken nu gestabiliseerd. Vooral de megabrand in het departement Gironde bij Bordeaux. Maar er blijven zorgen omdat er opnieuw een hittegolf aankomt. In de Gironde kan het vandaag 42 graden worden. Correspondent Saskia Houttuin in Bordeaux. Saskia, het is dus gestabiliseerd, maar het vuur is wel weer op 14 plekken opgeleid. Hoe zit dat?
10: Dat klopt, dat zit zo. Kijk, het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. En het is dus stabiel gebleven. Die 42.000 hectare die in de Gironde die is afgebrand, dat is dus nog steeds hetzelfde aantal. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken. Dus die branden die gaan nog altijd wel door, maar dus binnen het gebied dat in de, rondom het weekend was afgebrand. Tegelijkertijd, gisteravond waren we ook nog bij een persupdate van de prefectuur. Dat is de hoogste autoriteit hier. Die gaat over veiligheid en ook de brandweer. En ze benadrukte daarom ook dat het nog niet betekent dat brand nu onder controle is. Dat ze nog altijd boom voor boom vechten. En dat juist nu deze dagen echt cruciaal zijn. Want je zei het al, er is hier weer een hittegolf. Hier geldt ook nu vanaf vandaag code oranje. Het wordt weer een stuk droger. De luchtvochtigheid die gaat dalen. De wind die gaat ook nog regelmatig draaien vandaag. En zal ook in de loop van de middag wat harder worden. Dus ik zag een klimatoloog net op de Franse tv zeggen dat al deze dingen samen zo'n een giftige cocktail vormen. En dus dat ze extra goed zou moeten opgelet vandaag wat er gaat gebeuren.
9: Ja, en er zijn ook opnieuw duizenden vakantiegangers geëvacueerd blijkbaar.
10: Ja, dat klopt. Dat was gisterochtend. Meerdere campings en vakantiewoningen rondom Lacanau die hebben moeten evacueren. Ook mensen die al waren geëvacueerd, waaronder een groep Nederlanders die wij vorige week vrijdag nog hebben gesproken bij de opvangplek in Lacanau, die hebben die plek dus ook weer moeten verlaten. Die hebben weer een biezen moeten pakken en die gingen weer door. En het zou nog kunnen dat er nieuwe evacuaties bij komen. Dat hangt er allemaal vanaf van hoe de wind staat, hoe een brand een bepaalde kant eventueel opgaat, met rook ook. En in hoeverre natuurlijk dat een gevaar kan vormen voor mensen.
9: En tegelijkertijd mogen sommige inwoners juist weer terug naar hun huizen, hè? Maar dan wel als ze zich maar aan voorschriften houden. Wat zijn dat voor voorschriften?
10: Dat klopt. Dat geldt voor drie gemeentes die net buiten Bordeaux zitten. Die hebben dus gisteren goed nieuws gekregen dat ze weer naar huis mogen. Maar inderdaad wel onder die hele strikte voorwaarden van de prefectuur. Ten eerste moet ze een telefoon op luid laten staan om eventuele FR-alerts, dus de Franse NL-alerts, te ontvangen. Dat ze zich aan de veiligheidsvoorschriften die ze dan binnenkrijgen houden. Dus als ze weer geëvacueerd moet worden, dat ze dat dan ook echt moeten doen.

0: doen. En dat ze daarom ook een vluchttas klaar moeten hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
1: Je zei net, ze zijn nog steeds heel hard aan het vechten, hè, de brandweerlieden, boom voor boom bijna. Wordt er toch ook al gekeken naar wat voor schade dit allemaal wel niet toebrengt?
0: Ja, daar gaat het steeds meer over, want die schade die is er op heel veel fronten. Je hebt de bossen natuurlijk, die zijn verwoest. Wegen, dorpen. Hè, Le Porche bijvoorbeeld, 20% van alle woningen daar die volledig in as zijn gelegd. En dan heb je ook nog eens de tienduizenden bedrijven die een huis hebben, die hun deuren nu hebben moeten sluiten, die voorlopig ook nog niet open kunnen. Wij reden gisteren naar Lèche Cap Ferré, door verschillende dorpen heen. En we zagen uitgestorven winkelstraat na winkelstraat, rolluiken naar beneden, alles dicht. En we spraken in Lèche Cap Ferré ook even met de burgemeester daarover. En die vertelde ons het volgende.
2: Nos entreprises qui sont essentiellement touristiques, notre économie c'est 85% liée à l'activité touristique, va être impactée parce que bien la saison avec cet incendie va être très très très mauvaise.
0: Ja, heel, heel slecht seizoen wordt dit jaar gedraaid, zegt hij. 85% van de ondernemingen die draaien om toerisme. Dat seizoen, dat is, dat kunnen ze vergeten. Dat is echt ontzettend slecht. En wat het ook nog eens extra naarmaakt, is dat juist deze tijd van het jaar, de zomer, hè, dat is het hoogseizoen. Dat is de periode waar heel veel ondernemingen hier naartoe hebben gewerkt het hele jaar. En waar ze het als onderneming ook echt van moeten hebben. En die worden dus extra hard geraakt ook door deze enorme bosbrand.
1: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Bordeaux. Ook uit Spanje komen wel voorzichtig positieve berichten over de branden zelf. Verslaggever Eva Wiesing, hoe is het daar?
3: Ja, ook hier hoor. Net zoals Saskia vertelt, is de situatie duidelijk verbeterd. Het is gelukt om ervoor te zorgen dat de branden niet verder uitbreiden. En je hoort ook de autoriteit op televisie zeggen dat het echt positief is. Gisteren mochten de inwoners van een aantal gemeenten alweer naar huis. En later in de avond kwamen er nog meer gemeenten bij. Gaat denk ik om, zo schat ik, 10.000 mensen. Heel goed nieuws voor ze. Ik zag beelden dat ze aan het applaudisseren waren voor hun hulpverleners. Want ja, sommige van hen hebben 5 nachten in sporthallen moeten doorbrengen. Dat is echt heel zwaar geweest. En ik denk dat er vandaag nog misschien wel meer gemeentes zijn die worden vrijgegeven. Want er zitten nog steeds zo'n 50.000 mensen die niet naar huis kunnen. En een deel daarvan inderdaad in sporthallen. De situatie is natuurlijk nog wel heel zorgelijk. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
1: Ja, want ook bij jullie gaat het weer heet worden.
3: Ja, en de branden kunnen daardoor ook heel makkelijk oplaaien. Ik was gisteren in een gebied wat afgelopen zaterdag vooral heel hevig gebrand had. En je zag dat het hier en daar nog nasmeulde. De grond was echt, voelde echt heet aan. Je kon je voeten echt verbranden als je daar iets te diep in het as ging. En ik zag ook een boom die nog van binnen helemaal aan het uitbranden was. En dat is wat de brandweer nu ook echt aan het doen is, om overal waar het brandde en waar het nog steeds de buitenkant van die brand, want binnen is de brand nog absoluut niet uit, daar brandt het nog hevig, maar in de buitenkant dit soort brandjes uit te maken, om ervoor te zorgen dat het onder controle blijft. Want de temperatuur wordt nu vandaag hoger dan toen de brand ontstond. We zitten nog altijd hier in de hoogste alarmfase, heel uitzonderlijk in Spanje, waarbij alle hulpdiensten nog volle kracht doorwerken om de situatie onder controle te krijgen.
1: Houd die mensen het nog vol, joh?
3: Ja, ze werken wel in ploegendiensten, dus er is wel even tijd tussendoor om uit te rusten, maar het is super zwaar en het duurt natuurlijk al zo lang. Ik sprak gisteren een commandant die al dagenlang, dag en nacht, op dat commandocentrum zelf doorbrengt. Hij slaapt op een matrasje. Hij was eerst naar Venezuela gestuurd vanwege de aardbeving. Toen moest hij naar de brand in Guadalajara. En hij zit sinds donderdag hier. Nou, dat is niet de zomer die hij zich had voorgesteld. Ook zijn manschappen, die slapen overal en nergens bij mensen thuis. Het is gewoon zwaar. En dan hebben ze ook nog de kritiek van de bevolking. Want bijvoorbeeld in het stadje waar ik gisteren was, waar mensen achtergebleven waren omdat ze zelf maar even de branden gingen blussen, die hadden heel veel kritiek. En dat hoor ik op meer plekken. Op de brandweer die daar wel was, maar op orders aan het wachten was. Of had besloten dat ze daar die berg maar lieten afbranden om te kijken of ze dan verderop de brand konden stoppen. Terwijl die mensen van die berg leven. En dat zelf maar moesten gaan doen. Dus ze krijgen ook wel kritiek hier en daar. Dat maakt het allemaal nog zwaarder.
1: Ja, dat zwaar voor de hulpverleners dus, de brandweer. Je bent er sinds vorige week, hè? Wat doet de branden überhaupt met Spanje?
3: Nou, iedereen is hier natuurlijk mee bezig. Het is een schok. Je moet beseffen, er zijn 100.000 mensen getroffen. Hè, want we hebben het steeds over de geëvacueerden. Maar er zijn ook heel veel dorpen waar de mensen binnen moeten blijven, met ramen en deuren gesloten. Beetje zoals in de COVID-tijd eigenlijk, vanwege de rookontwikkeling. Het is wel ook positief, beseffen mensen nu, het een wonder is dat er geen doden zijn gevallen bij deze branden. Zo groot zijn ze namelijk. Zoveel mensen zijn erbij betrokken. Maar ja, die enorme verwoestingen die hier zijn. Huizen weg, bedrijven helemaal weggebrand. Hele natuurgebieden. Boeren die hun vee niet meer op hun land kunnen laten grazen. Omdat dat helemaal zwart is en giftig is. Bronnen die ook giftig zijn geworden. En waar gaat dit naartoe? Hè? Want het is... Dit is al zo moeilijk. We zitten nog niet eens echt. We zitten aan het begin van het brandseizoen. En dit is al gebeurd. We hebben de klimaatverandering. Het wordt alsmaar heter, droger. Daar maken mensen zich ook vooral zorgen over. Van als dit al zo ingewikkeld was, hoe moet het verder?
1: Eva, dankjewel. Verslaggever Eva Wiesing vanuit Spanje. President Trump heeft de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen.
4: Trump prees zijn partijgenoot en vriend tijdens een herdenkingsceremonie als een reus van de Senaat en een echte Amerikaan die te vroeg is overleden. Dat horen we bij NBC News.
5: A beloved friend, a devoted brother, a respected statesman, a giant of the United States Senate, and a true American original who left us much. Too soon.
4: Graham was 71 en overleed eerder deze maand. We hoorden net verslaggever Eva Wiesing uit Spanje. Nou, de bisons van een Spaanse boer bleken daar de onverwachte helden. Tenminste, tijdens een grote natuurbrand bij Madrid. Dat lezen we bij de Spaanse krant El Mundo. De eigenaar was bang dat zijn dieren het vuur niet hadden overleefd, maar vond ze gezond en wel terug. De bisons hadden een natuurlijke brandgang bij hun verblijf gemaakt door het gras rondom op te eten. Het stuk land bleef daardoor vrijwel ongeschonden. De boer is er blij mee.
6: Aquí se ha aprendido todo. Y justo los bomberos. Los mejores bomberos de la Comunidad de Madrid.
4: Ja, het geluid is niet heel goed en mijn Spaans trouwens ook niet, maar hij noemt de bisons de beste brandweer van Madrid.
1: Wat bijzonder dat die bisons dat uit zichzelf dus doen.
4: Ja.
1: En echt rondom, dus ja. Het lijkt...
4: Alsof ze snappen wat er nodig is inderdaad, wow. om het vuur tegen te houden. Ja. Een pijnlijk verhaal dan uit de Amerikaanse staat Montana. Een wandelaar ging onderuit op een hoge berg en viel op zijn eigen wandelstok. Hij werd gespietst. De stok ging onder zijn oksel naar binnen en kwam daar bij zijn rug uit. Gelukkig is David, zo heet hij, zelfverpleegkundige. Dus hij bleef rustig, vertelt hij aan de lokale nieuwszender WCTV.
7: I think my nurse brain clicked on. And so as soon as I was able to kind of self-assess and really kind of establish that like, hey, this is not life-threatening right now. I was pretty convinced at that point that I was going to get off that mountain. And I was going to do it under my own power.
4: Ja, de beelden zijn behoorlijk grafisch, zoals Amerikanen dat dan zeggen. Je ziet echt die stok van, nou ja, onder zijn oksel dus naar binnen gaan en hem daar aan de achterkant eruit prikken. Maar David vond het niet nodig om een reddingshelikopter in te schakelen en liep zelf 6 uur naar beneden om een ambulance te bereiken. Zijn inschatting was wel juist, want de schade viel mee. De stok heeft geen ernstig letsel veroorzaakt. En deze beroemde kerstfilm krijgt mogelijk een vervolg.
8: I made my family disappear.
4: Home Alone, over een jongetje dat per ongeluk alleen thuis is tijdens kerst en dan de strijd aan moet gaan met inbrekers. Nou, die rol werd dik 30 jaar geleden voor het laatst gespeeld door kindacteur Macaulay Culkin. Die is inmiddels geen kind meer, maar 45 en heeft alweer zin in een vervolg. Entertainment site TMZ meldt dat hij een idee heeft gepitcht bij Disney en dat de reacties positief waren.
1: Verkeersinformatie, Annemieke Bosraert.
9: Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er voor de Moerdijkbrug 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Franeker en de rest van Friesland lopen vandaag weer uit voor de PC. het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Verslaggever Mark Robin Visser, je bent in Vraneker, maar op dit moment in het theater. Wat gebeurt daar?
11: Nou ja, dat hoort er dus allemaal bij. Dit is dus dit hele toernooi dat barst van de tradities en de rituelen en de gebruiken. En een van de gebruiken is dat er begonnen wordt op dit vroege uur al in de Kornbeurs in Vraneker, het theater. Daar sta ik nu voor de deur aan de gracht. Het heet hier de Noord. En de mensen druppelen hier een beetje binnen. En ik moet je zeggen, ik voel me eigenlijk ontzettend underdressed. Want als ik zie wat sommige mensen hier aan hebben, het lijkt wel een begrafenis. Het zijn zwarte pakken met hoge hoeden op. En die lopen dan heel statig naar binnen. Het zijn allemaal mannen. En daarom heb ik een date met Griet Scheem. Goedemorgen.
12: Nou, goedemorgen.
11: En Griet, die werkt al 27 jaar in dit theater. En die dat weet klopt. Precies hoe dit moet.
12: Dat klopt. Ik weet nou precies hoe het moet. Maar
11: wat is hier allemaal aan de hand, Griet?
12: Nou. Nu komen straks alle mensen binnen die en de receptie willen volgen, maar er zijn ook alle kaatsers. En genodigden van de commissaris Broks tot gedeputeerde.
11: En de burgemeester. Zullen we naar binnen lopen?
12: Ja, we lopen naar binnen.
11: Maar jij weet de weg, want ik weet dus dat in de zaal is een hele grote bestuurstafel neergezet.
12: Ja.
11: Dat moet ook aan allerlei regels voldoen?
12: Dat moet aan allerlei regels voldoen. Sowieso gaan daar 5 biedermeiers op staan.
11: Dat zijn bloemstukjes?
12: Dat zijn bloemstukjes.
11: Dat mogen er geen 4 zijn en ook geen 6?
12: Nee, mogen alleen 5 zijn. Ja. En je ziet dus voor het spreekgestoelte komt ook een heel groot bloemstuk te staan. En in de traditionele kleuren van de PC, en dat is geel en blauw.
11: Ja, jij zegt PC, dat is dan de permanente commissie.
12: Ja,
11: dat is ook heel ingewikkeld, want het gaat om een sport, maar het is de permanente commissie.
12: Ja, de permanente commissie, die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.
11: Ja, dat snap ik nog.
12: Ja, en de permanente commissie, die organiseert eigenlijk alleen deze dag.
11: Het gaat om vandaag.
12: Het gaat om vandaag.
11: Ja.
12: Dat is, de dooi is usus.
11: Pardon?
12: De dag is van ons vandaag, zo noemen ze dat hier.
11: Dat wordt ook straks gezegd, want er gaat hier straks een toespraak komen.
12: Ja, de heer Hellinga, de voorzitter, die gaat de toespraak houden en die duurt ongeveer een half uur tot 3 kwartier.
11: En waar gaat die toespraak dan over?
12: Het gaat over de kaatsers, het gaat een stukje politiek, maar ook mensen die ontvallen zijn in dit jaar. Die worden allemaal genoemd. En
11: dat moet dus ook?
12: Dat moet. Dat is zo net zo traditioneel dat de kleding hier allemaal is.
11: Ja, want is dat meneer Volberda die daar nou loopt?
12: Dat is meneer Volberda.
11: Meneer Volberda, dat is ook zo'n man in zo'n eng zwart pak. U ziet er eigenlijk wel een beetje eng uit. Goedemorgen.
13: Vindt u dat?
11: Ja, waarom hebt u zo'n begrafenispak aan?
13: Dat is traditie, hè?
11: Ja. Dat moet.
13: Ja, als je in de commissie zit, dan moet je op deze dag in jacket naar het land. En we hebben straks ook een rijtour in de koetsen en daar past het wel een beetje bij.
11: Ja, u gaat daar achter die tafel zitten en dan gaat u die ellenlange toespraak aanhoren van de voorzitter.
13: Ja.
11: En niet op uw telefoon kijken, maar doen alsof het u echt interesseert.
13: Nou, en het interesseert me ook echt.
11: Het interesseert je. Maar dan wil ik toch, Griet, nog even wat anders aanraken. Want wij staan hier nu zo gezellig.
12: Ja.
11: Maar vrouwen mogen niet meedoen, Griet.
12: Nee, mogen vandaag niet meedoen.
11: Het is een mannending.
12: Het is vandaag een mannending. Maar de vrouwen, die kaatsen op 19 augustus in Weidem. Want dan heb je de vrouwenpees.
11: Ja, maar dat is niet vandaag.
12: Dat is niet vandaag.
11: Dat is toch wat, meneer de bestuurslid?
13: Vind je dat?
11: Ja. U houdt het liever gescheiden zo.
13: Nou, ik weet niet hoe het in de toekomst nog eens wordt. Maar laten we het zo zeggen, de mannen en de vrouwen, hè, dat zei Griet al. En de jongens en de meisjes hebben allemaal hun eigen wedstrijd.
11: En zo gaat dat al 173 jaar.
12: 173 jaar,
11: hey, Griet, veel plezier.
12: Dank je wel.
11: Wat mag je wel doen? Koffie zetten?
12: Ik mag nu koffie zetten en
11: stofzuigen,
12: de PC-zeldkippen.
11: Ramenlappen?
12: Ramenlappen ga ik vandaag niet doen.
11: Heerlijk geëmancipeerd. De toestand hier in Vraneker. Geweldig.
12: Hé, hey, dankjewel.
1: Verslaggever Mark Robin Visser vanuit Vraneker. Ja,

0: Queen. I want to break free.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Here comes-

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
5: Na de zware aardbeving van gisteren in Japan zijn zeker 13 lichamen gevonden. Dat meldt premier Takaichi. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door een beving met een kracht van 7,1. En daarna volgde een zwakkere beving. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt. Meerdere mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben aanvallen uitgevoerd in Irak. Het zou gaan om een vergeldingsactie tegen pro-Iraanse milities voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Vannacht was ook een Iraanse raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk. Dat melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was omgeslagen. Twee bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van een Nederlander nog niet bevestigd. Een grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Gistermiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd konden gisteravond laat weer terug naar huis.
4: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, je hebt ons de afgelopen dagen voorbereid. Het wordt warm vandaag.
6: Ja, je mag het voor mij ook heet noemen. Het is 30 tot 35 graden vanmiddag. En alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik waarschijnlijk net onder die 30 graden zitten. Maar ook daar dus heel hoge temperaturen. Het is zon overgoten, met uitzondering van het noorden. Want daar trekt nu nog wat bewolking voorbij. Maar dat zal ook wel grotendeels gaan verdwijnen. En overigens tussen die wolken door schijnt ook al de zon, hoor. Dus ja, je ziet misschien wat vriendelijke wolkjes aan het firmament. Maar verder valt het wel mee. De wind uit het zuiden is zwak tot matig, kracht 1 tot 3. Stelt dus ook weinig voor. En blijft vandaag droog, volop zomer.
4: En hoe gaat het dan met de temperatuur hierna?
6: Ja, voorzichtig gaat die wel weer wat omlaag. Morgen vooral in het westen en noordwesten van het land. En dat komt omdat de wind vanuit die hoek gaat waaien. West tot noordwest wordt de wind. En dat levert dus inderdaad in het westen van het land wat lagere temperatuur op. Maar het wordt wel gewoon 25 graden of zelfs iets meer. In het binnenland is het al rap richting de 30. En in het zuidoosten en oosten komt het kwik er nog wel een paar graden bovenuit. Dat kan in de loop van de middag ook resulteren in een enkele onweersbui in zuidoosten Nederland. Dat zou kunnen. Blijft het ook morgen gewoon droog. Vrijdag in het westen kans op een enkele bui. En dan is het 23 tot 25 graden in de westelijke helft en tot tegen de 30 nog in het zuidoosten van het land.
4: Marco, dankjewel. En Annemieke, hoe gaat het op de weg?
7: Het is nog rustig door de vakantieperiode. Wel vertraging door de wegwerkzaamheden. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. En op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Renkum, 10 minuten extra reistijd.
4: De overheid schoot tekort in het beveiligen van de familie van kroongetuige Nabil B., zo oordeelt de rechter. Zometeen journalist Paul Vught, die het vonnis al heeft ingezien.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hey,
3: Met mij? Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: De rechter heeft besloten dat familieleden van Nabil B. geen extra schadevergoeding krijgen. Kort nadat bekend werd dat B. kroongetuige was in de Marengo-zaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi, werd zijn onschuldige broer doodgeschoten. En hoewel de rechter vindt dat het Openbaar Ministerie de beveiliging niet goed had geregeld, is toch geen aanvullende schadevergoeding toegekend. Paul Vugt van het Parool heeft het vonnis van de rechtbank al dat vandaag openbaar wordt gemaakt. Paul, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Astrid.
4: Staat er ook in waarom de familie geen extra schadevergoeding krijgt?
13: Ja, in eerdere procedures is al schadevergoeding toegekend. Verschillende schadevergoedingen aan verschillende leden van de familie. En de rechtbank vindt dat vastnog voldoende. De familie gaat in hoger beroep, omdat... Kijk, je kunt er heel verschillend over denken. De staat heeft onrechtmatig gehandeld. Dat oordeelt de rechtbank snoeihard in dit vonnis. Het recht op leven van de familie is geschonden. Daar zullen we het zo nog verder over hebben, denk ik. Maar daarvan zegt de rechtbank... de schadevergoedingen die nu zijn opgelegd, die zijn al voldoende. De familie vindt, dat begrijp ik wel een beetje... wij hadden prima levens, goede carrières veelal. Dit is een andere familie dan veel families van andere kroongetuigen. Deze familie heeft één zwart schaap, Nabil B. En verder waren het mensen met carrières. En zij zeggen, wij willen de levens terug voordat de staat met onze broer in zee ging als kroongetuige. En wij enorme ellende hebben gekregen, vooropgesteld. De onschuldige broer Ridouan van Nabil B. is 6 dagen nadat hij werd gepresenteerd door justitie doodgeschoten. Als wraak door... waarschijnlijk de organisatie van Ridouan Taghi, wat tegen de kroongetuigen getuigt. En zij zeggen, ja, we hadden prima levens. Die zijn totaal in de war geschopt door het nalatig handelen van de overheid. En wij willen schadevergoedingen waarmee we onze levens weer opnieuw kunnen opbouwen. En niet alleen maar het doekje voor het bloeden, zoals zij het zien, wat ze tot nu toe hebben gekregen.
4: De rechter zegt dus wel, er ging echt heel veel mis. Het speelt al in 2018, hè, inmiddels 8 jaar geleden. Wat ging er allemaal mis?
13: Nou kijk... de familie, zeker 2 broers van Nabil B., hebben al voordat hij zou worden gepresenteerd als kroongetuige tegen de staat herhaaldelijk gezegd, en dat is veel bewijs van, jongens, Nederlandse staat, u heeft niet door wat voor organisatie Ridouan Taghi heeft. Dit is niet à la Willem Holleder, zoals we kennen. Als straks bekend wordt voortijdig dat er een kroongetuige, dat onze broer kroongetuige is geworden, dan gaat er geweld worden gebruikt tegen ons als familie. De staat dacht, nou, dat zal wel loslopen. Misschien komt er een steen door de ruit. Dat was een beetje de houding, maar dat is wat je, waar je rekening mee moet houden. Zij zeiden, beveilig ons nu voordat de deal bekend wordt gemaakt. Dat heeft de staat niet gedaan. Toen werd de deal bekendgemaakt. Daar waren wij allemaal bij als misdaadverslaggevers in de rechtszaal. En de staat deed daar de oproep via ons als journalisten aan criminelen. Kijk, je kunt wel uit het milieu stappen. Kom naar ons, word kroongetuige. Wij zullen je beschermen en een beter leven geven. Nou, het signaal dat de organisatie van Ridouan Taghi afzond als reactie erop was heel wat harder. Namelijk, als er een kroongetuige wordt worden onschuldige familieleden vermoord. Nou, later is ook nog de advocaat Dirk Wiersum van de kroongetuigen vermoord. Later is nog vertrouwensman Peter R. de Vries van de kroongetuigen vermoord. Dus 3 onschuldige slachtoffers. En de rechtbank zegt, de staat is absoluut nalatig geweest. Veel te laat is er beveiligd. De ene onderdeel van de staat dacht dat er al beveiliging was geregeld, terwijl het niet zo was. Ondanks dat er geen beveiliging was, is toch die deal bekendgemaakt met dit afschuwelijke gevolg dat 6 dagen later die broer is doodgeschoten en dat andere familieleden hals over kop in veiligheid moesten worden gebracht. Alsnog, dus te laat. Daarmee heeft de staat het recht op leven geschonden. Zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen heet, zegt de rechtbank. Dus het is echt wel een snoeihard vonnis. En eigenlijk is het een vonnis dat op alle fronten de familie in het gelijk stelt, behalve dan dat laatste stukje, dat ze niet extra schadevergoeding gaan krijgen. Nou, daar gaat hoger beroep op komen.
4: Ja, want dat klinkt toch wel opmerkelijk.
13: Ja, nou, maar ik vind vooral aan het vonnis opmerkelijk hoe hard de rechtbank oordeelt over het falen van de staat. Daar is al vele jaren gedoe over. Dit is een civiele procedure overigens die helemaal achter gesloten deur heeft plaatsgevonden. Want alles heeft met veiligheid te maken. Het vonnis is ook al een half jaar oud, maar ze zijn een half jaar bezig geweest met anonimiseren, begreep ik. Oh. Nou goed, maar het is dus alles staat onder extreme druk in dit alles rond deze kroongetuigen. En dan zie je...
4: Denk je dat de familie, behalve ze wilden natuurlijk die schadevergoeding hebben, die krijgen ze dan niet, hè, die extra schadevergoeding. Maar denk je dat ze dan wel blij zijn met die enorm harde woorden?
13: Ja, dat denk ik wel, want dit stelt hun volledig in het gelijk. Alles wat zij al jaren stellen, wordt nu door de rechtbank bevestigd. Dus dat denk ik wel, ja.
4: Kroongetuigen worden natuurlijk vaker gebruikt, hè? Zie je het wat dat betreft vaker misgaan?
13: Oh ja, er zijn heel veel dingen misgegaan rond kroongetuigen. Overigens, aan de andere kant zijn er ook heel veel zaken met kroongetuigen waar het goed gaat. Alleen daar horen we niet zoveel van, omdat het goed gaat. Maar kijk, je moet wel bedenken, deze kroongetuige heeft wel een andere familie dan heel veel andere kroongetuigen. Dus dit was gewoon een succesvol functionerende familie die het prima deed in de maatschappij over het algemeen. Dus broeren, zussen. Dus die familie is ook veel moeilijker te bewijzen, te beveiligen. Sommige andere families kun je, dat heeft de kroongetuige één vader en een broer of zo, en die zijn niet echt gehecht, snap je? Die komen misschien zelf uit het criminele milieu. Dan pak je die vader en die broer op en die breng je in bijvoorbeeld het buitenland in veiligheid en basta. Maar bij dit soort families kon dat niet. Dus in dit soort extreme gevallen, met een organisatie à la Ridwan Taghi en een familie die groot is, de rechtbank spreekt van 40 mensen die hadden moeten worden beveiligd, wat niet gebeurd is. Zo'n familie kun je niet zomaar beveiligen. En dan moet je denken, moeten we wel kroongetuigen hebben van dit soort kaliber. In andere zaken is die drempel
4: Even te nemen. Dus ze zou ook naar de achtergrond van de kroongetuigen moeten kijken, vind je?
13: Ja, dat vind ik, ja. En dat vind ik niet alleen, dat vinden inmiddels ook wetenschappers en andere deskundigen. Dus daar is ook wel discussie over. Dus ik denk niet dat het fenomeen kroongetuigen gaat worden afgeschaft. Juist niet de staat wil het uitbreiden. Maar ik vind wel, en met mij dus ook de wetenschappers vooral, dat er veel beter moet worden gekeken naar de achtergrond van familie. Kunnen we dit beveiligen? Nemen wij niet enorme risico's waardoor mensen, misschien onschuldige mensen worden doodgeschoten of in jarenlang in anonimiteit worden gebracht of moeten worden beveiligd? Ja. Dat afwegen, dat moet veel zorgvuldiger en dat wordt weer eens bevestigd door dit vonnis dat nu is gewezen.
4: Dankjewel, Paul Vught van het Parool.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Goedemorgen.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
16: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
14: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
17: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
4: In Duitsland rommelt het binnen de CDU, de regeringspartij van bondskanselier Merz. Nadat de fractievoorzitter 2 weken geleden aftrad, is Merz begonnen aan een kabinetswisseling. Maar dat verloopt niet vlekkeloos. Correspondent Gimbalduk, waarom vindt Merz het nodig om te wisselen?
19: Ja, het begon allemaal met het aftreden van die fractievoorzitter Jens Spahn, omdat hij het Duitse verbod op draagmoederschap had omzeild. Hij moest vervolgens vervangen worden. De vervanger Thorsten Frey die had een post in het kabinet. Die moest vervolgens vervangen worden. Hij koos vervolgens een minister om zijn post op te vullen. Dus haar post moest ook vervangen worden. Dus zo was het eigenlijk een stoelendans. Maar tegelijkertijd is men aangegrepen om een aantal ministers te vervangen die in zijn ogen minder presteerden. In de hoop zo ook weer een frisse wind in de coalitie te krijgen. Ook met het oog op een aantal deelstaatverkiezingen later dit jaar. Om zo weer een beetje zijn regering in een positief daglicht te stellen ook.
4: Ja, maar dat gaat dus niet vlekkeloos blijkbaar.
19: Nee, vooral omdat het in stapjes gaat. Dus steeds lekt er weer iets nieuws uit of wordt er iets nieuws gepresenteerd. Het begon dus met die stoelendans die ik op het begin aanhaalde. En dat was eigenlijk voor iedereen een promotie. Dus dat ging ook gepaard met een beetje inderdaad een positieve energie. Onder meer omdat voor het eerst een vrouw een kabinetschef is geworden. Dus dat was een mijlpaal. Er werd ook een Oost-Duitse minister gepromoveerd. Dat is dan ook weer positief voor de Oost-Duitse representatie. Maar daarna kwamen de posities waar het allemaal wat minder vlekkeloos liep. Bijvoorbeeld een nieuwe minister van Volksgezondheid, Karsten Lindemann. Dat is een CDU'er die vorig jaar ook al in beeld was om minister te worden, maar naast een post greep. En opvallend is vooral dat hij toen in een interview heeft gezegd dat wat hem betreft hij niet per se minister hoeft te worden om maar minister te worden. Want zo zei hij letterlijk, als ik bijvoorbeeld minister van Volksgezondheid zou worden, zou dat ongeloofwaardig zijn, want ik weet er eigenlijk bijna niks van. En precies die functie heeft hij niet gekregen. Daar kun je overheen stappen. Dat interview zal natuurlijk nog vaak nagedragen worden. Maar hij kan zich natuurlijk gaan bewijzen in de praktijk. Vervolgens begon hij aan de operatie van de minister van Verkeer en Transport. Meneer Schnieder is dat. Zijn ontslag lag al op straat terwijl er nog geen vervanger was gevonden. En vervolgens kon dat ontslag dus ook niet bevestigd worden officieel. En heeft deze man ook eigenlijk gebungeld en niet zeker geweten of hij kon blijven zitten of niet. En heeft uiteindelijk ook zelf de stap naar voren gezet en gezegd: ik stap op, want zo kan ik niet mijn werk meer doen. Terwijl later pas een opvolger was gevonden. En juist ook door al die stapjes, dat er elke keer weer één naam wel wordt vervangen, dat voedt ook de geruchten natuurlijk wie nog meer moeten gaan wijken. En dat zorgt er dus vooral voor dat er nu onrust is binnen de partij en de coalitie in plaats van de gewenste nieuwe energie.
4: Ja, want wat voor reacties krijgt hij allemaal?
19: Ja, dat het echt natuurlijk niet is hoe je met mensen om hoort te gaan. Bijvoorbeeld Peter Altmaier, de rechterhand van oud-kanselier Merkel. Die zegt dat Schnieder dit ook niet verdient. Ook vanuit de deelstaten felle kritiek in Rijnland-Pfalz, waar toevallig ook de broer van Schnieder deelstaatpremier is. Daar heeft de CDU-fractie een ontmoeting gezegd. Ook kritiek in Oost-Duitsland, waar ze nu in een campagne zitten. Die noemen dit een slechte timing. En bijvoorbeeld de CDU in Bremen, daar heeft de leider gezegd dat Merz de partij leidt als bedrijf in plaats van als politiek leider.
4: Wat betekent het voor de positie van Merz?
19: Ja, hij zegt het te betreuren, maar dat het nou eenmaal nodig is. Het helpt allemaal niet dat het tot best bot gaat. En daar wreekt dan toch ook wel dat deze 70-jarige bondskanselier nooit een politieke bestuursfunctie heeft gehad. En dus ook niet al te tactisch omgaat met alle vleugels binnen de partij. Dus hij hoopt nu vooral dat de publieke discussie snel gaat liggen. Vandaag wordt die fractievoorzitter Thorsten Frey benoemd. Daar zal hij veel vragen krijgen van. Maar hij hoopt vooral dat het nu snel weer herstelt binnen de partij en de rust ook weer wederkeert.
4: Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. Bij Rijnmond en Omroep Brabant lezen we over twee politieinvallen in Rotterdam en Eindhoven.
5: Midden in de nacht vielen zwaar bewapende agenten twee woningen binnen. Daarbij is de voordeur opgeblazen. Op beide adressen is iemand geblinddoekt meegenomen. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het om terrorisme gaat. Maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De Telegraaf schrijft dat de twee invallen waarschijnlijk met elkaar te maken hebben, omdat ze op hetzelfde moment waren. De krant denkt dat er op nog meer plaatsen in het land invallen zijn geweest, maar de politie wil daar nog niets over zeggen. Een roeiboot met 9 opvarenden is gisteren in het Zuid-Hollandse Valkenburg in botsing gekomen met een vrachtschip. Het vaartuig brak in tweeën en de roeiers kwamen in het water terecht. Een vrouw zag het met haar kleinkinderen vanuit de woonkamer gebeuren, meldt Omroep West, en ging snel naar buiten.
15: Moeten wij iemand bellen?
20: Dat weet ik niet. Ziet er nog veel bloed? Wie komt binnen uithappen?
5: De vrouw stelde haar achtertuin open voor ambulancepersoneel dat alle roeiers heeft nagekeken. Een aantal was licht gewond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. En in Hoogkerk in Groningen denken ze de oplossing te hebben gevonden voor de kamernood onder studenten: wonen in een woonzorgcentrum. Tamar en Gaia zijn in ieder geval enthousiast. Zij wonen met nog twee andere jongeren tussen de senioren. Daar doen ze wel iets voor terug. Per persoon besteden ze 20 uur per maand aan het organiseren van activiteiten voor de bewoners van de Gabriel Flat.
21: Ze wilden dat er weer iets meer sociaals was in de flat. Dus door activiteiten te organiseren zorgen we daarvoor. En is er ook een mogelijkheid als iemand zich eenzaam voelt of niks te doen heeft, dat ze dan ergens naartoe kunnen. Het brengt veel meer voldoening dan ik dacht. Ik dacht, het is gewoon een beetje handig en leuk om met mensen te wonen. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind om met een andere generatie in contact te staan.
5: Ook de bewoners zijn dol enthousiast dat de jonge studenten er zijn. En wie maakt Wim van 94 los? Wim van Zee uit de buurtschap Lo heeft een museum vol met fietsen, brommers en vergeten schaatsen, maar vindt zichzelf te oud worden. Hij vertelt bij RTV Oost dat vooral één fiets een speciaal plekje in zijn hart heeft. Die kocht hij 50 jaar geleden in een Duitse supermarkt.
22: Ik zeg, wat kost zo'n fiets? Ze zegt, 25 gulden. Ik zeg, voor 25 gulden neem ik die fiets mee. En ik heb hem helemaal gerestaureerd. Mijn vader die begon in 1925 en die kon weinig weggooien. En helaas had ik dat van hem overgenomen. Ik vind alles zo mooi.
5: Ja, het is wel mooi hoe zo'n verzameling dan begint met een vader die geen dingen weg kan gooien. Ja. Die heb ik ook, maar dat zou in mijn geval een verzameling met snoertjes worden. Dus dat, daar bedank ik voor. Wim hoopt in elk geval dat zijn verzameling een goede bestemming krijgt.
4: Verkeersinformatie, Annemieke Boschaert.
7: Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
4: De verzilting van het westen van Nederland neemt toe. Door de lagere aanvoer van water via de Rijn en de aanhoudende droogte trekt zeewater steeds verder het binnenland in. Toch sluit het Hoogheemraadschap van Rijnland zoutwater binnenlaten niet uit om de dijken te beschermen. Rogier van der Zande is dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, zoutwater binnenlaten, dat is een pijnlijke maatregel.
0: Ja, dat klinkt ook best wel heftig en dat is het natuurlijk ook zo. En zoutwater is niet automatisch zeewater, maar wel veel zouter dan we eigenlijk nodig hebben voor de natuur en voor de kwetsbare gewassen zoals bomen en bollen in ons gebied. Dus echt, dat zou een laatste maatregel zijn. Maar als ik sta voor de keuze van veilige dijken, en dat is het allerbelangrijkste, of her en der wat schade accepteren, dan kies ik voor die veilige dijken.
4: Want wat is het effect als je het niet doet?
0: Als ik de dijken onvoldoende vochtig houd, dan verliezen ze hun stabiliteit. En die stabiliteit is echt nodig om het vele water wat in de sloten, de vaart en de rivieren zit tegen te houden. Dus water is fundamenteel voor veilige en stabiele dijken.
4: Er is wel veel bollen bijvoorbeeld in het gebied, hè? Dus de telers zijn daar misschien niet zo blij mee?
0: Nee, natuurlijk niet. Er zijn hele kwetsbare gewassen. Zowel de bomenteelt als de bollenteelt zijn hele kwetsbare gewassen. De natuur in ons gebied is ook heel erg kwetsbaar. Nieuwkoop, bijvoorbeeld Reewijkse plassen. En die kunnen maar tegen een hele milde, heel weinig zout in het water. Dus als ik ertoe moet besluiten om dat zoutere water binnen te laten, dan bezorg ik hen, dat zijn de telers, maar ook de natuur schade. En dat is iets wat je eigenlijk zoveel mogelijk probeert te voorkomen.
4: Ja, doet het dus echt met pijn in het hart. Maar waarom merkt u dat de verzilting op dit moment al toeneemt?
0: Nou, ik noemde de oorzaken net al. Hè, minder Rijnafvoer, eigenlijk nauwelijks regen en heel veel verdamping. Maar wij meten ook de zoutgehaltes in ons gebied. Dus wij kunnen gewoon volgen waar het zout zich langzaam maar zeker ophoopt. Dat is in het noordelijke gedeelte van ons gebied. Bij Sparendam bijvoorbeeld, maar ook in het zuiden, bij Gouda, ligt steeds meer zoutwater voor de deur. En die is verbonden ook met de Rijn en met de Rotterdamse haven. Dus wij weten waar het zout zit. En wij weten dus waar het gevaar voor ons zit.
4: U sluit het nog niet uit, hè? Het is nog niet zover. Wat voor maatregelen kunt u nu nog nemen?
0: Ik kan nog andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het gebied afsluiten voor alle vrachtverkeer. En dan heb je het over schepen, die vrachtschepen. Maar dat betekent ook economische schade. Ik kan ertoe besluiten om niet meer te laten beregenen. Maar dat betekent ook voor de gewassen die nog wel op het land staan, dat er ook weer schade optreedt. Zo zijn er een aantal mogelijkheden die ik kan nemen om te zorgen dat het water zo lang mogelijk zoet blijft. En ik zoek naar allerlei onorthodoxe manieren om zoveel mogelijk zoetwater vast te houden of extra in mijn gebied vast te houden. Maar als daar een einde aan zit, dan kom ik tot de onorthodoxe maatregelen.
4: Ja, en stel dat dat moet, krijg je dat zoute water dan ook weer weg als er weer wel genoeg regen valt?
0: Dat zal, zolang het droog blijft, heel erg lastig zijn. Kijk, ze gauw weer richting najaar gaan en we zouden meer water uit de Rijn komen en er zou meer regen vallen, dan kan ik mijn gebied weer schoonspoelen. Maar het zou echt wel een aantal weken kunnen duren dat ik te zout water in mijn gebied heb. En dat bezorgt dus inderdaad schade aan zowel de landbouw als de natuur.
4: Dank u wel, Rogier van der Zande, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland.

0: Ja, ze noemden elkaar al Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Meer dan 1000 mensen kwamen samen bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag is de botenparade als onderdeel van de Pride in Amsterdam. Dan is het feest. Maar gisteravond was de sfeer ingetogen. Zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: We'd just like to begin with asking us all to have a collective 1 minute of silence, please.
2: Een moment van stilte ter nagedachtenis van de mensen die om het leven kwamen of gewond raakten bij de aanslag in Berlijn. Je ziet dat het over herdenken gaat, over rouw, zoals ze ook zegt. Weinig vlaggen, vooral veel bloemen. De ceremoniemeester is drag queen Jennifer Hopeless. Staat inmiddels ruim 1000 mensen toe te spreken.
1: Don't hide, don't take your rainbow flags down. Be proud and be out. Don't be intimidated.
2: Wees trots en kom ervoor uit, zo zegt ze. Laat je niet intimideren. Toch na Berlijn en daarvoor Amersfoort klinkt dat zo makkelijk. Twee vrouwen staan in het publiek met subtiele regenbogen. Een armbandje bij de een en regenboogoorbellen bij de ander. Bent u voorzichtiger om nu proud en out te zijn?
3: Ik niet, nee. Zeker niet. Juist niet.
2: Juist niet?
3: Ja. Dat is juist belangrijker om te laten zien.
2: Is dat iets waar je over nadenkt? Of je zo over straat gaat of niet tegenwoordig?
4: Altijd. Ja, altijd.
2: Waarom?
4: Oh, omdat het niet altijd veilig voelt. Daarom?
2: Ja.
4: Nou ja.
5: Ja, misschien is het lastig, maar het is de enige weg. Ja, ja.
6: En we kunnen leuk zichtbaar zijn, leuk feesten, maar we moeten wel wat doen.
2: Maar wat dan?
6: Nou, ik denk dat we meer bescherming moeten krijgen van onze medeburgers. Niet met je mond, maar ook doen. Ga elkaar helpen.
2: De eerste bloemen worden gelegd door Femke Halsema en door de vertegenwoordiger van de Duitse regering op het Homo-monument bij een bordje We Stand With Berlin. Er liggen inmiddels ook bloemen met Duitse vlaggetjes erop. Andere mensen staan nu in de rij om die bloemen te leggen op het Homo-monument. Mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam. Be proud and be out. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag en dan aan u de schone verantwoordelijkheid om dat allemaal veilig te laten verlopen. Hoe groot is die druk?
7: Nou, ik voel me heel verantwoordelijk. Ja, vanzelfsprekend. Kijk, wij doen alles eraan, met man en macht. En tegelijk, het is een grote stad. En er zijn heel veel mensen. Dus wij vertrouwen ook op de wijsheid van mensen.
2: De Duitse bondskanselier die zei, hoe kan het dat iemand die in de gaten gehouden werd, toch zoiets kan doen? Worden hier mensen in de gaten gehouden waarvan gedacht wordt, die kunnen misschien iets in de van plan zijn?
7: Weet je, ik kan daar echt geen uitspraken over doen. Dat is operationele informatie die wij gewoon niet delen met de media.
2: Wat zegt u tegen de mensen die dit gehoord hebben, dit gezien hebben, maar toch twee keer nadenken voordat ze zaterdag herkenbaar de straat op willen gaan?
7: Ik denk dat Jennifer Hopeless het heel mooi zei. Verberg je niets, wees zichtbaar. En tegelijkertijd respecteer ik ook dat mensen bang zijn. Ik kan dat natuurlijk niet voor ze wegnemen. Dus het is ook aanmatigend om maar tegen iedereen te moeten zeggen, nou kom op. Saying,
1: let's not fight hate with hate.
8: Wil je erbij?
2: Wil ik erbij?
6: Ja!
2: Ik moest even op een selfie met een groepje vriendinnen. Twee met een regenboogvlag, eentje met een regenboog vredesteken. Je moet haat bevechten met liefde en met vreugde. Maar dat lijkt, ja, zo is het. Maar dat klinkt allemaal zo rationeel. Het is heel makkelijk om terug te haten.
9: Nee, doe ik niet aan. Nee, sta ik boven.
4: Dat stijgt echt niets op. Ik denk dat dat ook soms dat ook de bedoeling is. Dat we allemaal uit elkaar gedreven worden. Dat we elkaar gaan haten. En dat is het laatste wat we moeten doen. Ja.
0: Zijn deze bezoeker van de herdenking tegen verslaggever Sander van Hoorn.
8: NPO Radio 1.
10: Eén vandaag.
11: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
8: Verdieping bij het nieuws.
12: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
13: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
12: Sommige zijn klein en ook heel vies.
14: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
15: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
14: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
8: Elke dag een fact-check.
16: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
17: Het is fictie.
10: Avro Tros met één vandaag.
8: Op NPO Radio 1.
10: Elke werkdag van 12 tot half 2.
8: Wie luistert, weet meer.
18: Ster.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
22: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: NPO Radio 1. 8 uur.
10: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het leek even rustig in het Midden-Oosten, maar vannacht waren er toch weer aanvallen van zowel Iran als Amerika. En een grote brand in Beekbergen. Een overzicht van nieuws, Thomas Elsie.
24: In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed. De ongeveer 20 bewoners en een begeleider zijn uit het pand gehaald. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. Na de zware aardbeving van gisteren in Japan zijn 13 lichamen gevonden. Dat meldt premier Takaichi. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door een beving met een kracht van 7,1. Daarna volgde een zwakkere beving. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt. Meerdere mensen worden nog vermist. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. Ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Toch is het gevaar nog niet geweken. Volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten doodgegaan. Waardoor is niet duidelijk. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. En voormalig RKC-trainer Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring op social media. Vrezer werd geboren in Suriname. Als profvoetballer speelde hij onder meer bij Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. Ook was hij trainer van onder meer ADO Den Haag en Vitesse. Bij het nationale team is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen, die zich niet wisten te plaatsen voor het WK. Het is niet duidelijk voor hoe lang Vrezer heeft getekend bij Suriname. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er vanochtend wat bewolking. Morgen is het nog een paar graden minder warm.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
3: Vanwege de vakantie stelt de ochtendspits weinig voor. Wel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. En op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 minuten extra reistijd.
0: De VS spreekt van een verrassingsaanval nadat Iran vannacht een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aanviel. Zo onze Midden-Oosten-correspondent.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 73 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Na een paar dagen van betrekkelijke rust waren er vannacht weer aanvallen in het Midden-Oosten. Rond middernacht viel Iran een Amerikaanse basis aan in Jordanië. Niet lang daarna vuurde de VS samen met Saudi-Arabië raketten af op pro-Iraanse milities in Irak. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, waarom opende Iran weer het vuur?
12: Vanuit Teheran horen we vanochtend dat dreigementen door Amerikaanse functionarissen en illegale interventies moeten worden gestopt. Een beetje vaag dus. En meer hebben we niet gehoord, dus dat blijft gissen. Maar ze laten nog maar weer eens zien dat zij het doen zoals zij het willen. Maar ja, het verbreken van die gevechtspauze nu gaat natuurlijk impact hebben. Want na 5 dagen relatieve rust en een sprankje hoop dat diplomatie toch een kans zou maken. Nu weer dit. De VS spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten richting die Amerikaanse basis in Jordanië wel zijn onderschept.
11: En was dan die gezamenlijk Amerikaanse-Oedische aanval daar dan een reactie op?
12: Nee, daar lijkt het niet op. Dat was eigenlijk weer een reactie op iets anders. Het Saoedische ministerie van Defensie zegt dat deze aanvallen een vergelding zijn voor droneaanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen, die volgens hen zijn uitgevoerd door pro-Iraanse groepen in Irak, die dat zelf dan weer ontkennen. Maar die aanvallen op Irak zijn samen met het Amerikaanse leger uitgevoerd. Vooral op het oosten van Irak, waar veel bases van deze pro-Iraanse groepen zijn. We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen in de noordelijke provincie Nineveh. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
11: Je zei al, het was nou na 5 dagen van betrekkelijke rust. Denk je dat het nu weer echt voorbij is, die gevechtspauze?
12: Nou, niemand die per se heel veel vertrouwen had in die gevechtspauze. Een plotselinge gevechtspauze. En ja, niemand die dacht dat dit dan het einde van alles zou betekenen. Maar het gaf wel een kans om verder te praten. We hoorden bijvoorbeeld over het Iraans-Omaanse voorstel rondom de straat van Hormuz, waardoor er even een sprankje hoop was dat dat toch weer een kans zou krijgen. En dat in ieder geval dat deel dan misschien zou gaan werken, hè, rondom die straat van Hormuz en de doorvoer. Voor routes. Uiteindelijk was Iran toch niet te spreken over het voorstel van Oman. Ze noemden het uiteindelijk kansloos. Ze zouden daarmee te veel controle over de straat verliezen. En vanochtend dan ook weer berichten dat Iran 3 olietankers in de straat beschoten zou hebben. Dus daar zijn we ook niet echt verder mee gekomen.
11: En ondertussen hebben de Houthis in Jemen

0: die aan de kant van Iran staan. Die andere zeestraat stevig onder controle. Bab el-Mandeb, de toegang naar de Rode Zee. Wordt daarmee de situatie dan weer nog complexer, nog uitzichtlozer?
1: Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Nog complexer. Het verspreidt zich alsmaar verder. Want alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar staat ook wel weer los van elkaar. Dat de Saoedi's nu steeds verder betrokken raken is wel echt een zorgelijke ontwikkeling. En dan dus niet alleen met aanvallen over en weer met de Houthi's in Jemen. Maar ook met deze escalatie met pro-Iraanse groepen in Irak. Dat is wel echt weer een volgende stap. Saudi-Arabië natuurlijk een belangrijke grootmacht hier in de regio. En ja, die inzet van pro-Iraanse bondgenoten in de regio kan dus ook weer nieuwe fronten doen ontvlammen die parallel lopen met de strijd tussen Iran en de VS, maar die ook een eigen leven gaan leiden. Zoals we hier hebben gezien, hè, natuurlijk met de pro-Iraanse Hezbollah in de oorlog met Israël, heeft voor Libanon vergaande gevolgen gehad. Alles heeft met elkaar te maken, maar kan ook op zichzelf verder escaleren, zeker als het een grootmacht in de regio betreft, zoals Saudi-Arabië. En dit alles maakt uiteindelijk een diplomatieke uitweg natuurlijk er ook niet makkelijker op. Alles raakt verstrikt, is straks nog weer lastiger te ontwarren. En ja, het vertrouwen over en weer is sowieso heel ver te zoeken op dit moment.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het is 8:11. In Beekbergen heeft vannacht brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. En een kinderzomerkamp is uit voorzorg ontruimd. Maureen Paul van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor een instelling waar die brand ontstond?
2: Ja, het is een instelling waar jongeren worden begeleid met een autisme.
0: Zijn er mensen gewond geraakt?
2: Ja, er is helaas één jongere gewond geraakt. Deze is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis met de ambulance.
0: En hoeveel mensen waren op dat moment in het gebouw?
2: Ja, het ging om 20 jongeren en een aantal begeleiders.
0: Die brand, is die inmiddels uit?
2: Ja, de brand is inmiddels uit. De brandweer is wel nog bezig met het nablussen. En vermoedelijk gaat dat de hele dag vandaag nog door.
0: En dat kinderkamp, dat wordt ontruimd omdat er misschien wel asbest is vrijgekomen. Want u heeft vermoeden dat er asbest in het pand zat?
2: Ja, het kinderkamp is ontruimd vanwege mogelijke overslag van de brand en de rook. Zij zijn inderdaad verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Omdat wij het vermoeden hebben, het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Want waarom denkt u dat er asbest in zit?
2: Nou, het pand is van 81 en dus mij vertelt dat dat mogelijk dus betekent dat dit asbesthoudend is.
0: Het was een grote brand en het is natuurlijk heel erg droog. Dus was er angst dat de brand zou overslaan en misschien wel een natuurbrand zou veroorzaken?
2: Nou, er zijn inderdaad wel wat bomen in vlammen opgegaan. Maar de brandweer heeft hier adequaat op gereageerd en heeft de bomen goed nat gehouden, waardoor we verdere uitbreiding hebben weten voorkomen.
0: Dat kinderkamp, waar zijn die kinderen naartoe nu?
2: Deze kinderen zijn in Buslo opgevangen. Daar zijn ze ook blijven overnachten. En dit is in samenwerking met het Rode Kruis gebeurd. Het Rode Kruis heeft onder andere bedden geleverd, zodat de kinderen ook op een fatsoenlijk bed konden slapen.
0: En heeft u al enig idee hoe de brand kon ontstaan?
2: Nee, helaas is de oorzaak van de brand nog niet duidelijk. De politie doet daar momenteel onderzoek naar.
0: Dank, Maureen Paul van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan brandstofauto's, schrijft het AD.
3: Volgens onderzoek van ING stijgt het marktaandeel van 40% dit jaar naar minimaal 55%. En dat komt vooral omdat voor werkgevers de belasting op het leasen van benzine- en dieselauto's flink omhoog gaat. De eerste Nederlandse bedrijven die onterecht importheffingen aan Amerika hebben betaald, hebben hun geld teruggekregen. Volgens het FD gaat het onder meer om kinderwagenmaker Bugaboo en verffabrikant Akzo Nobel. Gisteren werd al bekend dat Philips 186 miljoen euro terugkreeg. Andere bedrijven, zoals Heineken en Unilever, wachten nog op een beslissing. Bij het FD lezen we over het uiterlijk van nieuwe eurobiljetten. Op de voorkant komen 6 bekende Europeanen te staan. Vorige week werd een shortlist bekendgemaakt met 10 nieuwe ontwerpen. Bij die finalisten zit ook een Nederlander, horen we in de podcast Dagkoers van het FD.
4: Het is redelijk simpel allemaal. Hij heeft van de prominente figuren uitsneders gemaakt. Vooral nadruk gegeven op de ogen en de mond. Die volgens Grotes de Europese cultuur symboliseren. De ogen via observaties en analyses. En de mond geven dan vervolgens uiting aan al die observaties en analyses.
3: Stemmen op de ontwerpen kan nog iets minder dan een maand. Eind van het jaar wordt er een knoop doorgehakt. En president Trump heeft de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen. Hij prees zijn partijgenoot en vriend tijdens een herdenkingsceremonie als een reus van de Senaat en een echte Amerikaan die te vroeg is overleden. Dat horen we bij NBC News.
5: A beloved friend, a devoted brother, a respected statesman, a giant of the United States Senate, and a true American original who left us much too soon.
3: Graham was 71 en overleed eerder deze maand. En dan nog een pijnlijk verhaal uit de Amerikaanse staat Montana. Een wandelaar ging onderuit op een hoge berg en viel op zijn eigen wandelstok. Hij werd gespietst. De stok ging onder zijn oksel naar binnen en kwam er bij zijn rug uit. Gelukkig is hij zelf verpleegkundige. Hij bleef rustig, vertelt hij aan de lokale nieuwszender WCTV.
6: I think my nurse brain clicked on. And so as soon as I was able to kind of self-assess and really kind of establish that like, hey, this is not life-threatening right now. I was pretty convinced at that point that I was going to get off that mountain. And I was going to do it under my own power.
3: De man liep zelf 6 uur naar beneden om een ambulance te bereiken. De stok heeft geen ernstig letsel veroorzaakt.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Boschaert.
7: Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig. Daardoor is de weg dicht.
8: NPO
9: Radio 1. Dit is tot 9:30.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De divisie van KLM die onderhoud verricht aan vliegtuigen staat onder verscherpt toezicht. Dat bevestigt KLM na berichtgeving in de Volkskrant. Ruben Eg van onze economie-redactie. Wat is er aan de hand bij die onderhoudslak?
10: Die divisie die staat sinds eind mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, kortweg de ILT. Je zegt het al, dat bevestigt de KLM. We hebben de ILT zelf vanmorgen nog niet aan de lijn kunnen krijgen. Dat bedrijf heet de KLM Engineering and Maintenance. Dat is een apart bedrijf dat onder KLM dan valt. Hij heeft ook eigen jaarrekeningen en zo. Het verricht onderhoud en reparaties aan vliegtuigen. Niet alleen van KLM, maar ook van andere vliegtuigmaatschappijen. Een soort servicebedrijf zou je het kunnen noemen. Die monteurs die werken daar jaarlijks aan meer dan 3000 vliegtuigen van grote en kleine werkzaamheden. Ja, de KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn.
0: En wat bedoelen ze dan met klein onderhoud?
10: Ja, goede vraag. Dat zijn werkzaamheden zoals het repareren van verfschade aan vliegtuigen. Kleine deuken en krassen. Aan dat soort dingen moet je denken. Het is dan geen groot onderhoud aan, aan motoren en dergelijke. Ja, kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet. En daar voldeed KLM dus niet aan.
0: De veiligheid, is die in gevaar geweest?
10: KLM zegt van niet, was het niet en is het niet. En in de Volkskrant bevestigt de ILT dat ook. Dat verscherpte toezicht heeft volgens KLM ook geen gevolgen voor de bevoegdheid van de divisie om onderhoud uit te voeren. Wel moet er een verbeterplan komen. Er moet regelmatig gerapporteerd worden aan de ILT hoe dat allemaal nou gaat. Of er ook extra controles komen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk, maar het zou me niet verbazen. Het vormt wel weer een extra uitdaging voor KLM, want het gaat daar financieel allemaal niet zo goed. Dat ben ik toch wel vaak komen vertellen de afgelopen periode bij je. Dat zijn die hoge kerosineprijzen natuurlijk. Nog altijd moet de luchtvaartmaatschappij bij Air France KLM herstellen van die problemen tijdens de coronacrisis. 2 jaar lege vliegtuigen. Vorig jaar was er ook nog een staking van grondpersoneel. Maar ja, ondertussen moeten er ook kosten bespaard worden. was er ook nog laatst gedoe over een hoge beloning voor de baas van KLM, Marjan Rintel. Dus nee, dit is echt iets wat KLM er liever niet bij had willen hebben. Maar het is er nou toch wel weer bij. Een extra uitdaging dus voor KLM.
0: Ruben, dankjewel. Ruben Eg van onze economieredactie. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt private investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. Dolf Segaar is sportrechtadvocaat. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat houdt dat plan van Infantino concreet in?
11: Ja, zijn plan is om alle commerciële rechten van de toernooien die FIFA onder haar beheer heeft te verkopen aan een eigen onderneming. En dat zou ongeveer 20 miljard waard moeten zijn. En dan gaat het inderdaad om de mediarechten, dus tv-rechten, sponsorrechten, ticketing en dergelijke. Die worden dan beheerd en geëxploiteerd door die andere onderneming. Dus niet meer door FIFA zelf, hoewel ze wel een meerderheidsbelang in die onderneming heeft. Maar het wordt dus overgedragen aan een derde partij eigenlijk.
0: En wat is het belangrijkste doel ervan?
11: Geld verdienen. Door deze manoeuvre kunnen ze ook aandelen uitgeven aan private investeerders, zoals u net zei. En dat levert geld op in die entiteit, naast natuurlijk gewoon de verkooprechten die zij zullen uitvoeren.
0: Maar dat is dan heel gunstig voor degene die daar hun geld in steken. Maar wat heeft de FIFA eraan?
11: Nou ja, kijk, FIFA is natuurlijk eigenaar van die onderneming. Dus die heeft de meerderheid nog steeds van de aandelen in die onderneming. Dus het geld wat in die onderneming komt, gaat in meerderheid naar FIFA. Ik begrijp dat die aandelen die aan private investeerders worden uitgegeven geen dividenden zouden opleveren. Maar FIFA houdt natuurlijk wel gewoon de controle en het geld in die organisatie. Krijgt naar haar idee meer geld, omdat ze het beter kunnen exporteren. En dat heeft weer voordeel voor alle aangesloten voetbalbonden, die dus een groter deel uit die pot krijgen.
0: Want dat geld, dat is wel de bedoeling dat dat dan naar die bonden gaat. Dat het echt voor het voetbal wordt gebruikt.
11: Ja, dat zegt FIFA op dit moment wel. Dus ik ga ervan uit dat dat ook zo is.
0: Voor een kleine aarzeling.
11: Nou ja, je weet het maar nooit. Hè. Kijk, er wordt wel gezegd dat Infantino moet president worden van die nieuwe organisatie, of de directeur. En die zou daar ook een behoorlijke vergoeding voor krijgen. Dus er gaat wel wat geld naar andere partijen toe. En ik weet ook nooit helemaal goed zeker of die investeerders die daarin zitten, hoe die beloond worden. Hè. Want daar zou natuurlijk wat geld uit gaan. Maar als de pot groter wordt en er valt meer te verdelen, ja, dan is het kan iedereen daar voordeel bij hebben.
0: Ja, kunnen ze misschien bijvoorbeeld aan het werk voor de FIFA, waardoor ze op die manier dan geld verdienen?
11: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
0: Kan Infantino zomaar besluiten dat dat bedrijf er komt? Want het gaat om een bond.
11: Ja, nee, die rechten zijn natuurlijk van FIFA. En om dat te kunnen overdragen heeft hij wel toestemming nodig van de algemene vergadering. Hè. Dus alle bonden moeten daar in meerderheid ja tegen zeggen. Maar goed, kijk, als jij nu uit die verkoop, hè, dat wordt tenminste aangekondigd dat dat zou zo zijn, eenmalig een bedrag van 20 miljoen per bond krijgt. En dat jouw jaarlijkse bijdrage uit het geheel van 2 miljoen naar 5 miljoen groeit. Hè, dat zijn bedragen die genoemd worden in de bijeenkomsten van FIFA op dit moment. Ja, dan is dat natuurlijk best aantrekkelijk om daar ja tegen te zeggen. Dus de gedachte is dat er door de meerderheid van de bonden wel ja gezegd gaat worden straks.
0: Ja, alleen de UEFA heeft natuurlijk al gezegd, de Europese Voetbalbond, wij zijn tegen zo'n bedrijf. Maar dat maakt dan dus geen verschil?
11: Ja, nou ja, dat zijn 55 aangesloten bonden. Maar ik begreep inderdaad vanochtend bij ESPN dat UEFA een spoedbijeenkomst gaat organiseren. En dreigt in die vergadering een besluit te nemen over een boycot van het WK. Maar goed, dat zijn allemaal woorden vooraf. Ik moet maar kijken wat eruit gaat komen.
0: Ja, want dan kun je ook in je eigen vinger snijden.
11: Exact, ja. Ja. Ja.
0: Hebben ze dat ervoor over? Dat is dan uiteindelijk.
11: Dat is even de vraag, want het gaat natuurlijk om veel geld. En ja, iedereen gaat natuurlijk zitten rekenen. Dat is,
0: Maar zijn er belangen die met zo'n bedrijf kunnen gaan spelen, waardoor je echt wel je vraagtekens kunt zetten bij de positie van de FIFA en bij hoe het spel gaat worden?
11: Nou ja, wat nieuw is ten opzichte van wat er in het verleden was. Want er wordt natuurlijk wel vaker natuurlijk gewoon entiteiten opgericht om de commerciële waarde te vergroten. Maar hier is nieuw dat er private investeerders bij komen. Ja, en dat is natuurlijk, die doen dat natuurlijk ook niet voor niks. Dus die moeten daar wel iets voor terugkrijgen. En daar zit natuurlijk het risico. En ik denk dat dat ook de kritiek is bij UEFA. Dat die hele besluitvorming en de governance, dus de aansturing van de nieuwe entiteit, die is nog volstrekt onduidelijk. En als FIFA eigenlijk geen zeggenschap meer heeft over die rechten, maar dat komt in een andere entiteit terecht waar een bestuur zit wat mag besluiten over hoe de rechten geëxporteerd gaan worden, dan is FIFA de controle kwijt en daarmee alle aangesloten bonden de controle kwijt over het WK en aangesloten wedstrijden.
0: En het lijkt nu al af en toe alsof Infantino in zijn eentje voor het zeggen heeft en dat wordt dan dus nog sterker.
11: Ja, dat lijkt zo, ja. En dat zal echt wel heel duidelijk moeten zijn hoe nou die controle over die rechten gaat plaatsvinden in de toekomst. Want ik kan me als FIFA voorstellen en aangesloten bonden dat je toch die zeggenschap wel wil behouden over de rechten. Dus vandaar de kritiek dat het voetbal wordt verkocht aan een derde partij. Ja, zolang er niet duidelijkheid is over hoe het bestuur daarvan geldt, kan ik me dat wel voorstellen dat die kritiek er is.
0: Hartelijk dank. Dolf Segaar, sportrechtadvocaat. Over ruim een uur hebben we weer Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
12: Goedemorgen Astrid en Thomas. Venetië heeft begin dit jaar als eerste stad ter wereld een speciale toegangsprijs voor dagjesmensen ingevoerd. Dit hebben ze gedaan om massatoerisme tegen te gaan en daar is nu al ruim 5 miljoen euro mee opgehaald. De bezoekersaantallen daalden hierdoor wel, maar het zou nog meer mogen volgens het gemeentebestuur. Ook in Nederland speelt massatoerisme een grote rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote drukte in Amsterdam en Giethoorn. Het levert banen op, maar het zorgt ook voor torenhoge huizenprijzen, vuil en te drukke straten. Daarom vandaag de stelling in Stand.nl. Entreegeld vragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan. Dus stoor jij je ook zo erg aan het massatoerisme in jouw stad? Of heb je juist wel baat bij de drukte? Is entreegeld vragen inderdaad een goed idee? Of denk je dat andere maatregelen beter werken tegen massatoerisme? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.
13: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst.
1: Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: NPO Radio 1.
3: In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen pro-Iraanse milities aan in Irak. Het is niet duidelijk of er daar schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Na de zware aardbeving van gisteren in Japan zijn zeker 13 lichamen gevonden. Dat meldt premier Takaichi. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door een beving met een kracht van 7,1. Daarna volgde een zwakkere beving. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt. Meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. En voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag het Nationaal Hitteplan. De temperatuur kan in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. Tijdens het hitteplan houdt het RIVM zorgmedewerkers en mantelzorgers extra op de hoogte over de warmte. Zij worden opgeroepen kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed in de gaten te houden.
0: Bij Weerblazen Marco Verhoef, ja, dat hitteplan is niet voor niks, hè?
22: Nee, inderdaad, temperaturen boven de 30 graden. Ja, dan weet je wel waar je aan toe bent. Dan moet je gewoon een beetje rustig aan doen. Dus dat gaan we vandaag ook doen. We doen dat met veel zon. In het noorden hier en daar nog een wolkje. Maar dat stelt heel weinig voor. En misschien dat er in de loop van de dag een keer wat sluierwolken overtrekken. Maar daar blijft het bij. Het blijft dus ook droog. En als gezegd, het is heet. In het binnenland al heel snel 30 plus tot 35 graden in delen van Brabant, Limburg. En misschien ook Zeeuws-Vlaanderen wel. Hoge temperaturen, weinig wind. Dus het is echt volop zomer vandaag.
0: Koelt het hierna wel ietsje af?
22: Voorzichtig. In het zuidoosten en oosten is het morgen ook nog heel ruim 30 graden. Misschien wel 33 graden. Daar zou in de loop van de middag een enkele onweersbui kunnen voorkomen. In de rest van het land blijft het droog. En de wind die zoekt wat meer de west- tot noordwesthoek op. En dat betekent voor vooral West-Nederland ook enige afkoeling. Daar wordt het zo'n 25 graden in het midden van het land. 28 of 29. En als gezegd in het oosten en zuidoosten nog 30 plus. Dat lukt vrijdag waarschijnlijk niet meer. Misschien tippen we dan nog aan de 30 graden in het zuidoosten. Elders is het 23 tot 27 graden. De wind waait matig uit het noordwesten vrijdag. En vrijdag kan er vooral in het westen van het land wel een enkele bui vallen.
0: Marco, dankjewel. En Annemieke, hoe gaat het op de weg?
23: Nog steeds rustig, maar wel vertraging dus door die wegwerkzaamheden. Onder andere op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost duurt er 20 minuten langer over. En op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 8 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Het Twentekanaal was al dicht voor de scheepvaart vanwege de droogte. En nu gaat ook de haven in Deventer dicht. De gevolgen horen we zo van de gemeente Deventer.
24: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis met Golden eSIM.
24: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
25: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
5: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
4: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Het Twentekanaal is al gesloten voor de scheepvaart vanwege de droogte. Nu komt er een tegenslag bij. De haven van Deventer gaat vanaf vrijdag dicht door de lage waterstand. Theo van Rij is namens de gemeente Deventer het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. En hij vertelt waarom de beslissing is genomen.
7: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
0: Want nu is de sluis nog wel gewoon in werking?
7: Klopt.
0: En ziet u dus al de problemen ontstaan?
7: Ja, we houden dagelijks de waterstanden bij. En de mensen die de sluis beheren, die weten heel goed bij welke situatie er op een knop gedrukt moet worden, om het zo maar te zeggen. We hebben tot nu toe code geel gehad. Dat betekent dat bedrijven de afgelopen weken geïnformeerd zijn over het feit dat de doorgang in de sluis lastiger kan gaan worden. En aanstaande vrijdag, dan is helaas het moment ook daar dat de sluis dicht moet.
0: En wat betekent dat voor die bedrijven?
7: Dat betekent voor de bedrijven dat ze de grondstoffen voor de bouw, voor veevoeder, voor het maken van asfalt, dat ze die anders moeten aanvoeren per as, dus per vrachtwagen.
0: En daar, u zei, we zijn ze al aan het waarschuwen geweest, dus zijn ze nu op voorbereid, denkt u?
7: Ze zijn daar deels op voorbereid. De afgelopen weken hebben de bedrijven ook de waterstanden zien veranderen. De meeste bedrijven hebben al ervaring met droogte opgedaan in Deventer in 2018. Dus er is ook wel enige voorraad aangelegd. Maar dat is natuurlijk niet ongelimiteerd. Ruimte is beperkt. En voorraad kost ook geld.
0: Het gaat vrijdag in, dus betekent het dat ze nu nog even heel hard proberen om wel te varen de komende dagen?
7: Er wordt nog gevaren. De haven heeft naast een functie voor de Deventerbedrijven de afgelopen dagen ook een functie gehad voor het Twentekanaal. Dus we hebben extra overgeslagen in Deventer om toch zo dicht mogelijk bij het Twentekanaal ook de goederen te krijgen. En dat zal de komende dagen nog zo blijven. Ik verwacht vandaag en morgen nog wel schepen, maar daarna dan wordt het rustiger.
0: Ja. Ja, we kennen Deventer natuurlijk allemaal als die stad aan de IJssel. Hoe belangrijk is die haven?
7: Die haven is voor Deventer heel belangrijk en niet alleen voor Deventer. Want doorgaans slaan de bedrijven grondstoffen over voor een heleboel bedrijven die daarachter zitten. Je moet denken aan een bedrijf dat bouwstoffen overslaat. Dat gaat uiteindelijk naar aannemers toe in een wijde regio. Dus het effect is groot, op het belang is groot.
0: U zei, ze hebben er al ervaring mee. En wat zijn die ervaringen? Dat over de weg vervoeren, gaat dat wel goed?
7: Dat gaat. Er zit natuurlijk een enorm kostenplaatje aan. En verder is het afhankelijk van de beschikbaarheid van vrachtwagens. Nou, dat is in deze tijd wel een uitdaging. Maar gelukkig zijn de bedrijven die bouwstoffen vervoeren op dit moment met bouwvakvakantie. Maar het is een uitdaging.
0: Ja. Enig idee hoe lang dit gaat duren?
7: Nee, als we een glazen bol hadden met de weersverwachting voor de komende maand, dan zou dat heel handig zijn. Nee, we hebben geen idee. We zijn van het weer afhankelijk.
0: Zei Theo van Rij van de gemeente Deventer. In Franeker begint zometeen het grote jaarlijkse kaatstoernooi, de PC. Een traditioneel balspel is het. Dat wordt gespeeld op een grasveld. Verslaggever Mark Robin Visser. Je bent bij het speelveld. Nou, kun je eens even kort uitleggen wat de spelregels zijn?
8: Ik heb gisteravond dat geprobeerd te bestuderen, die spelregels. En ik voel me echt een Hollander hier verloren in Friesland. Want ik kan er niet echt een taal vastlopen. Het begint even bij het veld. Dat noemen we hier niet veld, mevrouw, maar...
9: Een kaatsveld.
8: Nee, ik had net een heel ander woord.
9: Oh ja, het veld zelf is het Sjoekelongen.
8: Het Sjoekelongen?
9: Het Sjoekelongen.
8: En wat is dat?
9: Het Sjoekelongen, dat is het veld hier. En dat is genoemd naar een man die hier gewoond heeft, de heer Sjoeken.
8: Ja.
9: En het wordt ook wel het Sternse Slotland genoemd naar een kasteel. Het Sternse Slot wat hier ooit gestaan heeft in de middeleeuwen.
8: Ik heb begrepen dat wij hier op heilige grond zijn, meneer.
10: Ja, heilige grond. Daarom staat hij er ook op.
8: Ja. Jullie staan hier te overleggen met een boekje. Wat staat er in dat boekje?
11: De kaartjes.
8: Ja. En de kaatsers die spelen in parturen, hè?
11: Klopt, aan beurs.
8: Een team noem je een partuur?
10: Ja.
8: En wat moet die partuur doen met z'n drieën? Want het zijn drie, hè?
12: Oh, het moet een team vormen. Ja, en ze moeten tegen drie man en daar moeten ze weer van winnen.
8: Want we kijken hier naar het veld en ik zie allemaal gele lijnen en rode blokjes liggen. Wat is dat allemaal?
12: Dat noemen we een telegraaf.
8: Ja.
12: Dat houdt de puntstelling bij. En dat zijn de perken. Dus ze moeten vanaf de stuit, dat is de opslag.
8: Vanaf de stuit moet het naar het perk,
12: en
8: dan
12: moet
8: via de opslag naar het perk.
12: Ja, en dan moet het binnen het vak.
8: Ook nog binnen het vak.
12: En op de lijn, als hij op de lijn komt, zoals bij tennis, is hij dan in. Maar bij kaatsen is hij uit.
8: Dus het lijkt wel, ik heb ook horen zeggen, het lijkt een beetje op tennis qua puntentelling, maar dan een beetje andersom.
9: Ja, klopt. Tennis heeft 15-30-40 en dan een game. Hier is het 2-4-6 en dan een eerst. Het tennis is oorspronkelijk ontstaan uit een oude vorm van het kaatsen.
8: Dus het heeft wel iets met elkaar te maken.
9: Het heeft wel iets met elkaar te
8: maken. Wat weet u dat allemaal goed?
9: Ja, interesse.
8: Ja, is dat?
9: Paplepel. Dus, ja, letterlijk.
8: U hebt het van jongs af aan al...
9: Ja, klopt. Ja. Het zit bij ons in het bloed. Zeggen wij wel.
8: Ja, ik hoorde net ook iemand zeggen, een oud scheidsrechter, in onze hersenen is het ook ingebakken hoe dat precies allemaal werkt. Is dat bij u ook zo?
10: Ingebakken, de hele organisatie en hoe zeg je dat ook alweer?
8: Nou,
10: als ze hier,
8: zeg het maar in het Fries.
10: Als ze hier opslaan in dit vak,
8: ja.
10: Dan moet ik beslist net met de teen op die triet komen.
8: Je moet niet met de teen op de triet komen?
10: Op de triet komen, want dan zijn ze overlopen. Dan zijn er twee punten. Dan staan binnen twee
8: dus
10: punten.
8: Wat er ook gebeurt, je moet niet met de teen op de triet komen.
10: Nee.
8: Kijk, dan heb ik toch alweer wat opgestoken.
9: Nou, inderdaad, ja klopt. Het is een spel dat speelt zich af binnen de lijnen. Waar tennislijnen nog meedoen, is het spel binnen de lijnen. Dus je mag bepaalde situaties, mag de bal of een teen niet op de lijn komen.
8: Zeg, het is een hele oude sport, hè?
9: Ja.
8: Nederlands of Fries dan in ieder geval. Maar het wordt een hele warme dag vandaag. Is deze sport ook geschikt voor 30 graden wat het wordt vandaag?
10: Ja, zeker.
8: Want het kan een hele lange dag worden, hè?
10: Daar zijn we op gekleed, hè?
8: U hebt een korte broek aan, dat zie ik wel.
10: En drinken mee.
8: Ja, maar ik bedoel eigenlijk voor de sporters. Ja, u zit hier lekker.
10: Ja, voor de sporters is het extra inspannend.
8: Het is extra inspannend zolang ze maar niet met de tin over de triet komen.
10: Met de tin op de triet.
8: Met de tin op de triet, dat moeten we niet hebben.
10: Dan is het overlopen.
8: Dan gaan we daarop letten.
10: En dan ben je 12 punten verdiend.
8: Ik hoop dat we het goed uitgelegd hebben, de regels van het kaatsen.
10: Ja.
8: De luisteraars.
10: Ja, dat hoop ik ook.
8: Ja, anders moet nog een keer straks.
10: Ja.
8: Fijne dag, hè?
10: Ja, jij ook, hè? En werk ze.
0: Verslaggever Mark Robin Visser vanuit de Franeker. Denzel Dumfries heeft zijn eerste training als speler van Real Madrid erop zitten.
13: De rechtsback maakte deze zomer de overstap van internationale. Dumfries is onder de indruk van hoe groot alles is bij Real, zegt hij op de social media kanalen van zijn nieuwe club.
14: Yeah, amazing, so big. You got lost very quick, so they helped me to know where everything is. But the facilities are amazing. And, yeah, I'm really proud to be here, to be part of this club.
13: Je raakt snel verdwaald op het trainingscomplex, zegt Dumfries. Ze moeten hem helpen om te laten zien waar alles is. En het is vanochtend al een paar keer voorbijgekomen. Voormalig RKC-trainer Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Vrezer werd daar geboren. En zijn wens om Nacio te trainen, zoals de Surinaamse ploeg daar wordt genoemd, was geen geheim. Dat horen we ook in een interview van een paar jaar geleden al met een Surinaams sportprogramma.
1: Ik ben trots op mijn land. Ik ben zeer dankbaar voor mijn land, waar ik vandaan kom. En natuurlijk, mocht het op termijn een keer zo precies uitkomen, ja, tuurlijk, ik zou me wel vereerd voelen. Maar ja, je weet nooit, op termijn. Maar de jaren gaan ook tellen. Ik begin ook nou de leeftijden te bereiken, ja.
13: Bij het nationale team is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen, die zich met Suriname niet wisten te plaatsen voor het WK. En PSV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. In de jaarlijkse Lichtstad Derby won de ploeg van trainer Stijn Schaars met 3-0 van FC Eindhoven. Ik struikel er een beetje over. Trainer Stijn Schaars moet ook oefenen. Want dat is nieuw bij PSV. En ook eenmalig. Peter Bos zat voor één keer op de tribune, zodat Schaars, die doet zijn opleiding voor het trainerschap, dat hij een keer de leiding kon nemen. Nou, deed hij prima. Na 6 minuten kwam PSV op voorsprong. En voor rust werd het ook 2-0. Volgens Omroep Brabant zakte het niveau daarna wel flink, maar de 3-0 viel dus wel nog. En met het oog op het duel om de Johan Cruijffschaal, dat is aanstaande zondag tegen AZ, gaf Schaars wel veel PSV'ers rust. Er kwamen dus veel jeugdspelers in actie. En een Braziliaanse voetballer heeft een opmerkelijke straf gekregen voor een zware tackle. Verdediger Victor Gabriel kreeg vorige week een rode kaart nadat hij een speler van de tegenstander neerhaalde. Hij raakte met zijn been vol de scheenbeen van de tegenstander, kreeg meteen rood, was te zien op de Braziliaanse tv.
15: Flávio Rodrigues de Souza mostra cartão vermelho para Victor Gabriel.
13: Bij een rode kaart hoort een schorsing en dat is in dit geval een bijzondere. Het slachtoffer brak zijn scheenbeen en moet lang herstellen. En zolang hij niet kan trainen, mag Gabriel ook niet spelen. Oh. Wel zit er volgens Sportza een bovengrens aan die straf van 180 dagen.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Boschaert.
23: Het is vakantie en dat merk je ook op de weg. Het is rustig, wel vertraging door wegwerkzaamheden, zoals op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.

0: Bran Van 3000 met Astounded. In het Pakistanse deel van Kashmir zijn de afgelopen dagen en weken mogelijk 40 doden gevallen toen regeringstroepen op demonstranten schoten. Kashmir is een gebied waar India en Pakistan al jaren een conflict over hebben. Veel inwoners streven naar onafhankelijkheid. Correspondent Davy Boerema vertelt wat de aanleiding is voor dit geweld.
1: Er worden verkiezingen gehouden op dit moment, dus in de aanloop daar naartoe werd er al gedemonstreerd, omdat mensen vonden dat levensmiddelen te duur werden, dat elektriciteitsrekeningen te duur werden. Maar op een gegeven moment ging de regering daarop ingrijpen. Hebben ze een hele belangrijke actiegroep die opkomt voor de rechten van de mensen, de lokale mensen, hebben ze verboden, omdat ze daarvan zeiden, het is een terroristische groep die door India gesponsord wordt. Gebeurt aan beide kanten van Kashmir. India doet dat in het Indiase deel. Die zegt dan dat daar Pakistaanse donaties worden gedaan. Nou ja. Pakistan doet dat dus ook aan de kant van aan eigen kant, zeggen dat India erachter zit. Die organisatie zegt zelf dat klopt helemaal niet. We willen juist opkomen voor de mensen. Maar ze zijn nu hun vraag gaan veranderen. En ze zeggen ja, eigenlijk moet het politieke systeem gewoon veranderen. Want we worden hier onderdrukt. En dat wordt gedaan op een manier waarop er zijn zetels die verdeeld worden onder mensen die gevlucht zijn uit het Indiase deel van Kashmir. Niet eens in het Pakistanse deel van Kashmir hoeven te wonen, maar dus wel een plek in het parlement, in het lokale parlement kunnen nemen. En daarvan zegt deze organisatie nu ook, ja, dat gebruikt de overheid om druk uit te voeren op ons. En daar zitten we niet op te wachten, dat moet anders.
0: Ik zei in het begin dat in het Pakistanse deel van Kashmir dus mogelijk 40 doden zijn gevallen. We weten het niet precies?
1: Nee, er zijn geen officiële aantallen en dat komt door een paar redenen. Het is een heel afgesloten deel. Fysiek, omdat zeg maar de wegen nu naar die regio in het noorden van Pakistan zijn afgesloten. Dus journalisten die al in Pakistan zitten kunnen er niet heen. Maar ook de overheid heeft de laatste weken het internet geblokkeerd, zodat er eigenlijk ook weinig beeld uitkomt. Je ziet nu wel wat beeld online en dat is echt vrij bijzonder dat dat te zien is. Daarop hoor je demonstranten zeggen van, er liggen hier meerdere doden op straat, er ligt bloed op straat, overheid grijpt hard in. Er wordt gezegd dat de overheid ook de doden die vallen meteen van straat halen, de gewonden die vallen, de ziekenhuizen afsluiten, zodat activisten of belangenorganisaties, journalisten daar ook allemaal geen toegang tot hebben. Dus je kan niet onafhankelijk verifiëren hoeveel mensen er echt zijn omgekomen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt daar ook van de overheid moet daar een einde aan maken en die blokkade moet opgeheft worden. Maar tot nu toe is het dus een schatting, dat aantal.
0: Ja. In het Indiase deel van Kashmir, daar horen we wel vaker over mensenrechten schendingen. Is het dan bijzonder dat het nu in het Pakistanse deel is?
1: Het is niet de eerste keer. Er zijn vaker demonstraties gehouden. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Er zijn nu verkiezingen, dus het is allemaal wat meer gespannen. Er ligt meer druk op. En dit keer zijn ze ook echt veel groter en wordt harder ingegrepen dan voorheen. Dus dat is er dit keer anders aan. Ik denk dat voor beide kanten geldt dat het voor de Indiase overheid, zowel als de Pakistanse overheid, heel belangrijk is om te laten zien, kijk, in ons deel van Kashmir gaat het wel goed. Het Pakistanse deel heet ook Azad Kashmir, vrij Kashmir, alsof het bevrijd is. Alsof dat het ideale deel van Kashmir is. Maar deze protesten laten natuurlijk nu een heel ander beeld zien, dat er ook wel degelijk daar onvrede is en dat ze daar ook een ander bestuur willen. Dus ook in dit deel van Kashmir gebeurt er heel veel. Maar inderdaad, we zien daar minder van dan het Indiase deel van Kashmir. Dat klopt wel.
0: En die verkiezingen, gaan die dan wel of niet door nu?
1: Nou, de eerste ronde is deze week nu gehouden. De opkomst was niet zo heel hoog, maar de overheid zegt ervan, ja, het was te warm. Het is hier heel warm nu in deze regio. Het zou gehouden worden in drie fases. De twee komende fases zijn nu uitgesteld, omdat de overheid zegt van, het is gewoon niet veilig genoeg, het is niet rustig genoeg. Het zou tot 10 augustus duren, maar dat moeten we dan nog maar zien of dat lukt. Het ligt eraan hoe de komende dagen gaan zijn.
0: Zijn correspondent Davy Boerema. Het is 7:07. Ik heb iets waarover ik wil praten. Die boodschap in het Nederlands plaatste zangeres Madonna gisteren op Instagram. Later verbeterde ze iets in iets. En die tekst heeft voor een hoop speculatie gezorgd op de socials. Want waarom schrijft ze nu een boodschap in het Nederlands? Nou, er zijn mensen die denken dat ze dit weekend naar Amsterdam komt voor een optreden bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Gerrit-Jan Kooijman is event producer en media-expert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zou dat kunnen dat ze komt?
2: Zeer zeker. Dat is zo goed als zeker het geval.
0: Ja?
2: Madonna heeft de afgelopen tijd natuurlijk haar nieuwe album Confessions 2 uitgebracht. Daarin deed ze ook twee release parties samen met trans DJ en house pionier Honey Dijon. En laat Honey Dijon nu zaterdagnacht inderdaad op dat commerciële feest staan in de AFAS Live. En zover ik weet is dat inderdaad wat Madonna vanochtend ergens zag van aankondigen dat ze daar haar opwachting zal gaan maken.
0: Oh, dus er is alweer meer bekend. Inmiddels.
2: Ja, ondertussen heeft ook de boeker van de officiële Pride-feesten die volgende week plaats gaan vinden op het Museumplein laten weten dat ze daar in ieder geval niet staat. Dus dat weten we ondertussen ook. Maar het lijkt er dus in alles op dat ze aanstaande zaterdag in de AFAS Live haar opwachting maakt bij een van de commerciële feesten die er ook is tijdens deze World Pride.
0: En is dit voor de gay community belangrijk? Is het groot dat Madonna zou komen?
2: Ja, ik denk het wel. Zeker omdat Madonna vijf decennia lang een gigantisch voorvechter is voor de LGBTI-community. Staat altijd vooraan als het gaat om haar steentje bij te dragen. Ook in momenten dat het nog niet vaag was om als popartiest je te verbinden aan de LGBTI-community. En daarom is het denk ik een belangrijk signaal dat ze juist nu zegt ik kom langs. Want eigenlijk haar albumpromotieperiode zit er al op. Dus doet ze dit echt om de community een steentje bij te dragen wederom. En ik denk, vermoed dat zaterdag echt een groot feest gaat worden daar.
0: na de aanslag in Berlijn is dit misschien wel iets wat de community kan gebruiken?
2: Zeker, ik denk dat het iets is om ook een goed iets is dat Madonna hier gaat zijn. Ook om te laten zien wat er juist die dag gebeurt. Die dag hebben we een prachtige parade met 80 boten. Is er een hele week een prachtig programma. En juist volgende week een mensenrechtenconferentie. En is het heel goed dat de wereld misschien nog net iets meer naar Amsterdam gaat kijken. Doordat Madonna er gaat zijn. Het is jammer dat ze niet komt staan op een van de grote evenementen. Waar de hele community bij kan zijn. Want de tickets voor dit evenement lagen vanaf de €150. Dus het is wel voor een hoger segment consument beschikbaar. Dus ik had gehoopt dat ze met liefde op een van de gratis toegankelijke evenementen had gestaan. Maar het feit dat ze naar Nederland komt is denk ik wel een mooi teken. En het is natuurlijk voor Madonna wel ook lekker dat het in een zaal is die goed afgesloten is met een goed veiligheidsplan, waardoor ze lekker naar binnen kan rijden, haar ding kan doen en een half uur later weg. Vermoeden is wel dat het gewoon wordt zoals ze de vorige twee optredens ook heeft gedaan. Dus dat ze gewoon achter de DJ-booth verschijnt, een beetje meezingt, maar dat we niet zoals bij de wereldkampioenschappen een volledig optreden kunnen verwachten. Met dansers en alles erbij op en eraan.
0: Dus het wordt niet een echte Madonna-show dan?
2: Nee, het wordt niet de echte Madonna-show zoals we die van Madonna kennen. Dat zal ze volgend jaar waarschijnlijk gaan doen in de tour. Maar het is wel, denk ik, een heel mooi ook bedankje aan het feit dat ze nu voor de vijfde decennium op een rij een nummer 1 album in Engeland scoorde, bijvoorbeeld als enige vrouwelijke artiest of überhaupt artiest ooit. En denk ik dat je dit moet zien als een bedankje aan de community die haar altijd gesteund heeft. En de steun is natuurlijk altijd wederzijds. En ik denk dat het zeker een mooie opsteker gaat worden dat Madonna toch naar onze hoofdstad komt. En dat we dus voor tweede weekend op rij een queen hebben die bij Pride aanwezig is.
0: Naar koningin Maxima bedoel je?
2: Zeker, ja, die was natuurlijk vorig weekend erbij. Dus het is mooi dat we tweede weekend op rij een queen hebben. Dit keer de queen of pop die bij World Pride zal verschijnen.
0: Ben je een van de mensen in de AFAS-zaal?
2: Helaas niet. Helaas moet ik zelf draaien. En mogen wij aanstaande zaterdag het grote straatfeest in het reguliere Dwarsstraat afsluiten.
0: Nou,
2: ik heb
0: maar,
2: wel
0: helaas.
2: Haar manager. Ik heb wel haar manager een berichtje gestuurd dat ze ook bij ons welkom is om even aan te sluiten als ze er zin in heeft. Dus mocht Madonna vroeger in Amsterdam zijn, dan is ze van harte welkom om daar bij aanwezig te zijn.
0: Je weet het nooit. Maar ja, die veiligheid, hè?
2: Zeker, maar de veiligheid is goed geregeld. We weten dat de gemeente er bovenop zit, ook als het gaat om Madonna. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ik heb er alle vertrouwen in dat alle veiligheidsdiensten ervoor zorgen dat we zaterdag een prachtige World Pride hebben met 80 boten vol mooie boodschappen. En daarna kunnen we dan gaan feesten door, denk ik, heel Amsterdam heen. En dus ook bij de AFAS Live, waar Madonna haar om 2:30 s'nachts pas haar opwachting gaat maken. En we weten van Madonna dat ze nogal houdt van haar eigen tijdschema aanhouden. Dus het zou nog wel eens later kunnen worden ook.
0: Hartelijk dank en sowieso veel plezier komende zaterdag. Gert-Jan Kooijman.
3: Sport. Op NPO. Morgenavond. vrijdagavond vanaf 8 uur.
4: Voetbal.
3: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
4: motorsport.
3: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
4: wielrennen.
3: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Fun. Elke dag tussen 4 en 6.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De branden bij Bordeaux laaien nog wel op, maar breiden niet meer uit. En de politie is vannacht 2 huizen binnengevallen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
8: Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen, in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. De politie gebruikte bij de inval in Eindhoven een jammer, waardoor het telefoonsignaal verstoord werd. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na een bericht daarover in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit onderhoud sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. De divisie staat daarom sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen. Dat melden lokale media. De boot zou tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná zijn gekapseist. De man van 26 zou zijn verdronken. 2 bemanningsleden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van een Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. En ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten dood aangetroffen. Het is onduidelijk waaraan ze zijn doodgegaan. Mogelijk zijn ze vergiftigd, maar ze kunnen ook zijn overleden door vervuiling in het park. In dat park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe. En de vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gugman T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gugman T. Ook vond hij dat de aanslag voorkomen had kunnen worden. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt dus volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Boschart. Ja, nee, dat kwam door mij hoor. Ik wachtte veel te lang.
9: Nou, ik heb ook maar één file te melden, dus ik zal hem snel vertellen. Het is op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
0: Vanaf vandaag wordt een volgende hittegolf in zuidelijk Europa verwacht. En dus blijft het opletten in de gebieden waar natuurbranden woeden. Zo onze correspondenten in Frankrijk en Spanje.
10: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: Geniet er maar. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De bosbranden in Frankrijk lijken gestabiliseerd. Vooral de megabrand in het departement Gironde bij Bordeaux. Maar er blijven zorgen omdat er opnieuw een hittegolf aankomt. Correspondent Saskia Houtuin in Bordeaux vertelt hoe het kan dat, terwijl de situatie dus stabiel is, het vuur toch op meerdere plekken is opgeleid.
4: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Die 42.000 hectare die in de Gironde die is afgebrand, dat is dus nog steeds hetzelfde aantal. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken. Dus die branden die gaan nog altijd wel door, maar dus binnen het gebied dat in de, maar rondom het weekend was afgebrand. Tegelijkertijd, gisteravond waren we ook nog bij een persupdate van de prefectuur. Dat is de hoogste autoriteit hier. Die gaat over veiligheid en ook de brandweer. En ze benadrukte daarom ook dat het nog niet betekent dat brand nu onder controle is. Dat ze nog altijd boom voor boom vechten. En dat juist nu deze dagen echt cruciaal zijn. Want je zei het al, er is hier weer een hittegolf. Hier geldt ook nu vanaf vandaag code oranje. Het wordt weer een stuk droger. De luchtvochtigheid die gaat dalen. De wind die gaat ook nog regelmatig draaien vandaag. En zal ook in de loop van de middag wat harder worden. Dus ik zag een klimatoloog net op de Franse tv zeggen dat al deze dingen samen een soort van giftige cocktail vormen. En dus dat ze extra goed zou moeten opgelet vandaag wat er gaat gebeuren.
3: Ja, en er zijn ook opnieuw duizenden vakantiegangers geëvacueerd blijkbaar.
4: Ja, dat klopt. Dat was gisterochtend. Meerdere campings en vakantiewoningen rondom Lacanau die hebben moeten evacueren. Ook mensen die al waren geëvacueerd, waaronder een groep Nederlanders die wij vorige week vrijdag nog hebben gesproken bij de opvangplek in Lacanau, die hebben die plek dus ook weer moeten verlaten. Die hebben weer een biezen moeten pakken en die gingen weer door. En het zou nog kunnen dat er nieuwe evacuaties bij komen. Dat hangt er allemaal vanaf van hoe de wind staat, hoe een brand een bepaalde kant eventueel opgaat, met rook ook, en in hoeverre natuurlijk dat een gevaar kan vormen voor mensen.
3: Correspondent Saskia Houtuin. Maar hier en daar mogen ook mensen weer naar huis. Dat gebeurt ook in Spanje, omdat ook daar het ergste voorbij lijkt, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het is gelukt om ervoor te zorgen dat de branden niet verder uitbreiden. En je hoort ook de autoriteit op televisie zeggen dat het echt positief is. Gisteren mochten de inwoners van een aantal gemeenten alweer naar huis. En later in de avond kwamen er nog meer gemeenten bij. Gaat denk ik om, zo schat ik, 10.000 mensen. Heel goed nieuws voor ze. Ik zag beelden dat ze aan het applaudisseren waren voor hun hulpverleners. Want sommige van hen hebben 5 nachten in sporthallen moeten doorbrengen. Dat is echt heel zwaar geweest. En ik denk dat er vandaag nog misschien wel meer gemeentes zijn die worden vrijgegeven. Want er zitten nog steeds zo'n 50.000 mensen die niet naar huis kunnen. En een deel daarvan inderdaad in sporthallen. De situatie is natuurlijk nog wel heel zorgelijk.
3: Je bent er sinds vorige week, hè? Wat doen de branden überhaupt met Spanje?
5: Nou, iedereen is hier natuurlijk mee bezig. Het is een schok. Je moet beseffen, er zijn 100.000 mensen getroffen, hè, want we hebben het steeds over de geëvacueerden. Maar er zijn ook heel veel dorpen waar de mensen binnen moeten blijven, met ramen en deuren gesloten. Beetje zoals in de COVID-tijd eigenlijk, vanwege de rookontwikkeling. Het is wel ook positief, beseffen mensen nu, dat het een wonder is dat er geen doden zijn gevallen bij deze branden. Zo groot zijn ze namelijk. Zoveel mensen zijn erbij betrokken. Maar die enorme verwoestingen die hier zijn. Huizen weg, bedrijven helemaal weggebrand. Hele natuurgebieden. Boeren die hun vee niet meer op hun land kunnen laten grazen. Omdat het helemaal zwart is en giftig is. Bronnen die ook giftig zijn geworden. En waar gaat dit naartoe? Hè? Want het is, dit is al zo moeilijk. We zitten nog niet eens echt, we zitten aan het begin van het brandseizoen. En dit is al gebeurd. We hebben de klimaatverandering. Het wordt alsmaar heter, droger. Daar maken mensen zich ook vooral zorgen over. Van als dit al zo ingewikkeld was, hoe moet het verder?
3: Zijn verslaggever

0: Eva Wiesing vanuit Spanje. Het is 9:10. Het is misschien gek om het er in deze tijd van grote droogte over te hebben. Overstromingen. Want of er een overstroming komt, dat is onvoorspelbaar. Maar hoe laat zo'n overstroming kan gebeuren, dat is dan weer wel goed te voorspellen. Blijkt uit een analyse van onderzoekers van de Wageningen Universiteit, waarover Trouw vanmorgen schrijft. Joris Beemster, onderzoeker aan die Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn dus echt tijdstippen te verbinden aan de overstromingen?
1: Ja, dat klopt. Tenminste, op een bepaalde plek op de wereld wel, ja.
0: En welke plekken zijn dat? Hopelijk dan toch in Nederland?
1: In Nederland speelt het ook zeker een rol. En eigenlijk hangt het allemaal samen met de partij. En in Nederland heb je zowel grote partijen als grote stormen. Ja. Dus, maar in ieder geval het getij maakt dat die overstromingen tot op een bepaald tijd kunnen plaatsvinden. Dus dat geldt voor Nederland ook.
0: Even een vraagje tussendoor, want het klinkt een beetje gek. Heeft u hem toevallig op speaker staan?
1: Ja.
0: Ja, misschien als u hem aan uw oor kunt houden, dan horen we het net wat beter.
1: Zal ik doen, sorry.
0: Ja, nee, kon u niet weten. Hopelijk klinkt dit beter. Dit klinkt
1: super.
0: Echt een stuk beter.
1: Oké. Okay.
0: Want het heeft dus te maken met de getijden, dat je die tijdstippen eraan kunt verbinden?
1: Klopt, ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je hebt in Nederland in ieder geval 2 keer per dag een hoogwater. En die schuiven elke dag 50 minuten op. En dan heb je eentje in de 14 dagen heb je springtij. En dan zijn je hoogwaters net even wat hoger dan gemiddeld. En dat vindt, omdat springtij komt doordat de maan en de zon allebei voor een hoogwater zorgen, vindt dat altijd op hetzelfde moment op de dag plaats. En je ziet eigenlijk op veel plekken op de wereld dat het verschil tussen springtij en normaaltij of springtij en doodtij zo groot is dat het eigenlijk bijna niet mogelijk is voor een overstroming om plaats te vinden tijdens een tijdstip anders dan springtij. En als het dus plaats zal vinden, zal het tijdens springtij hoogwater zijn, waarvan we dus de tijd weten. En zien we dus op veel plekken op de wereld eigenlijk een verrassende consistentie in het exacte uur van overstromen.
0: Dus er zijn natuurlijk allerlei andere factoren die meespelen, maar op het moment dat de risico's hoog zijn, dan kun je als het ware in je tabelletjes kijken en zeggen, nou, tussen dan en dan gaat het overstromen.
1: Of in ieder geval, dat is de kans vele malen groter. Ja.
0: Ja. Spelen stormen daar nog een rol bij?
1: Is dat precies op bepaalde niveau dit van belang is? Want het is eigenlijk de verhouding tussen hoe groot die stormen zijn en hoe belangrijk of hoe groot je getij is. Dat maakt of je wel of niet die timing ziet. Dus bijvoorbeeld onderzoek voornamelijk naar de Verenigde Staten en het Koninkrijk. En dan zie je dat in het Verenigd Koninkrijk je plek met een getijslag tot en met wel 10 meter veel zo gaan laag. En dan is het heel belangrijk. En aan de andere kant in de Golf bijvoorbeeld, daar heb je naar één getij en wel een grote orkanen. En dan zie je dat het eigenlijk bij het zetten van de dag kan plaatsvinden. Ja.
0: We gaan eind maken aan het gesprek. Volgens mij is het belangrijkste conclusie duidelijk, maar de verbinding is echt wel heel slecht. Maar hartelijk dank voor het aan de telefoon komen van Joris Beemster. Dus dank van de Wageningen Universiteit. Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
2: Op de A50 richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor is het tussen knooppunt Ewijk en Renkum de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging.

0: Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? Spieren van mensen met long-covid en ME-CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, zijn anders dan die van gezonde mensen die langdurig inactief zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Rob Wust is hoofdonderzoeker en bewegingswetenschapper aan de VU en hij vertelt wat er anders is aan de spieren van patiënten met long-covid en ME-CVS.
1: Nou, wat we gevonden hebben in hele kleine stukjes spierbiopten van deze patiënten, is dat vooral de kleur van de spier echt anders is. Rode spieren geven echt een uithoudingsvermogen aan spieren. Terwijl minder rode spieren, dus meer witte spieren, meer sneller moe worden. En wat we zagen was dat de spieren van deze patiënten veel minder rood waren. Veel minder goed functionerende energiefabriekjes hadden. En dus ook sneller moe zouden gaan worden.
0: Ja, want waardoor zit dat kleurverschil, dat wit en dat rood?
1: Ja, dat komt voornamelijk door die energiefabriekjes, de mitochondriën, die zijn rood van kleur, maar ook de doorbloeding. En hoe minder van die witte, of minder bloed in de spier zit, hoe minder zuurstof en energie er ook naar de spier kan gaan.
0: En hoe zijn jullie op die idee gekomen om te gaan kijken naar die spieren?
1: Nou, ons eerder onderzoek liet zien dat er inderdaad iets is dat er iets in die spier zit. Vooral met de energiefabriekjes, die kan verklaren waarom mensen of weer sneller vermoeid raken. Ons onderzoek toen werd bekritiseerd door collega's, maar ook mensen uit de maatschappij. Die zeiden dat het alleen maar komt door het feit dat mensen gewoon patiënten inactief zouden zijn. Patiënten met long-covid en ME-CVS zijn vaak inactiever om te voorkomen dat hun klachten verergeren na inspanning. En dus we hadden eigenlijk toen twee PhD-studenten op hetzelfde naast elkaar zitten, die allebei aan dit project werkten. Eentje op inactiviteit en andere op deze grote vermoeidheidssyndroom patiënten. En die hebben we laten samenwerken om te vergelijken. Kunnen de verschillen die we zien in de spier nu verklaard worden door pure inactiviteit? En dat was niet het geval.
0: Want hoe hebben jullie dat dan onderzocht?
1: Nou, wat de ene PhD deed, was een studie naar inactiviteit zelf. Dus op het moment dat mensen... We deden een studie samenwerking met ESA in Duitsland, de ruimtevaartorganisatie, naar bedrust. Dus pure bedrust. 60 dagen lagen mensen op bed. Gevonden mensen werden gevraagd om 60 dagen op bed te liggen en daarna een klein stukje spier uit hun bovenbeen. En daarbij konden we heel goed onderzoeken wat gebeurt er nou precies als je nu 60 dagen op bed ligt, als je inactief wordt. De eerste tekenen van diabetes ontstaan dan, spieren worden kleiner. En er zijn ook wat kleinere verschillen zien we in die energiefabriekjes, maar niet zo groot verschil als het we zagen bij deze patiënten.
0: En verklaart dat dan ook die ernstige klachten bij de long-covid en ME-patiënten?
1: Nou, dat is inderdaad wel een goede vraag. Dat is wat we denken dat het helpt te verklaren. De klachten die mensen hebben, vermoeidheid, vererging van klachten na inspanning, na ernstige inspanning of intensieve inspanning, die komt niet voor bij mensen die al puur inactief zijn. Dat betekent dat we niet alle klachten kunnen begrijpen. Maar we weten wel welke factoren er meespelen. Het is dus niet alleen maar inactiviteit, het is ook iets anders.
0: Ja.
1: Vermoeidheid kan dus echt een fysieke oorzaak hebben. Niet alleen maar komen door het feit dat mensen inactief zijn.
0: Maar dan is de volgende vraag. Komt dat verschil in die spieren door de ziekte die ze hebben opgelopen? Of doordat ze dit eigenlijk misschien al in aanleg hadden?
1: Ja, dat is altijd een goede vraag, wat we nooit precies weten. Maar we zijn nu nog steeds bezig om dat verder uit te zoeken. En we hebben wel wat resultaten die laten zien dat inderdaad er echt iets in de spier aan het veranderen is tijdens de ziekte. En dat het niet iets is wat voor de ziekte echt er ook al was.
0: Nee.
1: En je kunt ook voorstellen dat long-covid-patiënten, daar zijn ook gevallen bekend van heel goed getrainde atleten die ook long-covid ontwikkeld hebben. Dat zijn natuurlijk het beste voorbeeld van dat het niet alleen maar inactiviteit kan zijn. Dat verklaart waarom deze mensen ook ziek geworden zijn.
0: Rob Wust, hoofdonderzoeker en bewegingswetenschapper aan de VU.
2: Reactie aan de redactie. Er komen voorzichtig positieve berichten over de natuurbranden in Zuid-Europa. Daar spraken we correspondent Saskia Houtuin over en verslaggever Eva Wiesing. De grote brand bij Bordeaux lijkt zich niet verder uit te breiden. Toch zijn de zorgen niet verdwenen vanwege een nieuwe hittegolf. Ook in Spanje is het gelukt om ervoor te zorgen dat de branden niet verder uitbreiden. Een grote groep inwoners die werd geëvacueerd mag daar weer terug naar huis. In de NPO Luisterapp kwamen er veel vragen binnen over de branden en dan vooral over dieren, zoals deze vraag.
3: Goedemorgen Astrid, je spreekt met Kim. Ik had een vraag naar aanleiding van alle bosbranden. Wat voor gevolgen hebben die branden voor alle dieren die in die bossen leven? Daar hoor ik nooit wat over. Oké, dankjewel, dag.
0: Ja, Eva Wiesing heeft al een keer een reportage gemaakt over dieren in Spanje. En maandag vertelde Saskia Houtuin dat in het brandgebied in Frankrijk crisisteams bestaan voor dieren. De extra opvanggezinnen worden gezocht. Maar we kunnen het er uiteraard weer over hebben. Uitgebreid nu met Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Wat zijn die gevolgen voor dieren?
4: Nou, kijk, als ik dieren zeg, dan bedoel ik alle grote, maar ook alle kleine dieren. En in zo'n brand gaan er miljarden dieren dood. Denk aan alle dieren die in de bodem leven. Mieren, alle dieren die niet makkelijk kunnen vliegen en weg kunnen rennen. Die gaan dood. En er gaan ook natuurlijk grote dieren dood, zoals we helaas ook zien. Dus voor die natuur nu heeft het enorm groot effect. Want al die dieren gaan dood. Ja. En planten en schimmels ook.
0: En wat betekent dat op termijn? Kan die dierenpopulatie zich dan wel weer herstellen?
4: Nou, dat gaat natuurlijk wel een tijdje duren. Kijk, natuur gaat over de netwerken en de interacties tussen soorten. Dus als er niks meer voorkomt, dan duurt het een hele tijd voordat eerst weer de eerste soorten komen, dan de andere. Ik denk dat trouwens nu al soorten daar weer een voordeel hebben van die brand. Denk aan kraaien, aaseters, allerlei insecten die nu eitjes kunnen leggen wat ze eerst niet konden. In een bos leven sommige dieren, maar er zijn ook dieren die leven op brandplekken of op die manier. Dus voor de natuur nu is het een ramp. Voor de natuur in het algemeen, ja, het kost 100 jaar, 200 jaar voordat er een bos staat. Maar of dat nou ergens voor de natuur, het geeft plek aan andere dieren.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook dieren die nog weten te vluchten, of niet?
4: Tuurlijk. Ja, maar dan moet je wel kunnen vliegen en hard kunnen rennen natuurlijk.
0: Ja.
4: En dat geldt voor sommige insecten, en dat geldt voor natuurlijk vleermuizen en vogels en zo. Maar de rest niet. Maar al met al, de meesten kunnen dat natuurlijk niet. Kijk, als je in de bodem leeft als regenworm en het gaat echt hard branden en lang heet worden, ja, dan overleef je het ook niet.
0: Nee.
4: Dus het ligt er een beetje aan hoe erg die brand is en wie je bent.
0: Dank, Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis.
2: In het zuiden van Japan wordt nog altijd gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op Kyushu. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Tot nu toe zijn er 13 lichamen gevonden. Correspondent Anoma van der Veren vertelde dat dit gebied in 2016 ook al werd getroffen door een aardbeving. En volgens deskundigen is de aardbeving van gisteren waarschijnlijk een zeer grote naschok van die beving. Dat vertelde Anoma dus. En daar kwam een vraag over binnen van Stefan. Ja, deze aardbeving was een naschok van een aardbeving van 10 jaar geleden. Hoe werkt dat?
0: Dat vertelt correspondent Anoma nog even.
5: Het klinkt inderdaad misschien wel een beetje gek dat deskundigen denken dat dit mogelijk een naschok is van zo lang geleden. Maar wat we weten is dat deze aardbeving plaats heeft gevonden op de zogenaamde Hinagu-breuk. En die is onderdeel van hetzelfde breuksysteem, een soort van netwerk aan scheuren in de aardkorst, als de grote aardbeving van 2016. En in 2016 verschoof niet die hele breuk, maar zoals geologen hier dus zeggen, er was een overgebleven deel. En ze waarschuwen dus al jaren dat daar later alsnog een zware aardbeving zou kunnen ontstaan, zoals die van gisteren dus. Denk aan een rits die je opentrekt, maar die blijft haken. En hoe harder je gaat trekken, des te harder die loskomt het moment dat het wel lukt om hem open te trekken. Nou ja, dat dus, maar dan met de aardkorst en soms over periodes van wel honderden jaren. Dus dan is 10 jaar zelfs nog best wel snel.
0: Goh, knap. Ik zie het ineens voor me.
2: Ik vind het een heel goed. Een soort van wetenschapsredacteur inderdaad met zijn rits. Goed uitgelegd.
0: Zo getalenteerd, die jongen. Anoma van der Veer.
6: 3 voor de dag.
0: Voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt het Nationaal Hitteplan. Mensen daar worden opgeroepen om elkaar goed in de gaten te houden, en dan vooral ouderen en zieke mensen. In het Zuidoosten kan het plaatselijk 35 graden worden. De rechter doet uitspraak in een zaak waarin het nummer Take a Chance van ABBA centraal staat. De Eindhovense carnavalsband De Kapotte Kachels maakte er een carnavalsparodie op. Dikke pens. Maar het platenlabel van ABBA en ook ABBA zelf willen niet dat die parodie op Spotify staat. Bindu de Knok, advocaat intellectueel eigendoms- en entertainmentrecht over deze zaak.
7: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me. En dat is geschreven door Björn Ulvaeus en Benny Andersson. Dat waren eigenlijk de vaste songschrijvers van ABBA. En zij zeggen dus van, jullie mogen niet zomaar ons nummer, Take a Chance on Me, gebruiken om daarvan een carnavalshit te maken. Ook niet als die volgens jullie een humoristische insteek heeft of beweerd wordt een parodie te zijn.
0: En Franeker staat in het teken van de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Verslaggever Mark Robin Visser, we konden met jou de voorpret al volop meemaken. Hoe ziet het er verder uit vandaag?
8: Ja, de PC, de permanente commissie, dat staat daarvoor. Het is het oudste sportevenement van Nederland. In 1854 begonnen. En waarschijnlijk toen die commissie ook al opgericht om het kaatsen levend te houden. Permanent dus. De hele dag hier wordt er gekaatst. Vanochtend openden ze hier in Franeker in het theater De Koornbeurs. En inmiddels is het bestuur, want het gaat allemaal heel officieel, per rijkoets naar het veld gereden. Waar hier straks vanaf 9:30 die wedstrijden gaan beginnen. Het wordt allemaal live gestreamd door Omroep Friesland. Dus als je het mee wil maken, moet je even naar de collega's schakelen. Het kan heel lang duren. Het hangt echt van de wedstrijd af. De regels zijn best ingewikkeld. Het kan eind van de middag klaar zijn, maar het kan ook 7:30, 8:00 vanavond worden. Dat is allemaal helemaal de vraag. It's all in the game. En het is hier in Friesland echt een enorm belangrijk evenement. Franeker loopt uit. Mensen zijn van heinde en verre gekomen. 10.000 mensen hier totaal in en rond dat veld. De permanente commissie dus de hele dag in Franeker. Ze gaan er een leuke dag van maken.
0: Mark Robin Visser. En zometeen na 9:30, Spraakmakers Eva.
9: In Venetië werkt het best aardig. Een speciale toegangsprijs voor dagjesmensen. Ze hebben al ruim 5 miljoen euro opgehaald. Daarom vandaag de stelling: entreegeld vragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan. Vindt u dat ook of juist helemaal niet? Bel naar 0800 1101.
0: Dat Eva. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Er raakten ook 32 mensen gewond. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. De politie is vannacht 3 woningen binnengevallen in een terrorismeonderzoek. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Speciale arrestatieteams van de politie hielden daarbij 3 jonge verdachten aan. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. Suriname heeft een nieuwe bondscoach. Henk Vrezer moet het team naar het WK van 2030 gaan leiden. Hij was hiervoor onder meer trainer van FC Utrecht en Vitesse. Vrezer volgt Henk ten Katen op, die zich met Suriname niet wist te plaatsen voor het afgelopen WK. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Veel zon dus, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm.
2: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Eva Koreman. Een hele goede morgen. Spraakmaker is schrijver, journalist en podcastmaker Tatjana Almouli.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Schoonheid is de meest effectieve vorm van onderdrukking. Hoog tijd om daartegen in verzet te komen, zeg jij?
4: Klopt.
3: Ja. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we niet nu bespreken, bespreken we straks.
4: Ja, leuk.
3: En journalist Margriet Brandsma is vast aangeschoven voor het Mediaforum. Daarin werpen we onder meer een blik in de Duitse media. Welke artikelen verschijnen daar na de aanslag in Berlijn? Goedemorgen, Margriet.
6: Goedemorgen.
3: En het Italiaanse Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald dit jaar door entree te vragen aan dagjesmensen. Daarom beginnen we met de stelling in stand.nl. Entreegeld vragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Venetië heeft dit jaar al ruim 5 miljoen euro opgehaald met een speciale toeristentax voor dagjesmensen.
9: To get a handle on the huge number of tourists who come to the city.
10: Stop, hè? Yeah. No. That's crazy.
11: Zou het ook iets voor Amsterdam zijn?
12: Er zijn gewoon wel echt heel veel mensen in de stad. En dat bereikt wel een soort grens.
13: Het is wel extreem toegenomen de laatste tijd.
14: Soms is het irritant dat je elke keer zeg maar van de stoep af moet om fotograferende toeristen heen te gaan.
15: We want to face the problem of overtourism. But of course, it's not enough.
3: Tatjana, jij woont in Amsterdam.
4: Ja, klopt.
3: Word jij gek van toeristen?
4: Soms wel. Ik heb geluk dat ik inmiddels in een vrij rustig stadsdeel woon. Maar ik heb ook jarenlang op de Amsterdamse Wallen gewoond in de Jordaan. En daar was het toch wel een stuk intenser, al die toeristen. Ja, echt met mensen die in mijn portiek gingen kotsen. En gewoon die stromen die je inderdaad steeds moet ontwijken op de fiets. Tegelijkertijd vind ik dat het ook wel hoort bij een grote stad wonen. Ja.
3: Dus jij ziet het niet voor je dat ze daar met hesjes over de wallen zouden lopen om steekproefgewijs mensen om te controleren?
4: Ja, ik ben daar misschien een beetje sceptisch in of cynisch, maar ik weet niet of het echt het grote, ja, als het dan ook een probleem is, toerismeprobleem gaat oplossen. Ja, ik zie dat niet echt voor me. Ik denk ook dat heel veel mensen naar Nederland komen voor een stad als Amsterdam of een andere grote stad of ja, een andere toeristische trekpleister om naar de tulpen te kijken of zo. Maar ik denk dat in Venetië veel meer mensen misschien ook dan naar andere plekken in Italië gaan. Ik zie dat toch in Nederland, ja, als je naar Amsterdam wil en je moet 5 of 10 euro entreegeld betalen, houdt dat denk ik niet heel veel mensen tegen.
3: Zou het jou tegenhouden?
4: Nee. Maar dat is natuurlijk ook heel geprivilegeerd. Ja, als ik naar een stad wil en ik moet daar wat entreegeld betalen, als dat enigszins te overzien is, dan zou ik dat wel doen. Ja.
3: Margriet, jij woont ook in Amsterdam, maar jij ontvlucht de stad in de zomer.
6: Nou, ik ontvlucht niet zozeer. Ik ontvlucht vooral de binnenstad. Daar kom ik eigenlijk sowieso niet meer. Hè. Ik woon inderdaad ook in Noord. Dus daar. Kijk, en nog even los van de enorme mensenstroom. Wat mij ook wel tegenstaat, is de monocultuur die er ontstaat. Mensen doen allemaal hetzelfde. Overal dezelfde winkeltjes. Allemaal stroopwafels of weet ik veel wat.
3: Dus, wat eentjes.
6: Ja, dat. Dus dat staat mij heel erg tegen. Dus nee, als ik niet, als ik de binnenstad kan omzeilen, dan doe ik dat met een grote boog.
5: En denk jij dat het vragen van tickets of mensen tickets laten betalen, dat zou helpen?
6: Ik zou er niet op tegen zijn als het ingevoerd wordt. Al was het maar om mensen duidelijk te maken dat ze iets bijzonders bezoeken. Hè, dat het niet. Maar ik geloof niet dat het groot invloed zal hebben. Dat is in Venetië ook niet zo, heb ik begrepen. Het is misschien ietsje naar beneden gegaan. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar het is niet zo dat mensen zich daardoor laten weerhouden. Dus het is prettig, denk ik, die extra inkomsten. Want dat, hè, dat geeft je ook weer mogelijkheid om de overlast misschien wat beter aan te pakken. Maar,
4: afval aan te pakken.
6: Hè, dat soort dingen. Dus maar ik denk niet dat iemand zich laat weerhouden om dan niet naar Amsterdam te gaan. Nee.
5: We gaan eens kijken wat u daarover te zeggen heeft. Frans Vermunt, u reageerde vanmorgen in de NPO Luister-app. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Frans hier.
5: Hallo Frans. Het heffen van entreegeld voor toeristen is volgens u niet de juiste oplossing. Waarom niet?
10: Nee, zeker niet. Als je gaat kijken naar waar iets te zien is, en daar heeft de omgeving heel veel aan gedaan om daar een trekpleister van te maken en vervolgens heel veel volk te trekken, dan ligt daar de oorzaak. Als je vervolgens dan heel veel heffingen erop gaat zetten, zodat alleen de mensen waar geld geen rol speelt daar een kijkje kunnen nemen, dan denk ik dat we de verkeerde weg inslaan.
5: En wat zou volgens u de goede weg zijn?
10: Het maximaliseren van toegang. Kijk, bij zo'n stad als Amsterdam, waar het net over ging, daar gaat dat moeilijk. Je kunt geen ingangspoortjes neerzetten en daar gaan tellen van, nou, zoveel mensen kunnen er naar binnen. Bij Venetië gaat dat wel.
5: Ja.
6: Je kunt natuurlijk het aantal hotelbedden naar beneden brengen. Hè? Dat is wel iets wat Amsterdam ook wel probeert, begrijp ik.
5: Ja.
10: Alles wordt eraan gedaan om heel veel mensen te kunnen faciliteren om daar iets te gaan bezoeken, te kijken, te verblijven, te recreëren. Daar moet de oorzaak gevonden worden. Ja, niet andersom.
5: Dat wordt op zich ook al wel gedaan. Eerdere campagnes die in het buitenland werden gevoerd, ook vooral in Engeland, van kom je feest hier vieren. Die campagnes die zijn teruggetrokken. En er worden juist andere campagnes gehouden. Van als je je bachelorfeest wil houden als Britse toerist, wees niet in Amsterdam. Dus op zich zit u wat dat betreft wel op eenzelfde lijn als de gemeente Amsterdam.
10: Ja, ja.
5: Frans, heel erg bedankt voor uw reactie. Dan gaan we naar Jan van der Borg, hoogleraar toerisme en inwoner van Venetië. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
5: Ja, in Venetië betalen dagjes mensen nu dus belasting. Hoe werkt het precies? Want Frans had het net over toegangspoortjes.
16: Nee, het werkt niet met de toegangspoortjes. Het wordt via internet wordt het gecommuniceerd dat er inderdaad op een aantal dagen per jaar zo'n toegangsticket is. En dat wordt dan zeg maar random. Wordt het gecontroleerd of die mensen die daar rondlopen op een bepaalde dag ook zo'n ticket gekocht hebben. Met andere woorden, zeg maar, het is eigenlijk niet controleerbaar op dit moment. Ook al is Venetië natuurlijk een andere stad dan Amsterdam. En dat betekent ook dat inderdaad er 5 miljoen wordt opgehaald ongeveer per jaar. Dat er ook nog enorme grote kosten zijn om het zeg maar uit te voeren, te implementeren, het idee. Met andere woorden, zeg maar, er komt minder geld binnen dan er geclaimd wordt.
5: Proef ik hieruit ook dat u geen voorstander bent van deze belasting?
16: Ja, ik ben wel voorstander zeg maar, van het belasten van zeg maar, dagtoeristen. Ik denk dat dat een probleem is wat onderschat wordt. Ik hoor inderdaad het beperken van het aantal hotelbedden. Ik denk dat mensen die in hotels of in bed and breakfast blijven in een bestemming het grote probleem niet zijn. Het zijn juist zeg maar, die 80% in Venetië mensen die zeg maar, een paar uur door de stad komen wandelen, wat selfies trekken en dan weer weggaan. Ik denk dat die groep bezoekers inderdaad belast moet worden, maar je moet het dan wel goed doen. En dat gebeurt nu niet in Venetië. En dat betekent inderdaad dat de impact van die tax bijna nieuw is.
5: En wat zou dan goed zijn?
16: Nou, goed zou zijn om een, zeg maar, een soort van reserveringssysteem. Ik kom naar Venetië zeg maar, op een soort van geplande manier. Van tevoren zeg maar bekijken wanneer je kan en wanneer de stad ook inderdaad ruimte voor je heeft. Nou, dat kan je doen door een soort van op internet of op andere zeg maar social een soort van reserveringssysteem zeg maar te creëren. En je dan inderdaad mensen te nudgen om op die dagen, op die uren, op die delen van het jaar te komen. Dat Venetië gewoon nog ruimte voor je heeft. Want Venetië is inderdaad hartstikke druk in de zomer, maar er zijn ook ontzettend veel dagen per jaar dat Venetië niet druk is.
5: En zou dit in Amsterdam ook goed kunnen werken, denkt u?
16: Ik denk dat ik in Amsterdam zeg maar een nieuwe mindset moet komen. Inderdaad, zeg maar niet zozeer verblijfstoerisme bashen met hele hoge zeg maar, toeristenbelasting op overnachtingen. Of het bashen van bed and breakfast. Maar juist zeg maar, moet gaan kijken van nou, die drukte die komt waarschijnlijk door die dagtoerist. Door die bezoekers die nu bijvoorbeeld in Hilversum of in Bussum of weet ik waar gaan slapen en dan naar Amsterdam komen. Meer ruimte juist creëren voor inderdaad zeg maar, overnachtingen. En juist inderdaad, zeg maar, een belastingssysteem, goed belastingssysteem, zeg maar, creëren voor die dagtoerist.
5: Ik zie hier aan tafel een soort synchroon nee schudden.
6: Nee, ik weet niet. Mijn beleving in Amsterdam is toch veel meer. Tuurlijk, er zijn absoluut dagjes mensen. Maar ik zie toch ook vooral heel veel mensen die echt een paar dagen die stad gaan verkennen. En dat zie je ook in alle leeftijdsgroepen. Jongeren voor wie de coffeeshops en dat soort dingen. Echt een, maar natuurlijk, dagjes mensen zijn er. Maar ik denk niet dat dat het overgrote deel is in Amsterdam.
4: Nee, ik denk ook nogmaals dat veel mensen naar Nederland komen specifiek voor een stad als Amsterdam. En misschien om de kosten te dekken verblijven ze inderdaad wel in een nabijgelegen dorp of stad. Maar dan komen ze denk ik niet één dag naar Amsterdam. Je ziet ook hele families die natuurlijk al die musea afgaan of die gewoon door de stad willen lopen. En wel naar alle badeentjes en stroopwafelwinkels naartoe willen. En dat is volgens mij ook vaak niet dat dat bij één dag blijft. Dus ik denk dat in Amsterdam het wel echt lastiger te managen is eigenlijk.
5: We kregen ook nog een reactie binnen van Monique. Zij schrijft: bij de toeristeninformatie in Amsterdam en op Schiphol kunnen ze ook reclame maken voor andere plaatsen als Alkmaar, Utrecht, Den Bosch, etc. Ja. Misschien kunnen ze voor toeristen goedkopere treinkaarten aanbieden, zodat andere steden bezoeken nog aantrekkelijker wordt. Ja, dat zie je nu ook al wel, hè, met het Muiderslot, dat ook Amsterdam Castle wordt genoemd.
6: Vrijdag naar Alkmaar, hè, naar de kaasmarkt. Dat soort dingen wordt wel gestimuleerd vanuit Amsterdam.
5: Ja, en Giethoorn natuurlijk. Ja. Daar gaan we het ook zo meteen nog duidelijker over hebben. Jan van der Borg, hoogleraar toerisme en inwoner van Venetië, dankjewel. Nog meer reacties. Sophie schrijft: wij zijn weggegaan uit Amsterdam omdat de stad vanwege toerisme overvol en vooral heel vies is geworden. Bovendien is het winkelaanbod ontzettend verslechterd. Badeentjes, souvenirs, harslollies en stroopwafels, ook op de markten. Dus ja, absoluut. En dan met absoluut bedoelt ze entreegeld heffen. En dat geld gebruiken om de stad schoon te houden. Nou, dat zei jij ook al, hè, Margriet. Roefs die vindt: toerisme is mooi, maar de keerzijde van dit verdienmodel kan een ramp zijn. Economie is niet alleen opbrengst. Françoise zegt: misschien cruiseschepen verbieden. De reizigers op cruiseschepen komen als een sprinkhanenplaag over de stad, want ze geven relatief weinig uit. Ja, dit moet ik ook wel als inwoner van de hoofdstad onderschrijven. En in Venetië is dat volgens mij ook al verboden. Komen er al geen cruiseschepen meer aan.
4: Ja.
5: En Helena heeft ook een idee: de goedkope vluchten duurder maken. Hierdoor vermijd je de hordes toeristen die voor een weekend naar Amsterdam of een andere Europese stad komen om alleen maar te drinken en te blowen. Dan gaan we naar Sam Nemeth. Goedemorgen. Luisteraar en inwoner van Amsterdam. U heeft ook het boek Over Toerisme geschreven.
17: Nee, dat is niet waar.
5: Nee?
17: Nee. Nee, dat heeft de redacteur dan niet helemaal begrepen. Nee, het is we zijn een platform tegen overtoerisme. En we hebben een debattenserie georganiseerd een jaar geleden. En het resultaat daarvan is dit boekje. En dat is een essaybundel van allerlei wetenschappers, journalisten, bewoners, activisten, maar ook politici die hun licht laten schijnen over het onderwerp.
5: Oké, dan spoelen we even terug. Dan doe ik het even zo. Dan gaan we nu naar luisteraar en inwoner van Amsterdam, Sam Nemeth. U heeft meegewerkt aan de essaybundel over toerisme. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, prima.
5: U pleit voor een wethouder toerisme in Amsterdam. Waarom?
17: Nou, dat doe ik niet alleen, maar de eerste bijdrage in ons boekje is van Moriko Kira. Dat is een planoloog uit Japan. En die pleit daarvoor. En bijvoorbeeld Venetië, waar we het over hebben, heeft dat ook al. Hè? Dat is niet iets heel raars. Maar als je nu naar de website van Amsterdam gaat, dan zie je dat bij de portefeuilleverdeling van alle wethouders het woord toerisme niet één keer genoemd wordt. Het valt nu onder economie. Maar dat zegt ook eigenlijk alles. Dus wij pleiten voor meer gecentraliseerd beleid ook. En dan komen al die dingen die we gehoord hebben. Dus minder Airbnb's, vergunningenstelsel voor de winkels. Dat komt er allemaal in één bakje. Kan dan mooi gecoördineerd worden. Want nu is het eigenlijk één chaos van allerlei kleine maatregeltjes. Die volgens mij ook wel deels werken hoor. En over dat entree in Amsterdam, er is al enorm veel entree. Want Amsterdam heeft een krankzinnig hoge toeristenbelasting. Veel hoger dan Venetië, 12,5%. Op een hotelkamer, dat is niet niks. Dat betaal je echt in Venetië niet hoor.
5: En waarom zou het dan niet helpen om het misschien nog hoger te maken? Of poortjes neer te zetten?
17: Daar heb ik ook wel een mening over. Ik denk dat als je mensen zoveel laat betalen, dat mensen zich ook niet vriendelijker gaan gedragen, maar veel meer juist als een consument. Hè? Als iemand die ergens recht op heeft, omdat hij ergens voor betaald heeft. En dat komt het gedrag niet ten goede. We hebben in de Jordaan een soort test gehad met palen, het palenplan, waardoor er geen auto's meer in de Jordaan kwamen. Dat trok juist ontzettend veel toeristen aan. Want die zagen een soort poortje, die zagen van, oh, dat is een voetgangersgebied, dat is een toeristisch gebied. Dus het werd hier heel druk met toeristen. En dat is volgens mij heel onwenselijk. Dus nee, dat lijkt me gewoon niet de manier. Maar ook in ons boekje staat ik heb geïnterviewd Sophie van Ginneken. Die is wetenschapper. En die heeft B-dekkers, dat zijn oude reisgidsen, onderzocht over Amsterdam van de laatste 150, 200 jaar. En die heeft het ook, dus niet zij alleen, over de toeristische blik. Wij verkopen zelf die stad. We kijken zelf allemaal met een soort toeristische blik, en dat wordt steeds erger door de jaren heen, naar de stad. Als je een foto ziet van Amsterdam 30 jaar geleden, dat kan professor Van der Borg trouwens ook wel bevestigen, dan zie je een veel troeperige stad. Die is gewoon niet voor het toerisme ingericht. Wij richten zelf de stad in voor het toerisme. En we kunnen die stad ook ontinrichten voor het toerisme.
5: Nou,
17: voor het toerisme.
5: En dit punt, en ook het punt dat u eerder maakte, dat niet één keer toerisme wordt genoemd door het nieuwe college van bestuur, dat ga ik even meenemen naar onze volgende beller, namelijk gemeenteraadslid van Pro Amsterdam, Hawea Abdillahi. Goedemorgen. U heeft economische zaken en aanpak binnenstad onder zich. Niet één keer toerisme?
18: Ja, ik heb het inderdaad gehoord en het klopt. Toerisme valt inderdaad ook onder economische zaken. Maar ik neem deze suggestie van harte mee, zodat ik hem even expliciet ga benoemen in mijn portefeuilleverdeling.
5: En als je kijkt naar de stelling, entreegeldvragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan. Zou dit helpen, denkt u?
18: Nou ja, ik denk dat ik het met de meeste sprekers wel eens zijn, Ben. Ik denk niet dat dat een hele grote bijdrage gaat leveren. We kijken heel graag naar andere steden en we proberen ook echt te leren van wat andere steden doen tegen massatoerisme. Maar Amsterdam is altijd een open en tolerante stad geweest. Een diverse stad. En ik denk dat het ook niet goed bij ons past om zo'n soort maatregel te nemen. Bovendien willen we juist voorkomen dat zoiets nodig is. Omdat we gewoon de stad willen beschermen. En we hebben het al een keertje gehoord, is al een paar keer genoemd. Dat doen we inderdaad door hele hoge toerismebelasting te vragen voor overnachtingen. En die gaat ook het komende collegeperiode gaat die weer omhoog.
5: Naar hoeveel?
18: Het gaat nu volgens mij in 2027 gaat het naar 16%. Daarmee zijn we ook echt heel hoog. En dan gaat het elk jaar 1% hoger. En het is natuurlijk niet het enige wat je moet doen. Want het gaat over hoe hou je die stad leefbaar. We hebben het al gehoord. Er is heel erg druk in de binnenstad. Ik woon zelf ook in Amsterdam-Noord. Ik kom eigenlijk niet echt in de binnenstad als ik er niet hoef te zijn. Er is veel afval. En je wil vooral dat Amsterdammers kunnen profiteren van ook de lusten van de bezoekers, dat ze dus zien dat de afval wordt opgeruimd, dat het minder druk gaat zijn en dat ze gewoon het ook fijn vinden om weer in hun eigen stad ook in de binnenstad te zijn.
5: Ja, maar dat is een gevolg. Hoe zorg je er nou voor dat dat gebeurt als het heffen van entreegeld niet de oplossing is?
18: Nou, we doen natuurlijk al wel dingen als het gaat over dagbezoekers. Bijvoorbeeld bij bepaalde evenementen of bepaalde activiteiten, zoals de rondvaartboten, wordt er al iets extra's geheft om ook te laten zien dat dat inderdaad een dat is een activiteit die veel van onze bezoekers, dagjesbezoekers, ondernemen. En we proberen vooral ook de stadspromotie aan te passen. Dus het is inderdaad, zoals je eerder zei, het is niet meer kom naar Amsterdam, het is hier geweldig. En we gaan eigenlijk te onder aan ons eigen succes. Dus als je komt naar Amsterdam, weet dan ook dat je een wijk binnenwandelt bij het Waddengebied. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar de red light district hebt. Daar wonen gewoon mensen, daar slapen mensen. Er zijn gewoon ondernemers daar. En ik denk dat we dat veel meer moeten uitstralen.
5: Ja, dat stuurde Frans en Monique, luisteraars van dit programma, ook al inderdaad stoppen met de stadspromotie. Hawea Abdillahi, gemeenteraadslid Pro Amsterdam, heel erg bedankt. Ja, het is natuurlijk in Nederland niet alleen Amsterdam dat kampt met massatoerisme, ook Utrecht en Giethoorn. Gabriela Esselbrugge is eigenaar van het hotelrestaurant De Dames van de Jongen in Giethoorn. Goedemorgen.
19: Een zeer goede morgen uit Giethoorn. Hallo.
5: Met meer toerisme naar jullie dorp ben jij wel blij, gok ik zo.
19: Nou ja, ik denk dat wij te maken hebben op dit moment met ondertoerisme in plaats van overtoerisme. Oh. Omdat ik heel erg sterk zie dat er heel veel delen van het dorp eigenlijk onderbezet zijn en dat het juist heel rustig is. En ik denk dat wij allerlei beleid hebben toegepast die ertoe geleid hebben dat het op heel veel plekken te druk is, maar op heel veel plekken ook niks meer te doen is. Dus het is een beetje een lastig geheel. En ik geloof heel erg in het feit dat je bezoekers heel erg moet informeren en dat je dus juist promotie moet blijven doen, maar wel in een vorm van communicatie om uiteindelijk ervoor te zorgen dat als mensen op een bestemming komen, dat ze weten wat ze kunnen verwachten. En dat je dus veel meer bezoekers ook spreidt in een dorp of in een stad. En dat kun je doen door eigenlijk veel je campagnes heel anders vorm te geven en veel meer verdieping aan de gast te geven. En dat doe je niet door eigenlijk de toegankelijkheid te beperken, maar door juist veel meer informatie te verstrekken. Die gaat over verdiepen. Dus hier in Giethoorn bijvoorbeeld, hoe geweldig is het als je de oude ambachten nog kunt zien die hier actief zijn. En niet alleen maar zeg maar een uurtje een boot varen, maar nee, juist laten zien wat er nog veel meer te doen is, zodat je ook langer blijft en langer ver blijft.
5: Dit is een goed plan om de infrastructuur anders aan te pakken, maar dit is vanuit uw positie, vanuit een hotel-restaurant gedacht. Er zijn ook mensen die zeggen,
19: ook vanuit bewoner. Ook vanuit bewoner, want ja, als je mijn buren of mijn buurt vraagt, zegt ja, het is heerlijk wat rustig is dan. Normaal, maar het is nu wel echt heel erg rustig. Dus het is een soort van mix van. En dat betekent niet dat toerisme brengt ook iets. En ik denk dat we dat heel erg. Het maakt ook mensen trots op. Hey, ik woon hier, maar er komen hier ook mensen kijken. Dus het moet hier wel heel erg mooi zijn. Het brengt ook iets. En ik denk niet alleen maar, ik ben ondernemer, maar ik denk absoluut niet alleen vanuit het economisch perspectief. Want dan zou ik al lang gestopt zijn. Ondernemers en vooral het MKB, en ik denk dat we dat niet moeten vergeten, waar in Venetië het is misgegaan. En ik heb daar met Jan van den Borg, met professor Jan van den Borg, maar ook wel met de burgemeester van Venetië in het verleden over gesproken. Het gaat voornamelijk om zeg maar de economische ontwikkeling die plaatsvindt. Kleinschalige bedrijvigheid, MKB, is de drager van een gebied. Op het moment dat daar vercommercialisering komt, grote ketens, grote bedrijvigheid, overnames door investeerders, dan gaat het mis. Ja, en op het moment dat het kleinschalig blijft, gaat het veel beter.
5: We houden het klein en we gaan dus geen entreegeld vragen. Gabriela Esselbrugge uit Giethoorn. Dan gaan we naar Italië. Aswin, goedemorgen. U woont in Perugia?
20: Perugia.
5: Grazie.
20: De mooiste stad van Italië.
5: De mooiste stad van Italië, hoor ik net. En bij u hebben ze al een hele tijd geleden maatregelen getroffen tegen massatoerisme. Wat hebben ze daar allemaal aangepast?
20: Nou, men wilde voorkomen dat het vroeger was, natuurlijk, in Italië te liggen. En men heeft dus besloten, ik zal het kort houden, bed and breakfast in bepaalde straten, vooral in de binnenstad, wordt beperkt tot 2 of 3 adressen. De mensen die daar doen, die moeten ook aanwezig zijn. Dus je kan niet met een sleuteltje ergens naar binnen gaan. Die mensen moeten die mensen ook uitnodigen. Dus ze weten ook wie er aankomt. Ze hebben ook gezegd, minimaal 3 dagen. Dus niet 1 dag, maar minimaal 3 dagen. De binnenstad is autovrij. De kleine bedrijven worden gestimuleerd. Dus ambachtsbedrijven, chocoladebedrijven. De grote ketens worden geweerd. Bijvoorbeeld de grote hamburgerketen, die heeft wel een vestiging, maar die zat op een industrieterrein buiten de stad. Dus je moet daar met de auto heen, maar dat gaan de toeristen dus niet doen. En er zijn allerlei dingen die ervoor zorgen dat het vriendelijker wordt. Bovendien heeft men gegokt met meer op culturele activiteiten. Het Umbria Jazz Festival, allerlei andere dingen, waardoor een ander soort toerist komt. Dus men verbiedt die toeristen, maar men zorgt gewoon dat bepaalde toeristen, de zogenaamde, nou, laat ik maar zeggen, suipers, niet komen. Want ja, er is weinig te doen. Ja, er is genoeg te doen, maar niet voor als je dat soort dingen doet.
5: Nou,
20: als toeristen ook meer dagen blijven, dan krijg je ook een hele andere toerist.
5: Ik breng je denk ik even in verbinding met Hawea Abdillahi, die we eerder spraken. Nou, de verbinding was wat slecht, dus ik herhaal nog eventjes wat je zei. Meer fietspaden, minder OV. Op sommige paden mag je in de avond niet met de auto komen. Meer culturele activiteiten, ja. Geen fastfoodketens en nee. Grote winkels. En in de binnenstad mag je niet lopend eten. Nou, Perugia klinkt inderdaad wel als een droomstad.
4: Oase.
5: Ja, als een oase. Een goed uithangbord, Aswin.
20: Oké, groetjes.
5: Groetjes, bedankt. Dan nog naar Ko Koens, lector duurzaam stedelijk toerisme bij Hogeschool in Holland. Goedemorgen, zien we hier een oplossing die ze in Perugia toepassen?
1: Nou, ik denk zeker dat dit wel interessant is. Omdat je echt gaat van tevoren al gaat kijken naar van oké, wat voor soort bezoek willen we en hoe willen we dat vormgeven. Want ik denk dat is het belangrijkste. Echt van tevoren goed nadenken. Willen we bezoekers en hoe willen we dat bezoek hebben? En daar dan kijken hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Dus ik denk dat is een heel mooi voorbeeld. Het is natuurlijk makkelijker in Perugia, denk ik, dan in bestemmingen als een Barcelona of een Venetië of een Amsterdam, waar er al heel veel bezoek is. Maar ik denk zeker dat dit is wel een mooie oplossing.
5: En als je kijkt vanuit je professie naar de stelling, entreegeld vragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan. Wat is dan jouw mening?
1: Ik denk dat potentieel oké. Het ligt eraan wat je ermee wil. Als je doel is om bezoek te verminderen, dan denk ik, dan moet je wel hele hoge bezoekers entree vragen. Maar als het gaat om dat je dan inkomen verdient om zeg maar een plaats beter te maken, mooier te maken, dan denk ik dat is waar we echt veel meer naartoe moeten. Niet problemen voorkomen, maar juist proberen met bezoekers een plaats mooier te maken. Dan heeft het wel potentie. Blijft nog wel de vraag, in een Venetië heb je weinig toegangswegen, dan is dat makkelijker te doen dan in grote steden of in mooie rurale bestemmingen waar je een heel groot gebied bestrijkt. Maar goed, er zit zeker wel potentie.
5: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, als je de hele stad, ik kijk dan nu eventjes naar Amsterdam, omdat ik daar zelf ook woon, maar mensen met hesjes zou zien lopen die jou te pas en te onpas kunnen controleren of je hier wel verblijft of dat je een inwoner bent, daar wordt de sfeer ook niet heel veel beter van.
1: Nee, en dat is wederom, je moet van tevoren kijken van wat willen we? Want Amsterdam is toch historisch de stad van de vrijheid en de openheid. Dan komt dat gewoon niet helemaal overeen met ook het beeld wat Amsterdammers zelf hebben van hun stad. Zo van, dat wil je. Ja, het is ook niet leuk om als Amsterdammer continu dat soort hesjes te zien en bevraagd worden, bent u een bezoeker? Want ja, hoe herken je een bezoeker van een stedeling?
4: Ja, en ik vind ook wel, want we hebben het natuurlijk nu steeds over dan hogere toegangsprijzen of ook die toeristentax die ook omhoog gaat, dan wordt het natuurlijk ook wel, worden steden ook plekken voor echt heel welvarende mensen.
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk ook, als je naar Amsterdam kijkt, inderdaad, diversiteit, openheid, et cetera, dat je dan toch ook wel toegankelijk wil blijven voor heel veel verschillende mensen, zou ik denken.
5: Ko Koens, lector duurzaam stedelijk toerisme, heel erg bedankt. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling: entreegeld vragen is een goede manier om massatoerisme tegen te gaan.
21: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
22: Hallo.
21: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
22: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
21: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
23: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
21: Over zijn liefde voor de loopsport.
23: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
21: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
24: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
25: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
27: Hoppa!
26: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
24: NPO Radio 1. 10 uur.
21: Eva Koreman.
5: Met een cursus van slechts 60 minuten maak je een volwassene weerbaarder tegen nepnieuws. Hoe is dat mogelijk? Dat en meer straks in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
11: Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Daarna werd iemand geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Hoewel het vuur is gestabiliseerd, zijn er wel weer andere brandhaarden ontstaan, zegt correspondent Saskia Houtaan.
12: Het was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken. Dus die branden die gaan nog altijd wel door, maar dus binnen het gebied dat in de, ja, zeg maar rondom het weekend was afgebrand.
11: De vrees is dat het vuur weer kan oplaaien. In Frankrijk is vanaf vandaag een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 40 graden.
12: Hier geldt ook nu vanaf vandaag code oranje. Het wordt weer een stuk droger. De luchtvochtigheid die gaat dalen. De wind die gaat ook nog regelmatig draaien vandaag en zal ook in de loop van de middag wat harder worden. Dus ik zag een klimatoloog net op de Franse tv zeggen dat al deze dingen samen zo'n een giftige cocktail vormen. En dus dat ze extra goed zou moeten opgelet vandaag wat er gaat gebeuren.
11: Niet alleen in Frankrijk woeden verder bosbranden. Ook in Spanje, Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest met de bestrijding daarvan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor bij de aanslag in 2019 zijn dochter Roos. Hij was daarna veel in de media te zien. Hij vond dat de aanslag voorkomen had kunnen worden. In het zuiden van Brazilië is volgens lokale media een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Er raakten ook 32 mensen gewond. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde vannacht ook raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Die raketten zouden allemaal zijn onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt economieredacteur Ruben Eg.
0: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
11: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui.
3: De verkeersinformatie van de ANWB krijgt u van Annemieke Bosgaard.
10: Vertraging op de A7 Heerenveen richting Den Oever. Voor Breesanddijk staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 10 minuten langer over. En wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerbedijkbrug staat 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over. Ster.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel

0: Drents Museum.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Eva Koreman.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
5: Heeft de BBC Trump in de tang door inzage in zijn boekhouding te eisen? En de Schatkamer brengt ons straks bij bloopers van een journaalpresentator. Dat en meer in ons Mediaforum. Met vandaag journalist Margriet Brandsma, oud-correspondent in Duitsland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Sander Heijnen, net aangeschoven, hoofdredacteur van Vrij Nederland.
7: Goedemorgen.
5: En spraakmaker vandaag is Tatjana Almouli, schrijver, journalist en podcastmaker. 5 dagen na de aanslag in Berlijn en dat maakt ruimte voor vervolgvragen. Hoe zijn tragedies als dit te voorkomen?
8: Waarom haste Abdul Balut zijn land zo zeer, in dem geboren wurde und dessen Bewohner seiner libanesischen Familie eine Zuflucht geboten haben? Auf diese Frage erhoffen sich Polizei und Bundesanwaltschaft Antworten, nachdem die Ermittler auf dem Handy des Attentäters ein Bekennervideo gefunden haben.
9: Mein Interesse ist daran, dass wir hier gleiche Möglichkeiten schaffen.
10: Het lijkt er nu wel sterk op dat de regeringspartijen het eens zijn geworden om bij verdachte gevallen, zoals deze Abdul B, een enkelband verplicht te gaan instellen als ze vrijkomen. En dat ook preventief vastzetten van dit soort gevallen makkelijker gemaakt kan worden.
9: De mogelijkheid aanslagen door te voeren duidelijk ingeschränkt werden.
5: Sander, de focus ligt vooral op het falende systeem van veiligheidsdiensten. Helpt dat voor de beeldvorming, denk je?
11: Nou, het is natuurlijk goed dat je het daarover hebt. Maar wat ik wel mis in de berichtgeving, en eigenlijk wat ik heel erg mis in het publieke debat, is het hele publieke debat is de afgelopen jaren niet homovriendelijker geworden, als ik het zomaar even mag benoemen. We hebben leiders van regeringspartijen gehad in Nederland die zich heel erg hebben uitgesproken tegen de Week van de Lentekriebels, seksuele voorlichting. We hebben politici gehad die regenboogzebrapaden vergelijken met het aanbrengen van hakenkruisen als graffiti. Dus je ziet dat het hele debat steeds LBTI onvriendelijker wordt. En ik mis dat aspect mis ik eigenlijk heel erg in de reacties. Natuurlijk, wat er gebeurd is verschrikkelijk. En natuurlijk, we moeten kijken wat kunnen de inlichtingendiensten doen en meer doen om dit soort dingen te voorkomen. Maar we moeten ook in de breedte kijken naar LBTI-acceptatie. En die is over de hele breedte gewoon aan het afnemen. En dat is een element dat ik heel erg mis. Ja.
5: Margriet?
6: Ja, dat herken ik wel. Hoewel je in het Duitse debat ook wel even zag een soort politieke discussie die opleidde tussen met name de sociaaldemocraten en de liberalen om in zeg maar de grondwet extra rechten op te nemen, juist voor deze gemeenschap. Dat is ook weer een stille dood gestorven. Ja, kijk, wat in Duitsland natuurlijk wel heel erg speelt, is dat het niet de eerste keer is dat dat iemand die misschien wel gevaarlijk was, niet goed in het oog werd gehouden. Hè? De aanslag op de kerstmarkt van bij de Gedächtniskirche een aantal jaren geleden in Berlijn door Anis Amri, heette die jongen, was ook zo'n geval van een afgewezen asielzoeker die ook wel radicaliseerde, maar die ook eigenlijk, hè, dus hij was bekend, maar kon toch zijn gang gaan. Dus dat er nu in Duitsland heel erg op dat aspect nadruk wordt gelegd, ja, ik begrijp dat ook wel.
11: Ja, maar daarmee leg je het wel weer buiten de samenleving. Ja. He, dus je zegt die inlichtingendiensten, het is bijna hun verantwoordelijkheid, hè, bijna hun schuld. Terwijl ik denk dat je dit je kan nooit iedereen in de gaten houden. Dat is natuurlijk volstrekt ondenkbaar dat dat kan. Het is ook volstrekt ondenkbaar dat je dit 100% kan voorkomen. Dus je moet ook over het bredere denken in de samenleving, daar moet je over nadenken. En als je dan kijkt, ook in Duitsland, hè, als je ziet partijen als Alternatieven voor Duitsland, die zijn actief aan het pleiten tegen homohuwelijk bijvoorbeeld. En je ziet dat absoluut, er een hele brede stroming is, die helemaal niet zo tolerant is richting die gemeenschappen. En ik denk dat dat de helft van het probleem is.
5: Want het is ook wel echt schrijnend dat een partij als AfD, die falikant tegen elke regenbooguiting is, nu gadespint bij deze aanslag.
6: Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Hè? Want die partij neemt natuurlijk sowieso een hele bijzondere positie.

0: in als het gaat om dit debat. Kijk naar de leider van die partij, Alice Weidel. Zelf getrouwd met een vrouw. Vrouw van kleur. Maar dit even terzijde. Dat zie je nu heel sterk. Het debat in Duitsland gaat nu ook een beetje over de vraag, hoe kan het toch dat dit elke keer gebeurt vlak voor verkiezingen? Want dat zie je bij meerdere. Mannheim, in Berlijn zijn over een paar weken verkiezingen. Voor de Bondsdagverkiezingen hebben aanslagen gezien. En dan wordt er is geen spoortje van bewijs van. Dus je moet er ook heel voorzichtig mee zijn. Maar je ziet het zelfs in serieuze media wel opduiken. Dan zie je AfD, dan zie je de banden met Rusland. Misschien de inmenging van Rusland om chaos en verdeeldheid. En of het waar is, weet ik niet, maar het debat speelt wel. Ik ben het wel weer met je eens. Dit gaat dan weer niet over waar het misschien allemaal wel vandaan komt. Namelijk homohaat.
1: 6 september zijn de verkiezingen in Duitsland.
0: Zijn er verkiezingen in een deelstaat in het oosten, in Sachsen-Anhalt. En later in een andere deelstaat in het oosten, Mecklenburg-Vorpommern. Met name Sachsen-Anhalt wordt in Duitsland met angst en beven naar gekeken, omdat daar de AfD de absolute meerderheid kan halen. Dus als enige partij zou kunnen gaan regeren. En dan, nog even los van wat het betekent, hè, in de beeldvorming, ook internationaal, dat een partij die nadrukkelijk ook neonazistische tendensen bevat, zoveel aanhang heeft, maar het gaat in die deelstaat ook verandering teweeg brengen. Want deelstaten hebben in Duitsland verregaande eigen bevoegdheden.
1: Berlijn, van oorsprong een vrij linkse enclave. Nu is men dus bang, of zou het kunnen dat AfD de grootste wordt daar? Je zei net, uiteindelijk komt het allemaal neer op homohaat. AfD rept met geen woord over homohaat. Doet het CDU dat wel?
0: Ja, zelfs tot en met de bondskanselier toe. Ook Friedrich Merz heeft meteen na de aanslag wel gewaarschuwd voor inderdaad de tendensen die er ook in de Duitse samenleving zijn van toenemende homohaat. En ja, kijk, de AfD, ik heb net al even het dilemma van die AfD uitgelegd. Ze hebben een partijleider die eigenlijk helemaal niet in het partijprogramma past als het gaat om de standpunten ten opzichte van homo's. Hè. Officieel is het AfD-standpunt toch echt terug naar het traditionele gezin. Man, vrouw en liefst zoveel mogelijk kinderen.
2: Maar zeker, zij ontkent toch ook min of meer homo te zijn?
0: Ja, zij zegt, ik ben getrouwd met een vrouw.
3: Dat, punt.
0: Ja. Ja, punt, ja. Ja, ja, het, hoe je dat. Tot nu toe werkt het. Het is natuurlijk wel haar zwakke punt. Als er gedoe komt in die partij, en vroeger of later gaat dat natuurlijk gebeuren, dan zal dit het onderwerp zijn waarop ze wordt aangevallen. Daar ben ik redelijk van overtuigd, ja.
1: We gaan naar jullie mediamomenten. Sander, jouw mediamoment is een recent onderzoek van de University of Canberra. Een stoomcursus mediawijsheid van 60 minuten. Hoe ziet dat eruit? Kun je dat toelichten?
2: Nou, ze hebben een... hoe ziet het eruit? Dat is inderdaad zo gedetailleerd, kan ik het je niet vertellen. Maar ze hebben in bibliotheken onderzoek gedaan. Hebben ze inderdaad mensen mediawijsheid bijgebracht. Wat ze precies hebben gedaan, weet ik niet. Maar de uitkomst is vooral heel interessant. 60 minuten mediawijsheid training, dat leidt eigenlijk meteen tot een 23% weerbaarderheid tegen desinformatie. Dat klinkt een beetje omslachtig als ik het zo zeg. Maar waar het op neerkomt is als je mensen gewoon actief meeneemt, een uurtje, in hoe werkt media, hoe werkt berichtgeving, hoe kan ik nepnieuws herkennen, dan kunnen mensen dus al veel beter herkennen. En dat blijft ook overeind. He, dus 3 maanden later hebben ze opnieuw gemeten. En ze zien, en zeker bij mensen, het staat in het onderzoek omschreven als lager opgeleid, dat is een beetje een ongelukkige term. Maar je ziet dus dat het daadwerkelijk een minimale investering in mediawijsheid tot best wel een weerbaarder publiek leidt. En dat lijkt me juist in deze tijd, waarin desinformatie echt hoogtij viert. He, en niet alleen online, maar je ziet ook steeds meer, dat wordt altijd een beetje ongemakkelijk, maar in talkshows wordt ook heel veel onzin verkondigd. Mm. En daar zijn we gewoon niet goed weerbaar tegen als maatschappij. Maar wat je hier dus ziet, en dat is eigenlijk een hele softe manier hoe je dit kan aanpakken, maar als je er gewoon hier aandacht aan besteedt als politiek, als overheid, maar misschien wel ook als media zelf. Ja, als we gewoon aandacht besteden aan het mensen weerbaarder maken in het herkennen van onzin in feite, dat gewoon helpt.
1: Ja, dat
2: en ik vond het eigenlijk dus heel hoopvol.
1: een link met een gratis college van 60 minuten via de Rijksoverheid in de mail krijgt, bijvoorbeeld.
2: Ja, misschien moet je het nog iets actiever doen. Je staat natuurlijk ook in de pauze van een voetbalwedstrijd, waar heel veel mensen naar kunnen kijken, zijn in plaats van weer een reclameblokje uit te zenden.
1: Een halftime show met mediawijze.
2: Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ja. Dan heb je de aandacht van mensen. En dan zitten we naar wasmiddelreclames te kijken. Maar je zou natuurlijk ook gewoon iets nuttigs kunnen doen, ja, met die zendtijd. Het is op de publieke omroep. Ja. Dus waarom niet?
0: Dat denk ik inderdaad wel. Dat je naar zeg maar meer verrassende methoden moet zoeken dan bijvoorbeeld naar het onderwijs te wijzen. Van doe dat, neem dat op in een lesprogramma.
2: Precies, en dat moet je ook doen.
3: Dat moet, ja. Alleen, begint natuurlijk ook bij de jonge generaties.
2: Dat gaat te langzaam. Hè? Dus ja, we moeten het in het onderwijs doen. Dat is heel fijn, want dan is de volgende generatie is hierin getraind. Ja. Maar we moeten ook al die mensen die nu volwassen zijn en nu stemrecht hebben, die zich nu bemoeien met de samenleving, die moet je hier ook in trainen. Dus ja, tijdens voetbalwedstrijden, tijdens andere populaire programma's, doet naar Boer zoekt vrouw.
3: Of verplicht ook op de werkvloer. Want je kan natuurlijk gewoon wel kijken hoe je het echt kan integreren in mensen hun dagelijks leven. Inderdaad, gewoon in een voetbalkantine, et cetera, is een goed voorbeeld. Maar dan mis je alsnog natuurlijk heel veel mensen die zich niet op dat soort plekken begeven. Net zo goed dat het in het onderwijs verplicht zou moeten zijn natuurlijk, kan je ook gewoon kijken hoe je het, nou ja, in bepaalde sectoren dan verplicht maakt en gewoon ook experimenteert. Wat doet dat?
2: Ja.
1: Margriet, jij koos als mediamoment de rechtszaak tussen Trump en de BBC. Waarom?
0: Ja, nou, een tijdje geleden hebben we daarover gehad. Hè, over het feit dat de BBC in het programma Panorama twee stukjes van een interview of van een speech van Trump aan elkaar plakte. Waardoor het net leek alsof hij zeer actief had opgeroepen om het Capitool te bestormen, hè, destijds.
1: Ja, ik heb hier het fragment.
4: Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you. And we fight. We fight like hell.
1: Ja, voor de duidelijkheid, we hoorden eerst de twee originele speechfragmenten en daarna wat de BBC ervan maakte.
0: Ja.
1: Ja, en die redactionele blunder die leidde tot het ontslag van de top van de BBC. Mea culpa.
0: En dus in die zin gaf de BBC ook ruiterlijk, en ze konden ook niet anders, toe van hier is gewoon een grote fout gemaakt. Desondanks spande Trump een rechtszaak aan en eiste 10 miljard schadevergoeding, omdat zijn bedrijven hier enorm onder geleden of onder zouden lijden. Dus hij zou zakelijke schade lijden. En 10 miljard is natuurlijk verschrikkelijk veel geld. Ik denk dat als de BBC dat zou moeten betalen, dat ze de BBC kunnen opdoeken, denk ik. Ja. Dus ik snap wel dat de BBC gedacht heeft van ja, maar dat kunnen we niet zomaar. En dat er toen gezegd is van ja, maar bewijs het ook maar eens dat jouw bedrijven, dan weet je eigenlijk op voorhand dat je Trump op een heel zwak punt gaat raken.
2: Want, feiten.
0: Ja. A, feiten. En B, wil hij natuurlijk helemaal zijn zakelijke belangen en dat soort dingen niet open en bloot, wil hij niet bekendmaken. Dus dat is eigenlijk wat je nu ook ziet. Dat er volgens mij helemaal geen rechtszaak gaat komen, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dit is wel een goede ontwikkeling, dat de BBC echt terug durft te vechten nu. En dat ze gewoon gaan staan voor hun zaak en hun bestaansrecht. Want wat je uiteindelijk in de Verenigde Staten ziet, Trump heeft een aantal van dit soort zaken tegen grote bedrijven gestart. En onder meer heeft hij de minister Stephen Colbert, een populaire late night comedy show, heeft hij van de buis gekregen door dit soort ongelofelijke rechtszaken te beginnen. En het is heel fijn dat er ook nog media-instituten zijn die wel terug durven te vechten en hem gewoon op zijn plek zetten. Hij is een president. We hebben media, dat is de vierde macht. Die moet strijden en die moet laten zien, zeg maar, waar de macht zich misdraagt. En laten we wel wezen, het was een ongelukkige montage. En daar is inderdaad excuses voor aangeboden. Maar Trump heeft natuurlijk wel opgeroepen om het Capitool te bestormen.
0: De strekking klopte volledig, alleen hij heeft het nooit zo gezegd. En dat is natuurlijk wel iets, hè, als je de tegenpartij voortdurend verwijt dat hij zich niet bij de feiten houdt en zo. Mm. Ja, dan moet je zelf natuurlijk niet dit soort montages maken.
1: Maar dankzij de slimme advocaten loopt het waarschijnlijk met een sisser af. Breaking news, transfernieuws in Medialand. Want zojuist is bekend geworden dat ons Mediaforum-lid AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma mediadirecteur wordt van de omroep KRO-NCRV. En we hebben haar even aan de telefoon. Rennie, goedemorgen, gefeliciteerd.
5: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, de hamvraag, waarom de overstap van de krant naar de omroep?
5: Ja, jeetje. Ja. Nou, ten eerste omdat het hoe dan ook een hele boeiende tijd is om in de media te werken. Zowel bij de krant als bij de omroep. En ik begin op 1 oktober bij KRO-NCRV. Nou, dan heb ik bijna 15 jaar bij het AD gewerkt. Waarvan de laatste 5 jaar als hoofdredacteur. Nou, het is ook echt een goed moment om weer aan iets nieuws te beginnen. En ja, daar heb ik heel veel zin in.
1: Welk pad ga je op?
5: Ja, welk pad ga ik op? Nou, dat ga ik natuurlijk ook nog ontdekken. Want dat zal bestaan uit heel veel kennis maken met jou en je collega's. En kijken wat ons allemaal te wachten staat. Maar goed, het gaat erom als mediadirecteur dat de programmering van KRO-NCRV er goed uitziet. Zowel op radio en tv, maar ook steeds meer online. Nou, dat is zeker dat online deel is iets waar ik me bij het AD de afgelopen jaren ook nadrukkelijk mee bezig heb gehouden. Dus ja, daar ben ik benieuwd naar over hoe we dat juist in omroepland kunnen gaan vormgeven.
1: Ja, want de voorzitter van de Raad van Toezicht zegt in het persbericht inderdaad dat jij een duidelijke visie hebt op de toekomst van digitale media. Maar ook de rol van journalistiek en menselijke verhalen daarin.
5: Ja, ik vind daar uiteindelijk gaat het daarom. Over welk podium je nou kiest. Hè. Dus uiteraard is het heel iets anders om voor een voormalige krant zeg maar, te werken of bij een omroep. Maar het draait uiteindelijk om de verhalen die je te vertellen hebt. En dat blijft denk ik wel hetzelfde. En ik vind het mooi dat juist KRO-NCRV heeft daar ook heel veel oog voor. Over het leven van gewone mensen. En dat eigenlijk de spotlights op te zetten en dat uit te lichten. Nou, dat is wel een koers waar ik me in kan vinden. En waar ik heel graag verder aan bouw.
1: En wat is een grote uitdaging? Of ik mag misschien zelfs wel vragen, is er ook iets waar je tegenop zit?
5: Nou, ik weet niet of ik er tegenop zie, want ik hou wel van een uitdaging. Maar het is natuurlijk geen geheim dat er nou, zowel binnen de publieke omroep, maar eigenlijk ook in onze hele maatschappij van alles aan het veranderen is. Jullie hadden het net over media en dan in relatie met Trump. Nou, zo erg is het hier in Nederland niet gesteld. Maar dat er kritisch gekeken wordt naar de rol van de media. En dat media daar zelf ook iets in hebben te doen door nou ja, goed uit te leggen waarom ze de dingen doen die ze doen om de relatie met het publiek heel duidelijk te maken en daar ook in te investeren. Ik denk dat dat wel een belangrijke opdracht is eigenlijk voor ieder mediabedrijf op dit moment. En hoewel er dus heel veel verandert, zowel in politiek als publieke omroep als in de digitalisering van de wereld, ja, denk ik dat het altijd heel leuk is om daar ook onderdeel van uit te maken en eigen ideeën over te ontwikkelen. En nou, proberen zelf aan het stuur te zitten en te zorgen dat het je niet allemaal overkomt, maar zelf een stap vooruit te zetten.
1: En hoe laat je de krant AD achter? Heb je je ambities daar waargemaakt?
5: Nou, ik denk dat de krant er op zich heel goed voor staat. Jij spreekt van de krant, maar ik heb daar altijd over het AD. En dat is natuurlijk in de afgelopen jaren, zeker ook in de tijd dat ik er werkte, steeds meer een digitaal nieuwsmerk geworden. En daarin zijn we eigenlijk steeds beter geworden. Dus dat we maken nog 6 dagen in de week die krant. En daar ben ik ook blij en heel trots op. Maar over de stappen die we digitaal hebben gemaakt en over de enorme groei die we daar hebben doorgemaakt de afgelopen, nou laten we zeggen, 10 jaar. Ja, ik denk dat dat gewoon een hele solide basis is voor het AD waarin nou ja, mijn opvolger straks ook weer goed verder kan.
1: Is die opvolger al bekend eigenlijk?
5: Nee. Zo snel gaat het niet.
1: Nee, ik dacht even vissen.
5: Het nieuws is net om 10 uur bekend geworden. En daar wordt nu een procedure voor opgestart. Dus er kan straks gesolliciteerd worden.
1: Even naar de tafel, Sander. Vind jij het een verrassende overstap?
2: Nou, ik had het niet zien aankomen. Dus in die zin ja. Maar het lijkt me ook een mooie overstap. En ik wens Rennie heel veel succes hier.
1: Margriet?
0: Ja, absoluut. Het klimaat, als het gaat om de publieke omroep, is op het moment natuurlijk niet verschrikkelijk vriendelijk. Maar ach, dat is eigenlijk nooit anders geweest. Dus heel veel succes.
1: Oftewel, ja, Rennie, welkom. Heel fijn.
5: Ja, ik kijk er naar uit.
1: Rennie, vanaf oktober zien we je bij KRO-NCRV rondlopen. En vergeet ook niet je aan te melden voor het kerstkoor.
5: Oh, kijk. Nou, dat is nog iets om naar uit te kijken.
1: Ja, succes. We gaan de schatkamer binnen. De deur is achter ons dichtgevallen. Margriet, jouw schatkamermoment is een heerlijke NOS-blooper.
0: Ja, ja, van Marga van Praag. Ja. Marga had vaker van onverwachte dingen als ze presenteren. Maar het mooie van Marga was altijd dat ze het zo charmant altijd oploste. Daar waren we wel eens jaloers op. Want dat overkwam je altijd wel een keer als presentator. En ik was dan natuurlijk vooral verslaggever dat je een keer een verspreking had of zo. Maar niemand kon dat zo mooi oplossen als Marga van Praag.
1: Laten we eens luisteren hoe ze dat doet.
6: De gemiddelde koopprijs van een woning ligt nu rond de 300.084 gulden. Ik kom er niet meer uit. 300.000, nou, laat maar zitten, bijna 4 ton.
0: Ja, nou ja, ik bedoel daarmee ook. Ja, misschien is het ook in dit geval haar ervaring die ze toen natuurlijk ook meenam, omdat ze heel lang het jeugdjournaal had gepresenteerd. Dus dat ze ook heel snel kon omschakelen naar gewone mensentaal. Bijna 4 ton. Heel veel geld, zei ze geloof ik ook nog.
1: Maar, heb jij wel eens zo'n blunder gemaakt? Die echt blijft hangen?
0: Wat ik wel een keer heb meegemaakt. Ik versloeg toen de vuurwerkramp in Enschede. En Pia Dijkstra presenteerde. En toen stond ik dus in een kruisgesprek met Pia. En het was heel slecht weer, dat zag je geloof ik ook achter me. En toen zei Pia tegen mij van... Margriet, wij horen heel veel donder en hagelslag. En toen had ik zo... En toen kon ik me net goed houden. Want ik had echt zo... dacht, nou, er is geen hagelslag gevallen, weet je. Maar ik dacht, dat kan ik niet zeggen, want het is veel te ernstig hier. Ik bedoel, dus... Dus ik ben heel blij dat ik het niet gezegd heb... dat ik die blooper niet heb gemaakt.
1: Oh ja, dat is ook een goed antwoord. Welke bloopers er niet zijn gemaakt. Ja. Laten we nog één keer naar Marga van Praag luisteren... bij een andere uitzending. En daar laat de techniek iedereen in de steek.
0: Oh ja, ja, die herinner ik me ook.
6: Goedenavond, dames en heren. Er is een technische storing... Alle computers op de redactie zijn uitgevallen. Alle teksten zijn verdwenen. Daarom kunnen we geen normale uitzending maken. We hebben wat tekst opgediept van 8 uur. En we zullen u proberen zo goed mogelijk die te brengen. Onze excuses, er wordt heel hard aan gewerkt. We weten ook niet hoe het komt. Het is nog nooit eerder gebeurd. Het haringseizoen is nog niet.
0: Dat er toen een item kwam over het haringseizoen. Toen dacht ik, heb je waarschijnlijk het laatste item van het 8-uur-journaal opgediept in alle haast of wat dan ook. Maar,
1: ja, die lag bovenop de stapel.
0: Ja, ja, ja.
1: Geweldig.
0: Geweldig, ja.
1: Sander, jij dook in het archief van de talkshows. Doe je dat vaker in je vrije tijd?
2: Nou, ik werd er wel naar gevraagd. Dus toen ging ik een beetje zoeken. En toen kwam ik kwam wel echt heel veel momenten tegen die ik leuk en interessant vond. Maar ik dacht toch ook een heel klein beetje... toch ook eens kritiek op deze tijd. Ik kwam een fragment tegen uit DWDD. Waarin duidelijk onjuiste informatie werd gebracht. Waarin iemand iets beweerde wat niet onderbouwd werd. En wat bij mijn weten, en ik werkte op dat moment bij de krant waar het over gaat, feitelijk echt onjuist is. En dat werd heel stevig ingegrepen door de talkshow host. En dat zou ik wel even willen terug horen.
1: We gaan luisteren naar presentator en columnist Prem Radakishun bij De Wereld Draait Door.
7: Ik vind de Volkskrant een onbetrouwbare aceetbode van oude witte mensen die niet weten dat de maatschappij veranderd is. Ik was blij dat iemand het eindelijk zei, behalve ik.
8: Ik heb tal van voorbeelden
7: van de onbetrouwbaarheid van de Volkskrant vanaf Jean-Pierre Geleen. Een van de grootste hypocrieten waarvan ik vernomen heb dat hij het voornamelijk met kleine kindertjes doet. Ik heb er geen bewijs van. Maar zo schrijft hij ook. En dat is mijn probleem met dat insinuerende in de Volkskrant. Dat anti-zwarte in de Volkskrant. Maar dat is dat onbetrouwbare.
8: Jij neemt nu terug wat je over Jean-Pierre Geelen.
7: Ik heb dat gehoord. Van iemand heb ik het echt gehoord. Ik heb het
8: niet op de televisie zomaar over tafel gooien.
7: Heb je gezien wat hij allemaal in de krant zegt over mensen?
1: Ja, Sander. Ik wilde vragen, waarom sloeg je hierop aan? Maar ik begrijp het eigenlijk wel, maar ik wil het toch van je horen.
2: Nou, kijk, de woorden hier... hier is het ook heel duidelijk, hè, dat hier een hele grove beschuldiging wordt geuit. Waarbij ook nog notabene wordt gezegd, ik kan het niet bewijzen. Hè, dus ik verspreid hier gewoon onzin over iemand om iemand te beschadigen. Maar waar het me eigenlijk vooral om gaat, is dat Matthijs van Nieuwkerk hier gewoon echt heel stevig bovenop zit. En als je zo 's avonds een beetje langs die talkshows hebt, er wordt zo ontzettend veel aan die tafels beweerd. Als je het gaat uitzoeken, feitelijk gewoon echt niet klopt. En daar wordt eigenlijk niet meer op gecureerd, is mijn waarneming. En dat is, hè, we hadden het eerder dit mediaforum over desinformatie herkennen. Kijk, het helpt natuurlijk ook als we wat minder desinformatie verspreiden. Wat minder ruimte geven voor niet onderbouwde standpunten. Of standpunten die feitelijk niet kloppen. En dat mis ik wel steeds meer in het huidige medialandschap. Dus vandaar dat ik het even uit de schatkamer wil. wilde halen.
1: Ik heb wel het idee, en dit is niet onderbouwd, maar dat de talkshows wel een heel stuk braver zijn geworden. En dat deze scherpe meningen, die niet onderbouwde gevaarlijke stellingen, niet meer als zodanig worden gebracht, maar heel goed verpakt.
9: Ja, maar heeft dat niet veel meer te maken met de formule die je nu heel vaak ziet? Namelijk dat er een aantal mensen aan tafel zitten die over alle onderwerpen meepraten. Dus daardoor blijft het ook allemaal heel oppervlakkig vaak wat er gezegd wordt.
1: Ja, met valse tegenstellingen.
9: Met tegenstellingen, ja, die er eigenlijk niet zijn. Hè? Want
2: mensen die praten over onderwerpen waar ze geen verstand van hebben.
9: Ja, en dan krijg je nooit dat scherpe wat je hier nadrukkelijk bij De Wereld Draait Door natuurlijk wel hoorde.
1: Heel erg bedankt voor dit mediaforum. Dank Margriet Brandsma en Sander Heijnen. Straks na het nieuws onze rubriek Zijn er nog vragen? Vandaag over de mazelen. De afgelopen jaren zijn de meldingen over dit virus toegenomen. Bel ons nu met de vragen die u heeft over dit onderwerp 0800-1101... of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema.
10: NPO Radio 1. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar oud. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Iran vuurde vannacht ook raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Die raketten zouden allemaal zijn onderschept. En in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd.
1: De ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard.
11: Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. En wegwerkzaamheden veroorzaken oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra reistijd.
12: Tot 11:30, Eva Koreman.
1: Met spraakmaker Tatjana Almouli, journalist, schrijver en podcastmaker, praat ik straks over haar nieuwste boek, waarmee ze in verzet komt tegen de schoonheidsindustrie. Want wie denkt dat hij zelf bepaalt hoe die eruit ziet, heeft het mis. En dan, wat denkt u als ik zeg hoge koorts, hoesten, rode vlekjes op het lichaam? We zijn het misschien bijna vergeten, maar dit zijn symptomen van mazelen. Vroeger kreeg elk kind het virus een keer, en nu is het gelukkig onbekender, omdat de meeste kinderen ertegen ingeënt worden. Toch zijn mazelen niet weg. De vaccinatiegraad voor de ziekte blijft wereldwijd steken, en in Nederland daalt die zelfs al jaren. Vorig jaar kampte ons land met de grootste uitbraak sinds 12 jaar, met ruim 500 geregistreerde besmettingen. In Bangladesh woedt op dit moment een mazelenuitbraak met minstens 100.000 verdachte gevallen en bijna 750 doden sinds half maart. Rick de Zwart is viroloog. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: U doet voor het Erasmus MC onderzoek naar mazelen en onderzoekt ook diervirussen voor de Wageningen Universiteit. Vandaag in Zijn er nog vragen hebben het over mazelen. Ja, Rick, even een korte opfriscursus. Ik zeg net hoge koorts, hoesten, rode vlekjes. Dat is voornamelijk waar je last van hebt, toch, bij mazelen?
13: Ja, klopt. Dat zijn de verschijnselen wanneer je herkent dat iemand mazelen heeft. Eigenlijk heeft hij het dan al ruim 1,5 week of soms wel 2 weken. Dus het virus is dan al langer bij je. De eerste 1,5 week heb je nog geen verschijnselen. Maar dat virus verspreidt zich wel in het lichaam en kan daar ook schade aanrichten.
1: En ben je meteen besmettelijk vanaf het moment dat je het krijgt?
13: Nee, niet vanaf het moment dat je het krijgt, maar wel vanaf een aantal dagen voordat je die verschijnselen ontwikkelt. En dat maakt het ook een van de meest besmettelijke infectieziekten die we kennen. Dus het verspreidingsgetal, wat we allemaal sinds COVID hebben leren kennen, is voor mazelen een van de hoogste bij de mens. Dus in een situatie waarin niemand beschermd is, zal één patiënt gemiddeld 12 tot 18 nieuwe patiënten infecteren.
1: Ja, en dat is zonder vaccinatie?
13: Dat is zonder vaccinatie, ja.
1: En met vaccinatie?
13: Ligt het getal lager. Dus het idee is dat je met vaccinatie probeert om dat getal onder de 1 te krijgen. Hè, en dan kan het virus zich dus niet verder verspreiden. En in de meeste gevallen zien we in Nederland ook dat die uitbraken relatief klein blijven. En dan al heel snel kan het virus niemand meer vinden die vatbaar is. Maar ja, op het moment dat we zien dat er steeds meer gaten in het vaccinatieprogramma komen. En dan kan het aantal mensen die vatbaar zijn kan oplopen. En dan, als er dan weer iemand dat virus introduceert, krijgen we weer een nieuwe uitbraak.
1: Ja, we horen vooral over mazelen als er dus ergens in Nederland een uitbraak is. Vorig jaar hadden we de grootste in 12 jaar. Kan ik zeggen dat mazelen in ons land bezig zijn aan een opmars?
13: Ja, dat moet je wel heel relatief zien. Want in de periode voordat we gingen vaccineren, in Nederland is dat begonnen in 1976. Ik ben van voor die tijd. En in mijn tijd kreeg iedereen mazelen. En dat betekent dus dat je toen over meer dan 100.000 gevallen per jaar sprak. Dus die 500 gevallen is zeker zorgwekkend. En we zien zeker een opmars. Maar het aantal gevallen is nog steeds echt heel veel lager dan in de periode voordat vaccinatie gebruikt werd.
1: Dank voor nu, we praten zo verder. En u kunt bellen met 0800 1101 als u een vraag heeft aan Rick.
12: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Ja, Tatjana, jij mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom.
3: Ja.
1: Je hebt gekozen voor Het is genoeg van Wende, Wende Snijders.
3: Het is eigenlijk een voorproefje voor het gesprek dat wij straks gaan hebben. Wat toch ook al aansluit bij mijn boek, denk ik, bij een van de kernboodschappen. Een boek tot lijf gemaakt gaat over de schoonheidscultus waar we ons in begeven. Dat schoonheid ontzettend veel waarde heeft in de samenleving van deze tijd. Terwijl volgens mij uiteindelijk waar het om gaat bij ons mensen zijn, gaat het helemaal niet zo over hoe we eruit zien. En dat we in de kern goed genoeg zijn. En daar gaat dit nummer ook heel erg over. Op een hele mooie, poëtische, maar ook activistische manier gebracht door de geweldige Wende Snijders.
1: Wende met Het is genoeg.
14: Het is genoeg, meer dan genoeg. Dit tranendal, controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipper.

0: dat is goed. Meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: De keuze van Tatjana Almouli. Wende en het is genoeg.
2: Spraakmakers.
1: Zijn mazelen terug van weg geweest? Niet helemaal, maar we zien de afgelopen jaren wel meer meldingen van het virus dan daarvoor.
3: Het aantal baby's en kleuters dat wordt gevaccineerd is opnieuw licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.
4: De vaccinatiegraad zakt onder de 90%.
3: Dat is niet genoeg om kinderen te beschermen tegen uitbraken van die ziektes.
5: Het aantal gevaccineerde kinderen is zo laag dat er vorig jaar nog een uitbraak van mazelen was.
4: De heftigste in 12 jaar.
6: Een aantal kinderen zijn ernstig ziek geworden. Ook een aantal kinderen zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis.
7: Mazelen zijn zeer besmettelijk.
8: Het is besmettelijker dan de griep.
7: Symptomen zijn klachten als koorts, niezen, hoesten en ontstoken ogen.
1: We praten over de mazelen met Rick de Zwart, viroloog. Heeft u vragen voor hem, dan kunt u ze stellen door te bellen naar 0800 1101. Rick, we weten dat de vaccinatiegraad voor mazelen daalt in Nederland. Zijn mazelen daar uniek in?
9: Nee, dat speelt eigenlijk wel over de hele breedte. Dus alle vaccins worden wel iets minder gebruikt dan in het verleden. Vroeger werd er gewoon, als de dokter of de overheid zei van je moet vaccineren, dan gebeurde dat. En zeker sinds COVID is er natuurlijk veel meer controverse op dat onderwerp gekomen.
1: Ja, antivaxxers zeggen over mazelen ook, we kunnen het beter allemaal doormaken, want dan zijn we immuun.
9: Ja, dat is zeker waar. Als je mazelen hebt gehad, ben je de rest van je leven immuun. Alleen die infectie komt wel met risico's. En die risico's zijn in een land als Nederland met een hele goede gezondheidszorg niet extreem hoog. 80-90% van de kinderen die zal gewoon zonder verdere klachten herstellen. Maar in ongeveer 10-20% van de gevallen zien we wel andere complicaties. Waardoor er echt wel degelijk gezondheidsrisico's bij mazelen zijn.
1: Ja, zoals wat dan?
9: Nou, mazelen verzwakt het afweersysteem tegen andere infecties. En daardoor zie je vaak dat mazelenpatiënten bijvoorbeeld een longontsteking krijgen, of een hele ernstige diarree, of een oorontsteking. Dus het zijn eigenlijk heel vaak vaak bacteriële ontstekingen die na dat virus komen, die hele ernstige ziekte veroorzaken.
10: Is dat bij volwassenen ook heftiger dan bij kinderen? Dat zie je wel vaak.
9: Ja, daar lijkt het wel op. Dat inderdaad bij kinderen in de leeftijd, dus bij hele jonge kinderen, dus onder de 1 jaar, en bij volwassenen lijken de risico's op complicaties hoger dan daartussenin.
10: Ja, oké. Ja.
1: Voordat we naar onze eerste bellen gaan, nog even kort. Kun je helemaal geen mazelen meer krijgen als je gevaccineerd bent?
9: Nou, dat is een... eigenlijk is het antwoord nee. Ik denk dat ongeveer 95% van de gevaccineerde mensen, daar geldt dat wel voor. Maar er is een bepaald percentage die in eerste instantie niet heel goed reageert op het vaccin. Dat gaat om, als je 2 vaccinaties hebt gehad, over 1-2%. En van die andere groepen is er een deel van de mensen zal in de loop van het leven iets van die antistofniveaus kwijtraken. Dus in iedere mazelenuitbraak zien we ook wel mazelengevallen bij gevaccineerde mensen. Maar die zijn eigenlijk altijd milder en die leiden ook tot minder verspreiding.
1: U kunt met ons meepraten over mazelen door te bellen met 0800 1101. We gaan naar onze eerste bellen. Lineke van de Grient, wat is uw vraag? Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Kan het zijn dat er misschien ook een minder goed werkend vaccin gegeven is gedurende een aantal jaren?
1: Ja, een minder goed werkend vaccin, Rick. Is dat gegeven waardoor we meer mazelen zien?
9: Nee, we denken eigenlijk dat het vaccin niet minder is geweest, maar er zijn wel andere vaccinatieschema's geweest. Dus in de beginperiode is er een monovalent mazelenvaccin gebruikt. Dus dat betekent dat er zat alleen mazelen in als vaccinvirus. Dat is in 1976 begonnen en in 1987 zijn we begonnen met de BMR-vaccinatie. Dus dan krijg je in 1 prik bof, mazelen en rode hond. En toen is eigenlijk ook pas een 2e prik geïntroduceerd. Dus in de beginperiode zijn er wel mensen geweest die maar 1 prik hebben gehad. En soms ook mensen die boffen en rode hond niet hebben gekregen. Maar als je over het geheel kijkt, alle mensen die in die beginperiode gevaccineerd zijn, daar wordt door het RIVM regelmatig gecontroleerd of ze nog steeds antistoffen hebben. En dat is eigenlijk bij het overgrote deel wel het geval.
1: Is dat een antwoord op uw vraag, Lineke?
11: Zeker, dankjewel.
1: Heel fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen? U kunt ons dus bellen als u net als Lineke uit ons collectief nog vragen heeft. Bel dan op 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En mailen kan ook altijd naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Tatjana, jij zit vol vragen over dit onderwerp.
10: Ja, zeker. Nou, ik kom uit best wel een omgeving met veel antivaxxers, antroposofische omgeving. En ik weet dus ook helemaal niet of ik wel ben ingeënt tegen mazelen vroeger. Heeft het dan nog zin om nu alsnog een vaccinatie te krijgen, te nemen?
9: Jazeker, die vaccinatie kan je op iedere leeftijd krijgen. En als het onduidelijk is of je wel of niet gevaccineerd wordt, dan zal de GGD in de meeste gevallen inderdaad aanraden om hem alsnog gewoon die prik te laten zitten.
1: Ja. Ja. Maar heb je dan ook bijwerkingen?
9: Nou, de bijwerkingen van die vaccinatie kan zijn dat je na een week ongeveer 1 of 2 dagen een beetje gammel voelt. Maar ja, die zijn heel beperkt verder.
1: Dan gaan we naar Marlies. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
1: U bent gepensioneerd journalist, expertise gezondheid.
8: Ja, klopt.
1: Stel uw vraag aan Rick.
8: Nou, mijn vraag is, ik weet dat mazelen niet onschuldig zijn, want een zusje van mij heeft 6 weken in het ziekenhuis gelegen met mazelen. Mijn moeder had het altijd over blauwe mazelen. Wat is dat? En komt dat nog voor?
9: Ja, mijn eigen moeder die heeft vroeger in de verpleging gewerkt. En die had het wel eens over dat er bij haar in het ziekenhuis kinderen lagen waarbij de mazelen naar binnen waren geslagen. De term blauwe mazelen is nieuw voor mij, die ken ik niet. Maar het is zo dat inderdaad in een beperkt aantal gevallen zie je dat er een hele ernstige, wat ik net al zei, een hele ernstige bacteriële infectie volgt. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat in dit geval dat een infectie in de huid is geweest. Maar ja, de term is voor mij nieuw, dus precies kan ik het niet beantwoorden, deze vraag.
8: Het schijnt ook zo te zijn dat vroeger werd gebruikt en tegenwoordig niet meer. Maar het is wel dat het zeer ernstig was. Dat was heel duidelijk.
9: Ja.
1: Ja, wordt er een onderscheid gemaakt in type mazelen?
9: Nee, mazelen is mazelen. En waar je mazelen in de wereld krijgt, dat maakt niet uit. Er zijn geen verschillende varianten. Het is ook niet een virus zoals het SARS-CoV-2-virus wat heel snel verandert. We gebruiken nog steeds hetzelfde vaccin wat in de jaren 60 is ontwikkeld. En dat geeft nog steeds bescherming tegen de virussen die nu rondgaan. Ja.
1: Dus u heeft geen idee, mevrouw Millekamp, waar uw moeder die term vandaan heeft?
8: Nou, zij haalde mijn zusje uit de box en die was helemaal blauw. En het schijnt dus dat het een hemorragische vorm is. Ja, ik weet ook niet wat dat precies is, maar dan krijg je overal, schijnt het, bloedinkjes. En het schijnt dus dat heel veel mensen daaraan overlijden. Dus daarvan zeg ik dan, in godsnaam, vaccineer je kind, want dit wil je niet.
1: Hmm. Rick, ik zie jou knikken. Hemorragische mazelen?
9: Nou ja, dus hemorragisch betekent dat er inderdaad schade is aan de kleine bloedvaatjes in de huid, waardoor de bloed naar buiten kan lekken. En dan krijg je inderdaad ophoping van de rode bloedcellen in de huid. Dus hemorragische verschijnselen kunnen bij meer virusinfecties optreden. Maar dit is inderdaad wel een hele nare complicatie van mazelen die volgens mij niet heel vaak voorkomt. Maar ja, dat is het bijzondere van dit soort infecties. Elke patiënt of elk geïnfecteerd individu die gedraagt zich anders. En gedraagt zich dat virus zich ook anders in.
1: Mevrouw Millekamp, dank u wel voor uw vraag en voor het delen van uw verhaal. Dan gaan we naar mevrouw Kerkhoven uit Rotterdam. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: U heeft een vraag over de lange termijn effecten.
12: Eigenlijk wel. Ik ben nu 77. En ik schijn als 2-3-jarige behoorlijk te mazelen gehad te hebben. Dat mijn gezellige krullenbol helemaal in stijl haar is veranderd. En dat is nog steeds jammer genoeg zo. Maar ik heb altijd gehoord van je hebt het zo erg gehad en je was zo ziek. En toen heb ik ook nog blaasontsteking waar ik het hele leven last van heb. Ik denk dan eigenlijk van is het zo een enge virus of bacterie, wat het ook is, dat je daar dus op latere leeftijd de vijverziekte hart-longpatiënt van kan gaan worden. Eigenlijk een vrolijke mevrouw Kerkhoven, maar die toch top met gezondheid.
9: Ja, we kennen wel lange termijn effecten van mazelen, maar dan praten we eigenlijk over een periode tot ongeveer 2,5 jaar na mazelen. Dus verder zien we dat mensen die mazelen hebben gehad op jonge leeftijd, en wat ik zei, dat heb ik zelf ook gehad, dan ben je in principe tegen het mazelenvirus voor de rest van je leven beschermd. Dus ik verwacht zelf dat deze problemen die u beschrijft niet direct te maken hebben met het feit dat u toen als jong kind zo ernstig mazelen heeft gehad.
12: Het enige effect wat het heeft gehad is dat ik nu dus gelukkige krullen eronder heb.
9: Ja, ook daarvan durf ik niet meteen te zeggen dat het door mazelen is gekomen. Maar ja, ik kan het ook niet uitsluiten.
1: Ja? Nou ja, u bent onderzoeker ook naar de lange termijn effecten van mazelen.
9: Ja. Ja, ja, en misschien is het wel goed om daarbij te zeggen dat ik geen arts ben. Dus medisch advies mag ik niet geven. En als ik het wel geef, zou ik het zeker niet opvolgen. maar we hebben onderzoek gedaan naar die lange termijn effecten. Dus het bijzondere van mazelen is, het is een luchtwegvirus. Je krijgt het via de lucht en je draagt het ook weer over naar de lucht. Maar de meeste luchtwegvirussen die infecteren ook cellen van de luchtwegen. Maar het mazelenvirus infecteert vooral cellen van het immuunsysteem. Dus het infecteert eigenlijk de witte bloedcellen die juist een virusinfectie moeten tegenhouden. En dan specifiek binnen die witte bloedcellen infecteert het vooral de geheugencellen van ons afweersysteem. En dat betekent dat je als gevolg van die mazelenvirusinfectie je geheugen voor eerdere infecties die je al een keer in je leven hebt meegemaakt wat minder wordt. En dus dat verklaart ook een beetje, dat is altijd een beetje paradoxaal, dat mazelen een hele goede immuunrespons tegen zichzelf geeft en tegelijkertijd de afweer tegen andere infecties verzwakt. Maar dat komt eigenlijk omdat die geheugencellen deels geïnfecteerd en worden en doodgaan. En tegelijkertijd worden de nieuwe afweercellen tegen dat mazelenvirus gemaakt.
1: Ja, en in het onderzoek kwam dus niks naar voren over verandering van kapsel of van haardracht.
9: Nee, niet direct. Nee.
1: Mevrouw Kerkhoven, heel erg bedankt voor uw bijdrage en uw vraag. Dan een geschreven reactie van Mieke de Jonge. Zij belde ons en vroeg zich af, ik heb als kind de mazelen gehad. Ik was een jaar of 3, 4. Ik lag toen in een donkere kamer en het licht deed zeer. Hoe komt dat?
9: Ja, dat is een heel bekend verschijnsel van mazelen. Dus een van de klinische verschijnselen is dat je een oogontsteking krijgt, een conjunctivitis. Dus, en die ontsteking die laat zich zien als dat je rode randen langs je ogen hebt. Maar dat heeft inderdaad tot gevolg dat licht op je ogen gewoon heel pijnlijk kan zijn. Dus dat is een bekend verschijnsel. Heel veel mazelenpatiënten liggen een paar dagen in het donker.
1: We hebben het nu vooral gehad over mazelen in Nederland, maar in het buitenland is het misschien wel een veel groter probleem. Er is nu een uitbraak in Bangladesh met waarschijnlijk al 100.000 slachtoffers. Kan zo'n uitbraak in het buitenland overwaaien hierheen?
9: Ja, dat kan. Dat virus wordt eigenlijk de hele tijd door mensen over de wereld verspreid. En juist in plaatsen waar mensen vaak naartoe reizen, kunnen ze dat oppikken. Die 100.000 zijn trouwens infecties, geen slachtoffers. Dus het zijn patiënten. Dus de ziekenhuizen liggen absoluut vol in Bangladesh. Wij zijn ook vanuit het Erasmus MC nu begonnen met een onderzoek in samenwerking met een ziekenhuis in Dhaka in Bangladesh. Om te kijken of er ook verschillen zijn in mazelen in zo'n setting als in Bangladesh ten opzichte van wat we kennen van mazelen in Nederland.
1: En ik zag 750 doden.
9: Ja.
1: Zijn dat dan vooral kinderen of ouderen?
9: Het zijn in dit geval in Bangladesh vooral kinderen. Dus, en ook heel veel kinderen van rond de 1 jaar of zelfs nog jonger. Dus er is vorig jaar blijkbaar mogelijk om politieke redenen een gat in het vaccinatieprogramma gekomen. Tijdens COVID is in dit soort lage lonen landen ook al moeilijk geweest om die vaccinatiegraad hoog te houden.
1: Ik begrijp niet helemaal. Om politieke redenen?
9: Er was een politieke crisis in het land, waardoor dit soort vaccinatieprogramma's ook beschadigd
1: zijn.
9: De politiek ging niet over de mazelen, maar gewoon.
1: Duidelijk geld. Ja.
9: Maar en het lastige van mazelen, of het bijzondere van mazelen, is, je kan het dus maar 1 keer krijgen. Maar als je niet gevaccineerd wordt, dat aantal mensen die gevoelig is voor zo'n infectie, die stapelt zich op. Dus als in COVID was er nauwelijks mazelen. Over de hele wereld was er heel weinig mazelen. Maar de mensen die in die COVID-jaren geboren zijn en niet gevaccineerd werden, ja, die kun je allemaal bij elkaar optellen. Totdat er dan op een gegeven moment dat virus weer geïntroduceerd wordt. En dan krijg je weer een nieuwe uitbraak.
1: Het is nu vakantieperiode. Veel mensen vertrekken naar het buitenland. Zijn er landen waar je nu extra op moet passen voor mazelen als je op vakantie gaat, naast Bangladesh?
9: De GGD kan daar sowieso het beste advies over geven. Maar je kan ook online een lijst vinden met landen waar wel of niet een BMR-vaccinatie wordt aangeraden. En dan wordt er ook aangeraden als je kinderen dus de eerste vaccinatie in Nederland wordt gegeven op de leeftijd van 14 maanden. Maar als je naar zo'n land gaat met een kind tussen de 6 en de 14 maanden, wordt aangeraden om alvast eerder een eerste prik te halen.
1: Ja, en is er nog een land waar je nu meteen aan denkt, een populaire bestemming? Waarvan je zegt,
9: ik heb er geen goed overzicht over. Dus ik denk dat iedereen. Kijk, het lastige is een beetje, als je die prik haalt, dan duurt het nog 2 weken voordat je beschermd bent. Dus we zijn nu sowieso al wat ver in het vakantieseizoen om dat nog te regelen. Maar houd het wel in de gaten.
1: Mm-hmm. En nu ik toch een viroloog aan tafel heb, zijn er nog andere ziektes waar we ons zorgen over moeten maken? Over uitbraken in het buitenland?
9: We kennen natuurlijk het verhaal van de ebola-uitbraak in het buitenland, die echt gigantische vormen aanneemt. Dus we zien bij alle virusinfecties dat, omdat wij als mensen steeds meer gaan reizen, en dat geldt niet alleen in Europa of in Noord-Amerika, maar ook in lage lonen landen, de mobiliteit is zoveel groter geworden. En uiteindelijk die infectieziekten, die worden gewoon door onszelf heen en weer gesleept. Dus vroeger was een ebola-uitbraak werd gezien ergens in een klein dorpje wat dicht bij de Rimboe lag, bij wijze van spreken. En nu zien we dat soort virussen ook over een steeds groter gebied verspreid worden.
1: Ik zie nog een reactie binnenkomen van Karsten Linken, kinderarts. Die kwam met een aanvulling in de NPO Luister-app. Hij schrijft, met blauwe mazelen wordt meestal bedoeld dat er sprake is van ernstig zuurstoftekort door longontsteking als complicatie van mazelen. Nou, heel erg bedankt voor het ophelderen. Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over microchips. Door geopolitieke spanningen wordt de productie van de chips steeds belangrijker voor de economische en technologische positie van landen. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar vragen over heeft. Mail ons op spraakmakers@kro-ncrv.nl. En u kunt ons ook altijd nog bellen op 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 klaar naast de telefoon. Zometeen ga ik in gesprek met Tatjana Almouli, onze spraakmaker van vandaag. En u hoort uiteraard ook de Nationale Nieuwsquiz.
13: NPO Radio 1.
14: Podcast.
13: Docs.
15: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
16: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
15: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
16: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
15: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
16: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
15: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. 11 uur.
3: Eva Koreman.
4: Bent u vanmorgen lang bezig geweest met uw haar, met epileren, met make-up, crèmes en kleding voordat u de deur uitging? En doet u dat echt omdat u het wil of omdat u vindt dat u er op uw best uit moet zien? Onze spraakmaker Tatjana Almuli vreest dat velen van ons behoorlijk beïnvloed worden door een commerciële schoonheidsindustrie. Straks haar betoog. Nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
5: Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Er raakten ook 32 mensen gewond. Iran vuurde vannacht ook raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Deze aanval heeft het einde gemaakt aan een gevechtspauze van 5 dagen, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Het verbreken van die gevechtspauze nu gaat natuurlijk impact hebben, want na 5 dagen relatieve rust en een sprankje hoop dat diplomatie toch een kans zou maken, nu weer dit. De VS spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten richting die Amerikaanse basis in Jordanië wel zijn onderschept.
5: De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis in de Golfregio, omdat de VS ook was gestopt met bombarderen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Daarna werd iemand geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is Vrezer de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties voor huurwoningen te zien. Vooral in de zomervakantie is volgens verhuurders een piek te zien, zeggen ze tegen RTW Noord. In de vakantie verlaten veel afgestudeerden hun huis en gaan op zoek naar een nieuw appartement. Voor de nep-advertenties worden foto's gebruikt van echte verhuurders. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en de borg te betalen. De Groningse verhuurders noemen het vechten tegen de bierkaai, omdat er juridisch weinig tegen te doen is. De natuurbranden bij de Spaanse hoofdstad Madrid lijken zich niet verder uit te breiden. Nog altijd zijn zeker 50.000 mensen geëvacueerd, maar in een aantal gemeenten mogen de inwoners terug naar huis, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het gaat denk ik om, zo schat ik, 10.000 mensen. Heel goed nieuws voor ze. Ik zag beelden dat ze aan het applaudisseren waren voor hun hulpverleners. Want ja, sommige van hen hebben 5 nachten in sporthallen moeten doorbrengen. En ik denk dat er vandaag nog misschien wel meer gemeentes zijn die worden vrijgegeven. De situatie is natuurlijk nog wel heel zorgelijk. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
5: Ook de bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. De branden kunnen wel nog makkelijk oplaaien. Zowel in Spanje als in Frankrijk worden weer hoge temperaturen verwacht. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertonen vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui.
4: De ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het begint drukker te worden onderweg. Onder andere door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost duurt er een half uur langer over. Ook werkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Dan een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven ging het mis. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot slot de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er een kwartier langer over.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Eva Koreman.
2: Het is 7:07. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de gemeente Heerde neemt maatregelen om te voorkomen dat fotografen welk dier lokken met eten?
3: Wat is uw naam?
4: Lupus. Dr. Lupus.
3: Dr. Lupus. Ja. Wat vindt u van koekjes voor een zieke oma?
4: Van koekjes word je niet beter. Oh. Ja, nee, zeker niet als je oma dunne poep heeft.
2: Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800-1101. En voor u het weet treffen wij elkaar volgende week in de studio. Dat zou ik leuk vinden. En dan gaan we ons nu eens even bezighouden met ons uiterlijk. Stel je eens voor dat we zouden stoppen met skinroutines, dieetprogramma's en nagelstylistes. Wat een tijd, geld en energie zouden we dan overhouden voor dingen die echt belangrijk zijn in het leven? Hoogste tijd om in verzet te komen, zegt spraakmaker van vandaag Tatjana Almuli. Je schrijft: we denken dat we autonoom zijn als het gaat om ons uiterlijk, maar dat zijn we helemaal niet. Hoezo?
5: Ja, klopt. Nou, als je kijkt naar de geschiedenis, en dat gaat ook echt al veel verder dan bijvoorbeeld sociale media, wat veel mensen aanwijzen als de grote boosdoener als het gaat over hoe obsessief we eigenlijk bezig zijn met schoonheid en ons uiterlijk, dan zie je dat er al heel lang zowel meer impliciete als expliciete wetten en normen en regels gelden over hoe we eruit zouden moeten zien. En dat gaat ook verder dan, oh, die is knap, die is minder knap. Het gaat ook zover als een representatief uiterlijk, als een verzorgd uiterlijk, als wie er gezond, vitaal, levendig uitziet. En dat, nou nogmaals, dat gaat echt terug naar de vroegmoderne tijd in ieder geval. Een geweldig boek dat ik iedereen aanraad hierover. Fearing the Black Body van Sabrina Strings, een Amerikaanse socioloog. Die ook laat zien dat onze schoonheidsidealen van nu wortels hebben met het koloniale denken. En dat er steeds eigenlijk een rangschikking is tussen verschillende lichamen. En daarmee ook verschillende mensen. Wie goed zijn, minder goed zijn. En dat het dus ook veel verder gaat dan alleen maar die schoonheid. Eigenlijk.
2: Kun je daar voorbeelden van geven?
5: Nou, een heel duidelijk voorbeeld is denk ik hoe we naar dikke mensen kijken in onze samenleving, maar ook naar oudere mensen. Dus het schoonheidsideaal wat nu al jarenlang, en natuurlijk soms met nuances, maar wat al jarenlang overeind staat, is dat je dun moet zijn, dat je strak moet zijn, dat je een goede huid moet hebben, dat je jeugdig moet zijn. Witte huidskleur wordt ook nog steeds boven een gekleurde of zwarte huidskleur gezien. Maar ook mensen zonder beperking. Nou, dat is even in een notendop wat het schoonheidsideaal is. En iedereen die daar eigenlijk buiten valt, dus hoe lager je op die schoonheidsladder bungelt of staat, krijgt minder kansen en rechten in onze samenleving. Dus afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan naar het psychologisch-sociologisch fenomeen pretty privilege. Is ook opgenomen in het sociaal-cultureel plan. Zeg ik het nou goed? Ja, volgens mij wel. Planbureau, dat esthetisch kapitaal, dat heel veel oplevert in onze samenleving. Dat is wereldwijd zo, maar zeker ook in Nederland. Dat je bijvoorbeeld sneller een baan krijgt, dat je dus beter doet in sollicitaties, maar dat je ook sneller promotie kan maken, een hoger salaris kan halen. Maar ook bijvoorbeeld hoe je het doet op de datingmarkt. Maar ook met dingen als verzekeringen, een huis willen kopen. Dan wordt er bijvoorbeeld bij dikke mensen gekeken naar BMI. Dus zo zie je dat eigenlijk op ons uiterlijk, op schoonheid, dat je daar heel erg op wordt beoordeeld, constant.
2: Je noemt het permanente zelfoptimalisatie. Waar we eigenlijk een slachtoffer van zijn met het dwingende schoonheidsideaal.
5: Ja.
2: In hoeverre is dit problematisch?
5: Nou, ik denk, kijk, die constante zelfoptimalisatie en dat maakbaarheidsdenken, dat beperkt zich natuurlijk niet alleen maar tot het uiterlijk. Dus dat is ook dat komt onder andere door dat sterke neoliberale denken, wat ook in onze samenleving toch al jaren, sinds jaren 70, 80 hoogtij viert. Maar dat heeft zeker ook effect op hoe we dus

0: naar ons lichaam kijken. Dus we zijn heel veel in ons leven als een soort constant project gaan zien, wat dus constant ook verbeterd moet worden om ons gelukkiger te maken, succesvoller en daarmee ook een beter mens. Dus het heeft ook echt een heel moreel aspect gekregen. En dat gaat dus ook over ons uiterlijk en schoonheid. En ik zie het wel echt als iets problematisch, omdat jij begon daar eigenlijk al net mee in de inleiding, dat het heel veel energie, tijd, geld kost, wat op individueel niveau al, ja, nogmaals, je zou dat geld, energie en tijd zou je aan veel belangrijkere dingen kunnen besteden. Maar ook, het heeft ook een heel erg ongelijkheidsaspect. Dus ook in onze samenleving, ja, nogmaals, dat idee van pretty privilege, dat zorgt ook voor enorme maatschappelijke kloven. En velen van ons zijn bezig met een eerlijkere, gelijkwaardigere samenleving creëren. Vinden dat ook heel belangrijk, want je staat massaal op de barriek. Nou, niet massaal, maar in mijn bubbel wel massaal gelukkig. Steeds meer mensen maken zich druk om het klimaat. Demonstreren tegen fascisme, tegen voor queerrechten, voor abortus, zelfbeschikking, et cetera. En dit is toch nog wel een thema wat heel erg achterblijft. Terwijl het dus wel ervoor zorgt dat, nou ja, in onze maatschappij mensen echt veel betere rechten en kansen krijgen dan anderen. Wat heel oneerlijk is, wat ons verder verwijderd van elkaar isoleert. Maar nogmaals, ook op persoonlijk vlak denk ik dat als iedereen eerlijk kijkt naar hoeveel tijd je besteedt aan met je uiterlijk bezig zijn rondom esthetiek, maar ook hoeveel waarde je eraan hecht voor jezelf, maar ook richting anderen, dus hoe je anderen constant beoordeelt eigenlijk, is dat volgens mij helemaal niet hoe de meeste van ons in het leven zouden willen staan.
1: Wat zegt het over mensen die nu niet die botoxspuit zetten of die Ozempic of Mounjaro doen?
0: Ja, in de tijd van nu is dat eigenlijk al een klein vorm van verzet. Wat ergens heel verdrietig is en ook belachelijk dat we daar nu aan beland zijn. Maar ik denk inderdaad de voorbeelden die jij noemt, dat zijn gewoon een soort, ja, bij uitstek vormen van die zelfoptimalisatie die in sommige kringen in elk geval ook heel erg de norm zijn geworden, waardoor het ook steeds moeilijker is om er niet aan te voldoen. Weet je, als je naar je werk gaat of als je op een verjaardag bent en je ziet eigenlijk alleen maar mensen die er hetzelfde uitzien omdat ze allemaal fillers of botox hebben gebruikt of inderdaad allemaal aan de afvalmedicatie zijn gegaan en jij bent dan degene die er of ouder of dikker uitziet, ja, dan snap ik ook heel goed dat je het gevoel hebt van ik moet er ook aan voldoen om erbij te komen. We zijn natuurlijk als mensen, blijven we ook massadieren. Je wil gewoon bij de meute horen. En anders heb je het gevoel dat je niet meekomt en dat je achterblijft.
1: Ja, voor mij als 42-jarige vrouw is het ook een regelmatig gesprek dat ik in mijn hoofd voer.
0: Ja, dat snap ik. Ik ben nu 35. Voor mij was een van de beginpunten waarom ik dit boek ook wilde schrijven. Ik heb me jarenlang verdiept in zelfacceptatie. Ik heb er heel veel over geschreven, gesproken, gelezen, me daarin verdiept. Ik was veel verder in die zelfacceptatie. Toen werd ik, denk 33, 34 en opeens begon ik best wel veel grijs haar te krijgen. En van tevoren dacht ik nooit dat het me zo erg zou raken. En ik vind het ook nog steeds heel oppervlakkig en futiel dat ik me daar zorgen om maakte. En tegelijkertijd voelde het heel erg van, oké, dit is het begin van het einde. Nu word ik oud, nu raak ik in verval. En dat zijn natuurlijk allemaal boodschappen die we continu, ja, gerecycled eigenlijk krijgen in onder andere media, maar ook in politiek beleid. Al helemaal natuurlijk ook op sociale media, maar ook in hoe we dus praten over, ja, wie er goed uitziet. En dat zijn natuurlijk mensen die dus wel aan dat schoonheidsideaal voldoen. En alle anderen, ja, die moeten eigenlijk toch iets aan zichzelf doen om niet, ja, zichzelf te laten verslonsen of ja, om dus mee te kunnen komen. En dat is iets wat, nou, ook als ik naar mijn jeugd terugdenk, is dat voor sociale media dus ook al de boodschap die overal werd verkondigd.
1: Ja, jij hebt ook over de reis die je hebt afgelegd wat dat betreft, als het gaat om zelfacceptatie. Jij hebt bijvoorbeeld meegedaan aan wat ik zelf een heel heftig programma vind, Obese.
0: Ja.
1: Een programma gepresenteerd in de tijd door Wendy van Dijk, 15 jaar geleden?
0: Ja, zoiets. Iets korter. Ik denk 13 jaar geleden, ja.
1: En daar viel je 50 kilo af op televisie?
0: Ja. Ja. Ja, ik zou nu ook niet meer daaraan meedoen. Hoewel ik ook, ja, wat ik er echt aan heb gewonnen is dat ik een hele grote liefde voor sport heb gekregen. Dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben sindsdien altijd heel veel blijven sporten en bewegen. Maar het was extreem gericht op zoveel mogelijk, zo snel mogelijk afvallen. En er werd ook echt daarin ook taal gebezigd als nu pas gaat je leven beginnen en nu kan je echt gelukkig worden. En ja, dat gewichtsverlies enorm geapplaudiseerd. En op dat moment had ik ook, ik heb mezelf opgegeven. Dus ik was als begin twintiger, was ik ook in de illusie dat mijn leven veel beter en gelukkiger en succesvoller en gezonder zou worden automatisch als ik zou afvallen. En dat is niet gebeurd. En dat is voor mij wel een ommezwaai geweest. Dat ik ja, ook wel voelde van oké, uiteindelijk gaat het enorm over je zelfbeeld. En bij mij bleek er ook dat ik een genetisch defect heb, waardoor ik een grote aanleg heb om dik te worden. En waardoor ook mijn hele bijvoorbeeld honger en verzadigingsgevoel en stofwisselingssystemen niet goed gereguleerd zijn. Maar goed, dat is ja in mijn unieke geval. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet per se hebben, maar die alsnog ook uiteindelijk erachter komen dat zoveel bezig zijn met dat uiterlijk uiteindelijk helemaal niet, ja, dat daar niet echt de zingeving in zit die we volgens mij allemaal zoeken. Maar goed, dat wordt ons wel moeilijk gemaakt in de wereld van nu. Want ja, al die industrieën die goud geld verdienen aan al onze onzekerheden, aan de onrust, aan ons, ja, onze behoefte aan grip en houvast, die maken miljarden per jaar. Dus ja, de schoonheidsindustrie, dieetindustrie, farmaceutische industrie, die verdienen ontzettend goed aan alles waar wij eigenlijk niet blij mee zijn.
1: Ja, het woord verzet viel al eerder.
0: Ja.
1: Met jouw boek en pamflet Tot Lijf Gemaakt. Hou je een pleidooi voor het verzet tegen die huidige schoonheidsindustrie?
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat doen?
0: Ik heb daar een hele grote. Ik maak daar een heel groot pleidooi voor in mijn boek. Op drie niveaus eigenlijk. Want ik vind het ook ergens ook oneerlijk en flauw om steeds maar te zeggen het individu moet alles veranderen. Dat is ook niet realistisch. Dus systemisch, vanuit politiek beleid, vanuit onderwijs, vanuit de gezondheidszorg, daar is ook heel veel te winnen. Maar op individueel niveau kun je denk ik ook van alles doen. Dus je kunt je bijvoorbeeld veel meer verdiepen in intuïtief eten, intuïtief bewegen, in plaats van altijd bezig te zijn met ik moet een dieet volgen, ik mag maar zoveel calorieën op een dag, ik moet 10.000 stappen zetten, want anders ben ik een sukkel. Maar ook bijvoorbeeld veel meer elkaar opzoeken en gesprekken aangaan die niet gaan over schoonheid en uiterlijk. Elkaar complimenten geven die niet gaan over die buitenkant. Mensen erop aanspreken die daar zo obsessief mee bezig blijven of die andere mensen constant beoordelen en daarmee rangschikken. En ik geloof ook, hoop doet leven. En het is ook ergens heel prettig om wel het gevoel te hebben van ik ben bezig voor de goede zaak en ik heb daar zelf wel iets van invloed op. En vooral als dat dus een collectievere beweging wordt. Dus als we het gevoel hebben van oké, we zijn samen bezig met die uiterlijk gerichte revolutie eigenlijk.
1: Wat ik ook een hele fijne oproep vond in jouw boek, of een oproep vind in jouw boek, is dankzij de realisatie dat de manier waarop we met uiterlijk omgaan en schoonheidsidealen, dat zorgt voor competitie,
0: ja,
1: tussen mensen.
0: Ja, vooral ook echt tussen vrouwen. Maar ik denk ook inmiddels, kijk, de cover van de Men's Health is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld dat het ook mannen raakt. Dat mannen er ook allemaal op dezelfde manier gespierd en toont en met een sixpack en helemaal droog getraind. Dat is natuurlijk ook een heel dominant ideaal voor mannen in deze samenleving. Maar dat idee van competitie, van elkaar steeds maar moeten verslaan. Ik ken ook vriendinnengroepen, gelukkig niet mijn eigen vriendinnengroep, maar waar dan mensen die bijvoorbeeld aan het afvallen zijn, dat die heel lang worden geapplaudiseerd. Maar op een gegeven moment van ja, je moet niet te veel afvallen. Want ja, wat er dan achter zit, is dat de ander zelf de slankste wil blijven. Want die is dan de knapste en weet je, die krijgt de meeste aandacht. En daar, ja, het is gewoon heel verdrietig dat er op die manier wordt gekeken naar je eigen lichaam, maar ook naar dat van anderen. En dat je constant eigenlijk bezig bent om elkaar daarin te verslaan en dus ook klein te houden eigenlijk.
1: Ja, een oproep tot solidariteit.
0: Ja, solidariteit en jezelf en anderen daarin lucht gunnen eigenlijk en rust.
1: Denk je dat mannen net zo erg geraakt worden als vrouwen hierin?
0: Ik denk niet zo erg, omdat ja, dit is toch ook wel, zit ook wel een patriarchaal component in dat schoonheid en schoonheidsidealen ook historisch gezien echt al heel lang een enorme onderdrukkende ja, werking hebben op vrouwen. En dus ook die competitie daarin ook echt enorm groot is. Maar ik denk wel, als je dus, ik zag ook nu een advertentie van dat deodorantmerk Axe. Dat die bijvoorbeeld opeens het heeft over dat mannen daar beneden, dus in hun schaamstreek, fris moeten ruiken. Nou, dat is natuurlijk al jarenlang dat tegen vrouwen wordt gezegd. En nu gaat het dus ook, gaan ze ook op de mannen over. En zo, nou, wat ik zei, die Men's Health cover, dat mannen er ook op een bepaalde manier uit moeten zien. Die hele fit boy component die ook in de menno-sfeer zit, gaat natuurlijk ook heel erg over uiterlijk. En dat je ook gespierd en groot moet zijn om dan dat providers-ideaal te kunnen uitstralen. Dus ik denk dat in deze tijd mannen zeker ook erg worden geraakt en worden getarget, ook als het gaat over schoonheidsidealen.
1: Bij ons aan tafel zit nog steeds viroloog Rick de Zwart. Herken jij dat ook?
2: Ja, ik denk dat iedereen dat herkent. Vooral vanuit jonge leeftijd. Dus in de puberteit is natuurlijk de competitie tussen jongeren onderling is heel hard. En er wordt heel erg geoordeeld over elkaar.
0: Ja.
2: Ik kan je gelukkig zeggen dat ik ben wat ouder dan jullie. En het wordt steeds minder. Dus je wordt daar steeds relaxter over. Maar ja, je krijgt vanaf jongs af aan allemaal beelden om je heen van mooie mensen en heel erg succesvolle mensen. En ja, daar wordt toch een beetje een beeld mee geschapen van hier moet je aan voldoen.
0: Ja, zeker. En
2: denk toch, je begon daar in het begin over de social media. Maar ik denk wel dat die social media daar een versterker in is geweest.
0: Zeker.
2: Dat je nog meer, ook in alle appgroepjes waar je in zit, altijd maar gevat en snel en origineel moet kunnen antwoorden.
0: Ja.
2: Dus het gaat, ja, het speelt op uiterlijk. Maar ik denk dat het op meer
0: Steeds maar die beste versie van jezelf moeten zijn in alles. Daar gaat het door. Ja. En dat is inderdaad die optimalisatie, cultuur en dat maakbaarheidsdenken.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ik zou echt willen zeggen, neem het boek van Tatjana mee op vakantie. Tot lijf gemaakt. In plaats van dat je dan schuldig voelt dat je toch weer niet je ideale gewicht hebt bereikt voordat je in zwembroek of bikini hijst, kan je denken, dit is een daad van verzet.
0: Ja.
1: Dit is mijn vorm van activisme om lekker met dat rolletje op dat lichtbed te
0: liggen. Ja, en uiteindelijk doet het er niet toe, want je geniet net zoveel, weet je wel, wat je gewicht ook is of hoe je er ook uitziet.
1: Ja. Ja. Tatjana Almulli, dankjewel.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen de quiz vandaag met Roberto Diaz-Faraz uit Eindhoven. Welkom.
4: Hallo.
1: Eerder al een hele succesvolle run gehad. Al eerder nieuwskenner van de week geweest.
4: Dat klopt.
1: Toen ging het geld naar babyspullen. Waar zou het nu naartoe gaan?
4: Vakantie met de baby.
1: De hoogste score tot nu toe is gisteren neergezet. 63 punten door Silke Visser uit Utrecht. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. En die heeft u dan weer nodig voor de tweede ronde. Bent u er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
5: Breaking news out of the Middle East and Iran has fired ballistic missiles.
6: Video shared online shows interceptions in the skies above Jordan.
7: Na een gevechtspauze van 4 dagen hebben Iran en de VS weer aanvallen uitgevoerd.
8: At 5:45 p.m. Eastern Time today, the Islamic Revolutionary Guards launched multiple ballistic missiles from Iran.
7: Maar alle raketten konden worden onderschept.
6: Well, the U.S. and Saudi Arabia say they had carried out coordinated strikes against Iranian-backed groups.
7: Zij vielen pro-Iraanse milities aan in Irak.
1: Iran heeft gisteravond en vanochtend raketaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Vraag 1. De Jordaanse staatsnieuwszender meldt dat het leger hoeveel raketten heeft onderschept en vernietigd?
4: 40?
1: Nee, het zijn er 5.
4: Oh.
1: Vraag 2. Een van de doelwitten van Iran was een legerbasis in Jordanië. Van welk land?
4: VS.
1: Klopt, Amerika. De VS spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle ballistische raketten zijn onderschept. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar.
9: Ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
10: Bij het HOMO-monument in Amsterdam hebben duizenden mensen stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn.
11: Mijn dochter is lesbisch en ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
10: Burgemeester Halsema riep iedereen in Amsterdam op om niet de hoop te verliezen.
12: Our love is much stronger than hate.
1: In Amsterdam werd gisteravond stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Onder meer Femke Halsema en voorzitter van het COC kwamen aan het woord. Er was ook een staatssecretaris aanwezig bij de herdenking. Wat is haar naam?
4: Pas.
1: Judith Thielen. Ook vanavond wordt er nog stilgestaan bij de gebeurtenissen van afgelopen weekend. In welke Nederlandse stad is die bijeenkomst vanavond?
4: Welke stad?
1: In welke stad in Nederland wordt er ook weer herdacht? Wordt er stilgestaan bij de aanslagen?
4: Den Haag.
1: Nee, Utrecht. Oh. Ja, helaas, de bijeenkomst bij de Dom heeft de naam Liebe überwindet Haas. We laten u een fragmentje horen voor vraag 5. Wie is hier aan het woord?
13: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France.
4: Zidane.
1: Klopt, de nieuwe bondscoach van het Frans elftal. En dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten... of een makkelijke vraag voor 1 punt.
4: Een moeilijke vraag.
1: Het regent, nieuwe bondscoaches. We weten nu wie de nieuwe bondscoach van Frankrijk, Italië en Suriname worden. Ook Tunesië maakte gisteren de nieuwe bondscoach bekend. Wat is zijn naam? Ik moet het nu horen.
4: Ik kom er niet meer op.
1: Mouin Chabani. Oh. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Yes. Klaar voor?
4: Yes.
1: Oké.
14: 4. Ik kom graag liefde brengen. 3. Het gebed van veel queers wordt gehoord.
15: 2.
14: Na Maxima ben ik de volgende queen op de World Pride.
1: Jezus is het niet.
4: Nee, Amalia.
1: Nee, het is Madonna. Ik kom graag liefde brengen. De nieuwste single heet Bring Your Love. Het gebed van veel queers wordt verhoord. Nou, dat verwijst naar Like a Prayer. En natuurlijk zien veel mensen dit icoon graag op de Pride verschijnen. Koningin Maxima opende de World Pride. En Madonna is natuurlijk de Queen of Pop. En gisteren kwam de geruchtenstroom op gang. Ja, we gaan het aantal punten vermenigvuldigen. Maar dat zijn er maar 2, dus...
4: Moet veel hebben.
1: Ja, we moeten veel hebben.
4: Ja.
1: Ik ga zo snel mogelijk lezen als ik kan, Roberto. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Oké.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Het reisadvies voor Spanje is aangepast naar welke kleurcode?
4: Geel.
1: Klopt. De beurswaarde van welk techbedrijf doorbrak voor het eerst de grens van $5 biljoen?
4: Apple.
1: Ja, welke zanger deelt dat hij in shape is voor de cover van Men's Health?
4: Pas.
1: Gordon, de haven van welke Hansestad gaat vanaf zaterdag dicht vanwege de lage waterstand?
4: Antwerp.
1: Deventer. Wacht. De gemeente Heerden neemt maatregelen om te voorkomen dat fotografen welk dier lokken met eten? Ja, het Haagse Historisch Museum heeft een collectie voorwerpen van welke band gekregen?
4: Een Haagse band. Golden Earring.
1: Ja, klopt. Welk bedrijf in de betalingssector schrapt 2600 banen?
4: Visa.
1: Ja, hoe heet de rapper die meer dan 100 paar sneakers veilt voor een goed doel?
4: Eminem.
1: Ja, wat voor soort voertuig haalt volgend jaar de verkoop van de bronzen
4: auto
1: in? Ja. De poster van welke organisatie is gisteren 3 keer vaker besteld naar anti-AZC? Ja. Na een geslaagde testvlucht wil vliegtuigmaatschappij Qantas een rechtstreekse lijnvlucht aanbieden van Londen naar welke stad?
4: Melbourne.
1: Sydney. Oh. Wie wordt de nieuwe mediadirecteur van de KRO-NCRV?
4: Oh ja, te vroeg. Die kom ik niet. Nou, weet ik niet. Die is er 2 uur geleden bekendgemaakt.
1: Ja, Rennie Rijpma. Roberto. Ja, dat wordt geen €100 voor de vakantie met de baby.
4: Ach.
1: Slechts 16 punten, helaas. Maar wel heel erg bedankt voor het meedoen. U krijgt een flesje wijn of olijfolie mee. En dan gaan we even naar de overkant. Martijn de Greven, wat gaat er gebeuren in de Sven op 1 zomereditie?
16: Goedemorgen. Te gast is Liesbeth Spies. Zij was oud-minister, maar is tegenwoordig het hoofd van de koepelorganisatie van de woningbouwcorporaties, oftewel EDES.
1: Dankjewel, Martijn. Spraakmaker vandaag was schrijver en journalist Tatjana Almuli en viroloog Rick de Zwart, mazelenonderzoeker voor het Erasmus MC. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdrage. Heel graag tot morgen bij Spraakmakers. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
17: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
18: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt verder op. Gevreesd wordt dat de branden door de hitte vandaag weer oplaaien. Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Iran vuurde vannacht ook raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Die raketten zouden allemaal zijn onderschept. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar oud. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. En een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken.
19: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het wordt drukker onderweg. Je hebt nu onder andere vertraging op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tole en Hogerheide is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Zuidplein ging het mis. Daardoor staat er 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over. Een ongeluk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 20 minuten langer over.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Martijn de Greve.
20: Goedemorgen. Voor het kabinet Jetten is het een van de grootste prioriteiten, het woningtekort aanpakken. Woonminister Boekholt O'Sullivan lanceerde eind april met 5 andere vakministers de Taskforce Versnelling Woningbouw. Dat als doel heeft de belemmeringen wegnemen en de woningbouw versnellen. Ze stelde hiervoor maar liefst 287 miljoen euro beschikbaar voor de gemeente. Maar niet alleen kijkt de regering naar zichzelf en de gemeente, ook de woningbouwcorporaties zouden een zeer belangrijke rol moeten gaan spelen. Ze zitten alleen, naar eigen zeggen, met hun vingers tussen de deur. Nadat het in 2013 afschaffen van de verhuurdersheffing, het vorig jaar niet door laten gaan van de huurbevriezing, een structurele verlaging van de vennootschapsbelasting met 325 miljoen van dit kabinet, blijft er van het restant van de belasting een doorn in het oog van deze corporaties. Geheel afschaffen, naar eigen zeggen, dat zou maar liefst 150.000 extra woningen opleveren. Hoofd van deze koepelorganisaties, woningbouwcorporatie Edes, Lisbeth Spies, die zit tegenover mij. Eerder was zij minister van Binnenlandse Zaken en in haar vorig leven ook nog minister of burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn. Mevrouw Spies, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Ja, u weet natuurlijk als oud-minister dat als u begin augustus nog moet gaan inzetten, lobbyen voor Prinsjesdag, dan bent u rijkelijk laat, hè?
21: Dit is een marathon die we al heel veel eerder gestart zijn. Maar de finish komt in zicht. En dan moet je juist in die augustusmaand nog eens een keer extra proberen je zaak te bepleiten.
20: Wat meestal een teken is dat u niet geheel durft te vertrouwen op een goede begroting vanuit Edes perspectief.
21: Nou, er is heel veel ingewikkeld voor het kabinet te besluiten. Natuurlijk, maar u zei het net zelf al, wonen is voor heel veel mensen in dit land een hele belangrijke prioriteit. Het kabinet zegt ook dat ze daar aan die wooncrisis heel veel willen doen. Nou, dan moeten ze de daad bij het woord voegen. En dat wil ik ze graag nog eens een keer op alle mogelijke manieren en alle kansen die daarvoor geboden worden vertellen.
20: Bij deze, hartelijk welkom. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Hoe staan de woningbouwcorporaties eigenlijk voor?
21: Is heel gemotiveerd. Want je ziet dat wij in de afgelopen paar jaar het been enorm aan het bijtrekken zijn. He, de woningbouwproductie voor nieuwbouwwoningen die wordt opgeschroefd. Er wordt een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van renovatie en verduurzaming van woningen. Dus we staan er heel goed op in onze prestaties. Tegelijkertijd, als je een klein beetje vooruit wil kijken, dat is toch ook altijd verstandig, dan zie je dat de financiële zorgen heel snel heel veel groter worden.
20: Ja. Nou had ik veel antwoorden verwacht op de vraag hoe staan de corporaties voor, maar niet als eerste begrip, we zijn heel gemotiveerd.
21: Nou, dat vind ik het mooie van deze sector, waar ik nou 1,5 jaar voorzitter van mag zijn. Je ziet een enorme betrokkenheid bij alle medewerkers van alle corporaties om een hele belangrijke bijdrage te willen leveren aan het leven van mensen.
20: Ja.
21: Want zonder een dak boven je hoofd, en zonder een fijn dak boven je hoofd, is het leven eigenlijk niet te leven. En die betrokkenheid van al die medewerkers van al die corporaties om het goede te willen doen en mensen dus een mooie woning aan te willen bieden en steeds meer mensen een woning aan te willen bieden, die is enorm. En die motivatie, ja, die inspireert mij ook enorm om daaraan mijn bijdrage te willen leveren.
20: Begrijp ik. Toch even die vennootschapsbelasting, de VPB, zoals die dan vaak genoemd wordt. Het kabinet is u al tegemoet gekomen. 325 miljoen.
21: Ja, En dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. En
16: wie zit er tegenover mij? Rupsje nooit genoeg?
21: Zeker niet, want wij willen heel graag een sector zijn die onafhankelijk van de Rijksoverheid zijn eigen broek op kan houden. En wat heel raar is, is dat je dan een winstbelasting moet betalen over winsten die je niet maakt. En iedere euro die we aan de Rijksschatkist moeten afdragen, kunnen we niet investeren in de volkshuisvesting. Ja. En er is zoveel nood in die volkshuisvesting en die financiële bijdrage die we als corporaties moeten leveren en die financiële spankracht die we moeten hebben, ja, die moet door het Rijk gewoon geboden worden.
16: Maar hoe groot is deze gat in de keel?
21: Heel groot. Omdat als je jezelf realiseert dat we de komende jaren zo'n 1,5 miljard... aan belasting moeten gaan betalen, aan onterechte belasting moeten gaan betalen. En dat je voor iedere euro die je aan belasting betaalt zo'n 30 euro zou kunnen lenen die je kunt investeren in die volkshuisvesting. Ja, dan is de minister van Financiën eigenlijk een dief van zijn eigen portemonnee als die ons niet meer tegemoet komt door ons geen belasting meer te laten betalen, waar Nederland heel veel nieuwe woningen voor terugkrijgt. En ook nog eens een keer moet je nadenken wat dat aan economische activiteiten oplevert, aan btw-opbrengsten, aan werkgelegenheid en noem het allemaal maar op.
16: Dus je zou eigenlijk zeggen, dit is een soort investering eigenlijk, als die belasting helemaal van tafel gaat, maar met een soort gegarandeerd rendement voor de regering, factor 3.
21: Absoluut.
16: Maar dan is wel de vraag waarom u dan nog een maand voor de begroting hier de noodklok komt luiden, als het zo simpel is?
21: Omdat de systemen van Den Haag anders werken dan de logica in uw en in mijn hoofd. En ik wil dus graag nog eens een keer laten zien dat de minister van Financiën met een relatief goedkope maatregel heel veel waar voor zijn geld terugkrijgt. Want je krijgt heel veel meer woningen. U noemde zelfs net al die 150.000 woningen die gebouwd kunnen worden als wij geen vennootschapsbelasting meer hoeven te betalen.
16: De woningbouwcorporaties hebben een zogenoemd waarborgfonds.
21: Ja.
16: Dat is eigenlijk met elkaar. Dus de ene heeft wat meer financiële ruimte om te investeren, de ander wat minder. En als je dat bij elkaar zet, dan kan iedereen toch vooruit, als ik het even heel plat maak.
21: Ja.
16: Dat fonds is er nou toch juist om dit soort investeringen te blijven doen? Functioneert het fonds niet?
21: Nou, dat fonds maakt in de eerste plaats dat wij iets goedkoper kunnen lenen.
16: Zeker. Nou, en, iets fors.
21: Nou, een paar tienden van procenten. Hè. Dat is niet heel fors, maar dat is een paar tienden van procenten die je minder aan rente hoeft te betalen. Dus dat is heel mooi. In de Vestia-tijd heeft dat waarborgfonds er ook voor gezorgd.
16: Moeten we even uitleggen? We zijn nu terug in de jaren 90.
21: Zover nog niet. Dit was 2012, want toen was ik minister.
16: Zo is het. U was minister in Rutte 1. Maar het gaat even om dat die woningbouwcorporaties zijn allerlei taken op zich gaan nemen die niet tot de kerntaak behoren. Commerciële activiteiten. We kennen allemaal nog het schip in Rotterdam, de SS Rotterdam.
21: Dat was heel, heel, heel lang geleden. Maar toen hadden we dat systeem van onderlinge waarborg ook al. En toen hebben we dus voor de debakels die toen hebben opgetreden geen cent aan de Rijksoverheid of aan de lokale overheid hoeven te vragen. Nee, dat is door de andere corporaties zijn die verliezen toen afgedekt. Wat je nu ziet in onderlinge solidariteit is bijvoorbeeld in Rotterdam dat de ene corporatie geen investeringscapaciteit meer heeft voor de bouw van nieuwe woningen. En dat een ander zegt, nou, laat mij dan een deel van jouw woningen realiseren of overnemen. Zodanig, want ik heb die investeringscapaciteit nog wel. En dan kunnen we met elkaar toch ervoor zorgen dat een stukje van die woningnood in Rotterdam kleiner wordt. Dat is een systeem van onderlinge solidariteit wat we heel veel zien in het land. En wat ook heel erg nodig is dat we daar optimaal gebruik van maken.
16: Ik wil even terug naar de vraag is of u een garantie hier geeft. U zegt eigenlijk, haal die vennootschapsbelasting helemaal weg, want dan kunnen wij 150.000 extra woningen bouwen.
21: Ja.
16: Is dat een harde toezegging?
21: Ja, dat is een harde toezegging en die is niet op niks gebaseerd. Want als ik nu zie, wij maken met de Rijksoverheid wat we dan noemen prestatieafspraken, waarin we hebben afgesproken dat we in 2029 toe zijn gegroeid naar 30.000 nieuwe woningen per jaar. En we liggen meer dan op schema. Dus wij zijn goed voor onze handtekening. En ik durf die uitdaging absoluut aan dat als die vennootschapsbelasting eraf gaat, wat dus nogmaals ons pleidooi is, en niet alleen vandaag, maar ook al het afgelopen jaren, om het maar even zo te zeggen, dan gaan wij die 30.000 nieuwe woningen per jaar realiseren. ondanks stikstof, ondanks netcongestie en noem het allemaal maar op, dan hebben de corporaties voldoende capaciteit om ook daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen en al die mensen die nu op die wachtlijst staan van dat huis en die eigen voordeur te kunnen voorzien.
0: U noemt deze lobby een marathon, noemt u dit eerder even. Belangrijk is even om in deze marathon vast te stellen, werkt u wel met dezelfde getallen en aannames als het ministerie van Financiën, waar je misschien ook langs moet? Dus ja, bijvoorbeeld die multiplier of die 150.000 woningen?
21: Gelukkig wel. Wij hebben dan, en dat is opnieuw jargon, het duurzaam prestatiemodel. En daar zitten cijfers en allerlei data in die we met de Rijksoverheid delen. Dat maakte bijvoorbeeld ook vorig jaar ten tijde van dat belachelijke plan over de huurbevriezing, dat we nooit een gesprek hebben hoeven voeren. Gaat het om 50 miljard? Nee, je overdrijft. Het is maar 40. Nee, het wordt toch 60. Nee, omdat we dezelfde data gebruiken, dezelfde modellen gebruiken, was voor iedereen in één klap duidelijk dat 2 jaar huurbevriezing 50 miljard aan investeringscapaciteit scheelde.
0: Maar dan is toch voor u de vraag nu, wat is dan, waarom is de lobby nog niet binnen, zou ik maar zeggen eigenlijk. U werkt met dezelfde getallen, met dezelfde aannames, met dezelfde multiplier. Ik probeer me toch even te verplaatsen in de wat zuinige minister van Financiën, zoals de Nederlandse traditie dat behoort te zijn. Waar zit de hiccup?
21: Nou, het is natuurlijk voor het kabinet best heel ingewikkeld op dit moment, omdat er heel veel tegenslagen zijn. Hè. De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog. Of we kregen een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten, waardoor inflatie enorm is opgelopen. Je ziet dat er ook in de zorg en in het onderwijs heel veel vragen en opgaven liggen die ook heel groot zijn. En de minister van Financiën die heeft natuurlijk een traditie hoog te houden, dat zeker, hij zo lang mogelijk nee moet blijven zeggen. Maar het gaat mij niet alleen om de minister van Financiën. Hè. Het gaat erom dat het hele kabinet inziet dat dit nodig is.
0: Exact. Maar laten we nou, helaas voor u, en misschien ook voor mensen die een woning zoeken, dat het toch nee blijft. Of u ligt niet hoog genoeg op de stapel qua prioriteiten. Ik wil even af te pellen wat dan de smaken zijn die overblijven. Dat heb je volgens mij de huur omhoog. Nou, daar bent u ook nog op. Dat mag u niet zomaar doen. Nee. Dat gaat tot een paar 5% geloof ik, hè?
21: 3,6% mag de som van de huren stijgen dit jaar. Die wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Gaat waarschijnlijk in een wet worden opgenomen. Maar, en de betaalbaarheid van het wonen is natuurlijk voor onze huurders ook heel belangrijk.
0: Maar wat gebeurt er nou als het onverhoop vanuit uw perspectief toch niet gehonoreerd wordt en dat die belasting dus blijft bestaan?
21: Dan breekt het kabinet een belofte. En dat lijkt me een hele slechte zaak, want dan kunnen we niet aan die 100.000 woningen gaan werken. Dus dat betekent dat die belofte van 100.000 woningen per jaar er gebroken gaat worden door het kabinet.
0: Maar het is zo'n raar getal als je naar die hele, u heeft 4 miljoen huurders heeft u, het gaat om miljarden. En dat we dan op een bedrag we zitten hier, ja, het is natuurlijk een enorm bedrag, ik heb het niet op mijn rekening staan, maar toch. Nee, dat daarom, we dan hierop wel of niet de belofte gaan breken. Dat voelt een beetje raar.
21: Dat zou ik ook denken. Dus ik kan me niet voorstellen dat de minister van Financiën niet ontvankelijk is voor harde feiten en harde cijfers die heel overtuigend aantonen dat afschaffen van de vennootschapsbelasting een enorm voordeel oplevert voor heel veel Nederlandse woningzoekenden. Maar uiteindelijk ook via economische bedrijvigheid, via btw-inkomsten voor de schatkist, hele belangrijke factor zal blijken te zijn. Dus ja, goedkoop is duurkoop. Hij kan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Als hij die vennootschapsbelasting afschaft, en dan zullen wij een hele tijd niet zeuren, zeg ik er ook maar bij als extra belofte.
0: Dat is een belangrijke toezegging.
21: En dan kunnen wij blijven leveren in de productie van die nieuwe woningen.
0: We hebben nog één optie niet genoemd. Verkopen.
21: Ja, dat doen corporaties
0: zeker,
21: soms
0: maar
21: ook.
0: Kantje erbij in de huidige huizenmarkt, dan heb je weer wat meer inkomsten.
21: Ja, en tegelijkertijd hebben we met elkaar afgesproken dat 30% van de woningvoorraad in Nederland sociale huur moet zijn. Gegeven de huishoudenssamenstelling, de inkomenspositie van mensen, et cetera, et cetera. En als wij gaan verkopen, dan gaan we dus die sociale huurvoorraad kleiner maken. En verkopen is absoluut een van de knoppen waar corporaties ook aan draaien. Soms door aan elkaar te verkopen. Er zijn ook corporaties die goedkope woningen van bouwen en gelijk verkopen. Maar er zijn ook corporaties die bijvoorbeeld heel veel grondgebonden eengezinswoningen hebben. Waarvan ze zeggen van ja, dat past niet bij de woningzoekenden van dit moment. Want dat zijn vaak alleenstaande en eenpersoonshuishoudens. Dus we gaan die voorraad die niet meer zo past bij de toekomstige woningvraag langzamerhand afstoten. En proberen op die manier iets van onze investeringscapaciteit weer terug te brengen naar die volkshuisvesting. Dus absoluut iets wat moet en wat ook gebeurt. Nou ja, maar niet in verhouding staat tot datgene wat sectorbreed nodig is. Namelijk het niet meer betalen van een belasting die onterecht is.
0: Ja. Maar als je nou deze discussie, ik mag hem op verschillende plekken ook wel eens voeren, op verschillende podia, dan is eigenlijk, als je praat over de problemen of de uitdagingen om dat woningtekort weg te halen, is vooral eigenlijk locaties om te bouwen. Eigenlijk, als ik in het land allerlei discussies hierover voer, is geld bijna nooit het hoofdissue van de problemen. Het zijn gewoon bouwlocaties, vergunningen.
21: Nou, maar weet je, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. En stikstof is ingewikkeld en netcongestie is ingewikkeld. Maar alle partijen in dit land, behalve het kabinet, zijn ervan overtuigd dat om die 100.000 woningen per jaar te kunnen gaan bouwen, het investeringsklimaat beter moet. En lange termijn zekerheid geboden moet worden. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Bouwend Nederland. Dat zegt ook de institutionele beleggers. Dat zeggen ook de gemeenten in dit land. Dat zeggen de provincies. Dat zeggen de vastgoed-eigenaren. We hebben met elkaar een plan gemaakt om dat investeringsklimaat in Nederland beter te krijgen. Nou, de Nederlandse Bank kwam vorige week ook
0: zeker
21: met een oproep om dat investeringsklimaat voorspelbaarder, zekerder te maken.
0: U zegt net een beetje grappenderwijs, zegt u, daarna zult u ons een tijd niet horen zeuren.
21: Ja.
0: Is dat niet eigenlijk een opmerking met een iets serieuzer politiek randje? Want dat heeft te maken hoe je relatie met Den Haag is, hè? Hoe je erop staat.
21: Nou ja, kijk, wij staan er heel goed op, hè, omdat wij.
0: Ja, maar als u de toezegging doet dat u daarna niet meer komt zeuren, dan zit het van zelfreflectie
21: in. Ik zeg dat natuurlijk met een knipoog.
0: Ja,
21: want en ik zie ook dat het kabinet een eerste stap in de goede richting heeft gezet, hè, door 25% korting op die vennootschapsbelasting in het coalitieakkoord op te nemen. Maar het is niet genoeg. En wat wij delen met het kabinet is de ambitie om die 100.000 woningen per jaar gerealiseerd te krijgen. Wat wij delen met alle partijen die daarvoor aan de lat staan, is dat we dan zeggen, dan moet het investeringsklimaat echt beter dan dat het nu is. En als het kabinet levert, dan leveren wij ook. En dat is volgens mij in de goede Nederlandse traditie van de polder en het coalitievormen een hele grote waarde die we niet kwijt moeten willen raken. Dan maken we ook afspraken en dan gaan wij leveren. Dat laten we de afgelopen jaren zien en dat zullen we dan ook de komende jaren laten zien.
0: Nou weet u als geen ander, zeker als oud-minister, en we horen het de huidige minister van Financiën ook de hele tijd zeggen, ja, ik ben best geïnteresseerd in allerlei wensenlijstjes, maar ik wil er graag ook een dekking bij. Nou, op zich hoeft u dat als edesvoorzitter niet te doen, maar toch als oud-minister even, heeft u eigenlijk een tip voor de minister om dit, nou ja, hier een uitgave, daar een inkomsten?
21: Zeker, ik zou hem willen adviseren om toch nog wat nadrukkelijker zich te houden aan de spelregels die we in Brussel met elkaar hebben afgesproken. Want als je houdt aan de Europese richtlijnen voor het begroten, dan is Nederland het braafste jongetje in de klas. En wij hebben een goede, en die traditie die zou ik ook willen koesteren, een heel conservatieve manier om met onze financiën om te gaan.
0: U wilt het begrotingstekort wat laten oplopen.
21: En dat zou wat mij betreft, omdat het niet om consumptieve bestedingen gaat, maar om structuurversterkende maatregelen, een investering in de economie, in de economische ontwikkeling van dit land, zoals ook Wennink bepleit, zoals ook de Nederlandse Bank bepleit, zou dat een alleszins te overwegen variant zijn. Maar ik hoef de minister van Financiën op dit punt helemaal niks te leren.
0: Maar
21: want
0: die toch
21: weet
0: net gedaan.
21: Heel goed wat de verschillende opties zijn.
0: De woningbouwsector staat in die zin, ja, ik wou toch nog even één punt even terug. Het blijft toch iets wonderlijks dat ik een beetje uit, noem het even toch de cowboyperiode bij de woningbouwvereniging, dat jullie eigenlijk nog steeds een soort na-el-effect daarvan in zitten nu.
21: Ja, daar word ik af en toe knap chagrijnig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
21: Want dat is meer dan 15 jaar geleden. Ja. En toch is die Maserati of dat die boot in Rotterdam... Ja. Nog steeds een voorbeeld wat te pas en te onpas... maar vooral te onpas gebruikt wordt. En ik zou wensen, ik zou de corporatiesector ook gunnen... dat we daar een dikke vette streep onder kunnen zetten. Ja. Want dat is echt... van 15 jaar geleden. We hebben inmiddels alle governance codes... alle inkomens, eisen en noem het allemaal maar op... keurig netjes conform allerlei governance codes... en wettelijke maatregelen ingericht. Er is geen uitwas meer te vinden. Dus laten we nou ook eens een keer dat boek sluiten... op dat verkeerde beeld wat sommige mensen zo graag levend willen houden.
0: Ik wil het ook even met de toekomst van de woningbouwverenigingen... maar eerst nog heel even dit. Als het nou toch niet doorgaat... Wat is dan de vervolgstap? Niet doorgaat dus het afschaffen van die belastingen.
21: Dan gaan we een hele chagrijnige periode tegemoet. Want dan kunnen we met elkaar geen nieuwe afspraken maken... over de ambitie die het kabinet heeft... om die 100.000 woningen per jaar te realiseren.
0: Maar dat stelt u dan vast en vervolgens gaan we natuurlijk toch wandelen we door met z'n allen.
21: Nee, dan gaan we die 100.000 woningen niet bouwen.
0: Nee, okay.
21: Dus dan gaan we echt... En dat is dan aan het kabinet om uit te leggen aan de Nederlandse kiezer... dat ze de belofte die ze hebben gedaan breken. Nou, volgens mij moet niemand dat willen. En nog even los van het feit dat je moet doen wat je hebt beloofd. Maar zou het ook heel slecht nieuws zijn voor al die woningzoekenden... als we die woningen niet gaan realiseren.
0: Een andere ontwikkeling die best bijzonder is. Er waren volgens vele al dan niet zelfbenoemde deskundigen... was echt de prognose dat in die top van die vergrijzing nu... dat heel veel mensen op leeftijd, seniorenleeftijd... nu richting een verzorgingstehuis zouden gaan... Dat is niet gebeurd, omdat mensen inderdaad veel langer thuis blijven. Maar uitgerekend in sociale huurwoningen heb je vaak hele complexe problematiek. Zeker als mensen meer op leeftijd zijn. Dus je ziet op bepaalde plekken, zeker in de grote steden, Den Haag is een goed voorbeeld, dat sociale woningbouw, ja, dat daar allerlei zorgtaken gewoon bij komen. Ik zoek ook meteen een nieuwe inkomstenbron voor u. Dat heeft u...
21: Ja, nou denk ik niet dat wij zorgverleners zullen gaan worden als corporaties. Maar de samenwerking met al die zorgaanbieders... die vraagt wel enorm veel aandacht. En je ziet inderdaad dat er achter heel veel voordeuren... heel veel leed ook schuilgaat. En soms is dat omdat mensen heel veel ouder worden... en heel veel zorg nodig hebben. Soms is dat ook omdat ze geestelijke vraagstukken hebben... en op die manier een zorgvraag hebben. En dat maakt dat corporaties heel veel meer tijd... maar ook mensen inzetten op het ervoor zorgen... dat het wel leefbare wijken en buurten blijven. Want als jij heel veel mensen hebt wonen... die hun woning niet of nauwelijks meer uitkomen... en heel veel zorg vragen... ja, dan zul je je daartoe moeten verhouden. En dat betekent dat je met zorgaanbieders om de tafel zit... om dat allemaal mogelijk te maken.
0: Ik was laatst in Den Haag op zo'n werkbezoek... en dan zie je dus in zo'n wijk eigenlijk... dus een toch wat hogere concentratie van senioren mensen...
21: Ja.
0: Wat ook allerlei logistieke voordelen gaf. Dus de huisarts die ik daar sprak, die zei... ja, ik maak hier één rondje. Daar heb ik ook de helft van mijn klant, mijn cliënt heb ik ontmoet.
21: Nou ja, en dat maakt soms ook dat corporaties... een ruimte beschikbaar stellen... waar die huisarts spreekuur kan houden. Of waar die fysiotherapeut langs kan komen. Om ervoor te zorgen dat dat allemaal dicht bij huis georganiseerd wordt. Maar het geeft... ook bij de bouw en de ontwikkeling... maar ook bij de renovatie van hele wijken... op dit moment de opdracht om ook zorggeschikte woningen te bouwen. Nou, ook daar maken we afspraken over... niet alleen met de minister van Wonen of met de minister van Financiën... maar ook met de minister van Langdurige Zorg... om ervoor te zorgen dat we... ook daar aan gemeenschappen kunnen blijven bouwen... waar het goed wonen is, ook voor mensen met een grotere zorgvraag. En dat zullen we samen met die zorgaanbieders moeten doen.
0: Maar als ik dat trouwens doorredeneer, ik geloof 2035 is de berekende piek in die vergrijzing. Wat ziet u dan voor zich als het gaat om die nieuwe extra functies... die die woningbouw er al bij krijgt? Waar gaat dit naartoe?
21: Dat we meer geconcentreerde woonzorgvoorzieningen weer gaan krijgen. Dat zie je ook al... in, niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Twente of in de Achterhoek gebeuren. Waar mensen vaak in een eigen woning, maar ook heel ver uit elkaar wonen. Nou, dan zijn al die thuiszorgmedewerkers eindeloos veel tijd kwijt met van de ene cliënt naar de andere cliënt. En je ziet dat daar nu plannen gemaakt worden om die mensen weer wat dichter bij elkaar te laten gaan wonen. Nou, soms nemen woningcorporaties daarin ook het voortouw.
0: De poldervariant van wat er in Florida gebeurt. Heb je van die ommuurde compounds?
21: Ja, nou, ik heb in Winterswijk een heel mooi voorbeeld gezien. Waar mensen bij elkaar zijn gaan wonen met een gemeenschappelijke tuin. En dat is dan ook. Dat bestrijdt tegelijkertijd een stukje eenzaamheid. Hè? Want die mensen die vaak op een oude boerderij in het platteland heel mooi wonen, maar heel eenzaam worden omdat ze de deur niet meer uit kunnen, die fleuren daar voor een deel weer op. Nou, wij zijn goed in het realiseren van woningen. Zorgaanbieders kunnen daar de zorg leveren. En die vrijkomende gebouwen die kunnen weer op een andere manier voor nieuwe gezinnen gebouwd worden. En dan kun je ook een treintje op gang brengen, waardoor je de bestaande woningvoorraad weer beter gaat benutten.
0: Ik wil u toch, binnenkort heeft u misschien weer een gesprek met de minister van Financiën. Eén punt zou u misschien wel kritisch benaderd op kunnen worden als het gaat om uw eigen boekhouding. Dat is de onderhoudskosten. Die zijn enorm gestegen. Ja. 19% in de hele sector zijn die met 41% gestegen ten opzichte van 2021. Ongetwijfeld de materialen, de arbeidslonen en de inflatie. Ik begrijp het allemaal. Maar daar zou je wel van kunnen zeggen, dat gaat op sommige plekken niet goed.
21: Nou, dat was ook een cijfer waarvan we dachten van zo,
0: ja.
21: Wat gaat daarachter schuil? En daar hebben we dus ook onderzoek naar gedaan. Ook extern onderzoek laten valideren. En wat blijkt is dat we gewoon veel meer zijn gaan doen. Omdat we een oud bezit hebben. De meeste corporatiewoningen zijn veel ouder dan van andere verhuurders die na 20 jaar zo'n woning verkopen. Nee, wij bouwen ze om ze te houden. Dus het bezit is oud. En dat betekent dat er heel veel onderhoud gevraagd wordt. In die coronatijd konden we dat niet doen. Omdat we niet bij mensen over de vloer konden komen. Dus er is de belangrijkste verklaring van die hogere stijging is dat we meer zijn gaan doen.
0: Ik denk dat u een deel verklaard heeft. Dus heeft u daarmee helemaal verklaard? Of blijft er nog steeds iets over van, daar moeten we toch eens kijken qua doelmatigheid.
21: Er blijft nog een procent of 5-6 die we nog niet helemaal scherp kunnen verklaren. Maar materialen, meer doen, verduurzaming, inflatie en allemaal dat soort dingen zijn de belangrijkste verklaringen. Dus daarmee hebben we echt 95% van die kostenstijgingen hard verklaard.
0: Dat is vrij verteld dat er een aantal zijn aangesproken van uw leden.
21: Nee. We hebben heel veel daarin, gewoon de thermometer erin gestoken. Ook samen met de minister van Vrouw en samen met de autoriteit. Woningcorporaties die toezicht houdt. Omdat iedereen wil weten wat er achter die hogere cijfers schuil gaat. Nou, meer presteren is de belangrijkste verklaring. Nogmaals eens een keer een illustratie van het feit dat we doen waar we goed in zijn. Namelijk de volkshuisvesting en heel veel mensen een fijn dak boven hun hoofd geven.
0: Het laatste puntje wat ik even heel kort met u wil bespreken is, ik zat te kijken naar die lijsten en dan zie je dat er steeds vaker pensioenfondsen in de middenhuur en de hogere huur stappen. Vaak in het fondsen, dit en dat. Zou dat misschien niet toch een interessant iets zijn? Want het is ingewikkelder bij woningbouwcorporaties, maar het is niet uitgesloten.
21: Nee, nou, ik denk dat we daar een avontuur tegemoet gaan op het gebied van de middenhuur.
0: Ja.
21: Waar pensioenfondsen uitgenodigd worden om meer in te doen. Maar ook woningcorporaties uitgenodigd worden om meer in te doen. Dat moet allemaal nog in wet en regelgeving worden vastgelegd.
0: Maar u bent de voorstander van het avontuur?
21: Ja, zeker. Ook omdat ik heel blij ben dat eindelijk die Europese staatssteunregels zijn aangepast. Waardoor we daarin ook wat meer ruimte krijgen. En ik zou heel graag samen met die pensioenfondsen en die institutionele beleggers, waar we overigens ook al afspraken over hebben gemaakt, dat avontuur aangaan om ook die 5000 middenhuurwoningen per jaar toe te gaan voegen.
0: Bij deze. Ik dank zeer hartelijk de voorvrouw van Edis, de woningbouwcorporatie, koepelorganisatie, Lisbeth Spies. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En op deze zender gaan ze direct verder de collega's van 1 Vandaag met achter de microfoon Lammert de Bruin. Voor nu, dank voor het luisteren en tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Op NPO.
2: Vanavond vanaf 8 uur.
3: Voetbal.
2: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
3: motorsport.
2: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
3: wielrennen.
2: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Fun. Elke dag tussen 4 en 6.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: NPO Radio 1, 12 uur.
2: Lammert de Bruin.
22: Goedemiddag. Na de droogte volgt verzilting. De bodem wordt steeds zouter en dat is een probleem, onder meer voor de Oer-Hollandse bollenteelt. Die dreigt binnen 40 jaar te verdwijnen als er nu niet drastisch wordt ingegrepen. We spreken zo een bollenteler in één vandaag na het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
23: In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn meerdere invallen in huizen geweest en zijn mensen van hun bed gelicht. Daarbij zijn 3 verdachten van tussen de 16 en 19 jaar aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Verslaggever Henrik Willem Hofs is in Rotterdam. Je bent er in de buurt geweest. Wat is je opgevallen?
24: Ja, het is een best wel rustige buurt. Het is een buurt waar veel stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden. Keurige rijtjeshuizen, eensgezinshuizen waar jonge gezinnen wonen. En in een van die huizen, een hoekhuis, daar is dus vannacht om 1:30 een hele heftige inval geweest. Waar een arrestatieteam is geweest met zware wapens. En die hebben daar een jongen van 16 meegenomen. Dus de buurt was daar best wel geschokt over.
23: Ja, heb je mensen gesproken daar?
24: Ja, ik heb een aantal mensen gesproken. Onder andere een jong gezin die zegt dat ze geschrokken zijn. En die zegt ook dat ze niet willen dat de kinderen daar veel van meekrijgen. Maar ik heb ook met de moeder van de 16-jarige verdachte, die dus vannacht is meegenomen, gesproken. Zij maakt een behoorlijk aangeslagen indruk, wat ook wel voorspelbaar is. Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen. En dat roept heel veel vragen op.
23: Ja, is er eigenlijk al meer bekend over de verdachten? Waar worden ze van verdacht?
24: We weten eigenlijk alleen dat het verdachten zijn in een lopend terrorismeonderzoek. Dat er dus op 3 plaatsen mensen zijn aangehouden. Verder wil het Openbaar Ministerie daar nog niet heel veel over zeggen. De verdachten worden aanstaande vrijdag voorgeleid. Dan zullen we waarschijnlijk meer te horen krijgen daarover. Dat is ook nog een beetje tasten in het duister.
23: En hoe gaat dat onderzoek nu verder?
24: Ja, er is een groot team van rechercheurs mee bezig. Ja, waarschijnlijk zullen deze verdachten ook gehoord worden. Een van die verdachten is natuurlijk 16, dus minderjarig. En dat brengt ook wel weer beperkingen met zich mee. Waarschijnlijk zitten ze ook in beperkingen, mogen ze dus niet met hun advocaten en met hun familie spreken. Ja, dus het is echt nog afwachten wat er uiteindelijk in het onderzoek naar boven komt en wat de aanwijzingen zijn of de aanleidingen zijn voor de politie om zo heftig in te grijpen bij deze jonge verdachten.
23: Henrik Willem Hofs, dank je wel. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie. Een minderjarige bewoner van het centrum is aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg geëvacueerd. Zij kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Iran afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. En mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. De Franse DJ Kavinsky is op 50-jarige leeftijd overleden. Hij werd doodgevonden in zijn huis in Parijs. De DJ maakte in 2010 het nummer Nightcall voor de film Drive. 2 jaar geleden trad hij op bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt nog ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft daar droog. 10.000 mensen zijn in het Friese Franeker voor de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. Met de 173ste editie is het dan ook het oudste sportevenement van Nederland. De eerste wedstrijden zijn al begonnen, is te zien bij Omroep Friesland.
6: Van Swieten, deze bal komt. Oh, dit is een mooie, Jer. Een hele mooie onderhandse bobslag van Rick Minnesma, die het in stiel aanmaakt.
23: En hoe laat het evenement is afgelopen is ieder jaar onduidelijk, zegt verslaggever Mark-Robin Visser.
7: Het kan heel lang duren. Het hangt echt van de wedstrijd af. De regels zijn best ingewikkeld. Het kan eind van de middag klaar zijn, maar het kan ook 19:30, 20:00 vanavond worden. Dat is allemaal helemaal de vraag. It's all in the game.
23: Vandaag spelen alleen de mannen. Volgende maand komen de vrouwen in actie bij het kaatsen. Het weer, veel zon met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten, is het de warmste dag van de week. Morgen komt er meer wind, is het iets minder warm en in het zuidoosten is er dan kans op een bui.
22: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Annemiek Bosgaard, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, het begint iets drukker te worden onderweg. Door werkzaamheden heb je nu vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht moet je de rechterrijstrook missen en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 20 minuten vertraging. En tot slot, strandverkeer op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
26: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè?

0: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: De Nederlandse defensieindustrie draait op volle toeren, maar is het genoeg om onafhankelijk te worden van de VS? Dat vragen we aan de voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, Raymond Knops. En Lieke, ABBA daagt vandaag in Utrecht iemand voor de rechter.
9: Ja, want een Eindhovense carnavalshit, dat is een kopie van hun hit Take a Chance on Me. En moet daarom van Spotify, vindt de Zweedse band. De uitspraak is net binnen, ik vertel er zo meer over.
8: Ik ben benieuwd. Nu eerst Zoute Landen.
10: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
8: Want het is droog en dat is een probleem voor de dijken. Vanochtend hoorden we de dijkgraaf van Rijnland waarschuwen dat hij overweegt zout water toe te voegen aan het land om de dijken te beschermen. En dat is een probleem voor de bollenteelt. We praten erover met Simon Pennings, bollenteler en voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur en LTO Duinenbollenstreek. Goedemiddag, meneer Pennings.
11: Goedemiddag.
8: Zit de stress hoog?
11: Nou, toen we gisteravond dat bericht kregen, zijn we wel ontzettend geschrokken. Want ja, het is niet alleen voor de bollen een enorme impact, maar ook voor de mensen met tuinen, de parken met bomen. Dat ja, die kunnen gewoon geen zout weerstaan.
8: Nee, want wat zou dat betekenen? Gaat dan alles dood of wat gebeurt er dan?
11: Nou ja, kijk, de bomen staan ook met een meter in de grond, zeg maar, om water op te trekken. En als dat dan verzout, verzilt.
8: Ja,
11: dan sterven die bomen ook af. En je kan eigenlijk gelijk niet meer beregenen. Dus we beregenen op dit moment nog wel het dahlia's en andere gewassen, zoals Santadesia, Calla. En ja, dan kun je daar aan een minuut moet je ermee stoppen. En dan is het gewoon afwachten, zeg maar, totdat dat zout er weer uit is. En dan zou je er nu wat kunnen beregenen.
8: Ja.
11: Maar het wordt wel penibel, omdat de weersverwachting ook alleen maar droog is.
8: Ja, want wat merkt u tot nu toe dan van die droogte en de verzilting in uw eigen bedrijf? Is dat nou, beregen het enige probleem?
11: Ja, de beregenen is het enige. Verzilting merken we nog niet zoveel van. En nee, we merken nog niet een verhoogd EC-gehalte. Dus het zoutgehalte is nog oké. Okay. Maar zoals de dijkgraaf gisteravond aangaf, ja, we laten zout water binnen om die dijken te beschermen. Nou, dat heeft bij ons alle seinen wel op rood gezet. Want dan geeft dat echt gelijk acuut problemen.
8: Ja, nu is er vanmorgen crisisoverleg geweest bij het Hoogheemraadschap. En die hebben voorlopig een andere oplossing bedacht, dat horen we net. We spreken erover met Henk Hazennoot, van het Hoogheemraadschap voor de BBB, of Hoogheemraad hier voor de BBB, loco-dijkgraaf van Rijnland. Meneer Hazennoot, wat is het idee?
12: Goedemorgen allereerst.
8: Ja, goedemiddag is het al hier.
12: Goedemiddag alweer, ja.
8: Ook snel.
12: Aan de Pennings. Goedemiddag, wij begrijpen ook zijn zorgen hoor. Dus, maar vanochtend hebben wij inderdaad een besluit genomen waarbij we hebben gekeken in ons raadsysteem. Waar kunnen we nou zoveel mogelijk zoet water bufferen om te voorkomen dat wij inderdaad zout water moeten inlaten. Ja. En het raadsysteem is best een precair geheel. Maar we hebben twee locaties benoemd en gevonden waar wij voorlopig zoet water kunnen gaan bufferen, bergen. Zodat we eigenlijk voorkomen dat we nu al moeten beslissen om zout water in te laten. Dus ik kan gelukkig de heer Pennings, denk ik, ook een stukje geruststellen.
8: Ja.
12: Ik begrijp ook zijn punt. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken van hoe kunnen we nou voorkomen dat we nu al een dergelijke maatregel zouden moeten nemen. Moet wel natuurlijk nuanceren. Het weerbericht ziet er natuurlijk niet echt uit dat er echt veel regen gaat komen.
8: Nee.
12: En vooral in het Oostenrijkse het Alpengebied. Maar voor nu kunnen we in ieder geval een aantal zaken wel voor ons uitschuiven om te voorkomen dat we nu al acuut in de problemen komen. Dus ik hoop dat de heer Pennings daar een stukje mee gerustgesteld is. Maar wij hebben ons best gedaan om dat ook samen met andere waterschappen zo goed mogelijk

0: mogelijk te bekijken en een oplossing te vinden. En die hebben we voor het moment, denken we nu, gevonden.
1: Nou, meneer Pennings, dat is goed nieuws.
2: Ja, dat is inderdaad goed nieuws. Daar ben ik ontzettend blij mee. En mijn achterban is daar ook blij mee. Die zal ik ook allemaal in gaan lichten nu eigenlijk al.
1: Ja,
2: dus ja, dat is wel belangrijk. Goed nieuws inderdaad.
1: Ja, want hoe zit het precies? Hoe groot is die buffer? Hoeveel kunnen jullie daar dan mee vooruit als hoogheemraadschap?
0: Nou, wij kunnen ongeveer, denken we nu, 2 miljoen of iets meer kubus vastleggen. En in bufferzones neerzetten. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan de weersvoorspelling. En die, wat ik al zei, die is niet echt florisant als we praten over er gaat regenvallen.
1: Nee.
0: Dus wij denken dat tussen de, nou, zeg maar, gemiddeld een tiental dagen ons probleem gaat oplossen. En dan hopen we dat het in de tussentijd iets naar beneden komt vallen. Maar mocht dat nou niet zo zijn, ja, dan gaan we natuurlijk toch wel weer bekijken. Wat voor maatregelen moeten we dan gaan nemen?
1: Ja.
0: Ja, en zou een maatregel als het, ja, beperkt inlaten van zouter water, ja, zou er wel eentje kunnen gaan worden. Maar ook daar gaan we natuurlijk over communiceren. En dat doen we ook niet, zeg maar.
1: En mag meneer Pennings en zijn collega's, mogen die dan wel gewoon de komende 10 dagen blijven beregenen?
0: Nou, we hebben nu een beregeningsverbod, staat nu nog bij ons, niet op de radar. Overigens wel bij andere waterschappen. Dus ook daar moeten wij natuurlijk wel rekening mee gaan houden. Maar vooralsnog staat dat niet op de radar zoals we het nu hebben bekeken. Dat kan natuurlijk best wel heel snel veranderen. Dus ja, ik zou graag de heer Pennings een stukje zekerheid geven. Maar dat kan ik helaas niet zomaar even gaan doen. Het ligt echt aan de weersomstandigheden. Maar voor nu staat het niet op de radar.
1: Nee.
0: Dus de gewassen van een aantal van de mensen van LTO, die komen voor nu even niet in gevaar.
1: Nee, nou meneer Pennings, u kunt inderdaad goed nieuws dan overbrengen aan de leden.
2: Ja. Ja, ik wil u ook meegeven. Normaal zetten we ook percelen onder water, zeg maar, om natuurlijke bestrijding, zeg maar, van onkruid en ziektes te doen. Daar zien wij al nu van af om water te sparen. En ik zal al mijn leden oproepen om zuinig met het water om te gaan.
1: Ja.
2: En dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners van Zuid-Holland.
1: Ja, die moeten misschien ook even wat korter douchen. Zo helpen alle beetjes dan. Maar meneer Pennings, uiteindelijk is dit allemaal natuurlijk een soort noodplakband. En niet een oplossing voor de langere termijn. Want vanwege die klimaatverandering zal het alleen maar droger en warmer worden. Wat doen jullie daartegen? Hoe kun je daartegen wapenen?
2: Ja, we gaan een congres organiseren samen met waterschap en met de provincie. En de provincie heeft ook een waterkalender gemaakt. Die is eigenlijk helemaal haaltje nieuw. Als eerste provincie hebben ze dat gedaan. En we willen, het is niet alleen een probleem voor de bollen, maar het gaat eigenlijk iedereen aan. Het gaat de sportpark aan, het gaat parken aan, mensen met een tuin. Ja, zoutwater is gewoon killing voor het groen wat er staat. En de opgave voor de bollen zou gewoon te groot zijn. Maar we zijn wel aan het denken over waterberging. Dus om zelfvoorzienend te zijn, zeg maar, voor de sector. Maar zo zullen andere partijen daar ook in op moeten trekken en met ideeën moeten komen.
1: Ja.
2: Vandaar dat congres.
1: Ja, want meneer Hazenoot, is dat de bedoeling wat het Hoogheemraadschap betreft, dat mensen op eigen houtje waterbuffers aan gaan leggen?
0: Nou, op eigen houtje is altijd een lastige, want het water moet ook beschikbaar zijn. En de ondergrond moet daar geschikt voor zijn. En dat is best ook wel een lastige. Maar wij herkennen de initiatief van de heer Pennings, want daar doen we ook zelf al mee. Want bij deze denk ik ook wel een pleitbezorger voor de bollenteelt. Want die zijn zelf bezig met klimaatadaptieve maatregelen. En ik hoop dat meer sectoren dat gaan doen. Dus in die zin staan wij helemaal achter de initiatieven die nu ontplooit worden. En daar doen we ook gewoon aan mee. Maar het bufferen van water is, klinkt heel makkelijk, maar is best wel even een lastige.
1: Ja.
0: Maar wij zijn ook aan het kijken, en ook denk ik ook samen met de heer Pennings, naar op welke locatie zouden we dat nu kunnen doen. Dan wel, hoe kunnen we anders met water omgaan om zo lang mogelijk zoet water te houden en het indringen van zoutwater en daarmee verzilting te voorkomen. Dus de initiatieven die genomen worden ondersteunen wij, maar daar helpen wij ook bij.
1: Dus voorlopig kan de bollenteelt nog wel even vooruit. Want vorig jaar waarschuwden jullie dat er over 20 tot 40 jaar misschien geen bollenteelt meer is in Nederland.
0: Nou, dat klopt, want wij hebben als Rijnland een studie gedaan die heet Toekomstgericht Waterbeheer Rijnland. En daar hebben wij een aantal scenario's gemaakt, ook op basis van de klimaatscenario's die er nu zijn. En daar uit die studie is inderdaad gekomen dat wij op termijn zoet water tekort zullen hebben. We hadden ook niet voorzien dat toen we dat hebben gemaakt, dat al zo snel zou gebeuren. En ook niet zo lang dat we nu een droogteperiode hebben. Dus ja, ook wij kijken natuurlijk naar van hoe kan je nou zo lang mogelijk de faciliteiten voorzien voor de functies die we hebben in ons gebied. Mm-hmm. Maar ja, dat nu ook eindig zou kunnen zijn en misschien sneller dan dat we toen bedacht hebben. Ja, dat is voor ons ook een hele nieuwe nieuw feit. Nieuwe kennis. En je weet niet alles wat er gebeurt. Dus soms worden wij ook, en ik denk iedereen, verrast door een periode als deze.
1: Ja.
0: Maar dat zet ons wel even met de beide voeten op de grond. Dat water niet vanzelfsprekend is. En daar moet je dus ook mee omgaan. En misschien moeten we daar sneller naar gaan kijken. Nog sneller dan dat wij hadden bedacht. Dat klopt.
1: Ja. In ieder geval heel erg bedankt en succes daar. Henk Hazelnoot, Loco Dijkgraaf van Rijnland. En ook Simon Pennings van de LTO daar. Straks Pro wil abortus uit het strafrecht halen. Maar waarom zit het daar eigenlijk nog in?
3: Eén vandaag.
1: Maar eerst, Lieke, een hele gekke rechtszaak vandaag. ABBA versus een carnavalsgroep uit Eindhoven.
4: Ja, je bedenkt het niet, hè. Die carnavalsgroep die heet De Kapotte Kachels. En het gaat allemaal om dit liedje.

0: kom je erop, hè?
1: Jeetje, wat erg dit.
0: Sorry. Ja, nu kom ik ook niet meer. Dikke Pens, ja, het is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA natuurlijk. En daar is ABBA dus niet blij mee.
1: Snap ik.
0: Ja, toch is er wel veel ruimte om een parodie te maken. Zoals dus carnavalsliedjes, weet advocaat Siep Terpstra, gespecialiseerd in muziekrechten.
2: In zijn algemeenheid kan je zeggen dat parodieën best wel ver mogen gaan. En dat komt doordat in de wet een parodie-exceptie is opgenomen op het auteursrecht. Dus dat betekent dat het auteursrecht beperkt wordt. En dat daar niet altijd een beroep op kan worden gedaan als sprake is van een parodie. En in rechtspraak is wel vastgesteld dat best wel snel sprake kan zijn van een parodie. En dat dat ook best wel ver mag gaan. Dus er is best wel veel ruimte gegeven aan het maken van een parodie.
1: Oké, dus auteursrecht van ABBA versus ergens een parodie van maken als het gaat om kapotte kachels.
0: Mm-hmm.
1: Hoe groot is de kans dan dat ABBA hier gelijk gaat krijgen?
0: Ja, het is echt net voor de uitzending bekend geworden dat ABBA gelijk heeft gekregen. Ah. Advocaat Siep Terpstra.
2: Dus dat wil zeggen dat het nummer van de kapotte kachels, Dikke Pens, niet op Spotify mag verschijnen. Ze mogen het nummer wel gewoon live te horen blijven brengen. Dat vond ABBA ook geen probleem. Bovendien heeft ABBA ook ter zitting toegezegd dat de kapotte kachels eventuele videoopname van zo'n live optreden waarin het nummer voorkomt ook gewoon op YouTube mogen blijven zetten bijvoorbeeld. ABBA wil gewoon vooral niet dat dit nummer op streamingplatforms verschijnt zoals Spotify.
0: Zouden ze in Zweden nou weten wat het betekent?
1: Ik denk dat ze de hele dag kapotte kachels hebben.
0: Ja, dat is toch hilarisch. Hoe zouden ze erbij zijn?
1: Geen idee.
0: Iemand die ze dat getipt heeft.
1: Ja, denk ik. Ja. Ja. Maar nu is er natuurlijk wel vaker gedoe rondom carnavalhits.
0: Ja, we hebben nog een aantal voorbeelden.
2: Kijk, veel van dat soort kwesties die komen nooit tot een rechter, maar die worden onderling opgelost. Hè? Als er dan geschil over ontstaat. Maar een bekend voorbeeld is wel dat Cloud, de bekende zanger die vorig jaar aan het Songfestival heeft meegedaan, op een gegeven moment, althans zijn platenlabel, niet heel erg blij was met een parodie op een van zijn liedjes. Omdat dat liedje over alcohol zou gaan, waar hij niet per se mee geassocieerd wilde worden. Nou ja, dat liedje is destijds ook online gehaald. Dus dat soort dingen gebeuren wel vaker. En niet heel lang geleden is ook carnaval is er nog wat gedoe geweest met een liedje van onder andere Henk Westbroek en Henk Temming. Sinterklaas, wie kent hem niet?
3: De volksfeer en iedereen geniet. Dat kan het ook niet anders met dit feest in het verschiet.
2: Ook gedoe over is geweest. Dus het komt wel vaker voor, maar dat het ook echt tot de rechter komt, dat gebeurt bijna nooit.
0: Carnavalsmuziek met 30 graden is wel redelijk.
1: Ja, is wel gek. En ik hoop ook dat we niet in de problemen komen doordat we verboden muziek.
0: Nee, maar hij mag dus wel nog op YouTube staan, dus wil je toch nog even genieten van Dikke Pens, dan moet je naar YouTube gaan en niet naar Spotify.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat fluitje zit nu de rest van de dag in mijn hoofd. Young Folks van Peter Bjorn en John.
1: Beter dan
2: wij willen dat abortus uit het wetboek van strafrecht gaat. Dat is goed voor vrouwen, dat is goed voor de medische stand. Je kunt dan ook alle zorgvuldigheidseisen gewoon onderbrengen waar ze thuis horen, namelijk in de wet die over de zorgvuldigheid in de zorg gaat.
0: Ja, dit was Frans Timmermans in 2023. Toen lukte het niet. Nu wil Pro opnieuw proberen om abortus uit het strafrecht te halen. Ja, hoezo is abortus nog steeds strafbaar? Linde Briek, hoofd strategische rechtszaken van bureau Clara Wichman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kunt u ons even mee terugnemen in de tijd? Sinds wanneer valt abortus onder het strafrecht?
3: Ja, helaas valt abortus al meer dan een eeuw onder het wetboek van strafrecht. Het is er ooit onder andere met de Zedelijkheidswet destijds ingegaan. Dat was een wet die allerlei zaken verbood die voornamelijk vrouwen troffen. Dus denk aan abortus, maar denk ook aan het verkopen van anticonceptie. En eigenlijk zien we dat vervolgens met de seksuele revolutie in de jaren 70... verviel bijvoorbeeld al het verbod op het verkopen van anticonceptie, openden de eerste abortusklinieken. Dat werd toen nog gedoogd. En pas in 1984 eigenlijk werd verder aangepast. Maar het bleef eigenlijk nog steeds in de wet gereguleerd staan als een misdrijf. Tenzij. Okay. En die tenzij wordt vervolgens eigenlijk ingevuld door een systeem van klinieken of artsen die op basis van een vergunning dan wel een abortusbehandeling mogen uitvoeren. Dus ja, het is nog steeds oorspronkelijk als een misdrijf geregeld.
0: Maar is dat dan niet genoeg dat die uitzondering er staat dat klinieken en doktoren het alleen mogen doen?
3: Nee. Ik denk als je kijkt naar waar het hier om gaat, en het ziet eigenlijk op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, de persoonlijke lichamelijke autonomie, dat wordt beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar het is ook een essentieel onderdeel van het recht op gezondheid. Dan hebben we het hier over een zorgbehandeling. Die wordt gereguleerd in het strafrecht. En dat is wel, als we kijken naar het strafrecht, dat is natuurlijk een middel waarin we ons uitspreken als samenleving. Wat daar gebeurt is dusdanig erg, dat moeten we normeren en dan zetten we het in dat strafrechtkader. Mm-hmm. Als dus misdrijf of overtreding. En dat is wel een stempel wat je op dus deze zorgbehandeling drukt, die er niet zou plaats moeten horen. En dat vind ik niet alleen, maar dat vindt ook bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar, want je ziet...
0: Ja, er wordt door sommigen ook gezegd dat het juist goed is dat abortus in het strafrecht zit, omdat het zo vrouwen beschermt tegen bijvoorbeeld illegaal uitgevoerde abortus. Als je het uit het strafrecht haalt, dan is daar geen controle meer op. Of is dat niet zo?
3: Nee, dat is niet zo. Als je juist abortus reguleert volgens het gezondheidsrecht, dan heb je een kader wat een kwaliteit van juist zorg waarborgt. Dus, want anders kom je in het medisch tuchtrecht terecht. Je hebt een kader waarin vrouwen informed consent natuurlijk moeten geven. Dus ze gaan goed geïnformeerd al dan niet een behandeling in, waarbij ze toestemming geven. Dus dat gezondheidsrechtkader leent zich bij uitstek voor zorg, wat het nu ook is. En verder heb je natuurlijk nog allerlei strafrechtelijke bepalingen die zullen blijven bestaan. Denk aan zware mishandeling, et cetera. Die normaliter er ook zullen zijn om vrouwen te beschermen. Maar het is niet zo dat het handhaven van abortus binnen het strafrecht bijdraagt aan extra bescherming voor de vrouw.
0: Nee.
3: Het is juist zo dat je eigenlijk ziet dat het leidt tot stigmatisering en tot een chilling effect voor de zorgverleners.
0: Nu ging het in de VS heel snel de andere kant op met de abortuswet daar. Heel veel staten is het nu volledig verboden. Is dat ook nog een overweging in de beslissing dat het ook volgens jullie uit het strafrecht moet?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, één is, hoe regel je dit dus als samenleving? Nou, nu is het dus als een misdrijf tenzij geregeld. Als er een bepaalde extreem conservatieve wind opkomt, dan zijn er bepaalde aanpassingen natuurlijk mogelijk die strafbaarstelling weer breder maakt. Het is veel moeilijker om, als dit straks goed geregeld is via de gezondheidszorg, via het gezondheidsrecht, om het dan weer in het geheel in het wetboek van strafrecht te krijgen. Dat is natuurlijk ook gevoelsmatig een veel grotere stap. Dat is veel moeilijker om daar weer een meerderheid van een Tweede en een Eerste Kamer voor te krijgen, dan dat je nu al het uitgangspunt is strafbaar tenzij. Ja. Dus dat is zeker een overweging. Ja.
0: Dankjewel, Linde Briek, hoofdstrategische rechtszaken van bureau Clara Wichman. 60% van de mensen met een laag inkomen kan niet met vakantie. En dat is erg, want vakantie is een grondrecht, vindt onze gast van zometeen straks in 1 Vandaag na het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
4: In het Brabantse Engelen is vanochtend vroeg een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. De politie zegt dat de auto bij de eigenaar is weggehaald. De afgelopen dagen werden huizen en auto's beklad van mensen die niet tegen de komst van een opvanglocatie waren. Er is een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner van het centrum. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. In het zuidwesten van Frankrijk en in Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. In Brazilië is een voetballer geschorst zolang de tegenstander die hij blesseerde niet is hersteld. De zaak kwam voor het Hooggerechtshof van Sport. Internationaal speler Gabriel tackelde zijn tegenstander die daarbij zijn scheenbeen brak. En de maximale schorsing voor de verdediger is een half jaar.
0: Dankjewel. Annemiek Boskaart, is het druk?
5: Het begint drukker te worden met recreatieverkeer. En we hebben nog steeds te maken met die wegwerkzaamheden, waardoor het op sommige plekken gewoon wat drukker is, omdat er minder wegen beschikbaar zijn. Maar ik begin met goed nieuws over de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen-op-Zoom gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De vertraging van 20 minuten loopt nu snel af. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 doe je er 20 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Het loopt ook vast op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de rechte rijstrook dicht, omdat ze daar ook aan het werk zijn. Heb je 20 minuten oponthoud. En dan nog vakantieverkeer op de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamstede. Voor Nieuwekerk duurt er 10 minuten langer over.
1: 1 Vandaag. Lammert de Bruin.
0: Wie had ooit kunnen bedenken dat in Nederland gemaakte raketten doelen in Rusland aan zouden vallen? Deze week duiken er in Russische media opnieuw foto's op met daarop de resten van een in ons land gemaakte raket gevonden in Rusland. Nu Amerika niet meer onze vanzelfsprekende bondgenoot is, maakte de Europese defensieindustrie overuren en ook Nederlandse bedrijven timmeren vaak in samenwerking met Oekraïners flink aan de weg. We praten daarover met Remo Knops. Hij is voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid en voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Goedemiddag, meneer Knops.
6: Goedemiddag.
0: Foto's van Nederlandse rakettenresten in Russische media. Maakt u dat nou trots?
6: Nou ja, als je ziet in wat voor wereld we met z'n allen leven, dan en we zien waar Oekraïne voor strijdt tegen de Russische agressie, dan is het zaak, en dat heeft Europa de afgelopen jaren met de mond sowieso al gedaan, om Oekraïne te steunen. Maar dat kan niet alleen met woorden, dat zal ook met daden moeten en met materieel. En ik ben heel blij dat ook Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan die verdediging.
0: Maakt ons ook misschien weer extra kwetsbaar voor Russische agressie?
6: Ja, dit is niet meer de wereld waarin je vrij kunt parkeren zonder verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat we die fase al gepasseerd zijn. Dus het is algemeen bekend dat Nederland Oekraïne volop steunt. De Nederlandse regering heeft dat de afgelopen jaar gedaan. En het is ook niet onlogisch dat ook de industrie van Nederland, maar ook andere Europese lidstaten, nu meehelpt om de Oekraïners te voorzien van de juiste wapens.
0: Ja, nu heeft Europa jarenlang voor hun veiligheid sterk op de Verenigde Staten geleund. Nu is die vanzelfsprekendheid minder groot geworden. Hoe staan we ervoor qua Europese defensieindustrie?
6: Nou, ik zou zeggen, we zijn nog in de verkennende fase. Het is nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zijn. Namelijk dat je op de schaal van Europa geconsolideerd tussen een aantal bedrijven die over de grenzen heen samenwerken, grote productiefaciliteiten kunt opzetten. Je ziet toch dat Europa vooral een verzameling van nationale lidstaten is, met nationale industrieën, waar links en rechts natuurlijk wel contacten zijn over de grens. Maar dat kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld de Amerikaanse defensieindustrie. Overigens is het zo dat Nederland en ook andere Europese lidstaten in bepaalde mate afhankelijk zijn van de Amerikanen. Maar dat is ook vice versa zo. Als wij niet meer zouden leveren aan de Amerikanen, kunnen zij ook bepaalde productietypes niet meer realiseren. Dus er is een soort wederzijdse afhankelijkheid. Maar het is wel van groot belang dat Europa veel meer gaat doen dan de afgelopen decennia om die eigen industrie ook in positie te brengen en om ook die technologie bij te benen en voorop te lopen.
0: Ja. Bohdan Sas is een Oekraïense dronebouwer van het bedrijf Boomtar. En volgens hem gaat het allemaal niet snel genoeg in Europa.
7: I would say the Europe's biggest challenge right now is to integrate Ukraine as quickly, as fast as it technically possible to the joint defense ecosystem. Because Ukraine now is, in my opinion, is the biggest powerhouse of military technology.
0: Ja, meneer Knop, zijn we inderdaad te langzaam, te traag? Moet er meer gebeuren?
6: Ja, ik ben het daar wel mee eens dat het allemaal sneller moet. Je ziet dat wij in Europa natuurlijk decennia lang ons verhouden hebben tot de rest van de wereld, waarin alles wel redelijk overzichtelijk was. We hebben heel veel procedures, we hebben heel veel regels, heel veel beperkingen. En dat hindert ons op dit moment gewoon in de snelle opschalen.
0: Welke procedures en regels dan?
6: Nou, dat gaat bijvoorbeeld over mag je bepaalde systemen in Nederland testen. Het gaat over aanbestedingsprocedures. Het gaat over exportprocedures. Dus we hebben voor elke onderwerp hebben we een instantie die dat controleert. En dat maak je natuurlijk niet heel snel. Dus dat is nu eenmaal de manier waarop de Nederlandse en de Westerse samenleving de afgelopen jaren is opgebouwd. En we hebben nooit echt in oorlog gezeten. En dat is natuurlijk heel anders in de Oekraïne. Want daar hebben ze gewoon elke dag de gevolgen van een conflict. En dat maakt ook dat Nederlandse bedrijven op dit moment ook in Oekraïne kunnen testen. Niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook Europese bedrijven. Ja. Omdat daar veel meer mogelijkheden zijn. Dus wij werken heel nauw samen. Onze bedrijven werken heel nauw samen met Oekraïnse bedrijven en de Oekraïnse krijgsmacht. Om die technologie zeg maar heel snel te kunnen ontwikkelen. Ja, maar dat kan dus niet in Nederland.
0: In eigen land, door al die regelgeving. Nee, nu gaan de ontwikkelingen in Oekraïne op het gebied van drones ook echt razendsnel. Wat is nou de belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken voor onze eigen defensieindustrie?
6: Nou, dat de procedures ingekocht moeten worden. Dus dat bijvoorbeeld de klant, in dit geval is dat het Nederlandse ministerie van Defensie of vergelijkbare ministeries in Europa, dat die niet heel specifiek gaan vertellen wat ze willen hebben, maar dat ze in capaciteiten gaan denken. Dus wat heb ik ongeveer nodig? En dat ook de bedrijven samen met de overheid dan verder kunnen innoveren en die producten steeds beter maken. Als je ziet wat de iteratiecyclus zijn, zeg maar van een product wat weer een beter product wordt in Oekraïne, dan praat je over weken. Onze brochures zijn echt gedesigned om soms jaren erover te doen om iets wat je op de tekentafel bedacht hebt dan uiteindelijk geleverd te krijgen. En dan is het misschien alweer achterhaald. Dus je ziet dat de doorlooptijden, zeg maar, die worden steeds korter. En dat betekent dus ook dat je niet meer heel lang vooruit kunt kijken, maar dat je wel flexibel moet zijn en je moet kunnen aanpassen aan de nieuwe wensen van het slagveld in dit geval.
0: Ja, we spraken Andreas Verbrugge van de defensie startup Vidasiol, opgericht in 2023 door alumni van TU Delft. Zij maken software voor drones en hij ondervindt inderdaad ook wat tegenwind.
8: Je ziet dat veel regelgeving en processen om technologie uit te kunnen wisselen met onder andere Oekraïne, dat die processen veel meer ingericht zijn op niet-crisistijd. En daar lopen we soms tegen roadblocks aan. We zijn bezig met dat ook heel veel partijen binnen Nederland, dat ook samen te kijken van hoe kunnen we dat sneller maken.
0: Ja, weer die Nederlandse regelgeving die de boel vertraagt, meneer Knops.
6: Ja, dus het voordeel van regels is, die zijn ooit gemaakt en die kun je ook afschaffen. Maar dan komen we op een cultureel punt. dat vinden we allemaal heel ingewikkeld. Maar het kan dus wel. En we hebben in COVID-tijd gezien dat dat ook kan.
0: Ja, want moeten we dan toe naar een soort oorlogsindustrie?
6: Ja, kijk, dat woord heeft natuurlijk een hele zware lading. Maar je moet wel denken alsof het oorlog is of zou kunnen zijn. En als je op die manier denkt, en dat doen de Oekraïners, ja, dan zijn een hele hoop van die regels die ooit gemaakt zijn om alles te controleren, die zijn minder belangrijk. Dus die zou je tijdelijk of definitief buiten werking kunnen stellen om sneller te kunnen opschalen. Want ja, als een bedrijf niet voldoet aan de regels, als het gaat om bijvoorbeeld export, ja, je kunt gewoon door het Openbaar Ministerie vervolgd worden. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, nou, die regels die zetten we even aan de kant. Dus degene die de wetten en de regels maakt, die moet dat doen.
0: Maar welke...
6: En dat betekent de Tweede Kamer, dat betekent het kabinet. Dus je moet heel goed kijken, wat zit ons in de weg? Als het gaat om mededinging, als het gaat om exportcontrole, waarvan zeggen, dat zouden we bij nader inzien, gegeven de opgave die we hebben, zouden we dat moeten verlichten.
0: En denkt u dat dat makkelijk gaat worden om dat in Den Haag te veranderen? Want daar zijn ze nogal van de regels, dat weet u zelf ook.
9: Ja. U kent wel veel mensen.
6: Ja, nou, dat is natuurlijk, daarom zeg ik, het is iets cultureels. Wij zijn gewend natuurlijk om alles te detailleren in het kleinste detail. Of het nu gaat om onze belastingssystemen of anderszins. Daar zijn we heel goed in. Maar dat werkt alleen maar in een tijd dat alles stabiel is. En in een tijd dat alles in beweging is, gaat dat hinderen. Dus uiteindelijk is de vraag toch, welk doel willen we bereiken? En als we snel willen opschalen, dan zullen we een aantal van die regels die ons in de weg zitten, zullen we moeten aanpassen. En doe je dat niet en blijf je op dezelfde manier werken, dan krijg je niet de gewenste andere uitkomsten. Zo simpel is het.
0: Nee. Nu snap ik dat het bedrijfsleven dat zegt, hè, want het scheelt natuurlijk ook geld als het allemaal vertraagt. Maar hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Moet er meer samenwerking komen tussen de overheid en het bedrijfsleven, of hoe ziet u dat voor zich?
6: Ja, dat laatste absoluut. Daar hebben wij ook initiatieven voor genomen. Dat gaat ook de goede kant op, moet ik zeggen. Ik bedoel, dat is echt anders nu dan 3-4 jaar geleden. Dus mijn pleidooi is ook echt dat de overheid en bedrijfsleven dichter bij elkaar gaan zitten. Dat er echt sprake is van industriepolitiek, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dus dat je samen de vraagstukken die er liggen, dat je die gaat oplossen. Want de overheid kan niet zonder de industrie. En de industrie heeft natuurlijk de overheid nodig om opdrachten te krijgen. Dus als je elkaar vertrouwt en je gaat nauwer samenwerken, dan kom je er ook achter dat bepaalde regels misschien helemaal niet meer zo nodig zijn, omdat je weet wat er gebeurt. Dus dit is een heel mooi voorbeeld hoe je, denk ik, snel stappen kunt zetten.
0: Ja, wordt die urgentie gevoeld in Den Haag op dit moment?
6: Jawel, die urgentie wordt wel gevoeld, zonder meer. Ik kom niemand meer tegen die zegt, nou, dat is allemaal niet nodig. Alleen de manier waarop je dat dan gaat invullen en zeg maar hoe je dat allemaal gaat ordenen en organiseren, ja, dan loop je toch soms tegen de leemlagen aan van instanties of mensen die zeggen, ja, dit zijn de procedures en ja, hier moeten we ons wel aan houden. Ja, en als je die allemaal intact laat, dan wordt het een soort labyrint waar je doorheen moet begeven om bij het einde te komen. En dat is meestal niet de kortste route.
0: Nee.
6: En dat kost dus veel tijd.
0: Hartelijk dank, Raymond Knops. Vanavond meer hierover op NPO 1 televisie om 6:30. Wild plukken, kan dat nog wel in deze droge tijden? We horen het straks van verslaggever Michael Komans. Die ging op pad in Overijssel op zoek naar eetbare planten in de natuur.

0: The Rolling Stones in the Stars. Deze hele week wordt onze verslaggever op pad gestuurd door AI op zoek naar gratis uitjes. Kan Artificial Intelligence zulke leuke uitjes bedenken? Vandaag is onze verslaggever in Haarlem, Overijssel.
1: Zeg Michael, ik vind gratis uitjes echt door het hele land. Ik heb weer iets leuks voor je gevonden, maar daar moet je nog wel een stukje voor rijden uit Rotterdam. In Haarlem in Overijssel hebben ze namelijk wildplukwandelen. Ik zie dat de populariteit van dit soort excursies toeneemt. Je leert namelijk tijdens het wandelen door de natuur wat wel en niet goed voor je is, om op te eten of je huid te smeren.
2: Nou, mijn schoenen worden toch echt nat. Spaarzaam in Nederland lijkt het wel op dit moment. Maar dan heeft hij net een buitje is hij overgetrokken over het natuurgebied Sallandse Heuvelrug. Samen met een groep mensen lopen we hier nu door de bossen. Marianne Jong, gids van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Met deze wildplukcursus. Wat leren we nou vandaag?
3: Nou, wij leren welke planten in de natuur te eten zijn en welke niet. Want je hebt ook lookalikes en die kun je beter niet eten, want dat is heel belangrijk. Waar let je op met wild plukken? Want niet alles mag je plukken en bepaalde gebieden niet. En het is officieel verboden, dus je hebt toestemming nodig. Dus je moet heel erg opletten waar loop ik en wat pluk ik.
2: Zullen we een stukje verder lopen, want ik zie daar weer mensen stilstaan voor iets. En mevrouw, u doet ook mee met deze rondleiding eigenlijk hier door de natuur. Wat vindt u ervan?
4: Ja, ik vind het altijd heel leuk wat IVN organiseert. Het is heel laagdrempelig en je kan eigenlijk zo aanhaken. Ja. De meeste activiteiten zijn ook gratis. Maar vragen wel om een vrijwillige deelname. En je leert er ontzettend veel van.
5: Daarnaast hebben we de bessen van de vuilboom. En deze boom, die bessen, die worden donker en zien er heel lekker uit, maar die raad ik af om te eten. Hij heet niet, dankjewel, hij heet niet voor niks vuilboom. Want als kinderen die denken, ik snoep er even van, dan komen ze thuis en moeten ze naar de wc, want het geeft diarree. Daarom heet hij vuilboom.
2: En even naar André Bank, u bent voorzitter hier in deze regio. En waarom organiseren jullie dit uitje en ook nog gratis?
6: Het is hartstikke leuk om eten uit de natuur te zoeken, omdat dat zijn natuurlijke producten zonder bestrijdingsmiddelen. En het is ook een sport om te kijken of je iets vinden kan. En we doen het gratis, omdat we belangrijk vinden dat beleving van de natuur en verwondering over de natuur, dat het zo laagdrempelig mogelijk is.
1: De foto die je net hebt geüpload, Michael, laat zien dat je nu kijkt naar vlierbessen. Met deze ene foto denk ik dat ik met 85% zekerheid gelijk heb.
2: Nou, dat gaan we even controleren. Marjan, is dit de vlierbes?
3: Nee, is niet de vlierbes.
2: Nou, toch AI is fout.
3: Helaas wel, ja.
2: Wat is dit dan?
3: Nou, dit is de lijsterbes. De kleur die lijkt er best wel heel veel op, ook oranje. Alleen dit is wat gladderig structuur en ik zou die niet zo eten. Af en toe kun je er wat van snoepen. 1 à 2 besjes per dag en dat is goed voor je hart.
2: En wat heb jij daar inmiddels in je hand?
7: Een bingoblad.
2: Oh, daar zie ik van alles op staan. De paardenbloem.
7: Kleefkruid.
2: Heb je die al gezien?
7: Ja.
2: En bovenaan staat er eetbare planten, onkruid. En dan staat er om tussen haakjes. Met andere woorden, die kun je wel eten dus. Mevrouw heeft de bingo-kaart gemaakt. Waarom eigenlijk?
8: Nou ja, kijk, heel veel mensen balen van onkruid in hun tuin en hebben helemaal geen idee dat het eigenlijk gewoon ook hele voedzame dingen zijn, waar vaak nog veel meer mineralen en vitamine in zitten dan in de groenten die je bij de groentebank koopt.
2: Dus eigenlijk was het best gezond.
8: En hier heb ik postelijn. Dat staat ook bijna. Dus heel eetbaar. Dat is het beste plantje van de hele wereld qua wat er aanvoedingsstoffen, vitamine, mineralen, allemaal antioxidanten in zitten. Er is geen één plant op de wereld die zoveel heeft als de postelijn.
2: Nou, ziet er voor mij uit als een stuk onkruid. Hij staat ook op uw bingo onkruidkaart.
8: Ja, maar het is wel eetbaar.
2: En gezond dus kennelijk.
8: En heel gezond.
2: Maar als je een postelijn in de tuin hebt staan toevallig, moet je die dan bereiden? Gewoon door de sla? Of?
8: Je kan het rauw eten, je kan door de sla, maar je kan hem ook rauw door de
7: spinazie
8: koken, maar je kan hem ook, het is jammer eigenlijk om hem te koken. je hebt toch wel een rauwe andijviestamp? Nou, in plaats van andijvie doe je de postelijn doorheen.
2: Postelijn andijvie? Nee, postelijn dijvie. Postendijvie.
8: Postendijvie.
1: Nou, jij kan nog genoeg leren over de natuur, dat hoor ik al. 6 september hebben ze weer een wildplukcursus daar. Morgen weer op pad naar ergens anders.
0: Een verslag was dit van Michael Koman. Ze gaat het ook eens proberen, postelijn van pot.
9: Ja, lekker.
0: Ja, lijkt je ook lekker? Dan gaan we samen eten.
9: 6 september kunnen we.
0: 1 op de 10 Nederlanders kan dit jaar niet met zomervakantie omdat ze er geen geld voor hebben. Bij de laagste inkomensgroepen bleef 60% van de huishoudens vorig jaar daarom thuis likken.
9: Ja, volgens cijfers van het CBS en het SCP gaat het in totaal om zo'n 800.000 mensen in Nederland van 15 jaar en ouder. De kloof tussen wel en niet op vakantie kunnen wordt ook wel vakantieongelijkheid genoemd.
0: En aan die vakantiekloof proberen heel veel mensen iets te doen. Zoals de mensen van de buurtcamping. Onze verslaggever Carolien van der Heuvel was de gast op de buurtcamping in Lelystad. En daar is 1/3 van de plekken gereserveerd voor minima. Je hoort Marjolein, ze is moeder van 2 kinderen van 4 en 8.
10: Wij werden natuurlijk in 1 keer gebeld dat er een plekje vrij was. En toen kreeg ik wel echt... Ik voelde echt gelijk een brok in mijn keel. Gelijk dat ik mijn ogen niet wilde gaan tranen. Dat ik echt dacht... Ik had het zo niet verwacht, zeg maar.
11: Dat je nog op vakantie zou gaan.
10: Ja, en vooral omdat ik het hun zo erg gun. Omdat ze het zo leuk vinden. En als je al zag hoe... Toen we gisteren vertelden, we gaan op vakantie. Dat ze zo blij waren... Ja, weet je, daar doe je het vooral voor.
0: Ja, Maarten Hupkes is sociaal wetenschapper en directeur van Stichting De Buurt, die deze buurtcampings organiseert. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, we horen net een moeder op jullie buurtcamping in Lelystad. 1/3 van de plekken daar zijn dus specifiek gereserveerd voor minima. Waarom hebben jullie dit gedaan?
12: Ja, wij organiseren door heel Nederland buurtcampings. In totaal zijn het er 70. En op die 70 buurtcampings ontvangen wij zo'n 20.000 buurtbewoners... waarvan er 6500 mensen zijn, bezoekers zijn met een kleine beurs. En dat doen we omdat mensen met een kleine beurs... vaak te maken hebben met chronische stress, minder gezonde levensjaren. En juist deze groep verdient het om ook even een ontspannen weekendje weg te hebben. En ook al is het in eigen buurt, uit ons onderzoek blijkt ook echt dat al onze bezoekers zich tijdens dat weekend echt zorgelozer voelen. Dus we vinden het heel belangrijk om die ontspannen activiteit aan te bieden aan iedereen.
0: Ja, nu hoorden we net een jonge moeder met jonge kinderen. Is het vooral erg voor kinderen als ze niet met vakantie kunnen?
12: Ja, ik denk dat het bij kinderen het meest zichtbaar wordt. De vakantieongelijkheid, zoals we hem tegenwoordig noemen. Want ga maar na, het ene kind in de klas is misschien 3 weken naar Italië geweest. Heeft heel veel van de wereld gezien. Terwijl het andere kind niet verder is gekomen dan de hoek van de straat. En dat werkt natuurlijk door. Die ongelijkheid werkt door. Het zorgt voor vooroordelen. En wij merken op die buurtcampings die we organiseren... dat kinderen met van allerlei achtergronden opeens een gezamenlijk... belevenissen hebben meegemaakt. Dus het gaat in de klas niet meer over die vakantie naar Italië of niet, maar het gaat over wat ze hebben meegemaakt op de buurtcamping. En dat werkt natuurlijk heel mooi en verbindend tussen die kinderen.
0: Als ik u zo hoor, dan denk ik, waarom is maar 1/3 en niet de helft of veel meer plek op de buurtcamping gereserveerd voor minima?
12: Ja, dat doen we heel bewust. Omdat we het belangrijk vinden dat er op de buurtcamping een mix is van bezoekers. Een sociaal-economische mix. Want naast dat er vakantieongelijkheid is... bestaat er in ons land ook zoiets als dat we te veel in onze eigen bubbel leven. Er is sprake van polarisatie. En wij kiezen er bij onze buurtcampings bewust voor... dat we mensen van verschillende achtergronden samen een weekendje laten kamperen. Ook om ervoor te zorgen dat ze anders over elkaar gaan denken, positief. Over elkaar gaan denken, dat vooroordelen weg worden genomen. En zo komt het voor dat ik ben op menig buurtcamping geweest waar je rond het kampvuur hele verschillende mensen, een bankier en een dakloze, naast elkaar bij het kampvuur ziet zitten en fijne gesprekken hebben met elkaar. Dus zo'n camping werkt heel zorgt ervoor dat mensen zich echt gelijkwaardig voelen. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus wij willen die groep mensen met een kleine beurs niet als zielig behandelen of als aparte groep. Iedereen hoort erbij.
0: En waar betaalt u dit eigenlijk van?
12: Ja, we worden gesteund door landelijke partners, dus fondsen. Maar wij zijn ook afhankelijk van subsidies van gemeenten. En wij moeten ieder jaar opnieuw die subsidies aanvragen in gemeenten. En ik pleit er eigenlijk voor dat we echt toegaan naar een structurele financiering vanuit die gemeenten voor dit soort. Want naast de buurtcamping zijn er nog heel veel andere zomerse buurtactiviteiten. Van structurele financiering voor die activiteiten die zo belangrijk zijn voor mensen. Die dus niet weg kunnen. U hoorde het net al in het fragment op een van onze buurtcampings, hoe ontzettend blij die moeder is met wat ze haar kinderen kan bieden. En ja, daar zou eigenlijk structureel ruimte voor gemaakt moeten worden. Zodat wij ook meer tijd overhouden om juist die impact in die buurten te maken.
0: Nou, op naar meer vakanties dus dan voor Minima. Dank u wel, Maarten Hupkes, ja, directeur van Stichting De Buurt. Zaterdag meer hierover in onze tv-uitzending op NPO 1 om 6:30. Straks kunnen satellieten helpen bij het bestrijden van bosbranden. Dat wil luisteraar Marinka Muller weten. Zometeen in één vandaag het antwoord.
13: NPO Radio 1. Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
14: Merel.
15: Christian Vlokstra.
16: Yvette van Boven.
17: Op de Boezeda.
18: Stefan Stassen.
13: Wat lezen.
19: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
13: Luisteren.
20: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
13: Of kijken zij.
21: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
13: Wat raden ze aan deze zomer?
18: Heb ik mijn bril pas.
22: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
13: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
23: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
30: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
30: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
32: Hoppa!
31: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
32: 3-sterrenslot.
31: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: NPO Radio 1. 1 uur.
13: Lammert de Bruin.
0: Af en toe een glaasje champagne tijdens de zwangerschap moet kunnen. Met die opmerking riep influencer Nicola Ebbing de toorn van TikTok over zich af. Ze verwees nog naar een boek waarin zou staan dat dit geen kwaad kan. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag na het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
33: In het Brabantse Engelen is vanmorgen vroeg een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen de opvang. Er is nog niemand voor opgepakt. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 3 terrorismeverdachten opgepakt van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Daarna werd een 16-jarige jongen geblinddoekt afgevoerd. De moeder van de verdachte maakte een aangeslagen indruk, zegt verslaggever Henrik Willem Hofs.
1: Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen. En dat doet heel veel vragen op.
33: In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: En veel mensen die hebben het gehoord vannacht, stonden ook op straat, zijn natuurlijk geschrokken van die enorme knal, maar zeker ook omdat op datzelfde adres 3 jaar geleden ook al een man werd aangehouden. Die man kreeg toen een celstraf van 112 dagen, omdat hij aanhanger zou zijn van IS. En met anderen onder meer praten over aanslagen op nachtclubs bijvoorbeeld.
33: Het is niet duidelijk of het nu om dezelfde man gaat. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Er is een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner van het centrum. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen moet eerst betalen. En mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Bellorgier. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. De plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in Europa. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk. En de Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Infantino hoopt met het plan investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. En dat is funest voor de betrouwbaarheid van het voetbal, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
33: Ook de Britse premier Andy Burnham vindt de plannen onzin. Hij zegt dat het WK geen product is en dat voetbal behoort tot de supporters.
4: The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
33: De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het liedje Dikke Pens van carnavalsgroep De Kapotte Kachels is volgens de rechter terecht offline gehaald. De carnavalshit is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA. De popgroep uit Zweden had bezwaar en liet het nummer verwijderen bij de muziekdiensten. De rechter oordeelt nu dat ABBA gelijk heeft. De melodie is direct herkenbaar en de Kapotte Kachels hebben een commercieel belang bij het liedje dat zo klinkt.
5: Ik ben zo blij met de pens van mij. Je van zitten dik, maar nu heb ik
33: schik. Dikke Pens mag nog wel gezongen worden tijdens optredens. Het liedje was vorig jaar tijdens carnaval vooral populair in Brabant. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint nog zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden.
0: Annemiek Bosgaard, waar staat het vast?
6: Onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En 2 keer file door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Drechttunnel heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum 20 minuten extra reistijd.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Al 5 maanden duurt de oorlog tussen Iran en de VS. Wat dit met de mensen in Iran doet, bespreken we zo met de Iraanse Nederlander Martin Abbasi. Lieke, in feite fictie, een gek medisch advies van een influencer.
8: Ja, daar valt iedereen nu over online. Volgens influencer Nicola Ebbink moet een glaasje alcohol tijdens je zwangerschap prima kunnen, zei ze op TikTok, zijn we ingedoken.
0: Nu eerst hulp uit de ruimte.
9: Vraag 1 vandaag.
0: Bosbranden kunnen in korte tijd volledig uit de hand lopen, zoals we deze dagen weer zien in Frankrijk en Spanje. En dan zou je denken, hoe eerder je zo'n brand ontdekt, hoe beter. Kunnen al die satellieten die boven ons zweven daar niet bij helpen? Dat vroeg luisteraar Marienke Muller uit Rotterdam zich af. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, want u dacht, die satellieten kunnen zoveel zien. Waarom kunnen ze dan niet alarm slaan als er ergens een bosbrand is?
10: Ja, weet je, ze nemen van alles waar. En je ziet natuurlijk dat hoe warm het is op allerlei plekken. En denk ik, ja, je moet het toch het verschil tussen 40 graden en 100 graden ook kunnen meten. En de technieken zijn zo gevorderd. En natuurlijk zullen ze het met de huidige niet, maar dan moeten ze even iets bedenken. Want dat zijn ze goed in. Ze kunnen ook naar Mars.
0: Ja, inderdaad. Nou, nog niet helemaal. Maar ja, wel met een wagentje inderdaad. We gaan die vraag stellen aan Melvin Sieben. Hij is expert op het gebied van bosbrandbestrijding. Met zijn bedrijf houdt hij zich bezig met het voorspellen en in kaart brengen van natuurbranden met behulp van AI en van drones. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Ook met behulp van satellieten?
11: Nee, dat is het enige wat wij niet doen. Nee.
0: Oh, maar kan dat niet dan?
11: Ja, dat kan zeker. En dat gebeurt ook eigenlijk al. Hè. We hebben in Europa bijvoorbeeld het EFI-systeem. Dat staat voor European Forest Fire Information System. En daar komt eigenlijk heel veel van die satellietdata al samen. Over het algemeen zijn dat satellieten die door de Europese Unie zijn gelanceerd. En die zijn redelijk traag. Dus bijvoorbeeld elke 3 tot 6 keer komen die over een gebied per dag. Oh. En dan wordt ook nog eens de data op de grond verwerkt. Dus dat betekent dat het soms nog 2 tot 3 uur duurt voordat je daar iets van ziet. Ja, dat zijn tijdsintervallen waar we niet op kunnen wachten.
0: Nee.
11: Dus er zijn ook commerciële partijen die zijn dat gat gedoken. Dus die zorgen dan, of in ieder geval het idee daarvan is dat ze een hele constellation, noemen ze dat, van satellieten lanceren. Dan heb je er ongeveer 50 nodig om de hele aarde te bedekken bijvoorbeeld.
0: Ja.
11: En dan zou je elk half uur kunnen kijken. Maar dat zijn satellietjes die hebben alleen infrarood data. Dus dan zie je wel waar een brand is, maar dan zie je bijvoorbeeld heel veel andere relevante data, zoals of er mensen in de buurt zijn die geëvacueerd moeten worden, of dat er wegen niet begaanbaar zijn, zodat de brandweerauto's daar kunnen komen. Dat zie je dan weer niet.
0: Oké, maar dat zou allemaal in principe wel kunnen als je zulke satellieten de ruimte instuurt.
11: Ja, die mevrouw zei het net ook wel heel mooi. We kunnen in principe

0: Maar dan zie je bijvoorbeeld heel veel andere relevante data. Zoals of er mensen in de buurt zijn die geëvacueerd moeten worden. Of dat er wegen niet begaanbaar zijn, zodat de brandweerauto's daar kunnen komen. Dat zie je dan weer niet.
1: Oké, maar dat zou allemaal in principe wel kunnen als je zulke satellieten de ruimte instuurt.
0: Ja, die mevrouw zei het net ook al heel mooi. We kunnen in principe naar Mars. Hè? Dus ja. Het zijn altijd overwegingen die je moet maken. De techniek komt er uiteindelijk sowieso. De vraag is even, hoe lang gaat het nog duren voordat we dat echt allemaal in werking hebben gezet? Hè? Dus ook die commerciële partijen die constellations lanceren, daar zijn er nu een aantal van in de ruimte. Maar het gaat misschien nog wel decennia duren voordat ze alle 50 daar hangen. Ja, in de tussentijd moeten we echt andere maatregelen ook treffen om het goed in kaart te brengen.
1: Ja, en welke andere maatregelen kunnen er getroffen worden?
0: Ja, kunnen er en worden ook al. Hè? Dus ik denk, dat zie je misschien nog weinig in het publieke beeld. Maar er zijn enorm veel initiatieven wereldwijd. Hè? We zijn hier in Europa ook, je ziet in Frankrijk en Spanje wat er gebeurt. Maar ook in Nederland zijn de natuurbrandexperts op de hoogte dat er dingen moeten gebeuren. Daar is ook in de afgelopen jaren 70 miljoen voor vrijgemaakt om daar invulling aan te geven. Oh. Dus dat kan bijvoorbeeld met camera's. Hè? Dus dat doen wij in Nederland niet. Maar in België bijvoorbeeld hebben ze camera's op een hoge palen staan. Die dan met AI rookpluimen kunnen detecteren op de horizon. En dat best wel goed kunnen lokaliseren. En de drones natuurlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we Team Digitale Verkenning. Dat zijn expert drone teams van de veiligheidsregio's. Zijn er een stuk of 16 als ik het goed heb. Ja, en die reageren als er een brand wordt gemeld. En in Nederland gelukkig is dat gemiddeld onder de 15 minuten. Dus wij kunnen het in Nederland eigenlijk best wel goed al met doorbellen. Omdat we heel erg dicht bevolkt zijn. Dan komt zo'n drone team ter plaatse en die gaat het dan in kaart brengen. En dan heb je dus naast de locatie van de brand ook al die andere relevante informatie meteen. Waar de officieren dan hun bestrijdingsplan op kunnen opstellen.
1: Ja, mevrouw Muller, heeft u zo antwoord gekregen op uw vraag?
2: Nou ja, een beetje. Kijk, ik zie op een weerapp zie ik waar de bewolking is. En waarom zie ik dan niet de rook van een brand?
1: Ja, nou, meneer Siepen, dat heeft te maken met dus die tijdstippen van die satellieten.
0: Ja, dus in principe wat die mevrouw vraagt, die techniek is nu nog niet in orbit rond de aarde, zeg maar. Hè? Dus ik snap wat zij wil. Hè. Zij zou graag. Die weerapp die laat nu zien waar de wolken zijn, maar die kan het bijvoorbeeld ook voorspellen. Hè? Dus een buienradarachtig systeem. Ja. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat soort dingen die hebben we wel al. Hè? Die dan bijvoorbeeld met een bepaalde, en dat heeft een statistische component. Dus dat is met je betrouwbaarheidsfactor aan koppelen. Maar die zou kunnen zeggen, hier zou potentieel de volgende brand kunnen ontstaan. En dat is wel al mogelijk. Maar echt dat nu al zien waar ze zijn, dat heeft altijd een vertraging helaas. Maar nogmaals, zo'n FS-systeem, wat gewoon toegankelijk is tot iedereen, dat kun je op internet gewoon vinden. Daar zie je in ieder geval de brandhaarden van een aantal uur uit.
1: Ja, het kan dus wel, maar er moet even geld in geïnvesteerd worden als ik het zo hoor. Dank u wel, Melvin Sieben, eigenaar van Meyer Technologies. En ook Marinka Muller voor uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Kan van alles zijn, stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Terwijl de VS en Iran weer met elkaar onderhandelen, blijft de situatie voor veel Iraniërs zeer gespannen. En daarmee ook voor hun familieleden hier in Nederland. Martin Abbasi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: We spreken je geregeld hier over de situatie in Iran. Ja. Maar wat krijg je mee van het dagelijks leven daar op dit moment?
3: Ja, het bijzondere is dat ondanks dat er een oorlogssituatie is, vooral de afgelopen maanden, het is natuurlijk een paar dagen rustig geweest, met uitzondering van vanochtend weer natuurlijk, dat het dagelijks leven toch ook wel weer gewoon doorgaat. Als ik met de familie spreek, ik heb gisteravond nog best lang met de nicht gepraat. Ja, die vertelt dat je ook gewoon naar je werk toe moet gaan, dat je ook gewoon dingen moet doen om jezelf te onderhouden. En ik zag zelfs een neef van mij die normaal plaatst hij op Instagram voor de oorlog best wel veel politiek gerelateerde stukken. En nu had hij een story geplaatst wat er werk gerelateerd was. Dus dat besef kwam ook bij mij in. Van ja, ondanks dat er conflict is, ondanks dat het leven best wel zwaar is, ja, gaan mensen ook gewoon door met hun leven.
4: Ben je daar ook misschien een beetje aan of zo, gek genoeg?
3: Ja, misschien wel. En we moeten denk ik ons ook wel voorstellen, de situatie in Iran was natuurlijk, het was geen totale oorlog. Dus die luchtaanvallen die waren heel gericht op gebouwen en op instituties van het regime zelf. Nou, als je daar in de buurt woont, dan is je natuurlijk wel heel veel pech. Want de stad, hoofdstad Teheran, is natuurlijk best dicht bevolkt. Dus als jij in de buurt van een politiebureau woont, ja, dan kon je natuurlijk daar ook schade aan ondervinden aan die aanvallen. Maar het was wel allemaal heel gericht. Dus het was niet dat de totale maatschappij, totale samenleving in een soort oorlogsmodus zat. En dat merk je nu ook wel, dat eigenlijk na een paar maanden mensen gewoon weer doorgaan met hun werk en hun leven.
1: Nu hebben we je ook gevraagd of je familie wat voor ons in wilde spreken. Ja. Maar dat vinden ze te spannend. Wat zegt dat toch?

0: over de situatie nu nog daar?
1: Nou, dat je hebt natuurlijk aan de ene kant de oorlogssituatie, maar aan de andere kant heb je natuurlijk nog steeds de repressie van het regime. Dat is iets wat de afgelopen 48 jaar al zo is. En een paar concrete voorbeelden, niet met mijn familie gelukkig, maar de afgelopen dagen zijn er weer mensen opgepakt. Er zijn weer openbare executies geweest van mensen die in januari mee hebben gedaan aan die protesten. Dus de repressie is er nog. Vaak neemt die ook tijdens zo'n oorlogssituatie toe. Dus afgelopen weken zijn er heel veel mensen weer opgepakt onder de toch weer valse beschuldiging dat het buitenlandse inlichtingendienstagenten zijn, dus Mossad-agenten zijn. En je weet, als je in Iran opgepakt wordt en je wordt beschuldigd van samenwerken met de Mossad, ja, dan is er maar één ding wat er gebeurt. Ja, dat zijn die mensen die de afgelopen dagen aan die hijskranen zijn opgehangen, helaas.
0: Ja.
1: En dus ik snap heel goed dat zij, want ik heb het vaker gevraagd, dat zij zeggen, ja, nee, ik durf het echt niet.
0: Nee.
1: Want ja, stel dat het toch, ondanks dat het anoniem is, naar mij toe kan worden getraceerd. Ja, ook ik zou me overigens heel schuldig voelen als dat zou gebeuren.
0: Ja, vinden ze het dan ook spannend dat jij nu hier zit en wat je allemaal zegt?
1: Aan de ene kant wel. Ik probeer het zo anoniem mogelijk te doen. Dus net wat ik over mijn neef zei, ik zeg dan niet wat hij dan doet. Dus ik probeer het zo anoniem mogelijk te doen. En ik probeer ook, en dat doe ik altijd in overleg met ze, ook zorgen dat we hun stem hier laten horen. Want uiteindelijk is dat denk ik ook wel heel belangrijk. Dat zij ook hier gehoord worden. En dat mensen hier weten wat het dagelijks leven in Iran is. Onder aan de ene kant dus druk van een oorlog, van een constante luchtaanvallen. En aan de andere kant al veel langer de repressie van het regime zelf natuurlijk.
0: Wat vinden zij het belangrijkst dat wij nu hier in Nederland moeten weten?
1: Nou, dat het leven in Iran heel zwaar is. Ik heb toen ik gisteravond met mijn nicht sprak, vroeg ik natuurlijk weer aan haar, hoe gaat het met je? En ik denk dat wat zij zei is wat ik eigenlijk al afzonderlijk van alle andere familieleden hetzelfde hoor. Namelijk, het gaat fysiek wel goed. We leven nog, onze huizen staan nog overeind. Dus dat gaat gelukkig wel goed. Maar mentaal gaat het heel slecht. Vooral ook de jongeren die de afgelopen maanden, vooral in januari, mee hebben gedaan met die protesten. Nou, die hebben ook dingen gezien. Dat zal ze de rest van hun leven bijblijven. Maar daarna nog een oorlog waarin je constant in angst bent dat je huis iets kan overkomen, dat je zelf iets kan overkomen. En ze vertelde mij bijvoorbeeld dat ze een keer midden in de nacht werden ze wakker getrild. Dus dan is er een raketinslag niet heel dichtbij. Dan moet het best wel ver zijn, want anders heb je veel meer schade dan alleen trillingen. Maar zei ja, die constante angst dat je hebt, ook 's nachts dat je iets kan overkomen. Want ze kunnen nergens heen. Hè? Het is niet, ze hebben geen schuilkelders. Ze hebben niet plekken waar ze kunnen schuilen. Je moet dan gewoon hopen dat er dan niets gebeurt. Nou, dat doet mentaal wel echt iets met.
2: Was ook aan het begin van de oorlog een beetje de hoop toch in het Westen in ieder geval dat het regime zou vallen of dat daar iets verandert. Wat doet het met mensen dat het nog steeds zo erg is, die repressie van misschien gaat het wel helemaal nooit veranderen. Dat lijkt me mentaal ook zwaar. Los van die angst die je hebt voor fysieke aanvallen.
1: Je begint dan met een soort hoop van hopelijk gaat er iets gebeuren nu. Hè? Want begin januari gingen mensen massaal de straat op om te protesteren tegen het regime. Nou, we weten hoe het regime heeft gereageerd. Duizenden, misschien zelfs wel, die schattingen gaan tot misschien zelfs wel tienduizenden doden in januari protesten. En daarna, niet lang daarna, eind februari, begon de oorlog. Dus mensen, ook ik, hadden hoop. Nou, misschien gaat er iets veranderen. Nou, voor mij hier is dat natuurlijk heel makkelijk, want ik kan gewoon doorgaan met mijn dagelijks leven hier. En ik heb hier mijn leven en mijn gezin en mijn familie. Maar zij ondervinden natuurlijk dagelijks de gevolgen daarvan. En ze hoopten dan, ondanks dat het zo spannend is, ondanks dat ze hun dagelijks leven zo wordt beïnvloed door die oorlog, dat het een positief effect heeft. En dat heeft het niet gehad, helaas.
0: Is die hoop daarmee ook helemaal weg dan daar?
1: Aan de ene kant wel, want ja, toen ik mijn nicht gisteren sprak, zei ze, ja, we weten ook niet meer wat we moeten doen. We kunnen niet weg, want je wil aan de ene kant je land niet verlaten, want je familie woont daar. Aan de andere kant is het ook praktisch zo goed als onmogelijk om weg te gaan. Maar ja, je wilt eigenlijk ook niet blijven, want je hebt totaal geen toekomstperspectief. Je bent onveilig, je kan jezelf niet uitspreken, je kan niet leven in een vrije en fijne samenleving. Dus ja, ze zitten vast en eigenlijk het enige wat ze kan helpen is hoop houden, maar ik snap ook dat de hoop langzaam weggaat, want dat is ook bij mij het geval. Ik snap dat ook bij hun, hoor. Ja.
0: Hoe kijk je naar de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van Iran op dit moment?
1: Nou, ik zit daar heel dubbel in. Want ik heb zelf een keer, een paar maanden geleden, met een groep Iraanse Nederlanders een gesprek gehad met ons minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. En hij was oprecht geïnteresseerd in ons verhaal. En hij wilde ook echt van ons horen wat vanuit de Iraanse gemeenschap hier in Nederland nodig was om hulp en erkenning te krijgen vanuit de Nederlandse regering. Dus daar heb ik heel veel waardering voor, dat hij daar tijd voor vrijmaakte. En ik vind ook dat de vorige ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat ook gedaan. Dus dat was heel goed. Tegelijkertijd was ik ook teleurgesteld en ook een beetje boos over de manier hoe er vanuit bijvoorbeeld Rob Jetten werd gereageerd op de aanvallen. Want aan de ene kant noemde hij het, ik heb een begrip voor dat het gebeurt. Maar het mag niet volgens internationaal recht. Dus hij zat ook in zo'n spanningsveld waardoor hij eigenlijk niks zei. En dan denk je bij mezelf, zeg dan dat je of voor de oorlog bent of je bent er tegen. Maar ga er niet zo tussenin zitten.
0: Nee.
1: En dan hebben de mensen in Iran ook niks aan. Dat zei mijn nicht gisteravond ook. Die zei van, ja, die Europese leiders, ja, die blijven heel vaag. Daar hebben we niks aan. Mm. Of veroordeel het, of ga met de Amerikanen meedoen. Maar niet daartussenin, want ja, niemand die daar iets aan heeft.
0: Nee. Hoe ga je de komende weken, maanden misschien wel in? Hoe blijf je dit? Ja, dat lijkt me heel raar om dit van zo'n afstand te volgen.
1: Ja, en dat is het ook. Toen de oorlog net begon, ook met de protesten natuurlijk in januari, zat ik aan de televisie en aan mijn telefoon vastgeplakt. Ik werd 's ochtends wakker. Ik deed meerdere. Je kan tegenwoordig op je televisie meerdere programma's tegelijk aan. Ja, ja, ja. Dus dan had ik meerdere nieuwszenders aan die dan vaak, vooral bij de oorlog, begin van de oorlog, 24 uur per dag nieuws aan het uitzenden waren. Dus ik was daar echt bijna dag en nacht mee bezig. Maar op een gegeven moment gaat het ook bij mij weg. Dus ik ben daar nu nog steeds veel mee bezig. Ik volg het nieuws natuurlijk wel. En de komende weken en maanden zal ik dat ook doen. Maar ja, ook hier gaat het dagelijks leven ook door. Hoe gek en oneerlijk dat ook klinkt. Ook hier moet ik gewoon naar werk. En heb ik kinderen waar ik voor moet zorgen. En doe ik ook mijn eigen dingen die ik zou moeten doen. Maar het voelt een beetje dubbel. Want ik wil blijven doorgaan met mijn uitspreken ertegen. Wat er in Iran gebeurt. Maar ja, je hebt ook een dagelijks leven en dat blijft doorgaan. Dus de komende weken ben ik er nog steeds mee bezig. Maar je ziet ook in het nieuws, wordt het niet meer. Er zijn geen live blogs meer, er wordt niet meer breaking news gepubliceerd. Dus nee. Het ebt een beetje weg.
0: Ja. Dank je wel dat je erover wilde komen vertellen en praten met ons vandaag. En Martin Bassi, dank je wel.

0: 86 jaar is hij inmiddels en hij treedt nog steeds op in casino's in Amerika. Smokey Robinson met Tears of a Clown.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, over onze favoriete onderwerp, alcohol.
2: Ja, het gaat al dagen online in ieder geval nergens anders over dan over een filmpje van influencer Nicola Ebbink. Ze heeft bijna 30.000 volgers op TikTok en ze zei in een filmpje het volgende.
3: Oh ja, af en toe drink ik een glaas champagne omdat ik vind dat dat moet kunnen. Thuis met Gigi 26 weken in mijn buik. Dat was een mew!
2: Ja, goed om te zeggen, het filmpje is inmiddels verwijderd.
0: Oké, maar dus af en toe een glas champagne moet kunnen, maar ik hoor iets met in de buik.
2: Ja, Ebbink is zwanger en af en toe een glas alcohol tijdens haar zwangerschap. Zij vindt dat dat prima kan. Ja, hoe kijkt Jacqueline Krauwel, preventiedeskundige van Jellinek, daar eigenlijk naar?
4: Het is een giftige stof die in principe voor iedereen kwalijk is. Dat heeft de gezondheidsraad ook gezegd. Van, er is geen veilige ondergrens, want het is toch ook wel een middel wat een hoop schade aan je lichaam kan geven. Ook al vinden heel veel mensen het superleuk, het heeft ook een down-effect op je lichaam. Dat ervaren heel veel mensen al de volgende dag.
2: Ja, de gezondheidsraad adviseert iedereen om geen alcohol te drinken. Überhaupt dus niet. Zeker niet als je zwanger bent. Krauwel vertelt ons wat er gebeurt als je alcohol zou drinken als je zwanger bent.
4: Dus op het moment dat jij alcohol drinkt, dan is het zo jouw baby eet en drinkt wat jij ook eet en drinkt. Dus op het moment dat je alcohol drinkt, drinkt jouw baby ook alcohol in de placenta. Want daar zijn jullie connected mee met elkaar. En de baby drinkt dat dus, plast dat ook weer uit. Maar omdat hij in vruchtwater zit, drinkt hij dat ook weer opnieuw op. Dus de alcohol blijft nog een tijdje bij de baby.
0: Oh, dat lijkt me inderdaad heel gek. Het dropt de baby in je buik. Maar wat zijn dan uiteindelijk complicaties die dan kunnen optreden?
2: Ja, dat vroegen we aan verloskundige Frank Bekker.
5: Het meest voorkomende, als het optreedt, complicatie, dat is het VAS, het fetaal alcoholsyndroom. Wat leidt tot lichamelijke afwijkingen. Leidt ook afwijkingen in het gezicht. Je krijgt een wat platter gezicht met een brede neusrug, wat wijduitstaande ogen. Maar het leidt ook tot mentale achterstanden, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen. Dus het is nogal wat.
2: Ja, het is inderdaad nogal wat. Nicola is 26 weken zwanger, zei ze op TikTok. Maakt dat nog iets uit?
5: Nee, dat maakt eigenlijk niet zo vreselijk veel uit. Kijk, punt is hierbij je grijpt eigenlijk in de ontwikkeling van het brein. Zoals nu. Iedereen kent die campagne, hè? Voor 18 jaar geen alcohol. En een heleboel mensen, een heleboel ouders ook, treden dat met voeten en geven hun kinderen toch alcohol. En dan heb je het over een brein wat al enigszins ontwikkeld is. En in de zwangerschap moet dat hele brein zich nog gaan ontwikkelen.
2: Ja, Krauwel van Jellinek vertelt nog over een eigen ervaring en heeft nog een belangrijke toevoeging.
4: Ja, je hebt eigenlijk tijdens de zwangerschap, en dat heb ik zelf ook ooit mogen ervaren, heb je één kans om het goed te doen, om je kind zo goed mogelijk een start mee te geven. In mijn beleving wil je daar gewoon zo min mogelijk negatieve dingen aan toevoegen, omdat het echt soms een blijvend effect kan hebben op iemand zijn ontwikkeling. En alcohol heeft daar een negatief effect op.
0: Nou, Lieke, dit is wel een hele duidelijke feit of fictie.
2: Ja, en misschien ook niet echt een nieuwe conclusie voor loskundige Bekker.
5: Ja, dat is fictie. Dat is absoluut fictie. Kijk, ik kan niets tegen iemand zeggen wat je wel of niet moet doen. Dat is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar bedenk wel, je bent verantwoordelijk voor je kind. En ook voor de ontwikkeling en de veiligheid. Alsjeblieft, neem dat heel serieus.
2: Ja, nogmaals, dikke fictie.
0: Dankjewel. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland, met Nadia Moussaïd. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat gaan jullie doen?
6: Nou, we gaan het hebben over de grote techreuzen en hun wereldbeeld. En we gaan ook nog naar China kijken en de handelstarieven.
0: Dankjewel. Wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending, Lieke. Wat is er nog?
2: Ja.
0: Even kijken. Oh nee, dat hebben we niet. Je wil iets laten horen, maar dat is er niet.
2: Het was een spannend moment.
0: Ik denk dat je
2: Kevin
0: dat je dat wil laten
2: dat
0: horen.
2: Kevin, nog een keer.
7: Kevin's not here. Kevin's not here. Kevin's not here. What?
0: Ja.
2: Bijna.
0: Ja, oh, dat was iets hoger.
2: Ja, Home Alone film. Er komt mogelijk een nieuwe Home Alone film. Gemaakt door niemand minder dan Macaulay Culkin. De jongen die Kevin speelde in Home Alone. Het jochie wat 2 keer in 2 films per ongeluk alleen thuis werd gelaten. Wat niet echt goed uitpakte. Komt mogelijk een nieuwe film, Lammert. Ik ben helemaal blij.
0: Ik ga kijken, dankjewel. Ja. Dit was het. Onze website is 1vandaag.nl. De tv-uitzending van 1Vandaag is om 6:30 op NPO 1. Een hele fijne middag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
8: Ster.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
16: Ja, iets later dan. Ik was er niet, maar nu ben ik er wel. In het Brabantse Engelen is vanochtend vroeg een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. De politie zegt dat de auto bij de eigenaar is weggehaald. De afgelopen dagen werden huizen en auto's beklad van mensen die niet tegen de komst van een opvanglocatie waren. Er is een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner van het centrum. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. En in Brazilië is een voetballer geschorst zolang de tegenstander die hij blesseerde niet is hersteld. De zaak kwam voor het Hoge Rechtshof voor Sport. Internationaal speler Gabriel tackelde zijn tegenstander die daarbij zijn scheenbeen brak. De maximale schorsing voor de verdediger is 1,5 jaar.
17: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Bergen-op-Zoom en Hogerheide is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over.
1: NPO Radio 1. VPRO.
18: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan mijn zomertafel vandaag gaan we naar Silicon Valley. Want daar flirten grote techbazen steeds vaker met antidemocratisch gedachtegoed. En volgens mijn gast vandaag schurken die techbazen zelfs aan tegen het fascisme en vormen ze een bedreiging voor ons in Europa. En aan de andere kant laat China juist zijn economische spierballen steeds vaker rollen richting ons in Europa. Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan aan tafel.
8: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
6: Ja, welkom allebei. En vandaag zijn mijn gasten Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ik ga zo met jullie praten over de donkere wereldbeelden van de techbaas en over de dreiging die China vormt voor ons in Europa. Maar eerst het nieuws van de dag.
19: The US and Saudi Arabia say they've carried out coordinated strikes against Iranian-backed groups in Iraq. In a social media post, US Central Command said precision strikes were carried out against Iran-aligned groups in Iraq.
6: Ja, dus na een paar rustige dagen is de oorlog tussen Iran en Amerika weer opgeleid en met aanvallen over en weer. Paul, als Saoedi-Arabië, die dus nu ook meedoet aan die aanvallen in Irak, zo openlijk eigenlijk. Wat betekent dat, dat ze dat zo nu openlijk zou doen?
20: Nou ja, je ziet al langer dat Saudi-Arabië steeds meer tegen de Amerikanen aanleunt. Dat bijvoorbeeld ook F-35 wordt verkocht aan Saudi-Arabië. En dat ze steeds verder eigenlijk het Amerikaanse kamp in worden getrokken. En dat heeft ook te maken met dat die regio gewoon ontzettend complex is. Dus Iran en Saudi-Arabië hebben een hekel aan elkaar. Iran en Israël hebben een hekel aan elkaar. Saudi-Arabië heeft eigenlijk ook een hekel aan Israël, maar vindt Iran nog vervelender. Dus dan gaat ze maar mee met de Amerikanen.
6: En is het hekel of is het gewoon opportunistisch, machtsblokken vormen? Is het?
20: Nou ja, hekel is misschien zelfs te kort aangezegd. Het is een heel mooi boek, dat heet The Black Wave. Dat gaat eigenlijk dat die hele dynamiek van het Midden-Oosten is de rivaliteit tussen Saudi-Arabië en Iran. Dus dat is niet gewoon, zeg maar, vervelend, maar echt aardsrivalen.
6: Ja, en hoe kijk jij hier tegenaan, Rem? Is Trump eigenlijk blij bijvoorbeeld met deze nieuwe partner?
21: Nou ja, allereerst.
6: Misschien wagen ze dat eigenlijk al.
21: Ik denk dat het belangrijk is om te onderstrepen dat Saudi-Arabië al een hele tijd gezegd heeft van tot nu toe vertonen wij, zijn we geduldig. Maar onze geduld raakt op een gegeven moment op. Want ze hebben de afgelopen maanden regelmatig te maken gehad met Iraanse aanvallen. Op met name Amerikaanse luchtbases, maar ook op olieinfrastructuur. En tot nu toe zijn ze heel erg afzijdig gebleven. Dat ze nu toch openlijk meer de strijd richting Iran aangaan is zorgwekkend, omdat dat mogelijk tot een verdere regionalisering van het conflict gaat leiden. Precies wat Paul zegt, de grootmachtrivaliteit in de regio tussen Saudi-Arabië en Iran is echt wel eentje om heel serieus te nemen. Je vraag gaat over Trump. Trump heeft het volgende probleem. Hij wordt door zijn militaire adviseurs verteld dat de voorraden van antirakettenafweergeschut, dat die vrij beperkt zijn. En wat zie je gebeuren? Dat Iran afgelopen nacht ook weer ballistische raketten op Amerikaanse doelen probeert af te vuren om onder andere die voorraden nog verder naar beneden te brengen. En dat is echt een machtsmiddel wat Iran in handen heeft. Dat Saoedi-Arabië nu een beetje erin stapt, of ook aan de kant van Amerika toch terug gaat slaan, dat wordt waarschijnlijk niet helemaal als zorgwekkend gezien in Washington. Omdat dat Washington de mogelijkheid geeft om te zeggen van oké, wij hebben tot nu toe het karretje getrokken in dit conflict richting Iran. Misschien is het nu tijd aan anderen. En dat is misschien heel cynisch. Maar het perspectief dat we naar een verdere regionalisering van dit conflict toe gaan is denk ik een hele waarschijnlijke.
6: Ja, ben je het mee eens?
20: Ja, en wat er ook bij speelt is dat afgelopen week is er een akkoord met de Amerikanen en de Saudi's over kernenergie ontwikkelen. Nou, kijk, Saudi-Arabië heeft geen kernenergie nodig. En veel mensen maken zich zorgen dat dit een opstap is naar kernwapens. En die hele regio zit zo in elkaar dat als Saudi-Arabië kernwapens gaat ontwikkelen, dan dwingt het de Iranezen om dat weer ook te doen. En gaat Turkije zich ook mogen. Dus die hele regio wordt gewoon ontzettend onstabiel.
6: Ja.
20: En dat komt uiteindelijk allemaal omdat je bent begonnen in Iran. Dat komt gewoon omdat je daarin hebt lopen.
6: En jullie hebben het natuurlijk over de VS en Israël. Ja.
20: Ja.
6: Oké. Dat gaan we even parkeren, deze actualiteit. Want we gaan het nu hebben over, we gaan naar Silicon Valley. Want daar zijn ze in de ban van een cyberhack. En nu komt het, de dader, dat is een autonoom AI-programma.
22: Sam Altman has been forced to admit that an AI agent powered by his technology went rogue, ignoring rules and launching an autonomous cyber attack against a private company.
3: OpenAI is now claiming responsibility for what they're describing as an unprecedented cyber incident.
6: Ja, Paul, dit gaat om een AI-model van OpenAI, de maker van onder andere ChatGPT.
20: Ja.
6: Dat dus op eigen houtje een ander bedrijf heeft gehackt. En dat platform is Hugging Face. Sam Altman, een van de grootste, meest invloedrijke techbazen, die gaat eigenlijk door het stof nu, hè? Waar zijn we in beland?
20: Ik denk dat de hoofdzin die je hoorde als vreemd was his technology. Dat het soort van de machtsconcentratie over technologie ligt zo erg geconcentreerd in mannen in Silicon Valley. Die even zelf verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van de samenleving. Je ziet ook dat Hugging Face dingen links en rechts loopt te hacken. Je hebt ook een bedrijf als Anthropic wat het vaak heeft over... oh ja, we hebben een cyberatoombom ontwikkeld. En dit zijn private bedrijven. Dit zijn winst, of tenminste ze willen winst maken. Dat doen ze niet altijd. Maar dit zijn niet nationale overheden. Dit zijn niet democratisch verantwoorde entiteiten. En er ligt zoveel macht nu in Silicon Valley bij... de soort van interne filosofie van dat soort mensen als Sam Altman. Ja, maar, dat is echt een probleem.
6: Ja, oké. Okay. Maar we hebben het ook over een AI-programma die zelf hackt.
20: Yes.
6: Dus we hebben het niet over een persoon.
20: Nee. En dat
6: vind ik nog even een graadje dystopischer wordt het voor mij nu.
20: Ja, en die zijn ontwikkeld door private bedrijven.
6: Ja.
20: Right? Het zou één ding zijn als dit in een soort van wapensysteem is ontwikkeld... waar het ook de bedoeling was. Maar dit was niet echt de bedoeling. En dan kom je aan tegen het feit dat... echt fundamentele technologische veranderingen... die echt ontwrichtend zijn voor de samenleving... worden gedaan in bedrijven. Niet in overheden. En
6: maakt
20: dat begint echt te maken.
6: Maakt het minder erg als zo'n programma uit zichzelf... zo'n AI-programma uit zichzelf gaat hacken? Is het minder erg als het in handen is van een overheid... in dit geval de VS, waar Trump de president is... of een bedrijf? Maakt het wat uit?
20: Kijk, ik vind het van wel. Want kijk, voor overheden die zijn democratisch verantwoord, dan zou je verkiezingen kunnen houden. Een bedrijf als OpenAI is niet eens een beursgenoteerd bedrijf, is niet eens een publiek bedrijf. Dus ze hebben veel minder eigenlijk
6: checks
20: manieren waarop checks en balances.
6: Ja.
20: Het gaat om winst. En dan is toch echt wel een vraag van: ja, maar waarom ligt zoveel invloed? Waarom ligt zoveel macht bij dit soort bedrijven? Je zag ook dat toen. Een paar maanden geleden Anthropic die dat model had, Fable. Dus er is een soort van coalitie ontstaan. Dat heette de Glasswing Coalitie. En dat was een aantal techbedrijven die samen iets hebben opgezet... wat eigenlijk lijkt op het ministerie van cybersecurity. Maar dat is een privaat entiteit. Dat is niet een overheid. Dus kerntaken zoals gewoon de samenleving veilig houden tegen hackers... liggen nu bij het bedrijfsleven, niet bij de overheid. En dat is eigenlijk gewoon het uithollen van de basisfuncties van... de publieke sector en de overheid.
6: En als je dan kijkt hoe dit zou hebt kunnen gebeuren... want ik begrijp dat zelfs de medewerkers van OpenAI... dagenlang niks in de gaten hadden.
20: Ja, er is weinig toezicht. Dit model zou in een zogenaamde sandbox zitten. En dan moet je een beetje voorstellen... dat soort van een dierentuinkooi... waar dat ding dan in zit en die kan dan experimenteren. En blijkbaar was hij daaruit ontsnapt. Maar dat duurde inderdaad een aantal dagen... voordat ze doorhadden dat de aap niet meer in de kooi zat.
6: Volg jij?
21: Ik luister ernaar en ik volg het wel een beetje. Ik vind het fascinerend. Maar is het probleem dan niet fundamenteel dat er een soort... Frankensteins monster wordt gecreëerd. Waar we gewoon niet zoveel gevoel bij hebben... wat het allemaal kan en wat het niet kan. Of het nou in private handen is of in publieke handen. Blijkbaar is deze technologie zo krachtig... dat het dingen doet...
6: autonoom gaat
21: opereren. Waar we gewoon geen controle over hebben. En dan ben ik het helemaal met je eens... dat het belangrijker zou zijn dat er meer publiek toezicht is. Maar het fundamentele probleem is dat we blijkbaar... in staat zijn om technologie te ontwikkelen... die gewoon ja toch een stuk verder gaat... en misschien slimmer, sneller en vindingrijker is... dan mensen zelf zijn.
20: Ja, kijk, dit is ook heel eigen aan technologie... is dat het altijd nieuwe problemen veroorzaakt. En wat je dus historisch ook vaak ziet... is dat als nieuwe technologieën ontstaan nieuwe maatschappelijke problemen. En er worden ook nieuwe instellingen opgetogen om dat te regelen. Dus we zijn bijvoorbeeld pas tijd gaan standaardiseren... toen de treinen begonnen te rijden, omdat je dat moet coördineren. Maar wat nu dus gebeurt, is die technologie wordt ontwikkeld in Silicon Valley. Heel snel ook, voor winst. Maar die instellingen die blijven eigenlijk achter. Er zijn niet nieuwe middelen ontstaan om te dealen met dingen als autonome hackers. En dat is ook helemaal niet de functie van het bedrijfsleven om dat te doen.
6: Dus de overheid zou hier eigenlijk in moeten stappen? Van
20: ja.
6: Dit, okay.
20: Ja, want die trend is dus heel sterk. En die is specifiek niet gebeurd de afgelopen 30 jaar in het Westen. Met name.
6: 30 jaar.
21: Daar zit dan ook wel een beetje een zorg. Want je noemde het voorbeeld van Anthropic met Mythos en Fable. Waar de Amerikaanse overheid van zei van oké, dit... product is blijkbaar zo krachtig dat het alleen maar toegankelijk mag zijn voor mensen met een Amerikaans paspoort.
20: Ja.
21: En dat was overheidsingrijpen die juist grote nationale veiligheidsproblemen met zich meeneemt.
6: Wat betekent een overheid in dit geval, of met de VS waar we nu mee te dealen hebben? Ja. Ik wil even naar een soort bloemlezing die wij gemaakt hebben. Want die zorgen nemen niet alleen maar toe over die autonomie van over die AI-programma's zelf die autonoom gaan handelen, maar ook over dus die grote techbazen van achter deze programma's. Hier een aantal radicale uitspraken over AI en de toekomst van de wereld.
4: You know, I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world.
5: Technology is this incredible alternative to politics.
7: You know, liberalism is exhausted. One suspects that democracy, whatever that means, is exhausted.
23: I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us.
24: You talk about existential risk, where the Antichrist is like some evil tech genius. In our world, it's far more likely to be Greta Thunberg.
6: Ja, oké, Paul. We horen hier techbazen als Peter Thiel en Alex Karp. Dat zijn de mannen achter Palantir. Je had het er net al over. Zijn dit extremistische uitspraken? Zijn dit uitzonderingen of staat dit voor meer?
20: Nee, dit is echt deel geworden van een ideologie die in Silicon Valley begint te ontstaan.
6: En wat is die ideologie?
20: Die ideologie is een hele rare combinatie aan soort van heel data-gedreven. Alles moet numeriek en moet soort van feitelijk gemeten worden. Een soort van versie van eugenetica die gaat over het menselijke ras optimaliseren. En sociaal darwinisme. En dat komt bij elkaar in een soort van idee dat AI de evolutie is van de samenleving en dat democratie in de weg staat.
6: Okay.
20: En dat kun je misschien het beste kort samenvatten als eigenlijk gewoon nazisme met een tekstsausje eroverheen. Daar lijkt nog het meeste op.
6: Oké, stop. Nu moet ik echt even wat meer uitleg hebben. Maar wat voor mensbeeld is dat dan?
20: Het is een mensbeeld waarin zij denken dat technologie objectief goed is. Dat eigenlijk alle vooruitgang in de wereld komt door technologie.
6: Mm-hmm.
20: En dat betekent dat het immoreel is om technologie tegen te houden. Right? Omdat technologie geeft medicijnen. En als jij dus technologie tegenhoudt, dan zorg je eigenlijk voor dat er meer mensen doodgaan aan malaria, aan kanker, et cetera. Dus zij zeggen, het is immoreel om technologie op wat voor vlak dan ook tegen te houden. We moeten zo hard mogelijk op het gaspedaal stappen. En dat zijn toevallig dan ook allemaal mannen die ook techbedrijven bezitten. Maar
6: ja.
20: Dit heet accelerationisme, op het gas gaan staan. Dat is een ideologie die in Silicon Valley heel erg leeft. En ook echt heel erg sterk aanwezig is, ook in de politiek. Omdat ze heel dicht tegen de Trump-administratie aanzitten.
6: En wat voor gevaren kleven hier nog meer aan? Want je zegt net nadrukkelijk, het zijn mannen.
20: Uh-huh.
6: Wat voor mensbeeld? Nogmaals, eigenlijk dezelfde vraag hoor. Maar ja. Wat is dan die samenleving die zij willen?
20: Peter Thiel is misschien het meest extreme voorbeeld hiervan. Hij heeft het over dat liberaal democratie eigenlijk dood is.
6: Ja.
20: Dat het fout ging toen we vrouwen het stemrecht gaven. Dat we eigenlijk gewoon van het hele systeem af moeten. Het is een mensbeeld waar ze eigenlijk zeggen, wij moeten naar AI toe. Dat is eigenlijk het geboorte geven aan een nieuwe god. En daar hebben we ook niet alle mensen voor nodig. We hebben eigenlijk maar 1% van de mensheid nodig die allemaal genieën zijn en computer science geeks en zo. En de rest van de mensheid, ja, die zijn
6: eigenlijk ook niet met al die mannen.
20: Nee, is niet nodig. Nee. Nee, je hebt eigenlijk maar een paar van die genieën nodig, Elon Musk en zo, die zoveel mogelijk kinderen krijgen, zodat zij hun genetische talent of whatever kunnen verspreiden.
6: Ja.
20: En ja, dan kom je gewoon tegen eugenetica aan.
6: Maar oké, geloven ze dit echt? Of is het een soort vorm van opportunisme dat het uiteindelijk toch over meer geld verdienen gaat, over macht? Wat weet je daarover?
20: Het is een beetje van beide. En wat dat betreft maakt het niet zo gek veel uit. Dus als we weer even bij Peter Thiel blijven. En trouwens ook Pat Gelsinger, de oud-CEO van Intel, die heeft het over dat het noodzakelijk is om een christelijk uitgeleide AI te hebben. En daar kunnen reden voor zijn. Het eerste antwoord zou kunnen zijn dat Peter Thiel oprecht gelooft dat de christelijke ideologie eigenlijk het objectieve morele goed is. Hij is ook zelf katholiek. Het zou kunnen zijn dat het eigenlijk niet boeit en dat hij gewoon zijn eigen wereldbeeld er doorheen wil rammen en dat gewoon zo snel mogelijk wil doen. Maar het gaat echt over dominantie. En het gaat ook over mensen die zijn zo absurd rijk dat nog meer geld hebben. Ja.
6: Wat hebben ze eraan?
20: Ja.
6: Maar is het nog niet zo heel lang geleden als Silicon Valley een soort... progressief bolwerk, althans leek het. Hoe heeft dit zo kunnen draaien? Wat is er gebeurd?
20: Ja, macht corrompeert. Kijk, toen
6: maar waarom moet het dan naar dat conservatieve denkbeeld? Naar geen stemrecht meer voor vrouwen?
20: Dat zit ook wel gewoon in de aard van Silicon Valley. Het is een mannengedomineerde omgeving.
6: Mm-hmm.
20: Het is ook binnen de soort van Amerikaanse mythologie. Het zijn mannen die business-titanen zijn. Die het goed hebben gedaan. Dus die moeten wel iets goed hebben gezien. En Silicon Valley is natuurlijk ook een plek waar ook eigenlijk een soort van cultstatus sowieso bestaat. Van een founder die een visie heeft en een nieuw product opzet in de hele wereld van ons. Iedereen zei dat het niet ging lukken, maar kijk eens naar Mark Zuckerberg, kijk eens naar Sam Altman. Dus dat idee van de visionair die maar even gewoon de gevechtsorde opzij moet schrijven om de toekomst teweeg te brengen, dat is heel sterk.
6: Ja.
20: En die luistert ook echt naar zichzelf. En die zitten nu ook in echo-bubbles, waar echt alleen maar hetzelfde steeds opnieuw komt. Van jullie hebben gelijk.
6: Spiegelpaleis.
20: Precies.
6: Fantastisch. Nou, wat een heerlijk wereldbeeld. Wat een fijne wereld scheppen we hier toch met z'n allen. Maar het blijft niet alleen bij deze, bij het beïnvloeden van individuen eigenlijk. Hè? Want wat zij hier. Die ideeën die ze hebben, die ideologie. Want het sijpelt ook door tot in de overheid. Je zei net als een schurken heel erg tegen Trump aan. Maar hoe kunnen wij, hoe kan de overheid en hoe kunnen wij als individu onszelf hier tegen beschermen? Want die invloed is groot.
20: Ja, nou ja, je hebt allerlei bewegingen die je kunt doen, zoals bijvoorbeeld Signal gebruiken of ander soort platformen. Maar het belangrijkste is denk ik om te realiseren dat technologie is een politiek thema geworden. Het is een machtsmiddel. En we hebben heel lang eigenlijk gezeten in het idee dat technologie een soort van neutraal ding is, wat de wereld beter maakt. Maar nee, het gaat echt over wat zijn je waarden. En als je bijvoorbeeld gaat stemmen, zou ik ook vooral kijken naar wat vindt de partij waar ik op stem over technologie. Vinden zij dat dat democraat moet zijn? Vinden zij dat dat in de publieke sector moet zijn? Of juist privaat? En dat is echt een andere manier van naar de wereld toe kijken.
6: Oké. Goed.
0: De Bureau Buitenland Zomertafel.
6: Ja, je luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel. En vandaag met geopolitiek duiders Paul Verhagen van het HCSS en Rem Korteweg van het instituut Klingendaal. Rem, we gaan naar jouw onderwerp. Je wil het graag hebben over de handelsoorlog tussen China en de VS.
21: En Europa.
6: En Europa, inderdaad. Vorige week kondigde Trump nieuwe heffingen aan op tientallen landen, waaronder China. China tariff, Mexico
2: tariff, India tariff. America is preparing for more Trump tariff.
9: Door importtarieven worden producten uit het buitenland duurder en zal er minder handel zijn tussen landen.
10: You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic.
9: Economen zijn het erover eens dat dat slecht is voor economische groei.
6: China. We do the tariffs, just getting nowhere at. Oké.
21: Het is wel een mooie zomerhit trouwens.
6: Nou, hè.
20: Is het AI?
6: Ik heb hem niet gemaakt. Nee, het is geen AI. Nee, het klinkt een beetje als South Park, by the way. Maar wie is nou eigenlijk deze handelsoorlog aan het winnen? Met al die tarieven?
21: Die handelsoorlog die is allereerst al een tijdje gaande. Als je even inzoomt op de spanningen tussen de VS en China, moet je eigenlijk concluderen dat China de sterkere kaarten heeft. En dat heeft ermee te maken dat vorig jaar, toen kondigde Trump een grootschalige hervorming van het tariefstelsel aan. En heel veel landen die slikten die tarieven die ze te verduren kregen. Maar China die ging daar eigenlijk regelrecht tegen in. En die
6: wat
21: zei van, nou ja, oké, als jullie de tarieven met x% omhoog gooien, doen wij hetzelfde. En wat China daarna heeft gedaan, en dat is al echt een soort meesterzet vanuit het Chinese perspectief, is dat zij niet alleen maar over tarieven zijn gaan praten, maar ze hebben twee dingen gedaan. Allereerst hebben ze een kleine hoeveelheid, maar niet irrelevante hoeveelheid Amerikaanse staatsschulden hebben ze verkocht, om te signaleren van, joh, we kunnen ook via de financiële markten druk op Amerika uitoefenen. En belangrijkste is dat ze exportcontroles hebben uitgevaardigd over zeldzame aardmetalen. Dat zijn helemaal geen zeldzame metalen, maar ze zijn zeldzaam geconcentreerd in de handen van Chinese leveranciers.
6: Ja.
21: Die je nodig hebt voor eigenlijk alle hoogwaardige technologie. Dus de AI-dromen van Silicon Valley, die kunnen niet tot stand komen zonder dat je toegang hebt tot Chinese.
6: Maar ze
21: Chinese
6: hebben dus ook gewoon een hele sterke troef in handen.
21: Absoluut, absoluut. En dat werkt ook door in Europa. Daar kunnen we het straks misschien over hebben. Maar dat. Die zet van de Chinezen, die hebben Trump een beetje tot inkeer gebracht. Trump heeft er behoorlijk op ingezet om die relatie opnieuw te stabiliseren. Het is niet dat hij China niet vervelend vindt. Als je nu kijkt naar op welk land Amerika de hoogste tarieven heeft, dan is dat nog steeds China. Maar ze hebben een beetje een vergelijk gemaakt. Xi Jinping aan de ene kant en Donald Trump, dat ze als twee grootmachten naar elkaar staren en een wapenstilstand hebben afgekondigd op handelsvlak. En je moet eigenlijk concluderen dat China gewoon de sterkere kaarten heeft.
6: Maar dat is dat zij zijn dus ook in staat om dat te kunnen doen, omdat ze sterkere kaarten hebben, toch? Want wij als Europa, kunnen wij het ook zo hard spelen, zo tit voor tat?
21: Zouden we dat kunnen doen, maar ja? Dat doen we niet. Want China die heeft heel lang geleden al bedacht wat ze willen doen om allereerst hun buitenlandse ongewenste economische afhankelijkheden af te bouwen, waar hun economische machtsmiddelen zijn om druk uit te oefenen. En als er dan iets gebeurt, dat ze heel snel kunnen terugslaan.
6: Ja.
21: In Europa zijn wij eigenlijk met 27 lidstaten plus een vrij mondige Europese Commissie. Dus met z'n 28e moeten we het allereerst over eens zijn wat we gaan doen.
6: Ja.
21: De middelen die we hebben, die zijn op zich goed. Maar het kost heel veel tijd om die te activeren. En waar zowel de Verenigde Staten als China echt een kei in zijn, dat is om die 27, 28 Europeanen uit elkaar te spelen. En dat zie je nu China heel assertief doen. Eigenlijk omdat zij doorhebben dat ze de sterkere kaarten hebben richting de Verenigde Staten, zitten ze vol bravoure in Peking. En ja, ze laten zich geen gelegenheid ontgaan om toch ook de druk op Europa uit te oefenen.
6: Ja, want wat zijn de gevolgen voor ons, voor Europa?
21: Wij hebben in Europa eigenlijk twee problemen met China. Allereerst, vorig jaar 2025 hadden wij een handelstekort met China van 360 miljard. Dat is 1 miljard per dag. Als je op naar Hoek van Holland gaat, dan zie je iedere dag containerschepen naar Rotterdam varen die vol zitten met Chinese goederen. 1 miljard handelstekort per dag. Het tweede waar
6: het tekort betekent dat wij minder exporteren dan dat wij
21: precies
6: importeren.
21: En dat is geen probleem als het alleen maar gaat over kerstverlichting of cadeautjes of schoenen. Wat we vroeger traditioneel vooral uit China haalden. Maar het gaat nu ook over hoogwaardige technologieën. Dat is het tweede probleem. Dus China is echt een soort monster-exporteur op het gebied van elektrische voertuigen geworden. Onder andere dus echt een hele belangrijke hoogwaardige technologie waar de Europese industrie ook het voor een groot gedeelte van moet hebben.
6: Ja, dan gaat het vaak over en daarmee de autobranche ook. Hè?
21: En dan wordt dus eigenlijk gaandeweg wordt die Europese industrie en die industriële capaciteit wordt uitgehold. Vanwege dat handelstekort.
6: Maar rem toch, hè? Ik heb hier ook al vaker dit soort onderwerpen behandeld in de uitzending. En dat gebeurt.
21: Mm-hmm.
6: En is dat dan echt zo erg? Dat wij niet meer bij kunnen benen als we even die auto-industrie nemen als voorbeeld? Want dat is een hele grote. Daar is het gevolg heel groot natuurlijk. Volkswagen in Duitsland. Duitsland, de grootste economie van Europa, wordt hierdoor getroffen. Wij ook in Nederland, omdat wij natuurlijk daar ook mee samenwerken, leveren onderdelen. Maar is dit zo erg? Is het zo erg als we dit verliezen?
21: Ja, dat denk ik wel. Omdat als je kijkt waar de Europese Unie de afgelopen paar jaar mee bezig is geweest, ze hebben alleen maar de mond vol van het woord concurrentievermogen. Kijk naar het Draghi-rapport, het Letta-rapport, wat soort de bijbels zijn in Europa als het gaat over het aanjagen van de economische groei en productiviteit. Dat kan niet zonder dat je een wezenlijke eigen binnenlandse industrie hebt. En de hoogwaardige industrie, bijvoorbeeld in de autosector, is daar een hele belangrijke, omdat het belangrijkste land binnen de Europese Unie, Duitsland, daar de belangrijkste speler in is. En als je ziet waar het vrij snel naartoe gaat, is dat de grote Duitse autoproducenten hebben al aangekondigd met winstwaarschuwingen. Maar er moeten inkomens moeten verlaagd worden, of salarissen moeten verlaagd worden. Maar zeker ook moeten er ontslagen gaan vallen. En dat zorgt ervoor een verdere uitholling van precies datgene wat we proberen te bereiken. Namelijk dat aanjagen van het concurrentievermogen.
6: Ja, Paul, je wilde reageren.
20: Ja, kijk, concurrentievermogen is goed. Maar op welke dingen ben je aan het concurreren? Dus AI is één ding. Teddyberen, dat boeit niet zoveel. Maar auto's, met name EV's, is typisch zo'n ding waar wil je die race nog eigenlijk wel lopen ten aanzien van China?
6: Omdat je hem eigenlijk niet meer kan winnen? Is dat de reden?
20: Nou, omdat, kijk, de Europese Commissie zegt, wij willen Green New Deal, we willen gewoon duurzaam zijn. Koop dan gewoon die goedkope auto's uit China en gebruik de fabriekscapaciteit van Volkswagen en zet dat op Rearm Europe. Mm-hmm. Wat de markt ook nu al aanwijst. Want je ziet dat mensen ook al van Porsche en Volkswagen naar bijvoorbeeld Rheinmetall gaan. En om zowel Rearm Europe als de EV's in Europa te houden, dat lijkt me niet realistisch om allebei tegelijkertijd te doen, toch?
6: Rem?
21: Dat heeft ermee te maken met hoe afhankelijk je je wil maken van een land waar in ieder geval ik grote zorgen over heb hoe zij met mensenrechten, waarden en het bredere kader van internationaal recht omgaan.
20: Bedoel je dan de VS of China?
21: Nee, dan bedoel ik China.
20: Ja, maar die vraag dat het niet duidelijk is, dat is op zichzelf al een teken. We moeten
21: die is voor jou misschien niet duidelijk. Maar kijk, ik denk dat het echt problematisch is als we zeggen van oké, alle hoogwaardige technologie die consumeren we maar vanuit China.
20: Ja, niet alle.
21: En ik, als je kijkt naar wat de afgelopen jaren allemaal in de uitverkoop gedaan is naar China. Of je het nu hebt over windmolens of over elektrische voertuigen. Of over waar halen we de laptops of de mobiele telefoons vandaan. Waar onze telecommunicatie van afhangt. Dat is allemaal inmiddels is dat Chinees geworden. En we weten dat we inmiddels terecht zijn gekomen in een periode waarin economische dwang vanwege geopolitieke doeleinden door grootmachten zoals de VS, maar ook China. Dat je als Europa onafhankelijker moet worden. En dat betekent een eigen industriepolitiek hierop voeren.
6: Nou, we gaan het daarmee eindigen. We moeten onafhankelijker worden. Heel veel dank, Paul Verhagen en Rem Korteweg. Zometeen NOS Journaal en dan Villa VDB met Jurgen van den Berg. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
1: Hallo.
0: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
1: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
0: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
2: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
0: Over zijn liefde voor de loopsport.
2: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
0: Maar Margreet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: passeren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Veel kwetsbare ouderen en zorginstellingen zijn niet goed voorbereid op de hitte, ondanks de extra aandacht voor deze groep in het Nationaal Hitteplan. En dat is zeker geen onzin, dat hitteplan, zegt geriater Marcel Alde-Rickerts. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Michiel van der Velden.
4: Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel nog zeker oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Er wordt onder meer gezocht bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
4: In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. De Japanse overheid bereidt een grootschalige operatie voor om medicijnen, voedsel en water naar het rampgebied te brengen. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucs gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franke. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. In Engelen bij Den Bosch is een auto in het water gevonden. In het dorp werden afgelopen weekend huizen en auto's beklad als protest tegen een opvanglocatie voor asielzoekers. Of er een verband is, is nog niet bekend. De politie zegt dat de auto die is gevonden was weggehaald bij de eigenaren. Er is een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner van het centrum. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW zelf wil er niets over kwijt. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Volgens Ierse media is hij omgekomen bij een motorongeluk in Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly met de band The Frames. Het nummer was voor de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Er is veel kritiek op het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan organiseren. Sportredacteur Thomas Markhorst, eerst nog even, wat houdt het plan van Infantino nou in?
6: Ja, kort gezegd komt het erop neer dat de FIFA een nieuw bedrijf, een soort dochteronderneming wil starten. De FFE, FIFA Forward Enterprise. Waar ze dan alle commerciële activiteiten van de FIFA aan onderbrengen. Dus dat is de verkoop van tickets, dat is bijvoorbeeld het aantrekken van sponsoren, ook voor de tv-rechten.
4: Ja, het is een omstreden plan. Wat zijn de reacties?
6: Ja, je zag gelijk al dat de UEFA, de Europese Voetbalbond, met een vrij stevige reactie kwam. Tweede keer deze maand overigens al dat de UEFA zich tegen de FIFA richtte. En daar hebben inmiddels ook de voetbalbonden van Azië en van Noord- en Midden-Amerika zich bij aangesloten. Ja, eigenlijk zijn heel veel voetbalfans en ook de Europese voetbalbonden al veel langer boos dat het voetbal zo snel commercialiseert. Dat zag je bij het laatste WK bijvoorbeeld met de drinkpauzes. Of die halftime show die zo lang duurde. En de vrees is dat die commercialisering van het voetbal vanaf hier alleen nog maar verder gaat met de uitgifte van aandelen in zo'n nieuw bedrijf.
4: Ja, dat moet heel wat geld gaan opleveren. Waarom doet Infantino dit? Alleen voor het geld?
6: Ja, nou, ze hopen op $4,2 miljard dit jaar al door de uitgifte van aandelen in dat nieuwe bedrijf. Wat FIFA zegt, wat Infantino zegt, is dat dat geld gaat terugvloeien naar de lidstaten. Dus ze beloven miljoenen. Niet alleen aan de grote voetballanden zoals Engeland, Duitsland, Nederland. Maar juist ook aan die kleine voetballandjes. Tuvalu, Fiji, Tonga. Dat soort landen hebben ook allemaal stemrecht bij de FIFA. En die hebben heel veel baat bij zo'n financiële injectie. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, er wordt gesuggereerd dat Gianni Infantino zelf ook bestuurder wordt van die nieuwe dochteronderneming. Dus zodra hij klaar is als voorzitter van de FIFA, kan hij door als voorzitter van de FFE en op die manier toch in het hart van de voetbalmacht blijven.
4: Ja, en er komt ook nog een herverkiezing aan, geloof ik, hè, voor hem, als landen daarmee instemmen.
6: Ja, dus in maart 2027 is het FIFA-congres waarop zijn herverkiezing op het programma staat. Hij heeft vooralsnog geen tegenkandidaat en de verwachting is ook wel dat hij herkozen gaat worden. En op datzelfde congres gaan ze dan ook stemmen over deze nieuwe FFE, FIFA Enterprise.
4: Ja, dus Infantino zijn plekje lijkt zeker als hij dit plan er doorheen krijgt.
6: Ja, en dan begint hij aan zijn laatste termijn als FIFA-president. En daarna zou hij dus door willen en kunnen als voorzitter van die FIFA Enterprise.
4: Sportredacteur Thomas Markhorst, dank je wel. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. En dan wordt het 25 tot 30 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
7: Er staat een dikke 40 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam doe je er ook 10 minuten langer over bij de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden en daardoor heb je een kwartier vertraging op de A17. Dan de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten extra. Ook dat komt door wegwerk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: NPO Radio 1. Max.
6: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag ook weer. Het is lasagne-dag. Nou, als u nog niks bedacht voor het eten, dan zou dat iets kunnen zijn. Ik kijk op de gastenlijst. Marcel Olderikert komt langs, geriater van het Radboud UMC in Nijmegen. Het gaat over de extra aandacht voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Hitteplan. Theatermaker Sebbe Pol die doet al 3 jaar onderzoek naar de afvalwereld en werkt ook 1 jaar als vuilnisman in Amsterdam. Hij heeft dat allemaal verwerkt in een voorstelling en daarmee staat hij morgen op de parade in Amsterdam. En de vraag van vandaag, Marc Cucurella, de linksback van Spanje, die heeft zijn belofte ingelost. Bij WK-winst zou hij het hoofd van de bondscoach Luis de la Fuente op zijn arm laten tatoeëren. Nou, dat is gebeurd. En dat bracht ons op de vraag, welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? Een paar jaar geleden was Willem II supporter Wesley ietsjes te voorbarig met zijn tattoo van de KNVB-beker.
8: Ik heb de KNVB-beker laten tatoeëren, de originele. En de datum eronder, 5-5-2019. Want dan spelen wij de finale in de Kuip. En ik ben er vrij zeker van dat wij hem gaan winnen.
7: Ja, nou, het mooie is, of ja, voor hem niet zo mooi misschien, in 2019, Willem II verloor de bekerfinale van Ajax. En de tattoo staat volgens de laatste berichten nog steeds op zijn lijf. De vraag van vandaag, welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. En ook vandaag beginnen we weer met een van onze huisvrienden. Bij de intercom beneden bij de voordeur staat, onder het afdak zeg ik er wel bij, Marjolein de Rooij is voorzitter van de vakbond voor dieren en adviseur op het gebied van dierenwelzijn. Marjolein, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Jurgen.
7: Jij wilde het hebben over de octopus, vertel.
9: Ja, er is goed nieuws uit Gran Canaria. En het goede nieuws is dat het plan om daar een octopusfarm te gaan starten, dat was een hele grote kwekerij waar miljoenen octopussen in gekweekt zouden worden, van de baan is, dus dat gaat niet door.
7: En voor de goede orde, die werden daar gekweekt om uiteindelijk op te eten, neem ik aan.
9: Was de eerste commerciële octopusfarm ter wereld. En dat die niet doorgaat is gewoon heel goed nieuws, omdat het een heel slecht idee is om octopussen in zulke grote massale bassins te gaan kweken.
7: Waarom is dat geen goed idee?
9: Nou, er zijn eigenlijk 3 redenen voor. En de belangrijkste reden is dat een octopus een solitair dier is. Dus die leeft behalve een hele korte periode in een paartijd eigenlijk altijd alleen. Dus als je die met

0: dat het een heel slecht idee is om octopussen in zulke grote massale bassins te gaan kweken.
1: Waarom is dat geen goed idee?
0: Nou, er zijn eigenlijk 3 redenen voor. En de belangrijkste reden is dat een octopus een solitair dier is. Dus die leeft behalve een hele korte periode in een paartijd eigenlijk altijd alleen. Dus als je die met 10 tot 15 dieren per vierkante meter in een bassin zet waar 1 miljoen dieren in zouden zitten, dan is dat een recept voor drama. Dat heeft heel veel agressie en angst en pijn en stress tot gevolg. Mensen verwachten heel veel kannibalisme. En zelfs octopussen die vanuit die situatie aan hun eigen armen gaan bijten. Dus het is gewoon een totaal ongeschikt dier om op grote schaal massaal te gaan kweken.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn nog 2 andere redenen. Eentje is dat het heel inefficiënt is om octopussen te kweken. Voor 1 kilo octopus heb je namelijk 9 kilo levende vis nodig. Octopussen zijn carnivoren, die eten vissen. Dus het is niet zo slim om er 9 kilo vis in te stoppen voor 1 kilo octopus. Dat is gewoon inefficiënt. En met de zee die toch al leeg begint te raken, is dat helemaal niet zo handig. En de laatste reden is het doodmaken van die dieren. Op dit moment worden octopussen gevangen. Die worden 1 voor 1 met een steen op hun hoofd of met een mes door hun hersenen gedood. Op het moment dat je zo massaal gaat fokken, kan dat niet meer. Daar is gewoon de mankracht niet voor. En wat hadden dit bedrijf bedacht? Dan maken we een ijsbad en dan leggen we al die octopussen in dat ijsbad en dan gaan ze heel langzaam gaan ze daarin dood.
1: Hmm.
0: Nou ja, dat heeft gewoon enorm dierenwelzijn leed tot gevolg.
1: Ja, dat klinkt niet aardig. Even nog, ik denk dan wel, want mensen blijven octopussen eten. Ja, die worden dan nu gewoon uit de zee gevist. Dus je zou denken van misschien zo'n kunstmatige situatie is dan minder erg voor de octopus in het wild.
0: Nou, wat je ziet is dat, en dat is ook de reden waarom ze denken dat dit een goed idee is, dat er minder octopussen in het wild zijn, waardoor de prijs omhoog gaat. Kijk, een dier wat gevangen is uit het wild is natuurlijk ook een dier wat uiteindelijk gedood wordt, maar heeft wel een heel lang leven in het wild gehad.
1: Ja, ja.
0: Op het moment dat je dat dier kweekt, dan heeft hij dus een heel lang vreselijk leven gehad en dan daarna eet je hem. Dus als je kiest voor octopus, kan je veel beter een in het wild gevangen octopus kiezen dan een gekweekte octopus. Maar gelukkig kan dat nog niet. En dat is namelijk een andere reden waarom dit een goed nieuws is. Dit geeft ook dierenbeschermingsorganisaties een aanleiding om te benadrukken dat er wetgeving moet komen over het kweken van octopussen. Want die wetgeving is er namelijk niet. Dus het is niet verboden om octopussen te kweken, omdat nog nooit iemand dat had gedaan. En nu iemand op dat idee is gekomen en gelukkig zich daar weer heeft uit teruggetrokken, is het wel een reden om bij de Europese Unie erop aan te dringen dat er in Europa in ieder geval niet van die megakwekerijen komen van dieren die helemaal niet in zo'n systeem horen en kunnen leven.
1: Die initiatiefnemers, die doen het, neem ik aan, omdat het gewoon niet rendabel is. Het zou mooi zijn als ze het deden vanuit dierenwelzijn, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd jammer, hè? Ze zeiden dat milieuwetgeving te ingewikkeld werd. Er was angst voor stankoverlast en voor milieuvervuiling en waterverontreiniging. Dierenwelzijn hebben zij niet als reden opgegeven. Het is een bedrijf wat heel veel grote andere viskwekerijen heeft. Dus ik denk dat dierenwelzijn sowieso niet heel erg bij hun voor op het netvlies staat. Maar dat neemt niet weg dat het vooral de dierenwelzijnsorganisaties internationaal zijn geweest die hier heel hard tegen geprotesteerd hebben en het hele thema wel op de kaart hebben gezet. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat er nu in Brussel een aantal mensen wakker zijn geworden en denken, ja, dan moeten we toch iets over in wetten op gaan nemen. Want dit kunnen we niet accepteren.
1: Zeg Marjolein, even nog, want er worden natuurlijk ook andere vissen gewoon gekweekt, hè? Paling, zalm, noem maar wat. Mosselen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wat is dan toch het verschil met die octopussen? Dat is dat solitaire leven van die beesten.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Kijk, zalmen leven natuurlijk in groepen. Wat we nu zien is dat die groepen waarin ze worden gehouden veel te groot zijn. Dus daar zien we ook kannibalisme, zelfmutilatie, vervroegde sterfte. Dieren die met alleen antibiotica in leven gehouden kunnen worden. Dus de manier waarop we het doen is ook niet passend bij hoe ze in het wild zouden leven. Maar ze leven in ieder geval in groepen. In het wild en kunnen dus ook in groepen in bassins gehouden worden.
1: Ja, ja.
0: Voor een octopus moet je dat gewoon niet willen.
1: Nee, dat is een duidelijk verschil. Oké, het gaat niet door daar in Spanje. Dat is, dat is het laatste nieuws dus. Dankjewel. Marjolein de Roo is voorzitter van de vakbond voor dieren. Adviseur ook op het gebied van dierenwelzijn. En huisvriendin van Villa VDW.

0: Momentje Motown met Stevie Wonder.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Het is heet, heter, heetst. En daarom is het Nationaal Hitteplan geactiveerd, waarin extra aandacht is voor kwetsbare ouderen, omdat die het meest risico lopen. Bij de vorige hittegolf in juni en juli kwamen zeker 900 mensen meer dan normaal te overlijden. En dat waren vooral 80-plussers. En er zijn toch ook mensen die zich afvragen, is zo'n hitteplan nou nodig? Je kan toch ook zelf een beetje nadenken, immers. Luister even naar Claudia de Breij.
3: Het is Nationaal Hitteplan, zijn 4 punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Ik denk misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
0: Geriater Marcel Olderikert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Van het Radboud UMC in Nijmegen. Als u dit hoort van Claudia de Breij, ik bedoel, kijk, we hebben dit stukje er nu even uitgepikt, maar er zijn wel vaker mensen, hè, die dan op een verjaardagsfeest zeggen, ja, dat heet het plan, wat is dat nou voor onzin? Wat zegt u dan?
4: Nou, dat kan ik me voorstellen als je het zo in Jip en Janneke taal voorleest, dan maakt het natuurlijk een wat denigrerende indruk. Maar in essentie is het een heel nuttig plan, want het aantal sterftegevallen wat u heeft genoemd onderstreept al dat er extra actie nodig is. En je kunt de ouderen van zeg maar 75 jaar en ouderen eigenlijk wel een beetje vergelijken met een oldtimer die in de zon rondrijdt, maar die te weinig koelvloeistof heeft. En dan moet je dus heel goed nadenken over hoe vul je dat aan. Water is onze koelvloeistof. En dat vraagt heel veel aandacht. Omdat die ouderen zelf onvoldoende dorst heeft bijvoorbeeld. En niet in de gaten heeft hoeveel die verdampt en hoeveel die transpireert.
0: Ja.
4: Dus het is niet allemaal onzin.
0: Helpt het om deze specifieke groep meer weerbaar te maken dus?
4: Zeker, ja, dat helpt zeker. En deels zijn dat de adviezen zoals in het hitplan aan mensen zelf en aan hun omstanders, de familie. Maar deels is het hitteplan eigenlijk uitgebreid ook door huisartsen bijvoorbeeld om verder te denken dan alleen die 4 punten die in het hitteplan staan. Maar het hitteplan zelf is nuttig. Ouderen hebben minder water. Wij bestaan zeg maar als nog wat jongeren uit voor 2/3 uit water. Een ouderen, maar voor de helft. En als die daar ook nog een paar liter van verliest door verdamping en transpiratie, dan staat de koelvloeistof dus onder de rode streep.
0: Ja.
4: En dan kun je zelf niet voldoende koelen. En dan krijg je eigenlijk een dominospel wat omvalt, waar organen zoals de nieren ook schade van hebben. En dan kan het zijn dat zeker mensen die al een ziekte hebben, zoals hartfalen, dat die een ernstige hitte ziekte of zelfs hitteberoerte krijgen.
0: Vanaf welke leeftijd moeten mensen eigenlijk gaan opletten dan?
4: Nou, grofweg kun je zeggen vanaf 75 jaar neemt de kwetsbaarheid van mensen hiervoor langzaam toe. Maar je moet met name ook kijken naar wat kunnen mensen nog zelf, hoe zelfredzaam zijn ze en hoeveel ziektelast hebben ze. Dan telt het heel snel op en moet je extra opletten. Ook bijvoorbeeld bij de medicijnen die mensen gebruiken.
0: Maar ik bedoel, iemand die minder zelfredzaam is, die zal niet heel makkelijk op de slippers naar buiten lopen en denken van, nou, ik ga eens een uurtje in de zon zitten.
4: Nee, zeker niet. Maar je houdt ook niet in de gaten mogelijk dat de temperatuur in de kamer boven de 26 graden is gekomen.
0: Ja, ja, ja.
4: En dat die eigenlijk niet meer zo snel reageert. Dat hij te weinig vocht heeft om zijn bloedvaten aan de huid open te zetten en zelf af te koelen. Kortom, die heeft niet goed in de gaten mogelijk dat die temperatuur van binnen verder oploopt. En daarom zien we op de spoedeisende hulpen vanaf zeg maar een buitentemperatuur boven de 30 graden ook steeds meer ouderen komen die allerlei klachten hebben, maar terug te leiden zijn tot die oververhitting.
0: Ja. Want mensen die dan zeggen, ja, het is ook wel een beetje betuttelend. Nou ja, goed, dat stukje van Claudia de Breij maar even bijhalend. Water drinken, dat is zo logisch als wat. Dat doe je gewoon automatisch. En iemand die ja, misschien wat ouder is, die gaat zelf ook al niet in 35 graden pal in de zon zitten, lijkt me. Maar u zegt toch dat hitteplan is belangrijk om in ieder geval onderzoek weer met de neus op de feiten te drukken.
4: Omdat water drinken is automatisch als je dorst hebt. Maar als je weinig dorst voelt, dan ga je niet automatisch meer water drinken. Dus dan moet je water op recept hebben. En dat moet je misschien toevoegen aan het hitteplan, zodat het concreter wordt. 2 liter water drinken, tenzij je koorts hebt, dan 1,5 liter per graad erbij.
0: Ja,
4: en dan wordt het een heel duidelijk advies. En voor Claudia misschien ook, geen alcohol drinken. Want dan verlies je weer water.
0: Ja, ook nog, ja. Even over die betutteling nog, want dat woord valt natuurlijk ook vaak in dit verband. Waar ze het daar niet aan doen is het Brokanthuis, een verzorgingshuis in Hengelo. Daar hebben we eerder ook in de villa wel aandacht aan besteed. Uitgangspunt is daar eigenlijk de zelfstandigheid van de bewoners ook. Maar ja, hoe gaan ze daar dan om met ouderen die met 33 graden toch besluiten om in de zon te gaan zitten? Laten we even luisteren naar oprichter Carolien Kouwmans.
1: Daar gaan we er soms wel eens even naast zitten. En dan zeggen we van, nou, is best wel warm, kan je er goed tegen? En op dat moment beslissen mensen dan zelf wat ze wel of niet willen. Mijn ervaring is dat mensen eigenlijk best heel goed weten wat ze moeten doen. En verder doen we veel ijsjes uitdelen. En we zetten ook nog wel eens extra waterkannen neer. Zodat mensen wat makkelijk wordt gemaakt om extra water te drinken.
0: Want ook senioren zijn nooit te oud om te leren natuurlijk.
1: Een mooi voorbeeld is een dame van dik in de 90. Die op een gegeven moment lekker in de zon had gezeten. Is echt een zonnabidster. En zij is toch een zonnesteek opgelopen, waardoor ze behoorlijk moest spugen. Ze gaf aan, ik heb hier mijn lesje geleerd, dat doe ik niet weer. En ze heeft een hele mooie zonnehoed gekocht, dus daar loopt ze nu mee.
0: Ja, die mevrouw was 90, begreep ik. Ja, die hield dus heel erg van zonnebaden. Als u dit hoort, wat denkt u dan, meneer Olderikert?
4: Ja, ik vind dit wel toch heel riskante adviezen. Dan moet je er echt bij blijven. Omdat, zoals ik al zei, oudere mensen voelen zelf minder hoe de temperatuur oploopt. Voelen minder goed waar hun organen eigenlijk onder stress komen. En dan is een hitteberoerte en gaan braken bijvoorbeeld, is echt een signaal van het lichaam kan het niet meer aan.
0: Ja.
4: En dan boven de 30 graden, 33, 34 graden en zeggen van u moet het zelf maar uitzoeken. Dat vind ik niet echt een verstandig advies.
0: Nee. Ik merk dat zelf eigenlijk ook een beetje. We hebben eerst die hittegolf gehad. Nou, ik moet echt zeggen, ik heb er nooit zo last van gehad tot nu toe van de warmte. Maar toen wel echt ook. En ik heb het idee dat ik het nu minder heb. Dus je gaat je toch op een of andere manier weer aanpassen, denk ik dan of zo.
4: Absoluut. Nee, dat is ook zeker zo. En wat dat betreft is zo'n dag als vandaag of 2-3 dagen die plotseling eigenlijk temperatuurstijging laten zien. Want maandag, dinsdag was het eigenlijk nog redelijk koel. En dan nu ineens 8, 9 graden erbij. Dat is het moeilijkste juist voor ouderen, want die hebben geen tijd om zich aan te passen. En wat dat betreft kan het zijn dat wij langzaam, als we gewend zijn aan zeg maar dat we allemaal rond Bordeaux leven in Nederland, dat we in de zomer eigenlijk al meer aangepast zijn. Maar voor nu is dat nog niet het geval.
0: U had het net over die verzorginstellingen bijvoorbeeld. Je zou denken, daar is toch overal airco. Ik begrijp dat dat geen verplichting is.
4: Nee, helaas is dat geen verplichting. En er valt over het binnenklimaat van veel langdurige zorginstellingen nog veel te zeggen. Er kan veel verbeterd worden, ook in een aantal psychiatrie-instellingen. Bij ons in de buurt van Nijmegen bijvoorbeeld ook een instelling waar ouderen verblijven, waar de zon pal op de slaapkamer
0: staat. Maar zou dat niet gewoon verplicht moeten worden dan?
4: Nou, ik denk dat de IGJ, de inspectie, daar beter toezicht moet houden. En de GGD ook, om te kijken of die binnenklimaten wel het antwoord geven op de stress die we nu van buiten ervaren.
0: Ja, nog twee dingen, want u in het hitplan, we hebben net al wat dingen genoemd natuurlijk, hè, waar mensen op moeten letten, maar bijvoorbeeld ook het medicijngebruik moet worden aangepast. Wat is daar het verhaal van?
4: Nou, het verhaal is enerzijds simpel. Als je al moeite hebt om voldoende vocht en water binnen te krijgen, moet je minder plastabletten gebruiken. Dan verlies je nog meer water. Dus dan moet je niet doen plastabletten. Dus verminderen voor een hittegolf, maar dan wel in overleg met de huisdokter. Dat geldt misschien ook voor de hoge bloeddrukmedicijnen tijdelijk. En aan de andere kant allerlei middelen die maken dat je minder goed kunt transpireren, hitte kunt verliezen. Zoals bijvoorbeeld middelen tegen depressie. Die zou je ook tijdelijk kunnen verminderen. Maar daarvoor moet je als huisartsteam gewoon anticiperen op dat er weer een hittegolf komt. Dat plan moet je eigenlijk in april, mei klaarmaken voor een kleine groep mensen die dit betreft.
0: Ja, dus daar moet je al op vooruit kijken als begeleiders en artsen ook in dit geval.
4: Absoluut, want dat ga je nu niet meer regelen vanmorgen.
0: Ja. We begonnen het gesprek over die 900. Dat is natuurlijk een triest aantal. Hè? Mensen die dus toch op een of andere manier gerelateerd aan de hitte zijn overleden in die vorige periode dat het even zo warm was in Nederland. En dan is er ook nog sprake van een na-el-effect. Dus mensen die dus later ook nog eens een keer overlijden, begrijp ik.
4: Ja, dat komt omdat die aanpassing van ouderen veel trager is. En als ze dan eenmaal reageren, bijvoorbeeld met het water proberen vast te houden, dan kan dat weer te veel zijn voor de periode wanneer ze zich hebben aangepast. Dus je ziet inderdaad een dubbelloops effect eigenlijk. Ik denk dat het met heel korte periodes overigens meevalt, zoals we die nu hebben. Vandaag en morgen zijn de pieken en dan wordt het alweer minder.
0: Ja. Nou, dat is dan in ieder geval het goede nieuws voor de mensen die er niet goed tegen kunnen, tegen die hitte. Dank voor de uitleg. Marcel Onderrikkert, geriater bij het Radboud UMC in Nijmegen. Country is alweer een tijdje helemaal hot. Het is eigenlijk nooit helemaal weg geweest natuurlijk. En Country is haar middle name. Shania Twain heb ik het over, 60 jaar alweer. En Still Going Strong, haar nieuwe album is uit. Dat heet Little Miss Twain. En daarvan hoort u nu Stranger Things.

0: Shania Twain, nieuw liedje heet Stranger Things. Zometeen de vraag van vandaag, die gaat over tattoos vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Er staat daar een vuilstortplaats in brand. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. In België gaat Frankrijk helpen met het blussen van de bosbranden bij Bordeaux en stuurt brandweerwagens die kant op. Muzikant en acteur Glenn Hensert is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hensert won een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk zijn er meer doden omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten tienduizenden mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. En er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam dan normaal. Ze hadden eigenlijk Basel in Zwitserland als bestemming, maar door de lage waterstand van de Rijn wijken ze noodgedwongen uit richting Nederland. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar het is een kwestie van afwachten, zegt de kapitein van de MS Amara.
3: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor. De Duisburg, Wezel. Ja, en dan zitten we al bijna aan de grens, dus dan wordt het misschien wel Nijmegen.
2: Voor de toeristen is het ook even schakelen, maar Rotterdam is ook mooi.
4: Ja, dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker.
2: In Basel is het een stuk warmer, zegt deze vrouw. De passagiers hopen met de trein of bus uiteindelijk weer op tijd naar huis te gaan.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Dennis?
5: Er staat een dikke 40 kilometer file, Jurgen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staat 6 kilometer daarvan tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door een vrachtwagen met pech heb je daar een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij de Moerdijkbrug door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 bij Moerdijk. Op de A50 van Os naar Arnhem doe je er 20 minuten langer over tussen Ewijk en Renkum. Er staat 10 kilometer door werkzaamheden.
6: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, Marc Cucurella van Spanje, de linksback, die heeft zijn belofte ingelost. Bij WK-winst zou hij het hoofd van de bondscoach, Louis de La Fuente, op zijn arm laten tatoeëren. Nou, dat is intussen gebeurd. En dat bracht ons op de vraag, welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? En stuur ook vooral foto's door van die tatoeages. Die zetten we allemaal op de stream, dus dan kan heel Nederland meekijken. Arjan heeft al gereageerd. Hij zegt, mijn meest bijzondere tattoo is er eentje van de Stevenskerk, van de Waalbrug. Gladiolen en het Gouden Vierdaagse Kruis. En ik kom niet eens uit Nijmegen, zegt hij. En Thomas heeft na bijna 8,5 jaar wachten dan eindelijk een feniks op zijn kuit laten zetten. Erik Kortom, goedemiddag.
7: Hey, Jurgen van den Berg.
0: Ik deed ze straks die oproep. Jij hebt er gelijk. Ja, waar zal ik eens beginnen?
7: Ik zat in de auto en ik hoorde jou dat zeggen. Toen dacht ik, ja, op een gegeven moment, voor de mensen die dat niet weten, ik ben tamelijk, zoals dat dan heet, zwaar getatoeëerd. Ja. Van vingerkootjes tot aan mijn enkels. Dus dan is het op een gegeven moment dat je denkt, ja, dat is een vraag die waar ik even over na moet denken. Maar tegelijkertijd was het antwoord vrij simpel. Want er staat niks op mijn lijf waar ik niet heel lang over nagedacht heb. En heb gedacht van, dat wil ik daar hebben. Dus alles heeft in mijn geval wel een soort van verhaal.
0: Grappig, want ik las iets van Henk Schiffmacher, de grote tattoo-koning natuurlijk. Die ook zei van, ja, mensen die zeggen van, ja, ik heb dit plaatje erop staan, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Daar kan hij niks mee. Je moet er wel een verhaal bij hebben.
7: Nee, ja, daar ben ik het volkomen mee eens. Kijk, het is natuurlijk volgens sommigen een vernieling, mismaking en iets afgrijzelijks. Maar volgens anderen is het een verfraaiing. En voor mij zijn de notulen van mijn leven. Ja. Ik kan bij iedere tatoeage die op mijn lijf staat, daar zit een verhaal bij. Dat is gebeurd voorafgaand aan een bepaalde periode, na een bepaalde periode, na een bepaalde gebeurtenis. Dus het heeft allemaal betekenis. Maar degene die ik op mijn rechterkuit heb staan, is wel degene die betekenis heeft gekregen ook. Maar ik heb mijn vader op mijn rechterbeen laten zetten. Een portret van mijn vader. En dan niet helemaal fotorealistisch. Mijn vader was een heel markant figuur om te zien. Met een grote bos grijze krullen, een rond brilletje, een baard en een pijp. Dus een soort grijze kapitein Haddock.
0: Ja. Ik heb wel eens foto's van jou online gezien, van je vader dan, ja. Althans. En je lijkt echt op elkaar ook, vind ik.
7: Ja, wij lijken ook echt op elkaar. En ik heb toen aan Tigo, mijn vaste Tigo Veldhoen, mijn vaste tatoeëerder, die overigens met Henk samen de shop heeft, Henk Schietmacher. Maar Tigo is een waanzinnig talent, kan in allerlei stijlen heel mooi tatoeëren. Heb ik gevraagd, zou je dit kunnen, zou je dat aandurven? Want het is best wel het proberen te vatten van iemand in een tekening is al lastig. Laat staan dat je dat dus op een huid doet, ja. Want dat is nog best wel moeilijker. Zo zie je ook heel vaak online hele lelijke portretten die echt niet lijken. Maar daarom wilde ik het ook niet fotorealistisch, maar hij is echt goed gelukt. Ik stuur je straks wel even een fotootje. Ja.
0: Maar je kan hem zelf dus niet zien, want hij zit op je rechterkant.
7: Ik kan hem wel zien. En mijn vader heeft hem ook nog gezien. Ik heb mijn vader op mijn kaart laten zetten, omdat mijn vader toen gediagnosticeerd werd met Alzheimer. Ja. Waarvan we allemaal wisten, nou, daar gaat hij niet beter van worden. En daar gaat hij ook waarschijnlijk aan overlijden. Dat is ook gebeurd. En ik liet hem die tatoeage zien. En toen keek hij ernaar. Toen zei hij, oh, mooi. Ik zei, maar zie je ook wat het is? Nee, zei hij toen. Toen moest ik zo nog. Hij zei, maar wel mooi, zeg. Ik zei, maar dit is jouw gezicht. Was het heel lang stil, zei hij, mooi. Ja. Maar hij had echt geen idee,
0: Ja. Ja. Heb jij ook nog eens dat je voor de spiegel staat en verdomd, wat heb ik daar nou ook alweer? Wat is het verhaal er ook alweer van?
7: Nee, dat niet. Dat niet. Het is wel. Ik heb wel eens de fantasie gehad dat ik dacht, stel dat het er nou allemaal niet zou zitten. He, stel dat ik nou opeens weer helemaal maagdelijk blank canvas zou zijn. Zou ik het dan nog een keer, zou ik het dan opnieuw doen? Dat is wel de vraag.
0: Wat is het antwoord?
7: Ja, alleen dan wel anders. Want dan heb ik een ander leven, denk ik. Ja. Dit is echt wat ik zeg. Dit is het dagboek en de notulen van mijn leven wat ik nu heb geleid. Als ik het nu helemaal schoon zou, dan zouden er andere dingen op komen te staan, denk ik. Ja. Maar ik zou het wel weer doen. Daarvoor is het wel te leuk.
0: Ik moet ook gelijk denken aan die film, hè, over die man die zijn korte termijn geheugen
7: heeft. Memento.
0: Ja, geweldig. Dat hij ook op zijn lichaam al die aantekeningen heeft. Dus dat heb jij eigenlijk ook, maar zonder dat je geheugen kwijt bent.
7: Ja, precies. Ik gebruik het. Ik heb wel cijfers op mijn handen staan. En daarvan vragen mensen altijd van, wat is dat dan? Dan zeg ik, dat is mijn pincode. Dat is het niet. Het is mijn trouwdatum. Mijn geboortejaar. Maar het, voor sommigen zal het er zo uitzien. In Memento is het een hele letterlijke geheugensteun aan je leven. Ja.
0: Prachtige film trouwens. Nog één ding, want je ziet nu ook een soort trend dat mensen inderdaad, nou ja, spijt op tante, die weer druk bezig zijn om die tattoos allemaal te verwijderen.
7: Ja, dat kan tegenwoordig. Toen ik begon met tatoeëren kon het ook, maar dan moesten ze het wegsnijden, want laseren bestond niet. Ja, dat is gewoon was helemaal niet leuk.
0: Nee.
7: Dus natuurlijk zijn er mensen geweest die in het verleden ook de naam van hun Maria, of weet ik veel, van hun eerste vriendin, en dat ging dan uit. Maar wat je toen dat tijd deed, liet je er een streep doorheen zetten en dan zet je de Annelies onder en dan was het goed. Ja. En nu moet het dan weg. En dat kan ook met laseren, ondanks het feit dat ik heb het zelf nog nooit laten doen, maar ik heb begrepen dat het echt fucking veel pijn doet. Veel meer pijn doet dan het daadwerkelijke tatoeëren. Maar voor mij is de lol en het unieke van tatoeëren is dat het juist dat het voor altijd is.
0: Ja, je hebt dus gewoon geen enkele tattoo spijt op je lichaam.
7: Nou, nee, er zijn er waarvan ik denk, nou, daar had ik echt, die had ik, wat ik zeg, als ik het nog een keer zou moeten doen, had ik dat anders laten doen. Of dan had ik een betere tatoeëerder deze laten doen. Ik heb me in het verleden wel door mensen laten tatoeëren waarvan ik eigenlijk niet wist of ze het wel goed konden. En dan staat er ook iets op mijn arm dat ik denk, ja, dat had mooier gekund. Maar ja, het is wel gewoon van mij. Ja, het hoort gewoon bij mij. En dat hoeft niet weg.
0: Nee. Dank voor je verhaal, Erik. En alles succes met wat je doet. Erik Kortom was dat. Hij is, wat is hij allemaal niet? Acteur, hij is muzikant, hij is presentator. Nou ja, hij is Erik Kortom. Vol met tattoos. Dus de vraag van vandaag. Welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? Mail het naar villavdb@omroepmax.nl met een fotootje erbij. Zou leuk zijn. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij, want dan kunnen we u eventueel terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. All right.

0: Hij is kind aan huis. Douwe Bob was bij het Tourcafé ook. Heb ik hem zien optreden. En dit is een van zijn liedjes. This World Is Our Home. Theatermaker Sebbe Pol doet al 3 jaar onderzoek naar afval. Hij werkte ook een jaar als vuilnisman in Amsterdam. En over zijn bevindingen heeft hij een voorstelling gemaakt. De Ratelaar Rhapsody. Waarmee hij vanaf morgen op theaterfestival De Parade in Amsterdam staat. Sebbe, hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Eerst hebben we die titel. Wat is een ratelaar?
1: De ratelaar is, dat waren vroeger jongens die voor de vuilniskarren uitliepen. Dus vroeger werd het vuil opgehaald met karren, met paarden ervoor. En die jongens liepen voor de karren uit om lawaai te maken met een ratel.
0: Dus wist je dat de vuilnisman kwam?
1: Precies, ja. Wisten de bewoners dat ze naar buiten moesten komen met hun vuilnisbak. En zodat die kon worden opgehaald.
0: Maar wordt dat nu nog steeds gebruikt in Amsterdam? Of?
1: Nou, wij hebben dus, waar ik werkte in Amsterdam in de 9 straatjes... dat was een pilot om een andere manier van afval inzamelen te stimuleren. En onderdeel daarvan was dat we langs alle bruggen gingen in de 9 straatjes. En dan maakten we lawaai om de bewoners te laten weten dat we op die bruggen stonden.
0: Maar is dat ook om inderdaad het vuil niet te lang buiten te laten staan?
1: Ja,
0: dat er allerlei ratten komen erop af. Maar klopt. Het wordt ook een enorme troep af en toe natuurlijk in de stad.
1: Nou ja, dat was het. Dus er was heel veel overlast van ratten, ongedierte.
0: Dus je brengt het op het moment dat de ratelaar, dat je die hoort bij wijze van, dan kan je naar buiten met je zakken.
1: Ja, dan heb je 7 minuten de tijd. 2 keer op een avond en dan kan je het inleveren.
0: Ja, ja, grappig. Jij bent dus helemaal door dat afval gegrepen. Hoe is dat ooit begonnen?
1: Nou, het is begonnen doordat ik gewoon heel stom op een dag iets weggooide en dacht, wat gebeurt er eigenlijk als ik iets weggooi? Want ik heb geen flauw idee. Het is een soort zwart gat, die prullenbak. Maar er moet toch meer gebeuren. En toen dacht ik moet er gewoon achteraan. Maar ja, ik kan niet door je prullenbak heen natuurlijk. Dus toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon
0: volgen.
1: Dat je
0: zelf in de prullenbak gaat zitten en in zo'n zak uiteindelijk. En dan kijken wat er met je gebeurt.
1: Ik ben dus de volgende dag naast de ondergrondse container gaan zitten bij mij in de straat. Om te wachten op de vuilniswagen en te vragen, mag ik mee?
0: En wat zeiden ze?
1: Nou, dat was toen een beetje ingewikkeld. Want ik had geen werkschoenen aan en zo. Maar toen heb ik de gemeente benaderd. En die zei, nou, je mag wel een andere dag komen. En dat was eigenlijk het begin van mijn reis, mijn afval achterna. En toen ben ik dus langs overslagstations gegaan. Verbrandingsinstallaties, stortplaatsen, door het hele land. En zelfs in Luik, achter mijn batterij aan.
0: Even de kampioensvraag, want iedereen is altijd druk aan het scheiden en zo. Heeft dat nou zin? Je hebt dat afval nu gevolgd. Of komt alles toch uiteindelijk weer op 1 grote hoop terecht?
1: Nee, het heeft zeker zin om te scheiden. Want daarmee wordt het nascheiden door de machines, als het, waar het uiteindelijk terecht komt, ook beter gedaan. Dus je moet zeker blijven scheiden. En wat ik zelf vind, is dat bewust bezig zijn met je afval, te kijken, hey, wat heb ik eigenlijk in mijn handen, waar moet het, zorgt er ook voor dat je beter gaat nadenken over wat je voor afval in huis haalt. En dat is altijd winst.
0: Jij hebt die keten dus helemaal gevolgd, eigenlijk vanaf, vanaf de plek op de straat, uiteindelijk met die wagen mee. Wat gebeurt er dan als we het inderdaad in onze vuilnisbak gooien, we binden de zak dicht, en dan?
1: Nou ja, ik heb uitgerekend dat ik als vuilnisman elke dag 2290 kilo en 240 gram huishoudelijk afval inzamel. En met mij dus nog 450 andere vuilnismannen per dag. Dat gaat dan naar de nascheidingsinstallatie. In de afvalverbrandingsinstallatie. Daar wordt het grootste gedeelte wordt verbrand. 15% wordt ongeveer gerecycled. En dan hou je as over. En dat gaat ook weer ergens naartoe. Maar dat wil ik natuurlijk niet overklappen.
0: Nee, daar gaat
1: de voorstelling ook over.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dan moeten mensen dus naar die voorstelling komen. Dus het eindstation, zeg maar, het eindverhaal, dat vertel je niet nu.
1: Nee, er blijft gewoon altijd wat over. Daar komt het op neer.
0: Ja. En hoe was het, want je hebt dus een tijdje ook op die vuilniswagen gezeten.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, fantastisch. Ik vond het werk heerlijk. Het is sowieso, het is lekker buiten. Je hebt een hele heldere taak, heel concreet. Je haalt afval op en daar zijn mensen heel blij mee. En dan ga je naar huis en dan heb je wel een voldaan gevoel. En met de collega's was het ook fantastisch. Dus ik mis het werk heel erg eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar het is altijd zo, ik denk ook niet dat dat per se nu meer is, dat er neerbuigend over wordt gesproken. Want het is natuurlijk, goed, als ze eens een keer gaan staken, dan weten we allemaal hoe belangrijk het werk is natuurlijk, dat zij doen.
1: Klopt. Dus vorig jaar was er een staking bij de afvalverbrandingsinstallatie in Amsterdam. En toen hoopte het afval zich dus 3 dagen op, heeft Amsterdam een tijdelijke stortlocatie in de stad gerealiseerd. En daar was meer dan 1 miljoen kilo per dag. Werd daar verzameld.
0: Ja. En jij zegt ook, natuurlijk vinden mensen het inderdaad prima dat die vuilnis komt, want dan wordt de troep weer opgeruimd. Maar het lukt ook wel om contact te maken met bewoners.
1: Niet met iedereen. Maar ik probeerde dat natuurlijk wel echt. En de meeste mensen zijn heel dankbaar en heel blij dat je het ophaalt. En als je daar dan een gesprekje over begint, levert dat altijd wel wat op. Mensen zijn trouwens ook heel eager om tegen je te klagen. Omdat je natuurlijk ook een soort uithangbord.
0: Het is Amsterdam, hè? Het is Amsterdam.
1: Ja.
0: Maar wat zeggen ze allemaal dan?
1: Qua klachten?
0: Ja.
1: Nou ja, dat de straat er vies bij ligt. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Er ligt veel zwerfafval. Of dat vuilnisbakken niet op tijd worden geleegd. Dat soort dingen.
0: Ja. Gooien mensen. Heb je ook dingen dat mensen. Dat je denkt, waarom gooi je dit weg?
1: Ja, heel vaak. Natuurlijk best vaak textiel, kleren. Ja. Die nog goed zijn. We haalden veel afval op, ook bij winkels in de negen straatjes. En daar wordt ook gewoon veel producten worden weggegooid die dan out of fashion zijn. Of die ze niet meer kunnen verkopen, terwijl ze eigenlijk nog wel goed zijn.
0: Ja, het heeft dus eigenlijk ook best een sociale functie. Ik bedoel, wat vroeger begon met die karren en zo. Maar dat is nu nog steeds wel zo, ja, nu het wagens zijn geworden.
1: Zeker, dat vind ik ook het mooie. Dat is eigenlijk mijn grote ontdekking van afval. Dat iedereen, of in dit project, is dat iedereen gooit de hele dag dingen weg. Maar we hebben het eigenlijk dat hele systeem onzichtbaar gemaakt. In containers onder de grond, vuilniszakken waar je niet doorheen kan kijken. Het wordt aan de randen van de steden verwerkt. Maar als je het zichtbaar maakt en je gaat met elkaar erover in gesprek, dan is het ineens heel verbindend. En dat merk ik ook bij mijn voorstellingen. Dat het publiek echt allemaal zo, wij gooien allemaal dingen weg. Maar we weten eigenlijk allemaal niet wat ermee gebeurt. En kunnen we samen dingen bedenken om het beter te doen, minder weg te gooien. Ik vraag dus ook aan het publiek steeds of ze onderdeel willen zijn van mijn onderzoek. En elke voorstelling is er iemand die dat wil doen. En dan ook een week diens afval wil bewaren.
0: Ah, oké. En die komt dan terug of zo?
1: Ja, daar mail ik dan mee. En dan,
0: En die voorstelling op de parade, wat gaan we daar dan mee maken?
1: Nou, ik neem het publiek vanaf het festivalterrein mee backstage. Dus dat zal best een unieke ervaring voor veel mensen. Tussen de prullenbakken waar het afval van de parade staat. En daar vertel ik vanuit mijn bakfiets, waarmee ik dus in de negen straatjes ook afval ophaalde, over mijn reis achter mijn afval aan. En ik heb allemaal stoeltjes gemaakt samen met mijn vormgeefster Malou Palmboom van mijn afval. Want ik heb dus ook een half jaar mijn afval opgespaard. En daar zitten de mensen dan op. En hebben dus ineens een soort theatertje gemaakt uit afval.
0: Maar die stoelen zijn uit afval gemaakt dus?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: En in elkaar geperst een beetje en dan kan je erop zitten.
1: Ja, of dus ja, op allerlei manieren.
0: Ja, wat grappig. En is het dan ook nog dat je mensen een soort boodschap mee wil geven naar die voorstelling?
1: Nou, ik wil vooral mensen het afval laten zien. Dus ik heb gemerkt dat als je het dus zichtbaar maakt, het afval, dan gaan mensen er automatisch anders naar kijken. En ik geloof zelf bijvoorbeeld niet in dat soort

0: initiatief als Zero Waste Challenges. Want dat is voor, dus dat je geen afval meer produceert. Want dat is voor heel veel mensen die een druk leven hebben, ja, stress
1: niet
0: hebben, niet haalbaar. Maar als je met z'n allen gaat kijken naar wat we eigenlijk produceren, dan merk je dat we ook op hele simpele manieren minder afval kunnen produceren.
1: Dus het gaat ook wel, je spreekt mensen wel aan op hun verantwoordelijkheid, toch?
0: Ja, nou, ik denk dat het afvalprobleem ook meer een verantwoordelijkheidscrisis is dan een duurzaamheidscrisis. Ja.
1: Het begint eigenlijk, kijk, ik ben opgevoed van je gooit gewoon niks op straat. Maar ja, als je nu op straat kijkt, dan denk ik van ja, niet iedereen heeft dat kennelijk meegekregen.
0: Nee, klopt. Ik heb wel eens een onderzoek gelezen dat 1 op de 10 mensen in Nederland hun afval van het balkon gooit. Ja, en dat zijn dus de mensen die dat ook durven te zeggen in een onderzoek. Dus.
1: Ja. Ja, je denkt dan van ja, dat is toch eigenlijk heel raar. Maar ik snap ook nooit zo goed waar mensen papiertjes op straat gooien. Dat is toch helemaal niet nodig?
0: Ja, maar ja, het begint al bij dat je die papiertjes in je handen hebt natuurlijk. Dus we moeten dingen anders gaan verpakken. Ja. Eigenlijk niet gaan verpakken. Misschien ook minder on the go willen consumeren. Dus ja, je haalt, waarom moet je onderweg koffie drinken eigenlijk? Ik bedoel, 20 jaar geleden dacht niemand daarover na.
1: Nou ja, goed, als je het doet, gooi je dan in ieder geval het bekertje in een vuilnisbak.
0: Of neem je eigen beker mee.
1: Ja,
0: dat is nog beter.
1: Nog beter. Ja, kijk hier. Hey.
0: Ja, jij hebt er
1: mijn eigen beker van een concurrerend radiostation dat al heel lang niet meer bestaat.
0: Ja, dank je wel. Zo blijft dat ook bewaard. Ja,
1: ja, precies, daarom. Ja. Ze hebben bedankt voor je verhaal. Mensen kunnen naar de parade vanaf morgen te zien, dus op dat theaterfestival in Amsterdam. Deze voorstelling, De Ratelaar Rhapsody.

0: The Jam is dat, een start, zo heet het liedje. De as van een overleden familielid, een mooi portret van een geliefde of een niet-zeggend plaatje dat je bijvoorbeeld in een dronken bui hebt laten zetten in Thailand in een hele vage shop. De vraag van vandaag gaat over tatoeages. Welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? Mark die reageert en die zegt... De namen Els en Danny heb ik op mijn lijf laten tatoeëren. Dat zijn de leadzangeres en de gitarist van de band Viva La Fête. Die traden op het huwelijk van hem en zijn man. En dat is dus een reden om die namen erop te zetten. Henk Schiefmacher, goedemiddag Henk.
1: Goedemiddag.
0: We hebben je daar straks al even genoemd, tattoo-koning van Nederland... Met je eigen tattoo-shop natuurlijk. Als het dan over tattoos gaat, dan moeten we jou even spreken. En jij zegt een tattoo zonder verhaal, dat bestaat eigenlijk niet.
1: Nee, ze hebben allemaal wel een klein beetje een verhaal. Soms is het natuurlijk groter. Ik ben ooit eens een keer dacht van... ik moet het nu maar eens een keer gaan opschrijven. En toen ben ik op mijn linkerpink begonnen... en over mijn hele lichaam heen tot uiteindelijk eindigen bij mijn rechterpink. Overal... Van elke tatoeage het verhaaltje. Ja. Toen had ik nog 115. En nu zijn het er ondertussen wel wat meer. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal een verhaaltje.
0: En wist je die verhalen ook nog? Of heb je soms ook wel eens, laten we zeggen, onder invloed van bepaalde middelen iets laten zetten? Dat je denkt, wat was het verhaal hier ook alweer?
1: Nou, dan wist ik dat ik ze onder invloed van die middelen had laten zetten. Dus dat is ook al, dus dat is ook al een verhaaltje op zich. Ja. Er zijn natuurlijk situaties geweest dat je met 5, 6 man in zo'n tattoo shop na het werk nog met z'n allen zit. En dat er een fles Jack Daniels en nog een fles Jack Daniels. En dat er een soort van halfbakken broederschap ontstaat. En dat iedereen dan dezelfde tatoeage laat zetten.
0: Beetje op elkaar zitten tekenen dan?
1: Ja, iedereen zit allemaal iedereen te klodderen en de volgende ochtend word je wakker en heeft iedereen eenzelfde tatoeage. De ene keer is dat uit een soort van bijna bloedbroederschapachtige situatie. En de andere keer is het bijvoorbeeld bij het overlijden van iemand, dan heeft iedereen allemaal de initialen van die man of die vrouw die net overleden is.
0: Ja.
1: Dus er zijn altijd wel kleine verhaaltjes. Ik zeg altijd van Alzheimer kan ik nooit krijgen. Ik heb mijn hele leven op mijn lichaam draait mee. Dus als ik ga zitten mijmeren en ze hebben me alles afgepakt... dan kijk ik naar mijn hand of dan kijk ik naar mijn arm. En dan staat er Moskou 1995. Er staat Louise. Er staat een doorgestreepte naam. Er staat Texas. Er staat Morrison. Dus ja.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Wat grappig, we hadden net Erik Corton, die ook vaak bij jullie komt... Hè, om zijn lijf te laten tatoeëren. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Van eigenlijk staat mijn hele leven op mijn lichaam.
1: Ja, dat heeft hij van mij gehoord, hè? Nee, maar zo is het natuurlijk. Kijk, je kunt wel denken van... oh, maar ik heb zoiets speciaals. Ik hoorde laatst iemand in een van de tv-programma roepen van... ja, maar ik heb een betekenis-tatoeage. Ja, mijn laars, weet je wel. Ja, alles is een verhaal.
0: Ja.
1: Het gaat de ene keer om de plek. Het gaat of het kan gaan om wie het gemaakt heeft. Het kan gaan om de stijl waarin het gemaakt is. Dat je denkt, oh, ik ben in Nieuw-Zeeland. Ik wil iets van de Maori's hebben. Of ik ben in Amerika. Ik zit hier tussen de Chicano's met hun lowriders. En
0: ik
1: wil graag een Mexicaans-Amerikaanse tatoeage. Mi vida loca, my crazy life. Dus het houdt gewoon niet op. Dat is wat tatoeages zijn.
0: En als ik dus aan jouw vraag, wat zei je, 145 had je beschreven... en er zijn er dus nog meer bijgekomen. Wat is de mooiste? Dat is ook niet te zeggen dus dan.
1: Nee, niet echt. Tatoeages die lager op je armen of op je handen zitten... die zijn natuurlijk degene die je het meest in beeld hebt... als je je dagelijkse werk doet.
0: Ja.
1: Als ik de afwas sta te doen, dan zie ik toch op mijn linkerhand... Nee. Dus die linkerhand die is in Samoa gemaakt.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Dan denk ik, ja, dat was een reis in de Pacific. Maar je gaat niet bij elke tatoeage zitten mijmeren.
0: Nee.
1: Je huis staat ook vol herinneringen.
0: Ja, nee, tuurlijk, dat is ook zo. Henk, dankjewel voor je verhaal. En succes met alles wat je doet.
1: En jullie ook.
0: Yo,
1: dankjewel.
0: Henk Schiefmacher was dat, de tatoeëerkoning van Nederland. Welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Laat ook die tattoo even zien dan, via de foto misschien. Naam en nummer erbij. En u kunt reageren via de NPO Luisteren. Villa VD.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
4: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
5: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
5: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Van den Berg.
3: Niet iedereen kan in deze periode een vakantie betalen. Appie Wijma uit Opende probeert daar verandering in te brengen. Bij zijn minicamping kunnen mensen met een smalle beurs terecht voor een gratis vakantie. Straks hoort u zijn verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
4: De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten zou 3 jaar geleden ook al eens zijn opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijsselholte krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen. Een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Nederlandse chipmachinemaker ASM, niet te verwarren met ASML, bereikte afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan 1 miljard euro. Het bedrijf uit Almere profiteert vooral van de wereldwijde groei van kunstmatige intelligentie. Toch daalde de beurskoers van veel chipbedrijven deze week. Ook die van ASM schoot even naar beneden, zegt de topman.
5: Op dit moment de verwachting is dat de competitie van China toch langzaam maar zeker veel sterker aan het worden is. En dat uiteindelijk misschien de positie van internationale ondernemingen daardoor misschien wat minder sterk zal zijn.
4: Toch verwacht de topman nog hogere omzetten in de komende periode. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Hansard was 56 jaar. De politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Bij de brand in het zorgcentrum voor jongeren raakte iemand zwaar gewond en een deel van het pand stortte in. In de buurt is een zomerkamp met 180 kinderen uit voorzorg ontruimd. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen moet eerst betalen. En mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Uitzonderlijk veel zwemplekken zitten nu al vol met blauwalg, waarschuwt de Unie van Waterschappen. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in warm en stilstaand water, zoals plassen en meren. Je kunt er jeuk, huiduitslag en buikklachten van krijgen. Ook bij het Almere Strand in Almere is er een waarschuwing voor blauwalg. En dat komt voor veel bezoekers als een verrassing.
6: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwe alg. Ja.
7: En nu?
6: En ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
4: Voor honden is blauw alg extra gevaarlijk. Ze drinken namelijk vaak van het water. En of een zwemplek veilig is, kun je checken op zwemwater.nl. De plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in de voetbalwereld. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk. En de Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn. En dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen, zegt sportredacteur Thomas Markhorst.
8: En daar hebben inmiddels ook de voetbalbonden van Azië en van

0: Noord- en Midden-Amerika is erbij aangesloten. Ja, eigenlijk zijn heel veel voetbalfans en ook de Europese voetbalbonden al veel langer boos dat het voetbal zo snel commercialiseert. Dat zag je bij het laatste WK bijvoorbeeld met de drinkpauzes. Of die halftime show die zo lang duurde. En de vrees is dat die commercialisering van het voetbal vanaf hier alleen nog maar verder gaat met de uitgifte van aandelen in zo'n nieuw bedrijf.
1: De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is een paar graden minder warm dan vandaag.
2: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
3: Er staat ruim 55 kilometer file. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum ben je 20 minuten extra kwijt tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor doe je er ook 20 minuten langer over op de A17 bij Moerdijk. Tot slot de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 20 minuten vertraging. Ook dit komt door werkzaamheden.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Jurgen van den Berg.
8: Goedemiddag allemaal. Kijk op de gastenlijst voor uur nummer 2. Appie Wijma uit Opende in Groningen komt straks langs op zijn minima-camping. Kunnen mensen met een smalle beurs terecht voor een gratis vakantie. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1987. Toen belandde de Turks-Nederlandse journalist Nihal Dogan tijdens opname voor het programma Paspoort in een Turkse cel. De twee kandidaten tot nu toe deze week in een tijdje terug scoorden 9 punten. Gaat Teun Geurts uit Nijmegen zich daarbij voegen? En de vraag van vandaag, welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En het heeft alles te maken met die tattoo die de linksback van Spanje heeft laten zetten. Dat was een belofte vooraf. Hij zei, als we wereldkampioen worden, dan zet ik een tatoeage van de bondscoach, de La Fuente, op mijn lijf. Nou, dat heeft hij gedaan. Spanje is wereldkampioen, dus de belofte maakt in dit geval schuld. Daarom die vraag van vandaag. Socioloog Eva Jasper die heeft ons benaderd en die zegt nog even hoe tatoeages invloed kunnen hebben tijdens het solliciteren.
9: Tatoeages hebben zeker nog wel invloed op je kansen op de arbeidsmarkt, maar niet meer zoals vroeger. Ik ken wel onderzoek uit de jaren 60. Maar toen hadden eigenlijk alleen matrozen en criminelen tatoeages. En alleen mannen. En die betekende ook echt iets. Dus de tatoeages lieten zien bij wie je hoorde, waar je was geweest, wat je had gedaan. Dat is nu natuurlijk anders. En vroeger hadden die tatoeages dus ook negatieve associaties van vrijbuiters en mensen die het niet zo nauw namen met de wet. Dat is nog steeds een beetje. Tatoeages worden geassocieerd met een wat lossere leefstijl. Nou ja, dat is in sommige beroepsgroepen een pre. Hè, bijvoorbeeld in de creatieve sector of in de media. In sommige delen van de horeca kunnen tatoeages juist voor je werken. Maar in heel veel andere sectoren zijn zichtbare tatoeages toch nog steeds eigenlijk not done. En vergroten zeker niet je kansen op een baan.
8: Ja, en dat terwijl je toch tegenwoordig echt heel veel mensen een tatoeage hebben. Zeker niet meer die groepen die zij in het begin noemden. Laten we zeggen, de wegbereiders in dit geval. Sebastiaan van de Bunt, van de Bent moet ik zeggen. Goedemiddag, meneer van de Bent.
10: Goedemiddag.
8: Dermatoloog bij het Al Reijnen Ziekenhuis in Leiden-Dorp. U bent ook oprichter van de tattoo-poli daar. Wat doen jullie daar eigenlijk op die poli?
10: Ja, we doen heel veel verschillende dingen. Maar het meeste wat we doen is mensen eigenlijk helpen met klachten of huidafwijkingen in een tatoeage of permanente make-up.
8: Oké, maar het is niet zo dat u ze daar verwijdert ook als mensen dat willen?
10: Nee. We doen geen cosmetische behandelingen. Dus het gaat echt om klachten, medische klachten. Zoals allergieën, ontstekingsreacties of infecties.
8: Ja. En u bent de oprichter van die tattoo-poli daar in Leiderdorp. Dan denk ik dat u er zelf ook wel heel veel hebt, of niet?
10: Nee. Ik heb er eigenlijk geen. Dat zou je niet verwachten bij iemand die er beroepsmatig zoveel mee bezig is. Maar ik heb er geen. Ik heb wel genoeg aanbiedingen gekregen overigens. Maar laten we zeggen, ik ben het juiste ontwerp nog niet tegengekomen.
8: Nee. Maar het is ook niet omdat u er zoveel van weet dat u ze niet erop op hebt gezet. Ik bedoel, het is niet vanwege de veiligheid.
10: Nee, niet per se. Nee. Over het algemeen gaat het zetten van de tatoeage ook zonder probleem, hoor. Dus maar in een klein deel van de gevallen ontstaan er toch klachten.
8: En wat kan er dan misgaan?
10: Ja, onder andere, kijk, ja, een tatoeage kan eigenlijk jarenlang nog rustig zijn. Maar dan kan er na lange tijd toch een allergie ontstaan. En gek genoeg zien we dat het meest op de rode kleur, dus ergens waar rood in zit, roze, paars, bruin.

0: Dus, maar in een klein deel van de gevallen ontstaan er toch klachten.
1: En wat kan er dan misgaan?
0: Ja, onder andere, kijk, ja, een tatoeage kan eigenlijk jarenlang nog rustig zijn. Maar dan kan er na lange tijd toch een allergie ontstaan. En ja, gek genoeg zien we dat het meest op de rode kleur, dus ergens waar rood in zit, roze, paars, bruin. En dat kan dan al flink gaan jeuken en ook gaan zwellen.
1: En dat kan dus ook later nog gebeuren, dus jaren later
0: ja,
1: dan dat
0: ja,
1: je moet
0: zeker.
1: Zitten.
0: Ja, zeker. Ja, okay. Ja, gemiddeld ongeveer een jaar. Maar er zijn ook mensen die na 16 jaar toch dat zo'n reactie gaat opzetten.
1: Ja, nou hoorden we net die socioloog en die schetst ook een beetje geschiedenis natuurlijk, hè, van vroegere zeemannen en criminelen en zo. En, maar goed, als je nu toch kijkt in het straatbeeld ook, bijna iedereen heeft tattoos.
0: Ja, zeker. Kijk, ik denk tot een jaar of 10 geleden liepen de percentages uit van 9-11% van de Nederlanders die getatoeëerd is. Maar vorig jaar verscheen een onderzoek en dat toonde aan dat toch wel 30% van de Nederlanders tatoeage heeft. Dus dat is echt wel een flink aantal. En dan heeft de helft er ook nog meer dan één. Dus dat is meer dan mainstream geworden tegenwoordig.
1: Nou ja, we hebben net het WK voetbal achter de rug. Overigens wielrenners in de Tour zie ik ook dat die soms hele sleeves hebben. Maar die, zeker die voetballers, ja, er was bijna geen ploeg bij waar niet iemand bij was die, die zonder de tattoo zat. Bijna iedereen heeft wel wat als je dat zo rond. En dat zijn dan ook weer voorbeeldfiguren natuurlijk voor met name ook jongeren.
0: Ja, zeker. Je ziet het ontzettend veel. Zeker de Eredivisie, maar ook die internationale wedstrijden. Maar dat is eigenlijk al wel decennia, hoor. Dat voetballers, percentage voetballers dat een tatoeage heeft, dat ligt naar schatting nog wel zeker boven die 30%.
1: Zijn mensen, want u geeft ook informatie daar, hè, op de poli, zijn mensen genoeg voorbereid als ze dus bijvoorbeeld hun eerste tattoo willen gaan zetten?
0: Ja, dat verschilt. Sommige mensen zeggen wel van, joh, als ik dit allemaal had geweten, had ik het nooit gedaan. Maar dat is ook een van de redenen waarom we de website hebben, tattoopoli.nl. Daar geven we informatie over wanneer moet je nu wel tatoeëren of wanneer niet. Wat zijn de risico's? Hoe ziet zo'n allergie eruit? Soms heb je ook bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen die eigenlijk aan het licht komen doordat je een bepaalde bult krijgt in een tatoeage. Soms sporen we ook nog wel eens onderliggende systeemziekten op.
1: Oké, met de tatoeage dus eigenlijk als degene die het ontdekt.
0: Dat klopt. Ja.
1: En ik neem aan dat u ook wel met mensen praat. En u hoort er waarschijnlijk ook wel mooie verhalen over waarom ze een bepaalde tattoo hebben laten zetten.
0: Ja, nee, zeker. Je hoort echt mooie betekenissen erachter. En dat is soms ook wel schrijnende gevallen, hoor. Dat mensen echt ter nagedachtenis van iemand een tatoeage hebben gezet. En dat juist die tatoeage dan een allergie betoont of een ontstekingsreactie. En dan moeten we hem wel weer weghalen. Dat is ook nog wel eens de mooie gevallen, maar ook nog wel eens de vervelende gevallen.
1: Ja. U noemde net al even de site, hè, waar mensen informatie kunnen halen. Maar stel dat mensen overwegen om zo'n tattoo te nemen. Waar moeten ze dan vooral rekening mee houden?
0: Ja, ze moeten in ieder geval bedenken van, als ik die tatoeage laat zitten, het is in ieder geval permanent. Let daarbij ook op welke kleur je laat zitten. De ene is wat lastiger te verwijderen dan de andere, mocht je er ooit vanaf willen. Locatie is belangrijk. En ja, ook vooral natuurlijk hetgene wat je wil laten zitten, of je dan bij de juiste tatoeëerder bent. En heeft die tattoo shop ook een certificaat van de GGD? En laat je goed voorlichten over mogelijke complicaties. Dus zoals bijvoorbeeld een infectie of een allergie.
1: Want hoeveel mensen ziet u zo op een dag op de poli?
0: Ja, de spreekuren door de week zijn een beetje wisselend ingedeeld, maar ik zie wel honderden patiënten.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, voor alles geldt dat natuurlijk. Gewoon even goed bekijken voordat je eraan begint uiteindelijk. Dat is ook wel belangrijk.
0: Zeker weten.
1: Dan kunnen mensen terecht op die tattoo-poli inderdaad. Dank voor de uitleg. Dermatoloog in het Al Reine Ziekenhuis, Sebastiaan van de Bent was dat. De vraag van vandaag, welke tatoeage heeft voor u een bijzondere betekenis? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Ons mailadres. Doe er een fotootje mee van de tattoo. Dan zetten we die keurig allemaal bij elkaar. Uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we ook eventueel terugbellen met uw verhaal in de uitzending. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 29 juli 1987. Op die dag werd de Nederlands-Turkse journalist Nihal Doğan genacht in een Turkse cel vastgehouden. Ze was in Turkije voor de opname van het tv-programma Paspoort.
3: İyi akşamlar, değerli.

0: Zeeslaar. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes.
1: De Turks-Nederlandse journaliste Nihal Dogan heeft in Turkije een dag vastgezeten. Haar Turkse paspoort is ingenomen. Nihal Dogan was vanuit Nederland naar Turkije gereisd om opname te maken voor het NOS-programma Paspoort, dat zij ook presenteert. Gisteren werd ze aangehouden op last van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarom dat gebeurde, is nog niet duidelijk. Vandaag werd Dogan weer vrijgelaten met de opdracht zich over 4 dagen in Ankara te melden. Of ze dan haar paspoort terugkrijgt, is niet bekend. Dogan heeft nog wel een Nederlands paspoort.
0: En voor onze Nederlandse kijkers, tot volgende week.
2: Ik ga praten met Yassine Torunoglu. In Eindhoven bekend in de politiek. U bent wethouder geweest daar voor de PvdA. Goedemiddag.
3: Ja, klopt. Goedemiddag.
2: En u kende Nihal persoonlijk, hè? Want ja, mensen denken misschien, waarom bellen jullie niet zelf even met haar? Zij is vorig jaar overleden, 79 jaar geworden.
3: Ja, helaas. Ja.
2: En dit gaat over 1987. Gaan we zometeen uitgebreid op in natuurlijk. Maar u kwam met haar later in contact, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben haar eigenlijk na de dood van Pim Fortuyn ben ik met haar in contact gekomen. En daarvoor was voor mij echt een bekende Nederlandse Turk. En we waren allemaal voor de berg geluisterd om naar het programma te kijken.
2: U keek vroeger met het hele gezin ook naar dat programma Paspoort.
3: Ja, dat klopt. Het Paspoort, ik vergelijk het altijd. Weemoedig hebben over Cote en de.
2: Oh. Ja. Nee, er gaat even iets niet helemaal goed met de lijn, dus die valt steeds weg. Als u even uw telefoon gewoon neerlegt, dan gaan we u gewoon even bellen. Gewoon via de ouderwetse manier. Dus dan krijgen we gewoon een telefoongesprek en niet allerlei nieuwe wets gedoe.
3: Ik wacht even.
2: We gaan dat nu even doen. Dat heeft natuurlijk enige tijd nodig. Heeft hij al contact? Dat zou namelijk heel mooi zijn. We kunnen dat gesprek even verder voeren over deze Nederlands-Turkse journalist. Het systeem hangt vast, krijg ik hier zojuist door. Daar zit je dan. Presentator van een radioprogramma of de nationale nieuwszender. De boel is vastgelopen. Weet je wat we doen? We draaien altijd een liedje aan het eind. Dat heeft dan te maken met het jaartal waarin dit allemaal speelt. Laten we dat dan eerst even gaan draaien. En dan gaan we zometeen even alles oppoetsen en de lijnen mooi maken. En dan gaan we dat gesprek alsnog doen. Dit is dat liedje uit van 39 jaar geleden. Dus in de periode dat dit allemaal speelde. Van Julien Clerc.

0: Juju, Julien Clerc en Hélène uit juli 1987, op 29 juli van dat jaar, was dus dat geval dat die Nederlands-Turkse journalist Nihal Doğan een nacht in een Turkse cel werd vastgehouden. En daar ga ik over praten met Yassin Turunoglu, voormalig PvdA-wethouder in Eindhoven. Nou, we hebben de lijnen doorgeblazen. Als het goed is, moet u nu goed te verstaan zijn.
1: Ja.
0: En u was aan het vertellen dat dat programma Paspoort, waar zij eigenlijk de presentator van was, dat jullie daar met het hele gezin naar keken.
1: Ja, dat klopt. Het was vergelijkbaar met Coat and the Bee, waar alle Nederlanders op zondag aan de buis gekluisterd waren, geloof ik. Dat hadden wij eigenlijk met het hele gezin en alle Turkse mensen in Nederland in die periode met Paspoort. Want dat was eigenlijk het enige programma waar we de moedertaal hoorden en eigenlijk op de hoogte werden gebracht van de actualiteiten die er in Nederland speelden, maar ook over het nieuws in Turkije.
0: Ja, dat was nog de tijd, zeg maar, voordat de schotel was. Dat iedereen de schotel aan de balkon
1: ging. Ja, toen, dat was echt bij lange na nog geen schotel te verkennen. Ja, nee, dat is echt de periode waarin mijn ouders met hun eigen ouders per brief communiceerden, zeg maar. Ja. Dus er was echt heel weinig nieuws over en weer.
0: 1987, zij was dus in Turkije daar om opnames te maken voor dat programma Paspoort. En wat was de reden dat ze dan in de cel terechtkwam?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk volgens mij. Maar wat ik ervan heb begrepen, heeft het te maken met het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken van Turkije haar toegang had verboden tot Turkije en haar eigenlijk min of meer politiek ongewenst heeft verklaard. En dat had alles te maken met de roerige tijden van Turkije in die periode, met een aantal staatsgrepen die achter elkaar plaatsvonden. En wat Nihal als mens, maar ook in haar loopbaan typeerde, was dat ze toch echt wel standpunten innam. En daarmee dus ook tegen het establishment en tegen de zere been van de Turkse politiek waarschijnlijk aan heeft geschopt.
0: Maar betekent dat dan, want in het programma Paspoort, daar berichten zij ook over dit soort zaken?
1: Ja.
0: Ja. Dus dat werd ook in de gaten gehouden blijkbaar. Zij zagen dat programma dus ook en wisten dus wat haar stellingname was.
1: Ja, dat denk ik wel, want in die tijd was zij eigenlijk de toegang. Als je het in de huidige tijdsgeest zou benoemen, was zij een enorme influencer van die Turkse gemeenschap in Nederland. En daarmee was ze natuurlijk wel een belangrijke machtsfactor. Ook met hoe de Turkse gemeenschap in Nederland dacht over wat er in Turkije aan de gang was.
0: Want er wordt ook nu nog wel gesproken, hè, over de lange arm van Ankara. Maar dat was dus toen ook al, dat ze van daaruit zo'n programma in de gaten hielden. En dus du moment zij daar verscheen om opname te maken, werd ze in de kraag gepakt.
1: Ja, ik weet niet in welke mate daar hoe dat precies is gegaan, zeg maar. Maar ik weet wel dat zij in ieder geval iemand was die wel een mening had. En daarmee soms ook wel tegen het establishment en tegen de politiek van Turkije aan bemoeid.
0: Want u zei dat net al, behalve dat zij dat tv-programma maakte, zette zij zich ook op voor de Turkse gemeenschap in Nederland. Ja. Hoe deed zij dat?
1: Ja, kijk, wat Nihal in die tijd ook echt uniek maakte, was dat zij niet als een van de weinigen niet als arbeidsmigrant naar Nederland is gekomen, maar voor de liefde, omdat zij getrouwd was met een Nederlandse man, naar Nederland is gekomen. En in zekere zin was ze daarmee al revolutionair, maar ze was in de Turkse gemeenschap wel echt iemand die zich ontzettend inzette tegen huiselijk geweld. In deze tijd hebben we het heel veel over femicide. Zij was wel echt iemand die heel erg opkwam voor de vrouwen, die in die tijd ook echt wel een hele traditionele rol hadden in die Turkse gezinnen. En daarmee soms echt te maken hadden met huiselijk geweld. Zij was degene bij wie ze terecht konden. Zij pleitte ook voor de financiële onafhankelijkheid van de vrouwen. Nam die traditionele rolverdeling tussen man en vrouw in het gezin ook echt op de hakken. En was daar heel kritisch op. Dus ze was wel echt iemand, echt een strijder voor de vrouwenrechten in die tijd.
0: En zij was zelf dus een zelfstandige, moderne vrouw, als je dat zo mag zeggen. En hoe werd daar dan vanuit de Turkse gemeenschap nagekeken in Nederland?
1: Nou, ze werd geliefd, maar ook gehaat. Het had allebei de kanten. Want ze werd heel erg geliefd door onder andere die vrouwen die met dank aan haar inzet eigenlijk zelfstandig werden en geholpen werden. Ook hielp zij overigens ook echt heel veel gezinnen met heel veel ombudswerk. Want Nederland is een land van de bureaucratie. En heel veel arbeidsmigranten van die tijd waren analfabeet, spraken de taal niet. En zij was echt de toegang tot het Nederlandse systeem en de overheid. Dus ze werd ontzettend geliefd door die mensen die ze goed hielp. Maar ze was ook wel gewoon, ze werd gehaat in zekere zin door de conservatieve stroming, die haar wel echt zag als een dreiging voor de traditionele verhouding tussen man en vrouw.
0: En wat deed dat met haar?
1: Nou, dat maakt haar alleen maar strijd lustiger. Ze had daar echt lak aan. Want zij was ook degene die bijvoorbeeld naar theehuizen kon gaan. Wat doorgaans het Turkse mannenbolwerk was. Waar de mannen nadat ze bij bijvoorbeeld de DAF hadden gewerkt de avond doorbracht. Zij ging daar middenin zitten, stak een sigaretje op en ging met die mannen rummikuppen. Echt om alleen maar het statement te maken van wat jullie allemaal voor ogen hebben. Is niet de werkelijkheid, dit kan ook anders. Ja. Dus het maakt haar alleen maar strijdvaardiger in haar missie.
0: Zij heeft in 2000 een lintje gekregen, ook voor al dat goede werk wat ze heeft gedaan. Maar haar leven kende ook een aantal downs, hè, als je dit dan de ups mag noemen. Want ze werd op een gegeven moment veroordeeld voor valsheid in geschriften. En kreeg een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.
1: Ja.
0: Hebt u daar wel eens met haar over gehad?
1: Ja, kijk, ik ken haar uit mijn jeugd en ik kwam met haar in contact net na de moord op Pim Fortuyn. Toen ik enorm in een identiteitscrisis zat van waar ben ik nou? Ben ik een Nederlander? Ben ik een Turk? Want je werd door die samenleving ook ontzettend aangekeken. En voor mij was zij degene die in ieder geval mij en een groepje jongeren heel erg hielp om onze zoektocht naar onze identiteit vorm te geven. En ik was zo druk met mezelf in die puberjaren dat ik eigenlijk weinig oog had voor wat er allemaal was overkomen. Anders dan dat ik dat het de periode was dat ik haar tegenkwam toen dit allemaal achter de rug was. Dus na die veroordeling, et cetera. En ja, wat ik. Want we hadden het er af en toe wel eens over. Maar je merkte aan haar dat die emoties enorm op de vers waren. En ze was daar heel boos over. Ze voelde zich echt een beetje miskend voor al het werk wat ze had gedaan.
0: En hoe was dat voor u eigenlijk? Want u had haar als jongetje dus gezien op tv in dat programma. Ja. En dan ontmoet je dus eigenlijk degene die je altijd zo hebt bewonderd.
1: Ja, het was een popster. Het is een beetje hetzelfde als dat ik nu zou samenwerken met Jinek, zeg maar. Ook zo'n vrouw die best wel heel erg powervrouw is en heel veel dingen doet. En dat was zij voor mij in die tijd. Dus voor mij was het best wel bijzonder om met Nihal Doğan samen te mogen werken. En zij is echt degene die mij heel erg heeft geholpen en met mij echt een aantal van de jongeren uit die tijd om een stichting op te richten vanuit waar we op zoek gingen naar onze identiteit. Wie ben ik, wat doe ik? Het was ontzettend zenuwachtig in het begin, maar op een gegeven moment ga je met elkaar samenwerken en merk je dat ze heel veel power heeft en ontzettend. Ze heeft ons heel veel zelfbewustzijn en stevigheid gegeven.
0: Is daar ook uw politieke zaadje geplant, zeg maar? Dat u dacht van ik moet wat meer daarmee?
1: Ja, ze heeft mij heel erg bijgebracht dat het leven niet alleen maar draait om het leven, maar ook maatschappelijke impact. Dus dat je ertoe doet voor de samenleving en vraagstukken ter discussie stelt. En dat is voor mij wel echt een van de redenen geweest waardoor ik ook politiek actief werd.
0: Ja. Ja. Nou, als gezegd aan het begin, zij is vorig jaar overleden, 79 jaar uiteindelijk geworden. Hoe wordt zij herinnerd?
1: Ja, ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik in Nederland was en daarmee dus ook naar haar begrafenis kon gaan. En daarna was er ook nog een herdenkingsdienst. En eigenlijk in alle speeches die over haar gehouden werd, ging het over Nihal dat zij een strijder was. Iemand die echt ergens de tanden inzette en daar knijterhard aan werkte om dat te bewerkstelligen en in beweging kon brengen. En tegelijkertijd ook de grappige kant van Nihal. Als in een mevrouw die gewoon heel streng kan zijn en humeurig kan zijn. En ook gewoon af en toe chaotisch kan zijn. Maar echt in essentie een vrouw die de emancipatie van de Turkse vrouw ontzettend op de kaart heeft gezet. Niet alleen in Eindhoven, maar ook in heel Nederland. Ja. Ook een netwerk van Nederlandse vrouwen, Turkse vrouwen in Nederland opgezet in die jaren. Dus het is echt iemand die als strijder wordt gezien voor de zaak.
0: Nou, dit was dus een klein monumentje voor haar dan op de radio, een jaar na haar overlijden. Met als aanleiding dus dat dat bijzondere voorval 39 jaar geleden, toen zij voor dat programma Paspoort op reis was in Turkije en toen daar in de cel belandde voor een nacht. Hartelijk dank, meneer Yassin Torunoglu. We stonden stil bij het verhaal van Nihal Doğan. Zometeen is er een tijdje terug. Nu eerst het laatste nieuws het eerst.
2: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt uit het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
3: Een man heeft vanochtend met een vuurwapen in de lucht geschoten in de stationshal op Rotterdam Centraal. Het is niet duidelijk hoe vaak er geschoten is. Niemand raakte gewond. Het gaat om een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De drie verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar en hield drie verdachten aan van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil alleen kwijt dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijsseholte krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden drie zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar één van hen was er slecht aan toe. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar de zee.
0: En waar is het aansluiten geblazen in Nederland? Dennis Mooi.
4: Nou, vooral op de A16, daar kom ik zo bij. Want op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je ook veel vertraging. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er 25 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar liep het al vast vanwege werkzaamheden. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug is de vertraging snel opgelopen tot een uur nu. Daardoor loopt het weer vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder heb je een half uur extra nodig. En op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum is het op onthoud 25 minuten, ook door werkzaamheden.
2: Tot 4 uur.
0: Ja, ik heb nog even iets moois voor u. Als u 100 euro wil winnen, gewoon even zo op een zomerse namiddag, dan kan dat in dit fijne radioprogramma. Voor de volgende week kunnen we nog wat kandidaten gebruiken. Dus kom maar door, zou ik zeggen, via de bekende adressen. Het mailadres villavdb@omroepmax.nl om u aan te melden. En een keer mee te spelen in ons spel waarin wij uw historische nieuwskennis testen. Aanmeldingen kan ook via de NPO Luisterapp. Teun Geerts heeft dat ook allemaal gedaan. Teun Geurts, moet ik zeggen, uit Nijmegen. Teun, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: En wij zijn behoorlijk populair in Nijmegen op een of andere manier. Want we hadden van de week al eerder een kandidaat uit Wijchen. Dat ligt tegen Nijmegen aan natuurlijk. En ik merkte al eerder dat Nijmegen vaak scoort in de kandidaten. Nou, dat is alleen maar mooi, denk ik. Teun, ben je er?
5: Ja, ik ben er. Oudste stad van Nederland, dus ja. Dan moet dat wel.
0: Ja, nee, daarom. Dus jullie hebben die historische feiten helemaal op orde. Ja. Ingo en Vincent hebben we gehad. Die hadden allebei 9 fragmenten. Goed, dus dat is de score tot nu toe. Topscore van 9. Daar moet je, als je wil winnen, moet je er dus overheen. Nou, we gaan dat gewoon proberen.
5: Laten we dat doen.
0: Oké, wat is jouw geboortejaar, Teun?
5: Ja, 1999.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Komt-ie.
6: Tijdje.
0: Is dit fragment vroeger of later dan 1999?
7: We beginnen in Roermond. Daar vielen 2 doden door een vergissing van het Noord-Ierse verzetsleger IRA. 2 Australische toeristen in een Engelse auto werden in het hartje van Roermond doodgeschoten voor de ogen van hun vriendinnen.
0: Vroeger of later dan 1999?
5: Ik ben vroeger.
0: Dat is goed, het was in 1990. Het geluid van Super Mario Bros. Kwam dat als eerste op de markt. Vroeger of later dan 1990?
5: Ook vroeger, vond ik.
0: Ja, dat is goed hoor, 1985. Ja, dit is het geluid van het Belgische kinderprogramma Tic Tac. Dat werd voor het eerst uitgezonden. Was dat vroeger of later dan 1985?
5: Dat is weer 50-50, vroeger.
0: Ja, goed gegokt, 1981.
8: Uiteraard praten we tussen nu en 2 uur uitgebreid over de inval van Irak in Kuwait. Een militaire actie die, zoals het nu lijkt, geslaagd is.
0: Was dit vroeger of later dan 1981?
5: Dit lijkt me later.
0: Dat is goed, 1990.
9: De volgende gast is meneer Duisenberg, president van de Nederlandse Bank. Morgen verschijnt er een nieuw bankbiljet van 250 gulden.
0: Was dit vroeger of later dan 1990?
5: Later.
0: Later, zeg je?
5: Ja, dat denk ik.
0: Ja, dat is niet goed.
5: Dat is jammer.
0: Geen 250 gulden voor jou, Teun.
5: Klaas, daar kan je niks mee kopen, dus dat komt maar uit.
0: Ik denk als je hem nu nog inlevert, daar zou je dan nog wel iets voor krijgen. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat was de DNB-president Wim Duisenberg. Die introduceerde dus dat nieuwe bankbiljet van 250 gulden. Dat was in 1986. Dus het was vroeger.
5: Had ik ook te weten.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ik vind het ook weer niet zo heel erg, want je was niet eens geboren toen.
5: Nee, ik was min 13, dus dat is geen schande, denk ik. Nee,
0: je moest flink gokken, maar dat ging aardig goed op een gegeven moment. Maar ja, dan strand je dus op deze. Dat betekent dat je er 4 goed had. Dat is niet genoeg voor de weekwinst.
5: Helaas.
0: Maar doe gewoon over een tijdje nog een keer mee, zeggen we dan. Je krijgt van ons wel het Villa VDB keukenschort. En de eer dat je hebt meegedaan.
5: Oh, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Jo, een overdrachtelijke hand van de presentator in dit geval. Wilt u uw historische nieuwskennis ook laten testen in een tijdje terug? Aanmelden kan via villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit zijn Clarence Clemens en Jackson Browne.

0: Clarence Clemens was de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen en Jackson Browne. Ja, die is van zichzelf al opgerend. You're a Friend of Mine was dat.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Naar de camping in Frankrijk of een all-inclusive vakantie in Turkije. Voor heel wat Nederlanders is dat het idee van een welverdiende vakantie. Maar er zijn ook heel veel mensen die zelfs een vakantie in eigen land niet kunnen betalen. Gelukkig is er dan Appie Wijma uit Opende in Groningen. Hij runt al 8 jaar een minicamping voor mensen met een smalle bus. Een minima-camping moet ik eigenlijk zeggen. Die mogen daar namelijk gratis op vakantie. En Appie is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom.
2: Dank u.
0: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan?
2: Soms gebeurt het even en dat iemand zei, je gooit een balletje omhoog en je vangt hem op en je weet niet waar hij heen gaat. Ik ben gewoon van, laat maar op jezelf komen, laat maar op afkomen, ik zie je wel.
0: Ja. Maar wat even de situatie, dit is op het terrein waar jij eigenlijk altijd, waar jij bent opgegroeid.
2: Ja, het is een terrein, ik had er vroeger altijd een kwekerij. Door mijn handen en mijn nek is kapot, dus moet je toch wat anders. En dan kom je erachter dat er een campingbestemming zit en dat er heel veel mensen niet op vakantie kunnen. Ja, dan is 1 en 1 is 2, hè? Dan ga je denken.
0: Ja, maar ik zou als eerste denken, maar goed, dat ben ik tenminste. En ik ben helemaal niet per se een geldwolf of zo. Maar ik zou denken, nou goed, dan maak ik een camping en dan kan ik daar nog wat mee verdienen.
2: Nee, zo zit het niet in elkaar.
0: Maar vertel eens, wat is dat dan?
2: Ik ben altijd een beetje vreemd geweest, altijd wat anders. Ik loop nooit naast op het pad van de ander niet. Ik loop altijd wat naast. Ja. En ik denk eraan hoeveel ellende dat is. En aan die ellende kan ik misschien wat doen. Ik heb het van mijn moeder, die stond altijd voor iemand klaar. Heb ik zelden. Ik kan niet over onrecht, ik kan niet over verdriet. Ach, en dan komt dit bepaalde ding komt op je pad. Je kunt zeggen van nee, of je gaat hem volgen. Ik heb hem gevolgd en dit is het resultaat.
0: Ja. Wat maakte dat je dacht van, als het dan een camping wordt, dan moet het dit worden? Wat was dan
2: nou, wat maakte het verschil? Ik ben zelf ook iemand die eigenlijk geen geld hebt, want dan geef ik alles weg. Je hoort verhalen van mensen die nooit op vakantie zijn geweest. Zijn ook organisaties, daar kun je op vakantie. Maar dan moet je weer ergens lid van zijn. Of je moet lid van een voedselbank zijn. Zijn de meeste mensen vallen tussen wal en schip. En dan denk je bij mezelf, hoe kan ik die mensen helpen? Ja. En dan komt dat op je pad en dan ga je gewoon volgen. En dan komt er wel iets.
0: Kun je dat zeggen? Voor wie is de camping dan bedoeld?
2: Voor mensen die echt moeilijk hebben, die geen vakantie kunnen volgen dit. Maar ook voor mensen die echt een keer moeilijk hebben. Stel voor dat je heel veel ellende hebt gemaakt, sterrengevallen. Dan wil je er ook een keer uit.
0: Ja.
2: Dan is ook armoede, hè? Dat is armoe in je geest.
0: We gaan zometeen uitgebreid praten over hoe je dat dan. Want ja, ik kan ook wel daar naartoe komen en zeggen, ja, ik heb ook geen geld. Hoe controleer je dat?
2: Dat voel je echt niet thuis. Ik controleer helemaal niks, echt niks.
0: Okay.
2: Maar als jij komt, je hebt geld, dan voel je toch niet thuis. Want ik bepaal wat je vanavond deed.
0: Ja.
2: Okay. Ja, ik ga zeggen van, joh, we gaan naar het zwembad toe. Nou ja, je denkt, tropisch zwemparadijs vind ik veel leuker. Nee, je gaat wel mee. Ja. Want dat is het concept.
0: Ja.
2: Maar iedereen vindt het ook leuk.
0: Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Want onze collega van kantoor, Daan Langkamp, die is bij jullie langs geweest in Opende. Werd daar rondgeleid door een campinggast, Jamie Messendorp en haar kinderen.
3: Nou kijk, je ziet het al, hier speciaal het sportgedeelte, zeg maar.
4: Die jongens rennen al vooruit het voetbalveld.
3: Ja, hoe heet dat?
4: Nee, hier, tikkie terug.
3: Hier kunnen ze dus lekker voetballen en badmintonnen, volleyballen eventueel. En dan heb je daar zeg maar nog de golfbanen en de jeu de boelbaan. Heb je een stukje verderop hier zo. Hier heb je dan de winkeltjes waar ik het net over had.
4: En wat koop je normaal in deze winkeltjes? Ja.
3: Nou, kopen doe je niks. Het is hier allemaal met gesloten beurs. Dit is allemaal door donateurs gegeven. Dit is het winkeltje waar je gewoon onbeperkt dingen mag pakken, kiezen wat je wilt.
4: En ik zie allemaal kleding hangen.
3: Ja, kleding, sloffen, schoenen. Bedenk maar wat je allemaal aan schroeisel hebt. En als het er is, dan kan je dat gewoon meekrijgen.
4: Ja.
3: Dit is de campingoma en de andere vrouwtje, hun winkeltje. Hier word je dan per gezin op de eerste dag naar binnen geroepen. Je krijgt per kind 6 nieuwe onderbroeken, 6 paar sokken. Eigenlijk een action zonder pinpas. Protus, had je die al gezien? Laat jij maar zien, Fernando.
5: Hier kan je in de ochtend eten en drinken. Ja, de hele dag eigenlijk. Ja, je kan hier ook lezen en spelletjes spelen.
4: Nou, dat is een leuke plek. En ik zie ook een mooie speeltrekker waar je allemaal op kan zitten. Dus je kunt hier gewoon lekker spelen wat je wil.
5: Ja.
3: Weet je wat het is voor ons als ouders zijnde? Als de kinderen genieten, genieten wij ook. Dat is het mooiste. Het is allemaal met elkaar. Het is niet, jij mag niet meedoen, want jij bent anders. Of nee, we zijn hier allemaal gewoon gelijk. Er is geen verschil tussen arm en rijk hier. En dat zie je buiten de camping wel heel veel, helaas.
4: Hoe ben je hierbij gekomen?
3: 2023 zag ik het voorbij komen op Facebook. En toen zat ik, 2022 ben ik uit een relatie gekomen. Heb ik met mijn dochter in een opvang in Zuid-Laren gezeten. En ja, de financiële had ik niet. En toen kreeg ik 2023 de kans om hierheen te komen. En ja, nou, daar heb ik me beide handen aan gegrepen. Omdat ik ook mijn kinderen een vakantie gun. En ik wil ook dat hun niet wat kunnen vertellen als ze op school komen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen, net als de andere kinderen, gewoon erbij horen. En voor hun is het gewoon mooi van: mama, kan je foto's naar juffrouw sturen? Want elke maandagochtend zitten ze in de kring. En dan gaan ze een rondje doen wat ze in de weekend hebben gedaan. Of in dit geval in de vakantie. En dan kunnen hun ook vertellen van: we zijn weg geweest, in plaats van we hebben de hele week 6 weken bij huis gezeten. En dat maakt het verschil.
4: En ondertussen lopen we de camping op en er staan hier allerlei speeltoestellen. En CJ die kruipt ondertussen even naar de huifkar waar ze in zitten.
3: Hij wil natuurlijk laten zien waar hij geslapen heeft.
4: Maar we mogen even binnenspieken.
3: Hij wil de beer laten zien.
4: Kijk eens, wat heb je daar?
6: Een beer. Ik heb van de bingo deze gekregen.
4: En wat ga je allemaal op school vertellen straks?
6: Dat ik naar Camping Appie ben geweest.
0: Camping Appie, daar ben je. Wat doet dit met je, Appie, als je dit hoort?
2: Ik raak me hier vol.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik ben een gevoelsmens, hè. Ik jank ook altijd, maar dit doe je toch wat.
0: Dit is waar jij het voor doet?
2: Ja, als je zegt van jongens, hier heb je 50 euro, of dit gesprek, geef mij dit gesprek maar.
0: Ja, ja. Ja, kijk, er zit zoveel in. Hè. Wat mij raakt bijvoorbeeld, dat zij dan vertelt, hè, van die kinderen zitten op maandag in de klas en vertellen ze over wat ze het weekend hebben gedaan. En dan moeten zij altijd zeggen van ja, we zijn weer thuisgebleven. Ja. En nu hebben ze ook een verhaal.
2: Ja, dat is het mooiste toch? En daarvoor zijn we deze camping ook begonnen. Voor de kinderen, speciaal voor de kinderen, dat die kunnen zeggen, we zijn weg geweest. Ja. En niet thuisgebleven of we zijn een smoesje, we hebben bij oma gelogeerd.
0: Voor die mensen is het natuurlijk niet makkelijk. Hè? Mensen willen liefst niet afhankelijk zijn natuurlijk van iemand. Dus er is misschien ook wel enige schaamte bij, of niet?
2: Begin wel, maar nu niet meer. We raken een aardig bekend. Iedereen weet wie we zijn. En dat bij ons de enige vorm is mensen weer eigen waarde geven. En dat voelen ze ook.
0: Dus ze willen die hulp wel aanvaarden?
2: Ja, zeker. Ja. Anders bellen ze niet meer. Ja. Ze weten ongeveer al wat er gebeurt. En iedereen wil toch liefde, iedereen wil toch aandacht. En zei jongens, je bent welkom. Dat zijn we in deze wereld niet meer, hè?
0: Leg eens uit, hoe kan het dat alles gratis is? Want ik vond het zo grappig, zij zegt, ja, het is een beetje de action zonder pinpas.
2: Ja, dat vond ik een hele mooie titel. Ik ga hem gebruiken. Ja.
0: Ja.
2: Ik had ook een andere titel, Appie Gein. Alleen de prijs is fijn, 3 halen, 0 betalen, zei ik altijd. Ja? Dus dit komt er al voorbij.
0: Maar hoe doe je dat?
2: Ik doe helemaal niks. Laat gewoon zien wat liefde is en wat we doen.
0: Maar die spullen die komen ergens vandaan.
2: Overal.
0: Ja. Sinds zijn donateurs.
2: Sinds ik hier weer onderweg was, heb ik hier al 10 appjes behandeld. Dat er spullen komen. Dat ze in Bloemendaal actie voeren om ondergoed te verzamelen. Nu. Ja,
0: ik begrijp ook, die kinderen krijgen allemaal 6 onderbroeken. Ja. Dus voor de nachten dat ze daar blijven, gewoon een schone onderbroek.
2: Ja, maar ook voor de huis. En iedereen krijgt gewoon 6 stelletjes ondergoed mee.
0: Ja.
2: En dat is zo belangrijk, vooral als je de meisjes hebt weer naar de volgende school. En je moet je omkleden en je hebt oude troep aan van je zus. Dan moet je dat schamen.
0: Ja.
2: En als je 1 keer gepest wordt, word je 4 jaar gepest. Hè?
0: En hoe werkt het dan? Ze komen een week, hè, die mensen?
2: Ja, 5 dagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay. En dan heb jij een heel programma gemaakt voor?
2: We hebben wel een vast programma. We passen wel een beetje aan. En dat is, we laten ze ook wel een beetje vrij. Maar dat is niet altijd hoeven te doen. Maar we hebben wel maandagmiddag gaan we te zwemmen. We hebben zaterdagavond een bingo. Zaterdag patat eten. En ze kunnen bij blote voetenpad. Ze kunnen gewoon spelletjes doen. En valt een beetje stil, heb ik ook zondagavond doen een fietstocht. En dan gaan wij het Kabouterpad opzoeken. En gaan we even naar het speeltuintje. Dus
0: er is ook genoeg te doen in die 5 dagen. Maar ja, dan komt er dus een dag dat ze weer weg moeten.
2: Dat is vaak een probleem.
0: Ja?
2: Ja, ik heb ze gisteren moeten wegsturen.
0: Want die willen wel langer blijven misschien.
2: Nee, nee.
0: Dat mag niet. Ja,
2: nee.
0: Kan
2: ze
0: niet.
2: Willen wel langer blijven. En waarom willen ze langer blijven? Dan komen ze thuis weer in hun eigen verdriet weer. Hè? Dan zien ze, jongens, daar begint de ellende weer. Daar begint het bezoek weer van de deurwaarder school. Dus hier was het veilig. En gisteren was het ook zo. Dan in die paar dagen zijn er wel vrienden geworden. Ze hebben contact. Ze gaan onderling logeren. Dat is ook fantastisch. En dan is gistermorgen zoveel verdriet. En dan willen ze niet weg. En dan stuur ik ze weg. Want dan wordt het steeds moeilijker om te blijven. Want ze blijven knuffelen, moeten afscheid nemen.
0: Ja.
2: En als je dat 3 keer hebt gedaan, wordt het steeds moeilijker. Dan zeg je ons, nu nou, klaar.
0: Maar dat is voor jou dus elke week dat je op dat punt... En je zegt, ik ben een emotionele man.
2: Ja.
0: Je staat elke dinsdag sta je daar te janken.
2: Nou, je zag me zo nu al een beetje. Ja, dus... maar dat geeft niet. Ik ben een gevoelsmens en anders kan je dit niet doen.
0: Ja.
2: Als je niet een gevoelsmens bent, dan ga je om geld. Dan word ik betaald in de camping en een kassa.
0: Ja.
2: Dus ik vind dit mijn belangrijk. Ik werk voor mijn baas en dat voor God zeg ik dan. En die heeft mij dit opdracht gegeven om mensen gelukkig, veilig en omarmen met liefde.
0: Heb jij zelf nog dromen eigenlijk?
2: Ja.
0: En wat is dat?
2: Ik wil jaren... wil graag een keer naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Simpel, hè? Alleen, ik kom er niet aan toe.
0: Dat je het druk hebt met dit.
2: Ook, maar ik ben een keer geweest en wou gewoon te laden. Dan kom je smiddags aan, er valt zoveel te zien. En eigenlijk zou er gewoon eens een nachtje blijven. En dan
0: Een
2: hele dag of 2 dagen.
0: Ja, dat moeten we met z'n allen, vind ik, dan even organiseren. Dat een keer kan. Want als ik dit allemaal zo hoor, wat jij doet voor de mens. Dan mag er ook wel eens een keer wat terug worden gedaan. Ik heb wel een ideetje. Dank je wel voor je verhaal. En goed dat je dit doet. En veel succes ermee.
2: Dank je wel. I

0: Alessia Dixon is dat. En The Boy Does Nothing. We praten over tattoos vanmiddag in de villa. Dat heeft alles te maken met die tattoo die die linksback van Spanje heeft laten zetten. Het hoofd van de bondscoach heeft hij op zijn linkerarm nu. Dat was een soort weddenschapje van als ze wereldkampioen zouden worden, zou hij dat doen. En dat heeft hij dus vandaag geflikt. Villa. Het is grappig, want mensen hebben ook allemaal foto's inderdaad ingestuurd van hun tatoeage. We hebben al Erik Kortom gehoord, radiomaker, acteur, over zijn hele lijf. Tattooartiest Henk Schiffmacher. En nu Arjen. Arjen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Jurgen.
0: En jij hebt ook een foto meegestuurd. Op je linkerschouder zit hij, hè?
1: Ja, dat klopt. Misschien niet de meest flatterende foto van een middelbare man op leeftijd van schouder. Maar,
0: ik ben wel eens gewend. Ik kijk ook wel eens in de spiegel. Dus. Maar vertel eens, wat is het?
1: Nou, het is een tattoo. Het zijn vier cirkels. De twee bovenste zitten echt door elkaar heen. En die twee daaronder die zitten niet door elkaar, maar wel door de bovenste twee heen. En het is een. Het staat voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen. En onze familie. Toen kinderen gingen studeren, toen dachten we met z'n allen, hoe zetten we een beetje, hoe geven we onze bond, zeg maar, onze band vorm verder. Ja. En dit was dus een tatoeage die we allemaal hebben.
0: Dus jullie alle vier hebben diezelfde tatoeage op de linkerschouder?
1: Nee. Ik heb hem op mijn linkerschouder. Een van mijn zonen heeft hem op zijn linkerschouder. De andere heeft hem op zijn midden tussen zijn schouders. En mijn vrouw heeft een iets kleinere versie op haar bovenarm.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, iedereen wil dezelfde afbeelding, zeg maar. Om jullie band te onderstrepen eigenlijk.
1: Een beetje aangeven dat wat er ook gebeurt, we zijn altijd een gezin.
0: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel voor je verhaal, Arjen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dan zegt iemand hier, toen ik nog docent was op de Rijksuniversiteit Groningen, heb ik me laten interviewen over mijn tatoeage door studenten. Onvoorstelbaar mooi, zegt hij, en dat is Ronald Huneman. Want we wisten daarna meer van elkaar dan ooit tevoren. Dan nog een berichtje uit Italië.
2: Hier Astin trouwens uit Italië. Alleen, men vergeet één ding, ik sprak een arts in het ziekenhuis hier. Die is gespecialiseerd in transplantaties. En hij zegt, in Italië valt het wel mee. Hij zegt, maar hij heeft in het buitenland gewerkt, ook in Nederland. En hij zegt, het is steeds moeilijker om huidtransplantaties te vinden. He, stel je voor, er is een grote brand geweest. Nou, dat weet je allemaal wat er gebeurt. Dan zoek men nieuwe huid. Maar ja, mensen die getatoeëerd zijn, die kunnen niet, zijn niet beschikbaar.
0: Ja, dat is dus ook wel weer zo. Tegelijkertijd, niet iedereen heeft tattoos. Dus in die zin is er ook nog wel weer genoeg beschikbaar. Want dat soort berichten krijgen we natuurlijk ook binnen als het over tattoos gaat. Dat mensen zeggen van ik vind het helemaal niks. En mijn grote winst is eigenlijk dat ik geen tattoo heb. Ja, dat kan dan ook. Maar dat is een beetje de partypoeper dan vanmiddag in deze uitzending. Want we wilden het nou juist eens even over de tattoos en de mooie verhalen erachter. En die zijn genoeg binnengekomen. Dus hartelijk dank weer voor het insturen aan ieder die dat heeft gedaan. Morgen is er opnieuw een vraag. Dat gaan we dan na tweeën wel aftrappen. En dan ook Claudia Glaudemans. Die vroeg zich af, hoe zou het eigenlijk zijn als je boer in Zweden wordt? Nou, dat ging heel goed. En zij helpt nu andere Nederlandse boeren op weg om daar een bedrijf te beginnen. Gaan we meer over horen en nog veel meer. Zometeen is er het NOS Radio 1 Journaal gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
7: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
6: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
14: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
15: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Goedemiddag. De seinen staan weer op groen voor de NS. Het bedrijf komt langzaam uit de grote financiële problemen. Dat nu ook al in het nieuws met Casper Meijer.
17: Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen, inderdaad. NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt dat vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies, omdat er minder mensen met de trein gingen. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het Openbaar Ministerie wil nog niet kwijt wat de verdenking is waarvoor 3 verdachten van 16 tot 19 jaar zijn aangehouden. Het OM zegt alleen dat het gaat om een onderzoek naar terrorisme en dat het vooralsnog niets te maken heeft met de aanslag op de Pride in Berlijn. De aanhoudingen waren vannacht in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van Muiden. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar een van hen was er slecht aan toe. Muiden is een diepe gul waarin de stroming sterk is. En het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen naar 18. Waarschijnlijk zijn er meer doden omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten nog tienduizenden mensen zonder stroom. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holte krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Volgens Ierse media is hij omgekomen bij een motorongeluk in Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly met de band The Frames. Het nummer was voor de film Once, waarin hij ook de hoofdrol speelde.

0: Glenn Hensert was 56 jaar. De plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in de voetbalwereld. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk. En de Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Infantino lijkt er vooral zelf een belang bij te hebben bij de plan, zegt sportredacteur Thomas Markhorst.
1: Wat FIFA zegt, wat Infantino zegt, is dat dat geld gaat terugvloeien naar de lidstaten. Dus ze beloven miljoenen. Niet alleen aan de grote voetballanden zoals Engeland, Duitsland, Nederland. Maar juist ook aan die kleine voetballandjes. Tuvalu, Fiji, Tonga. Dat soort landen hebben ook allemaal stemrecht bij de FIFA. En die hebben heel veel baat bij zo'n financiële injectie. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, er wordt gesuggereerd dat Gianni Infantino zelf ook bestuurder wordt van die nieuwe dochteronderneming. Dus zodra hij klaar is als voorzitter van de FIFA, kan hij door als voorzitter van de FFE en op die manier toch in het hart van de voetbalmacht blijven.
0: De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 graden in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het ook nog lang warm en koelt het af naar een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is een paar graden minder warm dan vandaag.
2: De verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooij. Hoe is het op de weg, Dennis?
3: Nou, het valt reuze mee met de drukte. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Er staat 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral files door werkzaamheden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt het ook vast. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je een half uur vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor file op de A17 bij Moerdijk. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum doe je er ook 20 minuten langer over. En ook dit komt door werkzaamheden.
2: De branden in Frankrijk zijn verwoestend, ook voor de economie, ziet onze verslaggever in Bordeaux.
4: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Ook de Europese Unie monitort de bosbranden in Europa. EU-correspondent Ardi Stemmerding, hoe doen ze dat?
4: Op het crisiscentrum hier in de stad houden ze dag en nacht de bosbranden in de gaten. En ze hebben ook blusvliegtuigen achter de hand die ze kunnen inzetten. En één ding is al duidelijk, voor de toekomst hebben ze veel meer vliegtuigen nodig.
3: De Nederlandse spoorwegen kwamen dus zojuist met halfjaarcijfers. Wat staat daarin? Ruben Eg van de economieredactie.
5: Ja, financieel gaat het een stuk beter. En hoe dat nou precies komt, dat ga ik nu even voor je uitzoeken.
3: Maar eerst de natuurbranden. Want Frankrijk en Spanje zetten zich schrap voor een hittegolf met temperaturen die boven de 40 graden uitkomen. En daardoor is de vrees dat de bosbranden rondom Bordeaux, die net een beetje zijn ingedampt, weer kunnen uitbreiden. Verslaggever Simone Langejan vanuit Bordeaux vertelt wat het beeld daar is en of de hitte invloed heeft op de branden.
6: Ja, het is hier inderdaad met zo'n 40 graden echt behoorlijk heet. Er geldt ook code oranje voor 16 departementen, waaronder ook hier in Giron. Dat is het gebied waar ook Bordeaux bij hoort. Ja, de wind is gedraaid, dus weg van Bordeaux richting de zee. En hier merk je dan minder van de rook, maar juist aan de andere kant van de kust hebben mensen er dan meer last van. Ja, die hitte inderdaad werd gevreesd dat van grote invloed zou zijn, maar voor zover we het nu kunnen zien zijn er in ieder geval geen grote nieuwe brandhaarden bijgekomen. Dat betekent overigens nog niet dat de branden onder controle zijn, maar wel dat ze niet uitgebreid zijn. En ik denk inderdaad tot grote opluchting van alle hulpdiensten, want die vrees was en blijft er ook nog wel even dat met deze hitte het vuur weer snel kan oplaaien.
3: En die branden zijn nu deze zomer een dagelijkse realiteit geworden voor de inwoners van dit gebied. Hoe gaan ze ermee om?
6: Je hebt mensen die vertrokken zijn vanwege de bosbranden of moesten vertrekken omdat ze geëvacueerd werden. Maar er zijn ook mensen die zijn gebleven waar dat mogelijk kon om ook te helpen. En daar zagen we ook echt veel van de afgelopen dagen langs de kant van de weg. Mensen die eigenlijk met alles wat ze hebben proberen te helpen met blussen. Waterflessen, tuinslangen, alles werd uit de kast getrokken om in ieder geval de brandweer een helpende hand te bieden. Ja, en als gebieden weer veilig zijn, keren mensen ook weer terug naar huis. Dat zien we bijvoorbeeld in het departement Lelang. Dat is ten zuiden van hier, waar ook strikte begeleiding was van de brandweer en daarmee een deel van de geëvacueerde mensen weer naar huis mocht. Nou, dan is maar de vraag ook natuurlijk wat ze daarna de brand aantreffen, wat voor een omgeving. En dat is natuurlijk niet alleen voor inwoners, maar ook voor ondernemers. Want die bosbranden hebben natuurlijk hele grote en verwoestende gevolgen voor de mensen en de natuur. Maar ook de economie, die krijgt echt ook flinke harde klappen. Als je denkt aan de bosbranden in Frankrijk, dan denk je al gauw aan al die mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten. En een natuur waar zoveel schade is aangericht. Maar dat niet alleen, er zijn ook heel veel hotels, campings, restaurants en ook kleine ondernemers die hard geraakt worden. Ik ben nu in Les Cap Ferret, hij ligt ook vlak aan de kust. Het is echt zo'n plek waar in de zomer toeristen graag komen. Maar nu is er geen toerist te bekennen. Iedereen is inmiddels geëvacueerd vanwege de bosbranden in de buurt. Vandaar ook dat ik een mondmasker draag tegen de slechte lucht. Tussen de hulpdiensten, daar vind ik de burgemeester Philippe de Gonville.
7: Malheureusement, les commerces sont fermés.
6: Hij zegt, helaas zijn de winkels gesloten. De prefectuur, het lokale bestuur, heeft een evacuatiebevel uitgegeven. De economische gevolgen van deze brand zullen enorm zijn. Want juist deze periode, daar moeten ondernemers het echt van hebben.
7: 85% lié à l'activité touristique.
6: 85% van onze economie halen we hier uit het toerisme. En die sector wordt nu echt hard geraakt. Het hele seizoen gaat met deze branden zeer slecht verlopen. En dan moet je niet alleen denken aan restaurants, campings, hotels, maar juist ook aan kleine winkels. Van ondernemers zoals Carole Marais, een sieradenontwerper met haar eigen atelier en boutique hier. Zij moest haar winkel afgelopen week plots achterlaten toen ze de opdracht kreeg om weg te gaan uit het gebied vanwege de bosbranden. En ik spreek haar zo'n 2 uur verderop.
8: Bonjour Simone.
9: Bonjour.
8: Enchanté.
6: Een plek waar zij geëvacueerd is.
9: On a vu que les fumées, les odeurs de brûlé devenaient très.
6: Het vuur en de rook waren heel aanwezig. Ik pakte snel mijn hond, kat en mijn dochter.
9: Quelques affaires, récupérer mon chat, mon chien, ma fille.
6: Wel heeft ze nog wat filmpjes opgenomen met wat herinneringen, zei ze zelf.
9: Et donc juste en 5 minutes, j'ai fait une vidéo un peu panoramique de l'atelier.
6: Maar ook voor de verzekering.
9: Pour les assurances. Ouais, aussi pour moi-même, ouais, c'est vrai. On travaille toute l'avant-saison.
8: Dit is waar ik het hele jaar naartoe werk, zegt ze. In deze periode verdien ik mijn geld. Carol heeft wel een verzekering, maar haar huis en daarmee haar atelier en winkel staan er dus nog.

0: catering?
1: Pour les assurances. Ouais, aussi pour moi-même, ouais, c'est vrai. On travaille toute l'avant-saison.
0: Dit is waar ik het hele jaar naartoe werk, zegt ze. In deze periode verdien ik mijn geld. Carol heeft wel een verzekering, maar haar huis en daarmee haar atelier en winkel staan er dus nog. Dus het is maar de vraag wat voor geld ze uitgekeerd krijgt. Want het is ook niet zo dat als zij terug mag keren, dat het gebied gelijk weer druk bezocht is. Dat kan echt nog lang gaan duren. En dat heeft grote gevolgen voor haar omzet. De regionale Kamer van Koophandel meldt dat er tegen de 15.000 ondernemers, net als Carol, hard geraakt worden door de branden.
1: On espère que le gouvernement va débloquer des aides.
0: We hopen dat de overheid, net als tijdens de coronaperiode, uitzonderlijke financiële steun zal verlenen. En rekening zal houden met de verliezen die wij als ondernemers lijden. En op de vraag of ze er een beetje vertrouwen in heeft of de overheid haar tegemoet komt. Ik hoop het, zegt ze. Anders is het klaar voor mij. Dan is het afgelopen.
2: Een reportage was dat van verslaggever Simone Langejan. En Frankrijk deed, net als Spanje, een beroep op hulp vanuit de EU om die branden in te dammen. En dus zijn ze ook in Brussel druk met de natuurbranden. Ardy Stemmerding, onze correspondent. Jij was vandaag bij het Europees Coördinatie- en Crisiscentrum. Wat doen ze daar?
3: Nou, er zitten daar mensen in een soort ruimte die je wel een beetje kent van de zo'n verkeerscontrolekamer. Allemaal naar schermen en satellietbeelden te kijken. En nou, daar monitoren ze precies hoe de situatie is. Proberen ze ook te voorspellen voor de komende dagen hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. En dat is de belangrijkste taak eigenlijk. Ze proberen in kaart te brengen wat voor hulp landen nou precies nodig hebben. En dan te kijken of er andere landen kunnen zijn die die hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld door het leveren van blusvliegtuigen of het leveren van brandweermensen die dan ook kunnen gaan helpen. Maar dat is niet altijd genoeg. Hè. Er zijn ook situaties zoals nu dat landen met alleen onderlinge hulp er gewoon niet zijn. Dat ze meer nodig hebben. En voor dat soort noodsituaties hebben ze ook nog bij dat rampencentrum zelf een vloot achter de hand van 22 vliegtuigen, 5 helikopters en 777 brandweermannen.
2: Zo, dat is een flink aantal. En zijn die mannen, die mensen en die helikopters en vliegtuigen ook allemaal ingezet nu bij deze extreme branden?
3: Nee, dat zijn ze niet. En het zijn trouwens dan ook dingen, hè, mensen en vliegtuigen die dan uitgeleend worden van andere landen. Nee, maar die zijn niet allemaal ingezet. En dat komt ook omdat ze zeggen, ja, we moeten ook voorzichtig zijn. Want hoe de situatie nu is, die situatie kan nog verslechteren. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie op dit moment in Griekenland, in Centraal-Europa. We willen hoe dan ook gewoon een paar vliegtuigen achter de hand hebben. Voor het geval de situatie daar erger wordt, dan wil je natuurlijk niet hebben dat het daar gelijk uit de hand loopt, omdat iedereen in Frankrijk en Spanje aan het blussen is.
2: Nee, want stel dat er inderdaad nog wat branden bijkomen, hebben zij dan de capaciteit om iedereen te hulp te schieten?
3: Tot nu toe, zeggen ze, is het eigenlijk altijd nog wel gelukt om de hulp te bieden die nodig is. Maar ja, garanderen dat blijft lukken, dat kunnen ze daar niet. Dat is ook de reden dat ze bijvoorbeeld nu al meer vliegtuigen hebben besteld. Ze willen die vloot uitbreiden, die vloot van blusvliegtuigen. Maar ja, zo'n blusvliegtuig bestellen is één. Hem geleverd krijgen is twee. Soms duurt het nog wel jaren voordat je zo'n vliegtuig krijgt. Dus daarmee ben je er ook niet zomaar. En sowieso zeggen ze bij het centrum waar ik vandaag ook wel was, van ja, je kan vliegtuigen kopen tot je een ons weegt. Alleen daarmee ga je sowieso niet de problemen oplossen. Het allerbelangrijkste voor de toekomst is ook dat we meer gaan doen aan preventie. Is misschien niet het allerleukste en het sexiest om over te praten, maar is echt belangrijk en noodzakelijk om in de toekomst vooral te voorkomen dat al die blusvliegtuigen nodig zijn.
2: Dankjewel. Correspondent Ardy Stemmerding. Kasper, wat gebeurt er in Nederland volgens andere media?
4: Door de aanhoudende hitte en droogte is het drukker dan ooit bij organisaties die wilde dieren opvangen. Omroep Brabant ging kijken bij wildopvang Zomeren in Lierop. Ze hebben in de eerste helft van het jaar al bijna 3300 dieren opgevangen. Dat is ruim 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze vangen vooral veel gierzwaluwen op, zegt voorzitter Nancy Peters.
5: Vroeger zei ze vallen de mussen van het dak en tegenwoordig is dat de gierzwaluwtjes die onder de dakpannen zitten. Zodra het warm wordt, daar kan het 50, 60 graden onder worden. En dan springen ze uit hun nest, gewoon vanwege de warmte.
4: En ook egels hebben het zwaar.
5: Het begin van de voedselketen, dat zijn de insecten, daar eten de egels van. Die hebben de vocht nodig en dat is nauwelijks gevallen dit jaar. Dus

0: Dus er is geen eten voor ze.
1: En dus is het flink aanpoten voor de medewerkers. Afgelopen nacht is een jongen van 17 neergeschoten in Amsterdam-Nieuw-West, meldt het Parool. Het gebeurde rond 3 uur. De jongen was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. En dan transfernieuws in Medialand. Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, stapt over naar KRO-NCRV, dat meldt haar krant. Rijpma wordt verantwoordelijk voor de aansturing van de mediaafdelingen van de Katholieke Radioomroep Nederlands Christelijke Radiovereniging. Okay. Rijpma zegt het eervol te vinden om deze meer dan 100 jaar oude geschiedenis, gevormd door vele omroepmedewerkers, in een nieuwe digitaliserende wereld voort te zetten. En Duitse cruiseschepen die eigenlijk op weg waren naar Zwitserland zijn in Rotterdam beland. Dat komt door de lage waterstand in de Rijn. Het schip zou eigenlijk van Keulen naar Basel gaan, maar dat lukt niet, zegt deze kapitein.
2: Dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
1: Daarom zijn ze nu via Amsterdam en Enkhuizen in Rotterdam aangekomen. Ook leuk, zegt deze vakantieganger. En Basel is toch te heet.
3: Ja, en dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön.
1: Nou, het schip moet wel ook weer terug naar Keulen. En of dat gaat lukken is nog niet duidelijk. Als het nodig is, worden de passagiers per bus of trein terug naar Keulen gebracht.
4: Dennis Mooi, is het nog steeds zo rustig op de weg?
5: Ja, er staat nog geen 80 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er een half uur langer over.

0: Gnarls, Barkley en Crazy. De NS komt langzaam maar zeker uit de grote financiële problemen. Dat komt doordat meer mensen de trein pakken. En ook zijn er minder vertragingen met de treinen van NS. Ruben Eg van onze economieredactie. De NS zat jaren echt wel in grote financiële problemen. Is het lek dan nu boven?
1: Nou ja, maar ook weer niet helemaal. Ik begin met het goede nieuws. En dat is dat de NS in ieder geval weer winst maakt. Vorig jaar stond over de eerste 6 maanden van dit jaar het verlies op 9 miljoen euro. En nu is dat een winst van 25 miljoen. Vorig jaar maakt NS voor het eerst in 5 jaar alweer winst over het gehele jaar. Dat kan dan wel door een boekhoudkundige meevallen. Maar toen zag je toch ook wel weer dat het juiste spoor te pakken is, om maar een vergelijking te maken. De andere kant van de medaille is dat de NS nog wel heel veel schulden heeft. Want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald met rente, je begrijpt het. En ja, weer winst maken, dat helpt natuurlijk.
0: Ja, en dat komt dan dus onder andere doordat meer mensen de trein pakken. Om hoeveel gaat het?
1: Nou, die halfjaarcijfers van NS die zijn wel wat beknopt. Dus aantallen reizigers die staan er niet in. Maar dan kunnen we kijken bij de opbrengsten uit reizigersvervoer. Dat staat op 1,7 miljard euro over de eerste 6 maanden. Vorig jaar was dat nog iets meer dan 1,5 miljard. Dus daar zit een flinke groei in. Ook mocht NS de treinkaartjes weer wat duurder maken. Dus je zou kunnen zeggen, meer reizigers die ook iets meer betalen, dat helpt. Eerder kon dat overigens niet, hè. Er was die grote energiecrisis toen door Oekraïne. En die grote stijging kon NS toen niet doorvoeren in de treinkaartjes. Dit jaar mag er weer wel wat bij komen. Maar die enorme stijging die blijft toch beperkt.
0: En na corona zagen we dat heel veel treinreizigers niet weer terug de trein instapten. Maar nu dus blijkbaar wel. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat is een beetje gissen natuurlijk. Als je een beetje vanuit jezelf kijkt, dan zie je dat dat thuiswerken wel wat minder wordt natuurlijk. Dat mensen denken, nou, ik ga toch maar weer terug naar kantoor. Is ook wel weer gezellig met collega's, hè. Je ziet dat ik ook gezellig bij jullie op kantoor zit. En wellicht omdat, zei ik wat grappigs. En wellicht omdat NS ook de kwaliteit van de vervoers natuurlijk misschien wat weer op orde brengt. Dat kan ik dan ook wel beamen als ik elke dag de trein naar Hilversum neem. Voor corona reed het bij NS echt prima. Dat zeiden ook reizigersorganisaties. Maar ja, toen bij corona kwamen er heel veel problemen. Er was een tekort aan personeel. Er was uitval van treinen, vertraging. Vieze treinen ook wel. Ja, dat nodigt dan niet echt uit om terug te keren in de trein. Nu zie je dat meer treinen op tijd rijden. De eis die de overheid bij NS heeft neergelegd is dat zo'n ruim 84% van de NS-treinen niet meer dan 3 minuten vertraging mag hebben op het eindstation. En NS haalde in het eerste half jaar 86% en een beetje. Dus daarin kun je zien dat er meer kans is op een zitplaats. Vinden we natuurlijk allemaal ook wel fijn in de trein. Nou ja, het lek is allemaal nog niet helemaal boven. Er is nog een lange weg te gaan. Maar je kunt toch echt wel zien dat de situatie bij NS verbetert. De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede half jaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is A, goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: Vanuit de thuisstudio was dat Ruben Eg van onze economieredactie.
2: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is er weer voor om lekker te zwemmen, maar pas wel op bij open water. Door de aanhoudende warmte en de droogte neemt het aantal meldingen van blauwalg in sloten, plassen en vijvers snel toe. Antoinette Lohman is loco-dijkgraaf bij het waterschap Rijn en IJssel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waaraan kunnen mensen zien of er ergens blauwalg in het water zit?
3: Als je naar het water kijkt, zie je daar een laagje op soms. Een beetje inderdaad blauwig, groenig. En nou ja, dat ziet er niet zo mooi uit. En het is net wat anders als, ja, hoe zeg ik dat?
0: Als het lekker schoon water is, zeg maar.
3: Ja, dat kun je toch echt wel zien aan de kleur.
0: Ja, je ziet echt het verschil. En wat gebeurt er als je dan toch dat water inspringt?
3: Nou, blauwalg heeft het effect dat je last krijgt van jeuk of van hoofdpijn of last van je darmen. Dus allemaal symptomen die je niet wil hebben.
0: Nee, want ja, we horen al jaren over blauwalg. Ik weet, elke zomer heb ik er altijd wel een paar gesprekken over op de radio. Maar het lijkt wel steeds vaker voor te komen. Heeft u daar een verklaring voor?
3: Nou ja, we hebben sowieso te maken met de effecten van de klimaatverandering en dat we steeds langere periodes van droogte hebben, ook steeds minder regenval. En dan heb je ook nog onvoldoende doorstroming in je water en dat maakt dat die blauwalg lekker kan groeien en voor deze overlast zorgt.
0: Ja, en zijn er dan bepaalde plekken in het land of bepaalde soorten wateren waar die blauwalg vaker voorkomt?
3: Wij zien blauwalg vooral bijvoorbeeld in grachten of juist in het stilstaande water. Daarom werken waterschappen er ook altijd aan om te zorgen voor een meer natuurlijke inrichting van de sloten en de plassen. Dat doen we ook samen met andere overheden. Maar het is niet te voorkomen met deze extreme weersomstandigheden zoals we die nu hebben.
0: Nee, dus eigenlijk als waterschap kunt u er nu eigenlijk niet zoveel tegen doen?
3: Nee, op dit moment is dat lastig. Een enkele keer kunnen we bijvoorbeeld een zuurstofpomp in het water zetten om te zorgen voor een betere doorstroming. Maar in veel gevallen weten wij ondertussen in ons werkgebied welke gebieden het meest kwetsbaar zijn. Maar wij onderzoeken ook vaak de kwaliteit van zwemwater of van beken en sloten. En als je dus bijvoorbeeld wil zwemmen of echt wil recreëren in dat water, kun je het beste even kijken op zwemwater.nl... om te kijken of de locatie waar je wilt genieten van dat water ook toegankelijk is.
0: Ja, dus het is niet zo dat u zegt, nou, ga helemaal niet meer dat open water in, maar check vooral even of er ergens blauwalg is.
3: Ja, let vooral zelf eventjes goed op dat je, als je het niet vertrouwt, zorg ook dat je hond niet in het water springt, want die zijn geneigd om gelijk te drinken. En op het moment dat je water drinkt waar blauwalg in zit, dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor kinderen, die zijn extra kwetsbaar. Als je het niet vertrouwt, geef het dan door aan het waterschap en dan proberen wij via metingen ook daadwerkelijk te kijken of het blauwalg is. En dan zetten we er ook borden bij om te zeggen, jongens, hier niet recreëren, maar doe dat alsjeblieft op een andere plek.
0: Dank voor dit gesprek, Antoinette Lohman van het waterschap Rijn en IJssel.
2: Ster. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 4:55, het nieuws met Casper.
7: De man die vorige maand in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst en in de week ervoor 17 keer. Op zijn telefoon werden filmpjes gevonden waarop de man zichzelf en zijn snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de schooldirecteur om het leven. De gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein, waar een Pride-evenement aan de gang is. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag 1 dode en raakte 10 mensen gewond. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen die dezelfde poster hadden hangen. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om vluchtelingen op te vangen. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. En ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft.
6: Over het weer gaan we het hebben met Mark Overhoef. Ja, ik had net een gesprek over blauwalg. Dat je dus niet overal zomaar in moet springen. Maar het is wel echt water, weer om in het water te springen.
8: Ja, daarbuiten is het heel erg warm. Ah. Het water is duidelijk een heel stuk koeler. Heet, noem het rustig zo, 30 tot 35 graden. Het warmst in het zuiden van het land. Alleen op de Waddeneilanden net geen 30 graden. Maar ook daar dus die hoge temperaturen. En ja, dat blijft vanavond ook nog wel lang zo. Ik denk dat om 8:50 vanavond het op veel plaatsen nog in de buurt van de 30 graden is.
6: Wordt het een plaknacht?
8: Nou ja, daarna koelt het langzaamaan wel af. Aan het eind van de nacht zit je zo op 16 tot 19 graden. Dat klinkt dan weer behoorlijk. Maar dan heb ik het wel over de buitengebieden. Want de stedelijke gebieden, ja, daar zal de temperatuur op veel plaatsen niet onder de 20 graden komen. En die warmte die er nu ingepompt wordt, blijft allemaal in dat beton hangen. En dan ben je echt niet 1, 2, 3 kwijt. Dus daar zijn de nachten eigenlijk een heel stuk warmer.
6: Maar morgen is het wel een ander beeld, toch? Iets ander beeld.
8: Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je bent. Want in het zuidoosten en oosten van het land wordt het gewoon nog weer 30 plus. 32 graden kan het daar wel worden. En de rest van het land iets lagere temperaturen, vooral bij zee in het westen. Zo'n 25 is natuurlijk ook nog heel behoorlijk. En dat komt omdat de wind gaat draaien naar een noordwestelijke richting. Nou, dat lukt in het oosten en zuidoosten niet. En dan krijg je een soort grensvlak waar die lucht maar 1 kant op kan, dat is omhoog. En dan raad je het al, dan is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Vooral in het oosten en zuidoosten. Maar dat is morgen dus niet helemaal uitgesloten. Geldt vooral voor de loop van de middag. Verder is de wind dus naar het noordwesten aan het draaien. En dat merken we dan vrijdag. Want dan gaat de temperatuur ook in het oosten nou misschien nog net aan de 30 graden komen. Maar ook daar leveren we wat in. En vrijdag zitten we ook een beetje in een tussenfase met een wat grotere kans op een lokale regen- of onweersbui.
6: Dankjewel, Marco. Dennis, hoe gaat het op de weg intussen?
9: 90 kilometer file staat er nu. Vooral vertragingen door werkzaamheden, maar ook door een vrachtwagen met pech. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zorgt dat voor 30 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam, kosten je 25 minuten extra voor de Moerdijkbrug. Op de A17 loopt het daardoor vast. Vanuit Roosendaal bij Moerdijk heb je ook 25 minuten vertraging. En tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Werkzaamheden tussen Ewijk en Renkum kosten je 30 minuten extra reistijd.
6: Een grote Brabantse gehandicaptenzorginstelling huurt nog altijd ZZP'ers in. En dat mag niet meer volgens de regels van de Belastingdienst. Zometeen de uitleg waarom die zorginstelling dat toch doet.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt
5: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
13: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
6: De grote Brabantse gehandicaptenzorginstelling SWZ luidt de noodklok. De instelling huurt vanwege personeelstekort nog steeds ZZP'ers in, terwijl dat niet meer mag. SWZ waarschuwt voor een mogelijk faillissement als de Belastingdienst hierom met boetes en naheffingen komt. Nieuwsuurverslaggever Lune van der Meulen is hier. Goedemiddag, Lune.
15: Goedemiddag.
6: Want deze zorginstelling trekt bij jullie in het programma aan de bel. Waar lopen zij nu tegenaan?
15: Nou, ze hebben enorme personeelstekorten die ook echt impact hebben op de kwaliteit van zorg die zij leveren. Dat hebben ze nu al, terwijl ze ZZP'ers inzetten om de roosters nog een soort van draaiende te houden. Als zij die ZZP'ers niet meer inzetten, wat eigenlijk niet meer mag volgens de wet, de Belastingdienst handhaaft die wet vanaf 1 januari 2025, dan kunnen ze, en als ze bij hen aankloppen, dan kunnen ze een enorme boete krijgen en naheffingen. En dan vallen ze om.
6: Ja. En dit heeft dus nu ook al impact op de cliënten.
15: Ja, dit heeft echt grote impact. Ik heb daar een dag meegelopen en zowel de bestuurder zelf als een verpleegkundige, als een moeder van een bewoonster, die vertellen mij dat het daar voorkomt dat soms de laatste bewoner pas om 12 uur 's middags uit bed wordt gehaald. Stel het rooster is al heel krap. Iemand belt 's ochtends nog af, want die is ziek. Dan sta je in je eentje en dan moet je 8 meervoudig gehandicapte mensen uit bed halen. Dat lukt niet op tijd, dus dan komt de laatste bewoner pas om 12 uur uit bed en die heeft dan het ontbijt gemist. Dus die mist dan ook nog een maaltijd. Maar die is wel al wakker, soms vanaf 7 uur. En die probeert duidelijk te maken dat hij uit bed wil. Ja, dat is heel, heel schrijnend, zowel voor de bewoners als voor de mensen die zorg leveren en die er wel staan. Dat is afschuwelijk.
6: Speelt dit ook bij andere instellingen in de gehandicaptenzorg?
15: Ja, vorig jaar verscheen er al een brandbrief van 14 andere zorginstellingen die met dezelfde problemen lopen. Iederin, de patiëntenvereniging van mensen met een beperking, heeft ook eind juni nog een rapport uitgebracht waarin ze ook aangeven dat die personeelstekorten echt een heel grote zorg zijn.
6: Ja. En wat zeggen zij, wat zouden die instellingen willen om de situatie aan te pakken, om die minder nijpend te maken?
15: Nou, zij willen dat de Belastingdienst, of ze hopen heel erg dat de Belastingdienst een uitzondering wil maken wat betreft die inzet van die ZZP'ers. Want zonder die ZZP'ers lukt het ze gewoon niet. Ze willen heel graag zonder ZZP'ers, want ook vaste gezichten, daar hebben de bewoners van deze instelling ook baat bij. Maar zonder lukt het al helemaal niet, want de situatie is al zo erg met die inzet van ZZP'ers. Dus als dat niet zou mogen, en als zij die boete krijgen en een naheffing, ja, dan vallen ze om en dan kunnen die bezorgers, ja, waar moeten ze heen?
6: Ja, want dit was natuurlijk ook waar ze voor vreesden. En dat blijkt dus nu ook echt bewaarheid te worden.
15: Ja. Ja. Ja.
6: Hoe reageert Den Haag? Want daar wordt tenslotte het geld verdeeld. Hoe reageren ze daar op deze noodkreet?
15: Ja, we hebben de betrokken ministeries om reactie gevraagd. En zij geven aan dat ze geen uitzondering kunnen maken voor de gehandicaptenzorg. Dat juridisch niet houdbaar is. En zij zeggen, ja, er zijn toch ook instellingen bij wie het wel lukt om te draaien zonder ZZP'ers, of met alleen vaste gezichten.
6: Hoe lukt die instellingen dat dan?
15: Ja, nou, het heeft ook te maken met de locatie. De instelling waar ik ben geweest, die zit in Brabant. Daar zitten toevallig meerdere gehandicapte instellingen. Dus dan heb je ook minder mensen die gespecialiseerd zijn in die zorg, die voor meer instellingen moeten werken. Dus daar is het probleem heel groot. Misschien dat op andere locaties dat wat minder speelt. Dus op de een of andere manier schijnt dat bij sommigen te lukken. Maar het probleem speelt echt veel breder dan alleen bij de instelling waar ik ben geweest. Ze hopen dat er toch een uitzondering gemaakt kan worden. Maar de Belastingdienst zegt erover, juridisch gezien is dat niet houdbaar en men moet naar elkaar kijken om te leren.
6: Ze zijn dus bang voor het scenario dat de Belastingdienst straks met boetes gaat komen en dat ze dat dus niet gaan overleven.
15: Ja, dat gaan ze, als dat gebeurt, als die boete komt en die naheffing, zoals geschetst is,
6: ja,
15: dat gaat gebeuren, dan overleven zij dat niet. Zij gaan dan failliet. En de bestuurder die ik sprak zegt, en met mij veel andere zorginstellingen.
6: Het hele verhaal is vanavond te zien in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Dankjewel, Lune van der Meulen.
15: Dankjewel.
13: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
14: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Bij de productie van biologische eieren wordt 2 keer zoveel CO2 uitgestoot als bij de productie van eieren van legkippen. Dat blijkt uit een nieuwe studie gebaseerd op data uit het Verenigd Koninkrijk. René Cardinaals promoveerde op gezonde en duurzame voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
6: Hoe komt het dat biologische eieren meer bijdragen aan de opwarming van de aarde dan eieren van legkippen?
16: Nou, dat is eigenlijk een conclusie die redelijk kort door de bocht wordt getrokken. En dat heeft te maken met het feit dat biologische landbouw extensiever is als conventionele landbouw. Dus dat betekent dat er eigenlijk om 1 ei te produceren op een biologische manier, is er meer grond en meer input nodig voor hetzelfde ei.
6: Maar u zegt de conclusie is die te kort door de bocht? Klopt die wel?
16: Hij klopt in die zin dat het is een maat die wordt uitgedrukt per kilogram voedsel. Dus in die zin klopt hij. Maar hij moet wel gezien worden in het hele systeem. En alleen deze conclusie, zeg maar, die zou ervoor zorgen dat er nu wordt gezegd dat biologische landbouw daarmee ook direct slechter is dan conventionele landbouw.
6: Ja, want toen ik dit las, dacht ik, hè? Ik dacht lekker goed bezig te zijn als ik dan kies voor biologische eieren. Maar dat is dan niet zo? Of is dat geen goede conclusie?
16: Nou, daar hangen gewoon heel veel andere aspecten nog mee samen. Dus inderdaad, als je kijkt naar broeikasgasemissies, dan is misschien dat ene ei dat je eet, heeft misschien hogere broeikasgasemissies als het biologisch wordt verbouwd. Maar je kunt ook nog kijken naar het welzijn van de dieren, of naar watergebruik, of naar de vervuiling van de bodem. Dus er zijn veel meer aspecten die daarbij een rol spelen.
6: Maar dan moet je eigenlijk als consument een beetje bedenken van wat is voor mij het belangrijkste?
16: Dat is zeker. Ik denk dat je als consument gewoon vooral inderdaad ook zelf heel erg moet blijven nadenken welke keuzes je maakt in de supermarkt.
6: En geldt dit dan ook voor biologische melk en bijvoorbeeld biologische kaas?
16: Ja, over het algemeen wel. Dus er zitten ook wel nog verschillen tussen biologische systemen. Dus daarom is het ook goed om te benadrukken dat deze studie is specifiek gebaseerd op, nou ja, hele data uit het Verenigd Koninkrijk. Dus een ei dat daar wordt geproduceerd is niet per se hetzelfde als een ei wat bij ons in Nederland wordt geproduceerd. Maar over het algemeen geldt wel zo dat biologische landbouw extensiever is. Dus dat gebruikt meer land en meer inputs voor dezelfde hoeveelheid product. Maar daarnaast is het wel heel vaak diervriendelijker. En scoort het eigenlijk beter, bijvoorbeeld ook voor de ecosystemen. Dus op andere aspecten heeft het weer positieve effecten. Dus alleen maar kijken naar broeikasgasemissies is wat smal en wat kort door de bocht.
6: Ja, ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat veel mensen denken, hè, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe dat werkt. Maar u zegt, ja, dit is eigenlijk best wel een logische conclusie.
16: Het is geen conclusie die mij verbaast.
6: Nee precies.
16: Maar dat komt omdat ik snap wat erachter zit. Ja. Ja.
6: Ja. En mensen die dan helemaal geen CO2 uitstoot, zeg maar, willen bevorderen, die moeten dan misschien maar helemaal geen eieren meer eten?
16: Ja, die zouden alleen maar water kunnen drinken. Ja. Ook daarin denk ik dat het goed is om het hele systeem in oogschouw te nemen. En ook bijvoorbeeld te beseffen dat het eten van vlees is over het algemeen belastender voor het milieu dan het eten van eieren. Afhankelijk natuurlijk van hoe die 2 producten zijn geproduceerd. Maar over het algemeen gezien is dat wel zo. Dus helemaal geen eieren eten. Nou, ik denk niet dat dat per se de eerste conclusie zou zijn. Voor mij in ieder geval. Ik denk wel dat het goed is om na te denken of om te kijken waar je eieren vandaan komen. En naast biologische landbouw zijn er ook nog andere productiesystemen die eigenlijk ook vanuit milieupunt het beter doen dan biologische landbouw nog.
6: Dank u wel voor dit gesprek, René Cardinaals, onderzoeker gezonde en duurzame voedselsystemen. Gaan we naar de media in het buitenland. Kasper, wat melden die?
7: Een groot deel van Engeland kampt met een plotselinge droogte, zien we onder meer bij Sky News.
17: Very low levels of rain. And when you don't have enough rain, you end up in drought. And that's the situation we've got. But it's been quite a short, sharp thing. They're calling this a flash drought, effectively.
7: Plotselinge droogte dus. Het gaat om gebieden in het midden en zuiden van het land, waaronder Londen. Er wordt ook gewaarschuwd voor bosbranden. Zeker 4 rapporten van adviesbureau PwC staan vol met slechte AI-teksten, dat schrijft de Financial Times. De zakenkrant ontdekte talloze fouten in rapporten over AI en elektrische auto's. Zo verwezen voetnoten naar niet bestaande artikelen en staan er onjuiste citaten in. PwC is een van de 4 grote adviesbureaus en adviseert bedrijven onder meer over het gebruik van AI. Maar is dus in zeker 4 rapporten zelf de fout ingegaan. In België zijn tientallen vallen opgehangen om de Oosterse fruitvlieg te vangen, meldt de VRT. Het exotische vliegje kan gevaarlijk zijn voor de landbouw. Meestal komt hij mee met fruit uit Afrika, maar ook uit andere plekken.
18: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En we hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
7: De angst is dat de Oosterse fruitvlieg via België naar het zuiden van Europa trekt. De onderzoekers willen in kaart brengen waar het vliegje allemaal voorkomt, zodat ze maatregelen kunnen nemen. En de Duitse omroep BR schrijft over een incident op een naschoolse opvang in Penzberg, een stadje zo'n 50 kilometer ten zuiden van München. De hulpdiensten kwamen daar gisteren vanwege een vreemde geur en kinderen met ademhalingsklachten. Wat bleek, 2 tieners hadden een aantal busjes pepperspray leeggespoten in de opvang. Die hadden ze eerder gestolen uit hun winkel.
6: Verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooij. Hoe is het op de weg?
9: 80 kilometer file staat er slechts. Nou, dat komt natuurlijk door de vakantie. Maar op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je wel veel vertraging. Daar staat nog steeds een vrachtwagen met pech. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er een half uur langer over.

0: deze temperaturen kunnen we natuurlijk maar eentje draaien. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Vandaag wordt in Franeker de PC gehouden. De belangrijkste en meest prestigieuze kaatswedstrijd van het jaar. De beste parturen nemen het daar in Friesland tegen elkaar op en strijden om de hoogste eer in de kaatsport. En het wordt allemaal gevolgd door Omroep Friesland presentator en verslaggever Simone Scheffer. Goedemiddag, Simone.
1: Goedemiddag.
0: Nog even voor de niet-Friezen die nog nooit bij een kaatswedstrijd zijn geweest. Hoe werkt het?
1: Ja, kaatsen, dat zijn drie mannen of drie vrouwen, hè, want vrouwen kaatsen ook in Friesland, die in een partuur zitten. Dat is een team. Je hebt een opslager, je hebt een voorinse, je hebt een achterinse. Dat zijn twee mannen die staan in het perk. Ik heb een half uur nodig om het hele spel
0: nee,
1: uit te leggen.
0: Nee, maar dan krijgen we een beetje een idee.
1: Je hebt twee teams van drie personen tegen elkaar en de puntentelling lijkt een beetje op dat van tennis. Je hebt hier 2, 4, 6, 8 is een eerst. En je moet 5 eerste in eerste instantie hebben. En dan is de 6e eerst de winst.
0: Oké.
1: Ik snap dat je het niet snapt.
0: Maar een beetje. Hoe warm is het in Franeker?
1: Nou, ik heb net niet gekeken, maar volgens mij is het wel boven de 30 graden. Want je zit hier ook echt in een arena. Er zitten allemaal tribunes om het veld. En er staat geen zuchtje wind. Dus we zweten echt uit onze kleding hier.
0: Ja, en dan ben jij nog niet eens aan het kaatsen.
1: Nee, voor die kaatsers is het ook zwaar. Ik heb in elk geval één erover horen klagen. Kijk, er wordt nu een punt gemaakt. Hoor je het publiek juichen?
0: Niet echt.
1: Nee,
0: maar ik wil je geloven, hoor, dat het er aardig verkeerd gaat.
1: Er wordt nu een punt gemaakt en dan gaat het hele publiek toch staan en juichen. Maar de kaatsers hebben daar behoorlijk last van. Dat zeggen ze wel. Eén zei van, ja, je raakt je energie echt kwijt.
0: Ja. En waarom zitten deze mensen allemaal met zulke hoge temperaturen nu toch hier naar te kijken? Wat maakt het kaatsen de PC zo bijzonder?
1: Ja, de PC is de partij, het toernooi van het jaar. Hier leven al die kaatsers naartoe. Je kan elke wedstrijd, want elke weekend zijn er wedstrijden. En het is altijd hartstikke mooi als je zo'n partij of zo'n toernooi wint. Maar die ene partij op de 5e woensdag van juli, daar leven al die kaatsers naartoe. Want dat is de hoogste eer die je kunt behalen in Friesland.
0: Ja. En wie zijn de grootste kanshebbers?
1: Nou, op dit moment zijn de grootste kanshebbers het partuur, het team van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Zij tonen er ver bovenuit al dit seizoen. Ze wonnen 12 wedstrijden achter elkaar. En verloren het afgelopen weekend er 2. Dus dat gaf andere teams weer een beetje hoop. Maar vandaag zijn ze toch weer de sterkste. Ze staan nu in de halve finale te spelen. En bij het kaatsen is het zo dat je een loting hebt op maandagavond. Dus de teams trekken hun eigen lot. Er wordt niet geplaatst, zeg maar. Dus de twee beste parturen troffen elkaar al in de tweede omloop.
0: Dat is eigenlijk jammer, of niet?
1: Ja, want dat was eigenlijk al de finale. Hè? Zo zien mensen dat dan ook. Want dan zitten de tribunes ook vol. Want iedereen wil die twee parturen zien. Omdat dat andere partuur, dat van Martin Bergsma, Hessel Posma en Erwin Zijlstra, het afgelopen weekend 2 keer van dat favoriete partuur gewonnen had. Dus dan denk je, nou ja, er zit het in. Maar ze konden het toch niet rissen tegen Jesse Steenstra en zijn maten. Dus die lijken wel een beetje gemakkelijk door te vliegen naar de finale.
0: Dankjewel, Simone, voor jouw verslag. Heel veel plezier nog daar bij de PC. Simone Scheffer, verslaggever bij Omroep Friesland. Een Spaanse boer was blij verrast toen hij na zijn evacuatie voor de natuurbranden weer thuis aankwam en al zijn dieren nog in leven aantrof. En volgens hem komt dit door de beste brandweer van Spanje, de bisons die door te grazen zorgden voor een natuurlijke brandgang. Saskia Arndt is hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is natuurlijk een geweldig verhaal dat deze bisons ervoor hebben gezorgd dat ze nog leven en dat het vuur niet verder is gekomen. Klopt het, denkt u?
2: Ja, dat klopt zeker. Dus met mij is een project in Andalusië bijvoorbeeld bekend. Daar zijn dus ook bisons geïntroduceerd in het gebied om te onderzoeken of ze erbij kunnen helpen om de uitbreiding van brand te vermijden. En daar worden ook andere dieren voor ingezet. Dus de Europese Commissie heeft bijvoorbeeld een project gefinancierd, dat heet het Grace Life Project. En daar worden onder andere ook onderzocht andere dieren, zoals schapen, geiten, paarden of koeien, of die daarbij kunnen helpen om brandgangen te leggen.
0: Ja, ik snap dat ze daarbij kunnen helpen, maar hoe waarschijnlijk is het dat deze bisons dat uit zichzelf hebben gedaan, omdat ze het gevaar zagen aankomen of dat ze dat voelden?
2: Ik snap dat het idee kan ontstaan dat de dieren dat in een directe reactie op een brand doen. Dus ze nemen brand waar en beginnen dan te grazen. Maar daar heb ik toch grote twijfels over. Het is gewoon een gegeven. Dus de dieren grazen altijd in het gebied. Ja, zo'n bison moet zo'n 11 uur per dag grazen. En daardoor komt dan toevallig zo'n brandgang tot stand.
0: Ja. Want hoe reageren dieren normaal gesproken op een natuurbrand? Zijn ze zich dan bewust van het gevaar?
2: Ja, uiteraard. Dus net als wij mensen hebben ook dieren zintuigen. Dus ze hebben oren, ogen, neuzen en ze nemen ook de hitte waar die ontstaat. En verschillende diersoorten kunnen heel verschillend reageren op brand.
0: Ja, kunt u een voorbeeld geven?
2: Uiteraard. Dus sommige dieren die verstoppen zich. Als we denken bijvoorbeeld aan de vos of de das. Nou, die gaan meestal in hun hol. En als het vuur niet te heet wordt, kunnen ze daar ook overleven. En ook sommige amfibieën, dus kikkers of salamanders, die kunnen zich in de grond ingraven en overleven. Nou ja, andere dieren zoals die vergeten we vaak, insecten, slakken, wormen, die overleven meestal niet. En andere dieren proberen te vluchten. Ja, dat zijn de vogels, die hebben grote kans, want die kunnen vliegen. Maar andere dieren moeten rennen. Ja, dat zijn de herten, reeën, wilde zwijnen enzovoort. En ze kunnen ook, zelfs als ze de richting van het vuur kunnen waarnemen, lokaliseren, kunnen ze alsnog ook de weg kwijtraken door rook. Maar ook door bijvoorbeeld de helikopters die proberen de brand te blussen. Dan kunnen ze alle kanten oplopen, in het ergste geval misschien ook in het vuur lopen. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende manieren hoe dieren op zoiets kunnen reageren.
0: Ja. Is er genoeg aandacht voor de dieren, vindt u, bij als we het hebben bijvoorbeeld over die branden in Frankrijk en in Spanje? Houden ze er daar ook genoeg rekening mee?
2: Die berichten die ik zie, vind ik eigenlijk fantastisch. Dus ik hoorde bijvoorbeeld berichten dat bij Cap Ferret, dat ligt in Frankrijk, dat daar burgerbrigades onderweg zijn. En die zijn dus in dorpen die geëvacueerd zijn, waar dieren moesten achtergelaten worden. En die verzorgen die dieren met drinken en eten. En ik heb ook gehoord dat in het gebied van de Gironde al dierenartsen met vrijwilligers samenwerken om gewonde dieren op te vangen. En dat zijn natuurlijk fantastische acties in dit soort situaties.
0: Want deze natuurbranden zijn voor mensen traumatisch. Is dat voor dieren ook zo?
2: Dat kan zeker. Dus het hangt weer daarvan af over welke dieren we het hebben. Maar naast lichamelijke gevolgen. Die dieren kunnen natuurlijk brandwonden oplopen of vergiftigingen bijvoorbeeld door rook. Maar het kan ook enorme gevolgen hebben die dan gaan in richting trauma. Dus ze verliezen misschien soortgenoten of zelfs groepsgenoten. Het leefgebied is verdwenen. Ze kunnen getraumatiseerd zijn. En net als mensen kunnen ook andere dieren getraumatiseerd raken. Mm. En dat vraagt dan om een heel aandachtige en bijzondere omgang met die dieren. Als we het hebben over gehouden dieren uiteraard.
0: Ja, precies. En hoe moet je daar dan mee omgaan?
2: In eerste instantie is het belangrijk om zich er bewust van te zijn dat het echt gevolgen voor de dieren kan hebben. Het is een potentieel levensbedreigende situatie waar die dieren maanden, misschien jaren last van kunnen hebben. Ze kunnen zeer angstig zijn. Ze kunnen dan daarop gebaseerd ook agressief worden in richting van mensen of andere dieren. Dus misschien moeten daar zelfs gerichte trainings plaatsvinden. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat op dit moment al gebeurt. Maar hoe je dan heel voorzichtig met die dieren om zou moeten gaan om ze ook misschien op weg te helpen. En zeker als het gaat om huisdieren kan het ook nog een goede aanbeveling zijn om te zeggen, neem een gecertificeerde diertherapeut, gedragstherapeut in de arm en kijk naar hoe kun je zo'n dier het beste helpen na zo'n traumatisch evenement.
0: Laten we hopen dat dat voor de bisons daar in Spanje niet nodig was. Dank u wel voor dit gesprek en de uitleg. Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
5: 800 gulden. In die tijd per maand scheelde het.
4: Dus sleepte haar eigen werkgever voor de rechter.
5: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
4: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
5: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
4: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
7: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
8: Fleur Wallenburg.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. In de rechtbank in Roermond is de rechtszaak gestart tegen de ouders van het meisje Noor, dat in april op 14-jarige leeftijd werd doodgestoken. Straks meer over die eerste zitting. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
10: De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week daarvoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van zijn auto niet werkte, maar reed hij toch. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. De man blijft langer vastzitten. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. NS boekte het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies wil het bedrijf, of zegt het bedrijf op dit moment niet. Ook zijn er minder vertragingen waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Toch heeft de NS nog altijd veel schulden, zegt economieredacteur Ruben Eg.
11: Want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald.
10: In Griekenland zijn bij het blussen van een natuurbrand 2 brandweermannen omgekomen. Het gebeurde op het eiland Kreta. Ook op een vuilstort op het eiland Paros woedt een grote brand. 10 dorpen op het eiland zijn ontruimd. In Frankrijk is de vrouw aangehouden bij wie in huis 5 overleden baby's zijn gevonden. De man van de vrouw tipte de politie. De vrouw beviel deze week van een gezond kindje. Ze zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waardoor een vrouw niet doorheeft dat ze zwanger is. Op het strand van Egmond wordt extra gewaarschuwd voor muien. Gisteravond kwamen 3 mensen in de sterke stroming terecht die hen de zee optrok. Ze werden veilig naar de kant gehaald. Op het strand wordt al met borden en vlaggen gewaarschuwd voor muien. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Dat vertelt verslaggever Jan Walen van Omroep Brabant, die de eigenaren van de auto sprak.
12: De eigenaren van de auto moesten van de politie horen dat het voertuig hier in het water lag. Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp.
10: Bij die woningen hing zo'nzelfde poster voor het raam. In Engelen zijn plannen voor de opvang van minderjarige asielzoekers. De gemeente Amsterdam heeft betonblokken geplaatst rond het Javaplein, waar een Pride-evenement aan de gang is. Op het plein in het stadsdeel Oost zijn optredens en staan kraampjes en eettentjes. Burgemeester Halsema kondigde zondag aan dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens Pride-vieringen. Dat deed ze na de aanslag op de Pride in Berlijn, waar zaterdagavond een dode viel en 31 mensen gewond raakten toen een bestelbusje inreed op feestgangers. Een woordvoerder van de gemeente wilde niets zeggen over veiligheidsmaatregelen bij de botenparade in Amsterdam komende zaterdag. Het weer, het is zonnig en in een groot deel van het land is het boven de 30 graden uitgekomen. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag meer wolken en meer wind. Het wordt iets minder warm dan vandaag.
9: We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
0: 70 kilometer file staat er. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. Daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je nu de meeste vertraging. Tussen Ewijk en Renkum doe je er 25 minuten langer over. Dit komt door werkzaamheden.
9: Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar terrorismeverdachten opgepakt. Straks onze verslaggever over wat we weten over die drie verdachten.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn was vervroegd vrijgelaten, omdat hij een deradicaliseringstraject zou beginnen. Correspondent Gimbalduk, waarom heeft dit traject dan niet voorkomen dat het misging?
15: Ik sprak vanmiddag met de behandelaar van Abdul B. En hij vertelde dat hij in de eerste twee gesprekken die met hem gevoerd zijn, het heel lastig was om een beeld te krijgen van de aanslagpleger.
9: In de rechtbank in Roermond is de zaak gestart rondom de dood van de 14-jarige Noor uit Blerik. Verslaggever Edwin van den Berg, wat is er tijdens die eerste zitting duidelijk geworden?
16: Dat Noor in de vroege ochtend op 20 april met een groot aantal messteken werd gedood in het bed van haar moeder. En als de politie binnenkomt, bekent de moeder direct dat zij de dader is, maar dat haar man de oorzaak van alles is.
9: Maar eerst de invallen en aanhoudingen in een onderzoek naar terrorisme. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar hebben arrestatieteams vannacht drie jonge verdachten opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie vonden die aanhoudingen plaats in een lopend onderzoek naar terrorisme. Verslaggever Herik Willem Hofs is al de hele dag in Rotterdam. Herik Willem, wat weet jij tot nu toe over waarom deze jongens zijn opgepakt?
17: Nou, eigenlijk nog niet zo heel veel, want het Openbaar Ministerie, het landelijk pakket wat terrorismezaken doet, wil alleen eigenlijk zeggen dat het om een lopende terrorismezaak gaat. Maar wat we hebben gezien op de beelden van de arrestaties is dat dat niet zachtzinnig is gegaan. Het waren zwaar bewapende teams die eigenlijk alleen worden ingezet als mensen echt heel gevaarlijk zijn, vuurwapengevaarlijk. Er stonden zelfs mensen in Rotterdam op schuurtjes met, ja, wapens om ervoor te zorgen dat de verdachte niet op de vlucht zou slaan. Ja, en waar ze dan precies van worden verdacht, ja, dat wil dus het OM nog niet zeggen. Aanstaande vrijdag dan worden de drie verdachten voorgeleid en dan hopen we daar meer over te horen te krijgen.
9: En een van die jongens is 16, komt uit Rotterdam. Jij bent in zijn wijk geweest. Wat ben je te weten gekomen?
17: Ja, het was heel rustig in die wijk. Het is een wijk waar heel veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Waar de huizen eigenlijk een aantal jaren geleden zijn opgeknapt. Rijtjeshuizen, heel ruim. Bij sommigen staan bakfietsen voor de deur.
9: Welke wijk is
17: het? Van de... Het gaat om Overschie. Okay. Dus er wonen heel veel kinderen. En ik heb daar aangebeld bij mensen die waren geschrokken van de berichtgeving. Die hadden zelf niks gehoord. Maar ik heb ook de moeder gesproken van de 16-jarige jongen. Die deed de deur open. Ja, en die was echt behoorlijk aangeslagen. En ja, die zei ook van ja, ik heb geen idee. Die jongen die gaat naar school. Hij gaat naar voetbal. En ik kan me niet voorstellen dat hij iets met terrorisme te maken heeft. Nou, je kunt je voorstellen wat dat met een moeder doet. Dat er, nou ja, 10, 15 zwaar bewapende agenten het huis binnenkomen vallen. Dus ja, het is nog wel. Er zijn nog heel veel vraagtekens rondom deze zaak.
9: Want in Eindhoven is de jongen van 19 opgepakt. Of is een jongen van 19 opgepakt. En hij is al eerder veroordeeld. Hoe zit dat?
17: Ja, dat is een hele opmerkelijke zaak, de kant van de zaak. Want deze jongen is opgepakt toen hij 16 was, dus in 2023. En toen hield hij zich ook al bezig met jihadistische ideeën, plannen. Hij is zelfs veroordeeld. Hij is hier in Rotterdam ook, heeft hij voor de rechter gestaan. Heeft hij uiteindelijk een celstraf uitgezeten van 112 dagen en ook 200 uur werkstraf gehad. Toen was hij 17. Waar hij voor veroordeeld is, is het plannen van aanslagen in België op nachtclubs in België. Daar had hij contact over via Telegram met andere mensen, bijvoorbeeld uit België, maar ook uit andere landen. En ook met een jongen uit Deventer. Ja, en het is toch wel heel opvallend dat hij dus dat hele traject heeft doorlopen. Hij heeft met een imam gesproken, met de reclassering. Ze hebben zijn online gedrag in de gaten gehouden. Ze hebben gekeken naar de recidieven. Nou ja, en nu dus, 3 jaar later, nu die 19 is, is hij dus opnieuw opgepakt in een terrorismezaak.
9: En ik zei net, het is gebeurd in een lopend onderzoek naar terrorisme. Maar ja, nu zo kort na die aanslag in Berlijn, roept dat toch de vraag op of het daar iets mee te maken heeft?
17: Ja, dat is een hele logische vraag. En het Openbaar Ministerie laat weten dat er op dit moment, geen aanwijzingen zijn dat er een link is met Berlijn, of dat bijvoorbeeld de Pride in Amsterdam komend weekend, dat daar plannen voor waren om die te verstoren. Maar goed, op dit moment. Dus het kan zijn dat daar misschien toch nog informatie over naar buiten komt. Maar het is wel een logische vraag. En wat je ook vaker ziet na aanslagen in Europa, is dat de diensten dan weer op scherp staan. Dat ze gaan kijken naar de mensen die ze in de gaten houden. Ja, dat ze misschien dingen tegenkomen waarvan ze denken van, nou, we moeten nu wel ingrijpen, want het begint, wat te worden.
9: Dankjewel, Herik Willem Hofs.
7: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
9: Er was tot nu toe veel onduidelijk over de dood van de 14-jarige Noor uit Blerik in april van dit jaar. In de rechtbank in Roermond is vandaag de rechtszaak begonnen tegen de ouders van het meisje. Verslaggever Edwin van den Berg is daarbij. Ja, Edwin, de moeder is hoofdverdachte in deze zaak. Is er inmiddels duidelijk wat zich op die dag, die nacht, in het Limburgse dorp heeft afgespeeld?
16: Deels. Wat duidelijk is geworden is dat het meisje van 14, Noor, in die vroege ochtend van 20 april, het is nog niet zo heel lang geleden gebeurd in Blerik, met een groot aantal messteken om het leven is gebracht in het bed van haar moeder, bij haar moeder. En dat ook haar moeder, op het moment dat de politie het huis binnenkomt, zij direct heeft bekend dat zij de dader is, maar ze heeft erbij gezegd dat haar man de oorzaak van alles is. En wat dan opvalt, blijkt vandaag uit de verklaring van de officier van justitie die de zaak behandelt, die de moeder vervolgt, dat de agenten het meisje vastgebonden op bed aantreffen. Noor blijkt vastgebonden te zijn aan haar enkels en polsen en is kort na de steekpartij door haar moeder overleden aan de gevolgen daarvan, want het ging om een groot aantal verwondingen.
9: Wat een

0: vervolgd, dat de agenten het meisje vastgebonden op bed aantreffen. Noor blijkt vastgebonden te zijn aan haar enkels en polsen en is kort na de steekpartij door haar moeder overleden aan de gevolgen daarvan. Want het ging om een groot aantal verwondingen.
1: Wat een gruwelijk verhaal is dit. En de vader staat dus ook terecht. Betekent dat dat het OM dan wat ziet in die verklaring van die moeder? Dat hij erachter zou zitten?
0: Nou, daar wordt deels rekening mee gehouden. Daarom is de vader in ieder geval verdachte. Hij staat nog niet terecht. Er moet nog een beslissing worden genomen of hij ook wordt vervolgd. In ieder geval is de verklaring van de moeder, kort nadat de politie binnenkomt, dat hij de oorzaak van alles is, genoeg reden om daar onderzoek naar te doen. En ook over de vraag of de moeder alleen heeft gehandeld. Want Noor wordt dus door de agenten vastgebonden met tape op bed aangetroffen. En dus is de vraag, heeft de moeder dat alleen kunnen doen of heeft zij hulp gehad van familieleden? En kort na haar arrestatie is het gezin afgeluisterd door de recherche, maar vertelde de officier zojuist bij de zaak, dat heeft eigenlijk helemaal geen helderheid gebracht. Vandaar dat de vader nog steeds als verdachte wordt aangemerkt. Dat onderzoek naar wat is er gebeurd, wie heeft welke rol gehad, ga dus door.
1: En, dat en waarom ook, Edwin? Voor... Want is daar iets over gezegd wat hier dan achter zou zitten?
0: Nee, dat is heel onduidelijk nog. Vandaar ook dat de familie is afgeluisterd om op die waarom-vraag een helder antwoord te krijgen. Dus wie, niet alleen wie heeft welke rol gespeeld, maar met name waarom. En de moeder heeft daar kort, behalve haar verklaring bij haar arrestatie, verder nog niets over kunnen zeggen vanwege haar psychische gesteldheid. En vandaar dat zij ook binnenkort wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Maar verder heeft zij zelf als moeder ook nog niets kunnen zeggen over het waarom. En de rest van de familie dus ook niet. Dus er volgt een lang onderzoek en binnenkort na 3 maanden een nieuwe zittingsdag.
1: Dankjewel. Edwin van den Berg. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Pakketjes in Nieuwegein en omgeving ruiken mogelijk naar rook en komen wat later aan, meldt RTV Utrecht. Een bestelbus bij het sorteercentrum van PostNL vatte vanmiddag vlam en brandde helemaal uit. Een laadplatform bij het gebouw is flink beschadigd. Ook moest het hele sorteercentrum worden ontruimd. Niemand raakte gewond. Of er ook pakketjes in vlammen op zijn gegaan, is niet bekend. Eerbeek in Gelderland heeft volgende maand weer een draaiende papierfabriek. In 3 jaar tijd sloten 3 grote papierfabrieken in het dorp, maar nu maakt eentje daarvan een doorstart, meldt Omroep Gelderland. Vorige maand vroeg de papierfabriek nog uitstel van betaling aan, maar 2 ondernemers met goede papieren hebben het bedrijf gekocht en nu kunnen 180 van de 220 werknemers weer aan het werk, zoals deze mannen.
3: Dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben.
2: Dat is niet het goede fragmentje. Misschien krijgen we die later nog. Daar komt ie. Dit zijn dus werknemers die weer aan de slag kunnen in de papierfabriek in Eerbeek.
4: Ja, ik blijf. Ja.
5: Dat was nog even spannend, hè?
4: Ja, dat was spannend.
6: Ja, ik mag ook blijven, gelukkig. Ik ben intussen 61. En ik had eigenlijk helemaal geen zin om naar een ander bedrijf te gaan.
2: Eerbeek staat bekend als papierdorp omdat er van oudsher veel papierfabrieken gevestigd zijn. Bij NRC lezen we een reportage over een plaag van Colorado-kevers in de gemeente Twenterand. Omwonenden van een weiland worden gek van de kevers. Vorig jaar stonden er aardappelen op het weiland en de bladeren van de aardappelplant, daar is de kever gek op. Nu staat er mais en dat lust hij niet en daarom trekken er nu elke dag honderden kevers de wijk in. En dat zorgt voor veel overlast. Een buurtbewoner vertelt aan de krant dat ze maar opveegt en in een emmer met bleek gooit. Andere mensen blijven maar gewoon binnen zitten. En een aandoenlijk verhaal bij RTL Nieuws. Een familie uit Zwolle is al 6 weken hun kat Zwabber kwijt. Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven tot ze ineens een bericht kregen dat Zwabber nog leeft. En blijkt een flinke reis te hebben gemaakt, want iemand vond de kat op een camping in Noorwegen. Okay. 1200 kilometer verderop. Hoe hij daar terecht is gekomen, dat is nog een raadsel. De familie moet nu kijken hoe ze Zwabber terug gaan halen, aangezien ze nu zelf op vakantie zijn in Italië. Ze hopen dat er Nederlanders in Noorwegen zijn die op hun kat op hun weg terug de kat mee willen.
1: Ah, is vast wel iemand die dat wil, toch? Kan ik me voorstellen. Dennis, hoe is het met de files?
7: 70 kilometer nog steeds schommelen we rond dat getal. De meeste vertraging heb je op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum.

0: Beurstoffen verder. Billie Eilish. In Duitsland waren de autoriteiten te laat met het oppakken van Abdul B., de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn. Hij was eerder veroordeeld, maar werd vervroegd vrijgelaten omdat hij beloofd had mee te werken aan een zogenoemd deradicaliseringstraject. Duitsland-correspondent Gimbal Duk, jij sprak vandaag met de behandelaar van Abdul B., Thomas Muke. Hij en zijn team vangen al ruim 20 jaar geradicaliseerde moslims en andere extremisten op. Wat voor indruk maakte Abdul B. op hem?
1: Ja, Muke vertelde dat Abdul B. vrij vriendelijk was, netjes op tijd kwam, maar wel wat stoïcijns was en ook heel weinig losliet. En vooral dat voelde verdacht, zei hij. Zijn eerste indruk die hij zo snel heeft kunnen krijgen bij de eerste twee gesprekken is dat het niet een al te snugge figuur was, zei hij. Het is iemand met een problematische relatie met zijn vader en die zich heel erg ingelaten heeft met de verkeerde personen, mannen, die druk op hem uitgeoefend zouden kunnen hebben. Maar daarbij ook belangrijk te vermelden, hij heeft nu twee gesprekken met hem gehad en eigenlijk zou afgelopen maandag, 2 dagen na de aanslag, een derde gesprek volgen. En bij zo'n derde gesprek wordt ook besloten of iemand überhaupt te behandelen is. En slechts een klein deel, ongeveer 2%, wijzen ze dan af en worden terugverwezen naar justitie. Maar goed, van dat gesprek is het dus niet gekomen.
0: En hoe ziet zo'n deradicaliseringsprogramma in Duitsland eruit?
1: Nou, dat is iets dat jaren duurt, waarbij er vooral heel lang en heel intensief gesproken wordt met zo'n geradicaliseerd figuur. Waarbij, zo legde Muke uit, het vooral belangrijk is dat iemand weer een beetje zelf leert nadenken. Want hij zegt ook, ja, mensen die juist in zo'n radicaal netwerk zich begeven, ja, die denken niet meer voor zichzelf, die luisteren vooral naar wat anderen zeggen. En daarom is het vooral heel belangrijk dat als iemand iets radicaals zegt, dat je dat niet meteen afwijst, maar eigenlijk vooral juist vragen stelt.
2: Wenn er zum Beispiel sagt, Islam und Demokratie gehören nicht zusammen, dann arbeiten wir daran, dann diskutieren wir mit ihr darüber, weil wir wollen Menschen wieder dazu hinbringen, dass sie eigenständig denken, dass sie Fragen stellen dürfen. Weil in der extremistischen Szene folgen sie, da denken sie nicht nach. Und so lösen sich langsam die Ideologien auf.
1: Ja, door zelf weer wat meer kritisch na te denken, word je dan ook langzaam weer wat meer geschikt voor terugkomen in de samenleving. En bij dat hele proces hoort sowieso ook dat iemand eigenlijk ook weer in vrijheid zich kan begeven. En dat gold dus ook voor Abdul B.
0: Ja, maar goed, van die deradicalisering van B is dus weinig terechtgekomen. Wat is daar nou misgegaan?
1: Ja, Muke denkt dat het vooral te maken heeft met dat het te veel informatie niet gedeeld is onder elkaar tussen de verschillende diensten. Zoals we ook al vaak hebben gezien bij eerdere aanslagen in Duitsland overigens. Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat Muke 2 neven heeft of had die bij terreurgroep IS zitten. En dat is
0: de
1: vrij cruciale informatie.
0: Ja,
1: Abdul B, excuus. Ja. Nee, en dus dat is in hoe het uitgevoerd is wat mis is gegaan. Puur praktisch zegt hij ook natuurlijk is het wel vooral fout gegaan bij de bewaking. Iemand die zo nabij de Pride in Berlijn woonde en ook geobserveerd werd, toch zijn huis kon verlaten en niet geschaduwd werd. Maar tegelijkertijd, ook omdat er natuurlijk wel wordt gekeken naar wat er in zijn eigen team misschien anders had gekund, wil hij niet te veel met de vinger wijzen naar anderen. De fout ligt natuurlijk allereerst vooral bij Abdul B. zelf.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je dan ziet dat iemand met wie jij twee gesprekken hebt gevoerd zo'n aanslag pleegt, dat wel ook wel iets met hem doet.
1: Ja, hij was inderdaad ook zeer geschrokken ervan dat inderdaad juist zijn cliënt deze stap heeft gezet. Tegelijkertijd ook met zijn kennis ook van radicale figuren en terrorisme vreest hij dat deze aanslag navolging kan krijgen. Want dat heeft hij ook vaak gezien in het verleden. Dat als iemand bijvoorbeeld ervoor kiest om met een auto in te rijden op een menigte, dat dan ook mensen kan inspireren om zelf zo'n eenvoudig middel te gaan navolgen.
0: En hij doet dit werk dus al ruim 20 jaar. Heeft het ook goede dingen opgebracht?
1: Ja, hij benoemde dat bij als je puur kijkt naar de categorie geradicaliseerde moslims. Daar horen bijvoorbeeld ook Syriëgangers bij of vrouwen van mannen die naar Syrië zijn gereisd. Dat in die categorie heeft hij en zijn team 490 gevallen behandeld. En slechts één keer is het daarbij echt misgegaan. Maar dan gaat het natuurlijk ook meteen echt goed mis. En dat is natuurlijk ook wat de nieuwspagina's haalt. En die succesvolle honderden gevallen niet. En dat doet hem nu ook wel pijn dat eigenlijk iets te veel naar de achtergrond gaat. En ook in het politieke debat het vooral gaat over harde straffen en mensen preventief vastzetten en minder wordt gekeken naar ook het succes dat zulke preventieve maatregelen en deradicaliseringsprojecten kunnen opleveren.
0: Dankjewel, correspondent Gimbal Duk. Ook in Nederland zijn er jonge mensen die radicaliseren en soms geweld plegen. We hoorden bijvoorbeeld eerder al in deze uitzending over de 19-jarige jongen die vannacht is opgepakt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt dat er zo'n 250 tot 300 mensen zijn die in gesprek zijn met behandelende instanties. Een van die instituten is De Waag, Nederlands oudste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg. En Simone Dust is daar programmamanager jeugd. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Als we het hebben over die jongen van 19, weet u dan of die ook onder behandeling heeft gestaan, bijvoorbeeld bij De Waag of bij een van de andere instanties?
3: Nee, ik heb daar geen enkel idee van. Nee. Dus daar kan ik helemaal niks zinnigs over zeggen.
0: Laten we het dan hebben over hoe jongeren in Nederland hiervoor behandeld worden. Is dat vergelijkbaar met Duitsland?
3: Nou, ik weet weinig van de Duitse methode, behalve dan wat ik net van uw verslaggever heb gehoord. Wat ik daar heel erg in herken, is dat dat hele lange processen zijn. En vaak als een behandeling goed aanslaat, dan zien we dat zo'n behandeling wel 2 of 3 jaar duren kan. En hoe we dat in Nederland doen, u zei al, ik werk bij De Waag. Daar hebben we een specifiek behandelprogramma ontwikkeld, gericht op jongeren en jongvolwassenen, waarbij sprake is van gewelddadige radicalisering of zorgen daarover. En wat we in eerste instantie proberen te doen is direct te werken aan vergroten van veiligheid. De focus van forensische zorg in Nederland is altijd het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. En bij radicalisering dus het gebruik van extremistisch geweld. En dat betekent dat we in eerste instantie echt ons daarop moeten richten.
0: Maar betekent dat dan dat ze vast komen te zitten, die jongeren?
3: Nou, soms wel. Als ze bij De Waag komen, dan is er altijd sprake van dat ze in vrijheid zijn. En dat behandeling onderdeel is van bijvoorbeeld een bijzondere voorwaarde bij schorsing of onderdeel van een voorwaardelijke veroordeling. Maar het kan ook zijn dat mensen vrijwillig ook voor deze problematiek bij ons in behandeling komen. Dus dan is politie of justitie helemaal niet in beeld.
0: En hoe lastig is het nou? Want u zei net al, het kan 2 tot 3 jaar duren. Hoe lastig is het om iemand, zeg maar, van dat soort denkbeelden, ja, om iemand daarvan af te halen?
3: Nou, onze primaire focus is niet direct iemand afbrengen van zijn gedachtegoed of van zijn denkbeelden. Onze focus is in eerste instantie het voorkomen van nieuw geweld. En wat we doen is, we brengen in kaart welke factoren hangen nu samen met de bereidheid om geweld te gebruiken. En welke onderliggende factoren hebben iemand kwetsbaar gemaakt voor radicalisering. En wat we heel vaak zien is dat er sprake is van negatieve ervaringen in de zin van uitsluiting, discriminatie, hele grote sociaal-maatschappelijke problemen die maken dat iemand onvoldoende lukt om te functioneren in de maatschappij. En dan kun je je misschien voorstellen dat ervoor zorgt dat mensen weinig controle over hun leven ervaren. Dat ook angstig en eenzaam kan maken. En we proberen aan die factoren te werken. Wat deze cliënten vaak vinden in radicaal of extremistisch gedachtegoed is een verklaring voor de problemen die ze ervaren. En ook een hele duidelijke manier in hoe ze daarmee om kunnen gaan. Namelijk het gebruik van geweld. En als we als het lukt om deze mensen weerbaarder te maken en trauma's te behandelen en de verbinding met hun eigen sociale, prosociale netwerk en de maatschappij weer te verbeteren, dan zien we dat de functie van het gedachtegoed uiteindelijk afneemt. Ja. Dus dan de verklaring, de problemen zijn minder groot, waardoor ze die extreme verklaring ook niet meer zo nodig hebben. En dan neemt de bereidheid om geweld te gebruiken ook af.
0: En als u nou dat verhaal, zoals in Duitsland hoort, dat deze Abdul B. 2 afspraken heeft gehad voor zijn behandeling, zou naar een 3e gesprek gaan, is veel misgegaan, ook hoorden we net van Giem. Hoe kijkt u daar nou als Nederlandse behandelaar naar?
3: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je iemand in behandeling hebt, ook al is het maar heel kort, en er gebeurt zo'n ernstig delict, dat is natuurlijk afschuwelijk.
0: Hebt u dat wel eens meegemaakt?
3: Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen reserveerden, zeker. En wat een verwarring soms is, dat als op het moment dat een behandeling start, dat daarmee de risico's ook meteen vele malen kleiner worden. Dat is niet zo. Als je begint met een risico op een delict, ik heb al net al gezegd, deze behandelingen duren erg lang, dan neemt dat risico ook langzaam af. En na twee gesprekken ken je iemand nog niet, heb je nog helemaal niet in kaart welke factoren van belang zijn om te behandelen, en is er ook nog nauwelijks tot geen relatie met de ander. En dat hoorde ik de verslaggever net ook zeggen. We konden dat in Duitsland nog heel moeilijk inschatten. Hij was heel vriendelijk. Het kost tijd om tot een samenwerking te komen met iemand. Het kost tijd om met elkaar goed in kaart te hebben. Wat zijn nu de risico's? Waar moeten we nu aan gaan werken? En dan kost het daarna nog heel veel langer tijd om dat allemaal ook zo te beïnvloeden dat het risico op geweld in dit geval voldoende afgenomen is. Ja. Dus het is verschrikkelijk. Maar in twee gesprekken kun je ook...
4: Kan je dat niet doen?
3: Kun je ook, nee, het is onmogelijk.
4: Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Simone Dust, behandelaar bij De Waag.
5: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: NPO Radio 1.
4: Het is 6:02, het nieuws met Casper.
15: Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen omgekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. De natuurbrand laaide verderop door de harde wind. Meerdere dorpen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. En het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen over 2 jaar weer mee kunnen doen aan de Spelen. En Oekraïne wil dat niet.
4: Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, ik zit zelf alweer een paar uur in een goed geërcode studio. Je zou bijna vergeten dat het gewoon hartstikke heet is buiten, toch?
16: Ja, gok jij eens wat de maximumtemperatuur ergens in Nederland vandaag is op een officieel KNMI-station?
4: 35?
16: Als je er nog 18 erbij doet, dan zit je goed. Dus een afgeronde 36 graden. Wow. Ja, en in grote delen, dat is in Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpen. Okay. Maar ook in Brabant, meerdere stations echt boven de 30. Dus 30,3, 30,4 in die orde van grootte. En 33, wat zei ik nou? 35, zoveel inderdaad. En de rest van het land zit je sowieso boven de 30 graden. Ook in het midden van het land. Alleen de Waddennet niet. Nou ja, goed. Heet kunnen we dus met verven noemen. En het is ook zonovergoten vandaag. Weinig wind. Echt hoogzomerdag.
4: Ja, en morgen?
16: Ja, er zit nog vanavond overigens om daar even mee verder te gaan. Blijft heel lang warm, hè? Dus als je plannen hebt buiten, je kunt heel lang.
4: We hebben al zwoele zomernachten
16: gehad. Ja, inderdaad. Ja. Dat hoorde ik inderdaad net. En de nachttemperaturen, zeker in stedelijk gebied, blijft echt heel hoog. Ruim boven de 20 graden. In open gebieden net onder de 20. En dan morgen flinke verschillen. In Noordwest-Nederland is het zo'n 25 graden. Dat is al een heel stuk aangenamer voor veel mensen. In het zuidoosten en oosten komt het kwik nog boven de 30 graden. En daar zou in de loop van de middag een enkele regen- of onweersbui kunnen voorkomen. De wind draait naar een meer noordwestelijke hoek. En dat levert dus inderdaad in West-Nederland al die lagere temperaturen op. En vrijdag gaat dat langzaam verder. Dan wordt het in het uiterste zuidoosten nog 30 graden. En in de rest van het land zo'n 23 tot 28 graden. Waarbij de vrijdag wel op meerdere plaatsen kans is op een stevige regen- of onweersbui.
4: Dankjewel, Marco. Dennis, hoe is de situatie op de weg?
5: Nou, normaal gesproken is 5:30 het drukste moment van de avondspits. Er staat nu 85 kilometer file. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorinchem heb je vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Tussen Sliedrecht-West en Gorinchem staat 6 kilometer en heb je 20 minuten vertraging. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een half uur vertraging op de A29 naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht. Rechterrijstrook is afgesloten. En werkzaamheden veroorzaken file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum doe je er 25 minuten lang.
4: Vanuit Iran komen de afgelopen dagen steeds meer berichten over executies op straat. Straks Amnesty International over die toename.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
4: In Iran komen de afgelopen dagen opnieuw berichten naar buiten van openbare executies. Amnesty International merkt een stijging van het aantal doodstraffen. De ter dood veroordeelden zijn vooral mensen die in januari in Iran de straat op gingen bij de massale protesten. Elke Kuiper is van Amnesty International. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
4: Wat voor executies ziet u de laatste tijd in Iran?
22: Nou, we zien dus inderdaad vooral sinds die opstanden van januari en vooral ook na de aanslagen of de aanvallen van Israël en Amerika van februari dat de Iraanse autoriteiten heel duidelijk willen laten zien aan de bevolking dat zij de baas zijn en weer steeds meer doodvonnissen opleggen en mensen gaan executeren. En dat zijn heel vaak mensen die hebben meegedaan aan die demonstraties. En je mag natuurlijk nooit iemand executeren omdat hij vreedzaam heeft gedemonstreerd. Nee. De laatste maanden zijn daar tenminste al 52 mensen opgehangen. En wij hebben het idee dat er een stuk of 60 nog ieder moment eigenlijk geëxecuteerd kunnen worden. Onder wie ook 3 kinderen, dus minderjarigen.
4: 3 kinderen?
22: Ja, mensen die minderjarig waren toen ze werden opgepakt. Dat zijn nu tieners of jonge mensen.
4: Jongvolwassenen, ja. En u zegt dat gebeurt dus door middel van ophanging.
22: Ja, in de meeste gevallen in Iran ophanging. En ook soms inderdaad in het openbaar. Dan kunnen mensen echt gaan kijken op een plein bijvoorbeeld. En dat doen de autoriteiten natuurlijk heel duidelijk om mensen angst aan te jagen. Want het is nu gruwelijk om dat in het echt te zien.
4: Ja,
22: en dat
4: kennen we natuurlijk van Iran. Maar u zegt het is echt enorm toegenomen sinds we die protesten hebben gezien. En ook de aanvallen van de Verenigde Staten.
22: Ja, dat klopt. De Iraanse autoriteiten grijpen eigenlijk die oorlogssituatie aan als een soort van reden om nog harder de bevolking te onderdrukken. Er is een nieuwe spionagewet die zij gebruiken om mensen aan te klagen. Heel veel mensen die meedoen aan vreedzame demonstraties worden op basis van allerlei vage aanklachten meteen ter dood veroordeeld. En versnelde processen zijn vaak gemarteld, hebben geen toegang tot een advocaat. Dus dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel zorgwekkend zijn hieromheen.
4: U vertelde al over die openbare executies. Dat is natuurlijk echt bedoeld om angst aan te jagen. Wat voor impact hebben deze executies op de bevolking?
22: Ja, Iran is natuurlijk dus niet de eerste keer dat deze autoriteiten zo hard optreden. Het is al jaren zo. Vorig jaar werden er minstens 2000 executies uitgevoerd in Iran. En dat was een verdubbeling van het jaar daarvoor. Dus je ziet dat dit de laatste jaren enorm is toegenomen. Iran treedt keihard op tegen de bevolking. Houdt niet van kritische geluiden. Je ziet wel dat mensen blijven demonstreren en dat dat doorgaat. Maar ja, zoals dit ook aantoont, de risico's zijn natuurlijk enorm in Iran. Als jij jong bent en je gaat de straat op omdat je het niet eens bent met de regering, ja, dan kun je een maand later worden opgehangen. Dus de risico's zijn groot, maar je ziet wel dat mensen toch op bepaalde manieren door blijven gaan.
4: En wordt er nog vanuit de internationale gemeenschap nog iets van druk uitgeoefend op Iran als het gaat om dit gebied?
22: Nou, eigenlijk veel te weinig vinden wij van Amnesty. Wij roepen natuurlijk al heel lang Iran sowieso op om alle executies stop te zetten, omdat wij tegen de doodstraf altijd zijn. Maar de internationale gemeenschap is veel te terughoudend. En we roepen daarom bijvoorbeeld ook echt de lidstaten op van de Verenigde Naties om diplomatieke maatregelen te nemen, om die manier druk uit te oefenen op de Iraanse autoriteiten en om hen op te roepen om die executies te stoppen.
4: Dank u wel voor dit gesprek. Elke Kuiper van Amnesty International. Iedere dag komen er bij de organisatie Rita tientallen meldingen binnen van discriminatie. Rita staat voor Report It Always, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. Om slachtoffers tijdens de World Pride in Amsterdam te ondersteunen, openen vandaag meer dan 40 zogenoemde safer spaces in de stad, waar mensen uit de queer gemeenschap naartoe kunnen voor hulp en ondersteuning. Gerald Justin van Rita legde aan verslaggever Danny Simons uit hoe dat werkt.
1: Gerald, we staan nu op een hele grote binnenplaats in het centrum van Amsterdam. Dit is de binnenplaats van The Grand, een luxe hotel in Amsterdam.
2: Dit is een hele mooie plek, denk ik, midden in het centrum, waar mensen naar binnen kunnen lopen. Nou ja, als je hier al naar binnen loopt, ben je al een stukje veiliger en rustiger, denk ik.
1: Ik ken wel het concept safe space. Jullie noemen het safer space.
2: Dat is omdat wij een safe space vinden wij best wel een verantwoordelijkheid voor een locatie. En deze hotels die hierbij aangesloten zijn, er zijn er in totaal 40. Die zijn natuurlijk ook gewoon in gebruik. Daar zijn mensen gewoon bezig. Die zijn aan het werken. Dus het is safer dan op straat. Maar een safe space, ja, dat is wat vinden we een beetje een te hoge titel voor mensen die een workshop hebben gekeken van 10 minuten.
1: Hoe werkt het? Zullen we het eens gewoon ervaren? Stel, ik heb dus net iets vervelends meegemaakt in de stad, of ik heb gewoon even behoefte aan rust. Dan gaan we hier dus door de draaideur. Zal ik eerst gaan, want we passen niet met z'n tweeën. En dan komen we de lobby in van het hotel. Je hoort het al een beetje aan de akoestiek. Dan meld je dus bij de receptie en ja, de receptie weet dus wat ze moeten doen.
2: Ja, de eerste vraag die ze jou stellen is, ja, wat is er gebeurd? Wat heb je nodig? En dat kan zijn dat je even een glaasje water nodig hebt en dat het genoeg is. Maar het kan ook zijn dat je toch de politie moet bellen of een melding wil maken. Daar kunnen ze bij helpen. Ze krijgen van ons een lijst met telefoonnummers van mensen die on call zijn. Dus de politie kan hier ook snel naartoe. Roze en blauw werken we mee samen. Per persoon gaat het verschillend zijn wat die persoon in kwestie nodig heeft.
1: Ik ben in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, iets verderop de Queerstraat van Amsterdam. En ik ben benieuwd of de mensen hier een beetje bekend zijn met het concept Safer Spaces.
20: I grew up in India, but we live near Boston, US.
23: I'm from Washington, D.C.
20: We just got here yesterday from Berlin and we're here until Sunday.
24: We had it in Berlin like 3 days ago.
23: I'm here for World Pride, yeah.
1: Internationale bezoekers zijn dit, speciaal hier voor World Pride. Sommigen zijn ook in Berlijn geweest, maar daar hebben ze van het concept Safer Spaces niet gehoord.
20: No, I haven't.
1: Ze vinden het wel een goed idee.
20: Because sometimes I travel a lot for work and sometimes I'm in random cities. And if I knew there was such a place existed, I would probably book my hotel around those spaces. I would probably go there if I felt unsafe. But yeah, I think it's a great initiative.
1: Deze man zegt, ik reis veel voor werk. Ik ben vaak in steden die ik niet ken. En als daar ook safer spaces zouden zijn, zou ik mijn hotel in de buurt boeken voor het geval ik me onveilig voel.
24: Queer people need safety, of course.
1: Het zou ook goed aangegeven moeten worden met borden bijvoorbeeld of iets een safer space is, zegt deze man weer.
24: When like you want to go to this place and you find some signs on the door or like some on the showing windows and they say like LGBT welcome or something.
1: Terug naar het hotel. Wat doen jullie om het onder de aandacht te brengen?
2: Er zijn 50.000 flyers door de stad verspreid.
1: Je hebt er ook eentje in je hand nu, hè?
2: Ja.
1: Dat, of meerdere trouwens.
2: Ja, daarop kan je zien welke hotels en welke plekken er allemaal zijn. Er zijn trouwens ook een paar musea. Dus het Stadsarchief doet mee, het Stedelijk Museum, Nieuwekerk en het Hart Museum. En die 50.000 flyers die liggen op plekken waar veel queer mensen komen.
1: Eigenlijk zou het niet te missen moeten zijn.
2: Dat is het idee.
4: En de bedoeling is dat ook na de World Pride die safer spaces in Amsterdam blijven. Kasper, het sportnieuws dan.
15: De zusjes Freke en Guusje Moes zitten samen in de selectie voor het WK Hockey. De 27-jarige Freke speelt al jarenlang voor Oranje. Guusje, die 6 jaar jonger is, maakte pas in juni haar debuut voor de Nederlandse vrouwen en scoorde toen direct. Ze gaat nu dus voor het eerst een eindtoernooi meemaken. De Oranje Hockeyers gaan maar met één doel naar het WK dat in Nederland en België wordt gehouden. En dat is winnen. Ze spelen hun eerste wedstrijd op 15 augustus tegen Chili. Ajax heeft een nieuwe spits, Tolu Arokodare. Hij wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Hij is 1,97 meter lang en scoorde afgelopen seizoen 3 keer voor Wolverhampton, dat degradeerde uit de Premier League. Met Belgische Genk maakte hij daarvoor met 21 goals meer indruk. En volgens Sportza zou de Nigeriaan behoorlijk ver zijn gegaan om zijn transfer naar Amsterdam te forceren. Hij zou vorige week op het trainingsveld zijn gaan zitten en niet hebben willen vertrekken, zolang Wolverhampton niet instemde met zijn vertrekwens.
4: Geweldig!
15: En die wens is nu dus alsnog ingewilligd.
4: Is toch nog gelukt?
15: En de FIFA heeft nationale voetbalbonden een deadline gegeven om in te stemmen met het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. Als ze voor 19 september instemmen, ligt er ruim 35 miljoen euro klaar per bond. Dat staat in een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die de Britse krant The Times heeft ingezien. De Europese voetbalbond UEFA is tegen het plan. En ook de overkoepelende bond voor Noord- en Midden-Amerika en de Caribische gebieden is kritisch.
4: Dennis Mooi, hoe is het met de files?
5: 70 kilometer file staat er nu. Veruit de meeste vertraging heb je op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer en heb je een uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht.
4: Een half jaar geleden kondigde de Amerikaanse president Trump een brandstofblokkade aan naar Cuba. Sindsdien ligt de olieimport van het eiland stil. Trumps verwachting was dat de Cubaanse regering hierdoor gauw zou omvallen. Maar een half jaar later zit de Cubaanse regering er nog altijd en is de humanitaire situatie in het land zeer verslechterd. Franca Visser woont in Cuba, heeft maar af en toe internet, en daarom sprak ik haar voor onze uitzending over hoe de situatie daar nu is.
0: Voor ons is prima. Wij hebben prima leven. Het is niet zo dat er geen eten is en geen... Maar voor de Cubanen, voor de gemiddelde Cubaan is het heel erg moeilijk op het moment, heel zwaar. Het leven wordt heel erg duur. Je moet je voorstellen, een land zonder waar geen olie binnenkomt, waar geen de benzine en diesel is, dat heeft enorm veel effect op het dagelijks leven. Echt en daadwerkelijk op alles.
4: En kun je een voorbeeld geven van hoe de omstandigheden zijn op dit moment voor de meeste Cubanen?
0: Nou, het vervoer is onmogelijk. Of heel kostbaar, heel duur. En het heeft effect op de stroom. Dus we hebben weinig tot geen stroom. En geen stroom betekent ook geen water. En dat heeft effect op alles. Ziekenhuizen die zonder water zitten, zonder stroom zitten. Ja, ik weet niet of er daar een voorstelling van is te maken als je dat niet zelf ziet.
4: Nou ja, ik kan me er zeker wel iets bij voorstellen hoe dramatisch dat is. En hoe komt het dan dat u zegt, nou ja, bij ons is het eigenlijk, we redden ons wel?
0: Nou, het is voor ons, ik hoef sowieso niet te reizen, dat scheelt. Ik ben niet afhankelijk van vervoer om naar mijn werk te gaan, om het zo maar even te zeggen. En ik ben ook niet afhankelijk van een loon van de staat. En mensen die dat wel zijn, die konden daar voorheen prima mee hun leven leiden. En dat is nu gewoon niet meer mogelijk. Je moet je voorstellen dat een gemiddeld maandloon hier is 3.000 tot 6.000 Cubaanse peso's. En nou, daar koop je vandaag de dag niets meer voor. Het is dat ben je eigenlijk alleen al kwijt. Om je basis. Dus als er geen stroom is, dan koken mensen hier met houtskool. Nou, een zak houtskool kost 2.000 peso. Dus daar gaat een derde van je loon. Of voor sommigen meer zelfs. Meer dan de helft. En dus dan moet je daadwerkelijk het eten nog aanschaffen.
3: Ja.
0: Dus dat is ja, voor heel veel mensen gewoon echt niet te doen.
3: En dat ziet u dus gebeuren. En wat merkt u er zelf van?
0: Wij helpen hier zoveel mogelijk de mensen om ons heen. Het is veel. Want wat je ziet is schrijnend af en toe. En ik doe heel erg mijn best om mensen te steunen. Ik heb diverse watertanks aangeschaft die ik rondom het huis bij ons heb staan en in de buurt heb neergezet. Waarvan ik zorg dat ze vol zijn constant en daar kunnen mensen water halen. Ik ben een programma gestart om mensen te helpen om eten op tafel te krijgen. En helpen heel veel mensen met medicatie, medicijnen. Maar het is veel. Het is heel erg veel. Er komt geen einde aan, om het zo maar even te zeggen. Het is, er komt alleen maar meer bij, elke dag.
3: En hoe kijken
0: dat is wel heftig.
3: Ja, want hoe kijken de Cubanen dan nu aan tegen die blokkade? Want dat is natuurlijk het begin van de ellende geweest.
0: Ja. Het is eigenlijk tot aan vorig jaar. December was alles nog redelijk onder controle. En toen begon echt het allervervelendste. En dat effect is ook gewoon heel erg groot. Dus dat er geen toerisme meer is. En daar zijn ook, eigenlijk zijn 100% van de Cubanen daar ook afhankelijk van. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden dan in januari, februari dat het heel erg daalde, de cijfers. Oh, maar ik ben timmerman, weet je, dat heeft op mij geen effect. Maar uiteindelijk heeft die timmerman ook geen werk meer, want er is niemand meer die hem kan betalen. Dus het heeft echt effect op iedereen.
3: U woont al 8 jaar op Cuba, hè? Heeft u het ooit zo meegemaakt?
0: Nee. Ik had toevallig gisteren een gesprek met mijn 79-jarige buurvrouw. En die heeft dit ook nog nooit zo meegemaakt.
3: En die heeft toch al heel wat meegemaakt?
0: Die heeft echt wel heel wat meegemaakt, ja, de slechte jaren 90. Maar dit, zegt ze, zoals het nu is, is anders. Het is heftiger, het heeft meer impact op daadwerkelijk levens.
3: Denkt u er wel eens over om te vertrekken?
0: Nee, dat niet, nee. Nee, zeker niet met waar ik nu mee bezig ben. Met alle hulp die we kunnen bieden. Zou ik dat zeker niet om in mijn hoofd komen, nee.
3: Dat was Franca Visser vanuit Cuba.
21: NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 15 olifanten zijn doodgevonden in een nationaal park in Kenia. Onderzoekers proberen nu uit te zoeken wat er met die dieren is gebeurd. Mogelijk zijn ze vergiftigd. Maar hoe dat is gebeurd is nog een mysterie. Suzanne Vogel is universitair docent milieuwetenschappen aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar de relatie tussen mensen en wilde dieren, met name in Afrika. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: Is het aannemelijk dat mensen achter deze mogelijke vergiftiging zitten?
7: Bij het woord vergiftiging denken we meestal al snel aan vergiftiging door mensen. Maar eigenlijk komt dit relatief weinig voor bij olifanten. En het zou dan in dat geval een poaching of stroperijen doeleinden kunnen zijn. Of als vergeldingsactie op olifanten die gewassen hebben gegeten of verwoest. Nou ja, in Nederland is samenleven met de wolf al een gevoelige situatie. Maar olifanten zijn vele malen gevaarlijker om mee te leven. Dus de mensen die daar ook mee leven zijn ook vele malen kwetsbaarder.
3: Mm-hmm.
7: En bijvoorbeeld een olifant kan in één nacht het voedsel en inkomen van een gezin van een heel jaar verwoesten. Maar menselijke sterfgevallen door olifanten komen ook regelmatig voor. Dus je kan misschien wel voorstellen dat het soms hierdoor soms olifanten in kwestie, dus probleemolifanten wordt hier ook wel genoemd, worden aangevallen door mensen.
3: Oké, en denk je dat dan in dit geval ook is gebeurd?
7: Ja, als dat gebeurt is het meestal niet in zulke grote groepen. En bijvoorbeeld in de Masai Mara, wat ook in Kenia ligt, waar ik werk, gebeurt dat meestal via speren. Maar ik heb ook met collega's gesproken die werken. Ja, dus speren om. Ja, jachtsperen kan je het wel noemen. Maar ik heb dus mijn collega's.
3: En die speren vergiftigen ze dan?
7: Of soms vergiftigd of niet. Maar inderdaad, meestal zie je dus wonden aan de olifanten. Dus ik heb ook met collega's gesproken die werken voor de organisatie die het aan het onderzoeken is. En er waren dus geen tekenen van menselijk handelen. En dus ook geen tekenen van wonden.
3: Maar wat kan er dan gebeurd zijn?
7: Ja, dus wat zou ook gebeurd kunnen zijn, is dat het via drinkwater is gebeurd. En dan zou je natuurlijk ook kunnen denken dat mensen erachter zitten, maar ik ga er ook niet van uit dat zo is. Want de Maasai-cultuur, dus de mensen rondom Amboseli wonen waar het gebeurd is, zijn vooral van de Maasai. En voor hun is het vee heel belangrijk en die is ook afhankelijk van dezelfde waterbronnen. Maar het is niet de eerste keer dat er zo'n mysterieuze grote groep olifanten sterft. Want eerdere keren leek het bewijs juist aan te tonen dat natuurlijke vergiftiging waarschijnlijk de oorzaak was.
4: Hmm.
7: Bijvoorbeeld in Botswana in 2020 waren er maar liefst 350 olifanten die stierven. Dus dat was nog meer dan nu. En dat was dan in de Okavango Delta waar ik toen ook werkte. En de overheid onderzocht die monsters van kadavers, dus van de dode olifanten. En toen bleken cyanobacteriële neurotoxine, wordt dat genoemd. Oftewel cyanobacteriën. En mijn collega's hebben dat ook onderzocht, die waterbronnen en de locaties van die kadavers. En dat liet zien dat het inderdaad waarschijnlijk een vergiftiging was door die cyanobacteriën. En dat komt dus door extreem hoge hoeveelheden blauwalgen. Nou, dat ken je misschien wel uit Nederland.
4: Zeker, in de zomer.
7: Precies. Als je stilstaand water hebt, dan komt dat vaak voor. Nou, hele hoge hoeveelheden daarvan kunnen dus die vergiftiging veroorzaken. En toevallig dat jaar 2019 was erg droog, 2020 erg nat. En daardoor was er de extreme blauwalggroei.
4: En dat zou dus nu ook weer het geval kunnen zijn. Ja.
7: Precies, want in Amboseli zijn die waterbronnen ook stilstaan. Dus dat is wel een link, inderdaad.
4: Dank u wel voor dit gesprek. Suzanne Vogel, universitair docent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit.
8: Vanavond
4: houdt het Utrecht Queer Culture Festival een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Onder de noemer Liebe überwindet Hass, liefde overwint haat, komen mensen samen en wordt er ook een minuut stilte gehouden. En burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht houdt een toespraak. In de Franeker is de PC nog altijd bezig. De oudste en meest prestigieuze kaatswedstrijd van het jaar. En dus gaan we terug naar Omroep Friesland-presentator Simone Scheffer. Simone, is er al een winnaar?
9: Nee, er is nog geen winnaar. We zitten in de pauze tussen de halve finales en de finale. Er staat een muzikant op het middenterrein en met de zon de zee in zien zakken en dat soort nummers. Maar we zijn in afwachting van de finale tussen Menno van Zwieten, wat ik eerder vertelde. Rick Minnesma,
4: de grote kans hebben.
9: De grote kanshebbers. En die gaan het opnemen tegen Remmel Bauma, Jordi Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Die drie zijn al heel blij dat ze de finale gehaald hebben. Dus we hopen op een spannende finale.
4: Dat
9: hier
4: is natuurlijk wel te hopen, ja.
9: Hopen we wel. Ja. Maar we zijn allemaal een beetje bang dat het een walkover wordt.
4: Okay.
9: Maar je weet maar nooit. Hier zeggen we, het blijft kaatsen.
4: Dankjewel Simone en een goede avond daar op de PC. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe editie. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: vanavond vanaf 8 uur.
1: Voetbal.
0: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
1: motorsport.
0: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
1: wielrennen.
0: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Femme. Elke dag tussen 4 en 6.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Jan-Willem Wesselink.
7: Goedenavond, dit is de dag waarop de Europese Voetbalbond UEFA overweegt om het WK voetbal te gaan boycotten. De bond is namelijk woedend op de FIFA omdat die bond overweegt het WK voetbal onder te brengen in een commercieel bedrijf waarvoor ook aandelen moeten worden uitgegeven. Is die woede van de Europese Voetbalbond terecht? Daarover debatteren we zo meteen in Dit is de Dag. Eerst nog het NOS Journaal. Casper Meijer.
8: De verdachte van het ongeluk bij Ter Holen, waarbij 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven kwamen, reed op dezelfde dag al 3 keer te hard. Dat staat in de uitspraak van de Raadkamer over het verlengen van het voorarrest van de 20-jarige verdachte. Het is een man die is geboren in Litouwen en woont in de Zeeuwse gemeente Hulst. Contact nu met Susanne Tempel, persrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Goedenavond, mevrouw Tempel.
9: Goedenavond.
8: Deze verdachte heeft niet alleen op de dag van het ongeluk te hard gereden, toch?
9: Nou, de raadkamer van de rechtbank die kijkt echt alleen nog naar verdenkingen. Het onderzoek loopt nog. Mm-hmm. En bij de afweging of er een reden is om hem langer vast te houden, zegt de raadkamer, ja, wij zien

0: herhalingsgevaar. En dat moet je natuurlijk wel concreet maken voor deze zaak, voor deze verdachte. En daarvan zegt de Raadkamer, nou, de verdenking is dat hij die dag al eerder is geflitst voor snelheidsovertredingen. En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de Raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Ja, om het even concreet te maken, ik begrijp dat hij dus 17 keer te hard heeft gereden. Is hij dan 17 keer geflitst of blijkt dat uit 17 verschillende filmpjes op zijn telefoon?
0: Dat lees ik niet terug in de beslissing van de Raadkamer, hoe dat precies zit. En zij komen inderdaad tot dat getal, maar ik lees niet terug waar dat dan precies uit bestaat.
1: Is dit ook de reden dat het voorarrest is verlengd, dat hij dus zo vaak zo hard rijdt?
0: Een voorarrest kun je verlengen, hè, als je verschillende stappen in je beslissing neemt. Het moet gaan om een feit waarvoor überhaupt voorlopige hechtenis mogelijk is. Nou, dat is zo. En dan moet er voldoende verdenking zijn. Daarvan zegt de Raadkamer. Dat zien we ook. En dan de laatste stap is of er dus redenen zijn volgens de wet om iemand langer vast te houden. En daarvan zegt de Raadkamer. Dat is dat herhalingsgevaar. En dat leggen zij met die omstandigheden uit.
1: Ja, en het gaat natuurlijk alleen nog om het voorarrest en nog niet om de inhoudelijke behandeling. Maar ik kan me toch voorstellen dat iedere luisteraar zich nu afvraagt, hoe kan het dat deze man nog vrij auto kon rijden?
0: Het ging om een beginnend bestuurder. Daaruit kun je in ieder geval afleiden dat hij zijn rijbewijs nog niet lang had. Zoals gezegd, dit gaat allemaal nog om verdenkingen. Ik kan ook niet uit de beslissing halen of bijvoorbeeld die snelheidsovertredingen, of die al vastgesteld waren in de zin van dat hij daar bijvoorbeeld al een boete voor had gehad voor al die snelheidsovertredingen.
1: Maar in ieder geval, de kans op herhaling is dermate groot dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten.
0: Dat is de afweging van de Raadkamer. Hij blijft in voorlopige hechtenis, in ieder geval nog de komende 60 dagen.
1: Dank u wel voor uw toelichting, Susanne Tempel, persrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij een natuurbrand op Kreta zijn twee jonge brandweermannen omgekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. Ze waren onderdeel van een groep van in totaal 125 brandweerlieden die het vuur op Kreta aan het bestrijden waren. De natuurbrand laaide verderop door de harde wind. Meerdere dorpen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, het internationaal rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in Los Angeles. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland wel weer worden toegelaten onder neutrale vlag. De Franse vrouw in wiens huis gisteren 5 dode baby's werden gevonden is aangehouden. De man van de 32-jarige vrouw ontdekte dat er stoffelijke resten verstopt lagen in het huis in het zuiden van Frankrijk. Hij schakelde de politie in. De man deed de ontdekking op de dag dat de vrouw beviel van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij het lichaam van een vrouw geen tekenen van zwangerschap vertoont, terwijl ze wel in verwachting is. Het Franse stel heeft nog 2 andere kinderen. Daarvoor is jeugdzorg ingeschakeld. De Nederlandse spoorwegen hebben voor het eerst in jaren weer wat winst gemaakt. Dat komt doordat er meer reizigers zijn, maar ook doordat de kaartjes duurder zijn geworden en NS geen boetes kreeg opgelegd. De Nederlandse man die gisteren om het leven kwam in Brazilië is een inwoner van de gemeente Rijsseholte. Volgens Braziliaanse media zat hij met 5 anderen in een bootje dat kapseisde in de buurt van de grens met Argentinië. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer door nieuwe regels. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. Volgens de brancheorganisatie speelt dit probleem bij meer instellingen. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Het is al dagen onrustig in het dorp, waar plannen zijn voor de opvang van minderjarige asielzoekers. Contact met verslaggever van Omroep Brabant, Jan Walen. Jan, jij hebt de eigenaren van die auto dus gesproken. Wat hebben ze jou nog meer verteld?
2: Ja, ze werden vanmorgen door de politie uit hun bed gehaald met de mededeling: jullie auto ligt in het water. En ze willen er niet al te veel over zeggen, want zeggen ze, het staat nog niet vast dat het iets te maken heeft met die discussie rondom een opvang voor asielzoekers in Engelen. Het zou ook nog een gewone diefstal kunnen zijn, maar meneer zegt wel, wij hadden een poster hangen, die hebben we al weggehaald afgelopen zondag nadat er allerlei huizen waren beklad hier van mensen die zo'n poster van vluchtelingenwerk hadden hangen. We voelden ons al geïntimideerd. En ja, wat er hier nu achter zit, hij weet het niet. Hij baalt er wel ontzettend van. Ze hadden de auto nog maar net. En de caravan staat ook al voor de deur, want ze wilden op vakantie gaan. En zo zei die man tegen mij, ja, die vakantie is nou ook in het water gevallen.
1: Ja. Hoe reageren andere bewoners van Engelen hierop?
2: Nou ja, ik heb met veel mensen gesproken. Wat me opvalt is dat veel mensen niet echt zelfs met me durven te praten. Ik was er met een televisiecamera en al helemaal niet op camera, de meeste. Omdat ze bang zijn, straks ben ik ook aan de beurt. Er was een meneer die zei tegen mij, ik heb me al aangemeld om eventueel straks als vrijwilliger te willen gaan werken op die opvanglocatie. Maar ik vraag me nou eigenlijk af of ik dat nou wel moet gaan doen. Ik ben een beetje bang geworden. Dat viel me op, er is dus angst. Maar wat me ook opviel is dat iedereen die ik sprak, of het nou mensen zijn die hartstikke tegen die opvanglocatie zijn, of mensen die daar helemaal niet zoveel problemen mee hebben, over één ding zijn ze het wel eens. Het bekladden van woningen, het eventueel, als het er iets mee te maken heeft, het in het water duwen van een auto, dat zijn dingen, dat gaat echt veel te ver. Luister maar wat ze daarover zei.
3: Ik ben er zelf niet per se voor of tegen, maar ik vind niet dat we elkaar, dat we allemaal borden moeten ophangen of tot we elkaar moeten gaan vernederen of een beetje intimideren.
4: Ik vind het Engelen niet waardig. Ja. Ik vind het erg voor de mensen die van goede willen zijn.
5: Ja, waarom doe je zoiets en wat schrijf je dan op die huizen? En waarom zou je, als het zo is, een auto in de rivier duwen? Dat is verschrikkelijk.
1: Nou, de gemoederen zijn dus hoog opgelopen in deze discussie over de eventuele opvang van asielzoekers in Engelen. Hoe moet het nu verder in het dorp?
2: Ja, het is er de burgemeester Minkers natuurlijk alles aan gelegen om die gemoederen weer wat tot rust te brengen. En daar is hij gisteravond al mee begonnen. Hij heeft gisteravond een gesprek gevoerd met een groep mensen uit Engelen en Bokhoven, dat is het andere dorpje wat er ook bij betrokken is, om te proberen die samen toch weer in gesprek te komen met elkaar. En ook hem is het opgevallen dat iedereen, hoewel ze heel erg het oneens zijn met elkaar over de komst van die opvanglocatie, dat ze het over één ding wel eens zijn, dat we maar normaal met elkaar moeten omgaan en normaal met elkaar moeten blijven praten, ook al ben je het heel erg met elkaar oneens. En de burgemeester hoopt door ook meer informatie te geven over die opvanglocatie, meer duidelijke informatie, wat komt er nou precies en wat komt er niet, en hoe gaan we eventuele risico's die eraan zitten proberen binnen de perken te houden. Met die informatie hoopt hij de rust weer wat terug te kunnen laten keren. En dat is ook nodig, want dit proces gaat nog wel even duren. De gemeenteraad moet er nog over praten, het college moet erover praten, dan moet er misschien nog wat aanpassingen aan het plan, en uiteindelijk, als die locatie er al komt, zou die er pas in mei volgend jaar of zo zijn. Dus het is nog een hele tijd te gaan. En dan is het belangrijk dat dat op een rustige manier kan verlopen, zei de burgemeester tegen me.
1: Dankjewel voor jouw toelichting. Omroep Brabant, verslaggever Jan Walen, dankjewel. De drie Nederlandse verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij is in Dublin verongelukt met zijn motor. Hansard speelde bijna 20 jaar geleden in de film Once en won een Oscar voor het nummer dat hij daarvoor maakte, Falling Slowly.

0: Daar kregen hij en de zangeres dus een Oscar voor. Hensert noemde het later een prachtige avond. Ze kregen de prijs van John Travolta.
1: En de Oscar goes to... Excuse me. Glenn Hansard en Arcadia Iglova are falling slowly for months.
2: John Travolta read it, and the winner is, and said myself and Mara's name. I went up and, I don't know, I was bawling, I was in bits. And then we were just on cloud nine.
0: In mei was Glenn Hansard nog in Nederland. Hij gaf twee uitverkochte concerten in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Hij was 56 jaar. Het is 11 minuten over 6, het weer nog. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt uiteindelijk vannacht af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. Later in de middag komen er meer wolken en ook meer wind. Het wordt wat minder warm dan vandaag.
3: Dankjewel Casper. Dan naar de ANWB. Dennis, mooi.
4: Het aantal files neemt vlotjes af, staat nog 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Een ongeluk op de A29 richting Rotterdam zorgt voor 10 minuten extra tussen Numansdorp en Oud-Beierland. De weg is hier weer vrijgegeven. En de werkzaamheden op de A50 van Os naar Arnhem zorgen ervoor dat je bij Renkum een kwartier vertraging hebt.
5: NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling.
3: Goedenavond. Voetbal is politiek. En zeker vandaag, want FIFA-baas Gianni Infantino heeft plannen gepresenteerd om de organisatie van het WK voetbal

0: EO.
1: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Goedenavond. Voetbal is politiek. En zeker vandaag, want FIFA-baas Gianni Infantino heeft plannen gepresenteerd om de organisatie van het WK voetbal onder te brengen bij een apart bedrijf.
3: Meegaan normaal het plan van de FIFA uit de koker van Infantino en zijn adviseurs. Totale verrassing voor de totale voetbalwereld. Niemand wist hiervan. En de UEFA heeft al zeer negatief gereageerd.
2: Nou, de UEFA heeft niet alleen zeer negatief gereageerd, maar ze dreigen vandaag ook met een boycot van dat WK.
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Maar wat houdt dat plan van de FIFA precies in en wat moet de UEFA nu gaan doen? Dat ga ik vragen aan onderzoeksjournalist Edwin Schoon. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: En aan Arnoud Gerard, hij is FIFA-deskundige en ook universitaire docent. Ook goedenavond. Edwin,
5: goedenavond.
2: Infantino wil dus een dochteronderneming oprichten, de FIFA Forward Enterprise. Ja. En daarmee komt het WK dan los te staan van de FIFA zelf?
4: Ja, eigenlijk hebben ze het, willen ze een scheiding aanbrengen. Dat is althans het idee, hè? Het is nog in de ideeënfase. Tussen wat FIFA origineel doet, zeg maar het spel organiseren, scheidsrechters aanwijzen, toernooilocaties kiezen, alle hele praktische dingen en de commerciële activiteit. Dus dan, dat is het organiseren van grote toernooien, maar dan de financiële kant daarvan, dus de sponsoring, het verkopen van de tv-rechten, noem alles maar op.
2: Kaartjes bijvoorbeeld.
4: Ja, de ticketing ook. Al die dingen die willen ze nou in een aparte enterprise onderbrengen, omdat ze denken, dat is officieel dan het verhaal, dat daar meer geld mee te verdienen valt en omdat er meer geld in het voetbal zou kunnen komen. Dat is het idee.
2: En daar willen ze dus aandelen voor uitgeven. Waarom doen ze dat? Want dan haal je kapitaal op, maar waar hebben ze dat geld voor nodig?
4: Nou, er is een verschil tussen waar we, denk ik, ik ben benieuwd wat Arnoud daarover denkt. En ik denk waar het geld echt voor nodig is en wat ze zeggen.
2: Oké, okay, zullen we het allebei even doen? Wat zeggen ze?
4: Dus het narratief is, we halen meer geld op. Want we hebben gekeken tijdens dit WK onder andere dat er veel meer uit de markt te halen is. Als je met meer landen speelt, op meer locaties, meer wedstrijden hebt. Meer tv-uitzendingen, dus meer rechten. Meer sponsoring, dan kun je echt het budget. Nou, laat ik anders zeggen, de omzet van een WK was in 2018 nog 5 miljard. Mm-hmm. Laten we het op euro's houden voor het gemak. En nu is dat meer dan 10 miljard. Dus één toernooi is eigenlijk de enige, althans de allerbelangrijkste inkomstenbron van FIFA. Dus FIFA bestaat niet zonder een WK voetbal voor mannen, nu nog. Later is dat wellicht anders, maar op dit moment is dat de realiteit. Ja. Zij denken dat dat kan doorgroeien naar 20 miljard. Dat is het verhaal. En waar het geld dan aan besteed wordt, dat is ook heel nobel. In het narratief dat ze graag naar buiten brengen, is we gaan dat besteden aan het voetbal zelf. Dus kunstgrasvelden aanleggen in landen waar gras moeilijk groeit. Trainers trainen voor jeugd die anders geen opleiding krijgen. Accommodaties geven aan landen die weinig geld hebben om die zelf mooi neer te zetten. Echt, en daarom heet het ook FIFA Forward Enterprise. Want het ontwikkelingsprogramma van FIFA heet nu al FIFA Forward.
2: Ah.
4: Dus dat is een directe link naar wij doen het om het voetbal te ontwikkelen.
2: Zeker in dus armere landen die daar misschien wel om staan te springen. Dat is het officiële Zeker. Verhaal. Maar wat is dan het echte verhaal volgens jou?
4: Nou, het echte verhaal lijkt mij, dat weten we natuurlijk niet zeker, maar het lijkt wel heel erg op het verhaal dat FIFA eigenlijk al sinds de jaren 70 vertelt. Dat is namelijk, wij hebben het voor het zeggen. Wij willen het graag zelf voor het zeggen houden in het voetbal en genieten van alle luxe en welvaart. Daar hebben we maar één ding voor nodig. En we, zeg ik dan maar even, dat is Infantino en de kliek om hem heen. En dat is dat elke 4 jaar op hem gestemd wordt voor nog 4 jaar. En wat doe je om dat voor elkaar te krijgen bij al die 211 bonden? Geld uitdelen, cadeautjes uitdelen. En wat is nu het eerste voorstel in dit nieuwe plan? Is elke bond in de wereld $20 miljoen geven.
2: Mm-hmm.
4: Nog voordat het begonnen is. Als ze voor 19 september beslissen, dus stel jij bent de bond van de Seychellen.
2: Ja.
4: En je hebt een jaarbudget van 3 miljoen, 4 miljoen, bespeelt misschien 6 of 8 wedstrijden. Wel in heel mooi weer op mooie stranden in de buurt. Maar uiteindelijk je plaatst je eigenlijk nooit voor een WK.
2: Mm-hmm.
4: Dus wat verandert er nu? Je krijgt ineens in één keer 20 miljoen op je bankrekening gestort. Je mag zelf weten waar je dat aan besteedt.
2: Ja.
4: En je gaat misschien ook nog kans maken om een keertje aan de WK mee te doen. Want dat willen ze vergroten van 48 naar 64.
2: Ja, en je vertelde gisteren,

0: Langs zijn omstreken ook al die landen hebben evenveel stemmen. Dus de Seychellen mogen net zo hard meestemmen als bijvoorbeeld de KNVB of de Engelse voetbalbond. Ja. En je zei ook, het is misschien ook wel een manier voor Infantino die straks zijn termijn af ziet lopen om toch bij het WK betrokken te zijn, omdat de regels over termijnen niet gaan over dit nieuwe bedrijf, maar alleen over de FIFA zelf. Arnoud Gerard, ben jij net zo cynisch als FIFA-deskundige? Of denk je dat het inderdaad bedoeld is om kleine landen aan het voetballen te krijgen?
1: Nee, ik denk dat het helemaal correct is. Hè. Ik denk wat belangrijk is, governance-matig, wat dat is dan waar ik vooral naar kijk, is dat er toch wel heel weinig transparantie nog steeds bestaat over hoe en wat er gebeurt met die gelden die inderdaad worden verdeeld. Er bestaan wel wat criteria voor. De FIFA heeft dat de afgelopen jaren een beetje proberen, een beetje meer objectiviteit proberen in te krijgen. Maar uiteindelijk, wat daar precies gebeurt met die gelden, dat controleren ze niet, of heel weinig. En dus is het inderdaad zo hè, dat een bond van een dwergeiland Vanuatu, dat ook één stem heeft, net als de Nederlandse bond, miljoenen krijgt. En ongetwijfeld zouden ze daar heel veel voetbalveldjes voor kunnen aanleggen. Ze zullen dat waarschijnlijk ook wel doen.
0: Een aantal. Ik denk heel Vanuatu tot een voetbalveld kan maken van dat geld, eerlijk gezegd.
1: Ja, precies. Ja, precies. Dus ja, er zijn limieten aan wat je met dat geld allemaal kan doen. Hè. En dus dan kan je afvragen, wat gebeurt er dan met al dat geld?
0: Ja,
1: dat weten we uit het verleden. Ja. Uit het verleden weten we dat echt niet kosher is.
0: Ja, en dus is u even boos, Edwin Schoon. Woedend zelfs, ze dreigen met een boycott van het WK voetbal. Is dat terecht wat jou betreft?
2: Nou, ik zou het wel heel interessant vinden. Ik zat er net in de auto over te denken. Als dit een film zou zijn, hè, waar we nu met z'n allen naar zitten te kijken, dan zou dit een heel belangrijk punt in die film zijn, of in die Netflix-serie, of wat je ervan wil maken. Omdat zonder de UEFA heb je geen WK voetbal, eigenlijk. Zonder de UEFA kun je nooit uit het WK halen, financieel, wat er nu uitgehaald wordt. 7 van de 8 kwartfinalisten van dit WK, net afgelopen is 10 dagen geleden, kwamen uit Europa. De vorige 2 WK's waren dat er 6 en 5. Zonder de belangrijke spelers, zonder de belangrijke landen, gaat het maar aanstaan als FIFA.
0: Mm-hmm. Want qua stemmen legt u even gewoon niet genoeg stemmen in de mand, toch? We hebben er 54 in Europa.
2: Ja. Nou ja, ik wil eigenlijk pleiten voor out of the box denken. Ja. Kijk, als je puur naar de regels gaat kijken en het aantal landen, dan zeg je 55 stemmen op 211, daar red je het niet mee. Dat is een kwart. Afrika staat er al achter. Normaal gesproken Zuid-Amerika ook. Azië lijkt vandaag in een statement ook wat kritisch te zijn. Net als Noord-Amerika en de Cariben. En die statements zijn best interessant. Want UEFA is heel fel. En die gaan, zeggen ze, binnen 3 dagen een digitale meeting houden. Het is nog onbekend wanneer die precies gaat plaatsvinden. Want dat wordt een hele spannende meeting. Want als UEFA zegt, we doen niet mee. En de FIFA heeft nu, vandaag is ook pas duidelijk geworden dat 19 september al het mes op de keel staat bij al die FIFA-bonden. Bij alle aangesloten bonden. Ze moeten ja of nee zeggen. Als ze nu niet ja zeggen, krijgen ze dat geld ook niet. Niet in die mate.
0: Ja. Maar dus denkt u even, misschien gaan we wel over tot een boycott. Zou dat dan een goed idee zijn?
2: Ja, ik denk dat het heel interessant is. Want dan gaat het echt om waar willen we met z'n allen met het voetbal naartoe? Want wat professor Gerard zegt, is dat, zeg maar, governance is heel belangrijk. En dat raakt een heel fundamenteel punt wat mij betreft. Dat is van wie is het voetbal? En UEFA heeft in de eerste of de tweede zin gisteren in de verklaring al gezegd, het is niet aan de FIFA om het voetbal te verkopen. Het is aan niemand om het voetbal te verkopen. FIFA is opgericht om goed op het spel te passen. Dat is een hele andere rol dan ga het maar uitmelken en maak iedereen die op jou stemt maar heel blij. Dus het is een totale andere invulling van de rol die je als governance body, zo heet het, hebt. Dus het is heel erg terecht wat mij betreft dat u even dat aan de kaak stel.
0: Arnoud Gerard, Edwin Schoon, die zegt, ja, de UEFA heeft misschien niet genoeg stemmen, maar als ze boycotten, dan kan de FIFA niks, want die hebben de UEFA gewoon nodig. Vind jij het een goed idee om over te gaan tot zo'n boycott?
1: Nou, of ik een goed idee vind, dat laat ik nog in het midden. Het zou inderdaad, zoals Edwin zegt, heel interessant zijn. Alleen vrees ik dat de UEFA dat niet kan beslissen. Dat gaan de 55 aangesloten bonden van de UEFA zijn die dat gaan moeten beslissen. En laat ons eerlijk zijn, die willen gewoon deelnemen aan het WK. Die bonden willen deelnemen aan het WK. En de bevolking van de landen waar dat die bonden zijn gevestigd, ja, die willen ook gewoon dat hun nationale elftal deelneemt aan het WK. Dus ik vind dat een beetje zo dreigen met de atoombom. Hè? Dat is bijzonder effectief als je het echt zou kunnen doen. Maar eigenlijk weten we dat toch niet echt gebeurt. Mm-hmm. En dus is dat weinig geloofwaardig. Ik denk waarom dat UEFA dit doet. Ik denk dat dat puur voor de bühne is. UEFA wil zichzelf echt profileren als de hoeders van de echt goede voetbalsport. De niet gecommercialiseerde voetbalsport. En een beetje als verdedigers tegen die overcommercialisering van de sport. En dat heeft ermee te maken dat enkele jaren geleden een European Super League zou worden opgericht door een aantal leidende Europese clubs.
0: Ook buiten de UEFA om, toch?
1: Ja, precies. Hè. En dat is net het punt. Hè. Dus dat als een soort rivaal voor de UEFA zou gaan fungeren. Voetbalfans hebben zich daar tegengekeerd, massaal. Want ze vonden dat te grote commercialisering. En UEFA heeft begrepen van, hey, hier zit iets te winnen voor ons. Hè. Wij moeten ons in de toekomst gaan profileren als ja, die hoeders van de echte, de ware voetbalsport tegen de overcommercialisering. En ik denk dat je dit, die sterke statements, die ze nooit kunnen waarmaken, dat je die in dat licht moet zien.
0: Ja, en je zegt dus, het is een atoombom, dat doe je nooit. En Edwin Schoon, als je dreigt met een boycott, dan moet je natuurlijk ook waard willen. Dan moet je het ook waar willen maken.
2: Ja.
0: Is dat het waard? Nou, is het zo erg, die commercialisatie, dat je er zelfs geen WK meer om moet willen spelen?
2: Nee, ik denk dat je het. Want ik vind het een hele goede bijdrage van professor Gerards. Omdat die Super League, die toen is opgestart, daar waren heel veel fans inderdaad tegen. Mm-hmm. Maar er gebeurde nog iets anders. Wat ik toen wel saillant vond. En dat is dat opeens het besef kwam bij de nationale competities, dat die wel eens kapot zouden kunnen gaan. Want als je de belangrijkste clubs, 4 of 5 uit Engeland weghaalt en de belangrijkste uit Spanje weghaalt, wat blijft er dan van de nationale competities over? Dat was de grootste dreiging. En wat Infantino nu doet, dat werd heel mooi verwoord door de voorzitter van de Spaanse competitie in La Gazzetta 2 weken geleden. Hij maakt van het WK voetbal het allerbelangrijkste evenement in het voetbal. Mm-hmm. Terwijl het elke 4 jaar 30 dagen is. En al die andere 4 jaar en 11 maanden...
0: is er niks.
2: 3 jaar, 4 jaar... Nee, wordt er gewoon competitie gespeeld. Ja. Zijn de nationale competities het allerbelangrijkste in het voetbal, in elk land. En daar moet, vinden veel mensen uit de nationale competities en van clubs, FIFA vanaf blijven. Dus prima een heel mooi WK, prima die uitbreiding. Maar het is nu genoeg. En als u even zegt, het is nu genoeg, dan is niet ineens het WK weg. Nee, dan blijft het zoals het nu is. Ja. Het wordt alleen niet groter en commerciëler. Dus er mag best een keer een streep getrokken worden.
0: Arnoud Gerard, is het ook niet een klein beetje hypocriet van de UEFA? Want bedoel, zij organiseren ook de Champions League. Daar gaan ook miljoenen in om. Bedoel, dat is toch ook een hartstikke commercieel toernooi?
1: Absoluut, maar ze slagen erin om dan toch een ander imago te verkopen. En zeker tegen die zeer commerciële voorstellen. In feite gaat dit om een soort van Amerikanisering van de voetbalsport. En de voetbalfan, ja, die is meer romantisch ingesteld. Wil die voetbalsport niet al te zeer of niet al te duidelijk zien overcommercialiseren. Ook al is dat vandaag de dag ook echt gewoon het geval. Dus ik vind het ook ergens wel logisch dat men binnen de FIFA denkt aan verdere stappen voor het verder vermarkten van hun commerciële rechten. Alleen is het wel zo dat je dat ook dan wel transparant moet doen. Hier lijkt het heel erg dat dit allemaal bedisseld is achter de schermen. Dat een select clubje hierbij betrokken is. Het is ook helemaal niet duidelijk, waar UEFA ook op heeft gewezen overigens, hoe die governance van die nieuwe entiteit er dan zou uitzien. Dus ik denk, ja, commercialisering, dat kan je niet tegenhouden. Maar zorg er wel voor dat je het op een ordentelijke manier doet, op een transparante manier, dat je verantwoording aflegt en dat je een consensus zoekt. En dat is wat hier compleet ontbreekt.
0: Wat is dan het horrorscenario van een nog verder gecommercialiseerd WK?
2: Nou ja, we hebben net zo'n WK gehad. En je zag eigenlijk wat er dan gebeurt. Dat zag je al gebeuren. Dus een scheidsrechter wordt naar huis gestuurd, terwijl het de beste van Afrika is. De spits van Irak zit 9 uur op het vliegveld, omdat hij niet herkend wordt, wordt onderzocht. Dus
0: maar had dat met de commerciële kant van het WK te maken, of had het ermee te maken dat het in Amerika was, waar ze strenge regels hebben en ook nog wel eens veranderende regels?
2: Ja, ook. Maar het heeft ook te maken met dat je in zee gaat met een regime dat hele andere prioriteiten heeft dan de sport. Mm-hmm. Maar oké, je vraag is terecht. Dan heb je het over de commercial breaks, hè, die ze hydration breaks noemden. Maar ja, dat ging heel duidelijk om geld verdienen. Dan had je het over de halftime show. Heel veel manieren, zeg maar, om confrontaties met fans uit de weg te gaan, puur om een mooi plaatje te kunnen laten zien. En ik vind dat, zeg maar, als je de Instagram-post van Infantino van 3 dagen geleden bekijkt, daar zit eigenlijk in 1 bericht hoe hij er naar kijkt. Hij zegt, dit was een toernooi met geen enkel incident, met love en happiness. En alle mensen die kritiek hadden, dat zijn verspreiders van haat. Ja, ik vind dat gewoon een ronduit gevaarlijk bericht. En ik weet dat er gewoon binnen UEFA, de contacten die ik met de mensen heb, heel veel mensen zijn, die hebben er genoeg van. Ja. Hoe dit wordt gedaan. Hij werd als een hervormer binnengehaald. 10 jaar geleden.
0: Dat
2: en
0: hij
2: heeft er een puinhoop van gemaakt.
0: Hij heeft wel hervormd, maar misschien de verkeerde kant op.
2: Hij heeft heel veel teruggedraaid wat hij eerst heeft beloofd.
0: Ja.
2: En de KNVB zet daar een hartje onder, hè, onder dat bericht.
0: Ja.
2: Vind ik zorgelijk.
0: Als het is, de directeur gaat het dan over, hè, Marianne van Leeuwen. Al zegt de KNVB vandaag wel dat ze met zorg van deze plannen kennis hebben genomen.
2: Zeker.
0: Arnoud Gerard, het is die vercommercialisering van het toernooi, met straks ook aandeelhouders die natuurlijk gewoon weer winst willen maken. En dan is de vraag, hoeveel blijft er over van die voetbalsport? Nou lijkt het ook dat de familie van Trump al een soort voorkeursrecht krijgt op die aandelen. Kan dat zomaar?
1: Ja, Infantino kan dat, omdat hij opereert met een zeer hoge vrijheidsgraad. Uh-huh. dus, formeel gezien kan hij dat. Hè? Natuurlijk, hij moet straks wel de goedkeuring van alle FIFA-leden krijgen. Dan is nog maar de vraag of hij dat gaat krijgen. Maar inderdaad, het feit dat dit allemaal bedisseld is achter de schermen, zonder weinig transparantie, dat toont aan dat er iets grondig mis is in die organisatie. Dat is 1 persoon die de agenda bepaalt en eigenlijk heel weinig tegenspraak krijgt. Ik vraag me af, hoe erg vinden die nationale bonden dat allemaal? Want ik hoor ze zo weinig. Hè?
0: Ja.
1: De Belgische Voetbalbond, naar aanleiding van het terugdraaien van de schorsing van die Amerikaanse speler. En ja, ik heb de Belgische Voetbalbond helemaal niet gehoord. Hè. De voorzitter van de Belgische Voetbalbond zat gewoon naast Infantino op de tribune de volgende wedstrijd. Dus ja, het is een organisatie waar het geen cultuur is van tegenspraak. Waar er geen cultuur is van een open debat. Ja, en dan krijg je dit soort van toestanden waarin dat de voorzitter kan doen wat dat hij zelf wil.
0: Ja, Edwin Schoon?
2: Ja, nee, dat is precies wat er gebeurt. Je hoort uit Noorwegen, vind ik, een heel fris geluid van Lisa Klavenes.
0: Want die zijn wel kritisch. Goed, dank voor dit gesprek. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon en Arnoud Gerard. Hij is FIFA-deskundige en universitair docent. En vanaf volgende week dan maken we in Dit is de Dag een serie met de titel Hier gaat het te weinig over. En daarin willen we onderwerpen die wel belangrijk zijn, maar eigenlijk te weinig aandacht krijgen hier op NPO Radio 1 bespreken. Het is dus waarschijnlijk niet de FIFA aan het WK, want daar hebben we het wel heel vaak over gehad. Maar misschien weet u wel zo'n onderwerp waarvan u denkt, dit is heel belangrijk, maar ik hoor er nou nooit wat over. Nou, heel aardig als u zo'n onderwerp met mijn collega's en met mij wilt delen. Dat kan via dit.eo.nl/tip. Dus dat is dit.eo.nl/tip.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30, Sidney Dijkers heeft het NOS-journaal.
12: In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een opslagtanker aangevallen. Het gaat om een tanker die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand, die vervolgens oversloeg op een schip. Inmiddels is de situatie daar weer onder controle en de bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Het meisje uit Blerik in Limburg, dat in april werd doodgestoken, werd op haar eigen bed gevonden door de politie, bleek in de rechtszaal vandaag. Het meisje van 14 was daar vastgebonden met tape. Haar moeder wordt verdacht van de moord. Volgens OM heeft ze psychische problemen. Bij een natuurbrand op Kreta zijn twee jonge brandweermannen omgekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. En wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte daarmee zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France namelijk omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training.
0: Dennis, waar staan er nog files?
13: Nou, het rijdt nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Dat laatste komt door werkzaamheden.
14: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
15: AI, vloek of zegen?
0: Ja, want de AI-revolutie die is in volle gang. En wie dat ook gemerkt heeft, is paus Leo XIV. Hij schreef een belangrijke pauselijke brief, een encycliek over hoe kunstmatige intelligentie alle facetten van ons leven kan raken.
16: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence.
0: En dus vragen wij ons deze week samen met de paus af: is AI een vloek of een zegen? En vandaag bespreken we wat kunstmatige intelligentie betekent voor het onderwijs. Kunnen we scholieren gerust met AI laten experimenteren, of ontnemen we ze dan het vermogen om zelf te leren denken?
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
17: We zijn bezig met AI om te trainen.
18: Ja, nee, dat wordt heel vaak gebruikt. Ik gebruik het zelf ook. Alleen, het hangt er een beetje vanaf hoe je het gebruikt.
19: Dan kun je
18: het
19: makkelijker en handiger. Alleen ja, ik vind natuurlijk, moet ook kritisch naar gekeken worden.
20: Als het heel moeilijk of heel veel werk is, dan gebruik ik gewoon ChatGPT.
21: Soms dingen opzoeken voor een werkstuk, omdat ik dan niet zoveel zin heb om het te maken.
22: Gewoon voor alles. Ik ben best wel lui in het opzicht van school.
0: Ja, iedereen weet natuurlijk dat leerlingen volop AI gebruiken voor hun schoolwerk. Maar wat moet het onderwijs met kunstmatige intelligentie? Ga ik vragen aan Martin Bakker. Hij is aardrijkskundedocent op een HAVO-VWO-school in Den Haag. Aan Remco Pijpers, strategisch adviseur ethiek bij Kennisnet. En ook aan Geerten Schoonderbeek. Hij is scholier en bestuurslid bij de scholierenorganisatie LAX. Goed dat jullie er zijn allemaal. Welkom. Martin Bakker. De paus praat natuurlijk ook een beetje mee via zijn belangrijke pauselijke brief over AI. Hij zegt: onderwijs is een lange reis die geduld vraagt en tijd nodig heeft. Elke technologie vormt hen die het gebruiken. Geldt dat ook voor uw leerlingen?
23: Ja, nou, het heeft ons wel overvallen hoor, AI. Ja? Het was er opeens en leerlingen gebruikten het eerder dan docenten. En nu zijn we aan het proberen om dat onder controle te krijgen, denk ik.
0: Ja, het duurt nu dan zo'n 4 jaar, denk ik, sinds die eerste chatbots uw werk veranderden.
23: Ja.
0: Hoe is uw werk veranderd?
23: Nou, nog niet heel erg. Maar ik vind dat er wel tijd is dat we daar maatregelen gaan nemen. Dus dat we docenten gaan scholen erin en het met leerlingen er veel meer over gaan hebben.
0: Ja, gebruikt u het zelf veel?
23: Ja, ik ben zelf wel een early adapter. Ja.
0: Ja, op welke manier?
23: Nou, ik laat in feite plannen voor mij schrijven. Ik besteed bepaalde dingen uit. Ik heb ook geëxperimenteerd met een nakijkprogramma.
0: Oh.
23: Van handgeschreven teksten.
0: Zelf gemaakt?
23: Nee hoor, dat heb ik. Dat is een bedrijfje wat dat levert.
0: Maar en wat doet dat programmaatje dan voor u?
23: Nou, dat kan handgeschreven teksten digitaliseren, zodat ik toetsen nog handgeschreven kan laten maken.
0: Ja.
23: Dat vind ik een hele belangrijke. En daarna helpt hij me dan met het nakijken. Hij geeft bepaalde suggesties. En ik moet zelf beslissen of ik het daarmee eens ben of niet.
0: Okay, maar kijkt u het dan nog wel zelf na? Of
23: ja, ik kijk het wel zelf na.
0: Komt er eigenlijk een soort cijfer uit?
23: Er komt wel een voorstel voor een cijfer uit. Meestal lager dan ik zelf wil geven.
0: Oh.
23: Ja. En ik heb het ook aan de klas teruggegeven van, nou, doen jullie mee? We doen een experiment. Ja. Ik laat het nakijken door AI. Als jullie nou gaan kijken of je het ermee eens bent of niet.
0: Geerten, hoe zou jij dat vinden als jij zit te zwoegen op een toets en jouw docent die stopt de antwoorden gewoon in AI?
1: Ja, apart. Ja, ik zou dat zeker apart vinden. Ja, ik snap dat het kan helpen, maar ik denk ook echt dat het een groot risico is. Nou ja, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, soms heb ik bijvoorbeeld 3 toetsen en een werkstuk wat ik moet maken. En dan denk ik van, nou, weet je, dat werkstuk, dat laat ik wel even snel door AI doen.
0: Ja.
1: En ik denk, als een docent daar ook de optie toe heeft, ja, dat vind ik best wel gevaarlijk.
0: En wat is er dan gevaarlijk aan, wat jou betreft?
1: Nou ja, dat het toch een docent te veel op AI kan gaan vertrouwen. Ja, en dan toch zelf denkt van, nou, ik laat AI het wel doen. Ja,
0: zijn er ook leerlingen die zeggen tegen u, goh, meneer Bakker, waarom doet u dit eigenlijk?
23: Ja, die zijn er wel geweest. Ja? Ik was wel een van de eerste die het deed. Maar ik heb het altijd met leerlingen samen gedaan. Ik heb gewoon gezegd, nou, ik ben eerlijk geweest daarover. Open, transparant. En dan werden ze dat tegen mij ook, want ze gebruikten het ook heel veel. En dat is eigenlijk het begin van een goed gesprek. Wat wel gevoerd moet worden, denk ik.
0: Is uw werk er makkelijker van geworden?
23: Nou, in eerste instantie niet, hoor. Nee, ik denk dat het voor mijn collega's geldt dat het nu heel ingewikkeld is geworden. Want zij moeten echt gaan nadenken, wat is nog valide?
0: Ja, maar waarom is het voor uw collega's wel ingewikkeld geworden en voor u niet?
23: Nou, ik had er veel zin in. Ik vond het leuk. Ja. En ik wilde ook het onderwijs wel veranderen. Ik wilde wat meer leren.
0: Ja, ook op welke manier?
23: Nou ja, het is niet toetsen maken en cijfertjes. En daar had ik eigenlijk al genoeg van. Dus Ik wilde wel samen onderzoek doen met leerlingen.
0: Oké, om dan samen verder te komen. Meneer Pijpers, het klinkt op zich luxe voor docenten. Die zijn veel tijd kwijt met nakijken. Die tijd kunnen ze ook niet aan hun leerlingen besteden. Is het dan goed om voor dat soort dingen AI te gebruiken op scholen?
2: Ja, dat is meteen een hele ingewikkelde vraag.
0: Ja. Maar u bent ethicus, dus u houdt dan denk ik van ingewikkelde vragen.
2: Het is heel begrijpelijk dat leraren de tools nemen die ze helpt om tijd te besparen. En ook de werkdruk te verlagen. Dus dat is een reëel probleem, dat weten we. En dan is de vraag, is AI de juiste tool? Of moeten we misschien minder toetsen? Belangrijk is dat je ook nadenkt over, ja, wat voor leraar ben ik? Hè? Want als we weten dat kinderen, leerlingen steeds meer met machines interacteren, soms ook een huiswerk laten maken door machine, wil je dan als docent ook een machine zijn? Mm-hmm. Dus de vraag is, wanneer word je als docent een machine? Wanneer ben je nog een docent voor die leerlingen? Dus het is heel belangrijk dat Geert hier ook zegt, apart dat mijn docent dat doet. Hè? Ja. Want als wij vaak vermanend worden toegesproken. De hamvraag is hier, wat is een leraar in deze tijd? Okay. Hè? Wat is de leraar voor leerlingen in deze tijd?
0: Ja. Ik denk dat er nog wel wat meer voorbeelden daarvan langs gaan. Er is natuurlijk ook een andere kant, want er moet een moment zijn, Martin Bakker, dat u dacht, de eerste keer van, wat is dit een goede tekst?
23: Ja.
0: Komt dit nou echt van Jasper uit Vierhaven? Of hoe kan dit?
23: Ja,
0: weet u dat moment nog?
23: Dat kwam heel snel, ja. Ja. Maar ik zelf was ook verbaasd over de kwaliteit van AI. Ik bedoel, ik geef dan al heel lang een vak. En als je mij had gevraagd 3 jaar geleden, waar ben je nou echt goed in? Dan had ik de inhoud gezegd. Ja. Maar dat wordt moeiteloos overspeeld in zo'n AI. Dus ik had het wel snel door. En die leerlingen, ja, die ben ik, omdat ik eerlijk ben, zijn ze ook eerlijk tegen mij.
0: Oké, dat scheelt. Geerten, dan moet jij ook even eerlijk zijn. Je gaat naar 6 Gymnasium. Gebruik je het wel eens?
1: Ja, zeker. Ja. Ik gebruik zelf AI. In de klas zie ik ook heel veel gebruik AI. Ook op verschillende manieren. Maar ik denk dat het ook voor leerlingen een hele snelle uitweg is. Ja. Ja, wat ik net ook al noemde, als ik aan mijn toetsen heb staan, ik moet nog een werkstuk afmaken. Soms is de prestatiedruk, en zeker tegenwoordig is de prestatiedruk zo hoog, dat AI een hele snelle en eigenlijk logische oplossing is.
0: En waar gebruik je het voor?
1: Om een voorbeeld te noemen, ik leg het bijvoorbeeld naast mijn eigen verslag, laat ik AI nog een paar verslagen maken. En dan kijk ik, waarin komt het overeen, waarin komt het niet overeen. Mm-hmm. En soms ook voor brononderzoek. Soms klopt er ook helemaal niks van. Mm-hmm. Maar soms kan ik er ook wel bronnen uithalen. Ja, en om gewoon stukken te laten schrijven, et cetera.
0: Ja, maar betekent dat je hebt wiskundehuiswerk of Nederlands huiswerk, gooi je gewoon die vragen in AI en vertrouw je op wat er uitkomt? Of gaat dat nog net te ver?
1: Nee, vooral met wiskunde en dat soort vakken niet echt. Maar vaak begrijpt het wel echt de opdracht en levert het dan ook precies wat je wil.
0: Ja.
1: Alleen is dan altijd de vraag van, ja, wat ik wil, wat je als leerling wil, is dat dan per se kloppend?
0: Ja. En kom je er altijd mee weg? Of zijn er docenten die het snel doorhebben?
1: Je moet zelf nog wel altijd even een beetje soms wat dingen herschrijven en dat soort dingen. Dat is wel, het is wel altijd belangrijk om er zelf ook nog even je eigen draai aan te geven. Het is gewoon.
0: Maar je komt ermee weg, ga je zeggen, of niet?
1: In enige zin kom je er inderdaad wel mee weg.
0: Ja, ja. En zijn er nog klasgenoten die heel principieel zijn en zeggen ik doe het niet? Of gebruikt iedereen het?
1: Nee, wat ik zo net ook al noemde met die prestatiedruk is dat ook gewoon lastig als leerling om te zeggen van hey, nee, ik doe het niet.
0: Ja. Remco Pijpers, u bent in eerste instantie wat sceptischer op het gebruik van AI in het onderwijs. Waar bent u bang voor?
2: Nou, ik ben altijd bezig met de vraag wat staat er op het spel? Mm-hmm. En wat zien we nog niet? We weten dat bij elke technologie er altijd iets wordt gegeven, maar dat er altijd ook iets verloren gaat. En in mijn rol hou ik er bezig met de vraag, wat is waardevol dat we niet willen verliezen? Mm-hmm. We hebben dat bij de smartphones gezien, hoe waardevol een smartphone is, hoeveel dat kan geven, maar dat het ook iets doet met de aandacht. We zien dat nu bij sociale media. Het is een vloek en een zegen. En we zullen zien dat AI ook het onderwijs gaat veranderen. In de zin dat leraren er gebruik van maken, leerlingen ook. Maar de vraag is even wat we dan kwijtraken. Enerzijds ligt dat voor de hand. Maar anderzijds zien we heel veel nog niet.
0: En waar bent u bang voor? Wat zijn mogelijkheden van dingen die we kwijt kunnen raken?
2: Nou, agency. Hè, dus dat is ook een duur woord of een Engels woord voor het vermogen om zelf besluiten te nemen, zelf te denken. Hannah Arendt, de grote denker, heeft denken ook wel beschreven als een gesprek met jezelf. En zeker bij jonge kinderen, die hebben dat ook nodig om dat te ontdekken. Dus als je leerlingen daar te snel mee laat kennismaken, dan missen ze dat vermogen om een soort binnenwereld te creëren waarin zaken ook nog onzeker kunnen zijn. Voor een deel.
0: Maar op welke manier is dat een risico? Stel Geerten die gebruikt voor zijn Nederlands verslag. Laat hij even AI zijn boekverslag schrijven in plaats van dat hij het zelf doet. Waar heeft dat invloed op zijn binnenwereld?
2: Nou, dat je geraakt wordt door een tekst. Hè? Als je gevraagd wordt om een boekverslag te maken, dan weet ik natuurlijk uit mijn eigen middelbare schooltijd dat heel veel boeken niet gelezen worden, ook niet door mij.
0: Nee.
2: Maar de boeken die ik las, die maakten echt een verpletterende indruk. En dat las je dus ook al van het verslag dat ik schreef. Ja. Dus het blijft nodig, ook voor docenten, om leerlingen aan te moedigen toch het juiste boek te lezen en te vertellen wat raakt je? Hè? En misschien dat je toch toelaat bepaalde zaken met AI te doen, maar dat je altijd leerlingen aanmoedigt tot zelfstandigheid. Hè? Zelfstandig zijn in de wereld. En wellicht dat samen kan met AI. Maar dat zijn we natuurlijk met z'n allen aan het ontdekken.
0: Ja. Martin Bakker, het zullen dus allemaal uitgangspunten zijn waar u als leraar het ook mee eens bent. Maar hoe waarborgt u dat als u tegen uw klas zegt, jongens, gebruik het maar, dat artificial intelligence?
23: Ja, dat is een experiment en dat is natuurlijk geen fijn gevoel. Je wil niet experimenteren met leerlingen, maar je wordt ertoe gedwongen. Het is er en je zult het moeten uitproberen. En net had Geerten een voorbeeld van hoe die een verslag maakte. Maar de vraag aan Geerten zou dan eigenlijk zijn, heb je helemaal niks geleerd of heb je daar eigenlijk best wel veel van geleerd? Hmm. Dat kan natuurlijk ook. En ik heb wat oudere leerlingen meestal. En ik heb de afgelopen jaren echt met het profielwerkstuk ook zitten werken. Want daar moet je een diepgaand onderzoek doen. En als het buiten mijn beeld gebeurt, ja, dan krijg ik natuurlijk een AI-onderzoek. Dat kan gewoon niet anders. Dus ik heb dat echt met die leerlingen samen uitgezocht van wat zou je nou meer kunnen doen met AI? En toch nieuwsgierig leren.
0: Maar hoe doe je dat? Want dat is op school is dat een probleem. Dat je als je profielwerkstuk gaat maken, dat je het door AI kan laten doen. Ik denk dat het zelfs op universiteiten nog een probleem is als daar studenten komen die papers moeten schrijven. Maar hoe maakt u dan uw profielwerkstuk AI-proof?
23: Nou, ik ben het veel meer samen met ze gaan doen. Dus ik ben meer tijd gaan besteden eraan. En dat is op sommige scholen al een probleem. Maar ik ben er gewoon veel meer samen met hun dat onderzoek gaan doen. Hmm. En dan
0: moet je een andere onderzoeksvraag stellen bijvoorbeeld?
23: Ja, je kwam een hele andere onderzoeksvraag uit. Ja, je moet echt.
0: Wat is de oude en wat is dan de nieuwe?
23: Nou, de oude is misschien literatuuronderzoek. Hmm. Als je goede prompts kan schrijven voor een deep research, dan heb je hem eigenlijk al. Maar je moet denk ik dingen zelf data gaan verzamelen. Je moet dingen gaan creëren. Je moet dingen gaan bedenken of organiseren. Dus dingen die. Ik sprak laatst een collega die zei, ja, we hebben bedrijven laten oprichten door leerlingen. Zelf een bedrijf oprichten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En daar mag je ook AI voor gebruiken. Maar dan ben je het nog steeds echt wel zelf aan het doen. Want anders dan, het bedrijf bestond namelijk niet voordat je het ging maken. Dus zelf iets maken is denk ik de toekomst. En dan is het ook niet zo gevoelig voor AI, denk ik.
0: Geerten, ben jij al begonnen aan je profielwerkstuk?
1: Ben ik al enigszins mee begonnen, zeker.
0: En heb jij een docent die het AI-proof maakt? Of kun je tot nu toe alles gewoon checken?
1: Nou ja, AI-proof, dat is natuurlijk wel een hele grote term. Maar ik denk om daar ook op aan te sluiten, het is wel, het werkt wel echt als je als docent ook meer op het proces gaat letten. Dat is ook bij toetsen zo, bij werkstukken zo. Nu wordt er heel veel op het cijfer gelet. Van hey, nu moet je het inleveren. En wat je inlevert, nou daar word je op becijferd. Daar krijg je een beoordeling op. En ik denk dat ja ook met de PWS het heel belangrijk is als juist ook op het proces ernaartoe. Een stukje reflectie van hey, hoe heb je AI gebruikt? Ja, dat soort onderwerpen, dat het onderwijs er echt naartoe moet.
0: Ja, heb je daar ook zin in dat je dan iedere keer wordt overhoord door je leraar?
1: Nou ja, dat hoeft niet per se door een leraar te zijn. Ik denk dat dat ook een stuk zelfreflectie kan zijn.
0: Jij komt heel zelfreflectief over, maar ik was echt niet zo toen ik 15 was.
1: Oh,
0: dat ik leef
1: nou,
0: gewoon niet.
1: Als een docentje daartoe zet en als dat verplicht is voor een opdracht, als ik het even op die manier zeg. En ja, een reflectie is ook bijvoorbeeld een onderdeel van de opdracht. Ja,
0: dan kan dat werken in jouw ogen. Remco Pijpers, zijn niet goede manieren om met AI aan de slag te gaan in de klas?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk wel dat we ook gewoon leerlingen moeten helpen zich te verhouden tot AI.
0: Omdat het er ook is, ook als je van school
2: maken er gebruik van, er wordt nog weinig les over gegeven. En er zijn wel afspraken over wat wel en niet mag. Maar we hebben leerlingen echt te helpen naar AI te onderzoeken. Hè. Ja. Ze kennen het al omdat ze er gebruik van maken. Maar het is heel goed om de AI op tafel te leggen. En binnenste buiten te keren voor zover dat mogelijk is. Dus dat houdt niet in, we gaan je leren prompten, zodat je er betere resultaten uit krijgt. Maar we gaan ook kijken naar wat zijn de bedrijven die dit maken. Zijn er ook andere bedrijven die eerlijkere AI maken? Wat betekent het voor duurzaamheid, voor het milieu? We weten dat er enorme impact is. En je kunt dan ook ruimte maken voor, nou, hoe zou het dan wel kunnen? Hè? Ik moet denken aan de recente onderzoek naar Google Search, hè, waar nu AI altijd boven staat. Dat gewoon heel schadelijk blijkt. Dat er enorm veel fouten tussen staan. Dat kinderen slecht worden geholpen als ze vragen hebben over mentale problemen. En het is niet weg te halen. Hè? Je kunt het gewoon niet uitschakelen. Nee. Met andere woorden, we hebben met leerlingen ook te praten over, hoe zou het wel kunnen? Hè? Wat is de AI waar de wereld echt wat naar heeft?
0: Ja, aan de andere kant, het is een keuze, het is er sowieso. Maar scholen kiezen wel om bijvoorbeeld een AI-model hun eigen schoolgebouw in te halen op de computers die ze gebruiken. En nu zei je over het binnenhalen van sommige, in ieder geval Amerikaanse AI-modellen, dat daarmee het paard van Troje wordt binnengehaald bij scholen. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, dat leidt tot afhankelijkheid. We hebben het publieke debat. Gaat een en al over digitale autonomie. En tegelijkertijd halen scholen Copilot binnen.
0: Van Microsoft.
2: Waardoor ze nog makkelijker of afhankelijker worden van Microsoft. En ik snap, ja, scholen hebben het gevoel niet anders te kunnen. En misschien is dat ook wel zo. Want Martin merkt terecht op, je moet als docent toch ook een beetje experimenteren met AI om te weten wat het is en leerlingen te kunnen helpen. Maar we vergroten zo onze afhankelijkheid. Voor basisscholen geldt dat voor Google.
0: Ja. Ja, maar in Noorwegen zeggen ze bijvoorbeeld tegen basisschoolkinderen, dat is misschien iets anders op de middelbare school, we doen het helemaal niet. Je groeit bij onze basisschool, groei je AI-vrij op. Zou u daarvoor zijn?
2: Ja.
0: Ja, waarom?
2: Omdat kinderen nog moeten leren schrijven. Ik bedoel, als je denkt aan hoe je zelf schrijven hebt geleerd, dat was magisch, weet je wel. En als kinderen 8 zijn, 12 zijn, dan hebben ze nog echt niet alle kennis om output te kunnen beoordelen van AI. Dus laten we vooral niet doen dat het normaal is dat je daar gebruik van maakt.
0: Martin Bakker, bent u daar bang voor dat leerlingen essentiële vaardigheden gaan missen omdat ze nu met AI groot worden gebracht?
23: Nou, op de basisschool zou ik zeker voorzichtig zijn. Het is wel zo dat een totaal verbod is dan een beetje jammer, want je kan goed ingeperkte tools maken, bijvoorbeeld om een tweetalige leerling te helpen om sneller Nederlands te kunnen. Het zou jammer zijn als je dat niet gebruikt. Maar dat is heel wat anders dan dat je vrij op een AI zit.
0: Ja.
23: Kijk, we zullen. Ik wil heel graag naar een Europese variant en naar een veilige Nederlandse AI. Maar dan dat gaat eigenlijk waarschijnlijk heel makkelijk op het moment dat iedereen er wel goed mee om kan gaan. Kijk, als je nu gaat wachten op die Nederlandse AI, dan loop je denk ik heel erg achter. Dus je zult wel moeten. Je zult mee moeten met die dingen. Kijk, mijn eigen school die gaat nu mentorlessen verzorgen. Elke mentor gaat dus met zijn leerlingen praten over AI. En alle aspecten die Remco noemt, die worden daarin meegenomen. En dat is hartstikke goed, denk ik. Ook voor de mentor zelf, want die wordt dan ook eigenlijk meegenomen.
2: En heel erg nodig. Ik kreeg vanochtend nog een appje van iemand, bij wie de vriend een zoon zozeer in Gemini opging van Google, dat hij pas geloven dat hij een bepaald ziektebeeld heeft. Mm. Dus dit zijn geen sprookjes. Dit komt echt wel voor. Misschien niet op grote schaal. Mm-hmm. Maar er zijn leerlingen, eigenlijk jongeren die daar last van krijgen. En die hebben natuurlijk te helpen.
23: Ja. Maar onze mentoren moeten dus wel het gevoel hebben dat ze in staat zijn dat te doen. Dus daarvoor moeten ze zelf een zekere vaardigheid hebben. En daar zijn we vorig jaar al mee begonnen. Dus zo bouw je het wel op dat je een goede counterpart kunt zijn van de leerlingen.
0: Maar er zijn, u bent een believer denk ik in AI. Dat is geen scheldwoord toch?
23: Nee.
0: Mag ik het zo zeggen?
23: Nou, ik ben ook wel kritisch.
0: Oké, maar in de basis denkt u, we moeten het omarmen. Waar bent u wel kritisch? Waarvan zegt u, daar moeten we het echt de klas uithalen?
23: Ja, nee, ik vind wel dat je ermee moet leren werken. Dus het kritische komt pas op het moment dat je het goed kan gebruiken, denk ik.
0: Ik had ook een situatie, want ik denk dat jullie het erover eens zijn dat je leerlingen moet omleren gaan met AI, omdat het er sowieso is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als je te veel gebruikt, dat je dan bijvoorbeeld je leesvaardigheid mist, of je cognitief vermogen, of je vermogen tot kritisch denken. Dus zijn er dan taken binnen het onderwijs, zoals u zegt, geen AI?
23: Nee, zeker. Kijk, wij toetsen gelukkig nog allemaal met pen en papier. En dat moet absoluut zo blijven. Want dan weet ook een leerling dat als hij AI gebruikt om te leren, dat hij het moet doen op een manier dat hij het ook echt leert. En dat hij het ook zelf kan opschrijven. Dus nee, ik denk een normale les, daar mag best 3/4 geen AI in zitten. Maar het is zonde om het niet te leren gebruiken, want het is wel de toekomst. Misschien moeten we daar even voor naar onze aanwezige lakse vertegenwoordiger. Want die kunnen veel beter nog aan de toekomst denken, denk ik, dan een al wat oudere leraar.
1: Ja, dank u zeker. Ja, ook vanuit het LAX. We hebben ook een position paper geschreven over AI en nou ook de gevaren daarvan. Maar ja, centraal staat dat het echt heel belangrijk is dat leerlingen digitaal geletterd worden. Nou, wat houdt het dan precies in? Dat ze echt leren wat is AI, hoe werkt het? Maar ook om bewust te zijn van wanneer kan ik het wel handig inzetten, wanneer kan ik het niet handig inzetten. En daarnaast moeten we ook echt oppassen voor de gevaren. Ja, als ik een gevaar kan noemen, bijvoorbeeld kansenongelijkheid. Als je één leerling hebt die ChatGPT Pro Plus heeft en een andere die een krakkig, mikkig laptopje heeft. Ja, dat het echt belangrijk is om daar ook vanuit school op te focussen.
0: Ziet u dat risico, Martin Bakker?
23: Ja, zeker. En dat is dus waarom je dus op een school best nu Copilot op een verantwoorde manier kan openzetten. Docenten trainen, hopen dat het binnenkort vervangen kan worden door een goede Europese variant. Maar dan heb je wel een gelijk speelveld gecreëerd. En anders dan krijg je al meteen ongelijkheid.
0: Remco Pijpers, mijn indruk is ook dat in ieder geval iedere school, maar misschien ook wel op heel veel plekken, iedere docent zelf maar een beetje aan het kijken is, wat doe ik met AI of wat niet. En dat dat best een soort individuele zoektocht is, voor docenten, maar zeker voor scholen. Zou het helpen als daar landelijk meer richting aan gegeven wordt?
2: Zeker, hoewel die richting er wel degelijk een beetje is.
0: Wat is de richting?
2: Nou, dat je hebt de VO-raad, dat is de vertegenwoordiger van alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Die hebben wel degelijk ook een paper geschreven waarin ze scholen adviseren over de weg die ze hebben af te leggen. Maar goed, dat komt niet altijd goed door. Bovendien, elke school beslist daar zelf over. En ik denk dat heel veel schoolleiders het nog lastig vinden. Die kijken naar een ICT-deskundige. En intussen zijn inderdaad docenten soms zelfstandig bezig met allerlei tools. Dat noemen we ook wel schaduw-ICT. Schoolleiders besturen vinden het heel erg moeilijk om zich daartoe te verhouden. Want moet je daar een paal en perk aan stellen? Of moet je dat toejuichen, een beetje autonomie? Bij Martin Wakker hier is het goed gegaan. Ja. Die heeft alle ruimte gekregen om te experimenteren.
0: Veel docenten zijn ook wel gesteld op hun autonomie, toch, in het onderwijs?
2: Absoluut. Ja. Nee, je moet docenten niet vertellen wat ze wel en niet mogen doen. ook docenten hebben kaders nodig. En ik denk dat wat enorm gaat helpen is dat we meer in de publieke sfeer zaken zo organiseren dat scholen op een veilige manier die tools kunnen gebruiken. Dat houdt onder meer in dat je misschien een eigen publieke AI-voorziening moet gaan maken. Er wordt ook al aan gewerkt door SURF, voor ICT, of de publieke ICT-club voor het hoger onderwijs, en ook Kennisnet, de ICT-partner voor het funderend onderwijs.
0: Funderend is basis- en voortgezet onderwijs
2: precies,
0: samen.
2: Precies, ja. Nee, je moet, ik bedoel, tegelijkertijd, je hebt, er is een enorme race dat bedrijven gewoon de technologie droppen. Daarom noemen we het ook een arrival technology, zoals MIT het zegt. En tegelijkertijd heeft beleid maken gewoon tijd nodig. Dus het is een enorme strijd. En gelukkig zie ik heel veel docenten wel degelijk hele goede dingen doen. En schoolleiders ook.
0: Nou, en gaat het snel genoeg of is het ook raar dat we nog met onze handen in het haar zitten 4 jaar na de introductie van ChatGPT?
23: Ik ben bang dat het niet snel genoeg gaat.
0: Je zit een beetje te knikken.
23: Kijk, mijn eigen school gaat goed, maar ik heb ook wel veel contacten via de vakbonden. En dan merk ik toch dat er te weinig nog überhaupt het gesprek gevoerd wordt. Het moet gewoon beginnen bij een gesprek tussen het bestuur, de directie en de docenten.
0: Maar hoe kan dat? Want ik reken er maar op dat het bij Geert en jouw klasgenoten er al 4 jaar over gaat. Ja. Dus hoe kan het dan dat het gesprek op scholen nog gestart moet worden?
23: Ja, dat heb ik geen antwoord op. Maar ik vind het wel de vraag die we hier moeten stellen. Ja. Remco, waarom gebeurt het nog steeds niet?
2: Nou, ik denk dat het wel gebeurt.
0: Oh.
2: Maar misschien nog niet op grote schaal.
0: Hmm.
2: Ik zie ook echt wel leerlingen het gesprek aanhangig maken. Ik voer regelmatig gesprekken met leerlingen. Soms ook te horen om wat er leeft. En dan zijn er echt leerlingen die er helemaal niks van moeten hebben. En heel duidelijk ook weten uit te leggen waarom. Het is nog steeds een zoektocht. Ja. Maar ik vind dat scholen best een goede stap aan het zetten zijn.
0: Hattie die stuurt nog wat naar de NPO Luister-app. Luisteraar, zij schrijft... De mensheid werkt aan zijn eigen verdomming en daarmee aan zijn eigen ondergang. Het is al ingezet in de 80er jaren... toen men op school de rekenmachine introduceerde. Nou, niet echt de vraag, maar mijn vraag is wel... is het daarmee vergelijkbaar? Moet je dit zien als de introductie van eerst de rekenmachine... en toen de computer in de klas? Of gaat dit verder?
2: Nee.
23: Het gaat verder.
2: Ik vind het echt niet vergelijkbaar.
0: Okay.
2: Nee.
0: Veel verder.
23: Ja,
2: dat een chatbot je van alles doet doen, hè, zoals je ook kunt zeggen. Dus er zit toch in dat systeem van een Google of een Microsoft... zit er heel veel meer dan wat een rekenmachine vermag.
23: Kijk, als je het vreest zoals deze luisteraar, dan moet je dit nog meer vrezen. En ik denk dat de enige oplossing het is het... beteugelen en met elkaar daar een goede aanpak voor bedenken. Dus je mag van de school verwachten dat hij dat gewoon goed gaat regelen.
0: En Geerten, jullie zijn bij de LAX als scholieren ook bang voor Amerikaanse tech, toch?
1: Nou ja, we moeten daar zeker bewust van zijn dat eigenlijk elk AI-chatbot die we gebruiken... dat die inderdaad in Amerika wordt gerund, dat dit in Amerika wordt ontwikkeld. En dat ook onze data die we daarheen zenden voor die AI-chatbot... dat die onder de Amerikaanse regelgeving valt.
0: Van jou en je medescholieren dus ook.
1: Ja, en van docenten en van iedereen die het gebruikt.
0: Ja.
1: En dat wij die regelgeving zelf niet in de hand hebben.
0: Ja, en dus is er nog genoeg over te praten. Fijn dat jullie dat hier alvast wilden doen. Martin Bakker is aanleidingskundedocent Renko Pijkers van Kennisnet... en dus scholier Geerten Schoonbeek. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast.
7: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
24: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dit zeg ik je heel eerlijk.
7: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
25: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
7: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
25: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
26: Met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: bak nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Natasha Gibbs.
4: Een financiële meevaller voor Philips. Het bedrijf krijgt namelijk van de Verenigde Staten 186 miljoen euro terug. Want wat bleek, Trumps invoerheffingen zijn hartstikke illegaal. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo in de Rode Draad. Eerst het journaal van 7 uur met Sydney Dijkers.
5: De verdachte van het ongeluk bij het Zeeuwse Terholen, waarbij 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven kwamen, reed op dezelfde dag al 3 keer te hard. Dat staat in de uitspraak van de raadkamer over het verlengen van het voorarrest van die 20-jarige verdachte. En hij zou vaker te hard hebben gereden, vertelt de persrechter.
6: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
5: Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Het meisje uit Blerik in Limburg dat in april werd doodgestoken, werd op haar eigen bed gevonden door de politie. Het kind van 14 was daar vastgebonden met tape. Werd duidelijk op de eerste openbare zitting vandaag. De moeder van het meisje is verdachte en wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens OM heeft ze psychische problemen. Ze zou niet begrijpen dat haar dochter dood is. Ook al bekende de vrouw zelf toen ze werd opgepakt dat ze zelf haar kind had doodgestoken. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Het beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand die vervolgens ook oversloeg op een schip. Inmiddels is de situatie weer onder controle. De bemanning zou ook in veiligheid zijn gebracht. Wie erachter de aanval zit is nog niet bekend. Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit om weer Russische atleten toe te laten op de Olympische Spelen. Sinds 2023 zijn de Russen geschorst, naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Eerder deze maand besloot het Internationaal Olympisch Comité om Russische atleten weer toe te laten. En de Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus daardoor zichtbaar beter, ziet ook economieredacteur Ruben Eg.
7: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
5: NS boekte het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen ook zonnig, maar later ook wel wat meer wolken. Het wordt dan ook iets koeler dan vandaag.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van woensdag 29 juli. Vandaag in de Rode Draad bespreken we de Amerikaanse importheffingen. De 186 miljoen euro die Philips dus terugkrijgt. En wat de gevolgen zijn. We duiken ook in de boekenkast van boekfluencer, zoals dat heet, Noah de Campos Neto. En na 8 uur heb ik het over kansongelijkheid door armoede onder vrouwen in het onderwijs. We duiken in het graf van Odysseus. Dat zou niet op Ithaca liggen, maar ergens anders. En tot slot spreek ik met de oud-Kamerleden Renske Leijten en Pieter Omtzigt over nog een verontrustende ontdekking in het toeslagenschandaal. Maar eerst maken we plaats voor het nieuws van de dag in het rondje langs de velden. Want ze zeggen wel eens, als je het warm hebt, moet je je hoofd koel houden. Nou, in Japan nemen ze dat wel heel letterlijk. Een bedrijf daar heeft een mensenkoelkast ontwikkeld, zodat je ook tijdens een hittegolf lekker kunt afkoelen. CNN-correspondent Hanako Montgomery mocht het uitproberen.
1: Oh, it is chilly. Please leave me here during the summer months.
2: Japan's weather agency has actually created a new term for days like today that hit above 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. Kokushobi, or cruelly hot days.
0: Cruelly hot days, oftewel wreed warme dagen. Deze mensenkoelkast is dus precies voor deze dagen, om zoveel mogelijk doden door hitteberoerte te voorkomen. Rapper Eminem neemt afscheid van 20 jaar aan sneakers. Meer dan 100 paar gaan onder de hamer. En niet omdat ze een kast uitpuilt, maar voor een goed doel.

Ja, de Real Slim Shady die staat dus op. Hij heet eigenlijk natuurlijk Marshall Mathers. En de opbrengst gaat naar de Marshall Mathers Foundation, die kwetsbare jongeren in zijn thuisstad Detroit ondersteunt. Meer muziek, want vandaag kregen de muzikanten van Kapotte Kachels te horen of hun lied Dikke Pens weer op Spotify mag staan.

0: Ja, misschien hoorde je het al. Daar ging het natuurlijk om. De carnavalskraker Dikke Pens bleek net iets te veel op ABBA's Take a Chance on Me te lijken. Nou, de makers noemden het een parodie. Universal noemde het auteurrechtsschending. En de rechter gaf Universal gelijk. Dikke Pens mag voorlopig niet terug op Spotify. Blijkbaar kan één buikje behoorlijk wat stof doen opwaaien. Ja, wat je wel online kunt vinden zijn nepadvertenties voor huurwoningen. Opgelicht.nl laat zien hoe de oplichters te werk gaan.
1: Luister, I love de woningnood. Mensen zijn zo wanhopig voor een huis. Ik plaatste een ad met foto's van een willekeurig huis. En hoppa, de halve Randstad, we komen bezichtigen.
2: Nu ga ik ook alle andere 120 woningzoekers mailen dat ze het zijn geworden. Ze moeten alleen even 3 maanden huur plus de borg overmaken via de link. Thank you.
0: Juist, dan maak je geld over, verhuis je naar je nieuwe huis, kom je vervolgens voor een dichte deur te staan. Zie je dus een aanbieding die te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat wellicht ook zo. Presentator Edson de Graça mist een tand na een ingreep. Hij weet ook wel dat mensen erover zullen praten, dus hij koos ervoor om er open over te zijn.
3: Ik heb vandaag dus een ingreep laten doen aan mijn tanden. Als je met me bent, dan lach je niet. Als je niet met me bent, dan lach je me uit. Dus wees gewoon eerlijk in de comments. Ben je met me of ben je niet met me? Ben je real of ben je niet real?
0: Ik versta er geen reet van, maar Edson kan er in ieder geval om lachen.

0: in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Let's put religion number two. Love, I don't know. We got to put that number three, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us.
1: Ja, die tarieven die blijken nu als een boemerang terug te komen. Want Philips krijgt in de Verenigde Staten 186 miljoen euro terug, omdat de heffingen illegaal blijken te zijn. Wat zegt dit over het economische wapen dat Amerika weer great zou moeten maken? Ik ga het erover hebben met hoofdeconomisch onderzoek Nederland bij ABN AMRO, Jan-Paul van der Kerken. Goedenavond, Jan-Paul.
2: Goedenavond.
1: En hier bij mij aan tafel jurist en Amerika-deskundige gespecialiseerd in het constitutioneel recht, Kenneth Manusama. Welkom.
3: Dank je.
1: Kenneth, laten we eerst maar beginnen met die uitspraak. Want die terrorists dus, die zijn dus nu illegaal verklaard. Hoe zit dat? Of ga ik nu te kort door de bocht?
3: Nou, iets te kort door de bocht, want de president is nog steeds op zoek naar wegen om die importheffingen op te leggen. Er is een bepaald soort importheffingen zijn illegaal verklaard door het Hoge Rechtshof eerder dit jaar. Dat was ook op gebaseerd op een noodwet, waardoor de president hele brede bevoegdheden zou hebben om die tarieven op te leggen. Nou, of zei van dat gaat niet door. En sindsdien is eigenlijk de regering bezig om allerlei andere wettelijke basis te vinden om importheffingen alsnog op te leggen aan Jan en Alleman in de wereld. Alleen, elk van die wettelijke bepalingen heeft weer zo zijn eigen voorwaarden, eigen redenen waaraan voldaan moet worden.
1: Aha.
3: En telkens is ook deze regering teruggefloten door de rechter. Dus het is een favoriete woord, maar het heeft niet meer de kracht als het ware, zoals als het eerder had. Want iedereen weet, in de wereld weet, we moeten eerst nog maar zien of deze importheffingen wel stand houden.
1: Ja, en dan het nieuws is dat Philips 186 miljoen euro terugkrijgt.
3: Dat stamt dus toch van uit die uitspraak van het Hoge Rechtshof. Ja. Dat die noodwet niet van toepassing is. En toen heeft de regering zelf op last van het Hoge Rechtshof ook gezegd van oké, we gaan een procedure tuigen waardoor mensen, bedrijven in Amerika inderdaad hun geld terug kunnen krijgen.
1: Ja, grote klap voor Trumps regering, of niet?
3: Ja, aan de ene kant wel een grote klap, want het was het belangrijkste instrument op dat moment. Aan de ene kant, tegelijkertijd is de hele economie rondom die importheffingen is een beetje van de voorpagina's verdwenen. En mensen zien niet meer dit als een groot instrument wat de regering kan gebruiken inderdaad om de Amerikaanse economie weer op peil te brengen.
1: Nee.
3: Integendeel, want de economie is alleen maar slechter van geworden door rijzende prijzen enzovoorts. En die prijzen zijn nog steeds zo hoog.
1: Ja.
3: Ik denk dat voor het merendeel van Amerika wel duidelijk is dat die importheffingen eigenlijk alleen maar negatief zijn uitgepakt. Dus zodra Trump weer begint daarmee, dan één, is het ongeloofwaardig voor Amerikanen en voor de buitenwereld.
1: Uh-huh.
3: En tweede, weten ze eigenlijk ook wel, dit kan weer negatief gaan uitpakken.
1: Dit kan, precies, ze krijgen er geen lekker gevoel van in ieder geval. En dan liggen er 214.000 van die claims bij de Amerikaanse douane, net zoals Philips dus heeft gedaan. Dit gaat Amerika veel geld kosten, of niet?
3: Dit gaat miljarden. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar het gaat echt om miljarden. En het zijn vooral bedrijven die goederen hebben geïmporteerd, die importheffingen hebben moeten betalen. Die krijgen geld terug, maar de consument dus niet. En de consument blijft steken met die hogere prijzen en die krijgen daar niks meer van terug.
1: Ja.
3: En die gaan nog, daar zal de econoom nog wel een antwoord op hebben, die gaan nog waarschijnlijk voor de voorzienbare tijd nog wel last hebben van hogere prijzen.
1: Ja, Jan-Paul, gaat de Amerikaan dit merken in de portemonnee?
2: Ja, zeker. Dus ik denk niet dat nog steeds terug te voeren is op tarieven. Daar hebben we een deel al van de doorprijzing hebben we daar al van gehad. Maar er zijn zeker, ook Amerika heeft te kampen met hogere olieprijzen. Dus die inflatie is daar ook wat opgelopen, inderdaad.
1: Juist. Dus dit heeft wel degelijk impact op de Amerikaanse binnenlandse economie, als ik jou goed begrijp.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Nou zijn deze heffingen, waar we het dus over hebben, Kenneth, illegaal verklaard. Althans, niet alle heffingen, maar zoals je dat net hebt uitgelegd. Vorige week heeft Trump weer nieuwe heffingen aangekondigd. Hij blijft het toch doen op een of andere manier. Weer op basis van andere juridische gronden.
3: Ja, weer andere juridische gronden.
1: Is hij koppig of is hij, wat is er aan de hand?
3: Hij heeft zijn juristen te werk gezet om eigenlijk gewoon het hele wetboek door te gaan om te kijken of ze ergens
1: toch
3: nog een haakje kunnen vinden.
1: Ja.
3: En volgens mij is die van vorige week, gaat zelfs terug naar de jaren 30, naar de Smoot-Hawley Tariff Act, die toenertijd volgens mij ook al desastreus heeft uitgepakt. Dus hij blijft vasthouden aan een bepaalde logica achter importheffingen die

0: volgens mij niet klopt. En hij blijft de Amerikanen het plaatje voorhouden dat het de buitenlanders zijn die die importheffingen moeten betalen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is.
1: En hoe geloofwaardig is dit nog voor de Amerikanen? Want je zei het al, die Amerikanen zijn het ook een beetje zat aan het worden. Maar tegelijkertijd blijft hij dit verhaal dus wel herhalen.
0: Hij blijft het herhalen.
1: Landt het dan ook?
0: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Men kijkt uiteindelijk, en zeker omdat ook de verkiezingen natuurlijk er weer aankomen, kijkt men gewoon naar van, ja, hoe zit het met mijn portemonnee? Die natuurlijk ook al, zoals Jean-Paul terecht opmerkte, misschien nog harder is geraakt door de hoge olieprijzen en benzineprijzen. Mm-hmm. Vanwege de oorlog in Irak dus. Alom is men vrij ontevreden. En ja, die importheffingen, dat is natuurlijk een kunstje waar mensen denk ik niet meer intrappen.
1: Nee, maar Jean-Paul, over die tariffs, die tarieven dus. Waarom wil Trump per se overal tarieven opleggen, denk jij?
2: Ja, ik denk dat de hamvraag is. Hè? Het feit dat hij zo naarstig door dat wetboek aan het bladeren is om een nieuwe grondslag, een nieuwe wettelijke basis te vinden voor die tarieven, geeft aan dat dit een koers is waar hij aan vast wil houden. Dus dat is denk ik het belangrijke signaal voor Europa en voor bedrijven en exporterende bedrijven met name naar de VS. Dat een koers is waar de VS aan vast wil houden. Mm. Dat heeft, wat mij betreft, is dat het belangrijkste signaal van deze nieuwe rondslag. De tarieven. Wel belangrijk dat het niet te specifiek naar de EU gericht is. Het was eigenlijk een vervanging van de tarieven die al er waren. En die waren volgens mij van toepassing op 60 landen. Dus het is niet zo dat specifiek de EU hierdoor geraakt is. Of dat het gericht werd op de EU.
1: Nee.
2: Maar wij zijn wel, wij zijn wel een bijvangst. Juist. Zo
1: en hebben wij er dan ook last van?
2: Nou, dat is op zich het opvallende. Hè? Het hoofdlijntarief, het zeg maar tariefniveau verandert niet zo heel veel. En in sommige gevallen zijn we zelfs iets beter af. Nederlandse tarieven gaan. Ja, het gaat dan echt om een procent hier en daar. Dat zit hem in die hele nitty-gritty regels waar Kenneth het ook al over had.
1: Mm-hmm.
2: Duitsland gaat er ook een procentje of zo op vooruit. Maar ja, de grote deler, de gemene deler is dat er hogere tarieven dan zeg 1,5 jaar geleden geheven wordt op de uitvoer naar de VS. En dat zien we gewoon in de maandelijkse exportcijfers naar de VS. Dus wij voeren, als Nederland zijnde, Nederlandse bedrijven voeren mede door de tarieven iets minder uit naar de VS.
1: Oh ja, en hoe zit dat met China?
2: Dat is denk ik waarom dit zo'n relevant thema is.
1: Ja.
2: Hè? We zien. Sorry, ga je gang.
1: Nee, ik beaamde dat.
2: Ja. We hebben het nu over Amerika, nieuwe tarieven. Maar we zien ook in Europa een beweging om toch wat kritischer te kijken naar ook andere handelsrelaties. Bijvoorbeeld de handelsrelatie met China.
1: Mm-hmm.
2: En gedeeltelijk doordat de relatie tussen China en de VS wat gebroeierd is. Die Chinese producten die geproduceerd worden, die moeten ergens heen. Dus die vinden ook hun weg meer naar de Europese markt. En dat zet eigenlijk het concurrentievermogen van Europese exporteurs iets meer onder druk. Ja, en dat vangt natuurlijk ook het blik van de Duitse kanselier bijvoorbeeld.
1: Mm.
2: Dus we zien een beweging dat, we zien aan de ene kant de VS die volhardt op die koers van tarieven vanuit Europa bezien. We zien aan de andere kant dat de relatie met China wat nadelig uitpakt voor ons. En we zien dus ook een beweging op Europees niveau om misschien toch wat strenger ons uit te spreken ten opzichte van China.
1: Hmm.
2: Dus dat handelsbeleid wereldwijd, dat is een heel hot thema op dit moment.
1: Ja, ik zie jou knikken, Kenneth.
0: Nou, kijk, Amerika was natuurlijk ook de motor van globalisering, van vrijhandel.
1: Ja.
0: En die tijd is gewoon voorbij.
1: Is die echt voorbij?
0: Ik denk dat, zoals Jean-Paul eigenlijk al memoreerde, namelijk dat de handelsbarrières gaan eerder omhoog dan omlaag. Dus die tijd van waarin we globalisering gingen aanjagen en we onderling allemaal steeds afhankelijker werden. Ja, die tijd is voorbij. En zijn we soms wel eens bezig om ons proberen te ontwarren van in relatie met de VS. We zijn kritisch over een nieuwe relatie met China. We zijn veel meer protectionistischer ingesteld tegenwoordig.
1: Oh ja.
0: Dus in zekere zin zijn we terug in de tijd aan het gaan. En de vraag is of dat, nogmaals, dat is een vraag van de econoom, maar hoe dat de wereldwelvaart zal beïnvloeden in de toekomst.
1: Ben ik ook benieuwd naar. Nou, we hebben hem aan de telefoon. Jean-Paul, denk je?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat daar boeken over volgeschreven zijn. Ja, dat is natuurlijk. Het heeft ons heel veel welvaart gebracht, hè, die vrijhandel. Laat ik het even op Nederland betrekken.
1: Ja.
2: Wij hebben een aantal hele innovatieve, hele goede grote bedrijven. Die zijn heel erg geïntegreerd wereldwijd in hun toeleveranciers. Hè. Dus we hebben grote chipfabrikanten in Nederland. Die halen hun inputs uit heel de wereld. Ja. Dus dat hebben ze nodig om juist zo innovatief en zo sterk te zijn. Als daar een kink in de kabel komt, dan moeten die hele diep geïntegreerde aanvoerlijnen moeten verlegd worden. Ja, dat gaat met heel veel kosten gepaard. Mm-hmm. Dus uiteindelijk boeten we daardoor iets aan onze welvaart in. Ja. Dus ik denk dat zeker ook voor Nederland is dit een heel belangrijk thema.
1: En link je dan een beetje naar ASML? Wat daarmee is gebeurd bijvoorbeeld in relatie tot China?
2: ASML is een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk heel veel andere grote innovatieve bedrijven. Sommige die wat minder een huishoudnaam zijn, zoals ASML dat geworden is. Ja. We hebben gewoon een grote high-tech industrie in Nederland. En we willen graag wat productiever worden als land, als geheel. Ja, dan moeten we dit soort sectoren koesteren. En juist de kracht vanuit het verleden, dat die zo diep geïntegreerd waren internationaal. Ja, dat staat nu een beetje op de helling. En daardoor is het belangrijk om bij de les te blijven bij dit thema.
1: Ja, belangrijk om bij de les te blijven. Oké, dit is misschien een klein zijwegje, maar ik denk in één keer, die eieren, kun je je dat nog herinneren? Dat er zoveel om te doen was, dat Trump zei van, we gaan ervoor, ik ga in ieder geval ervoor zorgen dat de eieren gewoon weer betaalbaar zijn. Ze zijn veel te duur. Tijdens zijn campagne was dat toch?
0: Maar het is ook wel gelukt, maar mede komt omdat ze eieren hebben geïmporteerd.
1: Oh ja, tuurlijk, daar had hij het buitenland wel bijna over.
0: Ja, precies. Hè? Dus je ziet maar hoe moeilijk het is om van het buitenland af te komen.
1: Ja, dus dat is andersom best wel lastig voor Amerika. Ik bedoel, die buitenlandse samenwerking is wel echt heel erg essentieel, toch dan?
0: Ja, ik denk dat heel veel wat we hebben gezien, alle uitspraken van Trump, alle bombarie rondom de importheffingen.
1: Ja.
0: Die zijn heel veel van die claims en van die stellingen zijn gesneuveld achter de schermen en gestuit door de werkelijkheid, als het ware. Ja. Waarbij die heel ingewikkelde, complexe handelsrelaties onderling wereldwijd sterker blijken te zijn dan de retoriek van Donald Trump.
1: Ja. Ik maakte even een geinige afslag naar die eieren natuurlijk. Maar het staat voor iets veel groters, wat Kenneth dus ook net uitlegt, Jan-Paul. Want die multinationals, worden die dan ook door dit soort ontwikkelingen weggejaagd uit Amerika?
2: Nou, niet zozeer weggejaagd, zeker niet. Amerika is daar veel te groot en veel te belangrijke afzetmarkt voor. Maar om even bij het thema te blijven van de eitjes. Ik denk dat het ook de weg naar voren is. Want je moet, denk ik, naar de toekomst toe niet al je eitjes in één mandje leggen. Dus we zullen ook moeten zorgen dat we misschien uit meerdere landen onze toeleveranciers verspreiden over meerdere landen. Zodat je misschien ook wat minder kwetsbaar bent. En ik denk ook dat dat de richting is waar de EU langzaam naar opbeweegt.
1: Ja.
2: Wat minder kwetsbaar. Ja. Jezelf maken.
1: Ja, dat is wat de EU doet. Kijken we terug even naar Amerika, want make America great again, dat was toch de belofte. Hoe great is Amerika nu, Kenneth?
0: Ik denk dat de belofte in ieder geval niet is ingelost. Sterker nog, ik denk dat het ieder over eens is dat de reputatie van Amerika alleen maar slechter is geworden. Ik denk dat binnenlands op allerlei niveaus, politiek, maatschappelijk, cultureel niveau, het allemaal een stuk slechter gaat. De maatschappij een stuk grimmiger is en iedereen eigenlijk een beetje zit te wachten. Totdat eerlijk gezegd Donald Trump het toneel verlaat.
1: Mm-hmm.
0: In het ongewisse zijnde over wat er daarna volgt. Maar dat Amerika niet meer hetzelfde is, niet meer hetzelfde zal zijn. Dat Amerika dus gaat veranderen, dat is wel zeker. En ik denk dat dat debat en dat gesprek na de midterm zal gaan losbarsten.
1: Juist. Dank jullie wel voor nu. Jan-Paul van der Kerken en Amerika-kenner Kenneth Manusama.

0: White Teaser met Hey There Delilah.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal van 19:30 met Sydney Dijkers.
2: In Spanje mogen tienduizenden bewoners van de regio Madrid weer terug naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, schrijven Spaanse media. Ook in de naastgelegen regio Ávila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen daardoor weer opgegeven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Sinds de zware aardbeving in Japan gisteren is het land getroffen door meer dan 100 naschokken. Het dodental staat inmiddels op 18 en op een aantal plekken 9 nog mensen onder het puin. Treinreizigers van de NS zijn in het eerste halfjaar iets vaker te laat op hun bestemming aangekomen, meldt de NS bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Er was onder meer overlast door de hitte, ook het winterweer in januari zorgde voor verstoringen. En Madonna gaat optreden op de Pride in Amsterdam. Zaterdag zal ze samen met een DJ het podium opgaan in de AFAS Live. Gisteren hinterde de zangeres al op een optreden in ons land door de Nederlandse vertaling van een liedje op haar Instagram-account te zetten.
3: De rode draad.
0: In onze zomerrubriek De Bovenste Plak nemen we een kijkje in het ultieme privédomein van gasten van allerlei pluimage. Namelijk in hun boekenkast of platenkast of verzameling peper- en zoutstelletjes. Ja, wat er allemaal verzameld wordt, je wil het niet weten. Vandaag is boekfluencer Noah de Campos Neto te gast. Met hem ligt het voor de hand dat we het natuurlijk over je boekenkast gaan hebben. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Jij bent één van de vier mensen achter de Club Lezen. De online boekenclub van de VPRO.
4: Ja.
0: Maar vier leden?
4: Ja, we zijn, wisselen iedere maand af.
0: Oh.
4: Zodat er ook wat meer diversiteit is in de boeken. En ik vind dat eigenlijk superleuk. Ik was eerst een beetje bang toen ik begon. Maar sinds Club Lees doen we nu 3 jaar.
0: Oh, ja.
4: Ben ik zoveel breder gaan lezen. Ik heb nu ook echt een liefde gevonden voor The Bell Jar van Sylvia Plath. Dat had ik nooit verwacht. Dat is echt een boek wat ik zelf niet had opgepakt.
0: Oh, ja.
4: Dus ja, ik vind het echt superleuk. Ik doe het dan met Hanneke, Mahat en Naas.
0: Juist, dat zijn nu de clubleden.
4: Ja.
0: En je zei in het begin, ik was een beetje zenuwachtig. Ik vond het een beetje eng. Waar was je bang voor?
4: Ja, er hangt in Nederland vaak wel een soort van druk om wat je moet lezen. En ik was altijd ook heel erg van, maar wat wil ik lezen?
0: Mm-hmm.
4: En ik vond het altijd lastig om die twee naast elkaar te laten bestaan, want ik wil ook een bepaalde literaire kennis hebben, maar ik lees ook echt puur en alleen voor vermaak soms. maar het viel me eigenlijk best wel mee, want ik ging echt hele andere genres lezen bij Club Lees. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dat was een soort bewijs aan mezelf van, ik kan andere dingen ook leuk vinden.
0: Juist.
4: En daardoor ben ik veel breder gaan lezen.
0: En het mag ook.
4: Ja,
0: je mag ook
4: precies
0: divers zijn in je keuzes, toch? Ik moest net een beetje lachen. En dat is omdat ik het herken, hoor.
4: Ja.
0: Niet omdat ik je uitlach. Ik herken het. Want ik heb dan ook, dan denk ik, ja, dat ene boek, ga ik dat nou in mijn boekenkast leggen?
4: Ja.
0: Maar het is toch iets wat je ook leest. Ik ben nu helemaal verslaafd aan Saskia Noord, bijvoorbeeld.
4: Ja, ik heb dat nu met Freda McFadden. Het is normaal niet echt mijn ding. Maar ik hou van een lekkere thriller als luisterboek.
0: Toch?
4: En ja, soms wil je dat gewoon.
0: Ja, en ik vind het ook altijd tijdens de zomer.
4: Ja,
0: als je vakantie hebt, dan zijn thrillers gewoon zulke heerlijke boeken om te lezen.
4: Er zit zo lekker tempo in.
0: Ja, ja. Juist, nou,
4: ja,
0: hey, gelukkig. Ik hoef me daar dus niet, we hoeven ons daar niet voor te schamen.
4: Nee,
0: dus.
4: Vind ik ook niet.
0: Waarom ligt daar dan toch een beetje een taboe op, denk jij?
4: Ik denk ook wel een bepaalde trots in Nederland.
0: Ja.
4: Want het is best wel moeilijk om op te botsen tegen de massa aan boeken die uit Amerika en Engeland komen. En ja, vooral onder jongeren is Engels lezen steeds populairder geworden. Maar ik zie dat niet per se als een soort van dreiging voor de Nederlandse taal. Want ik vind ons onderwijssysteem dusdanig goed, het Nederlands onderwijs, dat je echt wel weet wat er speelt.
0: Ja.
4: Maar ik vind dat die keuzevrijheid, daar moet wat minder op gefronst worden. En wat meer gekeken worden van waarom lezen bepaalde jongeren. Waarom ben ik daar heel erg fan van? En ook wat dat voor gevolgen heeft voor jongeren bijvoorbeeld in hun universiteit. Want ik doe nu een dubbele of een Engelse studie.
0: Ja.
4: En ik ga ook een Engelse master doen, maar ik heb geen seconde moeite gehad met het Engels.
0: Omdat je zoveel in het Engels leest.
4: Dus ik denk, het is niet, ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Je kan een liefde hebben voor Engels lezen en je kan een liefde hebben voor de Nederlandse taal. En in Nederland zijn we best wel snel goed in paniek raken. Ja. Terwijl ik echt denk, het is niet alsof het een het ander uitsluit.
0: Nee, ik heb niet het idee dat jij nu niet met mij kunt communiceren omdat je alleen maar in het Engels leest.
4: Ik hou van mijn Nederlandse boek hier en daar. Maar ik vind wel dat je dan als uitgeverij zijnde ook moet luisteren naar wat jongeren willen. En ik vind dat dat tot op het heden matig wordt gedaan. En ook als het dan gaat om queer boeken, als ik dan kijk naar wat er wordt geschreven, dan leunt het vaak of op trauma of op seks. En dat moet er ook allemaal zijn, maar er is heel weinig.
0: Trauma en seks. Moet dat er seks, snap ik. Maar je bedoelt dat er echt open over trauma's wordt geschreven?
4: Ik dacht graag trauma's. Maar ik vind wel vaak dat het een vrij zware toon heeft.
0: Ja.
4: En ook voor jongeren is het een beetje van, ja, ga je dan jongvolwassen boeken lezen? Want in Nederland hebben die een vrij kinderlijke toon.
0: Mm.
4: Of ga je dan volwassen boeken lezen? Wat new adult, wat je in de Engelse taal een beetje hebt, is hier dan... Ja, wel, niet echt. En ik ben nu zelf heel erg vooral aan het zoeken van wat voor Nederlandse boeken vind ik heel fijn. Bijvoorbeeld Hannah Barefoot, de schrijfstijl, daar, ja, dat vind ik echt geweldig. Dat is nou precies iets wat je tussen je 18e en je 50ste geweldig kan vinden. Want voor ieder...
0: Tussen 18 en 50?
4: Ja, joh, je moet het breed nemen.
0: Oh,
4: ja,
0: wat heerlijk.
4: Ik denk eigenlijk vanaf 18 kan iedereen. Omdat ik denk, ja, kijk, voor iemand die echt fan is van literatuur en hoe een boek is geschreven, vind ik dat een heel leuk boek. Maar voor iemand zoals ik, die vooral wat meer leidt op vermaak, is het ook hartstikke leuk.
0: Neem me even mee in haar verhalen.
4: Nou, de laatste boek hebben we ook bij Club Lees gelezen. Geld verdienen.
0: Ja.
4: Ja, dat is een boek dat gaat over crypto. En er is een vrouw die is dan heel erg... ik ben echt heel slecht in een boek uitleggen zonder spoilers. Nou, ze is gaan investeren in coin. En er gebeuren opeens allemaal gekke dingen om haar heen. En ze komt in een online forum van andere vrouwen die ook investeren. En ik vond het best wel leuk, want ik heb helemaal niks met crypto investeren.
0: Ik dus ook niet. Maar als ik dit dan hoor, dan denk ik, oké, er gebeuren rare dingen om erheen. Is het een beetje een thriller dan?
4: Ja, een beetje, maar ook een beetje mystiek. Het is vooral heel erg mysterieus.
0: Ja.
4: En je dealt met een personage wat vrij complex is, die een geschiedenis heeft. Maar je dealt ook met een hele nieuwe wereld van crypto. En ik vind dat ze dat in dat boek dan heel goed is in dat wereldje gedoken.
0: Mm-hmm.
4: En dan denk je van, nou, je komt dan en iets tegen wat je normaal nooit leest. Maar ondertussen heeft het ook wat ik heel leuk vind, een complex personage en een duidelijk plot.
0: Ja. Nog één keer de titel?
4: Het geld verdienen.
0: Het geld verdienen.
4: Nee, geld verdienen.
0: Gewoon geld verdienen.
4: Ja,
0: gewoon kort.
4: Ja.
0: Geld verdienen.
4: Een hond op de koffer, dan weet je dat het er is.
0: Oké, perfect. Die heb ik even voor mezelf opgeschreven. En die heb je dus onlangs gelezen voor de leesclub. En geven jullie dan dat soort boeken cijfers? Of hoe werkt dat?
4: Nou, we annoteren die boeken.
0: Ja.
4: En dan in de app kun je al onze annotaties zien. En dat kan dan een tekstannotatie zijn, een voice note of een video. En we hadden voor dit boek hadden we dan een sketch item gemaakt waar ik dan voordeed alsof ik een finfluencer was. En dan in die video begon het langzaam steeds een beetje gekker te worden, omdat ik helemaal doordraaide en dat was de video. Om het boek een beetje, dat het verder gaat dan alleen de tekst. Dat je ook echt het wereldje van het boek eventjes induikt en die thematiek helemaal gaat ontleden. En ik vind dat superleuk aan een club lezen, want je hebt echt 35 dagen ongeveer om een boek te lezen en om erover te praten. En aan het einde van de leesmaand dan komen we online samen en dan gaan we met de lezers in gesprek. En dat is altijd super gezellig.
0: En heb je dat boek dan van papier gelezen of ben je van de e-reader?
4: Ik vind een e-reader praktisch, maar ik vind een papieren boek wel iets chiller, omdat ik dan zie waar ik ben.
0: Ja.
4: En ik vind het ook leuk om te annoteren en om ze te hebben. En ik ben altijd heel erg voorzichtig met mijn boeken.
0: Oh ja, je hebt er ook eentje bij, hè?
4: Ja, deze heb ik 6 keer gelezen, dus die rug is wel een beetje...
0: Gaan we het zo over hebben? Oh, ik zie ook heel veel aantekeningen.
4: Ja.
0: Oh mijn god, maar waar gaan die aantekeningen dan over? Wat doe je dan? Wat schrijf je dan bijvoorbeeld op?
4: Nou, nu bij Club Lees ben ik wel gewoon meer van wat is leuk om te bespreken met lezers en wat voor thema's gaan bij mij aan.
0: Ja.
4: Maar dit was, toen ik dit had geannoteerd 4 jaar geleden, toen had ik hem al een paar keer gelezen en toen was de boek ook echt een trend om echt alles te klassificeren.
0: Mijn god, Noah, allemaal kleurtjes.
4: Dus ik heb een hele agenda. Ja, tuurlijk. En dit is een
0: tafel groot.
4: Ja.
0: Even kijken, je hebt dit
4: alles.
0: Is echt niet normaal. Ik vind het een beetje obsessief.
4: Nee, dit is mijn eigen bijbeltje eigenlijk. Ja, het is mijn favoriete boek.
0: Het is heel erg mooi.
4: En
0: roze voor liefde, groen grappig, geel is belangrijk, blauw is sad.
4: Ja.
0: Dan heb je echt hier heb je what the fuck moments.
4: Ja.
0: Daar zijn er nogal wat van hier in dit boek. Everything.
4: Ja, van Nicola Jung.
0: Waarom heb je dit boek 3 keer gelezen?
4: 6 keer.
0: 6 keer?
4: Nu lees ik het voor de 7e keer. Voor het eerst had ik de film gekeken op... Ja, dat was volgens mij de laatste zomervakantie voordat ik ziek werd.
0: Oh.
4: Want ik heb chronische buikpijn en van alles en nog wat. En op een gegeven moment moest ik wat langer, een week, elke dag naar het ziekenhuis voor onderzoek en voor behandeling. En ik was toen bezig met Oeroeg lezen voor school.
0: Ja.
4: Maar ik was toen eigenlijk al een beetje... Ik wist toen al dat ik mijn school wat langer ging doen, omdat het niet te doen is
0: vanwege die chronische buikpijn.
4: Ja, om ziek te zijn en dan ook naar school te gaan. Want het was heel moeilijk om vroeg op te staan. En toen had ik dit boek en ik wist dat ik de film al een keer had gezien.
0: Uh-huh.
4: En dit boek werkt heel veel met illustraties en niet heel veel tekst. Maar het komt wel heel erg tot leven. En in dat boek is zij ook ziek en kan zij niet naar buiten. En je leest een beetje hoe zij, doordat ze haar buurjongen die daar net is verhuisd, begint te observeren, dat ze heel erg verlangt naar een normaal leven. En ik merkte dat, de plot is ga ik niet vertellen, maar ik merkte dat alleen zijn en dat heel erg accepteren van ik ben ziek en dit is hoe leven zal zijn, dat vond ik heel moeilijk, omdat ik best wel jong was en ik was ook vrij snel gewoon bewust van mijn geaardheid, maar ik wist dat ik nooit de ervaringen zou kunnen hebben die andere jongeren hadden, omdat ik altijd met mijn buik in mijn achterhoofd zat of met mijn ademhaling, want ik had toen ook ademhalingsproblematiek.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, je buik, hè? Is het dan dat je dan niet op date kan? Of dat je met iemand lekker gezellig bent en dan denkt, oh kom,
4: ja, ik
0: moet
4: heb
0: naar
4: gewoon,
0: de wc.
4: Ik heb gewoon heel vaak pijn. En als ik ook bijvoorbeeld bij mensen slapen, vond ik dan ook heel moeilijk. Dus
0: ja,
4: op schoolkampen wilde ik dan eigenlijk ook niet. Dus ik was veel te veel bezig met mijn gezondheid. Ook omdat ik heel bang voor was.
0: Ja.
4: En toen las ik dit boek op dat er was zo'n kamertje in het kinderziekenhuis met hele grote ramen. En ik moest daar dan tot 3 uur zitten. En ik deed het dan met een ander meisje, maar die mocht na 3 dagen al weg. En ik zat er uiteindelijk 8 dagen. En toen ging ik dit boek zo uit het raam lezen. En het was ergens wel een beetje poëtisch. Want zij zit ook bijna het hele boek achter een raam. Omdat zij niet naar buiten kan, omdat ze anders ziek werd. En ik zat ook de hele tijd achter een raam.
0: Je voelde je eigenlijk zoals het hoofdpersonage.
4: Ja, en Nicole Jung die schrijft dat het hele mooie emotionele zwarte personages, waar hun zwart zijn niet een plotpunt is, zeg maar. Nee. Ze is er gewoon. Ze is een zwart meisje. En ja. Dit soort verhalen worden vaak vanuit een wat meer westers perspectief geschreven. En hoewel dit ook redelijk Amerikaans is, voelde ik wel iets meer verbondenheid in hoe zij ook met haar moeder omging. En de verzorgster die bij hem woont, die is Mexicaans. Dus er is ook een andere bepaalde moederliefde die dan naar voren kwam. Dus ik vond het is niet een literaire hoogstandje. Maar voor mij is het wel heel erg belangrijk geweest, omdat ik toen eventjes kon verdwijnen in iemand anders leven.
0: Ja.
4: En ik ben dat toen eigenlijk ieder jaar weer opnieuw gaan lezen. En toen had ik na 3 keer, dacht ik van, ik wil het echt een keer gedetailleerd annoteren.
0: Juist.
4: En ik ging net ook weer in de trein lezen. En dan zie ik ook weer dingetjes die me opvallen, waar ik nu dan weer wat meer in kan vinden. Dus ik heb met sommige boeken dat ik denk, ja, die wil ik echt gewoon altijd, net als met bepaalde films, die wil je dan altijd opnieuw bezoeken. Omdat het toch wel een fijne herinnering is. Ja, het was geen fijne tijd, maar dat is eigenlijk het enige wat ik er dan echt goed van herinner. Dat ik zo'n boek heb gevonden en niet de uren die ik verder in dat ziekenhuis heb besteed.
0: Dat ik vind het zo bijzonder dat ik dit nu in mijn handen heb. Dit is gewoon een heel belangrijk onderdeel van jouw leven. Het is een kunstwerk en tegelijkertijd ook een reis. En wat je zegt, je ontdekt er dus nog steeds nieuwe dingen in. Dan ben ik wel benieuwd, want naar zo'n what the fuck moment is uit. Maar ik vind het heel lastig om dat te kiezen. Want er zitten natuurlijk wel heel veel van die kleine kleurtjes in.
4: Ja.
0: Zou je er eens voor mij eentje kunnen uitkiezen? Of?
4: Ik had toevallig net toen. Dit is dan, er zijn er net buren gekomen en ik. Ik lees dat stukje gewoon voor.
0: Ja.
4: Ze zei op een gegeven moment tegen haar verzorgster van, it was easier before. En toen vroeg ze, what was easier? En zei ze, I don't know, being me and being sick. En daar had ik dan bij gezegd van, dat snap ik, met een blauw zielig tapje. Omdat ik ook best wel vaak merkte, wat ik ben nu 9 jaar gewoon chronisch ziek.
0: Mm-hmm.
4: En ik merkte wel dat het soms dan in vlagen opeens heel moeilijk wordt. Toen ik bijvoorbeeld weer actief ging daten, nadat ik een hele lange relatie had, merkte ik toch wel dat mijn gezondheid dan heel erg in de weg zit. En dat ik toch niet helemaal kan accepteren dat ik niet, er is geen normaal voor mij. Ik weet ook niet hoe het is om geen buikpijn te hebben op een dag. En ik vind dat wel, ze is heel erg fragiel in dit boek. En ook in plaats van dat ze direct haar emotie uitspreekt, ze leest ook heel veel. De eerste zin is ook, dat ik ook bijgezegd heb, ben ik van, I've read many more books than you. It doesn't matter how many you've read, I've read more, believe me.
0: Dat herken jij ook.
4: Ja, bij haar zijn er boeken ook door toevlucht. En bij mij ook. Dus dan ook dit boek. Ook in het boek dan later, dan is het van, ja, je moet eventjes wat blijs lezen. Want elke keer dat je dit boek leest, dan ga je huilen. En dan zegt ze, ja, ik wil er ook zijn op de dag dat ik het boek lees en dan niet ga huilen.
0: Mm.
4: Omdat het voor haar echt een toevlucht is geweest altijd. En ik merk dat zelf ook wel. Ik vind dat fijn, want er zijn heel veel jongeren die zeg maar onzichtbaar ziek zijn.
0: Mm.
4: En ik hoef niet dat iedereen dat soort dingen weet. Maar tegelijkertijd heb ik ook geen zin om het zelf weg te cijferen. Dus dan om een mooie middle ground te hebben, waar je soms gewoon even accepteert dat het vandaag niet fijn is, maar morgen wel fijn kan zijn. Mm. Dat is altijd wat ik een beetje daaruit haal.
0: Prachtig.
4: Ja.
0: Je zei net ook iets over het aantal boeken. Hè? Er zijn er altijd meer die ik heb gelezen of die zij dan heeft gelezen. Maar zoals de schrijfster van dit boek heel mooi beschrijft. Hoeveel boeken heb je eigenlijk?
4: Fysiek?
0: Ja.
4: Volgens mij kan ik wel. Ik denk tussen de 500 à 600.
0: 500 à 600 boeken.
4: Ja, ik heb echt hoeveel? Ik heb 3 van die hele grote billykasten waarvan één in Amsterdam staat. En dan nog een smalle en dan nog een kleine smalle bij mijn ouders. En nog wat kratten. En dan bij mij thuis ook in allemaal kasten en dozen zitten ze verstopt. En achterboeken. En ik heb nu thuis ook, omdat mijn boekenkast weer vol zit in Amsterdam, nadat ik echt 20 boeken had verkocht, heb ik op mijn nachtkastje ook echt zo'n stapel staan met allemaal boeken. En dat vind ik wel leuk om fysiek te hebben. Stel dat ooit de stroom uitvalt en er is niks, dan kijk ik altijd naar mijn kamer.
0: Precies.
4: En dan heb ik mijn dvd's en mijn boeken en kaarsen. Dus dat is altijd, niet dat dat ooit gebeurt, maar ik vind het ook wel fijn.
0: Dat je ze fysiek vast kan houden. En ook naar te kijken, want we hebben er foto's van, hè, van jouw boekenkasten. even kijken, welke foto gaan we als eerste even bekijken? Een boekenkast in Almere. Want leg me eerst even uit. Ze staan op kleur, zie ik.
4: Ja.
0: Maar ook op hoogte.
4: Ja, in Almere was ik echt heel neurotisch met mijn kast. Dat is gewoon mijn museumstukje eigenlijk. En dat zijn vooral boeken van mijn 16e tot ongeveer mijn 20e. En daar heb ik dan Engelse uitgaven zoals deze.
0: Ja.
4: Die zijn allemaal dezelfde hoogte, dezelfde papiergebruik en dezelfde kaft. Dus die passen allemaal perfect naast elkaar. Dus die had ik dan allemaal op kleur. Amerikaanse uitgaven, die zijn allemaal verschillende hoogtes. Dus ik had dan ook die allemaal geprobeerd op dezelfde hoogte op kleur. Nederlandse uitgaven zijn helemaal all over the place. En dan had ik nog hardcovers ergens. En limited editions en speciale. En ik had ook een hele plank voor hardstopper alleen. Want ja, dat is ook een van mijn favorieten. Maar dan had ik dan 11 edities van deel 1, want verzamelen. En nu in Amsterdam heb ik gewoon alles alleen op kleur.
0: Alles alleen op kleur? Ja. Want was je het even zat? Of,
4: ja, ik vind dit is te veel gedoe.
0: Ik werd al moe van het verhaal, eerlijk gezegd. Ik vind het tof, hoor.
4: Ja, nee, maar dat was dan ook echt dan eens in het half jaar. Ging ik dan al mijn boeken eruit halen en dacht ik, oké, hoe ga ik het nu indelen? Ja. En nu in Amsterdam heb ik het dan gewoon allemaal op kleur. En dan draai ik de boeken om die ik al heb gelezen. Zodat ik makkelijker gewoon een boek eruit kan halen.
0: Oh, wacht eens even. Dus in jouw boekenkast zijn er ook heel veel boeken waarvan je niet ziet aan de buitenkant wat de titel dan is.
4: Ja, die staan zo. En die heb ik dan al gelezen.
0: Dus het is echt voor jezelf.
4: Ja,
0: het is niet om te laten zien van kijk eens wat ik allemaal hier heb staan.
4: Nee, ik vind ook wel, het staat ook leuk. Maar het is voor mij echt, want ik heb zoveel boeken, dus ik kan altijd gewoon kiezen. Maar het is goed om even voor jezelf fysiek te zien van, hey, wat is er al gelezen?
0: Ik wil me niet bemoeien met je financiën enzovoort. Het moet toch een godsvermogen kosten, of niet?
4: Ja, maar
0: of krijg je ook veel?
4: Nou, nu
0: omdat
4: wel.
0: Je bij die boekenclub zit.
4: Bijna alle Nederlandse boeken die ik lees, die krijg ik meestal opgestuurd. Ik ken ook heel veel Nederlandse auteurs waarvan ik het heel leuk vind om te lezen. Dus die geven die boeken ook.
0: Ja.
4: Maar voor de Engelse boeken ging ik soms ook wel eens, ik heb dat 2 keer gedaan. Dan ging ik met een lege koffer naar Londen. Want ja, die Engelse uitgevers zijn extreem goedkoop in Engeland zelf. Er zijn ze 9 pond.
0: Oh.
4: Dus je gaat daarheen en dan kom je met een volle koffer terug. En ik zit ook op Oudemannenspoort bij Rokin in Amsterdam op school. En daar zit Waterstones echt 5 minuten vandaan.
0: Ik weet het, maar dat is nog steeds duur, hè, Waterstones. Sorry, hoor.
4: Ja, maar daar heb ik dan mijn 5% kortingkaart en de punten sparen. Dus als je dan 10 punten hebt, dan krijg je een gratis boek.
0: Uh-huh.
4: En daar ga ik dan elke week, haal ik wel eens een boek. Maar ik ben er nu heel erg in van teruggekomen, want ik was,
0: hey, voor mij hoef je niet
4: te
0: worden,
4: maar
0: hè?
4: Het was wel, op een gegeven moment dacht ik ook wel van, hey, dit kan ik niet betalen en het boek wordt ook wel iets duurder.
0: Uh-huh.
4: Maar nu ben ik wel iets gerichter, want ik kocht vroeger echt alles. En nu denk ik wel van, oké, maar ik koop het echt alleen als ik het ook wel echt ga lezen.
0: Juist.
4: En niet omdat ik denk, oh, dit ziet er leuk uit, dat ziet er leuk uit. Ja. En dat deed ik vooral met jongvolwassen titels, want die lees je echt in 3 dagen.
0: Echt lekker.
4: Maar nu wil ik wel wat meer non-fictievere en echt goede fictie.
0: Ja.
4: Dus dan is het 3 boeken max als ik een winkel inloop.
0: En hoe is 3 boeken max als ik een winkel inloop?
4: Daar hou ik me nooit aan, maar goed.
0: Ja, precies. En hoe zit het met luisterboeken? Doe je daaraan?
4: Ja, ik hou van luisterboeken. Ja, ik nu ben ik bijna op een soort van 50-50 van fysiek en luisteren.
0: Ja.
4: En ik vind het luisterboeken vooral heel lekker, omdat ik dan toch eventjes wat anders ga doen op mijn telefoon ga scrollen. En ik kan ook niet echt heel veel meer doen tijdens het luisteren. Het enige wat ik kan doen is mijn huis opruimen of hooguit een spelletje spelen.
0: Lekker strijken, stofzuigen,
4: en dat
0: opruimen.
4: Is
0: ja.
4: Geweldig, want dan merk ik in de ochtend, dan knal ik die aan en dan ga je niet in een half uur sleur zitten op mijn telefoon, wat ik vaak genoeg doe.
0: Mm.
4: En ja, thrillerboeken luisteren, dat is echt.
0: Maar er is wel een dingetje. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Ik ging laatst dus ook een boek luisteren van Saskia Noord toevallig. En het werd zo slecht. Ja,
4: maar dat heb je vaak, hoor.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik dacht, nee, deze lukte me. Heel veel verschillende insprekers heeft ze. Maar deze was net niet mijn smaak, laat ik het zo zeggen.
4: Ik moet zeggen, ik heb tot nu toe echt mazzel gehad. Maar ik luister ook wel vaak echt de grotere titels. Dus Freya McFadden, haar stemacteurs. Ja, ik zeg stemacteurs, want die acteren gewoon dat boek.
0: Ja.
4: En ik had gisteren Yesteryear, of vannacht had ik die uitgeluisterd, ja, om 2:30 s'nachts.
0: Yesteryear?
4: Ja, het is echt een nieuw boek. En de ene die haat het en de andere houdt ervan. Gaat over een conservatieve christelijke vrouw die op een gegeven moment wakker wordt in 1950, volgens mij.
0: Oh, ja.
4: En dan echt een tradwife is.
0: Oh, maar, klinkt een beetje als Handmaid's Tale?
4: Ja, nou, Handmaid's Tale is wel echt...
0: Is echt hardcore, hoor.
4: Dat is
0: hoor.
4: Een goed boek. Dit boek was historisch niet accuraat. Dat, oh, die kom je later
0: bij Handmaid's Tale ook niet nog.
4: Nee, ja, ja, ze heeft wel, okay, alle straffen die, ja, daar werden. Ja. Die zijn wel echt... Maar het is natuurlijk niet echt gebeurd. Nee. Maar alle mishandeling in principe wel.
0: Ja.
4: Maar dit boek, ja, het was niet interessant, maar het was zo goed voorgelezen. En ook als ze dan cynisch ging lachen, dan ging ze ook... Hahaha, dat ik echt dacht, ja, ik zou dat niet serieus kunnen doen.
0: Nee.
4: En ook de... Ik had laatst nog een Nederlands boek geluisterd. Die was ook dan heel goed. Dan als er een seksscène is, dan weet ze ook goed de stem wat rustiger te maken. En het dan niet te overdreven voor te lezen. Nee. Maar wel dat je bemerkt, oké, de toon is anders.
0: Okay.
4: Want ja, als je een slechte voorlezen hebt, dan zou ik hem uitzetten.
0: Het lukt gewoon
4: nee,
0: niet.
4: Dat
0: is zo vreselijk. Oké, goed. Gedaan. Dat heb je dus ook. Ja. Oké, gelukkig. Dus het ligt niet alleen maar,
4: nee,
0: aan mij. En als je dan zo'n boek hebt geluisterd, hè, ga je dan nog naar de winkel om hem te kopen? Of is dat echt geldverspilling?
4: Nee, dat doe ik wel.
0: Ik heb, wel.
4: Ja, ik heb dat Yesteryear had ik dus fysiek al gekocht.
0: Ja.
4: En ik wist al toen ik daarmee stond van, ik denk niet dat ik zin heb om, want het is echt zo'n boek, om dat fysiek te lezen. Maar ik wil het wel hebben.
0: Ja.
4: Ook omdat ik het wel belangrijk vind dat ik wel het boekenvak ook blijf steunen. Want ik krijg heel veel gratis. Maar ik vind het en leuk om te hebben. En ik leen vaak boeken ook uit. Of ik geef ze weg. Maar ik vind het ook leuk om ze er te hebben, mocht ik het ooit nog een keer fysiek lezen. En ik merk soms halverwege als ik luister, ik denk dat ik dit toch wil lezen. Omdat het me dan allemaal over het hoofd gaat. En sommige boeken, dat merkte ik bij dit boek veel te laat. Het was een opgedeeld tussen interview en het huidige verhaal.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat kun je dan net niet goed
0: verwerken,
4: nee,
0: met je hersenen.
4: Dus
0: als je luistert,
4: als je dat, ja,
0: je verwerk je toch anders dan als je leest.
4: Ja, en bijvoorbeeld Frieda McFadden boeken zijn heel, heel passief. Want dat wordt je echt voorgeschoteld. En als je de plot twist over het hoofd hebt gezien, nou, dan krijg je echt een heel monoloog waar de duivel van het boek vertelt waar het echt om draaide.
0: Oh, god.
4: Maar dat is prima voor het luisteren. En dat wil ik dan absoluut niet fysiek lezen. Want dan ben ik er al klaar mee. En dan denk je, oké, en door.
0: Klaar, oké.
4: Dus het is heel erg, ik ben heel erg selectief met wat ik luister en wat niet.
0: Juist, oké. Dus dat is het onderscheid wat je maakt. Je hebt een heel systeem in je boekenkast. Je hebt een kleurtjesysteem. Ja. Je leest
4: dit
0: boeken.
4: Dit doe ik echt weinig. Hoor,
0: dit doe je
4: niet
0: weinig.
4: Meer.
0: Maar goed, je lijkt me een geordende man.
4: Ja, ik heb wel ADHD. Maar dat is juist waar ik mijn rust in vind. Om alles netjes te hebben. Mijn kamer is altijd opgeruimd.
0: Ja.
4: Het is altijd bed moet opgemaakt. En dat is dan niet omdat ik anders niet kan leven. Maar het is meer van, ik doe niks als het allemaal een troep om me heen is. Dus mijn boekenkast... Hoe meer het gaat exploderen en hoe meer boeken ik op elkaar stapel, dan weet ik van oké, er moeten boeken weggegeven worden, er moeten boeken verkocht worden en ik moet eventjes het lezen weer oppakken. Want ik ben nu, en dat had ik dan tijdens mijn scriptie in de lente, zomer, merk ik van ik lees nu niks. Dus nu in de zomer ben ik eindelijk weer, ik heb nu 7 boeken deze maand gelezen en geluisterd. Dus, en dat is dan weer mijn normaal.
0: 7 boeken is normaal voor jou?
4: Ja, ik las maar 100 boeken per jaar. En dat
0: 100
4: doe ik
0: boeken
4: niet
0: per
4: meer.
0: Jaar, nee.
4: En nu zit ik op de 34 uit mijn hoofd voor
0: 34.
4: Dit jaar.
0: Tot nu toe.
4: Ja.
0: Want we zitten nu in maand 7.
4: Ja, en mijn doel was 50, maar ga ik wel overheen.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
4: Ik wil, het is niet dat ik veel boeken wil gelezen hebben. Ik wil echt al die boeken. Ja. Er was zo'n stapel op mijn nachtkast. Ik wil ze allemaal gelezen hebben.
0: Voel jij je niet compleet of zo als je niet leest?
4: Nee, ja.
0: Is dat het?
4: Het is voor mij zo... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe een leven zou zijn waar ik niet lees. Omdat ik vroeger heel erg in mezelf gekeerd was en nooit echt goed met mijn emoties omging. En ik was wel sociaal, maar dan heel erg in een schoolcontext. En ik ben nog steeds heel erg van, ik wil mijn vrije tijd, maar ik wil ook niet niks doen. En lezen voelt voor mij heel productief, omdat ik er dan wat van leer. Ik vind het superleuk. En ik heb dan weer een boekje om af te vinken.
0: Juist, maar ben jij dan een uitzondering op jongeren? Want dat wordt heel vaak gezegd, hè? Oh, jongeren lezen te weinig. Ben jij dan een uitzondering? Of?
4: Ik denk dat ik gewoon heel koppig ben geweest. En heel veel mazzel heb gehad met de mensen die ik om me heen had. Want ik zat op een kleine middelbare school. En mijn Nederlandse docenten die zag ook wel dat ik echt niet alle 12 van die boeken had gelezen. Maar ik kon praten over die boeken. Omdat ik snapte een boek gewoon. Als ik het half had gelezen, dan kon ik... Ja, sorry, maar dat heb je bij heel veel... Oude
0: het was een beetje voorspelbaar.
4: Die door witte Nederlandse mannen worden geschreven. Die zijn gewoon heel erg saai. En dat ik echt precies weet waar het heen ga. Dus ik had een Teerza van Arnon Groenberg gelezen. En ik zei vanaf, na een paar hoofdstukken, ik zei tegen mijn Nederlandse docent, dat rood komt zo vaak voor, het gaat allemaal dood. Nee, lees nog maar door. Maar dat maakte dat ik het ook wel leuk vond. Omdat ik niet echt meer bezig was met, oh, ik moet dit. Maar meer gewoon met het wereldje eromheen. En ik heb ook toen vrienden gemaakt die ook veel lazen. Dus het is een beetje met elkaar. Er is echt een hele wereld aan mensen die veel meer lezen dan ik.
0: En het is niet altijd het plot, hè, wat belangrijk is in het boek. Het is ook de reis naar plot,
4: ja, precies.
0: Toch?
4: En ook alles eromheen en wat je uit een boek haalt. Ja. Dus ik denk ergens ook wel uitzondering natuurlijk, omdat je weinig, helemaal met jongens en mannen, maar dat ik het zelf ook moeilijk vind wat ik dan zou tippen. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, kijk, ik weet, jongeren lezen weinig en social media speelt daar een grote rol. En ik denk, maar het is ook wel een beetje doorzetten, vind ik.
0: Okay.
4: Want het kost echt weinig moeite om 10 pagina's per dag te lezen.
0: Misschien een beetje intieme vraag, maar zou je een relatie kunnen hebben met iemand die helemaal niet leest?
4: Nee.
0: Oh, en dat kwam er snel uit.
4: Ja, ik denk, ja, wel erg. Maar ik bedoel, ik lees altijd. Dus wat doe jij als ik lees? Als ik ooit samen met iemand ga wonen en daar wil ik.
0: Ja, maar
4: niet
0: dan zit diegene lekker te doomscrollen. En dan zit
4: dat leidt mij heel erg af. Ik had met mijn ex wel dat wij samen nog gingen lezen. En hij was dan ook wat harder dan niet minder op de telefoon zitten. Ja. Maar het is niet per se dat ik dan denk van, oh, wil ik niet, want jij leest. Maar het is meer gewoon van, ik vind, je kan heel veel doen met lezen. Ik kan naar boekcafés, ik kan lekker samen naar het park. Dat wil ik dan doen.
0: En er samen over praten.
4: Precies, en dat deed ik toen wel. Dus nee, dat zou ik niet meer. Maar sommige mensen die ik heb gedate die niet lazen, begonnen dan door mij te lezen. En dat kan ook.
0: Dat kan ook.
4: Dus ik zeg nooit nooit.
0: Nee. Je bent een echte boekfluencer inderdaad.
4: Ja, ik laat iedereen lezen. Al mijn vrienden.
0: Live and let read, zoiets weet ik veel.
4: Ja, leef is lezen is bij Club Lezen ons slogan.
0: Oh ja, ja. Zullen we lekker muziek gaan luisteren?
4: Ja,
0: laten we
4: ik ook.
0: Heel veel dank, Noah.
4: Ja, jij ook bedankt.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Komende donderdag ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
1: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Natasha Gibbs.
10: Ja, het mag dan wel zomervakantie zijn, maar wij gaan in de rode draad even terug de schoolbanken in, want voor het succesvol volgen van een studie heb je meer nodig dan een goed stel hersenen en een gezonde portie inzet. Dat weet ook de correspondentjournalist Tim Jongers. Met hem praat ik zo meteen verder hierover. Maar eerst het NOS-journaal van 8 uur met Sydney Dijkers.
11: Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden toen ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte, vertelt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
12: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
11: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. Het meisje uit Blerik in Limburg, dat in april werd doodgestoken, werd op haar eigen bed gevonden door de politie. Het kind van 14 was vastgebonden daar met tape. Het werd duidelijk op de eerste openbare zitting vandaag in de zaak. De moeder van het meisje is verdachte en wordt onderzocht nu in het Pieter Baan Centrum. Volgens de OM heeft ze psychische problemen. Ze zou niet begrijpen dat haar dochter dood is. Ook al bekende de vrouw, toen ze werd opgepakt, dat ze zelf haar kind had doodgestoken. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer terug naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten door die brand en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen daardoor weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle en de bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit is nog niet bekend. En wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée met die overwinning in een wielerronde. Hij miste namelijk de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had van aard opgelopen na een val tijdens de training. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen ook weer zonnig, maar later wel meer wolken. Het wordt dan ook iets koeler dan vandaag.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom terug bij De Rode Draad. Rond 8:30 maken we in De Rode Draad ruim baan voor een vorm van verzet door een bezorgde burger, voor een medemens in nood, of voor de natuur of dieren, of voor iemand met een totaal ander perspectief op het leven of de wereld. Daar is allemaal ruimte voor in Tegendraad. Vandaag neemt dat verzet mythische porties aan. Is iets anders, want een flinke dosis inzet en ambitie, meer zou je niet nodig moeten hebben om te slagen voor je vervolgopleiding. Ja, als je maar hard genoeg werkt, hè, dan komt het allemaal goed, zou je denken. Maar onderzoek laat zien dat het inkomen en opleidingsniveau van je ouders invloed heeft op je onderwijskansen. Stichting Annebo doet er alles aan om kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Ik ga daarover praten met Tim Jongers, die onder andere over dit thema schrijft voor De Correspondent. Hallo Tim.
1: Hoi, goedenavond.
0: En naast Tim zit Eva Schouten. Zij is operationeel directeur van Stichting Annebo. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Eva, de stichting is ontstaan, als ik het goed heb, nadat Annebo, de dochter van de oprichter, Annemiek van der Wouw, in 2019 op 19-jarige leeftijd overleed. Wie was Annebo?
2: Nou, Annebo was een heel sprankelend meisje wat echt midden in het leven stond. Mm-hmm. En zij kon niet tegen rechtvaardigheid. En
0: ze kon niet tegen de onrechtvaardigheid.
2: Het kan allemaal. Zij had ook vriendinnen in alle lagen eigenlijk van de bevolking.
0: Ja.
2: En zij is heel plots overleden op haar 19e, terwijl ze zelf studeerde, midden in studentenleven stond. En haar moeder, Annemieke, die wist eigenlijk meteen, ik ga een stichting voor haar oprichten. Ik wil dat haar naam blijft voortbestaan. Mm-hmm. Haar grootste angst was dat Annebo vergeten zou worden. Nou, dat gebeurt niet. Nee. En ze wist ook dat studentenleven, dat studeren, dat is helemaal niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Er zijn heel veel meiden in Nederland die heel graag zouden willen studeren, maar drempels ervaren en daardoor niet aan een opleiding kunnen starten. En voor die meiden ga ik een stichting oprichten.
0: Hmm. En waarom specifiek meiden?
2: Vanwege eigenlijk de reden van de oprichting. Annebo studeerde. Annebo was een meisje, staat dicht bij haar hart. Maar ook natuurlijk vanwege de structurele ongelijkheid. Als er in een gezin ruimte is voor één kind om te studeren, trekt het meisje toch aan het kortste eind.
0: Mm.
2: Meiden doen, zeker de meiden die wij ondersteunen, ze heel vaak heel veel zorgtaken ook in hun gezin.
0: Ja.
2: Zijn vaak jong mantelzorger. Als het een oudste dochter is, zorgt ze ook vaak voor jongere broertjes en zusjes. Soms zijn ouders ook niet in beeld, waardoor om wat voor reden dan ook niet genoeg ondersteunen, waardoor het op de schouders van de dochter terechtkomt. En,
0: nou, genoeg redenen, lijkt mij, als ik jou zo hoor. Nee, ja. maar dat is duidelijk. Dus voor vrouwen is dat toch lastiger. Vanwege alle situaties die je net schetste. Tim, nou heb jij een stuk geschreven over deze stichting Annebo, hè, voor De Correspondent. Ik neem aan dat je voor De Correspondent zelf mag kiezen, hè, waar je over schrijft.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, gelukkig wel. Waarom viel jouw keuze op deze stichting?
1: Nou, ik denk dat het twee oorzaken heeft. Enerzijds vind ik gewoon dat concept, hè, van die ongelijkheden die er zijn gedurende een levensloop toch een beetje proberen gelijk te maken, gelijk te trekken, zeg maar. Mm-hmm. En dan zeker met kansen voor onderwijs. Ik ben zelf zo iemand die niet die mogelijkheid heeft gehad om vervolgonderwijs te doen daar wanneer je het zou verwachten. Dus dat is pas 10 jaar later gekomen, sta je helemaal alleen voor. Ja, heb je toch een heel ander bestaan in dat onderwijs dan zou moeten. Mm. En heb je natuurlijk een achterstand van 10 jaar. Dus ik vond dat al een heel charmant idee.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel interessant om in deze toch wat negatieve tijden, of zo ervaar ik het toch, hè, wat negatief sentiment in onze samenleving, om ook te laten zien dat er gewoon heel veel mensen zijn die echt wel proberen anderen te ondersteunen. Hè. En dat zie je hier dan. Hè. Die jonge meiden die worden geholpen financieel, maar die krijgen ook een coach. Dat zijn mensen die vaak zelf hoog opgeleid zijn. Denk aan rechters, denk aan dokters, aan artsen. En ja, je ziet dat zo'n initiatief ook hen met de voeten op de grond zet. Want dat zijn meestal niet de mensen die vanuit die ongelijkheden komen. En ik vind dat dan mooi, dat je ziet dat onrecht die ervaren is en het overrijden van die dochter, dat positief kan opgepakt worden, dat in iets positiefs gezet kan worden. En je dan ziet dat mensen zich daar rondom verenigen en dat jonge meiden een kans krijgen, maar dat de mensen die daar aan helpen, dat die gewoon ook die confrontatie en die reality check krijgen. En dat is toch het doorbreken van bubbels.
0: Wat ik hier hoor is constructieve journalistiek, dus.
1: Ik probeer heel constructief te zijn en kijk, dat heeft, vind ik, te maken met En dat doe ik wel vaker in mijn reportages voor de Correspondent. Van, kijk, er gaan natuurlijk dingen fout en die moet je durven benoemen.
0: Zeker, daar
1: maar
0: is de journalistiek ook
1: van
0: voor.
1: Nederland is stuk, Nederland is kapot die er soms heerst. Nou, ik kom heel veel mensen tegen die Nederland vooral een beetje positiever proberen te maken. Maar wat je dan tegelijkertijd ziet, ja, met één ellendige tweet krijg je meer aandacht vaak dan dat je 5 jaar een stichting opzet en honderden meiden een nieuwe toekomst en een nieuw perspectief op die toekomst biedt. En dat zou, ja, daar vind ik wel wat van. Dus vandaar dat die constructieve journalistiek.
0: Ja, mooi. En dat geeft hoop. Tim beschreef net coaches, hè, waar jullie dus gebruik van maken, even. En hij vertelde ook dat die coaches dan zelf ook allerlei inzichten opdoen. Hè? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel mooi bijvangst van de stichting. Ja. Wat wij doen, wij bieden studiebeurzen aan meiden, zodat ze überhaupt kunnen studeren. Dat die financiële drempel wordt weggenomen. Maar er zijn nog veel meer drempels. En als jij de eerste bent die gaat studeren, eerste generatie student, is het heel fijn om een coach te hebben. Iemand die jou met raad en daad bijstaat. En onze coaches, ja, wat Tim ook al zei, zijn vrouwen met hele mooie carrières. Mm-hmm. Die vaak ook heel graag iets terug willen doen. En op deze manier brengen we eigenlijk ook mensen bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Ja. Dus we halen, ja, ook mensen uit hun bubbel.
0: Juist, want je had het over Tim, je had het over rechters, je had het over advocaten, je had het over mensen uit het bedrijfsleven. Dat zijn toch mensen die misschien niet per se dezelfde achtergrond hebben als de mensen die de hulp ontvangen als leerling. Of
2: ja,
0: hoe moet ik dat voor me zien?
2: Matchen op basis van woonplek en op studierichting. Aha. Dus je moet natuurlijk dicht bij elkaar kunnen wonen, zodat je goed kan afspreken. Maar daarnaast kijken we, als jij dus inderdaad advocaat wil worden, dan zorgen we dat je aan een advocaat gematcht wordt, zodat diegene ook haar netwerk voor jou openstelt. Want heel veel deuren blijven toch gesloten als je niet de toegang hebt tot de juiste netwerken. Ja. Nou, inmiddels hebben we 550 studenten gematcht naar 550 coaches. Allemaal vrouwen met hele mooie carrières, die heel veel deuren openen voor onze meiden.
0: Aha, dus het kan ook een soort kruiwagen zijn.
2: Zeker.
0: In die zin. Ja, nou, en dat heb je niet altijd als je bijvoorbeeld uit een arbeidersgezin komt, waarvan je denkt, nou, ik zou best wel in het rechtssysteem willen werken, maar mijn vader was lasser, om het zo maar te zeggen. Die gaat mij geen ingang daar bieden, toch?
1: Ja, en dat zien we natuurlijk ook in onderzoeken. Hè, dat de zogenaamde eerste generatie studenten, dus de studenten die als eerste uit de familie naar de universiteit gaan of naar hoger onderwijs toekoer, zie je wel vaker dat die financiën, dat kan geregeld zijn. Maar kijk, die hoogopgeleide wereld is toch een wereld met eigen ongeschreven regels. Het vergt wel wat om je in zo'n universiteitsomgeving staande te houden als dat niet je natuurlijke biotoop is. Er wordt anders gepraat, er wordt misschien andere media gewezen. Dus dat kan toch wel een vervreemdend gevoel geven. En dan denk ik dat het net heel belangrijk is dat je ook net op andere manieren ondersteuning krijgt. En zo'n netwerk, maar evengoed iemand die van jou de weg weet te wijzen in die bureaucratie misschien, of digitaal wat vaardiger is, jou daar de weg in kan wijzen. Ik denk dat dat net die extraatjes zijn die je nodig hebt om dat even kansrijk te maken. Want de meesten krijgen dat van thuis uit mee, denk ik. En dat laat onderzoek ook zien. Hè. Hoogopgeleide ouders met geld, dat helpt echt wel in je schoolcarrière en met je kansen op het succesvol beëindigen van je schoolcarrière. Als je ouders hebt met geld, dan kan je ook vaker fouten maken. Als je dan een keer de foute studie, ja, tant pis, dan gaan we nog een jaartje extra
0: hetzelfde. Je bent ook wat onbezorgder, heb ik het idee. Soms als je weet van, oh, als ik een fout maak, dan weet ik, heb toch altijd nog een vangnet thuis.
1: Ja, en dat is het belangrijkste, denk ik. En zo heb ik het zelf ook ervaren. Hè? Als je dat dan op latere leeftijd doet en je moet zelf voorzien, het zijn op alle mogelijke manieren. Ja, ik heb altijd wel het gevoel gehad, als ik een been breek, dan is ook heel mijn schoolcarrière waarschijnlijk mijn verdere carrière. En dat is altijd, ja, dat vind ik altijd een mooie omkering, hè? Dat we proberen dan te zeggen van oké, wat doet bestaansonzekerheid en het ontbreken van die vangnetten? Mm-hmm. Maar het is ook heel interessant, en dat merk ik nu, wat het betekent om bestaanszeker te zijn. En nou, dat is wel een goede situatie om in te zitten, moet ik zeggen. Ja. En dan krijg je inderdaad het gevoel van, je kan gewoon meer risico's nemen. En ja, een goede bankrekening is een goede matras waar je dan op valt, zo simpel is het.
0: Ja, dat is wel zo. Het valt wel lekkerder, inderdaad. Maar merk je dat ook, dat dit een positief effect? Tuurlijk merk je het al in de zin van, oké, ik heb een financiële buffer, hè, als jullie deze dames helpen. Maar zie je dat ook bij hen psychologisch veranderen?
2: Ja, zeker. We zien echt heel veel groei in zelfvertrouwen. De meiden geven het zelf ook aan.

0: is wel zo. Het valt wel lekkerder, inderdaad. Maar merk je dat ook? Dat dit een positief effect. Tuurlijk merk je het al in de zin van: oké, ik heb een financiële buffer. Hè, als jullie deze dames helpen. Maar zie je dat ook bij hen psychologisch veranderen?
1: Ja, zeker. We zien echt heel veel groei in zelfvertrouwen. De meiden geven het zelf ook aan. Van: het is heel fijn dat ik iemand heb om op terug te vallen. Maar ook hele simpele dingen. Van: het is fijn dat iemand vraagt hoe mijn tentamen is gegaan. Hoe ik ervoor sta.
0: Juist.
1: Hoe het met me gaat. Ja. Ik hoef het niet alleen te doen. De meiden brengen we ook onderling samen. Dus we bouwen echt aan een community. Mm. En daarin horen we ook heel veel terug van: oh, het is heel fijn om te voelen dat je niet alleen bent. Dat je niet de enige bent. Dat je niks hoeft uit te leggen. Dat iedereen begrijpt dat het misschien niet zo makkelijk is. En dat het best wel bijzonder is dat jij zo ver bent gekomen.
0: Ja, je bent niet alleen, maar dat betekent dat je dan niet alleen bent omdat je zo'n coach hebt. Maar of wordt het ook in de klas studenten onderling besproken?
1: Met de andere studenten.
0: Ja?
1: Dus met de andere meiden van. We hebben ook de Annabel Academie en dat is ons activiteitenprogramma. Dus we doen heel veel leuke dingen ook met de meiden. Ook om die studietijd leuke tijd te laten zijn. En we doen allerlei activiteiten gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling.
0: Mm.
1: Dus ook bijvoorbeeld de meiden die gaan afstuderen. Hoe maak je een cv? Hoe ga je solliciteren? Ook om ze een zachte landing te geven in de arbeidsmarkt. We zijn nu een alumni-programma aan het opzetten. Vorig jaar zijn onze eerste meiden afgestudeerd. Dus dat moet natuurlijk ook gevierd worden.
0: Spannend, ja, zeker. Tim, als ik dit allemaal hoor, dan zit ik een klein beetje met heel licht afgunst zit ik te luisteren, hoor. Ik heb net zo'n achtergrond als jij. En ik denk, wat een worsteling. En dan is het zo heerlijk om dit te horen, inderdaad. Want denk jij dat jouw studietijd anders was geweest? Als je bijvoorbeeld
2: ik moet wel zeggen, toen ik. Want ik ben dan op reportage gegaan. Ik heb met coaches gepraat. Ja. Met een paar van die meiden gepraat. Met oprichters gepraat. En ik zat toen in de trein naar huis. En ik dacht wel van shit. Ik denk dat ik op mijn 18e, 19e een ander leven had gehad. Moest niet op mijn pad gekomen zijn. Mm. Natuurlijk leer je hier ook weer veel van bij.
0: Uiteraard.
2: Maar het blijft vooral belangrijk, denk ik, dat we oog hebben voor elkaar. En dat we toch. Kijk. Gelijkheid in de wieg, dat gaat hem in Nederland niet snel worden.
0: Maar dat zal überhaupt toch nooit
2: worden. Dat zou sowieso een utopie zijn. Hè? Ik bedoel, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat je met z'n allen niet een beetje meer aan gelijkheid kan werken in de levensloop. En dit is daar een mooi voorbeeld
0: van. Ja, maar dat betekent dus ook, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, dat je er dus ook open over kunt praten. He, want natuurlijk is het mooi dat deze meiden onderling dan met elkaar kunnen praten. Maar hoe zit het in de klas? Je gaat niet tegen je medestudenten zeggen, nou, althans, ik weet niet hoe zij dat doen.
2: Ja, dat is wel zo. Dat ervaar ik ook wel. Hè, want ik ben in armoede opgegroeid en ik weet nog wel ooit een debat over armoede op de universiteitsbanken. En ja, als er dan een student zegt van ja, maar ik weet wat armoede is, want ik heb een bijbaantje als afwasser gehad. Ja, dan voel je wel een kloof waar je van denkt, ik weet niet of ik die nog kan dichten. En kijk, daar kan die student op zich niks aan doen. Maar het zijn wel die hele subtiele dingen die je wel telkens confronteren met wie jij dan bent. En ja, dan voel je je natuurlijk ook minder vrij. Dus ik denk dat werken aan dat netwerk van die meiden die elkaar kennen en elkaars situatie veel beter kunnen inschatten, dat echt van goud waard is, nog los van die financiële steun.
0: Ja. Maar goed, en dan hebben we het toch nog niet gehad over de rol van een universiteit of een hbo-instelling in het geheel. Want het is natuurlijk mooi dat jullie dat als stichting doen, maar hoe zit dat eigenlijk met deze onderwijsinstellingen zelf? Wat is hun rol hierin?
1: Nou, we werken samen met hogescholen en universiteiten die meiden naar ons doorverwijzen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaat vaak via decanen of andere zorgondersteuners.
0: Mm-hmm.
1: Zelf vinden we de meiden eigenlijk voornamelijk dat we voorlichtingen geven op middelbare scholen.
0: Ja.
1: Dus we gaan echt de klas in. En dan merk je wel dat sommige meiden het nog heel spannend vinden. Maar zodra ze bij de stichting zijn, zie je eigenlijk vooral heel veel trots ook. En heel veel plezier. En willen ze dat ook uitstralen. We hebben ook een hele grote groep studentambassadeurs. En dat zijn allemaal meiden die eigenlijk vrijwillig zelf met dit idee zijn gekomen. Van: ik vertel al overal over de stichting.
0: Oh, wow.
1: Dus kunnen we dat niet ook een naam geven?
0: Ja. Ja.
1: Dus we zien eigenlijk dat zodra ze bij de stichting zijn, ze dat heel erg uitdragen. En ze het ook op hun LinkedIn zetten. We leren ze ook dat LinkedIn belangrijk is.
0: Ik onlangs ook socials. Geleerd, ja.
1: Ja.
0: maar inderdaad, dus dat is wat de meiden zelf doen. Dat is wat de stichting doet. En mooi dat de hogescholen en universiteiten doorverwijzen naar jullie. Hoe kijk jij daarnaar, Tim?
2: Nou, kijk, ik zie wel bij de onderwijsinstellingen ook wel goede initiatieven. Maar weer komen die dan wel van mensen die zelf die kansenongelijkheid meegemaakt hebben. Dat denk ik aan in Amsterdam, socioloog Miljo van de Kamp.
0: Ja.
2: Die heeft die onderwijsongelijkheid echt wel goed

0: meegemaakt. Die heeft dat ook echt goed beschreven. En hij heeft daar dan groepen waarin inderdaad eerste generatie studenten elkaar ondersteunen. Iemand als Charisma Heakaya, die net hetzelfde heeft meegemaakt. Nou, die heeft 5 jaar geleden aan de Universiteit Utrecht het eerste generatiefonds opgericht. Dus dan doen ze het ook weer zelf. Maar dat kan natuurlijk wel zo'n universiteit potje geld beschikbaar maken om in dat fonds te stoppen. Ja. En laat deze jongeren het dan ook gewoon samen aanpakken. Dus ik zie wel goede dingen, maar je kan je wel afvragen of dat niet breder gepromoot kan worden en of universiteiten daar geen actievere rol in kunnen spelen.
1: Ja, ja. Hoe kijk jij er naar, Eva?
2: Ja, dat zou heel goed zijn, ja, dat daar meer begrip voor is.
1: Ja. Zou jullie als stichting misschien ook wel helpen? In die zin, of niet?
2: Ja, zeker. Kijk, wij willen gewoon zoveel mogelijk studenten helpen. Mm-hmm. En we willen daarin samenwerken waar mogelijk. En natuurlijk, wij staan daar heel erg voor open. Maar...
1: Ja. Kijk, weet je waarom ik het ook vraag? Is als we nu naar de realiteit kijken, of dat is, we hebben het over de realiteit, maar als we kijken naar de toekomst, dat we zien van nou, studeren wordt steeds duurder. We hebben het dan over de inflatie, we hebben het over huur, wat heel veel mensen niet eens kunnen betalen, laat staan een huis vinden. Hogere collegegelds met €100 omhoog gegaan, ook kosten voor levensonderhoud. Hoe zien jullie dan de toekomst? Hoe zie jij de toekomst, Tim, als we het hebben over kansgelijkheid?
0: Ik denk vooral dat, en dat is een minder cynische boodschap dan het zal overkomen, denk ik. Maar ik denk dat het tijd is dat die overheid zich gewoon heel hard op haar kerntaken gaat focussen. En dat we elkaar ook wat meer aanspreken op hoe we die kansengelijkheid vorm kunnen geven. Hè. En ik vind het debat rond de erfbelasting nu exemplarisch. Hè. Er komt heel veel geld vrij, er komt ook heel veel tijd vrij binnenkort, want er is natuurlijk een vergrijzing. En dat wordt dan altijd als een probleem geframed, maar dan denk ik van ja, maar kunnen we elkaar nou ook niet aanspreken om met elkaar er een keer de schouders onder te zetten? Want kijk, uiteindelijk, we kunnen heel veel als samenleving en je ziet telkens dat als mensen die aan de slag gaan, dat die hun ogen ook wel open gaan en dat die dan heel actief worden en heel ruimdenkender worden. En ik denk dat die wisselwerking tussen van ga een keer op zoek naar die ellende en zet je schouders ermee onder, dat dat ook gewoon heel veel kan betekenen voor een samenleving.
1: Dat haakt ook weer in op wat je eerder zei over die coaches inderdaad, waar jullie als stichting gebruik van maken, dat die bubbels ook worden doorbroken. Hè? Dat je met elkaars werelden in aanraking komt. Want dat heb ik nog niet helemaal eruit kunnen halen bij jou, Eva. Dat wil ik toch nog eventjes proberen. Wat leren die coaches zelf? Heb je daar verhalen van gekregen? Dat die zeggen, oh my god, wat een eye-opener. Dit wist
2: ik
1: niet.
2: Nou, ik zou eerst willen toevoegen dat onze coachgroep heel divers is. Dus we hebben ook heel veel coaches die juist vanuit, had ik dit maar gehad in mijn jeugd.
1: Juist.
2: Ik ga dit nu doen voor
1: Zoals
2: iemand anders.
1: Tim en ik zouden precies zoiets, oké. Okay.
2: Ja, dus die hebben we ook. Ja. We hebben ook coaches uit hele geprivilegeerde omgevingen. Zes vinkjes eigenlijk, die het altijd heel erg goed hebben gehad. En die gewoon ruimte hebben en heel graag iets terug willen doen. Maar ook niet gewoon door de omgeving waarin zij zitten, misschien daar niet heel snel mee in aanraking komen anders. Mm-hmm. En dat het wel een eye-opener is in Nederland, dat toch als je niet dat vangnet hebt van huis uit, hoeveel er eigenlijk ook niet geregeld is. Er is natuurlijk, er is wel studiefinanciering, dat is ook hartstikke fijn. Maar als je ouders verder niks kunnen bijdragen, is dat nog steeds niet genoeg. Mm. Als je nog steeds alles in je eentje moet uitzoeken, dus dat is wel echt een eye-opener van goh, zelfs als je heel hard werkt en je best doet, al onze meiden hebben bijbanen, kan het soms niet genoeg zijn.
1: Nee. En dan met name ook de psychologische kant ervan, het ontzorgen.
2: Ja, de stress ook die het met zich meebrengt. Waardoor je ook niet kan focussen op studie. We hadden ook meiden die bijvoorbeeld geen vaste verblijfplek hadden. Mm. Dat hebben we via het coachnetwerk op kunnen lossen. Door ook iedereen was daar verbaasd eigenlijk van, wat? Dit bestaat toch niet?
1: Wat goed. Ja. Kunnen mensen zich aanmelden als coach? Of is dat,
2: zeker. Via onze website www.stichtinganne-bo.nl kan je aanmelden als coach. Je kan je daar ook aanmelden als student. En je kan daar natuurlijk ook doneren. Wij krijgen geen financiering vanuit de overheid. We zijn helemaal afhankelijk van donaties. Dus daar kunnen wij nog meer meiden mee helpen. En ons doel is om elk meisje in Nederland wat wil studeren, maar op dit moment nog niet kan studeren, door drempels aan een studie te helpen.
1: Ja. Hebben jullie al coaches journalistiek?
2: Heb je interesse? Dat zou heel erg leuk zijn.
1: Is het iets voor ons?
0: Ja, maar ik mag niet. Ik mag niet.
1: Mag jij niet?
0: Je moet, vrouwen.
1: Oh nee,
0: dan, hè,
1: dus alleen vrouwen natuurlijk. Alleen is dat vrouwen, zo? Ja, ook dat alleen klopt. Maar vrouwelijke coaches. Ja. Nou, laten we even contact houden. Dat vind ik leuk. Dank jullie wel voor dit gesprek. Tim Jongers en Eva Schouten.
2: Dank je wel.
1: En dan gaan we praten met iemand die lekker tegen de stroom inzwemt. Hè. Dat doen we altijd in de Rode Draad, in onze rubriek Tegen Draad. En vandaag iemand die al meer dan 30 jaar vasthoudt aan een theorie waar lang niet iedereen in mee wil. Volgens Hetty Putman ligt de Griekse held Odysseus namelijk helemaal niet begraven op Ithaca, zoals vaak wordt aangenomen, maar op het eiland Kefalonia. En inmiddels wordt daar zelfs een groot Mycenaeus graf gerestaureerd. Hetty Putman, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja. Laten we
3: en goedenavond aan de luisteraars.
1: Oh, wat vriendelijk. Ja. Nou, dat zullen ze op prijs stellen. Zullen we beginnen bij het idee? Want dat moet ergens geboren zijn bij u. Dat u dacht van nou, dat verhaal wordt helemaal op de verkeerde plek gezocht. Dat verhaal van Odysseus.
3: Dat is niet zoals wij in eerste instantie dachten. We dachten er in feite helemaal niet over.
1: Oh.
3: Het was voor ons niet iets wat speelde in ons leven. Maar omdat wij op Kefalonia wonen, mijn man hier is geboren en opgegroeid, kennen we natuurlijk het gebied heel erg goed. En toen Kees Goekoop, de voormalige burgemeester van Leiden, zijn boek Op zoek naar Ithaca uitbracht, toen waren wij toevallig in Nederland. En dat lazen wij. En toen herkenden we allerlei namen, aardrijkskundige namen van ons gebied, wat aan een ander gebied van Kefalonia werd toegeschreven.
1: Aha.
3: En daar werden we toch wel nieuwsgierig van. En toen zijn we de Odyssee gaan lezen en zijn we op een theorie uitgekomen waarin dus staat, die hebben we opgeschreven en ook gepubliceerd, dat het centrum van Homerisch Ithaca in Zuidoost Kefalonia ligt. Want als je over Homerisch Ithaca spreekt, dan heb je het over een eilandenkoninkrijk uit de Mycenaïsche periode, zeg 1200 voor Christus. En dat waren dus de Ionische eilanden, niet allemaal, maar een groot gedeelte, en een stuk van het vasteland aan de overkant.
1: Ah.
3: En ergens moet dat centrum, waar de vorsters woonden, waar de gebouwen waren, zijn.
1: Aha.
3: En het grote vraagstuk is altijd geweest, al vanaf de oudheid trouwens, waar dat heeft gelegen, dat centrum.
1: Ja.
3: En wij zijn dus uitgekomen door veel studie en veel lezen en rondlopen in ons gebied en op ons eiland, dat de plek hier moet zijn geweest.
1: Ja, en er is dus uiteindelijk een groot Mycenaeus koepelgraf gevonden. Dat is de plek?
3: Ja, want wij hadden dus die theorie. En toen zeiden we van, nou, als dit klopt, dan moeten er oudheden zijn.
1: Mm-hmm.
3: En er was hier niets bekend in onze omgeving. En toen zijn we ontzettend gaan speuren.
1: Ja.
3: En tenslotte zijn we uitgekomen in een plek waarvan we wisten waar het ongeveer zou moeten zijn, vanwege de geografische aanwijzingen in Homerus' verhaal.
1: Mm-hmm.
3: En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een plek waar in een heuvel, een lage heuvel, wat dus die grafheuvel bleek te zijn, een gat zat met daarboven een steen, wat de bovenkant van de ingang was.
1: Mm-hmm.
3: Een grote steen, een liggende steen, die werd ondersteund door twee muren daaropzij. En wij konden dus zien dat dat door mensen gemaakte stenen waren, geen rotsen.
1: Mm-hmm.
3: En toen hebben we de archeologische diensten ingelicht en die zijn komen kijken meteen de volgende dag.
1: Maar Jetty, even tussendoor, ja. Sorry hoor, even tussendoor.
3: Ja.
1: Odysseus is toch een figuur uit de Griekse mythologie? Ik bedoel, eigenlijk is het toch gek dat we op zoek gaan naar iets wat fysiek moet zijn? Het is fictie, toch?
3: Ja, het verhaal van Odysseus en het hele epos van Homerus is natuurlijk een verhaal met vele mythische gegevens.
1: Mm-hmm.
3: Maar waar je van uit moet gaan, en wat wij dus ook hebben gedaan, dat de beschrijving van alle aardrijkskundige gebieden waar Homerus over schrijft, dus de gebieden in Griekenland, ook inderdaad daar zijn.
1: Ja.
3: Het was dus geen fantastisch sprookje met een groot bos en een enge heks.
1: Nee,
3: want daar wordt wel eens over gepraat. Dat heeft er niets mee te maken.
1: Aha. Nee, dus de geografische plekken die zouden dan wel kloppen. Kijk, en of er zeenimfen zouden zitten, of dat er een cyclops, een eenoogige reus ergens in de grond. Kijk, dat is natuurlijk de fictie eromheen. Oké, ik begrijp het. Wat was eigenlijk de reactie van jullie mede-eilandbewoners? Waren zij net zo enthousiast als jullie hierover?
3: Ja, hier op het eiland, hier op ons eiland en ook elders in Griekenland waren mensen wel geïnteresseerd, zeer zeker.
1: Okay.
3: En daar is ook wel aandacht aan besteed toen het Mycenaïsche koningschap werd gevonden. Hmm. En op buur-eiland Ithaca natuurlijk minder.
1: Ja, precies, want die verliezen natuurlijk een lekkere trekpleister. Want dit gaat natuurlijk toeristen naar jullie eiland halen, of niet?
3: Ja, ik denk op een gegeven moment wel. Als het Mycenaïsche koepelgraf is gerestaureerd, waar ze nu mee bezig zijn, wordt het natuurlijk een heel interessant monument om te gaan bekijken.
1: Ik weet niet wat ik daarvan vind, Hetty. Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Want ik ben ooit een keer op Kefalonia geweest. Ik vond het zo heerlijk, omdat het er zo rustig was. Daar wil je toch niet te wachten op al die toeristen?
3: Ja, dat heb ik verder ook niet in de hand. Het is natuurlijk een heel groot eiland. Ja. Dus het is niet zo dat iedereen om hetzelfde plein rondloopt hier. Zelfs midden in augustus kan je bij wijze van spreken nog alleen op een strand liggen. Ja. Dus in eerste instantie word ik daar niet heel erg benauwd van.
1: Nee, ook niet nu die grote film over Odysseus in de bioscoop draait.
3: Ja, maar ja, dat heeft er natuurlijk in feite. De aandacht is er wel voor het onderwerp. Ja. Maar die film zelf is natuurlijk, heeft er weinig met ons onderzoek en met het Mycenaïsche koningschap te maken.
1: Nee.
3: Het is natuurlijk een fantastische film met Hollywood-kenmerken. En ja, met ons onderzoek heeft dat verder weinig te maken. Ja. Wij houden ons meer bezig met de overeenkomsten in de omgeving, de highlights in het verhaal van Odysseus, die dus echt worden belicht door Homerus als een soort regisseur, zet hij daar de spotlichten op.
1: Ja.
3: De hoogste berg, de mooie nymfegod, de haven in de Rietronrivier. Mm. Dat zijn allemaal hele bekende landmarks. En die kun je dus in deze omgeving vinden.
1: Nou, je hebt me weer helemaal warm weten te maken, Hetty Putman, voor Kefalonia. Dank je wel.
4: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 8:30. Het NOS Nieuws met Sydney Dijkers.
5: De terreurverdachte uit Eindhoven die afgelopen nacht werd opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor terrorisme. Hij was toen van plan een aanslag in België te plegen toen hij nog 16 was. Vannacht werd hij opnieuw opgepakt, net als twee anderen. Italiaanse drugs- en alcoholverslaafden die in de gevangenis zitten moeten hun celstraf thuis uit gaan zitten, wil een meerderheid van het parlement. Het is een maatregel om de overvolle gevangenissen in het land tegen te gaan. Door een brand in een sortiercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag in een busje en sloeg vervolgens over naar het sorteercentrum. Er is daar schade aan de gevel, maar de bezorging kan morgen wel volgens planning doorgaan, zegt PostNL. En in Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches ook waren. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Er kunnen boeken over volgeschreven worden en nog steeds het laatste hoofdstuk is niet voltooid. Het toeslagenschandaal. Naar schatting 26.000 ouders en 70.000 kinderen werden gedupeerd. Gaan we het zo meteen over hebben.

0: Tame Impala hoor je met Dracula. De rode draad. Wie dacht dat de ondersysteem van het toeslagenschandaal boven was gekomen, komt thuis van een koude kermis.
1: Onze kinderen zijn 10 jaar het huis gehaald geweest. Wie gaat hun vertellen dat wij niet te fout waren? Wie gaat hun vertellen dat het systeem niet goed in elkaar zit? Die kinderen snappen het niet.
0: Nou, en 9 jaar later blijkt dat er op het ministerie van Financiën jarenlang bewust relevante documenten zijn achtergehouden. Reden voor oud-Kamerleden Renske Leijten en Pieter Omtzigt om publiekelijk van zich te laten horen. Renske Leijten zit hier bij mij in de studio. Goedenavond.
2: Hallo.
0: En Pieter Omtzigt zit in Enschede. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Renske, 7 jaar nadat het toeslagenschandaal dus ontdekt werd, zitten we hier nog steeds. Er blijven nieuwe feiten op tafel komen. Wat zegt dat eigenlijk? Eventjes gewoon het grotere plaatje.
2: Nou, dat de overheid, in dit geval de Belastingdienst en het ministerie van Financiën, het niet lukt om echt openheid van zaken te geven.
0: Mm-hmm.
2: En dat is best dramatisch.
0: Ja, en dus erg verkrampt ook aan dit dossier aan het werken is.
2: Ja, en waarbij je ziet dat telkens eigenlijk oud gedrag opnieuw herleeft.
0: Ja.
2: Want we hebben echt wel gezien in 2020, toen er ook aangifte werd gedaan door Velbrief en Van Huffelen, toenmalig staatssecretaris van Financiën, tegen de eigen dienst, omdat ze vermoedens hadden van strafbare feiten. Dat we toen eigenlijk ook best wel. Kijk, Pieter heeft toen ook nog het memo Palme boven tafel gekregen, maar toen kwam er echt wel veel naar buiten. Toen, ik weet ook nog goed dat ik toen best wel veel contact had met mensen die bij diezelfde diensten werkten, die zeiden: wij willen echt dat dit nu op zijn kant gaat. Maar wat je heel sterk hebt gezien is dat die coronatijd, waarin iedereen toch ook thuis werkte, er ook een dynamiek is ontstaan van: wij zijn eigenlijk slachtoffer van het openbaren van het toeslagenschandaal. En in dat gevoel hebben ambtenaren die eigenlijk in de groef zitten, wij doen wel wat we doen,
0: mm-hmm,
2: en de rest hoeft dat niet te weten, die hebben weer de overhand gekregen.
0: Mm.
2: En er zijn altijd mensen geweest binnen het ministerie en zeker ook de Belastingdienst die wilden dat dingen naar buiten gingen. Mm. Ik denk dat we daarom nu ook weer toch deze 64 miljoen documenten weer op de agenda hebben gekregen. Omdat die er ook nog zijn. Die zeggen toch nog weer naar buiten. En het is te hopen dat zij nu weer de overhand gaan krijgen.
0: Ja, Pieter Omtzigt, u bent inmiddels al een tijdje van het politieke toneel verdwenen. Heeft u nog steeds contact met de gedupeerden?
3: Ja, een aantal gedupeerden neemt nog regelmatig contact op.
0: Ja, ook van ze gehoord naar aanleiding van het artikel dat is verschenen, hè, waarin jullie dit ook uit de doeken doen?
3: Ja, niet alleen gedupeerden, maar zelfs mensen in de trein vandaag.
0: Ja?
3: Dit leeft echt bij mensen. Omdat ze inderdaad. Kijk, in die datakluis, daar weten we niet precies wat in zit. Maar er is nu onderzoek gedaan door BDO. En dat onderzoek blijkt dat daar de dagboeken in zitten van hoe ze die mensen. Hoe ze die terugvorderingen gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
3: Bij een heleboel acties, bij PIT, bij FSV. Bij RAM, dat zijn allemaal afkortingen die u niks zeggen, maar
0: nee,
3: de mensen die daarmee
0: vragen,
3: te maken hadden, we wel. Dat zijn verschillende systemen waarbij mensen helemaal klemgezet zijn en niet hoorden waarom ze ergens van verdacht werden of waarom ze schuldig bevonden waren.
0: Ja.
3: En die dagboeken, ja, die hadden gewoon betrokken moeten worden bij het parlementair onderzoek en bij de parlementaire enquête.
0: Ja.
3: Maar hadden ook aan de burgers overhandigd moeten worden wie dit overkomen is. Want premier Rutte heeft destijds gezegd: wij gaan ruiterlijk meewerken zodat er ondersysteem boven komt.
0: Precies.
3: Zodat iedereen kan zien wat er gebeurd is. Nou ja, dit zijn echt stukken, daar hebben die mensen gewoon recht op.
0: Ja.
3: Maar erger nog, er zijn 3 wetten overtreden. Dus eerst geeft de Belastingdienst toe: we hebben 14 wetten overtreden jarenlang.
0: Mm-hmm.
3: Daardoor zijn de mensen in de problemen gekomen. En nu hebben ze de wet open overheid overtreden, want heel veel mensen wilden deze stukken hebben. Ze hebben de grondwet overtreden, artikel 68, want de Kamer heeft hier echt meerdere keren om gevraagd van: doe die stukken nou. Maar het interessante is dat ze ook een strafrecht overtreden hebben. Ze hebben er is waarschijnlijk een misdrijf begaan. Want als het parlement het zwaarste instrument wat het heeft inzet, een parlementaire enquête, dan vordert het documenten. Dan zegt het van: wij willen alle documenten hebben.
0: Transparant.
3: En als je die. Ja, maar het is ook de kern van je democratie.
0: Ja.
3: Als zeker een belastingdienst of een leger die ontzettend veel macht heeft, als die kan zeggen: ja, maar wij bepalen zelf wel, of er blijven stukken hangen, dan kun je niet controleren als Kamer, dan weet je dus niet wat er gebeurd is. En daarom is het een misdrijf, nogmaals, een misdrijf om stukken niet te verschaffen aan een parlementaire enquête.
0: Helder. Laten we dit af gaan pellen, Renske. Want ja. Pieter zegt nogal wat, hè? En dat zeggen jullie samen. Jullie zeggen, er zijn hier misdrijven gepleegd. Het is overtreding ook van wat we met z'n allen hebben afgesproken binnen onze democratie. Laten we bij die datakluis beginnen. Waarom is die überhaupt in het leven geroepen? Enig idee?
2: Het was eigenlijk een soort van opschoonactie. Dat was de gedachte erachter. De Belastingdienst gebruikt heel veel gegevens om te bepalen of jij of ik of een bedrijf of een zelfstandige belasting moet betalen en wat er dan allemaal meeweegt. En daarin verzamelt ze gegevens. Met de nieuwe gegevenswet, de AVG, die destijds werd ingevoerd, bleek dat ze dat met te veel gegevens deed. En het idee was dat ze dan die gegevens isoleerden, rustig konden uitzoeken. Wat klopt er wel, wat klopt er niet, wat moeten we bewaren en wat kunnen we wel nog gebruiken en wat moeten we verwijderen. Daarvoor was die kluis als een soort van tijdelijke vluchtheuvel bedacht. Nou, dat liep helemaal in de soep. Maar toen waren er wel de documenten van toeslagen, douane, maar ook de fraudeafdeling. En dat is denk ik belangrijk. Die fraudeafdeling die werkte met al die afkortingen die Pieter net vertelde. Ja. Die waren in die kluis gezet. Toen kwam het toeslagenschandaal. Toen hebben ze eigenlijk gezegd, we gaan het op een andere manier opschonen. Hè. Dus eigenlijk die privacy overtredingen. En toen is wat ze nu lijken te zeggen, deze databubbel vergeten. Maar dat is natuurlijk niet vergeten. Want er zijn altijd mensen die intern hun vinger op hebben gestoken en hebben gezegd, joehoe, hier is ook nog wat.
0: Ja.
2: Ja, en wat we nu dus zien is, dit is weer naar boven gekomen op in de organisatie. Dus waar het niet meer ontkend kan worden voor de staatssecretaris of de Tweede Kamer. En nu zeggen ze, ja, dan moeten we het maar naar buiten brengen. En nu is het dan ook van, ja, nou moeten we onderzoek doen wat erin zit. Dat weten ze al lang.
0: Ja, want wat even voor de duidelijke, wat voor informatie staat er in die documenten? Voorbeelden?
2: Kijk, iedereen die op een organisatie of in een bedrijf werkt, ze hebben eigenlijk alles van een afdeling verplaatst. Dus dat is het archief wat werkwijzen zijn. Maar dat zijn ook de persoonlijke mailboxen waarin jouw agenda zit, waarin misschien een leuk fotootje van een personeelsuitje zit. Maar dus ook overleg over die fraude onderzoeken. Aha. Die dagboeken waar Pieter het over heeft, die gaan over personen.
0: Dus de processen waarin dit soort keuzes zijn gemaakt, daar krijgen we dan inzicht in.
2: Ja, en we hebben in het verleden wel dit soort echt hele persoonlijke mailwisselingen gezien.
0: Mm-hmm.
2: En toen kwamen de vermoedens van misdrijven boven. En daarom is het zo saillant dat dit dus niet meegenomen is in de onderzoeken die zijn gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Zowel wat Pieter ook zegt, hè, voor ouders die antwoorden willen hebben, maar zeker ook de parlementaire onderzoeken die zijn gedaan. En het kwalijke is dus dat hier de Belastingdienst, mensen, delen van de Belastingdienst, hebben besloten, wij doen niet mee aan het onderzoek wat over ons gaat.
0: Juist.
2: Ja, en dat is niet voor niets een misdrijf.
0: Ja, ja, want Pieter Omtzigt, je zei het net al, hè, mensen in de trein spreken je erop aan. Je hebt gesprekken met gedupeerden. Wat is het belang voor hen? Zou je dat concreet kunnen maken van wat er in die kluis ligt?
3: Nou, een heleboel gedupeerden hebben echt vragen waarom zij alles kwijtgeraakt zijn, hoe die besluiten genomen zijn. En die dagboeken zouden daar inzage kunnen geven. We weten niet precies over wie die dagboeken gaan. Dus zal vast niet over iedereen zijn. Maar er is dan ook een diep wantrouwen, omdat dit natuurlijk de zoveelste keer is dat data van de Belastingdienst later gevonden wordt. In dat onderzoek dat naar de Tweede Kamer gestuurd is, precies op de tweede dag of zo van het reces, en het was beloofd om het voor het reces te sturen.
0: Mm-hmm.
3: Maar wat dus naar de Kamer gestuurd is, daarin staat ook een aantal momenten genoemd die onderzoekers gevonden hebben, dat ambtenaren intern gezegd hebben, joehoe, hier is die datakluis, zoals Renske net zei. Dat zeiden ze letterlijk. Staat ook in de verslagen. En daarna is niemand gaan kijken wat erin zat, of is er gewoon niet op doorgezet. Ja, je weet pas wat erin zit als je het goed doorzoekt. En er moet nog waarschijnlijk enige ordening op plaatsvinden. Maar ja, dat hadden ze al in 2019 moeten doen.
0: Ja,
2: dat hadden ze ook de parlementaire enquête kunnen doen.
0: Ja.
2: Ik kan me nog herinneren dat in het parlementaire onderzoek waarin ik zat, wij echt heel veel mailwisselingen kregen van het ministerie. Dat ging dan van ambtenaren onderling. Maar dan kregen we niet de bijlagen. Dus toen moesten we echt extra vorderen. En toen zijn er zelfs ook gesprekken op hoog niveau geweest tussen de voorzitter en de staatssecretaris. Maar wij willen ook die bijlagen. Want je weet natuurlijk dat in de bijlagen zit de werkwijze. En wij konden toen, naar aanleiding van eigenlijk alles wat we kregen, notulen, vergaderingen, wie waren erbij, konden we een hele goede reconstructie maken van hoe ongeveer die besluitvorming was gelopen. Soms kwam je er dan misschien niet helemaal achter en waren er in de openbare verhoren even geen herinneringen. Maar je kan vrij duidelijk zeggen, die was daarbij, die is daarvoor verantwoordelijk. En dan kan je toch, nou konden wij toch in vrij korte tijd een ontluisterende reflectie maken van wat er mis was gegaan. En dat kan hier dus ook.
0: Ja.
2: En dat moet hier op twee niveaus. Op het ene niveau, wat zit erin? Wat is er voor ouders achtergehouden? Wat is mogelijk nog belangrijk om verder uit te zoeken, al dan niet door de Tweede Kamer? Maar anderzijds, waarom zijn die stukken niet gedeeld? Want ja, er is dus intern twee keer zeker gezegd, hey, hier zijn nog veel documenten. Dan moet ook naar de Tweede Kamer, naar het parlementair onderzoek, ja, naar de parlementaire enquête. En daarvan is dus nu niet bekend hoe dat is afgewezen, maar dat is afgewezen.
0: Ja.
2: Dat is dan niet in een mailtje geweest, waardoor dat dus niet op die manier te zien is. Maar dat heeft op een agenda gestaan van een directeurenoverleg. Dat moet ergens in notulen geland zijn. En dat het beste is, dat, want dat is dus dat misdrijf.
0: Mm-hmm.
2: Dat wel echt wordt onderzocht. En het liefst wat mij betreft door de Rijksrecherche. Dan kan een ander onderzoek zich richten op die inhoud. Wat zit er nou in en wat leren we daar?
0: Juist, dat misdrijf inderdaad. Laten we dat eens afpellen. Want er is onrechtmatig dus gehandeld. Hè? Dat kunnen we nu dan concluderen. Heeft de staatssecretaris hier al op gereageerd? Is er iets op gezegd? Pieter?
3: Nou, ik volg niet dagelijks elke persconferentie meer van staatssecretaris.
0: Maar goed, je bent nu wel hiermee bezig, dus ik neem aan dat je het wel in de gaten houdt, toch?
3: Ik hou het zeker in de gaten. Ja. Ik heb nog niet gehoord dat ze dezelfde Rijksrecherche doen.
0: Nee?
3: En
0: nee.
3: Vergeet niet, er zijn nu twee onderzoeken gaande. Er is een onderzoek gaande naar wat erin zit.
0: Mm-hmm.
3: En het vervelende is dat het ministerie van Financiën, ja, het moet nog starten in september.
0: Ja.
3: Het ministerie van Financiën is de opdrachtgever. En ja, het is niet zo heel goed om jezelf te onderzoeken. Dat hebben we nu al 7 jaar gezien in toeslagenschandaal. Elk onderzoek deed het ministerie van Financiën het liefst zelf. Dus we waren al met onderzoek en voorbereiding begonnen, meestal voordat de Kamer geïnformeerd werd, zodat we toen voor een voldongen feit staan.
0: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, dat onderzoek, dat zeiden Renske en ik ook in dat stuk, dat onderzoek zorg maar voor dat niet het ministerie van Financiën of de Belastingdienst opdrachtgever is, maar iemand anders. Dat kan het ministerie van Justitie zijn, dat kan de ombudsman zijn.
0: Hmm.
3: Dat kan ergens anders
0: worden.
3: Moet
0: wel een partij buiten de Kamer kan het ook doen. Tweede Kamer zou dit ook kunnen doen.
2: Ja.
0: En Renske, dus nog niks van de staatssecretaris hierover gehoord?
2: De brief die zij hebben geschreven, die met die dat onderzoek wat Pieter ook al aanhaalde van BDO. Dat was eigenlijk een soort van verificatie. Hè. Klopt eigenlijk de informatie die de Belastingdienst heeft gegeven ook aan de staatssecretaris. Daarvan zeggen ze, nou, oké, dit is er geconstateerd, punt. Het is een procesbrief. Maar ze zeggen niet wat ze ervan vinden. En het vermoeden hebben van een strafbaar feit, dat legt eigenlijk de verplichting op deze instantie, in dit geval het ministerie van Financiën, om daar aangifte van te doen. Dus ik denk dat de Kamer dat echt met de staatssecretaris moet gaan bespreken. Want eerder hebben ze dat wel gedaan.
0: Oké, het ministerie van Financiën zou dus aangifte moeten doen, maar wij kunnen ook aangifte doen, toch? Hebben jullie al aangifte gedaan?
2: Ik heb dat niet gedaan. Rijksrecherche zou ook een onderzoek kunnen starten. Omdat er letterlijk in staat, er is informatie niet gegeven.
0: Okay.
2: En ze waren zich daarvan bewust.
0: Ja. Het is alsof je een lijk vindt. Je weet dat er hier misdrijf is.
2: Kijk, iedereen kan bij een vermoeden van een strafbaar feit kan iedereen aangifte doen.
0: Maar dat heb jij niet gedaan, Pieter Omtzigt, jij ook niet? Geen aangifte gedaan?
3: Nee, ik heb het nog niet gedaan.
0: Nee, nog niet. Dus wel van plan.
3: Nee, ik heb nog geen aangiftes klaar liggen.
0: Nee.
3: Maar ik hoop eigenlijk dat de regering of de Rijksrecherche dit zelf oppakt.
0: Ja?
2: Ik zit er niet op te wachten om daar een procespartij te worden.
0: Ah.
2: Want dat is natuurlijk wel, kijk, dat klinkt heel stoer van ik ga aangifte doen.
0: Ja, maar dan?
2: Maar dan word je ook procespartij. En ik bedoel, ik ben 3 jaar geleden de politiek uitgegaan omdat ik helemaal stuk liep, onder andere op dit dossier. En helemaal dacht van, het is niet meer aan elkaar te rijmen.
0: Hmm.
2: Het feit dat Pieter en ik nu toch weer allebei in de pen klimmen, komt ook omdat het niet klaar is. En omdat we allebei zoiets hebben van, ja, nu staat de Tweede Kamer voor een cruciaal moment om dit onderzoek al dan niet onder de vleugels van Financiën te laten doen, of om de fout die wij destijds hebben gemaakt, ik zeg het maar even zo, Pieter, dat wij toch in 2020 de Belastingdienst vertrouwden, ook omdat er een beroep op ons werd gedaan. Hè. Laat ze hun eigen fout oplossen.
0: Is dat een fout of is dat een...
2: Ik vind dat een van mijn grootste, zo niet mijn grootste politieke fout die ik heb gemaakt. Maar ik heb mij destijds laten overtuigen, omdat er ook heel veel beweging binnen die Belastingdienst en het ministerie van Financiën was, die zei, wij willen ook schoon schip.
0: Het is nogal wat je zegt. Een fout, je zegt eigenlijk, mijn grootste fout was de Belastingdienst te vertrouwen.
2: Nou, of in ieder geval de argumentatie, op de argumentatie af te gaan. Maar ik hoop eigenlijk dat de Tweede Kamer op dit moment niet opnieuw die fout maakt. En dat is mijn reden om nu in de pen te klimmen. Ik vind overigens geen fout hè, van mezelf om iemand of een dienst te vertrouwen. Maar dat was wel een cruciaal moment waarop de Tweede Kamer had kunnen zeggen, alles goed en wel, maar wij vinden dat die hele hersteloperatie, want daar ging het toen over, dat dat niet uitgevoerd moet worden door de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.
0: Ik snap het. Pieter Omtzigt, jij schrijft op LinkedIn, mocht u denken, ik ben geen toeslagenouder, dit gaat niet over mij, dan zit u helemaal fout. Dit gaat over u als burger. Zou je dat eens uit kunnen leggen?
3: Nou kijk, het toeslagenschandaal is een van de zwaarste, zo niet het grootste schandaal in de Nederlandse democratie.
0: Ja.
3: Als het je lukt om in het toeslagenschandaal na 8-9 jaar nog steeds stukken achter te houden, en je slaagt daarin, ondanks het feit dat de ouders erom gevraagd hebben, je slaagt erin om jarenlang voor de rechter gelogen te hebben en dat gedrag door te zetten, dan slaag je daar in mindere zaken ook in. Dus als je het hier niet oplost, dan wanneer jij een wat mindere zaak hebt met de overheid, en of het nou om je boomkapvergunning gaat, of om het feit dat je een kleine verbouwing wil in je huis, dan kan de overheid gratis, zonder dat jij er iets aan kunt doen, de stukken achterhouden. En dan is de essentie van een democratie is dat jij als burger de overheid kunt controleren.
0: Mm.
3: De essentie van een autocratie is dat de overheid de burger controleert. En dat verschil zit hierin.
0: Mm.
3: Dus dit gaat over de kern van de democratische rechtsstaat. Kan ik als vrije burger de overheid controleren en dan kijken of het goed gegaan is. En niet om te kijken of er nooit een fout gemaakt wordt, want wij maken allemaal fouten.
0: Mm-hmm.
3: Maar om te kijken of onze democratie blijft functioneren.
0: Ja, dus is dat al die schijven kloppen. En is dat ook wat jij bedoelde, Renske? Want je zei van ja, dat heeft ook met vertrouwen te maken. Maar dan moet je dus ook op het proces kunnen vertrouwen. Ja, goed begrijp.
2: Ja, en hier is achteraf dus mijn conclusie dat dat een fout is geweest. En ik hoop dat we die niet opnieuw maken. Juist ook voor het herstel ook van vertrouwen.
0: Mm.
2: Ook juist omdat ik weet dat er binnen die Belastingdienst en ook binnen het ministerie van Financiën ook genoeg goede krachten zitten, om het maar even zo te zeggen.
0: Zeker.
2: Maar ik heb het in mijn column heb ik het vergeleken met dat de verkrachter mag zeggen waar er onderzoek wordt gedaan na een verkrachting. Dat doen we ook niet in onze rechtsstaat. Het is een harde vergelijking. Maar ik vind hem wel terecht. Want wat ouders is aangedaan en de onrechtmatigheid, de grote schaal waarop onrechtmatig is gewerkt, de duur waarop dat is gedaan, het wegduwen daarvan. U moet het eigenlijk helemaal niet meer willen. Eigenlijk zou het ministerie van Financiën zelf moeten zeggen, jongens, ook al willen we het goede, we doen het niet zelf.
0: Nee.
2: Minister-president Jetten zou eigenlijk moeten zeggen, ik wil helemaal niemand beschuldigen, maar het lijkt me toch heel goed dat degene die onderwerp van onderzoek is,
0: niet zelf het onderzoek,
2: de opdrachtgever van dat onderzoek wordt.
0: Ja.
2: Want daar gaat het hier in de kern op. En dat vertrouwen in die overheid, daar heeft Pieter het helemaal over. Hè. De rechtsstaat is er om ons te beschermen, onze burgerrechten te beschermen ten opzichte van een overheid en dus de controleerbaarheid van die overheid te regelen. En hier gebeurt het omgekeerde. En dat is echt angstaanjagend als je dat doordenkt. En er zijn heel veel mensen die in heel veel discussies zeggen dat de democratie in de rechtsstaat onder druk staat. Ik hoop echt op hun steun in ons pleidooi hier. Ja. En dat we dat dus ook massief aan de Tweede Kamer laten weten. Want daar zijn ook genoeg goede krachten die dit willen. Alleen we hebben het echt nodig dat we die nu belonen, die goede krachten.
0: Nou heeft de staatssecretaris inmiddels aangekondigd dat er een externe commissie komt, toch?
2: Ja.
0: Ja. Onderzoek naar, naar die datakluis gaat er dus komen door een externe commissie. Stelt dat gerust?
2: Nou, degene die dat gaat leiden, daar heb ik het volste vertrouwen in.
0: Aha.
2: Alleen, zij moet dat niet in opdracht van het ministerie doen.
0: Precies.
2: Die externe commissie, daar heeft de Tweede Kamer ook om gevraagd. Hè? Dus die heeft ook al gezegd, wij willen dat er een externe commissie komt. Mm. Maar die moet echt onder leiding van een ander ministerie of een ander hoogcollege van staat, wat Pieter al zei, bijvoorbeeld de ombudsman, gaan functioneren. Waardoor ze dus ook op het moment dat ze bijvoorbeeld iets tegenkomt over een ambtenaar door kan pakken ook, en niet die ambtenaar tegenkomt bij de koffiezetapparaat.
0: Nee, want hoe zit dat? In hoeverre zijn die ambtelijke hoofdrolspelers van toen nog actief op het ministerie van Financiën?
2: Ja, ik vrees dat dat toch regelmatig wel gebeurt.
0: Toch wel.
2: En dan, wij hebben er bijvoorbeeld op aangedrongen, Pieter Omtzigt en ik, om te zeggen dat de juristen die geprocedeerd hadden tegen de ouders, die in die rechtszaal tegenkwamen, dat die niet meer betrokken waren bij toeslagen. Maar die doen nu andere juridische zaken op het ministerie, dat weten we. En daarbij is het vinkje, ze zijn niet meer betrokken bij de afhandeling, is gezet. Maar ze zitten nog wel op een plek waarbij hun handelen onderzocht moet worden. En daarbij zijn ze dus wel onderdeel van de opdrachtgever van het handelen. En dat is gewoon ongewenst.
0: Pieter Omtzigt, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik denk dat het gewoon het onderzoek op afstand gezet moet worden. Ik bedoel, als jij geflitst wordt met je auto, al is het maar een hele kleine overtreding, dan mag je ook het eigen onderzoek niet doen. Dus er is geen enkel moment in de rechtsstaat dat als er een verdenking op jou zit, of dat als bedrijf of individu of wat dan ook is, of als er een forse aanleiding tot een verdenking is, hè, dan word je er altijd afgehaald. Ja. Dus als een politieagent schiet, dan is het altijd de Rijksrecherche, nooit de politie die onderzoek doet. Standaard. Ja. Ja. Daar hebben we regels voor. En dit is de enige keer in die rechtsstaat dat ik zie dat degene die, waar ja, toch iets gedaan is wat in het wetboek van strafrecht staat, namelijk het achterhouden van documenten, nou, dat hij dat eigen onderzoek daarvoor mag geven, dat kan niet. Je moet het jezelf ook niet aan willen doen, dat je onderzoek naar jezelf doet. Want zelfs al doe je het helemaal goed, dan nog kan iedereen zeggen van ja, maar je hebt het niet helemaal goed gedaan.
0: Het blijft ongeloofwaardig, zeg je eigenlijk. Hoe dan ook?
3: Ja, als ik mezelf zou onderzoeken en ik zou een rapportje overschrijven, dan kun je het toch binnen 2 seconden volledig belachelijk maken. Dat is toch niet zo ingewikkeld?
0: Dat is niet zo moeilijk, inderdaad. Nee. Wat hoop jij eigenlijk, Renske, dat de volgende stappen zijn in dit proces? Dit moment?
2: Nou ja, wat ik zei, ik hoop dat er dus naar dat niet leveren van die documenten echt onderzoek wordt gedaan. En echt dat wordt onderzocht of dat strafbaar handelen is. En dat de Rijksrecherche daarnaar kijkt. Ja. En dat externe onderzoek, dat wordt ondergebracht bij een andere partij. En ik hoop eigenlijk ook, en dat wens ik het ministerie van Financiën en de Belastingdienst toe, maar daarmee ons allemaal, dat daar de mensen die echt die andere cultuur willen, dat die de bovenhand gaan krijgen en dat die gesteund gaan worden in transparant werken, antwoorden op vragen die worden gesteld door toeslagenouders, maar ook door bedrijven of door ondernemers. Die transparant maken hoe ze werken, welke data ze gebruiken bij een besluit. Dat wens ik eigenlijk iedereen toe.
0: Mm.
2: Maar als het dus gaat over deze databubbel, deze enorme zee en al die documenten, goed uitzoeken wat erin zit, goed toepassen, onafhankelijk, extern van het ministerie van en Belasting en toch strafrecht.
0: Toch strafrecht. Dus dat moet binnen nu en een paar maanden toch wel echt gaan gebeuren, toch? Dat het OM dat aan gaat kondigen.
2: De eerste week van als de Kamer terug is, gaat zij dit behandelen.
0: Ja.
2: Dus laten we al die Kamerleden op de goede koers zetten. Ik begreep dat er ook al Kamervragen zijn gesteld, Pieter.
3: Ja, DNA samen met 50 plus
0: die hebben Kamervragen
3: en
0: gesteld.
3: BBB, die hebben hier vragen over gesteld. Goed. En die hebben eigenlijk ongeveer hetzelfde gevraagd als wij gevraagd hebben. Dus
0: we gaan het in de gaten houden. Mijn tijd zit er helaas op, maar dank jullie wel. Oud-Kamerleden Renske Leijten en Pieter Omtzigt. BNN VARA.
4: NPO Radio 1. Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
5: Merel.
6: Christian Vlokstra.
7: Yvette van Boven.
8: Op de Boezeda.
9: Stefan Stassen.
4: Wat lezen.
10: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
4: Luisteren.
11: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
4: Of kijken zij.
12: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
4: Wat raden ze aan deze zomer?
13: Geweldig, maar ik heb mijn bril pas.
14: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
4: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister. Ster.
5: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
15: Robert Meder en Guido van Dijk.
16: Ja, goedenavond. De voetbalwereld schudt op zijn grondvesten door het FIFA-plan. Want het WK door een bedrijf te laten beheren, dat zorgt voor veel opschudding.
17: We gaan er zo meteen over praten met directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV. Dat doen we in langs de lijn omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal met Sidney Dijkers.
18: De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden daar grote twijfels bij of dat wel haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar in de man. Hij was al jaren bekend bij de Duitse veiligheidsdiensten vanwege radicale gedachten. Hij probeerde zich aan te sluiten bij IS en werd ook al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven. Er raakten tientallen anderen gewond. De dader werd een dag na de aanslag in Berlijn gevonden en doodgeschoten door de Duitse politie. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er werd daar muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht in Nederland werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
19: Dan gaat het om een 19-jarige man die 3 jaar geleden ook al van zijn bed werd gelicht door een arrestatieteam. En ook is veroordeeld voor het plannen van aanslagen in België op nachtclubs. Ja, hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
18: De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie en een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Er is vooralsnog geen link tussen deze arrestaties en de aanslag op de Pride in Berlijn. Italiaanse drugs- en alcoholverslaafden die in de gevangenis zitten moeten hun celstraf thuis uit gaan zitten, terwijl een meerderheid van het parlement. Het is een maatregel om de overvolle gevangenissen in het land tegen te gaan. De verslaafden die in aanmerking komen moeten thuis een afkikprogramma volgen. Een Italiaanse gevangenenorganisatie is sceptisch. Volgens hen is er vanuit het wetsvoorstel maar geld voor een paar honderd gevangenen, terwijl er duizenden verslaafde mensen in gevangenissen zitten in Italië. En de terugcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en een aantal spelers vanwege wangedrag tijdens het WK. De voetballers Paredes, Molina en Almada werden beschuldigd van het gebruik van fysiek geweld na de verloren finale tegen Spanje. Zo was op beelden te zien hoe Paredes een Spaanse speler tegen de grond werkte en hem ook vervolgens bij de keel greep. De Argentijnse voetbalbond is aangeklaagd vanwege het tonen van een spandoek over de Falkland-eilanden tijdens de halve finale tegen Engeland. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm, wilde ik zeggen. Vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen is het dan ook opnieuw zonnig, maar later wel meer wolken en het wordt daardoor ook iets koeler dan vandaag.
20: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen.
1: Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Guido van Dijk.
3: Goedenavond, wat wil Gianni Infantino bereiken met zijn plan om een bedrijf op te richten voor alle commercie rond het WK voetbal? Zometeen gaan we daar dus over praten met de directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV.
4: Ja, en verder bellen we met één van de verrassingen in de selectie van het WK hockey, Guusje Moes.
3: En 40 jaar na zijn dood is Ede Staal in Groningen nog lang niet vergeten. Zijn eigen zoon maakt een documentaire over deze legendarische zanger.
4: En wat voor schatten liggen er op de bodem van de Oosterschelde?
3: Nou, het WK voetbal is al goed anderhalve week voorbij, maar de FIFA blijft de headlines maar vullen. Nadat de Wereldvoetbalbond liet weten hoe succesvol het WK is geweest, kwam daarna de Instagram-post van de voorzitter, Gianni Infantino, waarin die critici op het WK de maat nam. En nu gaat het anderhalve dag over het nieuwste plan wat ze hebben gepresenteerd. Een nog op te richten bedrijf dat het WK moet gaan beheren en dat aandelen gaat verkopen aan investeerders. De FIFA hoopt hiermee miljarden dollars op te halen en critici die vrezen een nog verdergaande commercialisering van het voetbal. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV. Dag Jan, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Gisteren kwam het plan van de FIFA naar buiten via de Britse krant The Times. Wat dacht jij toen je het las?
5: Nou, twee dingen. Eén, hij wil het ijzer smeden als het heet is. Hij heeft natuurlijk een geweldig succes behaald financieel met dit WK. Lees vooral heel veel meer geld opgehaald dan ooit tevoren. En die denkt, dat moet ik nog verder ten gelde maken. Mm-hmm. En twee, hij is natuurlijk slachtoffer van zijn eigen succes. Doordat dit WK zoveel geld heeft opgehaald, moet hij dat ook proberen voor te zetten richting volgende WK's. Want hij gedraagt zich als Sinterklaas. Hij haalt heel veel geld op. Dat verdeelt hij dan onder alle landen. Daarmee krijgt hij ook permanente steun. Maar dat werkt alleen maar als die geldmachine blijft draaien. Dus ja, de geldmachine moet wel aan blijven staan.
3: Dus het gaat eigenlijk in dit geval om zijn eigen ego. Want je kan je afvragen, ja, ik bedoel, het gaat toch goed met de FIFA? Je hebt je al eerder kritisch geuit richting FIFA en Infantino. Ik kan je afvragen, heeft de FIFA dit wel nodig?
5: Nou, het grappige is, er zijn een paar dingen die... Dit is inderdaad een hele goede vraag, heeft de FIFA dat nodig? Op zichzelf is de FIFA rijk genoeg dat ze eigenlijk geen externe financiers nodig hebben. Dat is anders dan met andere sportbonden. Daar zie je wel bijvoorbeeld dat private equity partijen zijn ingestapt. Maar op zichzelf heeft de FIFA geld genoeg. Maar FIFA heeft één groot voorbeeld. En dat zijn Amerikaanse sportbonden. Dat zijn de NBA, de NFL. Die zijn nog veel groter dan de FIFA. Die halen ook nog veel meer geld op. En daar is dat model, doet ook zijn intrede. Daar zitten de hele grote jongens, de hele grote investeerders ook aan tafel. En dat wil hij natuurlijk ook heel erg graag. Zijn probleem is, het volgende WK in 2030 gaat nooit meer dezelfde hoeveelheid geld ophalen als nu het geval is. 3 miljard aan ticketing, 2,5 miljard aan hospitality, miljarden aan mediarechten. Dat gaat hem niet lukken. Behalve als het volgende WK nog veel meer landen kent. Dat was plan 1 wat hij had. Want dan zijn er meer wedstrijden, dus meer opbrengsten voor ticket en hospitality. En 2, meer mediarechten. En waar richt hij zich nu op? Vooral op Azië. In Azië woont 60% van de wereldbevolking. Nu deed eigenlijk alleen Japan mee aan het WK. Hij heeft natuurlijk een droom dat Azië ontwikkeld moet worden en dat India en China mee zullen doen. En daarvoor gaat hij gebruik maken, of wil hij gebruik maken, van grote investeerders die hem helpen die markten te ontwikkelen.
4: Jan, jij noemde Infantino net al Sinterklaas. Van vandaag kwam ook naar buiten dat de FIFA elke voetbalbond per 1 januari volgend jaar ruim 35 miljoen euro voorhoudt als ze voor 19 september akkoord gaan met dit plan wat hij vandaag heeft naar buiten heeft gebracht. Hoe lees je dit anders dan omkoping?
5: Ja, dit is geen omkoping, want even serieus. In die zin, hij zet wel druk. En niet overal geloven ze in Sinterklaas, maar dan hebben we ook nog wel de kerstman. Dus hij is Sinterklaas en kerstman tegelijk. Wat hij doet is, hij zegt, ik maak FIFA heel erg groot. Ik haal heel veel geld voor jullie op en ik geef het aan jullie. En als jullie ook nog voor een bepaalde datum beslissen, zorg ik ook nog dat het veel meer wordt. Want waarschijnlijk heeft hij een soort plan achter de hand. Je kan wel vragen of het past binnen de integriteitsregels van Europa. Maar hij doet het wel open en bloot en zegt ook van tevoren als je dat doet voor deze datum. Dus hij doet het dit keer niet onder de tafel, maar boven de tafel. Je kan wel vanaf vragen, money can buy me love. Kennelijk kan je wel die voorzitterschap nog een termijn verlengen als je dit weet af te dingen.
4: Ja, maar die voetbalbonden zouden dit toch nooit doen als er niet zo'n groot bedrag op tafel zou liggen van 19 september?
5: Vanuit Europees perspectief is dit volstrekt ondenkbaar. Als je naar Afrika gaat of Zuid-Amerika of Azië, die zijn dolblij, want die hebben hele kleine competities, die houden nauwelijks mediageld op. En die kunnen helemaal leven van het infuus van de FIFA. Dus die kunnen ontwikkelen, die kunnen nationale teams laten trainen. Die zien hem echt als de verlosser en iemand die voor hen beter zorgt dan al hun voorgangers en zeker dan de Europeanen.
3: Ja, dat is toch een vorm van afhankelijkheid gecreëerd op die manier. Dus dat snap ik wel. Maar ik wil even nog naar de UEFA toe, want die heeft grote kritiek. De UEFA zegt de FIFA kan niet doorgaan met het gebruiken van de sport om zichzelf en vrienden te verrijken. Het is tijd om bonden, clubs, competities, spelers en fans voorop te stellen, zegt de UEFA, waarvan je dan ook weer kan zeggen, die doen min of meer hetzelfde middels de Champions League om zoveel mogelijk geld op te laten leveren. Wat vind jij ervan?
5: Ja, weet je, er is een grote mensenmonopolie bezig. Noem het een koude oorlog tussen FIFA en UEFA. Dat is al langer bezig, waarbij de UEFA een tijdje lang veel groter was dan de FIFA. De FIFA heeft een enorme inhaalslag gemaakt. Wat je nu hoort, is dat UEFA, en dat kan de Europese Commissie zijn, dat kunnen de Europese competities zijn. En dat kunnen ook de European League zijn. Die gaan een integriteitsonderzoek instellen richting Infantino. En gaan hem proberen juridisch onderuit te halen. Dus zij gaan kijken, zijn er dingen, bijvoorbeeld de rode kaart, hoe is dat gegaan? Zijn er andere dingen die het daglicht niet kunnen velen? En gaan we hem proberen onderuit te halen middels juridische procedures?
3: Ja.
5: En het grappige is natuurlijk waarom Infantino heeft op zichzelf nog maar één termijn.
3: Ja.
5: Maar als hij zo'n investeringsvehikel heeft en hij wordt daar de CEO van, de directeur, dan kan hij eigenlijk zijn leven op een waanzinnige manier verlengen.
3: Ja.
5: Want dan zit hij niet meer in het FIFA-bestuur, maar is hij eigenlijk wel de belangrijkste man die financieel aan de touwtjes trekt. En dan kan hij nog wel 15 of 20 jaar aan blijven.
3: Ja.
5: En wat hij dan ook doet, hij zorgt er ook voor dat niemand meer succesvoller kan zijn dan hij ooit was. Want je kan de FIFA immers maar één keer verkopen.
3: Ja.
5: En dat heeft hij dan ook geregeld. Dus hij laat ook een erfenis na dat niemand hem kan overtreffen.
3: Tot slot, Jan, kort graag. De KNVB vindt het zorgelijk. Hoe staat de Eredivisie CV hierin?
5: Nou, middels de European Leagues hebben wij, daar zijn wij dan onderdeel van. Je hebt UEFA, dat zijn de bonden. De European Leagues zijn alle divisies. Dus de Premier League, La Liga, noem allemaal op. De grote jongens ook. Die zijn allemaal fel tegen. Die zeggen, dit raakt de integriteit van de sport. En de sport is van de bonden. De sport is van de spelers. De sport is van de leagues. En is niet het exclusieve eigendom van meneer Infantino en een paar investeerders.
3: Dankjewel. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV. Goedenavond.

0: Benson Boone, Benson Boone. Benson Boone. Sta ik open? Benson Boone. Heb ik al gezegd dat Benson Boone was? En sorry, I'm here for someone else.
1: Dat nog nooit zo donker wist of het weer altijd wel weer licht. Dat is mijn beste Gronings.
0: Oh,
1: dat is
0: goed.
1: Een iconische zin van de Groningse zanger Ede Staal, die deze maand precies 40 jaar geleden overleed. En zijn muziek over het leven, over voornamelijk het leven op het Groninger platteland, is voor heel veel Groningers nog steeds het geluid van de provincie.
2: Mommy Toentje, Mommy Toentje, ja, daar mis ik maar keer. Er is altijd die de Rossi vermeer.
3: Het is de lucht achter Roerozen, het is het torentje van Spie. Het is de weg van Lijns naar Klooster en de Westfalen langs de diep.

0: Zo klonk het vroeger in de stroten.
1: Ja, zo klinken de liedjes van Ede Staal. En Ede Staal kreeg 6 zonen. En de jongste heet Jasper Staal. En die zit bij ons hier in de studio. Goedenavond.
2: Ja, not sorry, I'm here for someone else. Want mijn vader kon er niet bij zijn. Dus nee. In zijn plaats zit ik hier.
1: Fijn dat jij er dan bent. Jij maakt een documentaire over Ede Staal. En dat is ook de reden waarom je hier bent. Over de zoektocht naar de muzikale erfenis van zijn vader. Ik zei net, het nog nooit zo donker wist of het weer altijd wel weer licht. En jij zei van, vooraf begreep ik aan onze redacteur van, laat die alsjeblieft niet horen in de compilatie.
2: Nou ja, ik moet zeggen, ik probeer ook een beetje voor mijn vaders oeuvre te knokken. Dat ook de wat obscuurdere pareltjes er wat meer bovenuit komen. Dit is echt zijn bekendste en ik denk ook wel dat het een universeler thema is. Maar hij heeft ook liedjes gemaakt die ik persoonlijk zelf wat mooier vind. En die probeer ik ook een beetje naar voren te duwen. Want dat mag ook aandacht hebben.
1: En zat hij er net tussen in die compilatie, een paar die jij mooier vindt?
2: Ja, zeker. Maar vooral het liedje Nice to een Ziel. Maar dan snap ik ook wel weer dat heel Nederland niet resoneert met een liedje over een klein vissersgehucht in de hoek van Oost-Groningen. Dus het is wat universeler. Het had nog nooit zo donker west.
1: Want dat zei je, Nice to een Ziel, zei je.
2: Nice to een Ziel.
1: Ja, zegt dat goed. Ik heb in Groningen gewoond, maar ik kan
2: door. Je mag ook zeggen Nieuwe Statenzijl, maar dat is hoe het plaatsje heet.
1: Laten we gewoon gelijk even naar luisteren. Nee, stoorden.

0: Staten Zeil. En daar wonen volgens mij 2 man en een halve paardenkop. Dus ja, moet je nagaan. En ik vind het echt een fantastische lofzang aan een, ja, aan een lekkere uithoek.
1: Dit is, maar
2: als iemand anders het had gezongen, had je dezelfde kippenvel kunnen hebben? Of zit er nog een extra laag? Er moet nog een extra laag.
0: Ja, ja, natuurlijk. Het is een beetje partijdig. Ik ben natuurlijk een zoon van. Dus ik hoor natuurlijk ook een vader die ik nooit heb gehad. En ook een hele warme stem die mij ook naar een thuis brengt waar ik eigenlijk nooit echt ben geweest. En dat is ja in zijn armen. En dat maakt het natuurlijk voor mij heel dubbel om het te horen.
1: Het is je vader, maar je bent nooit in zijn arm geweest, zeg je?
0: Nou, ja, jawel, maar niet in mijn herinnering. Ik was 3 maanden oud toen mijn vader overleed. Dus okay. Ik heb eigenlijk alleen de muziek nog als, hoe tastbaar muziek dan ook is. Maar dat is wat ik heb.
1: Ja, maar dat is denk ik het bijzondere aan deze documentaire die je maakt. Je zegt, ik heb wel in de armen van mijn vader gelegen. Mm-hmm. Maar na 3 maanden overleed hij. En daarom ben ik hem gaan opzoeken, gaan voelen, gaan herinneren door zijn muziek.
0: Ja, en eigenlijk heb ik eerder een jaar of 3 geleden een boek gemaakt eigenlijk al om wat verhalen over mijn vader bij elkaar te verzamelen. Omdat ik het gewoon, het is zoiets tijdloos die muziek. Zelfs 40 jaar later hebben eigenlijk 2 cd's met misschien 25 liedjes in totaal, hebben eigenlijk Groningen nog steeds niet verlaten. En dat vind ik zo indrukwekkend. En daar zit iets heel troostend in. En ik probeer een beetje los te peuteren van of ik daar iets van een troost uit kan halen voor het gemis van een vader. Want ik ben natuurlijk meer op zoek naar mijn vader dan naar de muzikant. Maar dus ja, dat is iets wat mij niet loslaat, nee.
2: 40 jaar geleden, op 22 juli is hij overleden. Maar hoe weet je wat je mist?
0: Ja, dat is moeilijk. Kijk, ik heb 5 oudere broers. Dus als ik naar mijn broers kijk, dan zie ik ook fragmentjes van mijn vader en de humor bij ons in de familie. En de creatieve geest van mijn... Ik heb 2 broers die ook muziek maken. Die zijn ook heel begaafd daarin. En ik zie allemaal fragmentjes. Alleen, ik zie ze niet allemaal samenkomen in mijn vader natuurlijk. En van hun hoor ik ook hoe het was met hem. En
2: maar je hebt je nu heel erg verdiept in hem. Dus wat kan je een voorbeeld geven van iets dat je bent tegengekomen wat je dan over hem hebt geleerd?
0: Misschien niet zozeer over hem als mens. Maar ik denk meer dat zo'n documentaire je heel dicht bij iets brengt wat je nooit helemaal in je handen kan hebben. En dat heb ik eigenlijk, was dat wel grappig, want ik zat hier volgens mij 3 jaar geleden over mijn boek ook te vertellen. Kwam ik eigenlijk tot dezelfde conclusie. Maar goed, dat was in een ander medium. En ik wilde het nu ook nog in beeld doen, omdat ik ergens ook heb ontdekt dat mijn vader misschien is uitgestrooid. Klinkt zo raar. Dat figuurlijk gezien is uitgestrooid over de provincie Groningen. Want
2: cultureel is hij uitgestrooid.
0: Hij zit verstopt in de poëzie van een mooie uitsnede. Als je ergens door het landschap loopt en je ziet iets, dan, ik weet niet, dan voel ik het. En ik hoop eigenlijk dat ik Groningers en mensen die ook niet uit Groningen komen natuurlijk, waarde luisteraar, dat zij dat ook kunnen voelen.
2: Maar heb je het gevoel dat er buiten Groningen dat hij ook redelijk wat heeft opgebouwd wat dat betreft?
0: Nee, niet zo. En dat snap ik ook wel. Wel wat, natuurlijk. Ik zei het net nog tegen de heren van de receptie. Daar was ik. Ik begon al te babbelen daar. En toen zei ik van, je hoeft het niet te verstaan om het te voelen. Je moet het wel verstaan om het te snappen misschien. Maar ik denk ook dat mensen uit het buitenland die muziek kunnen voelen. Omdat het gewoon heel kwetsbaar en authentiek is.
1: Want alle liedjes zijn in het Gronings, hè, eigenlijk.
0: Hij heeft ook wel wat liedjes in het Engels en in het wat experimenten in het Duits en in het Oost-Fries, volgens mij.
1: Ja, jij zei net, beste luisteraars, ook buiten Groningen. Vertel eens over de luisteraars buiten Groningen. Wie is Ede Staal? Wat zeg jij dan?
0: Ja, als ik aan mensen buiten Groningen moet uitleggen wie mijn vader muzikaal is, dan zeg ik dat hij iemand is die eigenlijk de provincie die misschien het meest verguist aanvoelt, toch eigenlijk misschien wel de mooiste poëzie heeft gegeven.
2: En je zegt bewust is, hè?
0: Ja, dat gevoel heerst er wel een beetje. Ja. En ik denk ook dat de schoonheid van de wereld in bijvoorbeeld Drenthe heel erg naar je toe komt rennen. Want het is daar heel mooi. En in Groningen moet je er zelf wat meer op aflopen. En ik denk dat mijn vader een soort van gouden rand om de provincie heen heeft gezongen. Die misschien als je naar Groningen gaat en je komt niet uit Groningen, zet de muziek van Ede Staal eens aan. En misschien voel je dan waarom wij daar ook wel gewoon blijven. Want ik blijf gewoon lekker in Groningen.
2: Dan zit je in Groningen.
0: Ja, precies.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het emotioneel zwaar is om het te doen. Dat bleek ook wel, heb ik begrepen, omdat je in je documentaire ook een gedicht voordraagt waar het even niet helemaal soepel verliep, laat maar zeggen, emotioneel. Wat werd er geraakt tijdens het lezen van dat gedicht?
0: Ja, kijk, ik heb eigenlijk vanuit het perspectief van mijn vader heb ik een gedicht, een rap. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Iets wat rijmt. Ik wil het niet te pretentieus maken. Het is gewoon iets wat heel echt uit mij kwam. En voor de rest was het in een kwartier klaar. Maar het is eigenlijk een verhaal vanuit mijn vaders perspectief, die naar het ziekenhuis rijdt op een grauwe winterochtend, om daar eigenlijk, zoals hij het zelf noemde, zijn doodsvonnis aan te horen. Eigenlijk zijn laatste gesprek met de arts. En ik kreeg dat ineens in mijn hoofd. Om echt 2:30 s'nachts zat ik ineens rechtop in bed en ik ging dat gewoon schrijven. En de volgende dag droeg ik het voor aan mijn broer. En de camera's draaiden, maar ik was er eigenlijk niet mee bezig. Ik wilde het gewoon aan mijn broer laten horen. En toen ik dat deed, toen voelde ik in één keer een soort van besef van, mijn god, waar ben ik eigenlijk mee bezig? In positieve zin. Van, het is zo eigenlijk heel apart om het verhaal van je vader in te duiken en rechtstreeks naar die pijn toe te gaan. En toen ik daar achteraf die emotie bij kreeg, dacht ik wel van, oef, dit is wel heel kwetsbaar. Mm. Ook heel fijn, maar ook heel spannend. Dus
2: Ik denk dat we het nu ook niet moeten laten horen en dat je het ook niet hoeft te doen. Omdat ik denk dat het juist in de omgeving van die documentaire mooier tot zijn recht komt.
0: Ja.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik denk dat het veel mooier is om ook te zien dat het niet gekunsteld is. Dat is denk ik ook iets wat waarom mijn vaders muziek mooi is nog steeds. Omdat er geen pretentie in zit. En ik denk dat ik dat moment heel leuk vind om te laten zien. Ik vind het ook niet eng om te laten zien hoeveel pijn het eigenlijk doet om mijn vader te missen. En
2: logisch. Ja.
0: Ja.
1: Jouw moeder was zwanger van jou toen je vader dat doodsvonnis kreeg, toch? Wat jij waar je het net over had.
0: Ja.
1: En toen, ik heb die de vraag staan, jij dankt je bestaan aan je vader. Nou, dat is natuurlijk heel erg logisch, maar die vraag heeft een antwoord, omdat het een bijzonder antwoord is, omdat de huisarts tegen jou zei. Nee, tegen jouw vader zei.
0: Ja, dat is het verhaal. En dat is natuurlijk ook het maffe aan deze zoektocht. Wat hem zo dubbel maakt bijna. Want inderdaad, mijn moeder was. Ik zat in de buik van mijn moeder. En mijn ouders zijn naar de huisarts gegaan. En de huisarts vroeg, willen jullie dit kind eigenlijk nog wel? En ik citeer mijn moeder. Mijn moeder heeft die zei, Ede zei gewoon, jij rest je wel, Sophie. En die had gewoon het vertrouwen dat mijn moeder er wel bovenop zou komen. Wat natuurlijk ook, achteraf gezien ben ik hem zo dankbaar dat hij dat heeft gedaan. Maar in die tijd moet dat vast een zwaar besluit zijn geweest. Want ook voor mijn vader, ik weet dat, daar heb ik laatst met mijn tante, met zijn zus nog over gepraat. Dat mijn vader ook heel bewust ervan was op de duur dat hij mij en mijn broer, en natuurlijk ook de rest van mijn broers, niet meer zou zien opgroeien. En dat gevoel van, als je weet dat je einde eraan komt. Ik denk dat ik, nu ik zelf 40 ben, ook wat meer snap wat dat impliceert. Hoeveel je eigenlijk achterlaat als je het leven loslaat. Toen ik 10 was, snapte ik dat niet.
2: Heeft hij nog iets, achtergelaten voor jou?
0: Nee. En
2: van een brief of laat het hem lezen als hij 16 is of 18? Of
0: twee dingen. Het album Mien Toentje en het album As Fire Worden, zou je kunnen zeggen dat hij dat heeft achtergelaten. Maar ik denk niet dat mijn vader daar eigenlijk, wat ik begrijp, was het wel echt een heel snel en was het ook heel pijnlijk. En denk ik niet dat daar nog ruimte voor was, simpelweg.
1: Ja. Heb jij je vader een soort van gevonden in deze zoektocht?
0: Nou, meer misschien mijn plek in relatie tot mijn vader. Want ik denk dat het pijnlijkste voor mij altijd is geweest dat ik als zoon van, ik hoor altijd, goh, wat lijk jij op je vader? Ja, dan zeg ik, dat klopt. Maar
1: je lijkt er ook echt, ik heb net foto's gekeken van je vader, je lijkt er ook fysiek echt op.
0: Ja, ik ken jullie vaders niet, maar ongetwijfeld zal er ook gelijk in zijn.
1: Ik lijk niet echt op mijn vader, maar jij lijkt echt op je vader.
0: Ja, maar weet je wat het is? Dat maakt het natuurlijk ook cru, weet je wel. Dat ik daardoor ook helemaal niks heb om te kunnen zeggen, ook qua karakter lijk ik op hem. En ik denk dat ik dat heel troostend vindt als mijn moeder zegt, oh, je bent net zo koppig als je vader en heel dominant. Dan denk ik, dat vind ik stiekem ook wel prettig.
2: Lekker makkelijk, jij kan het niet counteren, want jij weet het niet.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar ik denk dat ik eigenlijk altijd een soort pijn heb gehad dat ik mezelf niet in relatie tot mijn vader kon plaatsen. Als in mijn leven en zijn leven waren twee losse entiteiten. En ik heb door deze documentaire en door dat boek heb ik eindelijk de magneet tegen het staal is tegen elkaar aangeklikt. En dat voelt heel prettig.
2: Ja.
1: Je maakt zelf ook muziek, zei je net, en je broers ook. Heb je zijn muzikale talent geërfd? Of durf je dat niet zo te zeggen?
0: Zijn muzikale talent durf ik niet te zeggen, maar ik denk wel zijn plankenkoorts.
1: Oh,
0: ja.
1: Had hij dat?
0: Ja. Mijn vader moest je met een veeprikker het podium opduwen.
1: Echt waar?
0: Ja, die had er helemaal een hekel aan.
2: Met een veeprikker ook.
0: die vond het helemaal niet leuk.
1: En jouw muziek klinkt zo. Stel, je vader had nog geleefd, wat zou hij hiervan gevonden hebben, denk je?
0: Ik denk dat hij gefascineerd zou zijn, dat denk ik wel. Want ik denk wel dat mijn vader wel zou snappen dat wat ik doe ook nul pretenties is. Dit is gewoon zitten en een beetje klooien met wat synthesizers. En ja, dan komt er iets uit. En dat is gewoon, dit is de muziek die uit mij komt. Omdat de tijdsgeest waarin ik ben opgegroeid met videogames en hiphop en dat soort dingen. Wat in mijn jeugd de cultuur was, dat hoor je in mijn muziek. Dus ik ga ook geen liedjes zingen over het dorp waaruit ik, sorry Delfzijl, maar op de stad waaruit ik kom. Mm-hmm. Want dat past niet bij mijn verhaal.
2: Ja.
0: Alleen moet ik daar wel bij zeggen, ik schrijf ook al mijn hele leven teksten. En ik merk wel dat ik het heel spannend vind om dat uit te gaan brengen. Omdat mijn vaders muziek zo'n schaduw eroverheen legt. Want het moet dan wel heel goed zijn.
2: Ja. Ja.
0: Dat is ook een beetje lullig als je dan, weet je wel, in de zo'n verleden stad komt met dat nummer. En het, ja.
2: Is je al af, de documentaire eigenlijk?
0: Dan bedoel ik Remco, de documentairemaker en ik, zijn de laatste opnamedag in aan het plannen voor deze vrijdag. Dus dan... daarna dan is het klaar met filmen.
2: Ja, en dan begint het te weggooien.
0: Het bibberen voor mij.
2: Ja,
0: heel
2: zeker.
0: Spannend.
2: Ja, want 19 september moet hij klaar zijn, hè, geloof ik.
0: Nou, ergens. Ik zal Remco niet, hoe zeg je dat?
2: Maar het is wel fijn op 19 september als hij op het festival...
0: Het zou wel leuk zijn, ik zit zelf 20 september in Japan. Dus ik zou dat wel prettig vinden.
2: Ja, ik snap het. Heel veel succes nog, vooral met het monteren. In de laatste draaidag.
0: En dat mag Remco doen, gelukkig. Oh,
2: gelukkig. Ja,
0: dankjewel.
2: Dankjewel voor je komst. Jasper Staal.
3: NPO Radio 1.
1: Ja, het is 9:30. Sydney Dijkers met het journaal.
4: De natuurbranden rond Madrid zijn weer onder controle, melden Spaanse media. Tienduizenden bewoners mogen daarom weer terug naar huis. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen daardoor weer opgegeven. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches ook waren. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij een droneaanval op een Egyptische havenstad is een Amerikaanse gasopslag geraakt. De brand die ontstond sloeg over naar een schip. Inmiddels is de situatie daar wel weer onder controle. De aanval is nog door niemand opgeëist. En Madonna gaat optreden op de Pride in Amsterdam. Zaterdag zal ze samen met een DJ het podium opgaan in de AFAS Live. Gisteren hintte de zangeres al op een optreden in ons land door de Nederlandse vertaling van een liedje op haar Instagram-account te zetten.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: De zusjes Moes naar het WK hockey. Dat klinkt als een mooie avonturenboek of een stripboek, maar het gaat echt gebeuren dat Freke zou worden opgenomen in de selectie. Dat is niet zo'n verrassing. 27 jaar, al lange tijd een vaste kracht bij Oranje. Maar voor de 21-jarige Guusje is het de eerste keer dat ze mee mag naar een eindtoernooi. Alle reden om even te bellen, dat hebben we net gedaan. Dus nu aan de lijn. Guusje, goedenavond.
5: Goedenavond, hi. Zeg,
2: wanneer hoorde jij het?
5: Vanochtend, om 8:30.
2: En hoe?
5: We kregen eigenlijk een foto met de lijst, met de namen erop, met de 20 namen.
2: Via een e-mail of zo? Of...
5: Nee, via WhatsApp, eigenlijk via de groepsapp werd het gestuurd.
2: Dan zit je op je telefoon en dan zie je die app binnenkomen en dan moet je hem nog openen.
5: Ja.
2: En dan?
5: Ja,
2: en dan zie je jezelf.
5: Ja, dan zie je je ziet twee keer Moes staan. Dus dat was wel geweldig, ja.
2: Ja.
5: Nou ja, ik was al echt al vanaf 6:00 ochtends wakker. Dus ik zat al vanaf toen al te wachten.
2: Was je alleen thuis of had je iedereen om je heen?
5: Nee, iedereen was om me heen. Ik was naar mijn ouders gegaan. Dus dat maakt het extra leuk.
2: Ja. Hoe hard heb je gegild? Heb je sorry gezegd tegen de buren?
5: Nou ja, ik en mijn ouders en mijn zussen hebben wel allemaal staan gillen, ja.
2: Heel mooi.
1: Het is heel bijzonder omdat jij pas ook echt kort geleden je debuut bij Oranje maakt. Hè? Was je er stiekem van uitgegaan dat je bij de selectie zou zitten of dacht je van verrassing?
5: Ik train wel al een langere tijd mee. En ik had een aantal maanden geleden dus twee blessures gehad. En daardoor is het soort van, was mijn debuut even later dan verwacht. Maar ja, dit is natuurlijk, ja, dit had ik eigenlijk eerlijk gezegd niet verwacht, maar super blij mee.
1: En hoe is het om samen met je zus? Want ja, was je zus ook bij die familiebijeenkomst vandaag?
5: Nee, die was nog in Amsterdam.
1: Oké, die was er niet bij.
5: Nee, die was er niet bij, maar die zie ik morgen. Gaan er eerst even koffie doen. Voor dat
2: je hebt toch wel gebeld?
5: Zeker. Zeker. Gelijk gebeld, gefacetimed.
1: Oh. Ze was dus eigenlijk wel bij mij online.
5: Ja, precies.
1: Hey, en hoe is het om samen met haar dit WK te gaan spelen? Dat lijkt me echt heel bijzonder.
5: Ja, echt super bijzonder. Bij mijn debuut en alle andere wedstrijden. Het blijft gewoon bijzonder en heel gek ook.
2: Ja, vorige maand in Oranje voor het eerst, hè?
5: Ja, klopt.
2: Kun je nagaan hoe hard het kan gaan, zeg.
5: Ja, klopt. Ja. Het gaat erg snel.
2: Wat heb je aan je zus gehad met betrekking tot je carrière?
5: Ja, heel veel. Echt mijn voorbeeld geweest in het hockey. Kan ik eigenlijk altijd naartoe over gewoon allemaal dingen die misschien even tegenzitten. Wel echt heel veel aan gehad en nog steeds heel veel aan.
2: Ja, omdat je op hetzelfde niveau denkt en speelt, dan heb je een half woord genoeg om duidelijk te maken en dan begrijpt die ander dat ook. Van twee kanten
5: wel.
2: Kan ik me ook voorstellen.
5: Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel.
2: En dan het WK volgende maand in eigen land.
5: Mm-hmm.
2: Dat moet heel bijzonder zijn, want ik neem aan dat je... Hoeveel appjes heb je gekregen van vrienden en bekenden en familie van... Kun je kaartje regelen en ik kom kijken?
5: Ja, echt niet normaal. Ik heb eigenlijk nog steeds niet iedereen beantwoord. Ik heb al, denk ik, 50 keer het programma gestuurd. En ik hoop dat iedereen er straks is.
2: Moet je je voorstellen, zeg, dat je een maand geleden je debuut maakte... En scoorde volgens mij ook gelijk.
5: Ja, klopt.
2: Dat je vervolgens dan kort daarna dus nu hoort dat je in Oranje zit. Naar het WK mag. En dat je misschien over een maand gewoon wereldkampioen bent.
5: Dat had ik aan het begin van het jaar niet geloofd. Dat iemand dat tegen me had gezegd.
2: Dat is bizar eigenlijk als dat zou gebeuren, toch?
5: Ja, klopt.
2: Ja.
5: Ja.
2: Maar jullie nemen toch met niets minder genoegen dan een wereldtitel?
5: Nee, klopt.
2: Nee,
5: gaan vol voor.
2: En wanneer is de finale?
5: Volgens mij 30 augustus, dacht ik.
2: Ja, die staat
5: uit mijn hoofd.
2: Die staat al aangevinkt. Nou, ja. Mooi. Blijf er ook vooral van genieten. Gefeliciteerd nogmaals, Guusje.
5: Ja, dankjewel. Ja,
1: succes daar.
2: Succes op het WK ook. Dag.
5: Dankjewel.

0: Deed je het gebaar van kippenvel?
1: Ja, nou, ik deed mijn armen ook op mijn benen. Maar ik denk, die hou ik maar onder de tafel.
0: Waar komt die kippenvel? Waarom is dit zo goed?
1: Ja, het is zo'n. Ik hou heel erg van mensen die gepassioneerd zijn over iets. Want het leven is zo kort. En als mensen met zo'n bevlogenheid iets kunnen bezingen wat ze raakt. En je kan daarin tappen. Ja, dan raakt mij dat ook heel diep. En het is bijna, ik zei dat eerder ook, van het is zeg maar zoals het Wilhelmus eigenlijk niet echt over Nederland gaat, is dit eigenlijk echt een volkslied voor Nieuw.

0: Nou, die gaan we nooit meer vergeten. Blue Boy and Remember Me.
1: Ja, we gaan het hebben over een vraag die bij heel veel mensen op de lippen brandt. Want wat ligt er allemaal verborgen onder het wateroppervlak van de Oosterschelde? Vermoedelijk heel veel, maar er is nog maar weinig professioneel onderzoek naar gedaan. En daarom vaart de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze week met het schip de Gerdia. Ja, zo heet het schip. Over de Zeeuwse wateren en specifiek de Oosterschelde. Duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen zit of vaart op dat schip. En die duikt zelfs in het water om dat onderzoek te doen, toch? Goedenavond, Mirjam Kruijsen.
2: Goedenavond, dat klopt zeker.
1: Ja, jij lag vandaag nog in het water, begreep ik.
2: Ik heb vandaag een minuut of 100 onder water gelegen.
1: Een minuut of 100, oké. Oh. Daar wil ik alles van weten, want dat is niet, met de zwemkleding aan, denk ik?
2: Nee, dat is niet met de zwemkleding.
1: Hoe gaat zoiets?
2: Waterdicht pak met een helm op je hoofd. Aan die helm zit een slang en een bullekol waar de lucht en licht doorheen komt, de communicatie. En duik maar.
1: En dan ga je 100 minuten duiken en op zoek naar van alles op de bodem.
2: Ja, klopt. En in dit geval vandaag een muren die wij onder water zijn tegengekomen, mogelijk van kasteel Loodijken.
1: Oh, jullie zijn echt wel tegengekomen?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Kasteel Loodijk, ligt dus een kasteel op de bodem van de Oosterschelde.
2: Er is in de Oosterschelde heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is in rond 1530 is dat onder water komen te staan. En daardoor zijn een stuk of 15 dorpen en zelfs een stad zijn onder water komen te staan, verdronken en verlaten.
1: Oh,
2: dat ligt er nog.
1: Dat is echt nieuw voor mij. Dus ligt er 15 dorpen en een stad verdronken op de bodem van de Oosterschelde.
2: Correct.
1: Ja. En hoe groot is dat? We moeten aan denken, dat klinkt als heel groot.
2: Volgens mij is dit gebied ongeveer 50 vierkante kilometer.
0: Oei, genade. Maar hoe kan dat? Ja, hoe kan er zoveel water zijn dat er in één keer 15 dorpen en een stad onder water liggen? Hoe is dat gekomen?
2: Die regio, dat heet Rijmerswaal, dat werd rijk door zoutwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door. En laaggelegen gebied, dat stroomt onder.
1: En over welk tijdperk hebben we het dan?
2: In dit geval 1530, 1570.
1: En zijn jullie ook nog op zoek naar andere dingen als dorpen en steden? Want ik las iets ook over een heiligdom van de godin Nehal. Ik spreek de naam niet eens goed uit, bij Colijns Plaat. Een heiligdom.
2: Ja, van de buurt.
1: Ja, de godin Nehalennia. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, Nehalennia.
1: En wat moet ik denken aan een heiligdom?
2: Een heiligdom stelde voor bijvoorbeeld een tempel. Een tempel voor een bepaalde god of godin. In dit geval godin Nehalennia. Daar werden offers toe gedaan om te zorgen voor een behouden thuisvaart, voor een scheepsreis die gemaakt werd gemaakt, of een visvangst.
1: Oké, dus ik tel 15 dorpen, een stad, een heiligdom. Missen we nog iets?
2: Scheepswrakken.
1: Oh, ook dat nog. Hoeveel?
2: We zijn op twee scheepswrakken geweest. Beide wat jonger. Waarschijnlijk allebei rond de 19e eeuw. Nog steeds interessant, maar de oudere resten vind ik leuker.
0: Maar dat snap ik. Maar stel, je bent aan het duiken en je komt wat tegen. Je vindt een beker of je vindt een munt of je vindt iets. Mag je dat dan mee naar boven nemen of moet je dat laten liggen? En mag je het alleen melden dat het er ligt?
2: Als vrijwilliger bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, over het algemeen mag je niks meenemen. Neem je wat mee, ben je verplicht te melden. Maar het is ook meldingen van vrijwilligers zijn voor ons ook weer heel belangrijk om ons onderzoek op uit te voeren.
0: Ja, maar jullie mogen het wel meenemen, voor alle duidelijkheid, of niet?
2: Ja, wij mogen het meenemen, maar tegelijkertijd mogen wij het ook niet houden. De vondsten die zijn over het algemeen in bezit van de provincie en de gemeentes.
0: Ja. En wat gaat er dan mee gebeuren? Waar gaat het naartoe?
2: Er wordt eerst onderzoek naar gedaan. We hebben 2 jaar de tijd om een publicatie te schrijven van het onderzoek, inclusief het onderzoek naar de vondsten en in dit geval op de muurrest, op een scheepswrak. Daar komt binnen 2 jaar een rapport van uit en de vondsten die gaan uiteindelijk naar een archeologisch depot of daarna naar een museum.
1: Ik begreep dat het onderzoek nog 1,5 week duurt, toch? Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. En dat elke vrijdag iedereen kan meekijken met wat jullie uit van de bodem of onder de bodem van de Oosterschelde halen, toch?
2: Ja, nee, niet iedereen.
1: Oké, niet wel.
2: We hebben op iedere vrijdagmiddag hebben we een live verbinding vanuit het werkschip met het archeologische depot in Middelburg. Daar is een zaaltje, daar kunnen zo'n 20, 25 man in. Die kunnen live dan meekijken. Die krijgen ook vondsten te zien die wij daar naartoe hebben gebracht. Die zitten ook alweer vol, begrijp ik. En tegelijkertijd zijn ze nu aan het kijken of ze het ook digitaal toegankelijk kunnen maken. Maar ik weet niet of dat al gelukt is.
1: Dat moet dan nog binnen anderhalf week gefixt worden.
2: Precies.
1: Ja. Hey, en is de Oosterschelde zo bijzonder? Of als jullie met de Gerdia, het IJsselmeer, het Veluwemeer, vinden jullie dan nog meer steden, dorpen, scheepswrakken, heiligdommen? Of is dit echt een heel bijzondere plek, de Oosterschelde?
2: Heel Nederland heeft onder water bijzondere plekken liggen. Een van de redenen dat wij naar Zeeland zijn gegaan is dat wij momenteel een nieuw programma hebben lopen, het Impuls Maritiem. En daarbij proberen we ook onder andere de Zeeuwse Delta meer aandacht te geven.
1: Oké, die is een beetje onderbelicht.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Het is, in Nederland heb je de wet en regelgeving, wat inhoudt dat als er ergens gebouwd wordt, dat er archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Dan zijn die resten niet zomaar weg. Dan worden die nog gedocumenteerd en bewaard en behoud voor de toekomst. Waar wij vaak kijken is als er erosie is. Dus er is niet iemand die er direct voor verantwoordelijk is.
0: Helder.
2: Ja,
0: je hebt het goed uitgelegd hoor.
1: En dus naar Middelburg kunnen we meekijken in het, met al deze vondsten. Dat heb ik begrepen. Ja. Hartelijk dank, maritiem archeoloog Mirjam Kruijsen. Vanaf de Oosterschelde of daarnaast. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

0: Dit was Lola Jong met From Down hier, gewoon bij Langs de Lijn en Omstreken.
1: Zo is het. Twente staat morgenavond in dit nog prille seizoen meteen al voor een zware opgave. Overigens live te horen hier op NPO Radio 1. Ze gaan op bezoek bij Ferenc Varos in Boedapest. Daar moet de ploeg een 2-1 achterstand goedmaken om door te gaan naar de kwalificaties voor de Europa League. We gaan luisteren naar een speler, Daan Rots. En die is best gespannen.
2: Toen ik voor het eerst bij het eerste kwam, dacht ik van... Nou, op een gegeven moment als je tegen wedstrijden hebt, dan zal de spanning wel wat minder worden. Dat is toch niet helemaal het geval. Ik heb eigenlijk nog elke wedstrijd wel echt gewoon goede wedstrijdspanning. En ik ben altijd wel echt, echt zenuwachtig niet, maar ik heb altijd goede wedstrijdspanning. En ik kijk er altijd daardoor wel extra naar uit. Ik denk dat dat wel een stukje scherpte er ook meebrengt. En ja, ik ken ondertussen zoveel mensen in de regio. En je ziet ook wel mensen die weer naar Boedapest zijn gevlogen. Mensen uit Groenlo komen ook kijken en dat zijn alleen maar leuke dingen. En ik denk dat deze wedstrijden eigenlijk nooit vervelen. Want als we dan vandaag weer in het vliegtuig gaan met die jongens en we hebben zo'n Europese trip, dat zijn gewoon de dingen waar je het voor doet. En ik denk dat dat bij iedereen begint te kriebelen weer. Dus daarom moeten we juist extra hard voor gaan werken. Dat we dat ook het hele seizoen gaan realiseren.
3: De trainer is vol vertrouwen. Hoe is dat zelfbewustzijn in de groep? Hebben jullie echt het idee van, nou, dit gaan we nog recht breien?
2: Ja, dat wel. Ja, ik denk dat we met de jongens er veel over gesproken hebben. Dat we eigenlijk... best wel veel veldoverwicht hadden. En ik denk dat de periodes waren eigenlijk de eerste 20 minuten en 20 minuten in de tweede helft, dat we eigenlijk ook met dat veldoverwicht echt best wel wat kansen hebben bij elkaar gespeeld. Dan heb je ook periodes gehad waar het wat minder was en dat zij wat kansen creëerden. Maar ik denk dat we in die fases van de wedstrijd goed hebben gezien dat we echt kansen konden creëren en de wedstrijd konden beslissen, wat we uiteindelijk nagelaten hebben. Maar ik denk op die momenten hebben we wel eigenlijk... met elkaar over gehad en daar willen we op verder borduren. Dus het geloof is er zeker.
3: Tot slot, kun je nog één ding zeggen? Want we spraken elkaar 2 weken geleden in Delden. Toen had je het al over de afstemming en toen had je nog maar 2 of 3 keer getraind met Weghorst. Maar kun je in zo'n week dan nog heel veel schaaf hebben? Werken jullie daaraan? Want jullie moeten die goals gaan maken. Jullie moeten die afstemming hebben. Ben je dan deze week daar, heb je nog een sleutel gevonden?
2: Ja, ik wil natuurlijk niet alles prijs geven. Want nou, er zit ook een aantal Hongaren hier in de zaal. Maar... ik denk wel dat Wout is er heel veel mee bezig met ons en wij zijn bezig met hem. En ja, ik denk dat daar wel vooral rondom hem best wel veel mogelijkheden liggen. En ik denk dat je dat morgen gaat terugzien hoe we dat gaan invullen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan invullen. Daan Rots in gesprek met Tijmen van Wissing van RTV Oost.
0: Ja, we gaan naar Friesland, want het is al jarenlang traditie op de 5e woensdag na 30 juni. Dan is het namelijk Stevas tijd voor de belangrijkste kaatswedstrijd. En Stevas, de oudste sportklassieker van Nederland. Ja, dat is echt waar, de oudste sportklassieker van Nederland. De PC in Franeker. En na een lange, warme kaatsdag viel ieder vanavond de beslissing.
4: Publiek, vanzelf, stil. Met dit de laatste slag van 133ste PC. Voorin bij Chester Steens, daar kan hij het stil aanmatchen. Ja, dat doet hij. En waar is er dan als eerste bij Sibroek? Dat is Mark Middelsma. En de rest dondert er vanzelf zo in. En is dat terecht?
5: Tuurlijk, zo. 100%.
4: 100%.
0: 100% terecht hoor ik verslaggever Roelof de Vries van Omroep Friesland. Was dat zo?
6: Ja, je moet het zo zien. In de Tour de France heb je Pogacar. In de tennis heb je momenteel Jannik Sinner. In de kaatswereld heb je momenteel het patuur van Rick Minnesma, Tjisse Steenstra en Menno Verswieten.
0: Ja, en die hebben vanavond glansrijk en 100% verdiend gewonnen.
6: Ja, absoluut. Dat is best wel knap. Hè? De beste worden is altijd wel knap, maar de beste blijven. En dat zijn ze dit seizoen zeker. En dan laten ze het op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen ook nog een keer zien. Ah, dat maakt het wel indrukwekkend.
0: Ja, Roelof, vergeef me even, want ik heb het ook weer opgezocht vanavond. Hoe werkt kaatsen ook weer?
6: Oh jee.
0: Ja sorry.
6: Ja, ik ben inmiddels 22 jaar getrouwd met mijn vrouw. En ik heb het geprobeerd in die 22 jaar uit te leggen, maar het is me nog steeds niet gelukt.
0: Ja, jij
1: dat,
0: ook niet.
1: Dat ligt aan jou, lijkt mij dan, aan de manier van uitleggen.
0: Oh, maar ik wilde me overal schuldigen, maar als zelfs Roelof de Vries van Omroep Friesland niet kan, dan schaam ik me niet.
6: Ja, je moet echt even een paar middagen mee. En dan kan ik het je echt goed uitleggen. Kortweg, het is 3-3. De spelregels qua puntentelling zijn eigenlijk hetzelfde als bij tennis. 15-30-40 game. Bij kaatsen is het 2-4-6 eerst. En wie de eerste 6 eerst heeft, die wint de partij.
1: Oh ja, dat is eigenlijk hartstikke simpel.
6: Qua puntentelling is niet zo moeilijk.
1: Ja, nee. Maar wat maakt nou een team heel sterk? Wat voor kwaliteiten moet een team hebben?
6: Ja, je hebt eigenlijk drie functies. Dat wordt twee keer opgeslagen. Je hebt twee opslagers. Dus eentje die heet dan de functie de voor beste opslager. Je hebt dan ook nog de voor minst opslager, zo noemen ze dat. En dan heb je ook nog een perk. Dan heb je iemand die staat voorin en die staat er iemand die achterin. En die moet proberen die bal, als degene die opslaat, moet diegene in het perk, moet die bal proberen terug te slaan. Zo ver mogelijk. Als ze hem dan over de hoogste lijn heen slaan, dan heb je een bopperslag, dan heb je twee punten. Maar,
0: een bopperslag?
6: Kijk, ik begin dus nu al een beetje uit te leggen. En ik zie jullie niet, maar ik zie toch al kleine vraagtekens boven jullie al. Dat kan ik me ook voorstellen.
0: Ik hoorde wel een bopperslag, die ga ik sowieso gebruiken.
1: Ja. Maar goed, voordat we erin duiken, want het is natuurlijk nu klaar. En het hartstikke mooi, het is nu feest. En ja. Er heeft iemand een partuur heeft nu gewonnen. Of is partituur, wat zei ik nou? Partuur, hè?
6: Nee, partuur.
1: Partuur, ik zei het goed, ja.
6: Partituur is muziek.
1: Partituur is wat anders, ja. Kunnen ze daar nog van leven? Want je moet er natuurlijk wel voor leven, maar kun je er ook van leven?
6: Nee, ik vergelijk het allemaal altijd een beetje met, laten we zeggen, redelijk top amateurvoetballers. Zo moet je het een beetje zien. En dan heb ik het eigenlijk ook nog over, nou ja, ik noemde net het partuur dat gewonnen heeft. Dat zijn de drie beste. Die winnen dit seizoen ook bijna alles. Nou, die hebben best wel een zakcentje, een leuk zakcentje erbij. Maar het zijn allemaal jongens die het hele jaar gewoon kaatsen. Degene die vandaag PC-koning geworden is, ja, die werkt bij zijn vader in een broodje, in een bakker. Dus het zijn wel bekendheden in Friesland. Maar tegelijkertijd ook weer een deel van Friesland. Dus ja. Dan moet je eigenlijk ook weer een beetje een schuine streep door Friesland trekken. En dan is het de Noordwesthoek waar het echt populair is.
0: Oh, het is niet in heel Friesland. Ik dacht dat heel Friesland uitliep vandaag.
6: Nee, in Appelscha en Drachten hebben ze geen idee wat er vandaag in Vraag heeft afgespeeld.
0: Echt niet?
6: Over het algemeen. Nee.
0: Dus niemand uit Appelscha te vinden vandaag bij PC Kaats vandaag.
6: Oh, ik ben bang dat als ik zeg nu niemand, dat je straks misschien een boze mail krijgt van iemand uit Appelscha, maar over het algemeen niet.
1: Nee. Over boze mails gesproken.
0: Ja.
1: Hoor een gerucht dat jullie dit helemaal niet hebben uitgezonden, dat jullie scoetjesielen hebben uitgezonden en niet het kaas. Of was het dan andersom?
6: Ja, nee, nou, niet uitgezonden klopt niet. Maar we hebben dit seizoen als Omroep Friesland zijn er wel gekozen om het scootjesfile eerst uit te zenden. En als dat klaar was, op 3:15, dan pas het kaatsen. Okay. En dan is het oorlog in Friesland.
1: Ja, wou ik zeggen. Hoeveel boze mails hebben jullie gekregen?
6: Ja, we hebben extra mensen moeten aannemen om dat te bewerkstelligen. Ja, nee, dat is eigenlijk not done. En dat geeft wel een beetje aan hoe populair het ook is. En dat is ook goed. Dat is ook leuk.
1: Ja, we hebben in ieder geval gekeken en geluisterd. Die bevestiging heb je dan ook.
6: Dat is dan het positieve ervan. Ja.
1: Nou, mooi, Roelof. Het zit er weer op. Rustig aan, lekker neutje en even de beentjes omhoog. Want het was
6: heerlijk. Dankjewel, Robert.
1: Dankjewel, Roelof de Vries van Omroep Friesland. Tot zo. Na tienen.
7: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
8: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
9: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
10: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
11: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
7: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
8: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: NPO Radio 1. 10 uur. Robert Meder en Guido van Dijk.
1: Langs lijn en omstreken met zometeen het EK mountainbike in Zwitserland. Dat wordt gehouden het komend weekende. Met maar één Nederlander mee op het hoogste niveau.
0: Ja, en zijn naam is Tom Schellekens. En wij spreken hem straks in eerste internationaal met Sydney Dijkers.
16: Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden wel grote twijfels of dat haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar in hem. Correspondent Gien Balduk sprak vandaag Thomas Muke, de behandelaar van B., en die vertelde wat er volgens hem mis is gegaan.
17: Ja, Muke denkt dat het vooral te maken heeft met dat het te veel informatie niet gedeeld is onder elkaar tussen de verschillende diensten. Zoals we ook wel vaker hebben gezien bij eerdere aanslagen in Duitsland overigens. Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
16: Abdul B. was al jaren bekend bij de Duitse veiligheidsdiensten vanwege radicale gedachten. Hij probeerde zich aan te sluiten bij IS en werd ook al eens veroordeeld vanwege het voorbereiden van een aanslag. Een dag na de aanslag in Berlijn werd B. doodgeschoten door de politie. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. De buren wisten op tijd in te grijpen toen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging in Rotterdam gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter daarmee veroordeeld voor poging tot doodslag. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. ZZP'ers mogen namelijk sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. Nieuwsuurverslaggever Lune van der Meulen.
18: Nou, zij willen dat de Belastingdienst, of ze hopen heel erg dat de Belastingdienst een uitzondering wil maken wat betreft de inzet van die ZZP'ers. Want zonder die ZZP'ers lukt het ze gewoon niet. Ze willen heel graag zonder ZZP'ers, want ook vaste gezichten, daar hebben de bewoners van deze instelling ook baat bij. Maar zonder lukt het al helemaal niet, want de situatie is al zo erg met die inzet van ZZP'ers.
16: De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. En de terugcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en een aantal spelers vanwege wangedrag tijdens het WK. De voetballers Paredes, Molina en Almada worden beschuldigd van het gebruiken van fysiek geweld na de verloren finale tegen Spanje. Zoals op beelden te zien hoe Paredes een Spaanse speler tegen de grond werkte en hem vervolgens ook bij de keel greep. De Argentijnse voetbalbond is aangeklaagd vanwege het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden tijdens de halve finale tegen Engeland. Het weer is nog lang warm nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 18. Morgen is het zonnig, later wel wat meer wolken. En het is dan iets koeler dan vandaag.
19: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
20: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
21: NPO Radio 1. EO NOS.
15: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Guido van Dijk.
0: FC Twente moet morgen in de voorronde aan de bak in de Europa League om een 2-1 achterstand tegen Ferencvaros goed te maken. We horen zo hoe trainer John van der Brom dat gaat aanpakken.
1: En landbouwers die zuchten onder de droogte. Een innovatieve boer in Zeeland, daar zijn ze weer die zeeuwen, die heeft misschien de oplossing.
0: En we spreken met snelklimster, speedklimster Ayla Jansen, die als eerste Nederlandse vrouw meedoet aan, jawel, de Europese speedwedstrijden.
1: Maar nu eerst het sportnieuws van vandaag.
0: FIFA-baas Gianni Infantino, hier al eerder genoemd, heeft gereageerd op de kritiek op zijn plan om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De FIFA hoopt zo miljarden dollars op te halen, maar critici vinden dat hij de sport op die manier verkoopt. In een persverklaring zegt Infantino dat het slechts om een voorstel gaat.
22: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is
2: actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
0: Het is een voorstel dat democratisch behandeld zou worden, zegt Infantino. Het is volgens hem een kans en zeker geen verplichting.
1: De terugcommissie van de FIFA is ondertussen procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond. U hoorde net het nieuws. Het gaat onder andere om de spelers Paredes, Molina en Almada vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Die zouden plaatsgevonden hebben na de halve finale tegen Engeland en na de finale tegen Spanje.
0: Ja, en buitenspeler Leo Sauer vertrekt bij Feyenoord. De 20-jarige Slowaak gaat spelen bij VfB Stuttgart. Feyenoord ontvangt zo'n 15 miljoen euro voor Sauer, die nog een contract voor 2 jaar had in de Kuip.
1: En Ajax heeft de Nigeriaanse spits Tolu Arokodare op huurbasis en met een optie tot koop overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Bij de gedegradeerde Wolves scoorde Arokodare afgelopen seizoen 3 keer. Succesvoller was hij daarvoor bij het Belgische Genk. Daar maakte hij 21 treffers en maakte ook veel indruk.
0: Henk Fraser is de nieuwe bondscoach van Suriname. Fraser, die geboren is in Paramaribo, is de opvolger van Henk ten Cate en was vorig jaar al assistent van de toenmalige bondscoach Stanley Menzo bij het Surinaamse elftal.
1: En u heeft het eerder kunnen horen, Guusje Moes is de grootste verrassing in de WK-selectie van het Nederlands hockeyelftal. Ze debuteerde vorige maand voor Oranje en scoorde toen vrijwel direct. Ze gaat met haar zus Freke samenspelen, die al jaren een vaste kracht is bij Oranje. En dat is natuurlijk speciaal, zegt Guusje.
3: Ja, echt super bijzonder. Bij mijn debuut en alle andere wedstrijden, het blijft gewoon bijzonder en heel gek ook. Echt mijn voorbeeld geweest in het hockey. Ja, wel echt heel veel aan gehad en nog steeds heel veel aan.
1: Het WK begint 15 augustus en is in Amstelveen.
0: Ja, en Wout van Aert is terug, want Van Aert heeft vandaag bij zijn rentrée de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Van Aert moest de Tour de France aan zich voorbij laten gaan vanwege een elleboogblessure. In Denemarken was hij vandaag de snelste sprinter van een kopgroep van 7.
1: En tot slot, wielerploeg Decathlon gaat een vrouwenteam oprichten. Het doel is om mee te gaan doen op World Tour niveau. Maar de ploeg begint volgend jaar met 12 rensters op het tweede internationale niveau.
0: Het regent maar niet, het is warm buiten, het is droog buiten, we snakken naar regen. Maar wie nog meer naar regen snakt, zijn de boeren en hun gewassen snakken daar ook naartoe. En als je dan ook nog eens alleen maar zout water in de grond hebt, zoals in Zeeland, dan moet je alternatieven bedenken. En dat doet akkerbouwer Maarten Jansen. Goedenavond.
22: Goedenavond.
0: Jij bedenkt alternatieven voor de droogte, toch?
22: Ja, dat probeer ik wel te doen. Tenminste, je moet steeds meer. Sinds 2018 hebben we er eigenlijk wel mee te maken dat het steeds gekker wordt in ons landje.
0: Ja. Hoe droog is het in Zeeland? Is het echt gekker dan andere jaren? Of,
22: Ja, het begint wel. Het zit sowieso bij de 5% droogste jaren. En ja, het neerslagtekort dat gaat richting de 300 mm. Ja. Dus ja, dat is gewoon te gek voor.
0: En hoe ziet de droogte eruit? Want ik heb dan altijd zo'n beeld van die gescheurde aarde. Moet ik daaraan denken ook?
22: Ja, gescheurde aarde. Bieten die helemaal hun blad helemaal flauw laten vallen. De aardappelplanten die gewoon ook hun blad helemaal om laten krullen. En tot geel en tot afsterven. En ja, gewoon. Je ziet gewoon de plant zie je gewoon zuchten eigenlijk.
1: Maar je zegt een droogte of een watertekort van 300 millimeter. Maar dat zegt me niet zo heel veel. Hoe moet ik dat zien?
22: We hebben gemiddeld in Nederland altijd per jaar 800 millimeter regen. Over een heel jaar. En ja, dus in de zomer heb je altijd natuurlijk wel een neerslagje tekort. Alleen we hebben eigenlijk in de winter ook al veel minder regen gehad. En in de winter bouw je natuurlijk altijd een overschot op. Dus je begint eigenlijk vanaf maart, april met normaal gesproken zeg maar een goede plus 200. Alleen we waren nu al met nul begonnen. En de buffer die je in de winter opbouwt, die was er eigenlijk al niet meer.
0: Ja. Ik ben een simpele jongen uit de stad, geen boer. Maar als ik dan langs de akkers rij op de snelweg, dan zie ik elke dag van die sproeiinstallatie aan het werk. Ik denk, dat kan toch in Zeeland ook?
22: Op sommige plekken kan het, maar de meeste plekken niet. En ik zit op zo'n plek waar het niet kan.
0: Waarom niet?
22: Sowieso oude zeebodem natuurlijk. Dus, al het grondwater, dat is eigenlijk gewoon zout bij ons. En veel zouten kwel. Dus veel water wat vanuit het Veerse meer waar ik tegenover zit, wat gewoon een zoutwatermeer is, wat onderdoor de weg en onderdoor de dijk of wat dan ook doorcijpelt en naar boven komt. Ja, dan komt het zoutwater.
0: En zoutwater is nooit een optie voor je akker?
22: Niet voor de meeste gewassen die ik teel, nee.
0: Oké, en wat voor gewassen zijn dat?
22: Vooral aardappels, suikerbieten, tarwe, graszaad, uien. En ook wel zeekraal, dat kan wel tegen zout water, maar dat is mijn kleinste areaal.
1: Oké. Nou, helder. We hebben het probleem neergezet. Zout water, dat werkt niet. Er is te weinig water. En nu heb jij een oplossing bedacht. Wat heb je bedacht?
22: Ik doe al sinds 12 jaar mijn grond niet meer ploegen. En eigenlijk echt wel de nadruk gelegd op zoveel mogelijk organische stof aanvoeren en behouden in de bovenste teeltlaag van mijn grond. En daarmee probeer ik die bodem zo gezond mogelijk te houden. En de planten die ik daarop teel ook zo weerbaar mogelijk te houden tegen droogte, oftewel tegen stresssituaties.
1: Ja, oké. Maar daar creëer je niet meer water door, denk ik.
22: Nee, dus dat is wel iets. Je blijft altijd afhankelijk van water. En ja, dat is wel de volgende stap, wordt pijlgestuurde drainage die ze over een paar weken aan gaan leggen. En dan kan ik zelfs nog het grondwaterniveau op perceelsniveau bijsturen.
0: Pijlgestuurde drainage? Leg me even uit.
22: Normaal is drainage is natuurlijk afvoeren van water, vooral in de winter. Alleen nu straks dan ga ik dat zo instellen dat ik zeg, in de winter wel afvoeren. Misschien dat ik het dan zelfs nog op ga slaan. Dat wordt de volgende stap, als het water van goede kwaliteit is. Maar eerst eens onderzoeken. En dan ga je gewoon zeggen van oké, nu het water nog aflaten. En op het moment dat mijn gewassen in de grond zitten, dan het water vasthouden.
1: Ja, dat is het. De belangrijke gewoon, laatste zin. Nu snap ik hem. Want ik was je even kwijt hoor. Dat ligt volledig aan mij en niet aan jouw uitleg. Maar het is dus zo dat de grond dan langer het water vasthoudt. Zodat je er langer gebruik van kan maken.
22: Je moet eigenlijk in het voorjaar moet je eigenlijk een soort droogte hebben om je land te kunnen bewerken natuurlijk. Dus dan moet je eigenlijk het water afvoeren. Maar op een gegeven moment als je planten en je gewassen de grond in zitten, dan kan je dat pijl ietsje hoger zetten, waardoor je het water langer vasthoudt. En dan ga je toch, heb je misschien 1 of 2 of 3 weken voorsprong in zo'n periode zoals we nu zitten. Ja.
0: En een mengsel van stro en paardenmest las ik hier ergens.
22: Ja. Champost heet dat eigenlijk.
0: Champost?
22: Dat is gewoon organische stof. Dat is eigenlijk de teeltbodem waar de champignons op geteeld worden.
0: Oh.
22: En die komt nadat de champignons erop geteeld zijn, komt die naar heel veel akkerbouwers toe. En wij gebruiken dat weer als voedingsstof voor de bodem.
0: En dan zit ik te denken, lopen er nu allemaal andere akkerbouwers en boeren om jouw akker heen om te kijken van hoe doet de Jansen dat?
22: Nog niet direct. Iedereen heeft natuurlijk, doet het ook wel een beetje op zijn eigen manier. En iedere grond is ook verschillend. Maar ik denk dat ik op mijn grond wel de juiste weg gekozen heb. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Dus wat jij nu aan het telen bent, jij bent aardappels heb je, hè? Zei je, geloof ik.
22: Ja, onder andere, ja.
1: Ja, jij bent natuurlijk spekkoper, want dat land om je heen, dat verdroogt allemaal. En jij hebt zometeen gewoon aardappels in overvloed. Terwijl er een tekort is aan al, terwijl er een kort komt aan aardappels waarschijnlijk.
22: Zo moet ik het. Ik moet ook wel zeggen van op een gegeven moment, je kan nog zulke goede maatregelen nemen. Maar we zitten nu wel in een situatie. Ik noem het altijd maar even een badkuip. Die kan je volgooien met potgrond en daar hele mooie aardappels op telen. Maar als die badkuip op een gegeven moment leeg is, dan is het water ook gewoon op. En in die situatie, daar zit ik nu al in.
1: Dus zelfs Jans, je kan dat niet oplossen.
22: Nee, dat kan ik zelfs niet oplossen. Nee. Dus dat is.
0: Dreigt er een aardappeltekort hierdoor? Of kun je dat nog helemaal niet zeggen? Hoe lang kan het nog droog zijn?
22: Er moet binnen nu en 3 weken moet er wel wat gaan. Laat ik zo zeggen, over 3 weken moet er wel een keertje wat regen gaan vallen. Want anders dan komt er wel wat ruis op de lijn.
0: En wat is wat regen? Want ik las ook ergens van dat er wel wat was gevallen, maar dat verdampt dan binnen een halve dag.
22: Ja, ik heb afgelopen zondag 4 mm gehad. Ja, dat is leuk dat je het krijgt, maar het stelt niet veel voor. Nee, als je het echt over regen hebt. Ik heb straks ook nog regen nodig om ze zelfs kunnen rooien. Ja, dan moet je dat minimaal wel even aan een goede 100 mm over 3 weken denken, zeg maar. Het moet ook niet in 1 dag vallen, want dat is ook niet goed.
1: Maar begrijp ik dan goed over jou bellen omdat je een oplossing hebt, maar dat je oplossing niet helemaal werkt?
22: Hij werkt wel. Laat ik zo zeggen, je moet gewoon zorgen dat je bodem zo gezond mogelijk is. Dat je planten eigenlijk zo weerbaar mogelijk zijn. En natuurlijk is het wel een oplossing. Alleen wat ik zeg, het is niet dat je ook tegen de extreme droogte waar je dan mee te maken hebt. Dat het, als het nog extremer wordt, dan is die oplossing zelfs ook niet voldoende.
1: Ja, jij houdt het eigenlijk langer vol eigenlijk. Ja, waar anderen het loodje leggen, daar kan jij nog even door, omdat jij deze methode hebt ontwikkeld. Dat is het.
22: Dat eigenlijk. Denk ik wel. Ja, voor mijn percelen ben ik daar wel volledig van overtuigd. Ja.
0: Ja. Moet je daar geen geld voor vragen voor deze? Het zijn allemaal gratis tips voor heel Nederland, die alle boeren die Radio 1 luisteren vanavond.
22: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar het is aan de andere kant van. Er staat heel veel op internet en heel veel in het buitenland doen ze ook deze manier van telen. En ja, je moet op een gegeven moment ook stappen durven zetten en op een gegeven moment ergens mee beginnen waar je van overtuigd bent. En dat ben ik. En dan, als je dan het goede gevoel hebt, en dan wordt het ook gewoon uitdagend om weer gewoon nieuwe dingen te ontdekken. In plekken van iedere keer maar weer hetzelfde doen. Wat oninbiedig mijn vader ook altijd deed. Ja, ik vind dat wel leuk om weer eens een keer wat nieuws te proberen.
0: Oké. Okay. Nou, heel veel succes. We gaan kijken of er hoop en bidden dat er nog regen komt. Hoeveel hebben we nodig? Hoeveel millimeter?
22: Ja, ik zou wel 100 millimeter kunnen hebben. Niet in één dag, hoor. Gewoon. Okay.

0: dingen te ontdekken. In plekken van iedere keer maar weer hetzelfde doen. Wat oninbiedig mijn vader ook altijd deed. Ja, ik vind dat wel leuk om weer een keer wat nieuws te proberen.
1: Oké. Okay. Nou, heel veel succes. We gaan kijken of er hoop en bidden dat er nog regen komt. Hoeveel hebben we nodig? Hoeveel millimeter?
0: Ja, ik zou wel 100 millimeter kunnen hebben. Niet in één dag, hoor. Gewoon okay. Over een week of drie dan verspreid, dan komt het wel goed. Maar aan de andere kant, als het niet valt, ja, dan hebben we minder aardappels en hogere prijs. Dat is dan ook weer positief.
2: Oh, okay. Dat weer duurder, hè?
1: Ja. Ja. Nou, we gaan voor 100 millimeter regen. En bedankt voor het delen van dit advies. We hopen dat iedereen meeluistert vanavond. Dankjewel, akkerbouwer Maarten Jansen.

0: Gewoon van onze eigen filterdroge bodem. Chef special met Amigo.
1: In Monte Teneri in Zwitserland gaan morgen de Europese kampioenschappen mountainbiken van start. Het is toch wel goed zoeken op de deelnemerslijst aan Nederlanders. Want bij de elite renners doet er maar eentje mee. En die heet Tom Schellekens. Laten we die nou aan de telefoon hebben. Goedenavond, Tom.
2: Hoi, goedenavond.
1: Zeg, is het een beetje eenzaam daar aan de top? Letterlijk, zeg maar.
2: Nou, dat valt nog wel mee, hoor. Valt mee. Er zijn nog andere jongens mee en dames. Dus ik ben niet alleen bij de bond, maar wel in mijn categorie natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja.
1: En met hoeveel zijn jullie in totaal?
2: We zijn met 8 renners.
1: Met 8 renners, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus je kunt wel samen trainen en dergelijke. Dat kan.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Maar waarom ben je de enige elite renner dan?
2: Ja, dat is nou. Ja, de enige die eigenlijk een beetje aan de eis heeft voldaan om zich te kwalificeren voor de kampioenschappen. En ja, Mathieu had ook plannen om dit jaar te gaan mountainbiken. Maar die heeft natuurlijk nou de Tour. Ja. Ja. Die heeft nou natuurlijk de Tour gereden. Maar ja, dus vandaar dat hij er nog niet bij is.
1: Ja,
2: maar ja, daarom ben ik nou een beetje alleen natuurlijk.
1: Ja, ja, gaan we het zo meteen nog even over Van der Poel gaan we het zo meteen nog even hebben, hoor. Maar je bent 23 jaar en je rijdt je eerste seizoen bij de elite.

0: Is dat dan een hele grote overgang?
1: Ja, eigenlijk wel. Zeker omdat ik vorig jaar een iets minder seizoen gehad heb. En dat, ja, ik mis gewoon een hoop punten nou. Dus ik sta elke keer vrij ver achteraan. En dan, ja, het is gewoon zo lastig om op dit niveau... ja, je kan wel opschuiven, maar om echt naar de top toe te rijden... Daar mis ik nou nog gewoon een beetje. Ik merk dat het niveau en dat ik zelf wel gewoon stappen blijf maken... ook gedurende het seizoen. Maar echt die topresultaten, ja, die missen dan een beetje. En dat is natuurlijk wel waar je zelf voor gaat... en wat de buitenwereld natuurlijk ziet.
0: Ja, dus. Want ik begrijp dus dat bij de start... daar wordt waar je komt te staan, wordt bepaald door de lijst. Waar je staat op die lijst, door die puntenlijst. Ja. Dan moet je aan een behoorlijke inhoudrace beginnen elke keer.
1: Ja, zeker. Ja. Vooral in die wereldbekers. Ja, dat is erg lastig op het moment.
2: Maar, een soort Formule 1 opstelling heb je dan ongeveer.
1: Ja, alleen dan nog wel... een stuk mannen meer, zeg maar.
2: Ja. Ja, je hebt ook bij Visma Leasebike gereden in de opleidingsploeg voor de weg. Waarom heb je voor het mountainbike gekozen?
1: Eigenlijk heel simpel, gewoon omdat ik het op dit moment leuker vind. En ik heb gewoon de ambitie om voor LA, dat is altijd al een groot doel geweest om daarvoor te gaan. Ja. Dus ja, ik wil gewoon alles op alles zetten om dat te proberen en dan...
2: Wat maakt het leuker? Was je een beetje verveeld bij het wegwielrennen en dit is meer de kick of zo? Wat moet ik daarbij denken?
1: Ja, een beetje wel. En ook met het trainen. Het is allemaal iets speelser, zeg maar. En ook gewoon, ik ben begonnen met het mountainbiken vanaf jongs af aan. En ik heb nog nooit op de weg gereden. En toen ben ik bij Visma gaan rijden. En dan word je wel gelijk natuurlijk op bij de ploeg van de wereld op dat moment. En nou nog steeds natuurlijk. En dan verwacht iedereen ook wel veel. En toen deed ik het nog combineren, zo de weg en de mountainbike. En ik had een beetje het idee dat het allebei half was, naar mijn idee. Dus toen heb ik besloten om dan gewoon vol voor één ding te gaan. Dus dat is wat ik nou aan
2: het
1: doen ben.
2: En wat maakt het mountainbike nou het leukst? Is het gewoon spectaculair? Wat is je favoriete onderdeel van het mountainbiken?
1: Ja, eigenlijk de wedstrijden, gewoon de parcoursen die je rijdt en de plekken waar je komt. Maar ja, het is gewoon de afdalingen zo technisch. En ja, het is allemaal gewoon heel spectaculair wat je zegt. En dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja. Nou ja, je memoreerde het zelf al. Je bent binnenkort niet meer de enige Nederlander bij de elite, want deze man komt eraan.
3: Van de Ploeg 280, 250 meter, heeft een volle bak. Er vallen er een paar in het peloton. Mathieu van der Poel soleert, volle bak. Nog 200 meter, Van der Poel, vierde seconde eraan. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Ja, Mathieu van der Poel, zondag won hij natuurlijk de laatste etappe van de Tour de France. Heb je het live kunnen zien?
1: Ja, zeker. Gelukkig wel.
0: Heb je ook zo'n schreeuwen tegen het scherm?
1: Ik zat er dik bij, ja. Ja. Dat was erg spannend. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar hij moet toch een beetje iets van een voorbeeld zijn voor jou? Of misschien wel heel erg?
1: Ja, uiteraard. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, dat zeker. Ja, als je dit ziet, dat is gewoon... dat is goed ook prachtig om naar te kijken. Ja, rennen.
0: Maar het is geen mountainbiken.
1: Nee, maar dat kan hij ook natuurlijk. Als hij ervoor gaat, dan...
0: Ja, dan mag je met hem trainen. Hoe speciaal is dat, dat je met hem mag trainen?
1: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar trainen vind ik een groot woord. Want je bent daar het weekend van tevoren misschien, hooguit. En dan, je rijdt een paar keer op een parcours en dat soort dingen. Maar echt veel trainen zit er ook niet meer in die weken. Mm-hmm. Dus het is meer een beetje zo in het hotel en bij het avondeten, dat soort dingen.
0: Een beetje ouwe hoeren, de sport is toch wel mooi?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Hey, en tot nu toe lukt het Van der Poel steeds niet om wereldkampioen te worden. Terwijl hij dat wel heel graag wil, ook bij het mountainbiken. Waarom is dat zo lastig?
1: Ik denk vooral, het niveau is gewoon natuurlijk met overal omhoog gegaan. Op de weg en op de mountainbike. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om het nou te blijven combineren. Ik denk met de talenten die Van der Poel heeft, als hij een heel seizoen weer op de mountainbike gaat rijden, dan zal hij echt wel heel dichtbij komen. Maar het is ook gewoon de techniek en het gevoel met de fiets. En het is allemaal vrij explosief. Het zijn gewoon heel andere inspanningen, ook als op de weg natuurlijk.
2: Ja. Valt het te combineren, wegwielrennen en mountainbiken, en dan nog een wereldkampioen willen worden? Of is dat eigenlijk een beetje...
1: Ja, het zal vast kunnen. Want bijvoorbeeld Pidcock, die reed in Andorra dan de wereldbeker mee. En ja, die wint daar ook. Maar ja, het is wel iets... Ja, het is ook een lichtgewicht natuurlijk. Het is een iets ander type renner ook natuurlijk. Dus ja, het is lastig. Het is lastig zeggen.
0: Ja, EK en dan het WK over een maand ligt wel erg dicht bij elkaar. Kun jij nog kwalificeren op dit EK?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En, zit dat erin?
1: Daar gaan we wel voor natuurlijk.
0: Ja, wat moet je dan doen om je te kwalificeren? Wat moet je bereiken?
1: Ik dacht top 12.
0: Ik dacht top 12. Wat is dit nou voor voorbereiding, Tom? Dat kan toch niet?
1: Ja, ja.
0: Dat moet je toch zeker weten?
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, daar moet je niet al te veel mee bezig zijn.
0: Oh nee?
1: Ik moet gewoon, mijn beste geven en dan, ja. Dan kun je er niet heel veel van zeggen natuurlijk.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen, als jij bij de top 12 moet komen en je ligt 13e en het is nog een halve ronde, dan denk ik dat het toch wel fijn is om te weten dat je er nog één moet inhalen, of niet?
1: Ja, maar dan denk ik sowieso dat ik die moet inhalen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Okay. Dus je wil altijd het maximale geven natuurlijk.
0: Ja. Is het WK halen, ben je dan tevreden? Of heb je je lat ergens anders liggen?
1: Ja, WK halen is natuurlijk wel mooi. Maar ik vind, ja, dat is niet echt per se een doel. Ik heb meer, het meedoen is mooi, maar... Ja, ik vind een doel meer om ook een resultaat te hebben op het WK bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. We zouden bijna vergeten dat je een net elite bent het eerste jaar. En hebben we het hier al over. Kun je nagaan waar het naartoe gaat, Tom, langzaamaan, hè?
1: Ja, dat is zeker wel de bedoeling natuurlijk.
0: Ja,
1: ja het is alleen... het is lastig nou met de startopstelling. Maar ja, dat heeft gewoon wat tijd nodig. En ik heb er wel vertrouwen in als ik gewoon... elk jaar een stapje kan blijven zetten, dat het dan wel goed gaat komen.
0: Nou, mooi. Dan hebben wij dat vertrouwen ook. Heel veel succes. Fijn dat we je even konden spreken. Dankjewel, Tom Schellek.

0: Allee, allee. Holland Dazzers van Zazie.
1: Ja, de teleurstelling was groot toen Twente vorige week met 2-1 verloor van Ferencváros. Dat was allemaal de voorronde van de Europa League. Morgenavond dus, live te horen hier op NPO Radio 1 in Budapest, de herkansing. Trainer John van der Brom vertelt wat er beter moet.
2: We moeten sowieso beter gaan verdedigen, want ik vind dat we vorige week te veel kansen hebben weggegeven. Echt 100% kansen. Achteraf mag je zeggen dat het maar goed is dat ze maar 2 keer hebben gescoord. Aan de andere kant heb ik net ook uitgelegd, kunnen wij ook dingen beter doen. Maar we moeten wel bij onszelf blijven. Wij zijn wel een team wat al heel lang in bijna dezelfde formatie speelt. Waarin we goede wedstrijden hebben gespeeld, succesvol zijn geweest. Dus het zal ook heel raar zijn als je dan voor een wedstrijd als dit alles op z'n kop gaat gooien om andere dingen te gaan doen. Dat past niet bij ons. Het past ook niet bij de spelers, maar ook zeker niet bij de speelwijze die we bij ons voor ogen hebben.
3: Dus je gaat niets wijzigen?
2: Dat zeg ik niet.
3: Nee, dat
2: zeg ik niet. Maar ga niet verwachten dat we andere speelwijze of iets dergelijks. Tuurlijk hebben we wat in ons hoofd. En vanavond geven we daar met de staf een klap op. En dan zullen die jongens dat ook horen.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 10:30, het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
5: De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar maar nog niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt de komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. De verdachte van het ongeluk bij Terholen in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Sinds de zware aardbeving in Japan gisteren is het land getroffen door meer dan 100 naschokken. Het dodental staat inmiddels op 18 en op een aantal plekken liggen nog mensen onder het puin. En door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag in een busje en sloeg vervolgens over naar het sorteercentrum.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Goed, soms loop je wel eens tegen de muur op, of tegen een muur op. Maar het kan ook een sport zijn als je tegen een 15 meter hoge muur kan opklimmen. Heb jij het ooit gedaan?
0: Ik heb het nooit gedaan.
1: Zou je het willen doen?
0: Ik zou het wel willen doen.
1: Hoe lang denk je dat je erover doet om 15 meter tegen de muur?
0: Ik kom niet eens boven, maar ik denk dat jij het in 12 seconden kan.
1: In 12 seconden?
0: In 12 seconden.
1: Eitje, maar het kan veel sneller.
7: It's a very good start from Emma Hunt. She was explosive there and pulling ahead immediately. Keep an eye on the world record.
8: And that's the first set 6. That's incredible. Can't believe it.
7: 0.99. We see the first sub. Emma Hunt knows she's done it. Head in her hands. That is absolutely fascinating. But on this last competition, the world record has just been beaten. Wow.
1: Ja, 3 weken geleden. Ik ga die 12 trouwens niet halen hoor, zeg ik alvast. 3 weken geleden klom de Amerikaanse Emma Hunt als eerste vrouw naar boven, die 15 meter. Dus in minder dan 6 tellen, 5,99 seconden, deed ze over die 15 meter. De snelste man doet het nog 1,5 seconde sneller, overigens. In Nederland is het speedklimmen, zoals het heet, geen grote sport. Maar in de klimhal in Sittard maakt de inmiddels 25-jarige Ayla Jansen veel klimuren en met resultaat. Want ze is de eerste Nederlandse vrouw die meedoet aan de Europese speedwedstrijden. Ayla, goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Je bent onderweg, geloof ik, naar een van die wedstrijden.
9: Ja, klopt. Ik ben nu onderweg naar Oostenrijk.
1: Naar Oostenrijk. En dan daarna door?
9: Daarna door naar Slowakije.
1: Ja, kijk dan. Zo zie je nog eens wat, zeggen ze dan.
9: Ja, zeker.
1: Ik heb begrepen dat je nog niet zo heel lang klimt, hè? Hoe lang klim je?
9: Nee, klopt. Ik ben ongeveer 4 jaar geleden begonnen met klimmen. En het speedklimmen pas bijna 3 jaar geleden.
1: En wat deed je daarvoor?
9: Ik heb heel lang geturnd van tevoren.
1: Oh, dus je bent omgeturnd, om maar even zo te zeggen, richting het klimmen. Die lenigheid, ja, die kan je wel goed gebruiken, denk ik, als turner. Klopt dat?
9: Ja, op zich komt dat wel goed van pas bij het speedklimmen, ja.
1: Ja, ja. Er zijn meer disciplines overigens, hè, want jij hebt voor het speedklimmen gekozen. Dus langs een wand 15 meter omhoog klimmen. Maar er zijn nog andere disciplines, zoals lead en boulderen. Kan je uitleggen wat dat inhoudt en wat de verschillen zijn?
9: Ja, klopt. Dus de klimsport is heel breed. Ik doe zelf ook aan lead klimmen, aan boulderen. Bij lead klimmen is het idee dat je een wand van ongeveer 20 meter opklimt met een touw. En in wedstrijdvorm wint dan degene die het verste komt op die wand. Mm-hmm. En bij bodden, daar ben je niet gezekerd. Dus dat is een wand van ongeveer 4,5 meter. Waar je dus verschillende soorten routes eigenlijk moet doen. En wie de meeste routes haalt binnen de minste pogingen, die wint dan.
1: Ja, dat zijn die routes waarbij je ook op z'n kop kan komen te hangen. Hè? Bijvoorbeeld dat je heel veel kracht in je vingers moet hebben. Dat, hè?
9: Ja.
0: En als je bij boulderen zegt, je bent niet gezekerd, maar als je dan valt, wat dan?
9: Dan ligt er een mat onder.
0: Oh, oké, dus het ligt van die hele dikke mat die je van het gymmen ook kende van vroeger.
1: Ja, of misschien dikker zo.
9: Ja, precies.
0: Ja. Hey, en je hebt dus de boulderen, lead en speed. Waarom heb jij voor het speed klimmen gekozen? Je zegt, je doet ze allemaal, maar waarom heb je specifiek voor deze discipline gekozen?
9: Omdat ik het wedstrijdelement er wel heel leuk aan vind. Dat is niet een hele grote sport in Nederland. Dus er zijn maar twee hallen die een speedwand hebben.
0: Waar? In Sittard en?
9: In Sittard inderdaad, bij Ivy Climbing. En er is er nog één in Leeuwarden.
1: Zo, lekker uit elkaar.
0: Ja.
9: Dan komt er wel nog één in Nieuwegein, maar die is er nog niet.
0: Oké, dus het breidt wel uit. Maar jij hebt voor speedklimmen gekomen vanwege het wedstrijdelement. Want dat heb je bij die andere twee disciplines niet.
9: Dat heb je daar wel, maar bij speed.
1: Meer snelheid, daar komt het op neer eigenlijk.
9: Ja, meer snelheid inderdaad. En het is wel heel leuk om steeds sneller te gaan.
1: Ja, dat wou ik zeggen, want jou, we hoorden het net, hè, het record was onder de 6 seconden. Mm-hmm. Wat is jouw record?
9: Mijn record is nu 8.37.
1: Nou, want je komt geloof ik van ver, hè? Je komt van 1 minuut misschien, maar ik bedoel, je komt al van 10, hè? Je vorige record was 10 seconden, geloof ik.
9: Het vorige was 8.4 en daarvoor was het 9.3, 9.8 en daarna boven de 10.
1: Ja, dus je hebt het is wel mooi dat je daarmee ook je groei kan zien. Dat lijkt mij ook wel de uitdaging, klopt dat? Of zitten er nog meer uitdagingen in?
9: Ja, precisie is heel belangrijk, dus... Ja, je moet precies je handen en je voeten zeg maar op de juiste plek op de wand zetten. En natuurlijk op het moment dat het moet gebeuren... ervoor zorgen dat je snel naar boven klimt.
0: Ja. Wat ik me eigenlijk nog afvraag, Ayla, is het spannend, die hoogte en de snelheid? Zeg maar, als ik op hoogte sta, dan denk ik, hoe? Maar zit er nog een spanning in? Of is dat is echt niet aan de hand bij jou?
9: Ik vind het zelfs niet zo eng. Ik bedoel, ik weet dat ik... gezekerd ben dat ik vastzit. Ja. Maar vooral mensen die het in de eerste keer doen, die vinden dat zeker wel spannend om dan los te laten boven aan die wand. Ja.
0: En ik vroeg me af, heb je snel klimmen of speed klimmen? Dat vroeg me ook nog af. Want wat is de officiële naam van deze sport?
9: Ik heb het altijd over speed klimmen, maar of ze in Nederland. Nee, volgens mij heet het in Nederland ook speed klimmen.
0: Oké, dus wij moeten gewoon over speed klimmen hebben.
9: Ja.
1: Maar in Nederland is het dus niet zo groot, zeg je net. Want we hebben er één in Limburg en we hebben er één in het noorden van het land. En er komt er dan binnenkort hopelijk nog eentje in Nieuwegein. Dat is dan wat centraler voor de mensen die daar in de buurt wonen. Heb jij dan wel klimmers waar aan je dan figuurlijk gezien kunt optrekken? Dat je een beetje weerstand hebt in Nederland? Of ben je gewoon veruit de beste hierin?
9: In Nederland niet echt. Er zijn wel een aantal heren die het doen, maar qua dames... is daar bijna niemand die doet speed klimmen. Dus over het algemeen train ik wel mijn eentje.
1: Oh, je traint helemaal alleen ook?
9: Meestal wel, ja.
1: Oh, en hè? Maar dan ben je dus je eigen trainer en coach ook. Hoe doe je dat? Praat je in jezelf?
9: Ja. Ik heb wel een coach, maar hij is Duits. Dus hij zit in Düsseldorf, wat niet heel ver van mij vandaan is. Maar hij is natuurlijk, hij is nooit bij mijn trainingen. Dus ik ga af en toe 1-2 keer in de maand wel naar Düsseldorf om dan samen met hem te trainen. Mm. Maar verder doe ik dat wel alleen. Ja.
1: Zo, saai.
0: Ook, maar dat is toch best voor mij een beetje apart. Want je moet altijd een speedklimmer tegen iemand anders. Maar trainen doe je altijd alleen.
9: Ja.
0: Dan heb je in de training niet het wedstrijdelement.
9: Nee, dat klopt.
0: Okay. Dus we moeten eigenlijk allemaal zorgen dat we meer speedklimmers in Nederland krijgen die tegen jou kunnen trainen, maar word je nog sneller, denk ik dan. Of
9: ja,
0: niet?
9: Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Bij deze oproep. Hey, eind augustus is het Europees kampioenschap in Frankrijk. Daar mag je ook naartoe voor het eerst. Wat zijn je verwachtingen? Hoe ver denk je te komen? Of hoe ver wil je komen?
9: ik denk dat het voor mij vooral belangrijk is om met mezelf bezig te zijn. Dus dat ik focus op dat ik probeer om zo snel mogelijk tijd voor mij neer te zetten. En waar me dat dan in het deelnemersveld landt, daar ben ik niet echt mee bezig.
0: Nee, dus gewoon een eerste ervaring en een eerste idee van op zo'n groot toernooi te staan. Dat wil je meenemen.
9: Ja.
0: En ik vroeg me nog even af, ik zei net tegen Robert van, jij komt 15 seconden, kun jij omhoog?
1: Geen 12, maar dat ga ik niet halen. Hoor. Nog 15 ook niet trouwens.
0: Dat was allemaal een grapje, maar stel je voor, het gaat om een beetje in het perspectief te plaatsen. Als we als een ongetrainde klimmer omhoog gaat, hoeveel seconden doen we er dan over?
9: Als echt niet klimmer, dan... Ja. Weet ik niet zeker of je boven komt de eerste keer.
0: Nou, mooie boel. Je krijgt steeds meer respect voor jullie van als ik dit hoor. In ieder geval, wij gaan kijken naar jou. Want het is een spectaculaire sport volgens mij. Het is echt een hele leuke kijksport toch ook? Volgens mij is het ook Olympisch. Daar heb ik het wel eens gezien.
9: Klopt.
0: Dus dat moeten we maar gaan kijken. Eind augustus is het EK in Frankrijk. En daar is gewoon Ayla Jansen bij. Dankjewel voor het inkijkje in de klimsport, het speedklimmen. En heel veel succes de komende weken.
9: Ja, dank jullie wel.

0: Post Malone en Enough is Enough.
1: Op het WK paardensport in Aken van half augustus ontbreekt springruiter Michael van der Vleuten. De drievoudige medaillewinnaar op de Olympische Spelen heeft geen paard dat fit genoeg is voor het toernooi. En verslaggever Matthijs Westraten zocht van der Vleuten op.
2: We zijn in het uiterste zuidoosten van Brabant, bij Michael van der Vleuten.
3: Rustige omgeving hier, dus de paarden zijn ook altijd wel, wel mooi op zijn gemak, zeg maar.
2: De man die al zo lang meegaat. De man die al zoveel won.
4: Dat gaat hij redden, ja!
2: Ja,
4: wauw!
2: Wow.
4: Mooi gedaan!
2: Knappe ronde, hoor.
4: Knap, hoor. Schitterend gedaan, Michael.
2: De zon brandt op de stallen van der Vleuten. En met hem lopen we langs de paarden, langs zijn paarden.
3: Paarden kunnen best goed tegen de hitte.
2: Ja?
3: Ja, kunnen we. Kijk, net zoals een dag als vandaag, dan beginnen we wel 's morgens om 6 uur met de paarden allemaal naar buiten te doen. Dat ze nu niet in de volle zon buiten moeten staan.
2: Ook langs zijn Beauville. Het paard waarmee hij eigenlijk op het WK zou moeten en willen staan.
3: Dat is hem, ja.
2: Ja, die heeft het even rustig nu.
3: Rustig. Kijk, hij loopt wel zijn wedstrijden. Maar, de leeftijd begint een beetje mee te tellen nu.
2: Want wat gaf jou het gevoel dat Bonfield geen groot toernooi meer kan spelen?
3: Nou, ik... In 2025, vorig jaar, de Europees kampioenschappen. En toen merkte ik dat Beauville toch fysiek, dat ik niet meer had wat ik in Parijs had.
2: En hoe merk je dat?
3: Dat de hoogte van de hindernissen, dat hem dat ietsjes moeilijker afging. Dat hij bijna meer moest doen eigenlijk als dat zijn lichaam aangaf. En ik wil hem daar mentaal ook niet in overvragen. Daar zou ik niet over mijn hart kunnen krijgen na die 3 medailles die hij mij gegeven heeft al.
2: Toch lijkt het wel lastig voor een ruiter om dat te erkennen. Van hey, het wordt anders. Het wordt minder.
3: Ja. Ja, en maar dat is ook, vind ik, dat moet je als topsporter ook... je moet je op dat moment je gevoel volgen. Hè, wat je paard mij aangeeft in dit geval. En daar moet je ook realistisch in zijn. En dan begin je het ook langzaam een klein beetje te realiseren. En groeien daar ook naar zo'n beslissing toe. Hè. Dat is niet dat ik die vandaag op morgen maak.
2: En dat maakt het ook makkelijker om te accepteren?
3: Ja, dat zeg je goed.
2: En als je dan min of meer afscheid moet nemen van Beauville, dan kijk je verder. Dan kijk je naar de opvolging. En die opvolging, die is er. Althans, die was er.
3: Wat een klein beetje tegengevallen is vorig jaar, is dat ik eigenlijk de pech heb gehad dat Beauville zijn opvolger met de gezondheid veel problemen, dus inwendig gezondheidsproblemen kreeg.
2: We hebben het hier over de hengst O'Bailey van het Brouwershof. De beoogde opvolger van Beauville.
3: Waardoor dat hij eigenlijk niet verder kon in de sport. En dat paard had eigenlijk nu klaar kunnen zijn voor de Wereldruiterspelen. En dan kom je eigenlijk een klein beetje in een, op een punt wat je niet aan had zien komen. Hè, wat je niet verwacht had.
2: Afgelopen februari overleed de hengst. En dus moet Van Vleuten nu verder.
3: Dan val je een klein beetje in een gat. En dat probeer je dan natuurlijk wel weer met jongere paarden op te vullen. Alleen... Ja goed, kijk, die fase kun je niet forceren met die andere paarden.
2: Niet versnellen lijkt me.
3: Nee, dat bedoel ik eigenlijk, niet versnellen. En ze moeten toch die routine krijgen op dat hoge niveau. En dat is eigenlijk ook nu de reden waarom dat ik... waarom dat ik er nu niet kan staan op de Wereldruiterspelen.
2: Straks dus dat WK in Aken. Daar is Van Vleuten niet bij. Daar staan titels op het spel, maar daar staat ook Olympische kwalificatie op het spel voor LA. Zien we jou daar weer terug?
3: Als ik vanuit mijn hart spreek, wel. Dat gevoel heb ik wel. Maar nogmaals, het blijven levende wezens. En een blessure kan zowel bij mij als bij mijn paard altijd opspelen. Maar even vanuitgaande dat de lijn zich zo voortzet, heb ik daar zeker een heel goed gevoel bij.
1: Matthijs Westraat was dat bij springruiter Michael van der Vleuten.

0: Ja, toen dit nummer uitkwam noemde Wolter Kroes dit nummer in dit programma evengoed als Viva Hollandia. Dit was Shakira met Dai Dai.
1: Oh, doe maar, dan kan ze mee thuiskomen.
0: Ja.
1: Ja, we hadden het net over speedklimmen. Nou, als er één is die kan speedklimmen, is Spider-Man wel. Vandaag kwam de nieuwe film uit, Brand New Day.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ja, filmjournalist bij het ND, Jort van Sloten, heeft de film net gezien. Jort, beschrijf je even hoe je erbij zit, of een beeld hebben.
3: Nou, ik een beetje overdonderd. Ik zit nu in een uitgestorven bioscoopzaal. De film is echt net een paar minuten geleden afgelopen. Het is hier, om heel eerlijk te zijn, een klein beetje griezelig zelfs.
1: Oh, zelfs dat. Maar goed, je kan wel de popcorn van de grond eten waarschijnlijk.
3: Ja,
1: maar even naar de film. Eén woord, wat schiet dan bij je naar binnen?
3: Serieus, best wel goed. Oh. Nou, is niet één woord, maar je snapt mijn punt.
1: Ja, zeker. Oké, okay, en kan je een beetje, zonder nou echt een plot weg te geven, die, wat ik zag overigens, dat die al is uitgelekt en al op internet staat, maar dit terzijde. Wat is de insteek van deze nieuwe Spider-Man film?
3: Ja, het idee in de vorige Spider-Man film is de hele wereld collectief vergeten dat Peter Parker Spider-Man is. Maar dat had ook tot gevolg dat zijn naaste vrienden en vriendin dus ook vergeten zijn dat Peter Parker überhaupt bestaat. Mm-hmm. Dus we zien Peter Parker alias Spider-Man in deze film behoorlijk eenzaam. Zo donker hebben we het eigenlijk nog niet eerder gezien. In zijn eentje, op een zolderkamer, de hele dag met werk bezig. Er hangt echt wel een zweem van eenzaamheid en zwaarte boven dat personage. En ja, ik zal niet te veel weggeven, want er zitten weer een hoop plotwendingen in. Maar ja, voor de rest weer veel van de gebruikelijke Spider-Man-actie, de grapjes. Maar het is toch wel een beetje die zwaarte die over die film heen hangt, wat toch wel het meeste opvalt.
0: Jort, er zijn nu al iets meer dan 100.000 tickets verkocht in de voorverkoop. Jij zit in je eentje nu in een bioscoopzaal, maar dat worden drukke volle zalen waarschijnlijk. Spider-Man-films doen het altijd wel goed. Waarom is dat eigenlijk?
3: Ja, dat heeft vooral te maken met de herkenbaarheid. Spider-Man, bedoel, er zijn superveel superhelden, maar Spider-Man steekt daar toch wel met kop en schouders bovenuit. Omdat je zijn verhaal heel makkelijk kan lezen als een metafoor voor opgroeien. Ik bedoel, het is een gewone doorsnee jongen die op een dag dan gebeten wordt door een radioactieve spin. En ineens is hij supersnel, supersterk, een stuk slimmer. Hij gaat eigenlijk gewoon door de puberteit heen. Alleen dan de superhelden variant. En als je dat afzet tegen bijvoorbeeld een superheld zoals Superman. Superman is Superman. En overdag doet hij alsof hij Clark Kent is. Maar eigenlijk is hij ten diepste een superheld. Bij Peter Parker, bij Spider-Man, is dat andersom. Het is gewoon een normale jongen die op een dag ermee moet leren leven dat hij buitengewone krachten heeft. Dat hij eigenlijk gewoon een volwassene moet gaan worden. En ja, dat is natuurlijk iets wat tieners gewoon al vanaf de jaren 60 en tot aan nu en ver in de toekomst zullen blijven herkennen. Superman is iemand die staat op een voetstuk, daar kijk je tegenop. Maar Spider-Man is iemand die staat op ooghoogte en daar kun je je makkelijk mee spiegelen. Ja.
0: In de Belgische krant De Standaard schrijft: Spider-Man is de held waar we onszelf het meest in herkennen. Is dat eigenlijk wat je zegt of taal ik je dan niet goed?
3: Daar sluit ik me meteen bij aan. Ja, dat zeggen ze goed.
0: En Spider-Man is een nerd, las ik ook ergens in het als hij niet Spider-Man is. Is dat ook waar?
3: Dat is ook waar. Wel een heel goed uitziende nerd, moet ik zeggen. Maar ik denk dat ook deels van de charme is. Ik bedoel, zeker die superheldencultuur van vroeger. Ja, tegenwoordig is het wat meer in om superhelden leuk te vinden. Maar in het verleden was dat iets meer niche. Ja, toch ook wat outliers die daar dan met name op aangingen. Ja, dan zit daar nog een extra laag van herkenning in. Ja. Dat het een beetje een buitenbeentje is, past er net niet helemaal in. Ja, daar kun je dan nog beter aan spiegelen.
1: Ja. Al 100.000 tickets zijn er verkocht in het voorverkoop. Dus het zal weer een groot succes zijn. Ik vroeg me nog af, zitten er nog nieuwe filmtechnieken in? Kort nog even.
3: Nou, wat wel heel leuk is, is de Marvel films die proberen over het algemeen allemaal een ander soort genre te pakken. Dus van actie-thriller tot science fiction, zeg maar. Deze leent best wel veel van Chinese kung fu films.
1: Aha.
3: Dus ja, nou ja, als je een beetje een filmnerd bent zoals ik, dan ga je daar helemaal op aan.
1: Ja, nou, top. Goed, jij mag uit die enge ruimte die wij bioscoop noemen. Dankjewel.
3: Ja, heel graag.
1: Fijn dat we je even konden bellen zo kort voor 11. Jort van Sloten, filmjournalist van het Nederlands Dagblad over de nieuwe Spider-Man film Brand New Day. Tot zover deze langs de lijn. Omstreken zomer in het oog met
0: Mieke van der Wij.
1: Tot morgen.
4: Op NPO.
5: Morgenavond vanaf 8 uur.
6: Voetbal.
5: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
6: motorsport.
5: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
6: wielrennen.
5: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France van. Elke dag tussen 4 en 6.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: NPO Radio 1.
0: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Terholen in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten.
4: In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig. Later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro omdat er veel minder blauwe enveloppen verstuurd hoeven te worden. Steeds meer mensen willen de post digitaal. Mooi. Dat geld kan dan mooi gebruikt worden om het gesubsidieerde PostNL overeind te houden? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik praat zo meteen met Karim Amgar over radicaliserende jongeren en hoe je ze aan moet pakken naar aanleiding van de politieactie vandaag. U hoorde dat net in het nieuws. En is er nog hoop voor de Duitse auto-industrie? Nu schrapt BMW ook alweer 8000 banen. En Volkswagen en Porsche deden dat eerder ook al. En omdat Het Oog 50 jaar bestaat, blikken wij terug. 50 jaar geleden won Bruce Jenner goud op de tienkamp bij de Olympische Spelen. En Theo Rijtsma, die komt zometeen, die kan het zich nog goed herinneren. En naar aanleiding van de uitreiking van de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek, spreek ik een boekhandelaar in Alkmaar die uitsluitend queerboeken verkoopt. Dat allemaal tot 12 uur. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 29 juni.
2: Ja, schreeuwende agenten in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. In het donker vielen ze daar 3 woningen binnen.
3: Rond 1 uur. Ja, een hele harde knal en nog 1 erachteraan.
2: 3 jonge verdachten werden van hun bed gelicht in een terrorismeonderzoek. De buurtapps waren meteen wakker.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
2: Het OM wil nog weinig zeggen over het onderzoek, maar buurtbewoners zijn geschrokken van het feit dat ze naast een terrorismeverdachte wonen.
5: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
2: Het meisje van 14 uit Blerik dat in april dood werd gevonden lag vastgebonden op bed. Dat zegt de officier van justitie.
6: Dat haar benen bij de enkels aan elkaar vastgetaped waren. Er tape bij haar polsen lag. En er veel tape ter hoogte van haar nek en mond was aangebracht.
2: De hoofdverdachte in de zaak is de moeder van Noor.
7: De moeder heeft meteen eigenlijk gezegd dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Noor. En dat zij degene is die Noor van het leven heeft beroofd.
2: De moeder wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Want er is nog veel onduidelijk.
7: Het motief waarom Noor van het leven beroofd is, kennen wij niet. Daar doen we ook nog onderzoek naar.
2: Wereldwijde woede van voetbalbonden over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf het WK laten organiseren en ook aandelen uitgeven. Niet alleen de bonden, maar ook de Britse premier is boos.
8: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product.
2: De plannen van Infantino moeten veel geld opleveren met bijvoorbeeld sponsoren en televisierechten. Maar met aandeelhouders is het hek van de dam.
9: De nieuwe organisatie zal vast en zeker op een gegeven moment zeggen van nou, misschien is eens in de 2 jaar een wereldkampioenschap ook wel een goed idee.
2: En dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten, fans gaan meer betalen.
2: Het is opletten bij steeds meer zwemplassen.
10: Al die kleine bolletjes. En die bolletjes, dat is dus cyano, oftewel blauwalg.
2: Die ziekmakende bacterie komt steeds vaker voor.
11: Door die extreme hitte, door minder neerslag, dat die blauwalg nu een fantastische omgeving heeft om zich te vermenigvuldigen.
2: Ook in slootjes en vijvers dreigt het gevaar.
10: Omdat mensen hier wandelen en denken, oh leuk, even met hond wat water geven. En dan heeft en de hond het binnen en diegene het aan de handen.
2: Het gerucht ging al rond dat deze artiest naar de Pride in Amsterdam zou komen.
12: Madonna.
2: En Madonna heeft het nu zelf bevestigd. Zaterdag treedt zij op in AFAS Live. De fans zijn nu al door het dolle heen.
13: Madonna! Yes! Oh, heerlijk. Mijn grote fan van haar.
14: Wow, I love it.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Ik ga erheen, ja. No matter what.
2: Suzanne de Vries zit hier. Zij heeft al gekeken in de krant van morgen.
12: Na 5 maanden oorlog zijn boodschappen voor mensen in Iran veel te duur geworden. Dat schrijft de Volkskrant nadat ze Iraniërs hebben gevraagd boodschappenlijstjes met de prijzen erop door te sturen naar de krant. Eieren, rijst en kip kosten bijvoorbeeld 5 keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder.
2: Een 31-jarige man uit het noorden van Iran zegt tegen de krant: de mayonaise, ik kon mijn ogen niet geloven. Volgens hem was die saus altijd goedkoop, maar is het nu niet meer te betalen. En dat is niet het enige. Een half jaar geleden verliet hij de supermarkt nog met 5 volle tassen boodschappen. En nu krijg ik niet eens 1 tas vol, zegt hij.
12: Woonbootbewoners kampen met problemen door de lage waterstand, schrijft Trouw. Boten liggen scheef en hebben soms zelfs schade. De Vereniging van Woonbootbewoners krijgt veel meldingen over de droogte. Ze zeggen dat er in Nederland zo'n 12.000 mensen met een woonark zijn en 1/3 van hen heeft last van het lage waterpeil.
2: De krant spreekt met een man met een woonboot bij Arnhem. Die ziet dat het de afgelopen 10 jaar steeds droger is geworden. Het kan zijn dat ik over een paar jaar verder weg moet gaan liggen in dieper water, zegt hij.
12: Air France KLM en Lufthansa vechten om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ze hebben beiden een bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang. TAP is een van de laatste overgebleven onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappijen van Europa, maar niet lang meer.
2: Vorig jaar zomer heeft Lissabon de privatisering van zijn vliegtuigmaatschappij in gang gezet. Zo willen ze een betere concurrentiepositie krijgen. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben geboden, maar het wordt door analisten geschat op zo'n 700 miljoen euro.
12: En ineens kampt een Twentse wijk met een invasie van Colorado-kevers, schrijft NRC. De wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden de kevers erg lekker. De maïs groeit er nu niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in. Of de maïs die er nu...
2: Die vinden ze niet lekker.
12: Nee, nee.
2: Ze vinden die maïs niet lekker.
12: Dus vandaar lopen ze nu massaal de woonwijk in om ander eten te vinden.
2: Ja, de kevers zijn ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik. En ze doden ze ook in een bak met bleek en iemand anders gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. Zijn boodschap is dan ook: laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie kevers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Gabriel Rios. Ja, u hoorde het al, politieinvallen vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In een lopend terrorismeonderzoek werden 3 jonge tot zeer jonge verdachten opgepakt. Tussen de 16 en 19 jaar oud. Goedenavond, Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering.
1: Goedenavond.
0: Ja, je bent docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
1: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon
0: ja.
1: niet. 16.

0: docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
1: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook, dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon
0: ja.
1: niet. 16 jaar. Ik bedoel, wat doen de meeste mensen op 16-jarige leeftijd? Ja, over het algemeen niet dit soort dingen beramen.
0: Nou ja, de politie heeft nog niet gezegd waarvan die jongens worden verdacht of op welke manier ze waren geradicaliseerd. Maakt het soort radicalisering eigenlijk uit voor hoe we het erover moeten hebben?
1: In essentie niet. Je ziet bij zowel rechtsextremistische radicalisering als bij jihadistische radicalisering als welke vorm dan ook, zie je hetzelfde proces. Mensen die op zoek zijn naar allerlei levensvragen, naar waar hoor ik nou eigenlijk bij, wat is mijn identiteit, en gaan dan op zoek naar antwoorden op die vragen. En als die antwoorden komen vanuit radicale gedachtegoeden, dan komt daar een soort opening om te kunnen radicaliseren. En bedoel, mind you, het is niet zo van tralalala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, ja. Heel erg in investeren.
0: Ja. Nou ja, wat wij wel weten is dat een van die verdachten eerder werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag geïnspireerd door IS. En toen vroeg ik me af, wat gebeurt er daarna dan om zo'n jongen op het rechte pad te houden?
1: Ja, in essentie is het een hele belangrijke en tegelijkertijd ook een hele ingewikkelde vraag. Want daar heb je zowel onderwijs voor nodig als jongerenwerk, social workers voor nodig, wijkagenten voor nodig die aan de soort preventieve kant met zo'n jongen of meid, maar over het algemeen zijn het jongens en mannen, aan de slag te gaan. En aan de andere kant heb je ook gewoon een curatieve kant, waarbij je echt wel ook alle hele krachtige veiligheidsdiensten nodig hebben, die ook wel echt laten weten van dit pikken we niet als vrije samenleving. En dan gaat het gewoon over investeren in de juiste antwoorden te hebben op de vragen die zij stellen. En tegelijkertijd jongeren al op hele jonge leeftijd voorbereiden op kritische denkvaardigheden om te kunnen gaan met die fuik op social media.
0: Ja, gesprekken met de imam misschien ook?
1: Ja, oh zeker. Ik denk dat allerlei voorbeeldfiguren zoals een imam, maar tegelijkertijd ook politici, pastoren, rabbijnen, allemaal een hele belangrijke rol spelen in deze situatie. Dus het radicaliseringsproces, maar ook het deradicaliseringsproces is van ons allemaal.
0: Ja. Tijdens de rechtszaak tegen die jongen uit Eindhoven bleek hoezeer hij echt twee gescheiden levens had. Hè? Op school en thuis heel netjes, maar online, achter zo'n computer, heel geradicaliseerd. Herken je dat beeld?
1: Ja. Ja, en ik herken het niet alleen bij jihadistische radicalisering. Ik herken het ook bij rechtsextremistische radicalisering. Die patronen die lijken heel erg op elkaar, waarbij je twee totaal verschillende levens kunt leiden. Ook een van de moeders van de kinderen, de jongeren die zijn opgepakt, zei ook, ik herken dat helemaal niet bij mijn eigen kind. Nou, dat is een signaal dat je denkt dat een kind exactzelfde gedrag vertoont als in de huiskamer, sociaal wenselijk gedrag, als online. En dat is iets wat zeker niet altijd het geval is.
0: Nee.
1: En daar moeten zowel ouders, want we hebben echt wel een opvoedprobleem, vind ik, in ons land, echt mee aan de slag.
0: Ja, maar hoe moet je daar achter komen dan? Waar moet je dan op letten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Denken van, oh, het komt wel goed, open maar een account, doe maar wat je wil, is niet the way to go. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat betekent dus een combinatie van goed voorbereiden. Hè, dus echt toewerken naar dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan pakken om online om te kunnen gaan met dit soort onder andere radicale ideologieën. Maar er zitten ook gewoon hele leuke poesjes en hondjes tussen en wat dan ook. En aan de andere kant hebben we ook gewoon een controlemechanisme nodig. En dat vraagt wat van ouders, dat vraagt wat van jongerenwerkers, maar het vraagt ook wat van beleidsmakers en politici die op dit moment big tech gewoon alles laten doen. Ik bedoel, je hoeft maar een paar minuten over X te struinen en je ziet de radicale ideologieën vliegen je om de oren. En ook daar moet je gewoon als overheid keihard op ingrijpen.
0: Ja, maar misschien ook als ouders dus echt goed opletten wat er gezegd wordt. Kleine dingen, uitspraken.
1: Ik wil het echt inderdaad niet bagatelliseren. We hebben oprecht een opvoedprobleem waarbij we denken dat heel veel ouders denken het zal wel goed komen of zo. Maar echt in de gaten houden met allerlei methodieken die daarvoor zijn. Wat je kind doet, geschiedenissen bekijken. En met het kind praten over wat het online is tegengekomen en wat het met diegene gedaan heeft. Tijd

0: slot zetten op wifi in je huis. Hoe erg het ook klinkt. Maar dat hebben we wel echt nodig, merken we nu gewoon. In allerlei klaslokalen op straat.
1: Ja, maar misschien dat niet alle ouders hiertoe in staat zijn.
0: Zeker niet. Dus dat vraagt ook wat. Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving. Want ik bedoel, in de jaren 80, ik in opgegroeid ben, jaren 90 in opgegroeid ben, is dat mijn ouders en ik, die verschilden wel wat van elkaar. Ik bedoel, de een luistert AC/DC en de ander luistert liever naar Lil Wayne of zo. En dat is nu met ouders wel heel anders zo. En de wereld van het kind is echt totaal anders dan de wereld van een ouder. En dus hebben ouders ook echt hulp nodig om aansluiting te kunnen vinden tot die kinderen.
1: Ja. Kom jij tijdens je werk als docent ook in aanraking met radicaliserende jongeren?
0: Zeker. En dat, ik bedoel, laat ik duidelijk zijn, radicalisering gaat voor mij over het goed praten van geweld en terrorisme. Dat is voor mij al, dan zit je al vol in het radicaliseringsproces en moet je al vol op je hoede zijn. En dat soort opmerkingen kom ik echt wel tegen. Als ik dan met de jongeren in gesprek ga, dan zeggen ze vaak tegen mij, en dat is een opmerking waardoor ik ook wel echt op mijn hoede ben. Namelijk, waarom doe je zo je best om erbij te horen? Je wordt toch nooit geaccepteerd als een van hun. En dat is echt zo'n opmerking die galmt altijd enorm door mijn hoofd. Want dat zijn heel veel jongeren die het gevoel hebben, ik hoor hier niet, ik ben hier tijdelijk of wat dan ook. Of ik zal nooit geaccepteerd worden. En voelt dus ook niet een soort liefde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Ja, en dan moet je echt wel aan de slag.
1: Dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel, hè? Want,
0: zeker.
1: Ja, nou goed. Nog één ding, Karim. Een hulpverlener zei vandaag dat het voor jongeren heel belangrijk is om in de puberteit een eigen mening te leren vormen. Dat radicalisering tegengaat.
0: Ja.
1: Daar ben je het mee eens, denk ik. Ja.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Omdat echt vlak voor de zomervakantie hadden we een MBO-talk. Waarbij we met MBO-jongeren in gesprek gingen over in dit geval mentale gezondheid. Maar ook over radicalisering. En dat is een opmerking die lijkt eigenlijk over niks te gaan. Maar was zo diep. Omdat een jongere zei, het lukt me niet om een mening te vormen. Want voordat ik na mag denken over hetgeen wat ik net gezien heb, zie ik alweer iets anders en word ik alle kanten opgeslagen. En dat om 1 uur of 2 uur 's nachts. En dat is wat er gebeurt online. Hè. Je ziet iets, daar wil je een mening over vormen. En je scrolt 1 keer omhoog en je ziet weer een filmpje van 30 seconden die je weer de andere kant op stuurt. En dat is denk ik ook wel iets waar jongeren echt wel moeite mee hebben. Ik zie ook dat heel veel jongeren daar wel goed mee omgaan. Dat moeten we ook stellen. En ik moet ook zeggen dat het een misvatting is van heel veel ouderen te denken dat het een zwakke generatie is. Want als wij met z'n allen, 25, 30, 40 plussers, als wij opgegroeid zouden zijn in deze tijd met een smartphone, zouden we exact hetzelfde gedrag vertonen. Ja.
1: Die grote politieactie, je hebt het gezien, veel machtsvertoon, vond ik. Denk jij dan, nou, fijn dat ze er op tijd bij waren of te laat?
0: Twee dingen. Ik denk 1, goed dat ze zo heftig optreden, omdat het ook een signaal moet zijn naar mensen van tot hier en niet verder. En tegelijkertijd waren ze op tijd. Nee, ze waren niet op tijd. Want ik ben echt wel van de school dat je zoiets al met een wijkagent moet proberen op te lossen. Met een jongerenwerker moet proberen op te lossen. Ouders ook echt even bij de lurven moet pakken van, hey, heeft u wel uw kind in de gaten? We zien allerlei gedragingen online die niet oké zijn. Ja. En leerkrachten uiteraard die een belangrijke rol spelen in dit proces.
1: Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Karim Amgar.
0: Graag gedaan.

0: When Your Mind's Made Up van de Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard, van wie vandaag bekend werd dat hij op 56-jarige leeftijd is overleden bij een motorongeluk. Nadat eerder deze maand Volkswagen en Porsche al lieten weten fors te snijden in het personeelsbestand, gaat nu ook BMW reorganiseren. Volgens bronnen zouden de komende anderhalf jaar wereldwijd 8000 banen verdwijnen. En het is nodig om het automerk weer winstgevend te maken. Ik ga erover praten met Marieke Kuipers. Zij is sectoreconoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar ja, wel. Volkswagen en Porsche hebben ook al laten weten dat ze flink afschalen. Dus het lijkt wel logisch, hè? De auto-industrie zit in zijn geheel in zwaar weer, toch? In Duitsland.
1: Eigenlijk in China. Oh. Alleen de Duitse auto-industrie heeft er last van dat zij in China veel minder auto's verkopen. Daar zit het grootste probleem.
0: Dus in Europa zelf valt het eigenlijk wel mee?
1: In Europa zelf hebben zowel Volkswagen als BMW meer auto's verkocht de eerste helft van dit jaar dan vorig jaar.
0: En waarom willen ze in China dan die Duitse auto's niet meer?
1: Van origine was een Duitse en vooral premium Duitse auto echt een statussymbool. En dat is wel gedraaid nu. Er wordt veel meer economisch nationalisme gezien. Dus Chinezen rijden veel liever in veel gevallen een Chinese auto dan een Duitse.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk valt het nog mee. BMW is bijvoorbeeld nog wel winstgevend op dit moment.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt absoluut. Als je die twee ook vergelijkt zoals jij net al deed, dan zie je dat de omzet van BMW minder dan de helft is, veel minder dan de helft van Volkswagen. En de netto winst is zelfs iets hoger dan die van Volkswagen. Dus ook hier loopt het terug. Maar als je kijkt, gaat het bij BMW verhouding nog wel een stuk beter dan in de Volkswagen groep.
0: Ja, en waarom is het dan nu toch nodig om zo drastisch te reorganiseren?
1: Nou, de vraag is of dat dit heel drastisch is.
0: Okay,
1: dit zijn
0: nou, ik vind
1: de geruchten is 8000 medewerkers. Op 154.000 medewerkers wereldwijd. En bij Volkswagen gaat het over 150.000 op 680.000.
0: Dus dit valt eigenlijk nog mee. Het lijkt heel veel, 8000, maar relatief gezien gaat het nog wel.
1: Relatief gezien denk ik dat het een stuk minder is dan bij Volkswagen. Maar desalniettemin zijn de verkopen in China mega teruggelopen. Dus moet er echt wel iets gebeuren. Want dit is een trend die ingezet is die niet zomaar zal omdraaien.
0: Nee, de vraag is natuurlijk welke banen je gaat schrappen, hè?
1: Ja, dat is best ingewikkeld. Ja. Je ziet bij Volkswagen bijvoorbeeld, van BMW is natuurlijk nog weinig bekend. Bij Volkswagen is er gezegd dat ze het assortiment gaan vereenvoudigen. Dus dan zou je kunnen denken dat er ook minder ontwikkeling R&D nodig is dan voorheen. Dus dan ga je veel meer afdelingen raken dan
0: wat
1: alleen productie.
0: Wat is R&D?
1: Sorry, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen.
0: Oh, waar staat die dan voor?
1: Research and Development.
0: Oh, Research and Development. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus ze willen dus daarin schrappen.
1: Dat zeg ik niet, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat zie je bij Volkswagen bijvoorbeeld ook, gezien zij het assortiment willen vereenvoudigen. Maar over BMW is gewoon nog niet genoeg bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet alleen productie is, maar dat er veel meer afdelingen misschien afgeschaald kunnen worden.
0: Ja. Hoeveel banen zijn er eigenlijk op dit moment nog in de Europese auto-industrie?
1: Als je kijkt naar de auto-industrie zelf, dus bij de autofabrikanten, dan zijn dat er volgens mij zo'n 2,4 miljoen. Maar als je daar alle producenten en toeleveranciers bij rekent die een onderdeel maken, dan ligt dat boven de 3 miljoen. En als je daar ook nog de logistiek bij rekent, dan kom je zelfs wel tot 13 miljoen.
0: Ja, want ja, sommige mensen vragen zich toch ook af, is het nog de moeite waard om deze industrie in leven te houden?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als we dat niet doen, dan worden we nog veel afhankelijker van onder andere China, die nu een steeds grotere rol gaat spelen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen. De vraag is wel, in hoeverre red je dit nog? Ik denk dat iedereen wel een stuk marktaandeel in zal moeten leveren. Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen krijgt onderaan de streep minder marktaandeel. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat dat bij BMW beperkter zal zijn dan bij bijvoorbeeld volumemerken.
0: Ja. Of samenwerken misschien met de Chinezen en hier ook hun auto's gaan maken, is dat nog een optie?
1: Ja, je ziet al heel veel samenwerking en ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook niet een domme keuze. Je ziet bijvoorbeeld Stellantis samenwerken, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Dus die lijst is al heel lang van concerns die al samenwerken met een Chinees concern.
0: Ja, we blikken in het oog de laatste tijd veel terug op 50 jaar geleden. Gaan we zo meteen ook doen met Theo Reitsma. Want toen is het oog begonnen, hè, 50 jaar geleden. Mm-hmm. Als we nou eens 50 jaar vooruit kijken, is er dan nog een Europese auto-industrie, denk je?
1: Ja, ik vind het lastig om mijn glazen bol zo ver vooruit te laten kijken. Maar ik verwacht in principe van wel. Alleen het is heel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat auto's ontwikkelen 30 jaar geleden ging, en als je kijkt hoe dat nu al gaat met alle AI-oplossingen die we nu hebben, ja, is het echt koffiedik kijken hoe dat het over 50 jaar zal gaan. En misschien zijn het dan wel niet de autofabrikanten van nu, maar zijn het totaal andere bedrijven met een andere afkomst die het dan doen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, in hoeverre verandert AI dan deze industrie?
1: Ja, best wel veel. Want je kunt natuurlijk veel sneller ontwikkelen dan dat je by man, dus met mensen doet.
0: Ja. Oké, dankjewel Marieke Kuipers, sector-econoom mobiliteit bij Randstad. Ja, ik zei het net al, in dit jaar dat het oog 50 jaar is geworden, kijken we af en toe terug naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden. En sommigen trekken hun sporen tot in het nu. Morgen op 30 juli is het 50 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Bruce Jenner goud won op de tienkamp bij de Olympische Spelen.
2: Hier staat Bruce Jenner. Dat is een man van die fameuze tienkamp zoals die op dit moment aan de gang is. Die Bruce Jenner die loopt daar dus in tweede positie. Een 26-jarige Amerikaan. 4 jaar geleden was hij in München. En in München werd hij toen tiende. Maar daar begreep hij wel dat er vrij veel roem en eer te behalen viel door middel van het winnen van het Olympische tienkamp. Hij zette alles opzij in zijn leven voor één ding. En dat was hier de Olympische Spelen, de tienkamp. En eigenlijk twijfelt niemand hier aan dat hij deze wedstrijd wint.
0: Ja, misschien had u de stem al herkend. En ik had het al verklapt. Theo Reitsma, destijds commentator voor de NOS bij de atletiek, is vanavond bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Theo.
3: Hallo.
0: Ja, tegenwoordig spreken we niet meer over Bruce Jenner, hè, want die is al meer dan 10 jaar is het Caitlyn Jenner geworden. Maar wij gaan even terug in die tijd toen hij nog Bruce was. Wat voor atleet was het?
3: Nou, het was een bijzondere atleet. En hij had inderdaad alles opzij gezet om daar goed te presteren bij die Olympische Spelen die er toen waren in Canada. Het was een spannende strijd tegen een Duitser, Kratzmer. En die twee die waren tot op het laatste moment met elkaar in de weer. Maar wat opvallend was, die Bruce Jenner, die had een enthousiaste schare publiek. En wat we toen merkten was eigenlijk dat er was chauvinisme op de tribune. En dat merkte je ook aan de beeldregie. Je kreeg steeds daar op de tribune zijn toenmalige vriendin, geloof ik dan nog. Mm-hmm. Die kreeg je in beeld en daaromheen dan heel veel lawaai ook van Amerikaanse supporters.
0: Want waar waren de Olympische Spelen?
3: Ja, die waren in Montreal toen. Okay. En dat is erg genoeg geweest overigens. Want de mensen daar hebben jarenlang moeten betalen voor de kosten die zijn besteed aan die Olympische Spelen overigens. Ja. Dat was een drama.
0: Ja, maar goed, je zei het. Je kan het je nog herinneren, hè? Goed.
3: Ja, omdat deze man natuurlijk daarna enorm in het nieuws is gebleven. Ik heb dat niet zo goed gevolgd. Ik wist ook niet met wie hij nou weer trouwde en wat hij verder deed om in de belangstelling te blijven. Het is een vriend van Trump ook bovendien. Daar geeft hij zich voor uit. En hij heeft daar nog eens een keertje bij Trump, geloof ik, bijna geslapen. Maar Trump is hem niet goede nacht komen wensen en dergelijke. Hele rare verhalen zijn over hem gekomen.
0: Maar goed, toen die 50 jaar geleden, jij zei hij nam het op tegen een West-Duits.
3: Kratzmer.
0: En ook een Rus, geloof ik, hè?
3: Ja, maar die haakte toch eigenlijk wel al een beetje af. Het ging voornamelijk tegen Kratzmer. Ja. Je vraagt nu naar gebeurtenissen daar. Ja. Maar bij het zwemmen was een Curaçao's meisje dat in Nederland woonde, won daar 2 keer zilver en 1 keer brons. Dus dat was ook wel opvallend, hoor. Enid Brigitta.
0: Oh ja, Enid Brigitta. Die ken ik nog wel.
3: Ja, en er waren wel meer opvallende dingen. Je had daar ook een Cubaanse 400 en 800 meter loper.
0: Ja.
3: Die zijn na afloop van ik deel mijn gouden plak met Fidel Castro. Ja. Dus het waren wel opvallende zaken toen
0: allemaal. Er gebeurden meer opvallende dingen dan dat Bruce Jenner de tienkamp won, wou je maar zeggen.
3: Ja.
0: Maar goed, ja, daar kijken we nu vandaag niet op terug.
3: Nee, maar ik kan het toch even zeggen.
0: Ja, ik vind het heel goed dat je overal Enid Brigitta nog even noemt. En je zei, het werd heel erg chauvinistisch gereageerd, hè? Veel gejuich. Het was een publiekslieveling, die Bruce Jenner.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat enthousiasme van de tribune was opvallend. En wat ook opvallend was, dat Bruce Jenner na zijn winst ging hij een Amerikaanse vlag halen. Die wond hij om eigenlijk. En daarmee heeft hij toen ook een ereronde gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wat nu naar de schering en inslag is. Hè, een winnaar gaat naar de kant en dan komt hij met een vlag van zijn land en dan rent hij nog een rondje. Dat heeft hij daar eigenlijk min of meer als eerste gedaan.
0: Bedacht. En die nuchtere en Nederlandse journalisten die vonden dat maar een hoop.
3: Wij waren wel, inderdaad, waren ook wel geïnteresseerd in de politiek en dergelijke.
0: Ja.
3: En wij konden die drukteschoppers uit Amerika niet altijd even lekker plaatsen.
0: Nee, maar nu kijk je er helemaal niet meer van op als iemand die wint de vlag haalt en even een rondje loopt. Ja,
3: iedereen doet het.
0: Oké. Nou, dat goud op die Olympische Spelen, want hij had meer medailles gewonnen dan deze. Op die tienkamp toch ook, had WK's gewonnen.
3: Hij had WK's, ja. Hij kwam niet uit de lucht vallen.
0: Nee. Maar dit was wel het sluitstuk van zijn sportcarrière.
3: Ja.
0: Ik heb begrepen dat hij die titel niet meer verdedigd heeft.
3: Nee, dat kwam natuurlijk ook. Olympische Spelen waren voor amateurs. En hij was dus eigenlijk een amateur. Want die vriendin of die vrouw van hem, die eerste, die heeft veel geld binnengebracht, waardoor hij alles op de atletiek kon gooien.
0: Ja. En hij haalde het goud wel op met een puntenrecord. En het duurde volgens mij nog best lang voordat het verbroken werd.
3: Ja, omdat hij natuurlijk wel echt gigant was. En een tienkamp is altijd machtig. Dat zijn toch de allrounders.
0: Ja, dus het zijn echt de atleten. Echt,
3: nou ja, het is altijd een heel erg mooi onderdeel, waarbij het tot op de laatste, in het laatste nummer, dat het spannend en aardig kan blijven.
0: Ja. Nou ja, goed, we hadden het er al even over en het moet toch wel gezegd. In 2015 bleek dat hij, 65 was hij toen al, geen broers meer wilde zijn, maar voortaan als Kathleen door het leven wilde gaan. Kunnen we hem nog even laten horen hoe hij dat aankondigde?
4: For my entire life, Caitlin has been around, but she lived inside. She never had a chance to live.
5: Caitlin, if you could turn the clock back, right? If you could live life again, would you have transitioned earlier in life?
4: No. Really? Everything is just exactly. I raised all my family. I did this. Look, I've got the ultimate double. The ultimate double. Olympic decathlon champion. Glamour's Woman of the Year award.
5: Two lives.
4: Come on, that doesn't get any better than that, does it?
0: Ja, verrast het jou?
3: Ja, ik heb hier totaal geen verstand van.
0: Nou, nee, je hoeft ook geen verstand van te hebben. Maar...
3: Nee, nou ja.
0: Nee, maar verrast het je?
3: Hoe kan het me verrassen als ik dit niet besnap? Als ik dit niet begrijp?
0: Nee, nou ja.
3: En ik gun het iedereen om vrijuit te doen en te laten. En ik ben ook wel iemand die wel graag ergens een mening over heeft. Maar over dit soort zaken zou ik me toch niet echt willen uitspreken.
0: Je hebt wel eens gezegd dat ze dit tienkamp zag als ultiem voorbeeld van mannelijkheid.
3: Ja.
0: Maar
3: vrouwen hebben toch ook een zevenkamp op
0: het ogenblik. Ik wou zeggen, het is toch niet een typische mannelijke sport, die tienkamp?
3: Nee.
0: En dan nog iets, een groep boze Amerikanen, die is ook nog destijds een petitie gestart om die medaille af te nemen, want ze vonden dat ze dat niet meer verdienden als vrouw.
3: Ja, dat zie je wel in de atletieksport op het ogenblik natuurlijk, dat gezegd wordt dat transgenders, die dus daar in de vrouwenatletiek terechtkomen, die mogen dus dat mag niet meer.
0: Ja.
3: Dat is een zware beslissing die de Internationale Atletiek Federatie heeft genomen.
0: Ja, precies. Maar het is nog iets anders om iemand een medaille af te pakken. Ja. Omdat hij na die prestatie in de transitie is gegaan, denk ik.
3: Ja, schoonmaak van achteraf is altijd. Had men beter moeten opletten of eerder moeten reageren of eerder kunnen signaleren.
0: En weet jij nog hoe het IOC toen gereageerd heeft?
3: Nou, het IOC, dit is een beslissing van de Internationale Atletiek Federatie nu geweest.
0: Nee, maar laten we zeggen, die boze Amerikanen die zeiden van ze moeten die medaille alsnog afnemen van die Caitlin. Die hebben dat toch volgens mij niet gehonoreerd hier.
3: Nee, maar boze mensen heb je overal.
0: Ja. Nee, maar had jij dat dan terecht gevonden? Dat hij dus alsnog was afgepakt?
3: Nee, dat kun je niet.
0: Nee. Maar goed, jij zegt, er zijn tegenwoordig wel meer transgender personen in de sport. Maar dit is natuurlijk toch een apart geval, omdat dit pas plaatsvond na die hele sportcarrière.
3: Ja, ja goed, maar goed, hij komt ergens vooruit.
0: Ja.
3: En, ja, en anderen hebben deze. Ineens is er, ik wil niet zeggen een hoos, maar is er hier meer sprake van dan een aantal jaren geleden.
0: Ja. Oké, dankjewel Theo. Het was fijn om even met je terug te blikken op 50 jaar geleden. Toen...
3: Ja, ik hoef niks te zeggen over ik hoef niks te zeggen over Infantino. Hè, zo.
0: Wil je dat graag?
3: Nou, ik vind
0: mag wel hoor.
3: Nou ja, ik vind wel dat het een besluit is wat ideaal is. Niet is idioot, maar ook clubs zullen wel eens gaan tegenstribbelen. Sterke clubs.
0: Ja.
3: Die betalen namelijk de spelers in eerste instantie. Daar hebben spelers geweldige contracten. En die clubs, die mogen toch ook, die zullen toch ook wel denken, ja, ja, een wereldbond die gebruik gaat maken van alles. En nog wat, meer nog dan op het ogenblik. Die zijn we kwijt. Daar lopen clubs ook vaak geblesseerde spelers op. Ik meen dat onze Barcelona-vriend toch ook op geblesseerd is op dit moment. Dus ja, de clubs kunnen hier ook wel eens zwaar op tegen zijn. En ik vind het juist.
0: En jij vindt ook dat dat een slecht idee is van deze Infantino.
3: Ja. Ja. Sport is van de mensen.
0: Ja. Nou ja, het was natuurlijk al heel erg commercieel, dat hele WK. Hè?
3: Ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja.
0: Ja.
3: Belachelijk om nog wat te gaan drinken tijdens de wedstrijd.
0: Dat vond je ook al idioot. Die drinkpauzes, ja, er zijn veel mensen die daar commentaar op hebben gegeven. Oké, nou, je hebt het toch even gezegd. Dankjewel, Theo Rijtsma.
3: Goed.

0: Ja, step by step, langzaam verdween ze uit beeld. Whitney Houston. Tijdens de Pride in Amsterdam wordt morgen bekendgemaakt wie de Hebban Wink Regenboogprijs 2026 wint. Een belangrijk criterium is de impact die een boek heeft in de queer gemeenschap. Ja, en wanneer is een goed boek ook een goed queer boek? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Thomas Philip Asit van de boekhandel De Queer Boekenkast in Alkmaar. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Goedenavond.
0: Heb je druk tijdens deze dagen van de World Pride? Valt het mee?
2: Het valt bij mij wel mee, omdat ik de enige 100% queer boekhandel in Alkmaar ben. Van Nederland wel, maar ik zit in Alkmaar. Ja. En wij beginnen onze Pride Week altijd eerder, al eind mei.
0: Oh.
2: Dus dat is bij ons de drukke week. Ja. En verder gaan nu allemaal mensen lekker feest vieren in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus voor Amsterdammers zitten wij dan toch net even iets te ver.
0: Ik snap het. En heb je in Amsterdam dan geen queer boekhandel?
2: Nee, niet meer.
0: Nee.
2: Die is al een aantal jaren weg. Je had vroeger Boekhandel Vrolijk, maar die is daarmee gestopt. Dus,
0: Xantippe had je ook nog, maar die hadden volgens mij niet uitsluitend queer boeken.
2: Nee, precies. En, en je hebt natuurlijk nog steeds wel veel reguliere boekhandels die wel queer boeken aanbieden.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk helemaal geweldig is. Maar ik kan echt met trots zeggen dat ik de enige 100% queer boekstore van Nederland heb.
0: Oké, wat maakt een boek een queer boek?
2: Het belangrijkste is in een queer boek dat de lezer zich vertegenwoordigd voelt. Dat hij zichzelf herkent in het verhaal, maar misschien ook in de wereld waar het zich in afspeelt. Wat een wereld is zonder gedoe of dat queer zijn gewoon in die wereld bestaat. En dat daar verder niet moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja.
2: Dat zijn gewoon hele belangrijke punten voor een queerboek.
0: En die drie genomineerden, hè? Een boek van Emma Zuiderveen, een boek van Lianne Damen en een boek van Xilan McRoy. Vind je dat ze goede keuzes?
2: Ja, zeker. Ik heb ze niet uitgekozen. Dat heeft een hele groep lezers gedaan. Duizenden las ik op de website.
0: Ja.
2: Vorig jaar zat ik in de jury van de shortlist.
0: Ja.
2: Dit jaar zit ik daar niet bij. Dus ik bekijk het lekker via de zijlijn. En volgens mij zijn dat alle drie stuk voor stuk hele goede boeken die het zeker waard zijn om te winnen.
0: Ja, nou las ik dat er ook nog een andere prijs is voor het beste queer boek. Die heeft Gerard van Emmerik, geloof ik, gewonnen. Dus er zijn er kennelijk twee.
2: Oh, wat leuk.
0: Wist je dat niet?
2: Nou, niet zo 1, 2, 3, nee. Maar ik weet wel vaker dingen niet, hoor.
0: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar goed,
2: nee,
0: als ik
2: dat is
0: nou,
2: menselijk.
0: Als ik nou bijvoorbeeld... Nee, ik dacht nog even, misschien moeten ze die prijzen combineren. Dan is het prijzengeld net ietsje substantiëler, hè?
2: Maar het gaat niet om het geld, natuurlijk.
0: Nee,
2: het gaat voornamelijk om de eer, lijkt
0: mij. Het is ook wel fijn als je wat... al die eer. Hé, luister, als ik bij jou naar binnen kom... Is dan bijvoorbeeld het volledige werk van Revo, staat dat op de plank?
2: Nou, niet het volledige werk. Dat zijn er wel heel erg veel.
0: Ja, nou ja, oké. Bij wijze van spreken.
2: Ik focus me ook voornamelijk een beetje op boeken die na 2020 zijn uitgebracht. Anders wordt het een soort museum. En zo'n budget heb ik gewoon niet.
0: Okay.
2: Maar wat wel heel leuk is, dat veel uitgevers boeken heruitbrengen. Oude werken. En die heb ik dan vaak wel weer staan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Jacob Israël de Haan of Anna Blaman of zo. Weet je wel?
2: Ja. Ja hoor,
0: ja.
2: Als die na 2020 in een nieuw jasje zijn gestoken, dan heb ik die zeker. Ja.
0: Want je hebt geen vintage of tweedehands boeken?
2: Ik heb een klein stukje gedoneerde boeken. Mensen vinden het heel leuk om hun boeken naar mij te brengen die ze één keer gelezen hebben. Vaak zijn die ook bij mij gekocht.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze op die manier weer geroedeerd worden voor een mooier prijsje.
0: Ja, hey, en jij zegt boeken na... Wat was het, 2020?
2: Ja, zo ongeveer.
0: En wat is dan het belangrijkste genre of het meest populaire genre?
2: Op dit moment scoort fantasy heel hoog. Maar ook de feel-good en de romantiek. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan boeken als Heated Rivalry. Dat is een hele bekende serie geworden.
0: Van die roeiers?
2: Dit is van
0: rugby,
2: ijshockeyers.
0: Ijshockeyers, ja.
2: Maar u kaart op zich wel aan wat ik net wou zeggen. Hoe ik het wou vervolgen. Er zijn in dat genre zijn er heel veel verschillende sporten. En daar zijn dan boeken van met mensen die elkaar leuk vinden tijdens de sport.
0: Ja. Fantasy, horror, bestaat dat ook? Queer horror?
2: Zeker, dat is toevallig mijn favoriete categorie. Dus daar heb ik ook absoluut van alles van staan in de winkel. Dat komt ook vaak voor.
0: Nou, jij zei net, ik weet niet alles. Ik weet ook niet alles. En ik weet bijvoorbeeld niet wat ik me bij queer horror moet voorstellen.
2: Ja,
0: homoseksuele vampieren of zo?
2: Zeker. Sowieso vind ik vampieren altijd homoseksueel. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
0: Is dat zo?
2: Mag ook lesbisch, hè? Ik oordeel verder niet daarover. Maar vaak waar het over gaat in horror is meer de trauma. Wat een queer persoon in hun jeugd heeft meegemaakt. En dan is dat heel fantastisch omgevormd tot een horrorverhaal. Dat is denk ik het belangrijkste in queer horror. En sommige mensen kunnen zich daar heel erg hun rust in vinden.
0: Je wilt niet alleen boeken verkopen, begreep ik, maar ook mensen bij elkaar brengen. Toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Dus jouw boekhandel is een soort gezellige plek? Of hoe doe je dit?
2: Ja, dat is inderdaad wel de insteek geweest. Natuurlijk moeten er boeken verkocht worden om te blijven bestaan. Maar het is voornamelijk ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar niet echt regels zijn qua hoe je je moet gedragen of hoe je bent volgens een bepaalde norm. En dan hou ik inderdaad vaak evenementen. Mensen komen samen. Ja, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, zijn die boeken daar dan ook belangrijk in?
2: Ja, boeken verbinden enorm, ja.
0: Hoe dan? Doordat er de leesclubs zijn of zo, weet je?
2: Ja, dat is bijvoorbeeld één heel goed voorbeeld. Het is heel breed, hoor. Leesclub, we hebben zelf ook een leesclub, nu van 11 leden. En we komen elke 6 weken samen. Dat is super gezellig. En dan lees je allemaal hetzelfde boek en heeft iedereen daar totaal andere opvattingen over. En dan toch blijft het gezellig. Dat vind ik altijd wel knap.
0: Nou ja, mensen beslaan elkaar met een boek toch ook niet zo heel snel de harsjes in.
2: Nee, het zou wel handig zijn als je dan een heel zwaar boek hebt. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Ik hoop het in ieder geval niet. Nee.
0: En je bent ook zelf auteur, hè? Je hebt een boek geschreven, Nu wij er nog zijn. Ik vond het een beetje, wat moet ik nou bedenken bij die titel Nu we er nog zijn? Het klinkt een beetje dystopisch.
2: Nou, dat zegt u helemaal goed. Het is een dystopische thriller. Dus u weet meer dan u denkt, hoor.
0: Vertel er eens iets over.
2: Het is een boek voor young adults, geschreven in het Nederlands. Uh-huh. Nu we er nog zijn, heet het. Het is uitgebracht bij uitgeverij Belkmans in februari van dit jaar. Dus het is echt nog heel nieuw. Het gaat over Casper en Ezra. Casper, dat is een jongen uit Friesland. En die moet voor zakenreis naar een fictief eiland in de Caraïbe. En als hij daar eenmaal is, dan breekt eigenlijk de pleuris uit. En dan ontmoet hij een lokale soldaat waar hij toch wel heel erg verliefd op wordt. Ze moeten vlug naar het hotel om Casper zijn vriendin te redden. Die is meegezellig op vakantie, maar het pakt dus niet zo gezellig uit.
0: Nee, snap ik.
2: En tijdens die reis gebeurt er van alles. Ik heb het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. maar er zit wel een hele mooie romantische ondertoon in dat ze elkaar vinden.
0: Hey, heb je trouwens nog heel even over die prijs? Heb je favoriet?
2: Ja. Ja? Ik heb ze niet alle drie gelezen, omdat ik dit jaar niet in de jury zat. Ja. Maar één had ik gelukkig al gelezen en dat is die van Xylan McCroy.
0: Die heb
2: Mensen
0: ik ook
2: als zon en mensen als manen. Ik vond het een prachtig boek. Ja. Xylan is ook een paar keer in mijn winkel geweest voor evenement. En ik heb een heel mooi handgesigneerd exemplaar liggen. Ja. Met een heel mooi tekstje erin. Dus dat boek is me meer dierbaar.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hij is ook genomineerd voor de Hebban debuutprijs.
2: Ja.
0: En de genomineerden ga ik allemaal spreken op zondagavond in het oog. Dus binnenkort ga ik hem ook hier in de studio verwelkomen.
2: Wat goed.
0: Ja, leuk hè. Nou, dankjewel Thomas. Leuk om te horen dat er in Alkmaar zo'n fijne boekhandel is voor queers. Morgen is hier Lucella Carasso. En straks spreekt Terry Tops nog met filosoof Ayuna Soljari.
1: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
3: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
2: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
2: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
2: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?

0: anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: NPO Radio 1.
4: Middernacht, donderdag 30 juli. Manik Zampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. De natuurbrand breidt zich daar volgens de autoriteiten ongecontroleerd uit. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
6: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Ik googelde hoeveel water datacenters ons in de toekomst gaan kosten en kreeg als antwoord dat in 2030 dat tot 9000 miljard liter zal zijn. Dit antwoord werd me ongevraagd gegeven door OpenAI. Ik zie op Instagram een door AI gemaakte foto van een stel onder een parasol aan een strand waarachter de idyllische boel afvikt. De wereld bestaat nu nog voor 2/3 uit water. Houden we wel genoeg water over om die wereld te blussen? Ik durf de vraag niet aan Google te stellen. Deze 2 weken probeer ik tussen de vlammen en de data door te zoeken naar waar zit liefde. Vannacht ga ik er naar op zoek met datafilosoof Arjuna Suryadi. Arjuna studeerde filosofie in Tilburg en aan de Universiteit van Bologna en richtte op haar 23e het expertisecentrum Data Ethiek op, van waaruit ze overheden en organisaties helpt bij het verantwoord inzetten van AI. Ze werkt als senior onderzoeker bij de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en werd verkozen tot de eerste jonge denker des vaderlands. En tot een van de 100 Brilliant Women in AI Ethics, wereldwijd. Ook heeft ze een titel op het NK Kung Fu en doet ze als eerste Nederlandse vrouw mee aan het schaakproblemen oplossen. Arjuna Suryadi werd in 2000 geboren in Nijmegen. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Dat is nogal een lijst.
7: Ja, ja.
6: Ik wil toch nog heel even over die laatste 2 titels, het NK Kung Fu en het WK schaakproblemen oplossen.
7: Ja.
6: Hebben deze 2 topprestaties een overlap of ben jij de overlap?
7: Nou, ik denk dat ik vooral de overlap ben, ja. Maar ik vind zowel in het schaken als in de kung fu dat ik daar me volledig in kan overgeven. Dus dat zit er sowieso wel heel erg in bij mij, ook in de muziek. Daar voel ik zeker wel de overlap, omdat het ook iets is waar je heel erg in kunt trainen. En kung fu betekent ook letterlijk zeer grote vaardigheid die je moet oefenen. En dat is natuurlijk ook zo met schaken en schaakproblemen oplossen.
6: Ja, en muziek heb je ook al even aangehaald. Daar wil ik het straks ook langer over hebben. Wat is dat in jou dat die grote dingen wil oplossen? Of grote dingen wil...
7: Ja, dat zit eigenlijk altijd al een beetje in me. Die enorme gedrevenheid zit sowieso in mijn familie. En daar haal ik ook plezier uit.
6: Ja, gedreven in eigenlijk alles wat je doet.
7: Ja.
6: We hebben het nu ook over AI en ethiek. Dat is ook een combinatie die je niet heel veel tegenkomt. Ik denk dat we van allebei eerst even om te beginnen wat meer moeten uitleggen.
7: Mm.
6: Wat we er precies mee bedoelen. Mm-hmm. Want als we het hebben over AI, dan hebben we het over... Iedereen wil er iets mee. Het lijkt een soort van natuurfenomeen te zijn.
7: Mm-hmm.
6: Sommigen gebruiken het als psycholoog. Anderen om hun mails mee weg te werken.
7: Ja.
6: Maar dat zijn allemaal toepassingen toch van mm-hmm. AI.
7: Ja, ja.
6: Dus waar hebben we het over als wij het over AI hebben?
7: Ja, ja, grote vraag gelijk. wat ik zelf belangrijk vind... is dat AI eigenlijk helemaal niet zoiets nieuws is. Het bestaat al sinds 1956... En het is eigenlijk een verzamelterm voor allerlei verschillende technologieën die iets te maken hebben met intelligentie. Dus ook schaakcomputers is eigenlijk een oude vorm van AI. Maar tegenwoordig, als mensen het over AI hebben, dan hebben ze het natuurlijk over ChatGPT of Gemini of Claude. Maar eigenlijk is dat een hele specifieke vorm van AI. Dus generatieve AI.
6: Dus dat is meer de toepassing.
7: Ja.
6: Generatieve, wat betekent dat?
7: Dus in dit geval gaat het over grote taalmodellen... die eigenlijk statistische voorspellingen doen... over welk woord er waarschijnlijk zal volgen op een ander woord... op basis van je prompt en op basis van de data die erin gaan.
6: Dat zijn eigenlijk een soort schaakcomputers, maar dan met taal?
7: De technologie erachter is wel heel anders. Maar ja, het is niet alleen een technologie, maar het is ook echt een product, zou ik zeggen. Het is echt een big tech product. En niet alle AI is dat ook. Maar tegenwoordig, als mensen AI zeggen, dan bedoelen ze toch vooral de open AI's van deze wereld en de Anthropics.
6: Dus het gaat eigenlijk over meer commercie en bedrijven dan het rekenmodel dat erachter zit.
7: Ja, ja, en marketing. Want sommige bedrijven die zeggen zelfs van wij gebruiken AI. Wij verkopen een tandenborstel met AI erin. Maar ja, wat betekent AI dan nog? Het is ook een manier om je product een beetje op te hemelen, zeg maar. En hype te creëren op een niet altijd even duidelijke manier.
6: Hoe zou een tandenborstel met AI, hoe zit dat eruit?
7: Ja, ik heb dus ooit gezien dat je dan een tandenborstel met AI hebt... die dan automatisch je data kan doorsturen naar je tandarts. Of die automatisch de tandenpoetsstijl aanpast aan hoe jij dan tanden poetst.
6: Wauw, dus die onthoudt hoe je tanden eruit ziet elke dag. Ook eng.
7: Ja, ja, ja.
6: Want dat is ook een reactie, want... Sommige mensen vinden het juist een enge ontwikkeling.
7: Mm-hmm.
6: Anderen zeggen, ja, ik gebruik het al heel lang.
7: Ja, dat merk ik, ja.
6: Ja, wat kom je veel tegen? Wat voor...
7: Ik kom eigenlijk vooral dus die beide extreme reacties tegen. Dus ofwel enorm enthousiasme erover. En ook alsof het gewoon de onvermijdelijke toekomst is. Van dit is er nou eenmaal en je kunt het maar beter gewoon omarmen. En tegelijkertijd ook angst. Maar dan eigenlijk juist de angst voor de verkeerde dingen. Namelijk dat robots in de toekomst de wereld gaan overnemen en dan mensheid gaan uitroeien. En ik als data-ethicus focus eigenlijk helemaal niet op beide dingen. Maar meer over wat AI nu al voor impact heeft. En hoe mensen nu ook last hebben van AI. Ja, wat jij net zei met het water. We hebben in Nederland ook al een watertekort.
6: Precies. Dus wat zijn dan, want dan ook nog heel even ethiek uitleggen. Want dat is ook dat kan ook met verschillende toepassingen.
7: Ja, nou, mensen denken vaak dat ethiek gaat over anderen vertellen wat je wel en niet mag doen. Dat is niet wat ethiek is. Ethiek gaat meer over het nadenken over fundamentele vragen. Van wat is de maatschappelijke impact van AI? Wie profiteert ervan? Wie draagt de lasten? Hoe kunnen we technologie inzetten op een manier die in lijn is met onze waarden? Of het nou je organisatiewaarden zijn of maatschappelijke waarden. Het gaat dan vooral over het gesprek voeren met elkaar. Over wat we nou eigenlijk willen. Wat voor samenleving we willen creëren.
6: Ja, dus die vragen ook stellen en die gesprekken voeren. Ja. En als we het dan hebben over AI, wat je net zegt. Wat zijn dan de onderwerpen waar je het wel over hebt?
7: Bijvoorbeeld dat AI niet neutraal is. En nogal vaak minderheden, zoals vrouwen of mensen van kleur, disproportioneel benadeeld. Ik heb zelf dus onderzoek gedaan naar risicoprofielen bij de overheid. Nou, daarvan wordt ook gezegd, door de autoriteit persoonsgegevens, bij zo'n beetje elke tegel die we lichten, ontdekken we discriminerende algoritmen bij de overheid. Nou, denk aan de toeslagenaffaire, maar denk ook aan alle schandalen die er daarna nog zijn geweest. Algoritmische discriminatie is echt een thema dat nu speelt, maar ook de klimaatimpact van AI. Zoals het waterverbruik, maar ook het feit dat zeldzame mineralen en grondstoffen worden geëxtraheerd uit kwetsbare gemeenschappen. Waar dan vervolgens de big tech bedrijven van profiteren.
6: Ja, want er zitten natuurlijk ook mensen achter die daaraan verdienen.
7: Ja.
6: En als je zegt, de toeslagenaffaire, daar hebben we allemaal wel van gehoord. En je zegt nog meer, wat is er nog meer? Kun je nog een voorbeeld noemen van hoe het nog meer verkeerd wordt gebruikt?
7: Bijvoorbeeld bij gemeente Amsterdam werd een algoritme ingezet om te voorspellen welke kinderen er in de toekomst crimineel zouden worden. Dat is op zich al een moreel vraagstuk van moet je überhaupt deze toepassing willen uitvoeren. Vervolgens kwam daar een lijst uit van zo'n 400 kinderen die hadden allemaal Marokkaanse namen. Dat waren onschuldige kinderen die vervolgens werden behandeld alsof ze al crimineel waren. Nou, misschien hebben sommige mensen de film Minority Report gezien. Maar dat is dus geen science fiction meer. Dat gebeurt echt. En het gebeurt ook op grote schaal.
6: Ja.
7: En ook nog op een discriminerende manier.
6: Precies. En transparantie daarover, dat is er weinig.
7: Nee. Die ouders van die kinderen wisten ook niet waarom hun kind op die lijst kwam te staan.
6: En hoe ga jij, wat is jouw rol daarin bijvoorbeeld, als datafilosoof en ethicus?
7: Ik merk dat heel veel van mijn werk bestaat uit het ontkrachten van misverstanden over AI. Bijvoorbeeld dat AI neutraal en objectief is. Of dat het een onvermijdelijke natuurkracht is die zomaar op ons afkomt. In plaats van dat het gewoon mensenwerk is. Waar allemaal menselijke keuzes in zitten. En dat noem ik AI-geletterdheid. Dus mensen laten begrijpen wat AI nou eigenlijk is. Wat het kan en wat het niet kan. Maar ook wat de fundamentele beperkingen zijn aan AI. En hoe die maatschappelijke impact er precies uitziet.
6: En hoe ziet die? Want hoe ziet die maatschappelijke impact er precies uit?
7: Nou, dat onze mensenrechten onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door die discriminatie. Ook hele tastbare voorbeelden, bijvoorbeeld deepfakes. Het merendeel van alle deepfakes die er ooit zijn gemaakt zijn non-consensueel pornografisch materiaal van vrouwen en meisjes. Dat percentage is echt heel hoog. Dat zit op 98%. En vaak als wij denken over deepfakes...
6: 98%?
7: Ja, en dat kun je lezen in het boek van Laura Bates, New Age of Sexism. Maar vaak als we denken aan deepfakes, dan denken we aan grappige nepfilmpjes of zo van politici zoals Mark Rutte een keer, dat hij dan ineens geeft om het klimaat. Maar het echte probleem...
6: Dat had iedereen door.
7: Tegenwoordig zie je dat wel veel moeilijker, maar het echte probleem is dat vrouwen hierdoor zich niet meer veilig voelen. En dat het behoorlijke consequenties heeft. En dat vind ik een maatschappelijk probleem. Maar ook dat mensen zo erg vertrouwen op AI-output. Dat ze zelf, dat heet de-skilling. Dat ze zelf minder goed worden in het nadenken eigenlijk. Dat hun cognitieve vaardigheden aftakelen.
6: Omdat ze het uitbesteden.
7: Ja, ze besteden het uit. En dat heet ook automation bias. Dat ze eigenlijk soms een computer meer vertrouwen dan een mens.
6: Terwijl die computer eigenlijk... Want jij zegt ook, dat is een spiegel. Die doet alles wat wij erin stoppen.
7: Dus AI-systemen die werken op basis van data. En die data die zijn een weerspiegeling van de samenleving... zoals die was in het verleden, maar ook zoals die is. Inclusief alle patronen van ongelijkheid die daar ook in zitten. En bijvoorbeeld ChatGPT is getraind op zo'n 7% van alle talen... die er in de wereld zijn. Dat is heel weinig. Dus alle vormen van kennis die er in andere talen zitten... die zit ook niet in ChatGPT besloten. Nou, dan krijg je dus een heel vertekend beeld.
6: En ik heb ook het idee dat er vaak geschuild wordt dan achter... van ja, maar de computer zegt het. Toch dat we doen alsof het geen mensenwerk meer is.
7: Ja, zeker. Dat mensenwerk wordt heel erg onzichtbaar gemaakt. Ja, op verschillende manieren.
6: En dan denk je van, er moet iemand... iemand moet hier winst uithalen, toch? Er zijn,
7: mm-hmm.
6: Wie zijn dat? Wie zijn de spelers? En waarom doen ze hier aan mee?
7: De spelers zijn de investeerders, de AI-bedrijven zoals OpenAI of chipfabrikant Nvidia. Dit zijn bedrijven die ontzettend veel beschikking hebben over onze data. Omdat wij dus continu zitten te praten met ChatGPT. En dat is onze data. Ook mensen die dus ChatGPT gebruiken als psycholoog of als vriend. Ja, die vertellen hun diepste geheimen aan eigenlijk een bedrijf. Die echt niet jouw belangen voorop heeft staan.
6: Nee, want wat kunnen ze daar? Wat gebeurt daarmee? Wat kunnen ze daarmee doen?
7: Nou, op het moment dat een bedrijf heel veel data over jou heeft en over andere mensen, dan kunnen ze op heel nauwkeurige manier ook voorspellingen over jou doen en jouw gedrag. Dus dan kunnen ze, ze kunnen bijvoorbeeld gerichte advertenties sturen, maar het gaat ook veel dieper over het sturen en monitoren van ons gedrag. En daar gaat zo ontzettend veel geld in zitten. Dat heet ook wel surveillance capitalism. Gewoon onze gesprekken en alles wat wij doen wordt gecommodificeerd en tot data gemaakt en doorverkocht.
6: En die data wordt doorverkocht en op die manier worden wij een soort product.
7: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want je kent de uitspraak misschien als het gratis is, dan ben jij het product. Eigenlijk is het nog erger volgens Shoshana Zuboff, de auteur van Surveillance Capitalism. Ze zegt, we zijn niet het product, we zijn het rottende karkas van de olifant van wie het ivoor is onttrokken. We zijn een soort van rauwe grondstof geworden voor die AI-bedrijven.
6: Kijk, we zijn niet eens het product. Het is al erger dan dat. Ik heb ook het idee dat, want als datafilosoof breng je deze kennis over en je helpt mensen na te denken. Ook de overheid, soms dan heb ik het idee als er een app moet komen of zo, dat zij ook een soort in duister tasten van ja, wij hebben hier natuurlijk geen kennis over of wij weten niet precies hoe we dit moeten maken of moeten doen of hoe we hier een mening over moeten vormen. Kloppen zij dan bij jou aan?
7: Steeds vaker wel, ja. Ik merk dat inderdaad, dat heel veel overheidsorganisaties in het duister

0: een kennis over. Of wij weten niet precies hoe we dit
1: mm-hmm.
0: moeten maken of moeten doen. Of hoe we hier een mening over moeten vormen.
1: Mm-hmm.
0: Kloppen zij dan bij jou aan?
1: Steeds vaker wel, ja. Ik merk dat inderdaad dat heel veel overheidsorganisaties in het duister tasten inderdaad. AI voelt vaak als iets heel complex en ongrijpbaars. Waar ze niet zo goed mee om weten te gaan. Dan zie ik vaak wel dat ze er alsnog mee aan de slag gaan. Omdat ja, er is heel veel externe druk. Van we moeten mee met de ontwikkelingen in de wereld. En als we nu niet meegaan, dan missen we de boot. Nou, dan zeg ik altijd van waar gaat die boot dan precies heen? Is dat waar we heen willen? Ja, en er is steeds meer vraag naar gewoon duiding. Van wat betekent het nou allemaal? En hoe doen we dit verantwoord als dat überhaupt kan? En,
0: zijn er mensen die wel die dit verantwoord doen? Of bedrijven of organisaties?
1: Ja, het is moeilijk om te zeggen wanneer iets precies verantwoord is. Omdat
0: wat,
1: dat niet
0: zou
1: alleen.
0: Het zijn?
1: Ja, nou, vaak focussen mensen op hoe gebruik je AI verantwoord. Ja, bijvoorbeeld dat je geen gevoelige gegevens in een prompt moet stoppen of dat je de output moet checken. Maar ik focus eigenlijk op die hele levenscyclus van AI. Dus hoe wordt het ontwikkeld? Ik had het net al over het mensenwerk dat onzichtbaar wordt gemaakt. Nou, dat zijn ook alle datalabelers. Dus echt het vuile werk dat achter de schermen gebeurt. Van honderden miljoenen mensen die worden uitgebuit, zodat wij ChatGPT kunnen gebruiken.
0: Wie zijn dit?
1: Dit zijn mensen vooral in het globale zuiden. Bijvoorbeeld in Kenia zitten die mensen uren per dag in donkere kamertjes met weinig pauze. De donkerste kanten van het internet te bekijken, van kindermisbruik tot onthoofdingen, zodat wij dat niet in onze output krijgen. En dit is dan contentmoderatie, maar het gaat ook om het labelen van data. Bijvoorbeeld, je hebt misschien wel eens van die captcha's gedaan waarbij je het stoplichten moet aanklikken en stoepranden en zo. Nou, dat is eigenlijk het trainen van AI. Dat is het trainen van zelfrijdende auto's in dit geval. Dat is wat die mensen continu doen. En die doen dat voor een hongerloon, echt in onmenselijke omstandigheden. En dat wordt vaak onzichtbaar gemaakt, omdat die AI-bedrijven natuurlijk willen laten doen voorkomen alsof het systeem automatisch werkt.
0: En hoe train ik een zelfrijdende auto door aan te tonen dat ik geen robot ben?
1: Dus zelfrijdende auto's die moeten natuurlijk niet tegen stoepjes aanbotsen.
0: Ja.
1: Dan moeten ze die stoepjes kunnen herkennen. En dat kunnen ze alleen maar als ze ontzettend veel plaatjes hebben gezien van stoepranden. En jij moet als mens dus gaan zeggen van dit is wel een stoeprand, dit is geen stoeprand.
0: En ik denk maar dat ik geslaagd ben voor een test, dat het me is gelukt.
1: Ja, je bewijst eigenlijk dat je geen robot bent, maar intussen ben je aan het werken aan je eigen vervanging.
0: Voor die robot?
1: Ja.
0: Ja, dat karkas wordt steeds helderder, want er blijft weinig van me over. Nu was er ook sinds afgelopen december, las ik, dat je als volwassene dus erotische gesprekken kunt voeren met de chatbot.
1: Mm-hmm.
0: En dat de CEO van OpenAI, Sam Altman, die zegt, de tijd is er rijp voor. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind het een ontwikkeling die alleen maar uitnodigt tot het antropomorfiseren van AI. Dus het zien van AI als een soort van persoon die je in vertrouwen kunt nemen, met wie je een soort van emotionele band hebt. En als dat echt een romantische, erotische band is, dan is dat misschien nog dieper. Maar zo'n AI-systeem heeft geen gevoelens. Het kan heel erg zo lijken. En dat zie ik ook, dat mensen dat soms wel eens denken, dat AI een bewustzijn heeft en dat het echt jou beter kan begrijpen dan een mens. Maar dat is niet zo. Het is een statistisch taalmodel.
0: En ik zit ook te denken, het is ook een effect van een tijd waarin veel mensen vereenzamen.
1: Ja.
0: Misschien de zorg minder goed is of minder.
1: Ja, dat is ook zo. Dus ik snap heel erg de aantrekkingskracht. Zeker eenzame jongeren. Jongens hebben wel eens een AI-vriendin. Dan. Ik denk alleen niet dat dat de oplossing is voor hun eenzaamheid. Je kunt ook die jongeren bij elkaar zetten. En of op maatschappelijk niveau ervoor zorgen dat jongeren zich veilig voelen om over hun gevoelens te praten. Maar als je ziet die AI-vriendin-apps. Ja, dat je ze kunt customizen, dat je de grootte van hun borsten kunt aanpassen. Waardoor die jongeren eigenlijk het idee krijgen van vrouwen zijn maakbaar en ik kan ervoor zorgen dat ik de perfecte vriendin krijg. Dat ze zelfs denken van nou, ik heb liever een AI-vriendin dan een echt mens. Want deze AI-vriendin zegt tenminste geen nee.
0: Maar ze kan niet koken.

0: Ja,
1: het is een heel raar beeld van vrouwen.
0: Het is heel raar, ja.
1: Dat hier wordt herhaald en bevestigd. En dat is natuurlijk ook eigenlijk wat je zegt. Het is een spiegel van wat je erin stopt.
0: Mm-hmm.
1: Dus als we op die manier over vrouwen praten, of als dat de informatie is die zo'n taalmodel heeft,
0: mm-hmm.
1: dan krijgen we dat terug.
0: Ja, en het was natuurlijk al zo met deepfakes dat schoonheidsidealen ontzettend onrealistisch zijn. Ja, er zijn Instagram-profielen van AI-modellen. Zo ziet geen enkel mens eruit. En wat voor boodschap stuur je dan naar jonge meisjes of vrouwen?
1: Ja, want wat voor mensbeeld zit er eigenlijk achter op hoe er nu naar AI gekeken wordt en hoe het nu gebruikt wordt?
0: AI wordt ontworpen door meestal mannen. Met vrij weinig variatie in hoe zij denken. Dus echt die mannen in Silicon Valley. En daar komt een bepaald mensbeeld uit. En dat wordt ook gedreven door de markt. Dus die AI-vrouwen die bieden eigenlijk ook helemaal geen frictie. Die zijn gewoon helemaal aangepast op wat de klant wil.
1: Ja, en die klant die lijkt dan misschien op die eigenaar in Silicon Valley.
0: Want ik zag ook een onderzoek dat vrouwen dus minder AI gebruiken. En ik snap ook heel goed waarom. Omdat die AI niet voor vrouwen gemaakt is. Niet met hun wereldbeeld en hun perspectief in gedachten.
1: En dat klopt ook een beetje met, want jij noemt dat we van een democratie naar een algocratie gaan. Dat past ook bij dat beeld. Wat kun je dat uitleggen, wat daar gebeurt?
0: Ja, dus in een algocratie worden we eigenlijk geregeerd door algoritmen. Nou, dat klinkt best wel extreem, maar als je kijkt naar hoeveel processen in onze samenleving al worden vormgegeven door algoritmen, dat is echt ontzettend veel. Dus als je een sollicitatieprocedure ingaat, nou, dan wordt jouw cv beoordeeld door een algoritme. Als je belastingaangifte doet, dan word je ook beoordeeld. Of jij misschien een fraudeur bent. En zo zijn heel veel dingen die een rol spelen in ons dagelijks leven gewoon al bepaald door algoritme.
1: Terwijl je dat niet door hebt misschien, in de meeste gevallen.
0: Nee, inderdaad.
1: Hoe doe je, want jij hebt dat wel door. je houdt je mee bezig en je bent erin geïnteresseerd en je bent er slim in. En hoe doe jij dat dan? Hoe beweeg jij je?
0: Ik probeer zoveel mogelijk weg te blijven van Google. Dus ik heb DuckDuckGo bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb wel een smartphone. Ik ben trouwens wel met Google Maps hierheen gekomen. Dus ja, maar ik vind het ook niet altijd de verantwoordelijkheid van individuen om zich een weg proberen te banen door deze algocratie en door deze realiteit waarin eigenlijk big tech bedrijven de toekomst voor ze schrijven, terwijl wij daar een beperkte stem in hebben.
1: Ja.
0: Ik probeer juist de mensen die het meest macht hebben verantwoordelijk te houden.
1: Ja.
0: In plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij de individuen. En want dat zie ik ook vaak, dat mensen zeggen van, nou, vrouwen gebruiken minder AI, dus die lopen achter in de AI-race, dus die moeten zich meer bemoeien met AI, want we hebben meer vrouwenstemmen nodig. Nou, daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, ik probeerde je ook niet voor het blok te zetten met die vraag. Maar dus jij zegt van, we moeten juist mensen verantwoordelijk houden. En dan weer de mensen en dus niet de computers.
0: Ja,
1: en
0: niet de systemen, nee.
1: Nee, niet de systemen.
0: Maar daarom richt ik me ook op de overheid. Omdat ik denk dat de overheid een extra verantwoordelijkheid heeft om goed met burgers om te gaan.
1: Ja, want zijn er eigenlijk codes? Zijn er regels waar je aan moet houden, waar zij zich aan moeten houden?
0: Ja, zeker. Dus je hebt natuurlijk gewoon wetten zoals de AI-verordening. Dus de Europese wet die zegt wat je allemaal wel en niet mag doen met AI. Maar je hebt ook gewoon principes zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Of gewoon rechtsstatelijke waarden en democratische waarden. Dan moeten ze er altijd aan houden.
1: En gebeurt dat ook?
0: Te weinig in mijn opzicht.
1: En waar gaan ze dan vooral overheen? Waar maak jij het mis?
0: Ja, dat is wel een heel grote vraag. Ik denk dat we met z'n allen een beetje zijn vergeten waar we het allemaal voor doen. En dat er, als er AI wordt ingezet, dat er dan heel erg wordt gefocust op output of resultaat. En dat daarmee eigenlijk het verkeerde probleem wordt opgelost. Of dat er met AI wordt gezocht naar een probleem. Of dat het een oplossing is die zoekt naar een probleem, zeg maar. Terwijl ja, ik ben begonnen vanuit de Chinese filosofie. Daar is het proces juist heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld, ik schrijf nu een boek. En ik ga dat echt niet door AI laten doen. Want ik vind het leuk om te schrijven. Het gaat mij om dat proces. Ook het nadenken en het soms struggelen met het vinden van de juiste woorden. En als ik AI inzet, ja, dan gaat het ineens alleen maar om de output.
1: Ja.
0: Maar is dat waar het leven om gaat?
1: Nee.
0: Ik weet niet.
1: volgens ons in elk geval niet. Jou en mij dan. Je verontwaardiging ontstond bij de toeslagenaffaire, tenminste.
0: Ja.
1: Eigenlijk al wel daarvoor. Ja. Maar daar begon je dit onderzoek, zoals het expertisecentrum, mee. Hoe was dat? Wanneer dacht je, ik ga hier zelf iets mee doen?
0: Ik studeerde filosofie. En op een gegeven moment kwam ChatGPT. En ik merkte dat het publiek debat daarover heel erg ging over de technische kant ervan. En ik dacht, ja, als filosoof heb ik echt wel iets van waarde te bieden hierover. Ik vind AI sowieso een onderwerp dat veel filosofische reflectie vergt. Van wat is precies intelligentie? Wat betekent het om een machine intelligent te noemen? Maar dus ook, ja, wie profiteert ervan en wie dragen de lasten? Dat maatschappelijke debat, of het debat over maatschappelijke impact, dat miste ik. En ik dacht, daar kan ik iets aan bijdragen. Dus toen heb ik eigenlijk dus al op jonge leeftijd dat expertisecentrum opgericht. Dat bleek een goede keuze te zijn. Want AI is alleen maar prominenter geworden als onderwerp.
1: Ja, je hebt een booming business gevonden.
0: Ja.
1: En eigenlijk die verontwaardiging over onrechtmatige systemen, dat begon al meer verder in je jeugd.
0: Ja.
1: Waar ontstond dat?
0: Ik ben half Indonesisch en half Nederlands. Dus ik denk dat ik als vrouw van kleur wel meer heb meegemaakt hoe het is om gediscrimineerd te worden. En om sowieso gezien te worden als iemand die er anders uitziet. Dat gaat ten eerste over gewoon directe nare opmerkingen, zoals ga terug naar je eigen poepland. Maar het zit hem voor mij veel meer in de verborgen of systemische manieren waarop je wordt uitgesloten.
1: En hoe merkte je, dat?
0: Het is moeilijk om daar de vinger op te leggen. Maar om één concreet voorbeeldje te geven. Een foto van mij was in Gemini gestopt. En gevraagd van, wil je mijn foto professioneler maken? Nou, toen kreeg ik ineens een witte huidskleur en blauwe ogen. En dat gebeurt gewoon structureel. Omdat professionaliteit wordt geassocieerd met witheid. Dat gebeurt continu. Ook bij sollicitatieprocedures staan vrouwen 0-1 achter als ze worden beoordeeld door een algoritme. Ook medische algoritmen die werken beter voor mannen dan voor vrouwen, omdat ze op mannendata getraind zijn. Zelfrijdende auto's rijden eerder mensen van kleur aan.
1: Dat het niet herkend wordt. Zijn mensen voldoende verontwaardigd over dit soort dingen volgens jou?
0: Nee. Nee, ik merk wel dat als ik ergens ben geweest om een presentatie te geven, dan zijn mensen echt wel geschokt. Het ligt wel aan het publiek waar ik voor spreek. Als het gewoon bij een willekeurige overheidsorganisatie is, nou, dan zijn mensen geschokt. Maar ik was ook een keer bij Zwarte Vrouwen voor Technologie, een stichting. Nou, die mensen waren niet geschokt, want die wisten dat natuurlijk allemaal al. Die zeiden van, ja, dit is waar wij mee leven, continu.
1: Ja, wij weten het al. En eigenlijk is dat wat je zegt van de ervaring van, dat systemische, dat is een groot kwaad ook. Want dat houdt misschien de rest ook in stand.
0: Ja, en het is verborgener, denk ik. En nou zeker door de AI-systemen. Want niemand voelt zich echt verantwoordelijk. Het is discriminatie die verstopt zit in de data. Maar wel als uitwerking heeft dat bepaalde groepen mensen gewoon structureel worden achtergesteld.
1: Ja, je werd op je vierde kreeg je al schaakles. En op je zesde begon je al met viool. Was dat helemaal een eigen keus?
0: Mijn neef die speelde viool. En die is nou ook professioneel componist. En ik vond dat zo mooi. Dat ik wilde, ik wilde ook viool gaan spelen. Dus ik had op mijn zesde verjaardag had ik mijn allereerste vioolles.
1: Wauw, op je verjaardag?
0: Ja. En het schaken, dat mijn vader vond het leuk om mij schaakles te geven. En ik genoot daar heel erg van.
1: Toen schaakte je al 2 jaar op je 6e verjaardag.
0: Ja, niet heel goed hoor.
1: Is dat een soort... vanuit liefde vanuit jouw vader? Dat hij dacht van, oh ja, ik zie... Of zag hij iets al in jou wat jij nog niet wist?
0: Ik denk dat hij heel veel nieuwsgierigheid in mij zag. En dat ik gewoon heel graag dingen wilde leren. Maar ik moet wel zeggen, ik heb pas op latere leeftijd echt die liefde kunnen voelen voor muziek. Zowel voor de viool als voor de piano. En ik had dat als kind niet. Daar was het heel erg prestatiegedreven. Ik deed ook mee aan allerlei muziekwedstrijden en concoursen. En het was presteren. Het was het zo goed mogelijk proberen te doen. En nu doe ik het echt vanuit een gevoel van plezier. En omdat ik het wil en omdat ik hier... Dat ik het leuk vind.
1: Is dat eigenlijk iets presteren iets anders dan, of prestatie gedreven iets anders dan ambitie?
0: Ja, ik denk dat dat er voor mij meer een negatieve lading zit aan het prestatie gedreven. Omdat het ook heel veel druk en stress oplevert om vanuit die mindset iets te doen.
1: Ja, nou ja, nu sta je over een kleine maand alweer op het WK schaakproblemen oplossen. Dus dat die hele prestatiegedrevenheid, die heb je niet helemaal achter je gelaten.
0: Nee. Wat ik wel achter me heb gelaten is dat ik mijn gevoel van zelfwaarde koppel aan dit soort prestaties. Ik ben nog steeds hartstikke ambitieus, maar ik heb dat wel kunnen reclaimen, zeg maar. Dus ik doe dit nou omdat ik het een superleuke uitdaging vind om straks die problemen te gaan oplossen. Het heeft ook verder echt totaal geen nut of zo. Want ja, ik zit dan urenlang achter zo'n bureautje, zit je een puzzel op te lossen. Dus ja, dit moet je echt doen omdat je het leuk vindt en niet omdat je er een soort van status uit haalt.
1: Nee, nou ja, ik vind het nogal. Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit meer slapen. En vannacht ben ik op zoek samen met mijn gast, datafilosoof Arjuna Suyadi. En over een klein maandje zit je dus in Duitsland een puzzel op te veel puzzels op te lossen. Of is er één?
0: Het zijn er 12 volgens mij. Ja.
1: En wat is dat voor wereldje?
0: Het is een wereldje van allemaal oude mannen. Normaal doe je schaken zeg maar met z'n tweeën. Maar schaakproblemen oplossen doe je echt in je eentje. Dus je krijgt een soort van diagram met een schaakstelling erop. En daar moet je dan een vraag over beantwoorden. Bijvoorbeeld mat in 2 of mat in 8. En dat ga je dan een paar uur zitten doen.
1: Dus je bent niet aan het schaken, maar je kijkt naar het bord en je...
0: Ja, ik krijg een papiertje met een diagram. En dan zet ik wel de stelling op het bord, zodat ik dingetjes kan uitproberen. En op een gegeven moment schrijf je de oplossing op. En er is altijd één unieke oplossing die je moet vinden. En dat kan behoorlijk wat tijd kosten.
1: Hoe lang duurt dat?
0: Eén zo'n sessie duurt dan 1,5 uur. En dan doe je 6 problemen. En de volgende 1,5 uur doe je de rest van de problemen. Als ik het goed zeg, ik weet het niet zeker. Over een 2-set mag je dan maximaal 20 minuten doen. 3-2-zetter. Ja.
1: En ik vraag me dan ook zo af, als je bent ook geïnteresseerd in die data-analyse en algoritme. En voor mijn gevoel heeft dat wel ook hiermee een overlap. Zit er voor jou, bij jou ook een soort liefde voor probleem oplossen in?
0: Ja, wel op een grappige manier, denk ik. Want het schaken is gewoon letterlijk een zwart-wit wereld. Schaakcomputers die zijn daarom ook super, super goed. Geen enkel mens kan winnen van een schaakcomputer. En dat komt omdat het gewoon gebaseerd is op regels die gewoon vast liggen. De echte wereld, de sociale wereld, met alle onze sociale dynamieken en onze alles wat wij zijn als mens, is veel moeilijker vast te leggen in data. Maar dat vind ik juist ook het mooie aan de mens, dat wij niet volledig te reduceren zijn tot data.
1: En dat is ook, je gaat nu heel mooi organisch over naar eigenlijk het eerste audiofragment dat ik wil laten horen. Want jij komt ook uit een muzikale familie. Je hebt veel muziek meegekregen. Je had het net over je neefje die viool speelde.
0: Ja.
1: En jouw oom is Wiebe Suryadi, ja. Als ik het goed heb. Ja. Dus die muziek zit er ook in.
0: Ja.
1: En dat is dan weer iets wat niet vooraf te voorspellen is.
0: Nee.
1: En wel iets waar je ook met heel veel liefde en passie mee bezig bent.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Dat muziek gepaard kan gaan met enorm veel creativiteit. Nou, dat heeft AI niet.
1: Precies. Ha, lekker puh. dat pianostuk, wil je dat inleiden? Waar gaan we naar luisteren?
0: We gaan luisteren naar een stuk dat ik zelf heb geschreven toen ik 14 was, denk ik. Maar het was geïnspireerd op een ander stuk dat ik een klasgenootje van mij had horen spelen. Ik weet niet hoe het heette, maar ja, ik vind het mooi.
1: We gaan luisteren.

0: voelt ook heel, het voelt ook heel organisch, het stuk zelf.
1: Ja.
0: Wat voor kun jij, verdwijn jij helemaal als je zo in die piano zit?
1: Zeker, ja, ja. Ik ben ook heel benieuwd wat mensen eigenlijk voor zich zien als ze naar dit stuk luisteren. En voor mij is dat grappig genoeg best moeilijk, omdat ik vooral mezelf zie spelen. Maar met andere stukken, als ik een pianostuk speel, dan heb ik daar altijd wel mentale beelden bij. Van een mooi bos of iets dergelijks. Of
0: ik wilde zeggen bomen.
1: Ja. Ja.
0: Ik dacht hierbij aan bomen. Maar ik kan nu niet helemaal uitleggen waarom, maar dat hoeft ook niet.
1: Nee, misschien. Hoeft ook niet.
0: Nee. Maar misschien ga ik nu denken aan jij in die piano. Je zegt dat je dit hebt geschreven toen je 14 was. En je kwam ook uit een zwaardere periode op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En hervond iets in de filosofie.
1: Ja.
0: En in de muziek.
1: Ja.
0: Wat was dat? Waar kwam je vandaan en wat vond je daar?
1: Ja, als kind was ik niet een heel gelukkig kind. Ik dacht, ik zat heel erg in mijn hoofd. Ik was ook vrij eenzaam en ja, heel introvert, zeg maar. Maar ik had ook een depressie. En op een gegeven moment had ik filosofieles. Dat was rond mijn 14e, denk ik. En dat voelde heel fijn dat ik daar eindelijk ruimte had om met elkaar na te denken over de vragen die ik mezelf sowieso al stelde.
0: Wat waren dat?
1: Staan we eigenlijk? Ja. Wat is nou eigenlijk goed? En maar ik leerde op die leeftijd ook veel meer over racisme bijvoorbeeld. En mijn plek in de wereld. En dat was moeilijk, maar het was ook heel fijn om vanuit de filosofie eigenlijk woorden te krijgen. Om dat voor mezelf te kunnen uitleggen. Beter te kunnen begrijpen. Dus de filosofie heeft me heel erg geholpen daarin, ja.
0: Het breed je wereld dan open, kan ik me voorstellen. Omdat er dan ook mensen zijn geweest die voor jou kwamen, die hierover nadachten. En dat er nu ook heel veel mensen rondlopen die over. Maar het lijkt me ook, is het niet ook frustrerend dat er nog niet, dat er niet een pasklaar antwoord op is?
1: Nee, dat vind ik niet. Ik vind het eigenlijk heel leuk om sit with the discomfort, zeg maar. Om de complexiteit van de maatschappij en het leven eigenlijk te omarmen. Dat heeft ook een link met de data-ethiek. Want in de AI probeer je eigenlijk alles zoveel mogelijk vast te leggen in data. En alles zo voorspelbaar mogelijk te maken. En processen te optimaliseren. Maar soms is de wereld gewoon complexer dan je eigenlijk wil. Of dan je denkt. En dat is ook oké.
0: En dat daar oké mee zijn, kan ik me dan weer voorstellen dat je dat dan weer ook met kung fu leert.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, in de kung fu gaat het heel erg om balans. Dus er wordt ook wel gezegd van be like water. Omdat water zowel heel zacht kan zijn, heel soepel en zo, maar het kan ook door rotsen breken. Dus die yin en yang zitten in de kung fu. En dat het feit dat alles met elkaar in verbinding staat en dat beide kanten eigenlijk moeten bestaan. Dat vind ik heel mooi. En dus zo kijk ik ook naar de rest van de wereld.
0: Want hoe begon je, wanneer begon je daaraan?
1: Met kung fu ben ik volgens mij op mijn 12e of 13e begonnen. En dat kwam omdat een vriendin van mijn moeder, Christina, die was kung fu leraar. En die zei van, nou, kom je een keertje meedoen met de proefles? Nou, ik vond dat zo leuk.
0: Weet je nog de eerste les? Wat moest je toen doen?
1: Ja, ik weet nog dat we een reeks bewegingen moesten doen. Dus kung fu gaat voor mij heel erg om de mooie bewegingen, een soort van de choreografie, niet echt het vechten. Want ja, mensen zeggen wel eens van, nou, je moet oppassen voor Arjuna, want die ga je dan in elkaar slaan. Maar ik vind kung fu vooral mooi vanwege de mooie, soepele, sierlijke bewegingen. En ik moest dan een reeks van die bewegingen uitvoeren. En die waren best ingewikkeld, maar inmiddels voelen die natuurlijk een stuk natuurlijker en vertrouwder.
0: Want ik heb altijd geleerd dat kung fu niet iets is wat je leert, maar iets wat je beheerst.
1: Ik zei al, kung fu betekent letterlijk zeer grote vaardigheid, maar je bent er nooit klaar mee. Dus het is ook niet iets dat je dan op een gegeven moment beheerst, maar iets waar je altijd in verder kunt oefenen.
0: Precies, je blijft leren en op een gegeven moment beheers je dat leren misschien. Is dat het meer?
1: Ja, ik denk dat je dat zo wel zou kunnen zeggen, ja.
0: En is het ook, want het is ook een balans tussen lichaam en geest, toch? Is het,
1: mm-hmm.
0: Het is gecontroleerd. Je lichaam aansturen of ook gecontroleerd?
1: Ja, ik vind het ook mooi omdat je al je emoties daar eigenlijk in kwijt kunt. Dus wat dat betreft, de geest in de zin van je innerlijke wereld. ja, de bewegingen zijn ook zowel soepel als krachtig. Dus je kunt er zowel boosheid en frustratie in kwijt, maar tegelijkertijd ook op een hele beheerste en gecontroleerde manier, omdat het ook zacht is.
0: En die dubbelheid daarvan, ik zit te denken, als je op die leeftijd je zegt van ik was depressief, het ging echt niet lekker. De filosofie die helpt je dan denken en je hoofd meer open te zetten.
1: Mm-hmm.
0: En heeft kung fu je dan een soort ook meer in die liefde en in je lichaam laten landen?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat het vergt veel van je lichaam om kung fu te doen. Dus dat helpt me wel heel erg om ook uit mijn hoofd te komen, denk ik. En meer in het hier en nu te leven.
0: Heb je dat ook geleerd om ook liefde voor jezelf te voelen?
1: Ja, ik zou niet precies kunnen aanwijzen of dat dan door de filosofie of de kung fu komt of wat dan ook. Maar het is wel iets waar ik steeds meer in ben gegroeid. En ik denk dat dat ook zeker komt door het leren over de wereld en wat voor verschrikkelijke dingen er eigenlijk in gebeuren. En dan moet je op een gegeven moment uit noodzaak een soort van ergens liefde vandaan proberen te halen om toch nog staande te blijven in een wereld die vergaat.
0: Ja. Dat is precies inderdaad de zoektocht die we hier hebben. En waar vind jij dat dan?
1: Ik vind de liefde tegenwoordig in het feit dat mensen complex zijn. En mensen zijn zo ontzettend rijk in wat zij kunnen doen met hun eigen geest of mind. Onze eigen cognitie is zo ontzettend geavanceerd. Ja, bijvoorbeeld als je naar dat pianostuk luistert, dan kun je allerlei dingen voor de geest halen. Dat kan AI niet. Ja, AI heeft niet die innerlijke kwalitatieve bestaanservaring. AI zal ook nooit weten hoe het is om een kopje koffie te drinken, bijvoorbeeld. Dat hebben wij mensen. En dat vind ik zo mooi aan de mensen. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Want soms zeggen mensen wel eens van, ja, straks word ik vervangen door AI. Maar wat voor gereduceerd mensbeeld heb je dan als je denkt dat AI jou kan vervangen?
0: Ja, dan denk je dat wij alleen maar bestaan uit ook een efficiëntie.
1: Ja, precies. Dan wordt het mensbeeld helemaal gereduceerd tot een technisch optimalisatievraagstuk. Terwijl wij zoveel meer zijn dan dat.
0: Ja, nou, daar ben ik gelukkig mee. Dat we daar in elk geval zijn. Waar we dit ook heel erg goed in kunnen teruglezen, is Braiding Sweetgrass. Je hebt een fragment meegenomen uit een boek. Ja. Dat je graag wilde voorlezen. Kun je eerst iets vertellen over dat boek?
1: Ja, dit boek heet Braiding Sweetgrass. Is geschreven door Robin. Ben ik de naam vergeten? Robin Will.
0: Robin Will Kimmerer.
1: Ja, en zij is een botanica. En dit boek heeft zowel een wetenschappelijke blik, maar verzet zich juist ook tegen het idee dat de natuur een grondstof is die geëxploiteerd moet worden. Maar het probeert ook juist de relatie tussen mens en natuur te herstellen.
0: Kijk, en je hebt dan specifiek dit stuk gekozen omdat het daar goed in naar voren komt.
1: Ja, ik vind de liefde vind ik hier goed in naar voren komen. En het nodigt uit tot weer een soort van herwaardering van de planeet waar we op leven.
0: Nou kijk, laten we dat als doel nemen. Ik wil heel graag dat je een stukje voorleest.
1: Oké. Okay. Hoe laat ik mijn dochters op een ochtend in juni zien dat ik van ze hou? Ik pluk bosaardbeien voor ze. Op een middag in februari maken we sneeuwpoppen en daarna gaan we bij het vuur zitten. In maart maken we ahornsiroop. In mei plukken we viooltjes en in juli gaan we zwemmen. Op een avond in augustus gaan we buiten op een deken liggen om naar de sterrenregens te kijken. In november komt de houtstapel in ons leven, de grote leraar. En dat is nog maar het begin. Hoe tonen we onze kinderen onze liefde? Dat doet ieder op zijn eigen manier door ze te overladen met geschenken en te overspoelen met lessen. Misschien kwam het door de geur van rijpe tomaten of het gezang van de Baltimore tropiaal of door die bepaalde schuine lichtval van een zonnige middag en de planten vol bonen om me heen. Ineens wist ik het en ik werd overspoeld door een golf van geluk die me in lachen deed uitbarsten. De mezen die in de zonnebloemen zaten te pikken en een regen van zwarte en witte schilletjes op de grond lieten vallen, schrokken ze er een hoedje. Maar ik wist het met een zekerheid die zo warm en helder was als de septemberzon. De aarde beantwoordt onze liefde. Ze houdt van ons met bonen en tomaten, met maiskolven en bramen en vogelgezang, door ons te overladen met geschenken en te overspoelen met lessen. Ze zorgt voor ons en leert ons voor onszelf te zorgen. Dat is wat goede moeders doen. Ik liet mijn blik over de moestuin dwalen en voelde hoe fijn de aarde het vond om ons die prachtige frambozen, pompoenen, basilicum, aardappelen, asperges, sla, kolen en bieten, broccoli, paprika's, spruiten, wortelen, dille, uien, preien en spinazie te geven. Ik moest denken aan het antwoord van mijn meisjes als ik ze vroeg: hoeveel hou ik van jou? Hoeveel hou ik van jullie? Ze spreidden dan hun armen en zeiden: zoveel. Eigenlijk is dat de reden waarom ik per se wilde dat mijn dochters leerden tuinieren. Zodat ze altijd een moeder zullen hebben die van hen houdt. Ook als ik er al lang niet meer ben.
0: Ja, ook mooi dat het ook gaat over dat liefde niet stopt na een leven.
1: Ja. Ja, ja. En de moeder natuur zorgt voor ons met al haar geschenken.
0: Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, ik was laatst aan het wandelen en ik zag bramen hangen. En kon ze gewoon plukken en opeten. Dat is toch een moment dat je denkt van wauw, wat is dat eigenlijk mooi. Dat die natuur ons dat geeft. En dat ons lichaam dat dan ook kan ontvangen. Dat we zo op elkaar zijn afgestemd.
0: En ben je daar extra van bewust omdat je zo ook bezig bent met die algoritme en met die artificiële...
1: Ja, ja, zeker. Omdat ik dus heel erg merk in de AI-wereld dat de natuur als grondstof wordt benaderd in plaats van ons thuis waar we in leven. En ik heb echt meer waardering voor de planeet gekregen en alles wat erop leeft. Juist doordat het nu onder druk staat. Door alle datacenters die er worden gebouwd, die enorm veel water slurpen. Zoveel dat mensen in bepaalde gemeenschappen nu al niet meer toegang hebben tot schoon drinkwater uit de kraan. En mensen in Querétaro in Mexico moeten 4 uur of zelfs 8 uur per dag lopen voor water. Terwijl op hun grondgebied alleen maar meer datacenters worden gebouwd.
0: Ja, en hoe houd je dan... Is er voor jou, zit er liefde in die kant? Zeg maar, je vindt juist meer liefde in de andere kant, in de natuur en in de ervaring en in de muziek. En in de... Maar vind je ook liefde aan die kant van AI, wat natuurlijk ook gewoon een groot deel van je werk is?
1: Maar wel op een soort van rare manier. Omdat ik denk dat AI een soort van spiegel voor ons is als mens en als maatschappij. En dat ik denk dat AI ons echt uitnodigt om weer opnieuw na te denken van wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? Wat maakt het leven zinvol? En ik denk niet dat we nu goed bezig zijn door alles te optimaliseren. Dus ja, AI is zeg maar niet de bron van mijn vreugde of mijn liefde, maar het nodigt ons wel uit om opnieuw na te denken. En ja, ook in specifieke sectoren, op universiteiten, is ook opnieuw de vraag van wat moeten we studenten eigenlijk leren en wat betekent het om een wetenschapper te zijn. AI zet ook die waarden onder druk. En zo gebeurt dat overal.
0: Dus we moeten eigenlijk gewoon dingen gaan herwaarderen, is wat je zegt.
1: Ja, opnieuw nadenken.
0: Ja. We gaan van de natuur ook naar het heelal. Ik wil naar Saturn.
1: Ja.
0: Wat Sleeping at Last is het nummer. Waar gaat het over?
1: Saturn is een nummer dat ik al een tijdje ken. Het gaat ook over diepe waardering die we kunnen hebben voor ons bestaan. Op een gegeven moment wordt er gezegd van how beautiful it is to even exist. Of that the universe was made just to be seen by my eyes. En ik vind het een ontzettend prachtig nummer.
0: Gaan luisteren.

0: Dan ben ik nu wel benieuwd wat jij hoort als we dit luisteren. Of wat jij ziet als we dit luisteren.
1: Ik zie een donkere ruimte met allemaal sterren erin.
0: Ik zag ook een soort opkomende zon of zo.
1: Ja. Ja, ik zie meer het heelal.
0: Ja, het heelal. En het gaat ook over wat we achter ons laten. Of wat we achterlaten als wij er niet meer zijn. Tenminste, dat gevoel heb ik daar ook bij. Is dat ook iets waar jij over nadenkt? Want jij bent echt bezig met in je werk ook met de toekomst. En met het bijsturen of vragen stellen waar nodig.
1: Mm-hmm.
0: Denk jij ook over van, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat we er beter uitkomen? Zie je daar, zit daar liefde in die toekomst?
1: Ja, ik ben niet altijd even optimistisch, maar ik ben wel hoopvol. En dat is voor mij echt een verschil. Dat ik denk dat de toekomst niet vast ligt. En als wij onze stem pakken en voelen dat er ruimte is om een andere toekomst te bouwen dan de Big Tech Bros nu voor ons aan het bepalen zijn. Ja, dan zie ik onze toekomst hoopvol in. Maar wel als we die kritische blik durven hebben op AI en de vragen durven stellen die ertoe doen.
0: Ja, als we die boot niet klakkeloos één kant op laten varen. Ja. Zouden we een ander woord voor, zouden we intelligentie moeten vervangen?
1: Ik weet niet. Ik vind AI niet een hele heldere term, nee.
0: Nee.
1: Omdat het lijkt dat het intelligent is, maar het is niet de menselijke intelligentie. Er waren ook andere benamingen voor. Cybernetics, automata studies. Maar ja, dat was allemaal niet interessant genoeg. De term is ook ontstaan uit een soort van marketingbehoefte. Een aantal wetenschappers hadden die term dan bedacht omdat ze geld tekort kwamen. En dachten van, nou, we gaan dit AI noemen. En toen kregen ze geld. Dat nu klinkt natuurlijk interessant.
0: Ja, nu zitten we met intelligentie opgescheept.
1: Ja.
0: Ik wil tot slot ook nog een fragment laten horen over waar jij in zingt.
1: Mm-hmm.
0: Kun je iets vertellen? Kun je dat inleiden?
1: Ja, dit is een liedje Reflection. En dat zing ik samen met mijn kleine zusje Mulan. En dat is een toepasselijke naam. Want dit nummer komt uit de film Mulan. En zo heet mijn zusje ook.
0: Kijk, gaan luisteren.

0: Er zit toch ook in die harmonie, er zit toch zoveel wat wij wel kunnen, of ik niet hoor. Ik kan dit niet. Maar wat jij blijkbaar wel kan, wat ik AI niet hoor doen. Of in elk geval, er zit zoveel emotie in.
1: Ja, ja, AI heeft geen emotie, nee. En je hebt dus van die tools, de AI-tools die dan muziek kunnen componeren. En sommige mensen zijn ervan onder de indruk. Ik niet, omdat het dus niks nieuws kan produceren. Het is niet interessant dat een AI-systeem een soort van Chopin kan nabootsen. Nee, Chopin was in zijn tijd een hele vernieuwing. En dat gaan we echt niet hebben met AI.
0: Nee, wij zijn de vernieuwing. Of nou, in elk geval jij in dit geval. Want je hebt een expertisecentrum voor data-ethiek. Je geeft TED-talks, je kan piano spelen, viool spelen. Je kan schaakproblemen oplossen. Je kan kung-fu-master zijn. Je kunt al die dingen. Waar haal jij de liefde vandaan om dit allemaal te doen?
1: Ja, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En ik probeer me vooral niet te veel te laten leiden door wat andere mensen van mij verwachten. Of wat ik van mezelf verwacht. Nee, ik heb heel erg het geluk en het privilege dat ik kan doen wat ik wil doen. En ik vind het elke dag een geschenk om weer wakker te worden in deze wereld. En ook om gewoon te genieten van kleine dingen. Zoals gewoon wandelen door het park en vogeltjes te bekijken. En schaakproblemen oplossen en zo. Dat hoort ook bij die leuke dingen die ik graag wil doen.
0: En wat zou jij nou, als je nu naar jezelf terugkijkt toen je 10 was. En niet deze liefde voelde. Wat zou je jezelf willen zeggen?
1: Ik denk dat ik zou zeggen dat het allemaal wel goed komt. En dat ze het hartstikke goed doet.
0: Het komt echt meer dan goed. En misschien is dat ook wel iets wat je zusje nu meegeeft.
1: Oh, ja, zeker. Ja.
0: Het komt allemaal goed. Nou, en dat komt het dus ook mede dankzij jou. Omdat jij hier vragen over stelt. En omdat je met een kung-fu mentaliteit de dingen aangaat. Ik wil je heel erg danken voor je buiten algoritmische liefde.
1: Dankjewel.
0: Arjuna Suryadi. Morgen zit ik hier weer tegenover astronoom Nathalie Degenaar. Deze en alle andere Nooit meer slapen uitzendingen zijn online terug te vinden. Daar vind je ook alle aanbevelingen van mijn gasten. Deze 2 weken hoor je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar zit liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur wel ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Aankomende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Je moet de lezer bij de lurven pakken. De natuur van Limburg heb ik altijd prachtig gevonden. Nu ga ik ook de mensen omarmen. Ik ben milder geworden en sentimenteler.
4: Michel van Bergen-Henegouw. Hij werkte jarenlang voor de publieke omroep, schreef liedjes en teksten voor radio en tv, maakte hoorspelen, documentaires, interviewde, was presentator en zendermanager van Radio 5. Ruim 20 jaar geleden verhuisde hij naar Frankrijk om te gaan schrijven onder het pseudoniem Michael Berg. En dat doet hij nog steeds. Hij heeft net het laatste deel van zijn trilogie Mergelandmoorden voltooid. Deel 1, Terugkeer, won de Hebban Thrillerprijs. Deel 2, Vergelding, werd bekroond met de Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandse thriller. En dat alles gebeurde in mei van dit jaar. En die maand omschrijft hij zelf als de beste maand van mijn leven.
5: Misha.
6: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Michel, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
4: De beste maand van je leven, ja. Mei, ik kan me dat helemaal voorstellen.
3: Als ik eraan terugdenk, denk ik nog steeds, wat is er gebeurd? Binnen 9 dagen de 2 belangrijkste prijzen die er in mijn genre de thriller zijn. Het is nu 3 maanden later of zo.
4: Ja.
3: Beide boeken staan ook al heel lang in de top 60.
4: Ja.
3: Ja, ik loop nog steeds een beetje op wolken.
4: Want hoe belangrijk is zo'n onderscheiding?
3: Heel belangrijk. Het is niet alleen natuurlijk een erkenning, want ik ben ook al bijna 20 jaar bezig. En het is natuurlijk altijd leuk als je een prijs wint. Ik heb ooit de Gouden Strop gewonnen in 2013. Daarna ging mijn carrière weer down the drain. Heel veel mensen die toen niks meer lazen. En nu een nieuw project en een nieuwe uitgever. En ja, meteen 2 prijzen. Het voelt gewoon echt fantastisch. Dus ik heb ook een gevoel alsof ik weer opnieuw begonnen ben.
4: Oh,
3: en
4: ja,
3: dat is lekker, want ik ben natuurlijk al stokoud, 70. Maar toch nu, dan denk ik van, heel leuk, we gaan weer beginnen. Ja.
4: Dus dan is het toch een erkenning voor jouzelf van, ik doe er toe? Of is het een erkenning van, ik kan het?
3: Beide. Want erkenning is fantastisch. Maar goed, ik heb ook bij andere boeken prachtige recensies gehad. En dus al eerder een prijs en heel vaak nominaties. En ik kan het is ook zo, want je twijfelt altijd. En bij ieder nieuw boek probeer ik toch weer wat anders. Je gaat de grenzen verleggen. De lat ligt hoog, zoals ze dan zeggen. En je begint ergens aan en je weet echt niet of het wat wordt. Dus dat weet ik serieus niet. En ook niet met dit project, een trilogie. Drie boeken. Toen ik daaraan begon, dacht ik, ik weet niet of ik het kan, maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus lijkt het me leuk om het te doen. Mm. En ik had alleen één wijze les meegekregen van Walter Lucius, een collega schrijver die al een tijd geleden is overleden. En die had ook een trilogie geschreven. En die had deel 1 ingeleverd, was gepubliceerd. En 3-4 jaar later kwam pas deel 2 uit. En ik sprak hem vlak voordat deel 2 uitkwam. En ik zei, goh, waarom duurt het zo lang?
4: Ja.
3: Hij zei, ja, ik krijg het niet aan elkaar. Ik ben aan het zoeken en worstelen.
4: Oh ja.
3: Het moet allemaal aansluiten. En dat had ik allemaal niet voorzien. Dus ik zei tegen mijn uitgever toen ze me vroegen voor die trilogie van prima, maar dan schrijf ik ze eerst alle drie, dat ze klaar zijn en dan mogen jullie ze uitgeven.
4: Oh ja.
3: Maar toen zei ze, nadat 2 klaar was, zullen we toch maar beginnen? Ik zeg, nou, 3 is nog niet klaar. Maar toen zei ze, ja, het duurt zo lang. Mensen denken dat je dood bent, dus we willen gewoon beginnen. Toen dacht ik, nou, misschien is het wel goed, want ik denk dat ik mijn 3 er wel uitkom. En het was ook een beetje een stok achter de deur voor mij, dat ik niet verder ging lanterfanten en fantaseren. En och, ik heb toch alle tijd. Dus oké, laten we maar beginnen.
4: Want hoe weet je nou van tevoren van dit moet een trilogie worden?
3: Dat weet je niet.
4: Nee.
3: Nee. Nee, het is ook maar dat ik noemde gewoon getal 3. Leek me mooi. Een trilogie. En 5 leek me wat veel. 2 vond ik te maag. En 3, een trilogie is een beetje klassiek, hè? In de literatuur. Zo 3 boeken die bij elkaar horen. Hm. En het leek me een mooi idee om een verhaal te schrijven wat zich wat 3 boeken overspant. Maar die tegelijkertijd zeg maar een los verhaal hebben. Een verhaal wat je kunt met een kop en een eind.
4: Ja, dus je kunt ze afzonderlijk.
3: Je kunt ze afzonderlijk lezen.
4: Ja.
3: Zou ik niet doen. Zou bij 1 beginnen, bij terugkeer en daarna vergelding en daarna finale. Maar ze zijn los te lezen en het gaat over een politieman, Alex Nievelstein, in Amsterdam vastgelopen. Hoort dat hij eigenlijk daar niet lang meer heeft. Hij is overspannen geraakt, heeft een trauma. En is solliciteerd op de eerste beste vacature die langskomt. En dat is in Zuid-Limburg, waar hij vandaan komt. En dan wordt hij hoofd van een heel klein cold case team. En die cold cases, dat is eigenlijk de basis voor de boeken. Dus ieder boek heeft een cold case. In het eerste boek is een cold case een vermissing van een meisje. Het tweede boek, vergelding, gaat over een moord op een non, 50 jaar eerder op een katholiek meisjesinternaat. Allemaal in Zuid-Limburg, hè, want daar speelt het zich af. En finale, het derde deel, wat ik deze week heb ingeleverd. Hoi, hoi, hoi, bij de uitgever. Dan komt de cold case echt in zijn face terecht. Dat is zijn eigen geschiedenis, zijn familiegeschiedenis. Dus dat idee had ik bij die trilogie. En toen ben ik gaan schrijven.
4: Want ik heb jou wel eens eerder geïnterviewd. En toen was ik zo verbaasd dat je ook vertelde van, eigenlijk weet je niet aan het begin hoe het helemaal gaat eindigen.
3: Nee.
4: Terwijl mijn beeld van een thriller-auteur was altijd, die heeft het helemaal uitgestippeld van A naar B. En ik zag zo voor me met allemaal van die post-its. Van, ja. En die verhaallijn en die. En dan uiteindelijk gebeurde dat. Maar jij laat het dus ook gewoon gebeuren. Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Nee, ik laat het inderdaad gebeuren. En ik zeg, 3 heb ik ingeleverd.
4: Mm-hmm.
3: Klopt. Ik heb alleen de epiloog nog niet geschreven. En zelfs nu het is ingeleverd,
4: ja,
3: bij de epiloog weet ik nog niet precies wat ik doe. En ja, dan moet ik dan nog een week over nadenken. En voelen van, is dat goed of niet? Nog een keer met mijn vrouw overleggen. Worden ze nou wel verliefd of niet? Wat doe je? Wat wil je? Dat soort zaken. Nee, ik vind het prettig om niet alles vast te leggen. Dan is het voor mij ook spannend. En ik ontdek het eigenlijk als schrijvende.
4: En zo'n hoofdpersonage, deze Alex, een moeizame relatie met zijn vader. Uiteindelijk gaat hij ook naar Amsterdam, hè?
3: Ja.
4: Daar gaat hij bij de politie, wordt hij daar rechercheur. Gaat weer terug naar Limburg om daar dus aan de slag te gaan om cold cases op te lossen. Word jij dan die persoon of zit die persoon al in jou? Hoe werkt dat?
3: Ik denk dat die persoon al in me zit. Zelfs voordat ik het had bedacht.
4: Ja.
3: Ja, kijk, ik heb ook in Amsterdam gewoond.
4: Ja.
3: Ik ben ook teruggegaan naar Limburg, daar woon ik nu ook weer. Ik heb lang in Frankrijk gewoond.
4: Ja.
3: Dat was voor mij ook een. Dus kijk, al die thrillers zijn een manier om te schrijven over wat je van de wereld vindt. Tenminste, in mijn geval, hè, ik schrijf niet alleen maar een verhaaltje van wie heeft het gedaan. Nee, dan gaat er natuurlijk ook een wereld achter schuil. En ik vond het interessant om mijn verhouding met Limburg, waar ik ook geboren ben, en waar ik met 18 ben vertrokken met het idee van, ik kom hier echt nooit meer terug. En nu woon ik er.
4: Want wat stond jou toen zo tegen?
3: Ik vond het benauwend. Controle, veel controle. Ik vond het veel te katholiek, veel te conservatief. Er gebeurde te weinig. En ik wilde naar Amsterdam, klaar.
4: De drie boeken, nou straks zijn ze er allemaal dus. En ben je dan nu al in je hoofd bezig met een volgende boek?
3: Nee, even niet.
4: Nee. Want hoeveel tijd zit daar dan tussen voordat het dan weer gaat borrelen?
3: Geen idee. Nou ja, ik ben bang heel snel. Ja. Maar ik heb mevrouw beloofd van als dit klaar is gaan we eerst op vakantie.
4: Ik vind het zo grappig wat je aan het begin zei, van dat je dan toch met zo'n prijs ook de erkenning van ik kan het. Terwijl je hebt al zoveel boeken geschreven, ook die ook onderscheiding hebben gekregen. Van waarom zit die onzekerheid daar dan nog?
3: Je begint altijd bij nul. Weet je, je begint aan iets en je hebt een briljant idee in je hoofd, denk je. Denk, oh, dit wordt een meesterwerk. En onderweg krijg ik altijd het gevoel, maar het kan ook mislukken. Het is angst ook.
4: Dus en dat onderweg, is dat ergens halverwege? Waar zit dat ergens?
3: Meestal na 10 pagina's, dan denk ik, oh, er wordt niks.
4: Oh ja?
3: Ja, ja. Nee, het is moeizaam. En ik heb best wel zelfvertrouwen hoor in het leven. Maar met dat schrijven denk ik van ja, is het goed genoeg? Dat weet ik niet.
4: En als je het dan inderdaad de methode hanteert van ik laat het gebeuren. Hoe werkt dat dan? Want dan ga je toch een beetje denken als die persoon die al een beetje in jou zit.
3: Ja, maar ook de andere personen. Kijk, er zitten verschillende personages in. Er zit natuurlijk Alex in. Er zit, ik schrijf ook vanuit de vrouw in boek 1 die ontvoerd wordt. Ik schrijf zelfs vanuit de seriemoordenaar. En ik ben ook acteur. Ik duik in die personages en probeer me dan voor te stellen wat iemand bezielt. En dat leidt bij zo'n seriemoordenaar tot dingen dat ik denk, gadver. Maar hij doet het wel.
4: En dus je kan echt van jezelf walgen terwijl je het gewoon bedenkt.
3: Absoluut, absoluut. En er zijn ook hoofdstukken waarvan ik weet, oké, dat en dat gaat er dan en dan gebeuren. En die stel ik uit omdat ik gewoon weet dat het niet prettig is om het op te schrijven.
4: Welk hoofdstuk had je dat bij die vorige twee delen?
3: Dat had te maken met hoe die man met die vrouw die hij heeft ontvoerd omgaat. En hoe die al eerder vrouwen heeft vermoord. Dan geef ik al heel veel weg. Maar goed, een seriemoordenaar, dus eigenlijk hebben we het al gezegd. Ja, dat is niet fris. En dan toch probeer ik in dat hoofd van die man te duiken. En waar komt het dan vandaan, dat gedrag? En dat levert dan voor mij opeens een biografie op. Dat ik denk, oh ja, maar als je dat en dat allemaal hebt meegemaakt, ik ga het niet goed praten, maar dan kan ik me voorstellen dat iemand in die omstandigheden zo reageert. En dat vind ik interessant, dat spelen met de personages. En dat doe ik dus met ieder personage wat een perspectief heeft, om erin te duiken en te zien van hoe die beweegt. Dus ik zit ook vaak tikkend gewoon, ja, een achtervolging of een wat doet hij en hoe voelt hij en nu maar een borrel, denk ik dan voor de hoofdpersoon. God, moet hij alweer drinken? Ja, hij drinkt wel heel veel. En er komt af en toe een vloek uit en dan zeggen lezers, Jezus, wordt wel heel veel gevloekt. En ja, kan niet anders, moet eruit.
4: Ja. Dus. En dan is zo'n trilogie klaar, dus nou ja, bijna klaar. Is het dan ook een soort van afscheid nemen van die personages? Van nou ja, ik ga jullie ook niet meer zijn.
3: Ja, dat, ik denk het wel. Tenzij ik een vierde deel schrijf. Spannend. Oh. Cliffhanger heet
4: het. Ja, cliffhanger. Ja. Ik zei al in mijn introductie van je hebt lang bij de publieke omroep gewerkt. Hoe voelt dat dan, als je nu dan weer hier zo rondloopt?
3: Het voelt heel vertrouwd. Ja, prettig ook wel. En behalve dat alles verbouwd is, ik ben hier natuurlijk 100 jaar niet meer geweest. Dus ik moest ook wel even zoeken, want er is veel bijgebouwd. En hoe dit gebouw is ingericht, ken ik natuurlijk allemaal niet. Wij zaten toen bij het audiocentrum, dat is achter beeld en geluid. Zelfs beeld en geluid heb ik niet meegemaakt, zo oud ben ik al. Maar goed, ik heb hier hele prettige herinneringen. Ik zat dan in de marmergroeven, zo heette dat, van waar de NOS zat.
4: Ja.
3: Daar hadden wij een kamer voor de zendercoördinatoren met de secretaresse. Maar daar ging ik nooit zitten. Dat vond ik zo'n afschuwelijk gebouw. En die sfeer daar. Oh, want ik was ook maar een programmamaker die op een gegeven moment gevraagd werd om zendercoördinator te worden. Dus ik stond veel dichter bij de makers.
4: Ja.
3: Dan bij de bobo's. Vreselijk. Maar goed, het hoorde erbij. En ik had een goed contact met alle documentairemakers. Ik was hoofd van de documentaire werkgroep in Hilversum, want wij werden bedreigd. Nou, we hebben ons echt tegen verzet. Er is ook niks meer van over, geloof ik, behalve podcast. Maar dat is nog geen documentaire. En op een gegeven moment werd ik gevraagd, nou ja, goed, je kent zoveel mensen en ook in het alle culturele programma's. Wil je zendercoördinator worden? Dus met plezier. En mijn werk was vooral op Radio 5, want mind you, er zaten toen 34 zendgemachtigden. 34.
4: Zo, ja.
3: Die moesten allemaal in één schema worden gepropt. En wij probeerden, ik was met een collega, iemand van de EO, want één zendcoördinator namens de grote omroep en ik werkte voor de RVU, dus ik was er namens de kleintjes. En onze opdracht was om van die lappendeken om daar een beetje een schema van te maken. Dus wij zijn begonnen met horizontale programmering. Wat natuurlijk heel moeilijk was,
4: ja,
3: met al die omroepen. Maar we kregen de makers mee. En er waren op een gegeven moment drie
4: Even
3: partijen.
4: Uitleggen dat horizontale programmering is dat je iedere dag,
3: ja,
4: op hetzelfde tijdstip hetzelfde
3: soort programma hebt. Ja, het liefst, ja, met dezelfde presentator. Ja. Nou ja, wij wilden graag een buitenlands rubriek. Die was er niet. Maar de VPRO wilde. En de NPS, de voorloper van de NTR, wilde. En de EO wilde. En die gingen opeens met z'n allen in één redactieruimte zitten. En dat is hun bazen niet. En dat was een programma. Nou, zo ging dat.
4: Want je hebt ook echt programma's gemaakt, hè, als,
3: ja,
4: maker.
3: Ja, heel veel.
4: Aan welk programma, ja, heb jij hele goede herinneringen? Dat je denkt van, wat Frits Spits, die noemt dat altijd programma geluk. Zo'n programma waarbij je het gevoel hebt van, alles klopt hier. En het geeft me zoveel plezier, want het komt echt uit mijn tenen. En het is als een jas.
3: Ja, dat waren veel programma's. Ik heb een hele tijd het programma gehad, De Schatkamer. Dat was een documentaire rubriek, cultureel programma. En daar heb ik erg veel plezier gehad. Ook omdat ik toen documentaires maakte en steeds beter werd in het maken van documentaires. Ik dacht eerst dat ik een hele goede documentairemaker was. Totdat ik een keer namens Nederland naar een EBU-conferentie werd gestuurd. Waar allemaal makers uit de hele wereld bij elkaar waren. En ik had daar de eerste dag meteen grote mond. Oh, doen jullie dat zo? Nou, dat doen we helemaal niet zo. Totdat mijn programma werd gepresenteerd en bediscussieerd. En ik met de grond werd afgemaakt. Oh my god. En toen dacht ik, ja, ik heb nog veel te leren. En daar heb ik dus inderdaad heel veel van geleerd. Hoe je mooi een documentaire maakt. Hoe dingen in elkaar kunnen.

0: gepresenteerd en bediscussieerd. En ik met de grond werd afgemaakt. Oh my god. En toen dacht ik, ja, ik heb nog veel te leren. En daar heb ik dus inderdaad heel veel van geleerd. Hoe je mooi een documentaire maakt. Hoe dingen in elkaar kunnen schuiven. Hoe het schuurt. Hoe je ritme kunt gebruiken. En nou ja, en dat soort dingen heb ik toen binnen die schatkamer kunnen botvieren. Plus ik was eindredacteur van het programma. En er werkte ook een aantal freelancers. En ja, er zijn mooie programma's gemaakt.
1: Kijk jij nu nog veel naar de publieke omroep?
0: Ik kijk best wel veel tv. Luister niet zo heel veel radio, behalve NPO Radio 1. Soms Radio 5, mijn oude zender. Maar daar is natuurlijk niks van over. Dat is nu gewoon een soort radio-nostalgie. À la Franse zender. En ja, dat hing toen natuurlijk ook al in de lucht. Van al dat gesproken woord, weg ermee. Ja. Er moet muziek worden gedraaid.
1: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben jij zelf een gebruiker?
0: Nee.
1: Nee? Express niet?
0: Ja, express niet.
1: Nee. Want je kan heel makkelijk tegenwoordig aan chat vragen... van nou, schrijf een thriller, hè? Zie je dat als een bedreiging?
0: Niet echt, nee. Nee.
1: Positieve punten. Michael, ja, Michael, ik vroeg het even van tevoren... Michael Berg is jouw pseudoniem, hè? Dus ja, op zijn Amerikaans uitgesproken, die eerste naam. Want waarom moest het een pseudoniem komen?
0: Michel van Bergen-Henegouwen is te lang.
1: Ja.
0: Dat ging vroeger, toen ik tv-programma's maakte... ging het dan niet, weet je wel, in één regeltje op...
1: In een kadertje.
0: In het kadertje, dus het was al een probleem. Dus toen ik mijn eerste boek had geschreven... en een uitgever had gevonden... zei hij, goh, wil je dan Michel van Bergen-Henegouwen heten? En toen had ik al bedacht, Michael Berg, toen was het nog Michael. Inmiddels Michael. En dat vond mijn vrouw, Anna, toen, mijn eerste vrouw, ook een goed plan. Want die dacht, oh, nu gaat het geld tegen de plinten klotsen en de vertalingen komen binnen. Dus toen stelde ik dat voor. Waarop de uitgever zei, we kunnen er ook Michaela Berg van maken.
1: Oh.
0: Dat was een interessante.
1: Ja.
0: Ik dacht, hè? Een vrouw? Daar begreep ik helemaal niks van. Ik zei, nou, doen we niet, hè? Later begreep ik wel dat het misschien niet zo heel dom was. Want dat was nog voor Suzanne Vermeer. Suzanne Vermeer is ook een vrouwenname. Daar zitten ook onbekende auteurs achter.
1: Ja.
0: Ooit Paul Goeken, inmiddels overleden. Maar goed, thrillers worden gelezen door vrouwen. En vrouwen lezen graag over andere vrouwen die in... noodlottige, ellendige situaties komen en denken, ja. Oh my god, wat een trut. Ja. Dat zou mij nooit overkomen. En daarom lezen ze die boeken.
1: Ja.
0: Dus het was niet zo'n rare gedachte. Maar goed, ik heb het niet gedaan.
1: Nee.
0: En ik had mijn debuut was ook, dat heette Twee Zomers. En dat was met Chantal Zwart. Daar heb ik uiteindelijk 5 boeken over geschreven. En dat was natuurlijk een vrouw.
1: Ja. Nou, hier staat. Michael Berg durfde zijn droom boven zekerheid te verkiezen. Zoekt oprecht contact met zijn lezers. En straalt in alles uit hoe dankbaar hij is dat hij van schrijven zijn werk heeft kunnen maken.
0: Staat dat op ChatGPT?
1: Ja. Ja.
0: Dus, ja. Dat klopt wel.
1: Ja, dat klopt wel, hè? Ja. Ja. Want het is natuurlijk wel een soort van. Ik vertrek droomachtig verhaal, jouw leven.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch? Van ik ga naar Frankrijk en dan ga ik ook nog schrijver worden. En dan lukt dat ook nog.
0: Ja, ik was 48 en mijn vrouw zei, goh. Ik zat toen na zoveel jaar Hilversum inmiddels als programmaleider bij de regionale omroep in Maastricht.
1: Mm-hmm.
0: En die zei, goh, je wilt er toch nog een boek schrijven? Kunnen we hier niet weggaan? We verkopen de handel. En toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk wel.
1: Want die droom om schrijver te worden, dat zat er dus al heel lang.
0: Nou, er zat wel iets in dat ik naar het buitenland wilde. Oh, ik wilde al eerder naar het buitenland. Maar dat was een paar jaar daarvoor is er iets met een vermogensbeheerder helemaal fout gegaan, waardoor het geld opeens op was. Dus ik moest weer even doorwerken. Maar toen zei Anna, want zo heette ze, van als we nou de boel verkopen, en we hadden al een huis in Frankrijk, dat scheelt. En we hadden ook geen kinderen. Dat scheelt ook enorm. Maar we rookten en dronken wel. Hè? Dus dat was wel onze levensstandaard. Ja. Dan kunnen we het met 10.000 euro per jaar redden. Tot jouw pensioen. Wat daar dan nog van over was. Hè? Want ik had natuurlijk niet zo lang gewerkt. Dus dat hebben we gedaan.
1: Tja. Ik las een interview met je waarin je vertelde dat een collega had tegen jou gezegd, oh, je gaat zeker schrijven.

0: geworden van thrillers.
1: Nou, nee. Dat, ik had al besloten om thrillers te gaan schrijven. Maar ja, toen zei hij, oh, je gaat zeker bestsellers schrijven.
0: Oh ja, een bestseller.
1: En echt zo van, ja, ja. En toen zei ik tegen hem, dat ga ik wel proberen. Dus dat heeft nog wel een paar boeken geduurd. Want mijn eerste boeken waren, nou, oké, maar geen successen. Geen grote successen. Maar toen ik in 2013 die Gouden Strop won, en toen mijn oplage explodeerde, toen heb ik wel aan die man gedacht.
0: Ja.
1: Ja, dacht, het is wel gelukt. Het is toch lekker.
0: Want jij wist al wel van jezelf dat je kon schrijven. Omdat
1: nee,
0: je
1: wist ik helemaal
0: nee?
1: niet.
0: Maar je schreef al wel dingen voor programma's ook.
1: Ik schreef heel veel teksten, zoals je teksten schrijft voor radio en tv. En ik schreef hoorspelen.
0: Ja.
1: Ik schreef ook een soap ooit op Radio 5. Iedere week De Familie Draad. Een geweldige soap van 5 minuten. Ik weet niet of het in het archief staat. De hele stoute dingen in die tijd. Dus ik schreef wel en liedjes. Maar nooit het lange baanwerk. Maar ik dacht wel, ik denk dat ik het kan.
0: Ja.
1: En ik had heel veel schrijvers geïnterviewd. Thriller-auteurs. Niet zo heel veel, want er waren er niet zoveel in die tijd. Maar vooral natuurlijk literaire schrijvers. Ja, al die jongens heb ik gesproken. En gelezen. En ja, dan denk je, en ik heb Nederlands gestudeerd. Dat is ook geen garantie. Maar dan krijg je wel een beetje een inzicht in wat een roman nodig heeft. Dus ik dacht, nou, dat weet ik wel. Dat moet wel lukken.
0: En wat een roman nodig heeft, want je zegt ook aan het begin, je moet de lezer bij de lurven pakken. Wat werkt?
1: Daar ben ik ook pas achter gekomen na heel veel boeken. En mijn eerste boek is oké, maar dat is een hele lange weg geweest om daar te komen. En daar heb ik alles fout gedaan onderweg wat je fout kan doen.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, Anne zei op een gegeven moment, want ik zat al een paar maanden in mijn kamertje in Frankrijk te tikken, zei ze, goh, kan ik al wat lezen? Dus ik zeg, oké, ik maak wel even een uitdraai van wat ik heb. Dus ik maakte een uitdraai en ik kwam met 30 A4'tjes naar beneden. En ze zei, goh, is dit het eerste hoofdstuk? Ik zeg, nee, dit is de helft van het boek. Ze zei, nou, dat wordt niet een heel dik boek als ik dit zo zie. En toen merkte ik dat ik nog steeds in die modus zat van de omroep. Weet je wel, korte teksten, bondig, meteen, wam, we hebben een gast, Michael Berg, blah, blah, blah.
0: Oh ja, ja.
1: Nou ja, die stijl. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, je moet uitbreiden. Je moet alles erbij halen. Vervolgens werd ik veel te wijdsprakig. Met veel te veel natuuromschrijvingen. En dan ging Chantal Zwart echt in 2 hoofdstukken naar de Jardin Land om haar tuin in te richten. Dat je denkt, ja, zo hoeft het nou ook weer niet. Dus dat ging er allemaal weer uit. En uiteindelijk had ik dus een uitgever gevonden. En dan krijg je een persklaarmaker. En in mijn geval was het een man uit Italië. Die woonde in Italië, was een Nederlander, had Nederlands gestudeerd, en ik noemde hem de Italiaanse slager. Ik kreeg mijn manuscript terug en er was ongeveer alles doorgestreept wat erin zat, dacht ik. En ik was echt in tranen en woedend. En ik belde de uitgever op. Ik zeg, maar het is toch goed? Jullie hebben mij toch een contract aangeboden? Ja, kijk het maar door. Dus ik ben het gaan doorkijken. En toen dacht ik, oh ja, het kan inderdaad weg. Ja, en deze 2 alinea's kun je ook samenvatten in 1 regel. En ja, dat krijgt wel meer tempo. Dus die man heb ik 5 boeken gehad. En daarvan heb ik eigenlijk wel leren schrijven. Ook omdat met ieder boek kreeg ik gewoon minder aantekeningen terug. En bij het laatste boek, dat was Nacht en Parijs van Mick de Gouden Strop won, toen kreeg ik zelfs een compliment. Het is een goed boek. Ik dacht, wauw. Nou, dan heb ik het nu, denk ik, heb ik het een beetje geleerd.
0: Wat goed. Ja. Dus de kunst van het weglaten?
1: Ja, zeker. Weglaten, schrappen. Maar hetzelfde als je, weet je, dat heb ik met documentaires ook gedaan. Dan had ik ook vaak 20 uur materiaal. En moest in 40 minuten. En het kan. Dat kan zeker.
0: Ik las ergens wat je omschreef als van, nou, dat zou ik willen nastreven als het gaat om mijn eigen boeken. Dat mensen het heel snel achter elkaar lezen. En nadat ze het uit hebben, dat ze dan zeggen van, zo, en nu ga ik het nog een keer lezen, maar dan op een rustiger tempo.
1: Ja, dat vind ik het mooiste. Als dat lukt. Als iemand denkt, wauw, te gek verhaal.
0: Ja.
1: Want sommige mensen lezen waar ik 1,5 jaar over doe in een dag. Weet je, in een dag.
0: Ja.
1: En dus, ik vind het beangstigend. Ik hoorde laatst van iemand, een boekverkoopster, iemand kocht mijn boek 1, Terugkeer. Toen zei die mevrouw tegen haar, ik zie u morgen wel terug voor deel 2. Toen was ze 6:15, stond ze weer in de boekhandel.
0: Echt?
1: Kom maar op mijn deel 2. Oh. Als ze me gewoon verslonden. Nou, Weet je, dan kun je natuurlijk niet alles lezen wat er staat.
0: Nee. En dan wil je vooral weten hoe het afloopt.
1: Precies.
0: Natuurlijk.
1: En dat is te gek als mensen zo gedreven zijn om door te lezen. Maar er staat natuurlijk ietsje meer dan alleen maar een verhaal. Dus als iemand dan nog de tijd neemt om het nog een keer door te lezen en er dan ook van kan genieten, ja, dat vind ik helemaal perfect.
0: Als ik een spannend boek lees, dan vind ik het een goed boek als ik de neiging heb om gewoon hardop te roepen van kijk nou toch uit.
1: Ja. Ja.
0: Is dat voor jou ook een criterium?
1: Het is een beetje Jan Klaas, hè? Daar staat iemand... Oh, ja.
0: Achter je!
1: Katrien staat daar, weet je wel. Ja, die kijkt mee. En niets heerlijker dan de lezer een kleine voorsprong te geven op de hoofdpersoon.
0: Dat is het, ja.
1: Dat is het. Of, wat ook te gek is, een onbetrouwbare hoofdpersoon.
0: Oh, dat je denkt, wat doet hij nou?
1: Mij heeft toch gezegd dat hij ervan houdt?
0: Ja.
1: Nee, is niet waar. Hij liegt.
0: Ja.
1: Hij liegt altijd. Maar soms niet. Weet je, en dan wordt het. En daarom heb ik bijvoorbeeld in deze boek ook Alex een verstandelijk gehandicapt zusje gegeven. Emmy. Het is een beetje een oude truc, hè? Want ik heb eerder een boek geschreven over zo iemand, broertje. Mm-hmm. Ik heb zo'n broer, verstandelijk gehandicapt. En dat is een onbetrouwbare verteller. Ik weet nooit wat die jongen denkt. Nooit. Ik weet niet hoe hij zich voelt. En. Na 5 minuten roept hij ook schei uit. Dan heeft hij geen zin meer in me. Denk, heb ik wat gedaan? Ja, ja. Zo is hij.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat vind ik, en dat is dan in deze boeken, is dat meisje een belangrijke getuige. Nou, dat is heerlijk. Daar kun je heel lang over doen. Dat je weet wat hij gezien heeft. Ja.
0: We gaan naar de verbeterpunten. Hij kan zichzelf als schrijver blijven uitdagen door buiten zijn vertrouwde paden nieuwe wegen te verkennen. En ook buiten zijn boeken meer van zichzelf te laten zien en meer ruimte te maken voor ontspanning en het stilstaan bij zijn eigen prestaties. Nou, is er iets wat je hiervan herkent?
1: Ja, ik kan wel genieten hoor van wat ik bereikt heb. Maar het is ook niet zo dat ik denk van ik ben er. Dus het is, er is altijd een plan B en een plan C. En er zijn nog dingen die altijd beter kunnen. Of dingen die ik heel graag zou willen doen die ik nog nooit gedaan heb. Waar ik nooit toe zal komen.
0: Wat bijvoorbeeld?
1: Een musical componeren. Bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Ja, waarom niet? Nou goed, ik heb het ook geprobeerd. Hè. Muziek, ik heb veel muziek gecomponeerd, maar daar was ik niet zo heel erg succesvol in. Helaas, maar ik vind het ontzettend leuk. Dus kan het niet laten. Nou ja, dus dat soort dingen denk ik nog wel eens.
0: Ja.
1: En dan zegt mijn vrouw, nou, schrijf maar een boek.
0: Doe gewoon een boek.
1: Ja.
0: Het geluid van je jeugd, klonk het ook zo?
1: Ja, een beetje wel. Ik hoor een soort echo die dat niet was. Maar ik hoor wel een rolschaats.
0: Over stoeptegels?
1: Op stoeptegels. En dat wij rolschaatsten. Ik kom uit Zuid-Limburg, uit Heerlen. En lagere school. We keken naar schaatsen. Mm-hmm. Art en Casey. En dan gingen we de straat op met de rolschaatsen. En er was toen net geasfalteerd. Voor de eerste keer was de weg geasfalteerd. Dan kon je ontzettend hard rolschaatsen. Dus ik dacht, ik word later schaatser. Volkomen mislukt natuurlijk. Toen ik naar Amsterdam verhuisde, ben ik lid geworden van Jaap Ede. Dat was een ijsclub. En ik kwam daar met Friese doorlopers aanzetten. En werd daar hartelijk uitgelachen. Dat ik... Of ik daarmee wilde trainen. Ja, graag. Ja, kop eerst maar eens noeren, jongen. Maar dat is wel het geluid van mijn jeugd. Eindeloos rolschaatsen. En dan denk ik ook, al die mensen die daarnaast woonden, weet je wel, die hebben al urenlang dat tik-tik-tik over die stoeptegels gehoord.
0: Ja. Dus maar, achteraf, sorry tegen die mensen.
1: Nou ja, ik heb al meer dingen waar ik sorry wil zeggen van vroeger. Maar we hebben heel veel lawaai gemaakt. Ja.
0: Ja. We hadden het eerder over Alex, hè, en in hoeverre jij daarop lijkt. Alex heeft een moeilijke band met zijn vader. Hoe was jouw band met jouw vader?
1: Niet heel warm. Niet heel hartelijk. Weinig liefde, geen liefde. Ik was bang voor die man. Ik vond het een autoritaire man. En... hij was ook streng en hij gaf eigenlijk... Ik heb eigenlijk nooit een compliment gehad. Behalve op het eind, toen hij bijna dood was. Toen zei hij nog iets van, jongen, dat heb je goed gedaan. Want het feit dat ik toen stopte bij de omroep... En naar Frankrijk ging, vond hij natuurlijk bespottelijk. Wat ga je doen, man? Je hebt een goede baan. En daar gaat je pensioen, weet je, allemaal dat soort dingen. Mm. Maar goed, ik ben gaan schrijven en hij heeft de eerste twee boeken toen kunnen luisteren. Want hij was blind, hij kon niet meer lezen. Mm-hmm. Maar die zijn toen speciaal voor hem ingesproken. Fantastisch, hè? Dat kan. Kon je dus in Graven is dan zo'n stichting. Dan kon je vragen, kun je mijn boek voorlezen voor mijn vader? Ja, dat kon, dan las iemand dat voor. En dat vond hij geweldig. Dus dat was toch op het einde nog een beetje goed gekomen. Want hij was beeldend kunstenaar, schilder. En uiteindelijk is hij tekenleraar geworden. Ik denk onder druk van mijn moeder, want die vond dat hij iets moest gaan verdienen. Mijn moeder was heel erg materialistisch. En mijn vader is dus tekenleraar geworden. En daarna een soort van net een bourgeois man. En in een nette wijk gaan wonen. En nou ja. Maar ik denk dat hij in zijn hart best graag kunstenaar was gebleven. En dat is natuurlijk niet gelukt. En hij gaf wel aan van goed dat je het wel hebt gedaan. Dat je daarvoor gekozen hebt. Hm. Nou ja, dus ik heb gewoon mijn eigen weg gekozen. Ja. Goddank. En mijn jongste broertje heeft dat ook gedaan. En dan hebben we nog een verstandige gehandicapte jongen. Ja, die had geen keuze. Dus die heeft tot vlak voor het overlijden van mijn moeder thuis gewoond. De arme jongen. En is toen in zo'n nood. Dan gaat alles mis. En dan gaat de moeder naar het ziekenhuis. Ik woon in Frankrijk. Mijn andere boertje zat in Amsterdam. En toen moest Hugo, want zo heet hij. Daar moest een opvang voor worden geregeld. En dan gaat alles wat wij anders wilden, gaat gebeurt dan. Weet je, we hebben 100 jaar geroepen, zet die jongen nou in een tehuis. En dan kan die leuk het weekend nog naar huis komen en wennen. Nee. Hij is nergens zo goed af als bij zijn moeder. Oké. Okay. Nou ja. Dus zo'n gezin.
0: Ja. Ja, want jij verplaatst je als schrijver in andere personages, ook om ze te begrijpen waarom ze ook dingen doen. Ben jij achteraf gaan begrijpen waarom je vader zo was? Of waarom die band toch wel moeizaam dan was?
1: Ik begrijp het een beetje beter. Omdat hij uit zijn vader was alcoholist. En garagehouder. En café-eigenaar. En een man die veelvuldig failliet ging. En zijn moeder stond dan in het café om de zaak te redden. En toen mijn grootvader, die ik nooit gekend heb, overleed, die is jong overleden, waarschijnlijk aan een hartaanval. Ik weet dat dus niet allemaal. Maar toen wilde hij nog met mijn vader spreken. En mijn vader zei, God, je bent dronken. Laat maar. En daarna was hij dood. Dus ik denk dat mijn vader een soort angst had om hij wilde alles perfect en harmonieus. Hij was tekenleraar, hij was een geweldige leraar. Ik hoor van die meisjes, want hij gaf les op een meisjesschool, want Zuid-Limburg in die tijd, jongens, meisjes, alles gescheiden. Ja. Die waren dol op hem. En dan zeggen ze, goh, was dat zo'n strenge man? Niks van gemerkt. Hij was heel aardig met de leerlingen. Maar tegen mij was hij, niet onaardig, weet je, maar het was gewoon koud. En ik merkte ook, ik had ook geen vriendjes die graag bij ons kwamen spelen. En ik vertelde het ook vaak in Amsterdam over mijn ouders. En zei ze, nou, is het zo erg? En ik weet op een gegeven moment, mijn toenmalige vriendinnetje zat bij Joep van het Hek in de groep. En Joep moest spelen in Heerlen. En kwam over, dus lang geleden, voordat hij nog beroemd was. En ik zou een piano van mijn ouders zou naar Amsterdam gaan. Die zou dan met het busje van Joep naar Amsterdam gaan. En hij sliep die nacht bij mijn ouders. En de volgende dag zaten we in het busje en de piano zat in het busje. En hij zei, je ouders zijn echt zo.
0: Oh ja.
1: Hij schrok ervan. Maar hij had het dus een keer meegemaakt. En,
0: Ja. Want als je dan zegt, ik was ook wel bang als kind. Waar was je dan bang voor?
1: Nou ja, af en toe kreeg ik wel eens een klap op mijn hoofd. Had ik ook iets gedaan. Hè? Ik daagde hem wel uit en kon hij razend worden. En dan gingen we rennen en dan was ik sneller. Maar dan kon hij ook 2-3 weken niet tegen me praten. En dat vond ik vreselijk. Ja, er ging veel mis. Maar dat lag niet alleen maar aan mij, zou ik maar zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik zal ook niet de makkelijkste zijn geweest.
0: Tegenwoordig noemen we dat al een onveilige jeugd.
1: Ja,
0: zou je dat zo noemen? Nee?
1: Dat is veel te groot. En ik heb er ook helemaal niks van, geen klappen van opgelopen. Geen trauma's. Mm. Ik kan nog boeken over schrijven. Over vader-zoon conflicten. Nee, het is natuurlijk. Ja, het vader-zoon conflict is natuurlijk een eeuwenoud conflict, hè? Dat komt zo vaak voor. In zoveel dimensies. En ja, het was niet leuk, maar het was ook geen ramp.
0: Tegenwoordig hoor ik heel veel mensen zeggen, ja, je moet een familieopstelling doen. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ik wist niet wat het was.
0: Nee.
1: Nee, maar dat bestond in die tijd ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, er was helemaal niks. Nee.
0: Om de positie dan van ook van jouw moeder, ja, ten opzichte van jou en je broers. Ja.
1: Nee, maar goed, kijk, ik heb het achteraf. Ik heb wel dingen gezien natuurlijk. En achteraf ga je het ook beter begrijpen. Wat ik wel merkte was dat de aanwezigheid van een verstandelijk gehandicapte zoon ook natuurlijk de relatie tussen mijn ouders beïnvloedde. En het was ook het bindmiddel in een huwelijk wat niet geweldig was. Het ging ook niet uit elkaar, maar dat kon niet met die jongen. Dus het zat aan alle kanten, zaten mensen een beetje gevangen.
0: Ja.
1: Wat geen excuus is om niet lief te zijn. Dan kun je nog lief en warm zijn. Maar het was niet, ja, ik bedoel, ik heb genoeg warmte buiten de deur meegemaakt.
0: Ja, ja. Gelukkig.
1: Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Take Me to Church van Hozier.
1: Ja,
0: klopt het?
1: Ja, dat klopt. Het is echt, dat is in, denk ik, de zwartste periode van mijn leven. We woonden in Frankrijk en Anna was ziek. Die is heel lang heel ziek geweest. En wilde niet naar het ziekenhuis, wilde niet weten wat er aan de hand was. Het is een keer heel erg gevallen. Dus misschien iets met wervels en zenuwen bekneld. Maar ik kreeg allerlei epileptische aanvallen. Daarnaast heel veel drank en sigaretten. En ze was natuurlijk hartstikke ziek. En ik ben 2,5 jaar mantelzorger geweest voor haar. Alleen in Frankrijk. Geen vrienden. Geen familie. Echt fucking alone.
0: Ja.
1: En ze was een keer weer gevallen. En toen is ze opgenomen in het ziekenhuis in Limoges. En ja, dat moest. Ik was blij dat ze eindelijk ergens in een ziekenhuis lag. En dat er misschien iets ontdekt werd. En iedere keer als ik naar Limoges reed, hoorde ik deze plaat.

0: Take Me to Church, prachtig. Het is de wankelplaats van mijn gast, Michel van Bergen, heen gehouden. En deed je denken aan een periode in Frankrijk.
1: Ja.
0: De wanhoop.
1: Ah, afschuwelijk.
0: Hoor ik in dit nummer
1: ja,
0: ook.
1: Nou ja, ja. Ik heb nooit op de tekst gelet, hè. Ik ben van de muziek. Ik let echt nooit op tekst.
0: Nee?
1: Nee, ik ben er nooit erger. Maar goed, dit nummer, dat hoorde ik dus altijd als ik dan die weg reed. Het was ook een lange weg, was ik meer dan een uur onderweg. En het allerergste was, op een gegeven moment wilden ze het ziekenhuis uit. Ik wilde huis. Nou, dat kon helemaal niet. Zeg, ik ga toch. En anders spring ik uit het raam. Ik zeg, nou kom, dan neem ik je wel mee. En toen zijn we weggereden. En onder onze eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Toen regende het. En toen ben ik de weg kwijtgeraakt.
0: Oh.
1: En daar hebben we dus ongeveer 2 uur over gedaan voordat we weer thuis waren. Oh, dat was echt, ik denk, de zieke vrouw in de auto. Ik moet nu naar huis en ik ben de weg kwijt. Waar is mijn huis?
0: Ja, onverschrikkelijk.
1: Ja, maar goed, dat zijn scènes, ja, mm-hmm. Dat kun je niet bedenken.
0: Nee.
1: Dat was echt wanhopig, ja. Nou ja, en uiteindelijk is ze overleden. En dat is ook weer een verhaal. Ik had een boek geschreven. Ik zei, ja, ik schreef tussendoor natuurlijk gewoon mijn boeken. Dat heeft me ook geholpen, hè? Ja. Overeind gehouden dan zorgen. Maar dan, als ik weer, ja, als ze dan sliep, dan kon ik weer 2 uur tikken. En op een gegeven moment was het meisje op de weg, was klaar. En dat was uitgekomen in Nederland. En er was een tour geregeld met interviews en dat soort dingen. En maar ze was hartstikke ziek. Maar we hadden inmiddels thuiszorg. En Anna zei, je kunt weg. Alles is geregeld. En ik vertrouwde het niet. Ik denk, nee, het kan niet. Dus ik zei, ik ga niet weg. Ik blaas de hele tour af. Nee, moet je niet doen. Ik zeg, ik blaas het af. En ik belde de uitgever op. Ik zeg, alles is afgeblazen. Ik blijf hier. En 2 dagen later was ze dood. Toen liet ze gewoon, hoefde ze niet meer te vechten. Want ze dacht, nou, ik red het nog even tot die jongen weer terug is.
0: Ja.
1: En toen was ze overleden. Ja.
0: En dan zit je daar in Frankrijk.
1: Ja, echt fucking alone.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: En dan vraag je natuurlijk af, waarom zit ik hier?
1: Ja.
0: Of had je die vraag ook al vaak gesteld toen ze zo ziek was?
1: Ja, want ik wist natuurlijk dat ze stierf. En ze zei ook, goh, je gaat godsnaam wel een andere vrouw zoeken. Hè? Je moet niet alleen blijven. Dus nood pak je de werkster. Veronique, een hele leuke vrouw. Die kan goed poetsen en die kan ook koken. Die vindt jou leuk, weet je wel. Ik zei, nou, ik weet het niet. Maar daar ben je dus dan wel mee bezig met hoe gaat het leven daarna verder. En daar had ik nog niet echt een antwoord op. In ieder geval, ik wilde niet blijven waar we zaten, waar ik zat. Die boerderij in de Kreuzen, in de fucking middle of nowhere. Ja. Ik dacht, ja, hier kom ik geen mensen tegen, te weinig. Het is leuk om te schrijven en met z'n tweeën te zijn, maar niet alleen. Dus daar was ik over aan nadenken. En ik ben zelfs een keer, toen ik die tour deed door Nederland, want uiteindelijk ben ik wel op tournee gegaan, omdat ik mensen wilde zien. Nog gaan kijken naar vakantiehuisjes in de buurt van Amsterdam. Ik dacht, weet je, dan ga ik in de winter in zo'n huisje zitten in de buurt van Amsterdam. En dan koop ik iets goedkoops in Zuid-Frankrijk. En dan red ik het op die manier. Maar daar was ik, ja, ik was er nog niet uit. Mm. Maar tijdens die tournee, het was dus echt een maand nadat ze overleden was. Een van de eerste optredens was in de bibliotheek van mijn geboorteplaats Heerlen. En daar zat Hedy in de zaal. Die ik kende van 100 jaar geleden, van de kleuterschool. En we hadden samen een koor gezongen. 40 jaar niet gezien. Ik wist dat haar man was overleden dat jaar. Zij wist dat mijn vrouw was overleden. En nou ja, zo'n rij, weet je wel, met signeren. Ken je me nog? Ja, zeker, ken je me nog. En nou ja, goed, daarna met heel veel mensen naar een café. En al die mensen wilden met mij praten. Want het waren allemaal mijn vrienden uit Limburg.
0: Ja.
1: Die jongens weer terug. Die moeten we, god, weduwnaar. Maar ik heb gewoon 2 uur alleen met Hedy gepraat. In dat café. En ze zei, je moet echt met die andere mensen praten. Ik zei, nee, dat hoeft helemaal niet. Mensen vinden het prima dat ik met jou praat.
0: Ja.
1: Nou ja, toen is toch daar is het zaadje geplant. En daarna zijn we gaan bellen. En we hebben, ja, het was een soort date met een telefoonlijn. En ik had goddank een abonnement. Onbeperkt bellen met vaste nummers in Frankrijk. Want ik belde veel met mijn vrienden in Nederland. Want ja, dat waren de enige contacten die ik had. Dus er waren mensen met wie ik uren belde. Nou, met Hedy belde ik ook uren. En toen is het aangegaan.
0: Is dat net een boek, dit?
1: Ja, het is mooier dan een boek. Het is echt.
0: Ja.
1: Ja.
2: We broeden al een tijdje op een regio-thriller. Een genre dat in Duitsland enorm populair is. In 2021 nodigde Michael me uit voor een lunch in Voerendaal. Daarna maakten we een wandeling langs een kasteel. Daar schetste Berg in een uurtje het ruwe idee voor De Mergoland-moorder. We hadden geen idee dat het een trilogie zou worden of hoe het verhaal zich zou ontwikkelen. We wisten eigenlijk maar één ding. Limburg moest een hoofdrol spelen. We wisten ook niet dat het nog 4 jaar zou duren voor het eerste deel zou verschijnen. Mij wordt vaak gevraagd wat hem nu zo'n goede schrijver maakt. Voor mij is dat vooral zijn vermogen om moeiteloos te schakelen. Hij zet met een paar zinnen een prachtige sfeer of een haarscherp beeld neer en hij laat je meeleven met zijn personages. Laat je van zijn personages houden. En een paar bladzijden later aarzelt hij geen moment om hun leven volledig te laten ontsporen of hen de vernieling in te helpen. Daardoor staat vrijwel iedere scène onder spanning en blijf je als lezer doorlezen. Wij hebben ook persoonlijk een klik. We werken snel en intuïtief en Michael weet heel goed wat hij wil. Bij een groot project als De Mergeland-moorden zijn er natuurlijk ook momenten waarop hij zich afvraagt of het allemaal wel gaat lukken. En het mooie is dat ik daar inmiddels geen moment meer aan twijfel.
1: Wel grappig, hè? Want nu, dit is Harold de Kroon, mijn redacteur en uitgever. En hij zegt, je bent Michael. En hij zegt nu Michael. Sorry, wat is het nou? Ik raak hier echt van in de war. Jij toch ook?
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Krijg nou wat? Ik zeg altijd bij Michael, want ik denk, anders krijg ik op mijn kop.
0: Ja, nee, maar want ik denk ook van, het is ook wel slim, marketingtechnisch gezien, om jezelf Michael Burke te noemen. Want dan de Engelstalige markt ligt voor je open.
1: Ja.
0: Is dat een ambitie?
1: Onverre. Nou ja, tuurlijk.
0: Nee, ja, toch? Ja,
1: Hollywood, tuurlijk, kom op.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, het is Michael.
0: Het is
1: volgens mij hebben we ooit afgesproken. Ik heb hele promofilmpjes voor de uitgeverij opnieuw moeten maken, omdat ik Michael zei. Nee, maar jij toch Michael? Oh ja, Michael. Hallo, ik ben Michael Berg.
0: is Michael Berg ook een beetje een ander persoon dan Michel?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja?
1: Ja. Ja,
0: maar waarin verschillen ze dan?
1: Nou ja, Michael Berg is de winkel.
0: Ja, ja.
1: Het is wel, ja, het is... Ik ben ook wel een beetje commerciële jongen. Ja.
0: Ja.
1: En Michel is gewoon Michel.
0: Ja. Ja. Is Michel ook een wat rustigere jongen?
1: Nee, dat is hetzelfde. Nee.
0: En dat moeiteloos schakelen. Ja, het is wel grappig. Daar hadden we het ook eerder over. Hè? Van dat je inderdaad je hecht aan een hoofdpersoon. En dat je dan denkt van, oh, die gaat zo en zo reageren. En dan toch niet.
1: Ja, maar dat is het leuke als je niet alles van tevoren plant.
0: Ja.
1: Want ik schrijf gewoon... intuïtief. Ik weet wel een beetje waar ik naartoe ga. En dan denk ik, oh, een beetje, maar hij zou naar links gaan. Nee, we gaan naar rechts. Dat is veel spannender. En dan verras ik mezelf tijdens het schrijven. En dan hoop ik dat de lezer ook wordt verrast. En ik schrijf natuurlijk vanuit verschillende perspectieven. He, want uiteindelijk is het schrijven van een thriller, heb ik gemerkt, lijkt heel erg op het maken van documentaires. Het is ongelooflijk veel monteren.
0: Mm-hmm.
1: Verschillende stemmen door elkaar snijden. Dan even een muziekje, weet je wel. Dan heb je dan gewoon 3 regels met natuur. Gewoon muziek. Verplaatsing en bam, dan gaan we weer verder.
0: Het is echt een beetje als een film.
1: Het is een film.
0: Ja.
1: En ik zie ook alle scènes als filmscènes voor me. Ik begin ergens en ik denk ook, ik moet een goede eindscène hebben voor dit hoofdstuk. En dat is vaak beeld. En het is, weet ik veel, het is heel, ja, cliché. Hij deed de deur dicht en liep de nacht in. Nou, prachtig.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Maar dan zou het ook geweldig zijn als ze op een gegeven moment verfilmd worden, toch?
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Ja.
1: En nou goed, de filmrechten zijn verkocht.
0: Ja? Oh, wat goed.
1: Dus dat is fantastisch. En Netflix heeft interesse. Dus meer kan ik daar niet over zeggen. Ik voer ook niet de besprekingen, gelukkig.
0: En ben je dan zo'n auteur die dan ook denkt van ja, ik wil wel zelf ergens een rolletje ook? Ik zou dat wel willen, namelijk.
1: Ja, ik zou misschien wel heel graag de titelmuziek willen schrijven.
0: Oh, de muziek schrijven, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, dan vies ik hem toch nog erin.
0: En hoe is Nederland als het gaat om thriller-auteurs? Als je het vergelijkt met andere genres?
1: Je bedoelt vergeleken met literatuur?
0: Ja.
1: Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er in Nederland iets van 2... want ik ben lang voorzitter geweest van het genootschap van de misdaadauteurs. Mm-hmm. We zijn met ongeveer 200 misdaadauteurs in Nederland die bij een fatsoenlijke uitgever zitten. Maar volgens mij zijn er in het literaire vlak misschien wel 1000, 1500 mensen bezig.
0: Ja.
1: Veel meer. Dus het is een kleine wereld. Maar, en daar ben ik heel blij om, ik zie in de top 60 steeds meer verschillende namen van Nederlandse misdaadauteurs opduiken. En ik denk van, dat is heel goed. Ja. Eindelijk. En ook goed dat het Nederlandse volk niet alleen maar die ellendige Zweden en Amerikanen leest, maar er zijn ook hele goede Nederlandse misdaadauteurs.
0: Sowieso heel veel misdaadboeken in die bestseller 60. Valt me altijd op.
1: Zeker nu, in de zomer is het echt allemaal...
0: En dat vind ik toch wonderlijk altijd.
1: Waarom?
0: Dat ik dan denk van, het is zomer. Je kan uit alle boeken kiezen. En dan kiezen we toch voor een boek waarin iemand wordt vermoord.
1: Ja. Maar misschien is dat juist wel een geruststelling. Dat je dan denkt, maar ik word niet vermoord. En ik lig lekker op mijn bedje in de zon. Terwijl verderop Frankrijk in de hen staat. Heerlijk, rustig. Misschien is dat het wel. Het is een soort bezwering van de angst. En vergeet het niet, er zijn heel veel mensen die lezen alleen maar in de vakantie. En dan willen ze iets makkelijks lezen. En een misdaadroman is natuurlijk, hoeft niet makkelijk te zijn, maar is meestal wel spannend.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan wil je wel weten hoe het afloopt.
0: Ja.
1: Dus het is hele gebruikelijke zomerlectuur.
0: Want als jij zelf dan op vakantie bijvoorbeeld bent, wat lees jij zelf dan?
1: Van alles. Maar ik ben nu net terug uit Frankrijk, maar daar heb ik voornamelijk zitten tikken. Mm-hmm. Ik ben aan finale zitten werken. Maar ik heb wel 5 boeken gelezen, waarvan 2 misdaad, romans en literatuur. De 3 literaire boeken, ja.
0: Want wie was jouw grote voorbeeld? Bijvoorbeeld toen je jong was en voor het eerst misdaadboeken ging lezen.
1: Ik ben pas heel laat misdaad gaan lezen.
0: Ja?
1: Ja, heel laat. Ik zat al in Amsterdam. Want ik had daarvoor natuurlijk keurig op school alleen maar literatuur gelezen.
0: Ja.
1: Louis Paul Boon was mijn all-time favorite.
0: Mm-hmm.
1: En ik woonde in Amsterdam met een vriend en een vriendin in een huis. En zij werd redactrice bij Luiting Seidhof. En nam iedere maand een tas met thrillers mee naar huis. En die ben ik allemaal gelezen. John le Carré. Vond ik geweldig.
0: Ja.
1: En toen ik Anna tegenkwam, toen zei ze, die hield heel erg van literatuur, maar ook van Patricia Highsmith. Die ben ik toen ook gaan lezen en dat vond ik briljant. Psychologische thriller. Ongelooflijk mooi. Dus toen is eigenlijk bij mij het zaadje gaan kiemen van, als ik ooit wat ga schrijven, dan zo'n boek, want die lees ik graag. En tijdens mijn studie Nederlands ben ik dus voor mijn plezier die boeken gaan lezen. En dan had je daarnaast de literatuur en de middel-Nederlandse literatuur, en dat moest je dan lezen voor de lijst. Dat las ik niet altijd met evenveel plezier. Omdat dan, er werd dan ook weer een tentamen aan verbonden. Weet je dat?
0: Dat is het werk.
1: Dat is het werk, ja. Ja, precies. Ja.
0: En we eindigen met de liefde. Je hebt al wel wat verteld over de liefde. En je zegt het nummer wat daarbij hoort, Une belle histoire van Michel Fugain.
1: Ja.
0: Natuurlijk prachtig. En waarom specifiek dit nummer?
1: Ben ik francofiel. Ben dol op Franse liedjes. Dit is echt by far een van de mooiste nummers. En het is een klassieker. Ik weet niet hoe lang dat nummer al bestaat. Het is nog steeds goed. Geweldig arrangement. Let ook op de koortjes en het koper. De tekst is briljant. En je krijgt helemaal het gevoel van de Route du Soleil. Je gaat naar het zuiden. En je ziet die 2 mensen die elkaar daar ontmoeten. En de liefdebedrijven in een korenveld. Je kunt het zo uittekenen.
0: Een filmscène.
1: Precies.
0: Ja. Dankjewel. Michael Berg, oftewel Michel van Bergen Henegouwen. En laatste boek, je nieuwste boek, Finale, komt uit dit najaar. Hè?
1: Eind november.
0: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De Amerikaan kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.